0: Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump goedkeuring voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS. En een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Assange staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio. De kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Even na 12:30 vannacht was de brand onder controle. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. NTR.
2: Armoede. Het niet rond kunnen komen. Je eigen boontjes niet kunnen doppen. Of de eindjes niet aan elkaar vast kunnen knopen. Het zijn allemaal woorden om een lege maag, ijskoude woning of veel stress te verbloemen. Want daar gaat het om. Achter al deze woorden over bijvoorbeeld een sociaal minimum en bestaanszekerheid schuilen echte mensen die elke dag weer moeite hebben om de dag door te komen.
3: Giuliano Pain, de nacht van Caribisch Netwerk.
2: Goedenacht hier in het Europese deel van ons koninkrijk en goedenavond in het Caribische deel van ons koninkrijk. Mijn gast van vannacht is een bestuurlijk zwaargewicht. Hij was de laatste gezaghebber van het eilandgebied Bonaire in de Nederlandse Antillen en de eerste gezaghebber van het openbaar lichaam Bonaire. Sinds 2020 is hij lid van het College Financieel Toezicht Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Ook leidde hij het onderzoek naar het sociaal minimum op deze BES-eilanden. Glenn Today geeft ook les aan de Universiteit Groningen en schreef boeken over de band tussen het Caribisch deel van het Koninkrijk en dit deel van het Koninkrijk en hoe om te gaan met ons slavernijverleden. Goedenacht, Glenn.
4: Goedenacht. Ja. En ook voor de luisteraars.
2: Ja, hoe is het met je? Hoe zit je erbij?
4: Goed, wakker gelukkig.
2: Ja?
4: En een beetje uitgerust.
2: Ben je een beetje een nachtmens?
4: Ik ben een nachtmens, ja.
2: Mag ik je yes, ja, dat hebben we natuurlijk net even gezegd, hè? Ja. Je doet veel, je zit in veel commissies, geeft les, reizende eilanden. Hoe hou je die ballen zo hoog?
4: Door het gewoon te doen.
2: Ja.
4: Heel simpel. En gelukkig heb ik de energie nog. Die heb ik vaak gehad. En ik merk, veel mensen vragen me, waar haal je de tijd vandaan? En dan zeg ik, ja, voor mij bestaat tijd niet. Die maak je gewoon en dan heb je het.
2: Als je iets belangrijk vindt.
4: Als je iets belangrijk vindt en je geeft er aandacht aan, dan kun je het vanzelf wel combineren en gedaan krijgen. Natuurlijk is het zo, als je alleen op één ding focust, dan, dan heb je daar alle aandacht voor, al de tijd. Maar dat is niet iets waar ik zelf ambieer, om alleen maar één ding bezig te zijn. En ik denk ook dat dat een beetje goed ligt aan de Antilliaan. We hebben altijd, we zijn een volk van vele petten en vele wandelgangen door het leven.
2: Ja, ja. En krijg je ook energie ervan, van al die verschillende dingen doen?
4: Zeker, zeker. Ja, ja. En het geeft leven en het maakt je leven ook veelzijdiger. Het geeft energie, het geeft een soort van extra smaak. Dus we houden ook van eten met verschillende kruiden. Het is een beetje, het leven wordt beter gekruid op deze manier. Ja, het wordt smaakvoller.
2: Ja, ja, ja. Hey, vandaag ging het in de Tweede Kamer over het sociaal minimum.
4: Ja.
2: Voor de Bes-eilanden. En het kabinet heeft daar 30 miljoen euro voor vrijgemaakt. Heb je vandaag gekeken?
4: Nee, omdat ik was vandaag de hele dag bezig met het Oranje Fonds. Waar ik ook in het bestuur zit. En vanaf vroeg al ging ik onderweg in de trein van Groningen, waar ik woon, naar Den Haag. Om daar bij de uitreiking van de appeltjes van Oranje te zijn.
2: Mm-hmm.
4: En daar was het thema ook wel, samen armoede doorbreken. Er waren 10 genomineerde projecten. Dus ik was wel de hele dag bezig met mensen die zelf, en ook samen vanuit de maatschappij zelf, niet bestuurlijk dus, maar echt gewoon door samen te werken, elkaar te zien en elkaar te zoeken om elkaar te steunen. Daar was ik de hele dag mee bezig. En ik heb niet zo gekeken dus naar de discussies en debatten in de Tweede Kamer. Ik heb wel een klein stukje gelezen, wat op dossier Koninkrijksrelaties uitkwam, van een aantal interventies van Kamerleden.
2: Ja, ja, daar gaan we het straks over hebben. Wat vind je ervan dat het thema inmiddels zo wordt uitgediept?
4: Gelukkig. Toen ik gezaghebber was, inderdaad, je gaf aan in de introductie dat ik gezaghebber was in het eilandgebied. En ik was dus betrokken wel vanaf toen ik gezaghebber werd in 2008 tot 10-10-10... als gezaghebber van het eilandgebied. We hadden discussies met Nederland van hoe ga je dat inrichten? Dat wanneer je eenmaal de Nederlandse Antillen hebt ontmanteld en het eilandgebied ophoudt te bestaan, nou, dan komt er iets voor in de plaats. En dat was openbaar lichaam Bonaire. En het land wat Nederlandse Antillen was, die bestaat niet meer, maar wordt vervangen door het land Nederland. Nou, en daarin dachten wij van, nou, heel veel van het beleid wat Nederlands-Antilliaans was, dat moet je omvormen tot Nederlands beleid, Nederlandse regelgeving ook. En we hadden gehoopt dat Nederland dus het sociaal stelsel wat ze hebben, zouden gaan contextualiseren naar Bonaireaanse en Sabaanse en Staciaanse context.
2: Eigenlijk gewoon gelijke monniken, gelijke kappen.
4: En de mensen gelijk maken. En ik weet nog dat ik daar best wel gesprekken en discussies over heb gehad met Nederland. Van we moeten gaan meten wat de mensen nodig hebben en een onderstand daarop aanpassen. En dat was toen nog niet een prioriteit.
2: Nee.
4: En dat vond ik eigenlijk heel gek. Ze zeiden ook tegen mij, ja, zo doen we het ook niet in Nederland. Wat ik nog gekker vond.
2: Mm-hmm.
4: Ja, en gelukkig kwam er dus later wel een onderzoek hier. Maar toen zag je iets typisch gebeuren. Er werd een commissie ingesteld onder voorzitterschap van professor Engbersen.
2: Mm-hmm.
4: En dat was om het sociaal minimum in Nederland te gaan bepalen, te gaan meten en dergelijke. Maar men was vergeten dat Nederland nu ook betekent Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Dus er waren wat leden van de Tweede Kamer, Jorien Wuiten en anderen. Don Seder was er ook bij. Die hadden toen een motie. En die werd aangenomen om oftewel diezelfde commissie alsnog te zeggen van neem deze eilanden mee. Want dat hadden ze in eerste instantie niet in hun opdracht inbegrepen gezien. Of richt een nieuwe commissie in. En dat die motie werd als aangenomen werd aan de, ja, het was dus aan de minister om te zien wat doe ik.
2: Mm.
4: En die had toen besloten een nieuwe commissie in te stellen. En we hebben toen gekeken naar, oké, hoe is die andere commissie nu aan het werk? En dat was eigenlijk een beetje zoals ik het had gehoopt. Dus ik was heel blij dat ik na zoveel jaren weer betrokken was en kon zijn.
2: Bij het onderzoek.
4: En om dit thema, wat je echt op Bonaire kon zien, bij de horens kan pakken.
2: Ja, we gaan het straks verder over praten. We gaan helemaal uitdiepen, onderzoek en waardig bestaan. Hè? Maar eventjes terug naar jou. Je bent geboren op
4: Bonaire,
2: opgegroeid op Aruba. Hoe zit dat precies?
4: Nou ja, in die tijd was het één land. Hè? Dus als het ware dat je geboren wordt in de ene gemeente en verhuist naar de andere, of in een stad en naar een dorp verhuist. Toen ik geboren werd, toen was mijn vader net benoemd als politieagent op Aruba.
2: Mm-hmm.
4: We woonden eerst op Bonaire. En mijn moeder die had niet te veel familie op Bonaire, op Aruba. Dus ze besloot te blijven op Bonaire voor de bevalling. En volgens mij was het ook zo dat je niet mocht vliegen als je al zoveel maanden zwanger was. En mijn vader was toen moest beginnen met werken. Mijn moeder was dus bevallen. En toen ik weet niet meer, 10 maanden of zo oud was, toen was het tijd om de familie te verenigen. Het was een zogenaamde nareizen, hè? Familievereniging. Dus toen was ik naar Aruba toe gegaan en ben ik daar opgegroeid. Wel is het zo dat op een bepaald moment toen was bij ons in de familie, was het zo dat mijn vader, die raakte in de gevangenis. En toen was mijn moeder alleenstaande moeder. En mijn jongste zus was toen net geboren. Dus had 4 kinderen. Mm-hmm. 2 kleintjes en 2 iets grotere. En toen, wat in de Antillen gangbaar was, nou ja, dan vraag je de familie voor steun. Dus toen werden ik en mijn zus, de oudste zus, maar die is net na mij, ik ben het oudste kind. Toen verhuisden we naar Bonaire en gingen we voor een tijdje wonen bij mijn grootouders. En toen mijn moeder dacht van nou, nu heb ik alles weer op de rails. Ze had werk gevonden en ze had ook een beetje vriendinnen ingezet om voor de kinderen te zorgen. Een oogje in het zeil te houden als zij aan het werk was. En toen werden we weer teruggehaald naar Aruba. Ja. En daar ben ik voor de rest opgegroeid totdat ik ging studeren in Nederland.
5: Wat een heftig verhaal eigenlijk, hè? Dus je komt vanuit stabiliteit. Je hebt ouders die... je vader werkt op een gegeven moment. Ja, dan komt dat toch weg te vallen. Ja. Omdat hij vast komt te zitten.
4: Ja, klopt.
5: Dan kom je wel in onzekerheid terecht.
4: Nou ja, mijn moeder, weet je. De vraag wat ik later van mijn moeder heb begrepen, dat ze even heeft gedacht van, moet ik misschien naar mijn ouders terug? Mm-hmm. Maar dat wou ze niet, zoals gewend inmiddels, om toch op zichzelf te zijn. Dus ze besloot om echt gewoon te gaan werken en die onafhankelijkheid te behouden. En alleenstaande moeder te worden op dat mm-hmm. moment. Dat was op zich niet gemakkelijk, want de lonen waren toen voor vrouwen 70% van wat mannen verdienden op dat eiland. Dus ze had sowieso al heel weinig inkomen. En op een bepaald moment merkte je, en zeker als we wat groter werden, dat 1 baan niet genoeg is. Dus mijn moeder was een van die personen die van 3 banen moest rond kunnen komen met 4 kinderen.
5: Ja, ja. Hoe was dat voor jou?
4: Ja, je doet dat. Hè. Dat was altijd een beetje misschien... Wij zagen gewoon mijn moeder opstaan en die dingen doen. Mm-hmm. En wij werden gevraagd om in het huishouden rond ook mee te draaien, schoon te houden. Ik leerde toen koken, dus ik kookte soms. En op een bepaald moment gingen we meedoen, helpen bij het werk.
5: Maar had je toen al het idee dat jullie het minder goed hadden dan bijvoorbeeld andere families? Of?
4: Ja, dat kon je wel zien, want ik zat op een school waar je ook hele rijke kinderen van hele rijke families hadden, zakenmensen en zo. Maar ik voelde me niet minder gefortuneerd of zo. En ik kon met die mensen ook bevriend zijn. Dus als kind ging ik bij hun op zoek en spelen. En mijn moeder was er altijd voor open. Laat die kinderen ook bij ons komen spelen. Dus ik voelde niet alsof ik minder gefortuneerd was. Het was alleen zo dat ik bijvoorbeeld 's morgens heel vroeg wakker werd. Dat ik mijn moeder ging helpen in een van de banen. Dat was dat zij kranten moest gaan ophalen die uit Curaçao werden gestuurd naar Aruba. En dan ging zij aan de mensen die kranten moesten brengen naar de wijken, zorgde zij voor de distributie. En soms als iemand uitviel, dan gingen we het zelf doen.
5: Ja,
4: dus dat was 's morgens vroeg.
5: Van krantenwijk,
4: ja. Ja, krantenwijkachtig. En dan naar huis en dan douchen en dan naar school.
5: Hoe oud was je toen?
4: Ik was rond tussen 8 en 11.
5: Zo, ja, ja. Dat is heel jong eigenlijk,
4: ja,
5: hè?
4: Ja, correct. En het bijzondere is, tegelijkertijd dacht ik, ik zag ook dat heel veel andere kinderen het ook lastig hadden. Dus het was niet zo dat...
5: Ja, want dat zou ik net even vragen. Als je om je heen keek, zag je dan dezelfde verhalen, dezelfde mensen...
4: Ja,
5: dezelfde situaties.
4: Ik zat dus op zo'n school waar mensen uit allerlei, je zou kunnen zeggen, sociale omgevingen uit Aruba kwamen. Het was een openbare school. En daardoor zag je wel zowel mensen die het heel moeilijk hadden als mensen die het heel goed hadden. En die kwamen bij elkaar. Dus je zag die hele bandbreedte. En dat was, vond ik zelf, toen geen probleem.
5: Mm-hmm. Heeft het, denk je, later iets met je gedaan? Dat je, dat je moeder zo veel aan het werk was, dat je vader er niet was? Denk je dat het iets met je heeft gedaan met hoe je naar, naar de verdeling van welvaart kijkt?
4: Ja, dat zie je wel. Ten eerste het feit dat je doorhebt dat je moeder, omdat ze vrouw is, minder verdient dan een man. Nou, dan denk je ook van, hoe zit dit? Waarom worden zulke keuzes gemaakt? Dus je groeit er al mee op dat een gekke keuze is. Tegelijkertijd groei je op met de gedachte van, als je onvoldoende hebt, moet je voor jezelf zorgen. Want de sociale structuren waren er toen ook niet op die eilanden. Je had misschien een onderstandje, maar dat was nog minder dan wanneer je ging werken. En zeker als wanneer je 3 banen neemt. Dus dan wil je rondkomen, dan ja, toch wel de schouders eronder. En dat was wel een boodschap die ik heb meegekregen van mijn eigen moeder eigenlijk. Mm. En ja, tegelijkertijd zag je ook wel dat er ongelijkheid was in de gemeenschap. Dus je gaat er wel bij stilstaan en nadenken van hoe komt dat?
5: Ja, maar je bent ook deel van het Koninkrijk. Je bent, je woont er in Nederland. Destijds was het natuurlijk de Nederlandse Antillen. Mm-hmm. Was dat gek destijds, wetende dat er in Nederland toch veel meer rijkdom was? Hè? En dat mensen dus niet 4 banen tegelijk hoefden te nemen.
4: Dat wist ik toen niet. Nee. Ik was ook niet zo geïnteresseerd in politieke en bestuurlijke zaken toen ik jong was. Mm-hmm. Ik was heel erg geïnteresseerd in de natuur. Dus toen ik eenmaal kon lezen, ging ik allemaal natuurkundige boeken of biologische boeken of boeken die gingen over hoe zit de wereld in elkaar vanuit de natuur bekeken.
5: Want je kwam ook van een natuur, je hebt ook in een natuurrijk gebied gewoond.
4: Ja, correct. En ook mijn grootouders, die hadden allemaal knoeken of een soort boerderijtjes. Mm-hmm. Die hadden wel dieren, dat was op Bonaire. En planten deden ze ook. Dat was ook net genoeg om rond te komen en misschien een beetje te verdelen met de anderen.
5: Wat hielden ze?
4: Eiland.
5: Wat hadden ze?
4: Ja, een van mijn grootouders, de ouders van mijn vader, die hadden echt van alles. Kippen, kalkoenen, op een bepaald moment varkens, maar zeker ook geiten. Ja, dus dat hadden ze en dat hielden ze. En dan haalden ze wat melk van. Of zo nu en dan werd er eentje van ze geslacht. En dan werd alles gebruikt. Van huid tot lever, noem maar op. En mijn andere grootouders, die hadden ook een knoeken die hield schapen. En soms ook varkens. En soms sorghum, dat noemden ze kleine mais bij ons. Ja. Dat,
5: het is een graansoort.
4: Ja, het is een graansoort. Of mais, dat werd ook verbouwd.
5: En was je des, toen je daar woonde ook al zo geïnteresseerd daarin? In de dieren, de natuur?
4: Ja, want ik kreeg wel van mijn grootouders mee dan van dit is wel, die eilanden zijn geheel geïsoleerd. En wil je rond kunnen komen, dan moet je dit doen. En dan moet je dieren, dat is ook zorg, daar moet je in veel tijd aan besteden. Je moet voor ze zorgen, je moet zorgen dat ze kunnen eten. En daarom krijg je daar zelf wel wat voor terug. En dat was op Bonaire zo. Op Aruba was dat anders. Daar waren het vooral banen die je kon hebben. En mijn vader werkte daar voordat hij zelf in de gevangenis belandde als politieagent.
5: Wat goed. Ook apart, hè?
4: Ja. Dat was wel een aparte ervaring natuurlijk.
5: Heeft hij lang gezeten, kort gezeten?
4: 3,5 jaar.
5: 3,5 jaar.
4: Ja. En toen die terugkeerde naar ons huis, toen merk je ook dat de familie instabiel was geworden. Mm-hmm. Kreeg mijn ouders ruzie en uiteindelijk moest hij weg. Dus ging mijn moeder toch alleen verder. En mijn vader verdween ook daardoor uit ons leven.
5: Ja.
4: En toen was ik, denk ik, 13, 14.
5: Want dat was op Aruba?
4: Ja, dat was op Aruba.
5: Schets even het verschil tussen Aruba en Bonaire in die tijd.
4: Ja, Bonaire was een eiland die niet in het bestuurlijke centrum al zodanig zat van de Antillen. Dat kan ik achteraf zeggen, nu met de kennis van nu. Maar wat je toen merkte was dat Bonaire was een eiland wat veel duurder was dan Aruba. Ik ging daar heel veel naartoe. Ik hield van het gaan naar Bonaire omdat daar zoveel meer met de natuur bezig was. Ik leerde daar vissen, roeien, in de boten gaan. Mijn overgrootouders en mijn grootouders waren botenbouwers. Dus dan kan ik daar ook mee bezig zijn. Ze hebben me ook wat geleerd van de botenbouw. Maar wat je ook zag daar, was eigenlijk dat je die natuur, daar moest je het bijna van hebben op Bonaire, want alles was duurder. Dus als ik erheen ging, dan vroegen mijn grootouders vaak, breng dit mee, breng dat mee, want het was veel goedkoper op Aruba. Tegelijkertijd, uit de natuur kon je veel meer halen op Bonaire. Dus dat verschil kon je zien. En Aruba was een eiland, was toen ik een tiener werd Aruba veel interessanter.
5: Mm.
4: Want op Aruba had je veel meer uitgaansgelegenheden.
5: Ja.
4: Waarbij je andere tieners kunt ontmoeten.
5: Ja.
4: Veel meer reuring. En veel meer. Op een bepaald moment kwamen er veel meer toeristen ook. En die, dat veroorzaakte meer reuring. Er was daardoor veel meer muziek. En het eiland was op zich ook qua infrastructuur en zo veel verder dan Bonaire ontwikkeld. En dat zag je duidelijk. Dus er waren meer auto's. Zelfs telefoon. We hadden thuis een telefoon. En dat hadden mijn grootouders op Bonaire niet. Dan moest je naar de telefoondienst om te bellen met mijn ouders op Aruba.
5: Mm-hmm.
4: Als ik daar op vakantie was, op daar verbleef. Dus je zag deze verschillen.
5: En wat leerde die verschillen jou op die leeftijd?
4: Ja, op zich dat je heel goed kunt leven zonder technologie. En zonder zo'n grote supermarkten. En dus dat je rond kunt komen. En ook één belangrijk verschil ook wel. Dus bedankt voor deze vraag, bedenk ik me net. Wat ik ook op Bonaire veel meer zag, is dat de mensen om elkaar gaven. Ze zagen elkaar, dus bij de knoek, het onderhoud van die knoek. Mijn grootouders hadden gewoon heel veel familie en vrienden die dan allemaal hielpen om dat te doen. Als het heg een keertje kapot was, nou, mijn opa die hoefde maar in zijn oude, hij had een scout, zo'n soort jeepachtige auto. Hij hoefde maar langs een aantal huizen van vrienden te rijden en te toeteren. Dan kwam iemand, ze sprongen in de auto en dan reden we naar de knoek en dan werd het gerepareerd. Als er huizen werden gebouwd, hielp men elkaar. Dus mijn opa hielp anderen, maar anderen hielpen mijn opa weer. Dus, en het vissen en het slachten van die dieren, dat werd gedeeld. Dus wat ik zag op Bonaire was echt een gemeenschap van delen en voor elkaar zijn. En op Aruba was dat gewoon minder, was zakelijk. En iedereen meer op zichzelf dan op Bonaire.
5: Ja, ja. Ik meen te herkennen dat je dat samen leven op Bonaire wel fijner vindt.
4: Zelf dacht ik altijd van kijk eens hoe je met heel weinig je niet achtergesteld hoeft te voelen. Ja, dus, want je kon een huis bouwen, ook als je het niet alleen kon. Want men hielp elkaar.
5: Mm-hmm.
4: En zo was het ook met de knoek onderhouden. Of een boot. Mijn grootvader had een boot, een zeilboot. Waarmee die viste en ook soms vracht zeilde naar Curaçao. En om dat boot te onderhouden moest hij aan wal. En nou ja, dat is een zwaar ding. Dus je roept weer je vrienden en die helpen. En die helpen ook met het opknappen. Dus wat ik daar heb geleerd is dat je toch heel rijk kunt zijn wanneer je niet veel geld hebt. Als je deelt met elkaar. Dus dat heb ik echt daar geleerd.
5: Is die gemeenschapszin nog steeds zo sterk op Bonaire?
4: Het is sterk afgenomen. Ja. Ik heb, toen ik zaghebber werd, ben ik natuurlijk best wel vaak gevraagd om praatjes te houden, speeches op pleintjes of bij speciale gelegenheden. En daar merkte ik, want dan sprak ik heel vaak toch wel als laatste. Dan waren er meer sprekers. En wat ik merkte is dat de taal die de sprekers vaak gebruikten meer materialistisch begon te worden.
5: Oké.
4: Ja. En zelf sprak ik terug, geïnspireerd door mijn ervaring op Bonaire. Toen ik jonger was.
5: Ja.
4: En eigenlijk dat de kern van de noem het maar even, de sociale kern van de moraliteit van de mensen, dan kon ik dat uitdrukken. En wat ik dan merkte is dat ik op straat daarop werd aangesproken door mensen. Zeggen, jij hebt het precies uitgedrukt zoals ik het voel. Dus wat ik merkte was, het was er nog wel, maar het werd ook vaak door anderen niet meer gevoed, niet meer erkend, niet meer als het ware naar boven gehaald in hoe men elkaar sprak. En wat ik zag was dat polarisatietaal steeds meer toenam. En dat is in de bestuurlijke context is dat steeds erger en erger geworden.
5: Waar denk je dat het door komt?
4: Ja, toch. Ik denk dat dat komt door een bestuurlijke drang op de eilanden. Om op een bepaalde manier, ja, ze noemen dat politiek. Maar het is een soort van politiek denken. Mm-hmm. Het denkkader daarvan. Men leerde dat de eilanden waren toen Nederlandse Antillen. En de Nederlandse Antillen, de regering daarvan zat op Curaçao. En die werd bemenst door politici van de verschillende eilanden. Dus met andere woorden, Bonaireanen gingen daar en maakten deel uit van de staten van de Nederlandse Antillen. Mm-hmm. Dat was ook zo met Arubanen en dergelijke. En wat je zag was dat de zetelverdeling was altijd een issue. Curaçao had meer zetels dan Aruba, die weer meer zetels had dan Bonaire enzovoorts. En daar kwam machtspolitiek uit voort. En daar ging het heel erg van wat gun je elkaar en wat misgun je elkaar. Heeft ook de wortels in mijn ogen nog in het slavernijverleden en het koloniale verleden. Deze manier om te gaan met macht. Mm-hmm. Want dat is het voorbeeld wat we overgedragen hebben gekregen. En onze denkpatronen zijn onbewust nog steeds lopen langs die lijnen. En dat leidt, als je het niet, als het ware geen tegenkrachten daarop laat acteren, dan leidt dat tot een escalatie van polarisatie. En dat zag je steeds meer gebeuren.
5: Ja.
4: Naarmate, na 1954 was de Antilliaanse staten en dergelijke opgericht.
5: Mm-hmm.
4: En je zag dat het toenam en toenam. En dat, ja, leidde uiteindelijk tot de staatsaparte van Aruba.
5: Aruba. Ja, maar daar heb ik het voornamelijk over, dat materialistische, hè, ja, van de mensen. Het feit dat ze veel minder waarde zijn gehecht aan gemeenschapszin, maar veel meer zijn gaan kijken naar, ja, het materiële. Waar denk je dat dat door komt?
4: Ja, sowieso. Ik denk nogmaals, hè, dus ik denk hoe leiders zich gedragen, mm-hmm, dat wordt nagebootst door mensen in de gemeenschap. Dus je ziet dat leiderschap op die manier getoond, dat is één ding. Daarnaast zie je ook dat de bedrijvigheid neemt toe.
5: Mm.
4: En met het toenemen van bedrijvigheid komen de manieren van denken die in landen als Nederland en de Verenigde Staten zijn gevormd, waarbij het vooral gaat om de centen. En dat goed besturen betekent op winst afgaan en je eigen belangen vooral prioriteren. Nou, die gedachtepatronen die zijn ook meegekomen. En dus dat vermengt met elkaar.
5: Ja.
4: Met die polarisatie, nou ja, dat is de perfect storm voor het laten gaan van die gemeenschapszin. Je vindt het nog wel op Aruba, Curaçao, Sint Maarten, in de landen dus, maar ook op de Bes, vind je nog steeds wel, als je mensen als het ware aanspreekt daarop, of met ze in gesprek gaat hierover,
5: mm-hmm,
4: het ligt er nog wel, dus in de kern van de mensen. Maar als je het niet actief nu oproept, dan is toch wel de polarisatie wat de eerste toon.
5: Ja.
4: Wat de eerste toon is die je waarschijnlijk opvangt.
5: Ja, ja.
4: En strijdtaal. Echt strijdtaal. Dus ik kan een voorbeeld geven, heel simpel. Als ik op het eiland ben en ik stel de vraag van, hey, hoe gaat het met je en zo. En dan is het vaak van, ja, ik ben aan het worstelen of aan het strijden, luchando, bringando,
5: mm-hmm,
4: in de gemeenschap. En dat is strijdtaal, in plaats van dat je zegt, ik werk lekker of ik help mijn vrienden goed of dat soort. Dus het is wat voor, als het ware, mal of schabloon heb je als eerste waar je naartoe gaat in je gedachten.
5: Ja, mis je dat rustieke van...
4: Ja, ik wel.
5: Ja, van beneden.
4: Ik zou zo een maatschappij kunnen inbeelden, waarbij we als het ware inderdaad, en we moeten niet terug in de tijd, maar waarbij we zeggen van wij gaan dat weer centraal stellen. Of wij stellen dat nu, vanaf nu naar de toekomst toe, centraal. We werken met elkaar samen. Ik moet zeggen, op een van de eilanden zie je dat meer dan op de andere, en dat is Saba.
5: Mm-hmm.
4: En je ziet ook meteen dat er sommige dingen op Saba daardoor veel en veel beter gaan.
5: Zoals?
4: Dan op de andere eilanden. Zoals het onder andere hoe het bestuurlijk gaat. En hoe men in principe voor de belangen van de inwoners opkomt. En de infrastructurele, ja, het vangnet en dergelijke. Hoe men daar vorm aan geeft. En je ziet dat ze beter zijn in het verantwoorden van wat ze doen met het collectieve. Met collectieve middelen en dergelijke. Ik zit ook in het college financieel toezicht. Nou, daar kan ik het verschil zien, onder andere. Ja. Hoe ze verantwoorden. En je ziet dat ook in principe in de gemeenschap. De wegen zijn veel beter onderhouden. Men zorgt echt daar via samenwerking als eerste. Dat je echt inzet op zaken zoals alternatieve energiebronnen. Hè, zodat je probeert het wat onafhankelijker te maken van olie en olieprijsfluctuaties. Nou, noem maar op. De gemeenschap is heel klein. Maar het lukt hen om dit alles te bereiken door echt samen te komen en samen te werken.
5: Ja.
4: Betekent niet dat het een ideale situatie is op het eiland, zoals nergens. Nee. Ja, maar je ziet daar wel meer die samenwerkingsgeest, wat ik ook kende, dat rustieke, zoals je het noemde, van Bonaire. Maar ik ben het wel aan het missen in Bonaire en op Stacia ook. En op in de landen ook, eigenlijk.
5: Ja. Je hebt een nummer meegenomen, ja. La Warda.
4: Ja.
5: Waarom heb je dit nummer meegenomen?
4: Nou, omdat Tula eigenlijk als het ware als een soort van, je kunt zeggen, symbool staat. Voor we staan op, we komen op voor onze eigen belangen en we doen dat samen. En we vragen niets anders dan gelijk te worden behandeld. Mm-hmm. Maar ook om verantwoordelijkheid te nemen daarvoor. En wat ik zie is eigenlijk een Tula waar die bevat die tekst. Die zegt van ja, we willen naar de hemel, maar we willen niet eerst sterven, zeg maar. Dus met andere woorden, we willen wel alle het goede, maar we willen er niet wat voor doen om eigen verantwoordelijkheid te nemen om dat te bereiken.
5: Mm-hmm.
4: En ik vind dat heel goed aangeeft wat er op dit moment in de mentaliteit tot problemen leidt. En dat zag je, die schrijver daarvan, Reginald Ricciardino, die zag dat toen al. En het is er nog steeds. En dat wat hij aangeeft is alleen toegenomen in mijn ogen. Dus het is een liedje wat best wel lang geleden is geschreven. Het is nog steeds heel actueel.

0: Netwerk. Goedenacht, u luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Mijn naam is Giuliano Payne. En bij mij in de studio is Glenn Today. Een bestuurlijk zwaargewicht, ik zei het net al, hè? Oud gezaghebber, docent. Zo'n lange rits eigenlijk, of alles wat je doet, hè?
1: Ik heb veel verschillende dingen uitgeprobeerd in mijn leven.
0: Ja. Wilde je dat altijd al? Wilde je altijd al bestuurder worden?
1: Nee, absoluut niet. Nooit, eigenlijk. Ik zag vroeger, ja, het gekke is, mijn opa blijkt, en dat had ik pas goed door toen ik zelf gezaghebber werd in 2008, blijkt dat hij 20 jaar lang eilandsraadlid was. En in het bestuur van Bonaire best wel wat heeft gedaan, merkte ik pas toen ook, heeft hij 2 politieke partijen helpen oprichten, die nu als het ware als tegenpolen het politiek in Bonaire een beetje bepalen, de Democratische Partij en de UPB, Unión Patriótica Boneriano. Hij was een van de medeoprichters van ze allebei. Maar mijn oma, toen ik woonde, ik heb een tijdje gewoond op Bonaire bij mijn grootouders, zoals ik net had verteld. Mm-hmm. Maar toen deed mijn opa dus campagne. Alleen, ja, ik weet nog dat ik hem een keertje zag dat hij ergens op een platform ging staan en praten, dicht bij ons huis, waar we toen woonden, eigenlijk het pleintje ernaast. En ik ging naar buiten, ik dacht, vraag mijn oma wat hij doet. Ik wil even gaan kijken of zo. Mijn oma nam me bij de hand en zei, dat is niks voor jou. Mm. Kom mee naar binnen. Dus ik heb hem nooit echt in actie gezien. En eigenlijk nooit goed begrepen wat hij aan het doen was. En zelf was ik nooit geïnteresseerd in bestuurlijke zaken. In hoe mensen de aarde verdelen en besluiten, politiek. Was ik niet geïnteresseerd. Ik was geïnteresseerd in de natuurkunde, de scheikunde, de biologie. En dat soort zaken, de wiskunde. Maar ja, toen ik ging studeren, als het ware, toen ging ik eerst geneeskunde studeren. Ik was meer geïnteresseerd in de biologische kant van de mens, zeg maar. En later, toen ik rechten ben gaan studeren, toen pas zag ik wat je met besturen kunt doen. Toen trad ik ook voor het eerst in een vereniging. Eerst als lid en later in commissies. Om toch wel de natuur van het eiland te helpen beschermen. Want ik was inmiddels windsurfinstructeur geworden. Was ik ook een tijdje. En als je windsurfinstructeur bent, dan let je op de natuur. Mm-hmm. Dan kijk je elke dag hoe staat het met de wind, met de golven, noem maar op. En dan zag ik ook dat en ook omdat ik al van oudsher met mijn grootouders in de natuur bezig was, zag ik hoeveel van de natuur men aan het verwoesten was op Aruba. Dus toen maakte ik me daar zorgen over. En de mensen om me heen zeiden, ja, we kunnen niks doen enzovoorts. Dus toen ik rechten ben gaan studeren, dook ik daar meteen op. En toen bleek dat het eigenlijk niet klopte wat men zei. Er waren al redelijk wat regels in Aruba daarover. En toen ging ik me voor het eerst bemoeien een beetje met politieke besluitvorming. Het recht maken, zeg maar, wetten, regels. En dan, hoe handhaaf je die? En langzamerhand, toen was ik nog student. Toen ben ik naar Nederland gekomen om te promoveren. Toen ik terug was op Aruba, ging ik werken als bij de universiteit. En werd ik al heel gauw gevraagd om en decaan te worden en de waarnemend rector. Mm. Nou, dan ben je ook meteen bestuurlijk bezig. En dat samen met de natuur. Dat waren mijn eerste bestuurlijke ervaringen. En langzamerhand werd ik gevraagd om andere bestuurlijke functies te nemen. En ik dacht, oh, dat is belangrijk. Altijd als er dingen waren waarvan ik dacht, dat zijn belangrijke aspecten aan voor de gemeenschap. Toen nam ik ze wel op. Zo ben ik vrij gauw nadat ik op Aruba was gekomen, gevraagd om te helpen met de privatisering van de Algemene Pensioenfonds. Werd ik voorzitter van een nieuw te vormen geprivatiseerde pensioenfonds. En daarna met een ontwikkelingsfonds. En zo rolde het verder.
0: Ja.
1: En toen bleek dat ik het deed op een manier dat de mensen me bleven vragen, zeg maar.
0: Ja, zo rol je erin.
1: Ik rolde erin, ja, ja, klopt. Ja.
0: In 2023 heb je het onderzoek Een Waardig Bestaan geleid.
1: Ja.
0: Over het sociaal minimum op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Wat was jullie onderzoeksvraag?
1: Ja, die onderzoeksvraag was eigenlijk om te komen tot een onderzoek te verrichten om te komen tot het sociaal minimum, om dat te bepalen. En dan ook te zien.

0: van stel dat je dat sociaal minimum gaat vaststellen. Wat betekent dat in principe voor het maatschappelijk... je kunt zeggen vooral de economie en de ondernemerschap op het eiland. Mm-hmm. En wat voor systeem zou je moeten hebben om dat sociaal minimum te laten draaien? Die drie.
1: Ja, want wat houdt het sociaal minimum precies in?
0: Ja, dat konden we zelf een beetje bepalen. Het wordt opgehangen heel vaak aan artikel 20 van de grondwet. Mm-hmm. Daarin staat eigenlijk het woord bestaanszekerheid.
1: Ja.
0: En dat is ook in principe het titel, als je kijkt naar het titel van het rapport van die andere commissie die ik noemde, onder M. Persens en voorzitterschap, die heeft het ook als haar hun rapport heet ook bestaanszekerheid. En het koppelt terug naar dat artikel. En dat artikel zegt, ieder heeft recht op bestaanszekerheid en de overheid heeft de verantwoordelijkheid om de rijkdom van het land eerlijk te verdelen en de mensen die niet rond kunnen komen hebben recht op steun van ons als collectief, van de overheid. Dus dat is bestaanszekerheid. En in principe was voor ons ook de vraag van wat moeten we dan doen? Moeten we een soort van minimum gaan bepalen? Dat je net nodig hebt om rond te komen. Dus we hebben daar goed naar gekeken. En toen dachten we, nee, en hoe ga je dat bepalen ook? Hè? Maar we zochten ook naar een methode, maar Engbersen had die methode al geselecteerd. En dat vonden we een hele goede methode, dus we gingen werken met precies dezelfde methode. Om twee redenen. Eén, het was een wetenschappelijk, in principe verantwoorde methodiek. Mm-hmm. Van Niebuhr was al getoetst en getest. En ten tweede, als je dezelfde systematiek gebruikt, dan kun je zeggen, je sluit aan in heel Nederland. Mm-hmm. Dus het systematiek wat in Europees Nederland wordt gehanteerd, zou je in principe ook zo moeten hanteren in het Caribisch deel. Dan heb je gelijke monniken, zoals je eerder zei, en gelijke kappen. Dus we hebben om die reden in principe de Niebuhr-methode. En wat die doet, is gewoon meten. Precies nagaan, wat heb je nodig om in leven te zijn, mm-hmm, in deze gemeenschap.
1: En waar kwamen jullie op?
0: En ook rond te komen. En waar kwamen we op, was dat in ieder geval als je ging meten, wat mensen nodig hadden, kwam je op een heel hoog aan bedrag, aan middelen op de verschillende eilanden. En die was aanzienlijk hoger dan wat men kreeg. Zowel wat betreft het wettelijk minimumloon. En daar is een werkgever gerechtigd dus om dat in ieder geval minimaal te betalen. En niet meer, als de personen in kwestie niet kunnen onderhandelen voor meer. En de onderstand, dus dat is als je geen inkomen hebt. En dan moet je het daarmee doen. En die was echt...
1: Want dan heb je een bijstandsuitkering of zo. Ja, dat is de onderstand.
0: Hier heet het bijstand en daar heet het onderstand. Maar het gaat om hetzelfde.
1: Ja, precies. Ja,
0: correct. Dus die was te laag. En we kwamen uit op een bedrag van $17,50, geloof ik, dollars. En dat was aanzienlijk veel hoger. Was meer dan 40% hoger dan het niveau waar het al op was. En dat niveau was al hoger dan het was ten tijde van de Nederlandse Antillen-ontmanteling. En men had dat bereikt door iets wat een eikpunt heet, toe te passen, Nederland, aan de hand van een aantal rapporten die waren verschenen voor ons rapport. En ondanks, en dat zei Nederland dan, ondanks dat wij zoveel maatregelen hebben genomen, onder andere dat eikpunt vaststellen en aan de hand daarvan bepaalde inkomstbronnen bij te stellen, bleef de armoede bestaan. En voor ons was het zo, omdat de achterstand was zo hoog dat als je halverwege tussen de achterstand en wat mensen echt nodig had, en je verhoogt het alleen maar tot de helft daarvan, dan heb je nog steeds armoede.
1: Mm-hmm.
0: Dus wij zeiden, wil je daadwerkelijk echt effect hebben, impact in het leven van de mensen die nu rond de armoedegrens leven, dan moet je het wettelijk minimumloon en de onderstand herijken totdat wat wij met behulp van Niebuhr hebben vastgesteld. En dat is op basis van, wat heb je minimaal nodig om te eten? Wat moet je betalen aan huisvesting? Wat moet je betalen aan transport om naar werk te kunnen gaan? Wat moet je betalen aan elektriciteit om in ieder geval een werkende apparatuur in huis te hebben? Dat soort zaken. Dat is heel rigoureus berekend. Op elk eiland, apart.
1: Mm-hmm.
0: En dus we hebben ook aangegeven dat wat precies de resultaten waren per eiland, maar we zagen dat de verschillen zodanig klein waren daartussen, waren wel verschillen. Misschien kun je zeggen, het is ook significant, een $100 of $150 verschil, op zo'n bedrag is het ja, toch wel misschien bijna 10%. Hè? Mm. Dus, maar we zeiden toch moet je één wettelijk minimumloon over de drie eilanden. Dat hadden we aanbevolen. En dat is uiteindelijk dankzij minister Schouten in die tijd is dat ook in twee stappen vastgesteld. Dat onze vreugde ja, als commissie.
1: 11.000 mensen in Caribisch Nederland leven onder de armoedegrens. Of vallen daaronder. Hè? En dat is veel op een bevolking van bijvoorbeeld 30.000. Ja. Wat is dan bijvoorbeeld het verschil met dit deel van het Koninkrijk? Om even ja, dat te schetsen.
0: Ja, volgens mij is het percentage iets van 10 keer zoveel. Ja, dus dat is echt aanzienlijk veel meer. Relatief gezien. Hè? 11.000 mensen klinkt niet als veel mensen. Mm. Maar als je kijkt naar de gemeenschap grootte, dan is dat wel heel veel. Hè? Dan is dat een derde van de gemeenschap. En dat betekent meteen dat het een grote impact. De voetafdruk van armoede is enorm in de maatschappij. En wat wij ook als commissie ons over hebben gebogen en ons zorgen over hebben gemaakt, is dat in armoede leven brengt de psychology of poverty met zich mee.
1: Ja, ja
0: dus die mensen.
1: De psychologie van
0: ja,
1: armoede.
0: De psychologie van armoede. En daarmee hou je de mensen in achterstand. In plaats dat je hun in hun kracht laat komen, gaan de mensen in een survival modus. Ze moeten 3 keer zo harder werken dan iemand met 1 baan. En vooral als ze kinderen hebben, des te meer. Zoals het verhaal van mijn moeder met 3 banen. Anders kom je niet rond als je kinderen hebt. En je bent een alleenstaande ouder. Al deze zaken hebben te maken met de armoede. En wij vinden dus dat je eerst moet bekijken. Hoe haal je de inkomsten weer tot het niveau waarbij mensen met 1 baan zouden kunnen rondkomen. En van daaruit, vonden we ook, kun je wat gaan doen aan de kostenaspect. Dus we hebben de inkomensaspecten wel als het ware aangepakt. Maar de kostenaspecten zijn nog onvoldoende aangepakt vanuit een beleidmatige ruimte die er is.
1: Ja, dus maak het even concreet.
0: Nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld een zaak als, en dat is een hardnekkig probleem, transportkosten benoemen we ook in het rapport. Mm. In principe zou er een nadere studie moeten komen waarom de transportkosten in het Caribisch deel zoveel hoger zijn dan bijvoorbeeld transatlantisch transport. Van containers tussen Europa en Amerika of tussen China en Europa. Mm-hmm. Het is aanzienlijk duurder. Nou, hoe komt dat? En ik zou inderdaad aanbevelen dat er een studie wordt gedaan en dat er dan inderdaad wordt nagegaan of dat niet veel goedkoper kan. En indien de, ja, noem ze maar even, particuliere partijen die opereren op die markt, hè, die dus bezig zijn op die markt om zaken te transporteren. Indien dat niet lukt om hen naar de kostenniveaus te brengen, waarbij je ziet dat dat in relatie staat tot de rest van de wereldmarkt en de wereldhandel, dan zou ik zeggen, richt een coöperatie op. En zorg dat het vanuit een coöperatieve vorm, waarbij de overheid eventueel opereert met een aantal andere organisaties, dat ze dan de kosten kunnen drukken. Want zonder die kosten te drukken blijven de prijzen stijgen.
1: Ja.
0: En dat is zo ook met transport tussen de eilanden van mensen. Mm-hmm. Met het vliegverkeer onder andere. En zo zijn er meer aspecten die we hebben aangekaart in ons rapport.
1: Nutsvoorzieningen.
0: Ja.
1: Wonen.
0: Ja.
1: Ook een groot probleem. Waar zit het grootste euvel?
0: Ja,
1: voor de mensen op de eilanden.
0: Wat wij hebben aangegeven, ook in ons rapport, van er zitten vooral een aantal mm-hmm. aspecten die zijn zo hoog, als je het vergelijkt met Nederland ook, dat de marge die ze in principe opzuigen van of wegnemen uit je inkomsten, en dat is wonen. Mm-hmm. En dat zijn zaken zoals energie en communicatie en dergelijke. Die zijn daar aanzienlijk veel hoger dan hier. En die nemen dus een enorme hap uit het inkomen van de mensen. En dat zijn zaken waar je juist door het collectief goed te regelen, dan kun je die prijzen weer verlagen.
1: Ja, bizar. Want we kijken vanaf 10-10-10, de ontmanteling van de Nederlandse Antillen.
0: Ja.
1: Zijn deze eilanden bijzondere gemeentes geworden van ja. Nederland. Maar de armoede is... Ja, niet met elkaar te vergelijken.
0: Ja, klopt. Kijk, als je kijkt naar de Fransen als voorbeeld, dan daar hebben we naar gekeken. We hebben naar Engeland gekeken als voorbeelden van verschillende zaken. We hebben daar ook nog iets over armoedebeleid gezegd, door te vergelijken met Engeland. Maar ik wil even Frankrijk aanhalen, omdat je kijkt naar communicatiekosten, internet en dergelijke. Dat kun je bijna niet meer zonder leven. Dat is een deel geworden. Dat heeft Nibud nu ook in het pakket geplaatst. Want dat is een deel geworden, net als telefoon vroeger. Je hebt het nodig voor werk, maatschappelijke participatie en dergelijke. Als je kijkt wat de Fransen hebben gezorgd, dat de maatschappijen die in Frankrijk op deze markt willen zijn, in hun concessievoorwaarden moeten ze ook aanbieden op de departementen van Frankrijk buiten Europa. En dus als ik in het Franse deel van Sint Maarten aankwam met mijn mobiele telefoon, met Vodafone zeg maar, of KPN, of in ieder geval een Nederlandse aanbieder, dan krijg ik meteen een bericht daar bij Frans Sint Maarten van welkom in Frankrijk. Je kunt gewoon roamen zoals hier in Frankrijk of in België met dezelfde structuren voor de tarieven. Terwijl als ik op Sint Maarten land aan het Nederlands deel, dan betaal ik aanzienlijk veel meer. En zo is het ook. Dus aan Sint Maarten kun je nog eventueel verdedigen, dat is een ander land, een ander bedrijf. Maar als je kijkt naar Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, zijn dat gewoon Nederlandse gemeentes. Ik vraag me af of er een aanbieder kan zijn die op een van de Waddeneilanden gewoon zijn eigen bedrijfje opzet en daar 10 keer zoveel gaat vragen van wat ze op het vasteland vragen. Ja. Want dat is eigenlijk de vergelijking.
1: En is het dan zo dat, dat er politieke onwil is om dit op te lossen vanuit Nederland, of dat er gewoon te weinig prioriteit is om dit op te lossen? Weet Nederland, weten we goed genoeg hier dat boodschappen daar veel duurder zijn dan hier?
0: Nou ja, ons rapport heeft dat wel duidelijk gemaakt, hoop ik. We hebben tot en met de potten pindakaas vergeleken, zeg maar. En dus in principe zijn er voldoende bronnen, rapporten en dergelijke geschreven die dit aankaarten. Al heel lang. Ik heb ook in een andere commissie gezeten daarvoor, commissie Spies, waar we dat ook hebben aangegeven al. En we hebben gezien dus via deze commissie dat van het bestaansminimum ook een probleem is, waarbij je ziet dat het in principe niet meer eraan ligt dat men het niet weet, maar men zoekt niet voldoende hard naar de oplossing in mijn ogen. Dus het is en dan je vraag van is het een kwestie van onwil, onwetendheid of niet voldoende prioriteit geven? In mijn ogen is het een mix van dit allemaal. Maar wat je ziet is in ieder geval dat er de bestuurlijke daadkracht niet aanwezig is om dit aan te pakken in mijn ogen. En die zou er moeten zijn.
1: Bestuurlijke daadkracht vanuit?
0: Vanuit zowel Nederland als de openbare lichamen gezamenlijk.
1: Ja. 30 miljoen is er uiteindelijk vrijgemaakt door dit kabinet om dit probleem op te pakken. Is dat genoeg?
0: Nee, duidelijk niet. Het is natuurlijk wel een goede start. 30 miljoen is niet weinig geld. Maar als je kijkt naar de achterstanden die de openbare lichamen hebben, de gemeenschappen daar, en die te maken hebben met omstandigheden die de armoede in stand houden, dan is daar meer voor nodig. En de vraag is nu, het is niet alleen een kwestie van geld, laat me het zo zeggen. Het zijn beleidskeuzes en bestuurlijke keuzes en regelgevingskeuzes die echt anders gemaakt moeten worden.
1: Ja.
0: Omdat dat structurele effecten gaat hebben. En alleen geld nu erin te pompen zonder de structuur aan te pakken verandert niet op langere termijn de kostenstijgingen. Dat hebben we ook aangegeven in het rapport. In het rapport hebben we gezegd, er moest echt urgent wat er worden gedaan aan inkomen. Dat is gelukkig gebeurd. Maar wat je ziet is inmiddels alleen situaties op aarde, crisissen van energie en noem maar op. De Amerikanen zijn lekker bezig om de prijzen op te drijven met hun tarieven en alleen maar ontwikkelingen die ervoor hebben gezorgd dat de prijzen blijven stijgen. En er is haast geen dempingsmechanisme daar op de eilanden aanwezig op dit moment. die ervoor zorgen dat dat wordt tegengegaan. En daarin zal nieuwe regelgeving, nieuwe beleidsvoornemens en beleidsmechanismen kunnen zorgen voor het kunnen temperen van dit soort ontwikkelingen, net zoals dat in Nederland ook is.
1: Ik heb wel het een en ander gelezen over het Kamerdebat vandaag hierover. Mm-hmm. En Tsegaye, ik weet niet, heb je dat
0: zo? Ja,
1: Tsegaye, die zei, er wordt eigenlijk ook een beetje gesjoemeld. Nou, niet gesjoemeld met het geld, maar 30 miljoen. Mm-hmm. Aan de ene kant wordt het beschikbaar gesteld van het kabinet om de bestaanszekerheid op te pakken. Maar aan de andere kant ook de verbetering van de voorzieningen. Terwijl de verbetering van de voorzieningen natuurlijk eigenlijk gewoon deel is van de verantwoordelijkheid van het kabinet.
0: Dat moet structureel zijn. En ik geloof dat ik zag dat ze heeft gezegd dat moet gewoon bij de beleidsdepartementen zijn.
1: Ja.
0: En dat ben ik het met haar eens. Dus ik vind dat een sterk argument om te proberen de minister of de regering ertoe te bewegen om hier nog een keertje naar te kijken. En
1: ja.
0: niet het geld dat echt is erop gericht om, we noemen het armoedebeleid of armoedemaatregelen. Maar in ieder geval om mensen inderdaad te steunen aan de kant van, zij het inderdaad de inkomen van de mensen te helpen verbeteren op dit moment. En ook, je zou kunnen zeggen, in afwachting wellicht. Maar dan is het echt wel, het moet nu urgent. Hè, dus zaken zoals de tarieven van zowel energie, elektriciteit, als voor communicatie, als voor transport tussen de eilanden. Die zullen als het ware via een mechanisme wat goedkoper moeten worden gemaakt, maar voor mensen die het nodig hebben. En dus wij hebben ook aangegeven in ons rapport van als je het doet aan armoedebeleid, dan moet je het echt die groep targeten. En dat betekent dat je daar op een genuanceerde manier moet kijken van wat ga je doen. Want als je gewoon de prijzen omlaag doet, via compensaties en dergelijke, daar kunnen de hele rijke personen die ook op die eilanden wonen ook van profiteren. Maar het is niet de bedoeling dat het armoedebeleid iedereen bevoordeelt. Het is vooral de bedoeling dat het mensen die rond die armoedegrens, dat je hun hoofd boven water kunt houden.
1: Ja, het is, als ik het zo hoor, ook een meerkoppig monster, hè?
0: Ja, correct.
1: En het is heel moeilijk om aan te pakken.
0: Nou ja, het is een beetje complex, maar op zich is het niet zo heel moeilijk, want je hebt als het ware die componenten. Hè? Je hebt de component van wat kost het om rond te komen, en ja, als je daar gaat kijken, hè, dan moet je een aantal zaken identificeren, zoals woningprijzen en dergelijke, maar daar kun je allemaal wat aan doen, door sociale woningen te doen. Transport is heel duur, door bijvoorbeeld openbaar vervoer goed in te regelen, dat soort zaken. Dat helpt allemaal met het kostenaspect. Dan heb je het inkomensaspect. En die twee moeten in balans zijn voor de armoedelijn, als het ware. En dat geven we ook in ons rapport. En daar kun je ook aan de inkomstenkant kun je ook wat genuanceerder zijn. Ja. Aanvullingen en dergelijke.
1: We gaan zo verder met elkaar na het nieuws van 3 uur. Mocht u als beller luisteren, willen bellen straks, dan kan het op 0800 1121 of een appje sturen naar de Radio 1 app. Tot zo.

0: NPO Radio 1.
1: 3:00. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een legerpsychiater live uitzenden. Nido Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Zij zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump toestemming voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS. En een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken, maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. NTR.
2: Welkom bij het tweede uur van de wekelijkse Nacht van Caribisch Netwerk en het Caribische deel van het Koninkrijk, de avond van het Caribisch Netwerk. Mijn gast van vannacht is Glenn Today. We spreken over armoede op de Bes-eilanden, het sociaal minimumbestuur en de vraag wie dan eigenlijk verantwoordelijkheid draagt voor die emancipatie.
3: Giuliano P. De Nacht van Caribisch Netwerk.
2: Ja, mocht je als luisteraar nou denken, nou, ik wil ook een vraag daarover stellen of ik wil bellen, dan kan dat op 0800 1121 of een appje sturen naar de Radio 1-app. Hey, we hebben het net natuurlijk over die armoede gehad, voor een groot deel. Maar wanneer zou je zeggen, zeker als de voorzitter van deze commissie, ja, nu ben ik tevreden.
4: Ja, mooie vraag. Ik ben tevreden als je kijkt naar de vele aanbevelingen die we hebben gedaan. Ook voor de lange termijn, want we hebben aanbevelingen gedaan voor de korte termijn, middellange termijn en lange termijn. Als inderdaad ten eerste alle aanbevelingen van de korte termijn zouden worden gevolgd op welke manier dan ook, maar dat die punten die wij noemen als problematisch, als ze die beginnen op te lossen. En dat is in eerste de inkomenskant. Daar zijn hele goede stappen al in gemaakt. Maar je ziet al dat voor een deel die inkomensverhogingen gevolgd worden door prijsverhogingen, door kostenverhogingen. Nou, daar moet ook echt wel meer maatregelen op worden genomen, stappen. Nou, op de middellange termijn hebben we ook aangegeven, nou, hoe kun je dan zorgen, als je dat echt goed aanpakt, die kosten, dan zul je ervoor kunnen zorgen dat de kosten niet meer, als het ware de inkomstenverhogingen die gewoon zijn met indexatie en dergelijke, dat de kosten niet daaraan voorbij groeien. Dat ze niet voorbij racen. Dat je het in ieder geval op hetzelfde niveau. Ja. We hebben zelf scenario's bedacht waarvan je kunt zeggen, nou, het daalt zelfs eventueel. En dan zou je zelfs het wettelijk minimumloon opnieuw kunnen aanpassen. Ja, dus zo'n scenario is theoretisch mogelijk. En op de hele lange termijn hebben we ook aangegeven, dat zijn dingen die wat complexer wellicht zijn om te regelen, ook tussen de eilanden. Dat zijn zaken als vervoerkosten tussen de eilanden, zodat mensen kunnen participeren. Hè? Dus bijvoorbeeld Curaçao heeft nu een hele goede voetbalteam.
2: Mm-hmm.
4: Waarom zou een Bonaireaanse voetbalteam echt een fortuin moeten betalen om te kunnen gaan spelen op Curaçao?
2: Ja.
4: Om ook op niveau te kunnen meedoen in de wereld. Hè? Dus
2: ja.
4: Dat kost nu echt een fortuin. Nou, dat soort zaken, dat er door de overheden binnen het Koninkrijk gezamenlijk wordt gezorgd,
2: mm-hmm,
4: dat dit soort kostenaspecten echt gedrukt kunnen worden.
2: Ja, het zal ook enigszins met de ontmanteling van de Nederlandse Antillen te maken hebben. Hè? Ik ga heel eventjes, we hebben een beller. Meneer Hoost, goedenacht.
5: Goedenacht, Bonocci, senor Tree.
4: Bonocci.
5: Ik zou u willen vragen, het zijn Nederlandse eilanden, die drie, Bonaire, Sint Maarten, Saba. Wat vindt u van Nederlandse eilanden, om de Nederlandse uitkering op die eilanden in te voeren? Of zegt u nee, dat gooit het hele loonsysteem op die eilanden in de war?
4: Ja, mooie vraag. Daar hebben we als commissie ook bij stilgestaan. En we voorzagen wel, en dat is wat ik net aangaf, van een korte termijn, middellange termijn, lange termijn. Op lange termijn is dit het gewenste plaatje. En wij voorzien ook dat mogelijk is. Ja. Dus helemaal met u eens, maar een soort van ontwikkeling, stapsgewijs daar naartoe, via als het ware kleine, nou niet kleine, maar in ieder geval significante aanpassingen in het stelsel. Want daar zou je stelselmatig ook wat moeten veranderen. Dat neemt eventueel even wat tijd, maar men moet nu beginnen eraan.
5: Maar hoe denkt u dat de Tweede Kamer en de Nederlandse regering daar tegenover staan?
4: Een goede vraag. Die vraag kan ik helaas niet beantwoorden, omdat ik geen Tweede Kamerlid ben.
2: De PVV was vandaag vrij kritisch.
4: Ja, kijk, ik reflecteer als dit al zodanig op uw vraag. Het is er nog niet. Dat zegt voor mij genoeg.
5: Oké. Okay.
4: En ik zie ook nog niet een stap. He, dus een besluit om te zeggen, wij gaan die lange termijn pad gaan wij volgen. Zolang dat er niet is, dan moet ik constateren dat ze er nog niet erg positief tegenover staan.
5: Maar kijk, ik vind het eigenlijk een tweedrachtig beleid. Want ja. Nederland wil wel dat alles wat hier gebeurt, het homohuwelijk, dat moet op die eilanden worden ingevoerd, worden toegestaan. Dat moet zo consequent zijn, toch?
4: Ja, daar is geen woordje, er is geen twijfel mogelijk. Ja, daar is geen licht, hoe zeggen ze dat? Licht tussen te krijgen?
2: Geen spel tussen te krijgen.
4: Tussen te krijgen, ja, klopt.
5: Ja. Oké, dank u wel.
2: Fijne nacht.
4: Ja. Succes. Dank u.
2: Ja, het is natuurlijk, het blijft gek dat we één koninkrijk hebben. Maar dat ja, die armoede aan de andere kant van de oceaan zo hoog is. Terwijl ja. Andere, ja, er wordt heel erg op andere dingen gehamerd.
4: Ja. En ik wat die meneer
2: Hoost.
4: Meneer Hoost net aan het einde van zijn bellen heeft genoemd, vind ik een hele relevante. Hè? Want hij noemde het homohuwelijk en ook abortus en dergelijke. Die zijn toen in principe met de overgang naar delen van Nederland zijn ze erin gevoerd. En de gedachte daarachter was, het is een grondrecht.
2: Mm-hmm.
4: Nou, het bestaansminimum is een grondrecht.
2: Ja.
4: Het staat in de grondwet, zoals ik heb aangegeven, artikel 20. Dus gelijkheid moet daarin ook worden nagestreefd. En daar heeft die meneer volledig gelijk in.
2: Ja, je hebt de ontmanteling meegemaakt, 10-10-10. Je was eigenlijk gezaghebber op het moment dat die overgang
4: plaatsvond.
2: Wat wilde jij de mensen op het hart drukken?
4: Nou, op dat moment was het één belangrijke boodschap. Hè, dus bij de ontmanteling herinner ik me nog op de nacht van 9 op 10 oktober.
2: Mm.
4: Hè, ging de vlag van de Nederlandse Antillen naar beneden en de vlag van Nederland ging omhoog. En ik heb toen een praatje moeten houden natuurlijk. Maar ik heb ook aangegeven, nou, in principe is het voor de Nederlandse Antillen, het land waarin ik ben geboren, is het een droevige dag. We heffen het op. En het was een mooi land, want het was een land waarin wij als familieleden van elkaar gewoon konden verhuizen, even bij elkaar konden verblijven, zonder dat we werden gezien als vreemdeling.
2: Mm.
4: En nu, dat het verschillende landen zijn, zien wij elkaar plotseling als de ander. Je bent. Ja, daar, vroeger was het Curaçao en Bonaireano en zo. We waren broeders. En we werden niet gezien als vreemdelingen. Maar als een ander lid van dezelfde familie. En dat is weggenomen, dat is ons ontnomen. En het punt was, die ik had willen maken, daar ik zei ook, het ligt aan de bestuurders. Want de gemeenschappen vinden elkaar nog prettig.
6: Mm-hmm.
4: We willen samen feesten, we willen samen dingen doen. Bestuurlijk was er ruzie. Ja, vanwege die zetelverdelingen en dergelijke. Machtskwesties, maar niet de belangen van de gemeenschap zelf. Dus ik vond het een falen van de bestuurders. Dus mijn appel was toen, laten we vooral broeders blijven en zusters. Mm-hmm. En dus laten we die gemeenschapszin in stand houden.
2: En is dat gelukt?
4: Je zag het met Curaçao, hè, de Blue Wave. Zag je dat overduidelijk weer terugkomen.
2: Met het WK.
4: Ja, met die WK. En je zag meteen bijvoorbeeld een Arubaanse Yang Jeon. Ja, die heeft dat liedje. Mama, wa. Nou, ik was vorige week op Curaçao. Nee, deze week eigenlijk. Ja, begin deze week was ik op Curaçao. En ik reed daar naar een vriend van mij. En je zag een rotonde. En daar stond Mama, wa op. Ik dacht, jee, hier zie je de tekst van een Arubaan die een liedje schrijft om de Curaçaose successen te vieren. Zie je terug in een rotonde, in de infrastructuur van Curaçao. We zijn nog steeds even goed familie van elkaar.
6: Ja.
4: En we vieren elkaars. Ik denk van, waarom nemen de bestuurders van de eilanden niet een voorbeeld hier aan?
2: Ja, een van jouw helden is Cola de Brot.
4: Ja.
2: Was gouverneur.
4: Ja.
2: Op Bonaire.
4: Voor de Antillen.
2: Voor de Antillen, ja. Inderdaad. Klopt. Waarom is dat zo'n voorbeeld voor jou?
4: Hij is een voorbeeld van mij, omdat ik in hem een soort van zielsverwant heb, een geestesverwant heb gevonden. Iets wat ik eerst niet wist, totdat ik een journalist tegenkwam, Jos de Roo, die mij erop wees van, Hij kwam naar mij toe, die journalist, en hij zei van, nou, ik liet hem ook denken aan een aantal dingen die Cola de Brot, hoe die een beetje zijn werk deed en in de gemeenschap bewoog. Jij vroeg mij eerder, hoe komt het dat je in zoveel dingen zit?
6: Mm-hmm.
4: En Cola de Brot heb ik later gezien dat hij ongeveer een vergelijkbaar pad, ook op Bonaire geboren. We hebben in hetzelfde huis gewoond. Hè, dus, waar hij is grootgebracht. Dat was het huis wat uiteindelijk mijn overgrootouders hadden. Daar heb ik ook in gewoond.
6: Zo.
4: Dat is nu een restaurant. Maar hij is ook medicijnen gaan studeren, heb ik ook gedaan. Een tijdje medicijnen gestudeerd en daarna als jurist. En hij was essayist, hij schreef veel. Hij had ook dus uiteindelijk bestuurlijke functies. En hij is uit de bestuurlijke functies weggegaan vanwege een diep gewortelde droefenis en teleurstelling in hoe de politieke bestuurders in principe het eiland aan het besturen waren en de polarisatie deden toenemen. Ja, dat is de 30 mei kwestie. Ja. Toen was hij gouverneur.
6: Ja.
4: Hij heeft eigenlijk moeten ingrijpen zodat ze die Willemstad niet verder aan het top niet plat hadden gebrand.
6: Ja.
4: Maar hij werd daardoor een outcast in zijn eigen land. En toen heeft hij een hele mooie kwatrijn geschreven. Waar ik, toen ik vertrok als gezaghebber, kende ik die kwatrijn nog niet. Maar toen ik het las, dacht ik, dat was mijn sentiment.
6: Ja.
4: Dus ik dacht,
2: Laten we dat zo. Ik wil het zo horen, maar we hebben een beller. Goeienacht. Hi. Met wie hebben we het genoegen?
7: Hallo, met Jeffrey de Vrijtas.
2: Hi, goeiedag.
7: Goeiedag, moet je luisteren. Ik heb een paar simpele opmerkingen en een vraag. Het eerste, de beneden- en de bovenwindse eilanden, die hebben hun eigen taal en hun eigen cultuur. En dan zie je weer, de ene kant is alleen maar Engels en de andere kant alleen maar Papiamento. Maar qua Nederlands en dergelijke gaat het heel slecht, heel slecht. Ik had moeite om met hen te kunnen praten. Het tweede, hier in Nederland heb ik gemerkt dat onderling een kleine vorm van een soort van, ja, je bent van boven, je bent van beneden, of je bent niet van Bonaire. Dus zeg maar, een vervelende vorm van discriminatie heb ik gezien in de sport gebeuren. Het enige waar ik ooit eens een keer gezien dat ze eens waren, was tijdens de wielerkampioenschappen. Dus heb ik graag antwoord op die drie specifieke dingen. Dus, wat kan ervoor zorgen, los van het voetbal, dat ze ineens kunnen zijn, zoals Aruba, Dus dat zal, noem maar op, boven en beneden Windsor-eilanden.
8: Ja, die vraag is duidelijk.
4: Ja, vraag is duidelijk. En een hele goede vraag. Een hele relevante vraag ook. Hè? Want dat, op het eerste gezicht, als je kijkt naar, naar die twee groepen van de eilanden. Hè? Je hebt inderdaad de bovenwindse eilanden. Dat zijn Sint-Eustatius, Saba en Sint Maarten. In de gemeenschap is daar de taal die men spreekt gewoon Engels.
8: Ja. Hè?
4: Dus en als je kijkt naar de benedenwindse, de ABC-eilanden, Aruba, Bonaire, Curaçao, dan is daar de gemeenschapstaal is Papiamento. Niettemin, ik bezoek de bovenwinden heel, heel veel. En tot mijn verbazing, in ieder geval met de mensen in mijn bubbel, laat ik maar zeggen, ik zit ook in een bubbel natuurlijk.
8: Tuurlijk.
4: Bestuurders en dergelijke, maar ook zakenmensen en dergelijke. Ik ben altijd verbaasd hoe goed ze Papiamento kunnen spreken ook. En de mensen van de benedenwinden kunnen ook Engels. Dus we vinden elkaar heel snel.
8: Mm.
4: En altijd als ik vraag hoe het komt, was het eigenlijk weer, het komt uit de Antilliaanse tijd. Toen was het zo dat als die mensen naar VWO moesten of zo, en dat, ja, op die eilanden zijn gewoon een heleboel slimme mensen die goed, die een goede schooltraject kunnen volgen. Maar op die eilanden zelf waren die er niet. Dus dan gingen ze naar Aruba of Curaçao voor WWO. Dan wel later voor de Universiteit van de Nederlandse Antillen eigenlijk. En ze spraken gewoon Papiamento. Dat pikten ze heel snel op. Dus je ziet dat de dingen gemeenschappelijk doen, organiseren, leidde er in het verleden toe dat de mensen heel veel interactie hadden. De politiekorps van de Nederlandse Antillen was een korps waarbij die mensen werden verdeeld over de eilanden en soms naar de verschillende eilanden verhuisden.
8: Het was gewoon een land.
4: Het was één land met één korps.
8: Ja.
4: Dus dat is in die zin, die meneer heeft gelijk, dat het andere talen waren op die eilanden. Maar ik heb ook familie van Bonaire die naar Sint Maarten waren, zijn geïmigreerd. Mensen van Sint Maarten naar Aruba. Al die vrienden, die heb ik ook. En je voelt toch nog dezelfde, dat je hoort tot dezelfde gemeenschap.
8: Ja, bedankt voor uw vraag, meneer De Vrijtas.
7: Nee, maar eentje van je beantwoorden. Ik had toen gevraagd van, hoe komt het dat het niet gezamenlijk is dat hun bindt?
8: Nou, klaarblijkelijk is de taal dus een van de dingen die bindt. Dus toch een bepaalde gemeenschapszin of een bepaalde gemeenschappelijkheid qua taal.
4: Nou, en de muziek, die ja, bindt ook. Hè, dus de goats toe, of het eten. Hè, dus we delen heel veel met elkaar. En op dit moment, in ieder geval als je kijkt naar Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, dan zie je dat ook nog. En als je Curaçao, Aruba en Bonaire ziet, dan zie je ook wel dat er heel veel wordt gedeeld. Maar meneer heeft toch wel gelijk. Dat is een middelpunt zoekende kracht, maar er is ook een middelpunt vliedende kracht. Ja, dus waar de eilanden echt uit elkaar gaan. En dat zijn altijd arrangementen die bestuurlijk politiek worden bepaald.
8: Ja.
4: Zoals de grenzen, de verschillende. Je moet nu een vergunning vragen om op een van die andere eilanden te kunnen wonen. En daar zijn ze heel restrictief in. Dus we zorgen ervoor dat we minder met elkaar kunnen.
8: Bedankt voor het bellen. We moeten heel even door, meneer De Vrijtas.
7: Nee, maar één belangrijk punt. Want hier in Nederland, hier op school.
4: Oh ja, die Nederland.
7: Daar had ik het ook over.
4: Ja. Ik heb u toen gehoord, inderdaad, u zei een soort van lastige vorm van discriminatie of onderscheid.
7: Ja,
4: ja.
7: Ja,
4: ja. Ik moet zeggen, ik herken dat ook. Ook onder de eilandbewoners vindt onderlinge discriminatie plaats. Dat klopt. Dat is ook ik heb ook een verkenning gedaan daarnaar. En aanbevolen dat er een systematiek komt, zodat de mensen dit kunnen aankaarten. Want heel vaak ondergaan we dat zonder te zien dat het discriminatie is. En we moeten dat samen gaan oplossen.
7: Klopt, want ik ben ook op zeg, hoor. Ja. Ik ben Surinamer.
8: Meneer De Vrijtas, we gaan even door. Dank u wel voor het bellen en een fijne nacht. Dank u wel.
4: Dank u.
8: Dag. Ja. Nee, mooie punten maakt meneer De Vrijtas.
4: Ja, zeker.
8: Ja, zeker. We waren net bij Cola de Brot.
4: Ja, correct.
8: En je wilde iets voordragen.
4: Ja, als dat mag. Hè? Want het is een kwatrijn die ook mijn gevoel echt wel greep.
8: Mm.
4: En het is december 1969. Dat is de tijd dat hij ook ging vertrekken uit Curaçao. En dan schreef hij.
8: Waarom vertrok hij?
4: Ja, omdat hij zijn positie als gouverneur na het ingrijpen om die opstand en die rep en roer.
8: Van 30 mei
4: 1996. Hij moest dat onderdrukken, zeg maar. En hij riep daarvoor de militairen uit Nederland onder andere in. Want de politie, ik heb naar opnames zitten luisteren van de politiewachten. Die zijn nog te beluisteren.
8: Mm-hmm.
4: En je ziet dat die mensen echt zo'n beetje in levensgevaar zaten. En bedreigd, zich enorm bedreigd voelden. Ze waren gewoon naar de centrale post aan het bellen van, we kunnen het niet meer houden. Die mensen komen met wapens, dat soort zaken. Nou ja, dan moet je als gouverneur ook iets doen. En dat heeft hij gedaan. Maar zijn positie werd, die groep werd ook politiek machtig daarna. Zijn positie als gouverneur werd onhoudbaar.
8: Ja.
4: En hij moest daar vertrekken.
8: Ja.
4: En toen schreef hij, deze kwatrijn heet December 1969. En hij schreef, droevig eiland, droevig volk. Droevig eiland in de kolk van de maalstroom, van de maalstroom. Droevig eiland, zonder tolk. En dit raakte mij omdat ik zag dat de kernbelangen die de mensen arm houden, dus die achterstanden die men heeft, dat die geen vertolking kregen in de bestuurslaag. En daarom greep dit mij, want je ziet daarin het droevig eiland zonder tolk. Nu ook in de relatie met Nederland. En ik bekijk die relatie continu vanuit de verschillende functies die ik bekleed en de commissies waar ik in zit, zie ik eigenlijk nog dat alleen een hele, hele kleine groep is, ook op de eilanden, die dit, de tolk willen zijn van die belangen. Van die belangen die te maken hebben met die armoede.
8: Mm-hmm.
4: En dat zij beter gediend worden. Maar als je kijkt naar de meerderheid in het beleid en dergelijke van de eilanden, zie je dat niet terug. Want als dat er was, was de armoede al lang aangepakt.
8: Ja, er wordt ook gezegd, vandaag in de Tweede Kamer, ook weer bijvoorbeeld de VVD, van we vinden het ook belangrijk dat de eilanden op een gegeven moment zelf hun boontjes gaan doppen. En dat er een mate van zelfstandigheid komt. Ik kan me voorstellen dat, ja, heeft de commissie geleid, dat je denkt, ja, maar dat is complete kolder, toch? Want het ligt toch niet alleen maar aan zelfstandigheid. Het zijn bestuurlijke keuzes die gemaakt worden, ook vanuit Nederland.
4: De armoede hebben wij als uitgangspunt genomen, en ik denk dat je dat niet kunt weerspreken, is altijd het geval van keuzes. Keuzes in de regels en keuzes in het beleid en keuzes in het bestuurlijk gedrag. En dat kun je terugzien op de eilanden. Voor een belangrijk deel, zeker voor de BES, is het de structuren die Nederland in stand houdt. Voor een deel zijn die structuren, dat moeten we ook niet onder de tapijt schuiven, zeg maar. Dat zijn ook structuren die we hebben overgenomen uit de Antillen.
8: Mm-hmm.
4: Voor een deel. Er was zogenaamde legislatieve terughoudendheid en beleidarm overnemen daarvan. Maar we zitten ondertussen 16 jaar verder. Dat beleidarm en het wachten tot het effect van de transitie. Dat die als het ware een situatie zou scheppen waarbij je wel verandering kon brengen. En die eilanden beleidsmatig meer zouden kunnen laten aansluiten op systematieken en inkomstenniveaus en dergelijke van Nederland. Die tijd is al rijp.
8: Ja.
4: Al rijp geworden. Nou, en dus zie je dat inderdaad de eilanden, hè, dus wachten totdat ze zelf aan bod komen. Ga dan het gesprek met ze aan, zou ik zeggen. Maar dat wordt vanuit Nederland wordt geen leiderschap getoond hierin, moet ik aangeven. En dan vraag je je ook af, oké, wanneer je het hebt over laat de eilanden zelf bepalen, aan wie vraag je het dan? Aan de bestuurders, hè, die niet vertolken wat het droevig eiland ondergaat, zoals de Cola de Brot heeft aangegeven, en in mijn ogen terecht heeft aangegeven, een situatie die toen bestond en nu nog bestaat? Of kijk je echt naar de gemeenschap zelf die dit ondergaat, ook door een eigen bestuur, in principe die nog steeds het bestuurlijk vorm van bestuurlijk denken en denkpatronen uit het verre verleden nog steeds toepast op de eigen bevolking? Ik noem dat eigenlijk een wingewestenmentaliteit. Dat kun je op die eilanden constateren. Er is een boek geschreven, een gouverneursleerstoel, een paar jaren geleden door Michiel de Vries. En hij noemde dat zelf dat het, als het ware, de lokale bestuurders hebben het koloniale besturen overgenomen.
8: Ja.
4: En dat passen ze toe op de eigen gemeenschap. Dus het is van belang om ook hier in de Tweede Kamer, de PVV en al die andere partijen die er tegen gekant zijn om echt stevig in te zetten op het inhalen van die achterstanden, dat ze ook kennis nemen van dit soort gedachten.
8: Ja, waar, het, waar het ligt het
4: aan? En aan wie vraag je in principe wat voor maatregelen moeten worden genomen? En natuurlijk is het zo. Je hebt bestuurders, daar moet je mee spreken. Maar kijk ook door die bestuurslaag heen naar de gemeenschap. En kijk of je niet je verantwoordelijkheid hoort te voelen als koninkrijk wanneer het gaat om Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Of als land wanneer het gaat om Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Of je geen verantwoordelijkheid moet voelen en moet nemen als je door de bestuurslag heen kijkt naar wat er met de gemeenschappen gebeurt.
8: Want het zijn natuurlijk gewoon Nederlanders.
4: Ja.
8: Glenn Today, ik ga je bedanken. Bedankt voor je tijd, je goede uitleg over een waardig bestaan. Eigenlijk überhaupt over armoede op de eilanden. Een fijne avond of een fijne nacht. En tot ziens.
4: Bedankt.
3: De Nacht van Caribisch Netwerk. Met het beste van NPO Radio 1.
8: Waarom weten witte Nederlanders zo weinig van het slavernijverleden? Maartje en haar moeder hebben een kennisachterstand in te halen en lezen Anton de Koms Wij slaven van Suriname. In dat boek las ook Peggy Bouva voor het eerst wat haar voorouders hadden doorstaan. Hoe kon het slavernijverleden verdwijnen uit het collectief geheugen? En waarom staat het pas de laatste jaren zo in de belangstelling?
9: Weet jij waar het is?
10: Ik dacht het wel. Sterker nog, ik heb het zelfs op Google Maps even gekeken.
11: Oh, okay. Ik ben met mijn moeder in Middelburg, op weg naar het Zeeuwse archief. We lopen door de pittoreske steegjes die ik al mijn hele leven ken. Pas sinds kort weet ik dat ook hier een slavernijmonument staat. Want in de slavenhandel speelde Zeeland een belangrijke rol.
9: Peggy Bouva, die heeft mij dus gevraagd, zouden er nog eigendomspapieren zijn in jullie familie?
10: Waar wil je naar op zoek?
9: Ja.
10: Oké. Okay. En hoe staakt die Peggy Bouwvater in het hele gebeuren van het slavernijgedoe?
9: Hoe bedoel je?
10: Nou, ik had gisteren een heel interessant gesprek met een vriendin van mij van 85 is al. En die heeft een schoonzoon, dat is een Surinaamse man. En die bekijkt het van een hele andere kant. Die zegt dankzij de slavernij heb ik kunnen studeren in Nederland.
9: Dat is het inderdaad de verarme
10: werkelijkheid.
9: Anders
10: zat ik nu in Afrika.
9: Ja.
10: Onder een boom. Hij wil ook niet naar Kitty-Kotti en zo. En hij praat het helemaal niet goed. Maar hij wil uit de slachtofferrol.
9: Ja.
10: Vond het wel interessant.
9: Ja, maar het is natuurlijk ook wel fijn om van iemand te horen van, nou, jullie hebben ons eigenlijk vooruitgebracht. Ja. In plaats van.
10: Ja, dat is altijd de discussie met kolonialisme natuurlijk, hè?
9: Ja, maar goed. Peggy Bouva? Nou, die vindt het gewoon heel interessant. Die is gewoon vooral bezig om informatie te verzamelen.
10: Leuk.
11: Deze keer in de plantage van onze voorouders. Een collectief geheugen met gaten.
12: Onverschilligheid kan een wapen zijn ook, hè? Het niet willen weten van de dingen. Dat vind ik wel degelijk een vorm van bedrog.
11: Een mondige generatie.
13: Ja, ik was heel erg boos. En ik vroeg me eigenlijk ook af waarom mijn moeder me nooit zulke verhalen verteld had.
11: En op zoek naar een smoking gun in het familiearchief.
10: Hey, planters.
13: Oh, wacht even, baten.
10: 12 obligaties. Negociatie in Rio.
11: Essequibo. Ik ben Maartje Duin en dit is aflevering 3 van de plantage van onze voorouders. Blinde vlek.
13: Waar was dat ook weer? Rio Essequibo.
14: Welkom iedereen op de inmiddels tweede editie van de serie over het witte geweten tegenover het koloniaal verleden en slavernij.
11: De laatste jaren waait er een nieuwe wind in het maatschappelijk debat.
15: De verlegenheid wat er is soms bij wit om over dit soort onderwerpen te praten, dat is wat we willen doorbreken.
11: Straatnaambordjes, tentoonstellingen, een nationaal kinderfeest, ze worden allemaal gedecoloniseerd.
16: En dan zeg ik als witte mens, waarom wij in godsnaam niet kunnen erkennen dat white supremacy op bestaat. Ik is er gewoon.
17: Ik ontken dat. Nee,
11: de ontwikkelingen gaan zo snel dat ik ze soms nauwelijks bij kan benen.
18: Niet door elkaar, dat is de afspraak. Dus...
11: Ik bezoek de ene toneelvoorstelling na het andere hoog oplopende debat.
18: Ik heb nu 3 mensen aan, 4 mensen staan hier. En de rest moet heel even wachten.
11: Ik ga meestal alleen naar dat soort avonden en loop in de pauzes wat verloren rond. Soms ontmoet ik nieuwe mensen die ook op zoek zijn, net als ik.
19: Je hebt DNA-onderzoek gedaan?
20: Ik ben 30% Aziatisch, 10% Chinees, 20% Indonesisch. Maar ik stam ook af van de Maasai.
11: Ik raak vertrouwd met het specifieke decolonisatiejargon.
21: Voor mij is witheid ook een nieuw paradigma. Maar inderdaad, je kunt witheid zien als een structuur, hè, dat gedragen wordt door 400 jaar kolonisatie. En slavernij.
11: Een jargon waar mijn moeder, die ik soms meeneem, nog aan moet wennen.
22: Zelden zoveel onbegrijpelijk, onsamenhangend gehouden heb gehoord als deze anderhalf uur. Ik heb helemaal geen zin meer om me erin te verdiepen op deze manier.
19: Nee,
22: nou, en ook de hele titel van dat boek alleen al.
19: Het einde van de witte wereld.
22: Ja, ik bedoel, als je nou begrip wil kweken, ik raakte helemaal de weg kwijt.
11: Oké, we kunnen gekscherend doen over het hoogdravend taalgebruik van activisten. Maar mij wordt vooral pijnlijk duidelijk hoe weinig ik eigenlijk weet. Jessica's oma uit Suriname had me ook al een veeg uit de pan gegeven. Slavernij is geen koffiepraatje, mailde hij. En als ik me nu pas in begon te verdiepen, was ik een beetje laat. Hij had gelijk. Nemen wij slaven van Suriname van Anton de Kom. Het eerste boek over het Nederlands slavernijverleden geschreven vanuit het zwarte perspectief. In de voorhoede van het debat heeft iedereen het gelezen. Maar voor mij als groentje is het volslagen nieuw. We kunnen gekscherend doen over het hoogdravend taalgebruik van activisten. Maar mij wordt vooral pijnlijk duidelijk hoe weinig ik eigenlijk weet. Jessica's oma uit Suriname had me ook al een veeg uit de pan gegeven. Slavernij is geen koffiepraatje, mailde hij. En als ik me nu pas in begon te verdiepen, was ik een beetje laat. Hij had gelijk. Nemen wij slaven van Suriname van Anton de Kom. Het eerste boek over het Nederlands slavernijverleden geschreven vanuit het zwarte perspectief. In de voorhoede van het debat heeft iedereen het gelezen. Maar voor mij als groentje is het volslagen nieuw. Beter dan in de geschiedenisboeken der Blanken is de mishandeling van onze vaders opgetekend in onze eigen harten. De slaven, onze vaders, zwoegden op de velden om de rijkdom der Blanken te vergroten. Suriname was niet meer dan een windgewest, lees ik, waarmee Zeeuwen en Hollanders geld en aanzien verwierven. Suriname bracht op het einde der 18e eeuw in een paar jaren tijds 300 miljoen gulden alleen aan suiker, koffie en katoen op. Op de suikerplantage stonden de Europeanen met de zweep achter hen, gereed om bij de minste vertraging hun naakte lichaam te treffen. Na de afschaffing van de slavernij trokken veel Nederlanders hun investeringen terug. De vele miljoenen die de slaaf met zijn bloed en zweet moest opbrengen zijn wel gebruikt ten bate van de blanke slavenhouders, maar de mishandelde, de verdrukte... De zwarte bevolking, schrijft de Kom in 1934, bleef achter met een diep geworteld minderwaardigheidsgevoel. Pas dan, wanneer de oude slavenmentaliteit uit onze harten verdwenen zal zijn, zal de Surinamer tot menselijke waardigheid komen. Dit boek lijkt me verplichte kost voor elke Nederlander.
23: Camille Noordijk?
24: Dag, met Maartje Duin.
11: Waarom stond het niet gewoon op de leeslijst?
23: Dag Maartje, wat leuk je stem te horen.
24: Ja.
11: De vele miljoenen die de slaaf met zijn bloed en zweet moest opbrengen zijn wel gebruikt ten bate van de blanke slavenhouders, maar de mishandelde, de verdrukte... De zwarte bevolking, schrijft de Kom in 1934, bleef achter met een diep geworteld minderwaardigheidsgevoel. Pas dan, wanneer de oude slavenmentaliteit uit onze harten verdwenen zal zijn, zal de Surinamer tot menselijke waardigheid komen. Dit boek lijkt me verplichte kost voor elke Nederlander.
23: Camille Noordijk?
24: Dag, met Maartje Duin.
11: Waarom stond het niet gewoon op de leeslijst?
23: Dag Maartje, wat leuk je stem te horen.
24: Ja.
11: Ik vraag het mijn oude geschiedenislerares.
23: Ik denk dat het wel in de boeken heeft gestaan.
11: Mm-hmm.
23: Maar dat het een klein onderwerp was. Wat niet is
11: Mevrouw Noordek verwijst naar de tv-serie Roots. Maar die ging over slavernij in de Verenigde Staten.
23: Dus er moet aandacht aan besteed zijn. Maar ja, hoeveel? En wat is blijven hangen? En dat vraag ik me überhaupt wel een beetje af. Wat blijft hangen van geschiedenis? Wat het verwijt is natuurlijk nu dat we te weinig aandacht hebben geschonken. Ja, dat kun je zeggen. Het slavernijverleden heeft nu een grote nadruk gekregen door de maatschappelijke ontwikkelingen. Vandaar ook die tentoonstellingen die nu worden gehouden en de discussies daarover. Maar dat is de tijd die je de keuze laat maken.
11: Ik doe een oproep op Facebook. Ook mijn oud-klasgenoten herinneren zich niets van lessen over de Nederlandse slavernij. Maar ja, het stond ook ver van ons af. Ik zat op een witte kakschool.
0: Kan je hier in die stoel of aan deze stoel? Wat vind je lekker?
11: Net als schrijfster Karin Amat Moekrim.
1: Nee, ik heb niks op de middelbare school over Anton de Kom geleerd. Bijna niet over Suriname en over Nederlandse slavernijverleden.
11: Op het gymnasium in Velsen was zij de enige met Surinaamse roots. Over die witte bubbel schreef Karin Het Gym, een vlijmscherpe roman.
5: Bij mij werd op het gymnasium al

0: gezegd, jullie zijn de nieuwe intellectuelen. En er werd ons geleerd dat nieuwsgierigheid het allerbelangrijkste was. En dat alles wat jou, aan jou werd voorgelegd, dat je dat moest betwijfelen. Dat je overal heel kritisch over na moest denken. Want dat was een wetenschappelijke manier van denken. En wat mij eigenlijk altijd opvalt, is dat die nieuwsgierigheid is heel beperkt. Dus waar ik als migrant en als product van het koloniale verleden van Nederland nog steeds mateloos geïnteresseerd en nieuwsgierig ben naar alle perspectieven die er bestaan en alle ideeën die er zijn ontstaan en die er ooit hebben bestaan in het Westen, is het andersom zeker niet het geval.
1: De tijd vroeg er niet om, zei mijn oude geschiedenislerares over de jaren 90. En dat is nu veranderd. Want mijn generatiegenoten roeren zich in het publieke debat. Karin schreef ook een roman over Anton de Kom. Ze hield er een kostbaar souvenir aan over.
2: Van een vriend van mij heb ik het eerste druk van Wij Slaven van Suriname gekregen.
3: Oh, wauw. Echt heel tof.
0: Ja.
3: Ik heb geen kluizen bij me. Zij ligt er gewoon tussen
0: okay,
3: de
0: oké, oké. Okay. Ik weet
1: niet hoeveel. Karin vond het hoog tijd om het leven van de Kom onder de aandacht te brengen bij een breder Nederlands publiek.
0: Ik vind het gewoon heel vreemd en tegenstrijdig dat een man aan de ene kant de grootste verzetsheld van een deel van Nederland, namelijk het koloniale Suriname, is en aan de andere kant in Nederland zelf bij niemand bijna bekend in de oren klinkt. En dat zegt natuurlijk ook iets over hoe wij soms compleet langs elkaar heen leven. Dat het centrale plein van Amsterdam Zuidoost, waar van oudsher veel Surinamers wonen, het Anton de Komplein heet, met zijn stand.

0: heel gek, want hij is per definitie onderdeel ook van de Nederlandse geschiedenis.
1: Max Havelaar lazen we toch wel?
0: Ja, maar dat is een witte schrijver geweest natuurlijk. Het is niet dat Nederland wars is van zelfkritiek, maar het is wie mag wat zeggen, wie mag kritisch zijn op de zelf. En ja, wie is de zelf dan? En als een zwarte schrijver als Anton de Kom dan kritisch is op Nederland, dan is het alsof iemand anders kennelijk kritisch is op Nederland. En dan is het geen vorm van zelfkritiek meer.
2: Zo Nederlands was Anton de Kom dat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet zat. Vlak voor de bevrijding bezweek hij in het Duitse concentratiekamp Neuengamme. De Kom streed tegen onderdrukking, punt. Of die nu van Nederlanders kwam of van Duitsers.
0: Hij zou een prachtige aanvulling kunnen zijn op de figuur van Anne Frank. Maar dan moet Nederland dat wel willen. Een belangrijk deel van ons moet dan zien wat de waarde van de Kom is eigenlijk. En dan kom je weer bij dat soort ongrijpbare krachten. Als hoe graag willen de meeste mensen een zwarte man als een held zien.
2: Als je het op school niet krijgt, moet je het maar van je moeder leren. Dat vindt Peggy Bauva, met wie ik contact heb gehouden sinds onze eerste ontmoeting. Ze stelde toen voor om samen onderzoek te doen.
3: Hoi Peggy. Hallo. Hi.
2: Nu ben ik voor de tweede keer bij haar thuis.
3: Ja, goed.
2: Ik ontmoet haar dochter Mia.
3: Hoi.
2: Een springerig, nieuwsgierig meisje van 6 met korte vlechtjes.
4: Hallo. Moeten jullie op mij wachten?
3: Nou, Mia heeft al gegeten.
4: Oh, goed zo. Goed.
5: Die is al gegeten.
4: Oh, wat lekker.
2: Als ze naar bed is, zegt haar moeder dat ook Mia Wij Slaven van Suriname gaat lezen.
6: Ja, hoe oud moet ze zijn, denk je?
3: Voorgezet onderwijs. En dan misschien de tweede of de derde. Omdat dat meestal ook de periode is dat je dan zeg maar geschiedenisles krijgt. En ja, daar past dit denk ik ook wel goed bij.
6: Ja, maar vind je er niet te jong dan als ze 14 is voor zulke gruwelijkheden?
7: Ik werd er echt wel misselijk van toen ik het las.
3: Ja, sommige passages zijn wel heel emotioneel, zeg maar. Ja, ja. Maar dat is misschien ook juist belangrijk om een kind ook wat bewust te maken van wat er vroeger is gebeurd. En misschien dat ze daardoor ook meer, laten we zeggen, dat ze bepaalde onderdelen van haar leven ook niet als vanzelfsprekend ziet. Omdat ze juist weet dat het ook ooit anders is geweest. En dat ze misschien ook juist meer gaat waarderen welke vrijheid ze nu heeft. En waar ze misschien nog op dat moment beperkt in zal zijn. Of ja, ik vind het wel belangrijk om haar dat mee te geven.
2: Verzet. Daar gaat Wij Slaven van Suriname voor Peggy over.
3: Even kijken hoor. Hij begint. Ja. Men slaagde er slechts in de slavinnen, Flora en Seri met haar kind, Pacienza, gevangen te nemen. Zij trilde als een blaadje. Het bloed dreef naar haar hart terug.
2: Peggy wil niet alleen haar dochter vertellen over het slavernijverleden. Ze wil dat haar hele familie er meer over weet.
3: Zo ging men in woede ertoe over om de arme Seri met vuur en tangen te bewerken.
2: En dus post ze op Facebook artikelen over de gruwelen uit die periode.
3: Die voor een vrouw haast onverdraaglijk waren. Seri moest het aanzien hoe zij voor haar ogen vermoord en onthalst werd.
2: Maar ook over Black Beauty en Black Power.
3: Bleef ze zich toch halsstarrig verzetten om haar broeders en zusters te verraden.
2: Alles om het diep gewortelde minderwaardigheidsgevoel weg te nemen waar Anton de Kom het over had.
3: Dappere Seri, dappere Flora. Wij zullen hun namen steeds in eerbied gedenken. Ja, toen ik het las, had ik zelf nog geen kind. Maar het idee dat je je kind bij je draagt. En dat je door een groep mannen staande wordt gehouden, gevangen wordt genomen, je kind af moet staan, gedwongen wordt om te vertellen waar de rest van je broeders en zusters zijn. Van je familieleden zijn. En dan het besef dat je waarschijnlijk je standvastigheid om niet te praten, dat je dat met de dood moet bekopen. Ja, dan moet je heel dapper zijn geweest.
2: Peggy was 25 toen ze Wij Slaven van Suriname voor het eerst las.
3: Ja, ik was heel erg boos. En ook heel erg verdrietig. En ik vroeg me eigenlijk ook af waarom mijn moeder me nooit zulke verhalen verteld had. En toen ben ik ook eigenlijk vrijwel direct met mijn moeder daarover in gesprek gegaan. Van, goh, hoe komt het eigenlijk dat u mij nooit

0: dit soort verhalen verteld heeft van wat er vroeger in Suriname zich heeft afgespeeld. En toen vertelde ze eigenlijk dat dat ja, niet bewust is gegaan. Maar dat toen ze naar Nederland kwam, ja, dat ze gewoon heel hard werkte aan een bestaan hier. En aan studeren en het zoeken en het vinden van een baan. En zij eigenlijk niet direct de noodzaak zag om haar kinderen daarover te vertellen. Of om mij daarover te vertellen, want ik was toen natuurlijk al wat ouder. Dus ja, ik vond dat heel erg.
1: Peggy is van plan om haar hele familie bij ons onderzoek te betrekken. Ze vraagt me haar wat tijd te geven, dan benadert ze iedereen. Onze werelden mogen verschillen, toch voel ik me wel met haar verbonden. Al was het alleen maar omdat ik de generatiekloof met haar moeder herken. Ondertussen ga ik terug naar het landgoed in Zeeland om de mijnen te decoloniseren.
2: Mam, je hebt dus Anton de Kom gelezen.
3: Ja.
2: En wat vond je ervan?
3: Ademloos. Heb ik het gelezen. Ik vond het... Nou ja, mijn kennis die niet groot was over de slavernij is er groter door geworden. Zeker. Ik denk wel dat het een beetje een eenzijdig verhaal is. Maar dat kan ik ook niet bewijzen. Dat gevoel kreeg ik terwijl ik het las. Maar misschien ook omdat ik het te veel vergoelijken. Maar ik vond het echt een patriot die het opneemt voor zijn voorouders, die best wel dicht bij hem stonden nog. En ja, schokkend duidelijk beschrijft wat voor misdaden daar gewoon hebben plaatsgevonden.
2: Vooral die beschrijvingen van straffen. Klaas Badau, directeur van de plantage La Rencontre, beschuldigde zijn slaaf Pierrot ten onrechte een poging gedaan te hebben hem te vergiftigen. Pierrot werd in het kookhuis gebracht, waar men hem de 10 vingers en de 10 tenen afhakte met een scherpe beitel. Vervolgens dwong men hem deze op te eten.
3: Kijk, als dat van mijn voorvader was geweest, dan had ik me postuum geschaamd. Heel erg. Dacht ik, waar zitten de genen? Dat vind ik iets anders dan een vrouw die hier zit, in Nederland, en een aandeeltje heeft, heel klein, in een plantage waar ze misschien niet eens van wist wat daar gebeurde. Dat zou nu zo zijn van over 100 jaar... Als iedereen pacifistisch is geworden, zou ze dan uitzoeken van... jeetje, dat mens die had 20 aandelen in wapens. Nou, ik denk dat ik wel goed beleg en vriendelijk voor het milieu en weet ik wat. Maar ja, dan kan je ook iets, als je wil zoeken, dan kan je het vinden.
2: Volgens mij hebben mijn moeder en ik juist nog niet genoeg gezocht. Nog niet genoeg gevonden. Volgens mij komt het pas dichterbij als we keiharde bewijzen zien. En dus gaan we op pad.
3: Kijk, daar is het huis van oma en grootvader.
4: Het oude huis, ja. Het oorspronkelijk 17e-eeuwse pand Het Grote Huis werd in 1804 door brand verwoest. Het huidige pand, opgetrokken in Empire-stijl, is gerealiseerd in opdracht van jonkheer meester J. van Rijgersberg Versluis.
3: O ja, dat is ook zo'n Zeeuwse naam. Die ben ik in Anton de Kom tegengekomen.
4: Ik wou net zeggen.
3: Verdomd, dat is niet waar.
4: Ja.
3: En dat is ook toevallig.
4: Nou, niet toevallig, want Middelburg was een stad die floreerde bij de slavernij. De Middeleeuwse Compagnie, dat zullen we zo wel horen in het archief.
2: Het Zeeuwse archief is gevestigd in een fraai stadspaleis uit 1765. In de studiezaal valt strijklicht naar binnen door het raam.
4: Dat is een vrij specifieke sfeer in dit soort archieven.
2: Aan lange tafels zitten oude heren voorovergebogen over hun stukken.
4: Gedempt praten.
3: Ja.
2: Jarenlang lag ons familiearchief in een stoffige kist op Ter Hoge.
3: Wat is dit?
2: Mijn oma zag er het historisch belang van in en schonk het aan het Zeeuws archief.
3: Nee, dat zie ik ook niet.
2: Nu hopen mijn moeder en ik meer te weten te komen over Antonia van der Heim, mijn bed-bed-overgrootmoeder. Mede-eigenaar van plantage Toulivo.
4: Ik zal even de kwartierstad erbij halen.
2: Misschien zijn er zelfs nog wel eigendomsbewijzen waar Peggy zo nieuwsgierig naar is.
4: Oh, maar hierachter zit wel iets moois. Misschien is dat het... Doe maar voorzichtig zo...
2: Over Antonia, een vrouw, heb ik tot nu toe weinig informatie kunnen vinden. Onze zoektocht begint dus bij haar man.
3: Monsieur le Baron.
2: Rudolf Willem, graaf van Linden, commissaris van de koning in Zeeland van 1860 tot 1876.
4: Rivé au...
3: Lo.
4: Lo. Het is een uitnodiging om op het Lo te komen. Château de Lo, kijk.
3: Ja.
2: Het stel begeeft zich in hoge kringen.
5: Frederik der Nederlanden?
6: Pr, staat er. Frederik Pr der Nederlanden.
3: Ja. Mooi handschrift ook.
5: Ja.
2: Als mijn voorvader overlijdt, staan de kranten er bol van.
7: 20 april 1876. Gisteren trof de provincie Zeeland een niet lichte herstellen slag.
2: En Antonia krijgt een dikke stapel condoleancebrieven. Ze getuigen van een geliefde echtgenoot en een gelukkig gezin.
7: Hooggeboren vrouwen.
3: De jongen, ook een jonkheer. De herinnering aan het vriendelijke accu dat ik altijd bij u mocht genieten wanneer ik te Middelburg kwam, is mij te levendig. Dat het mij niet ene behoefte zouden zijn aan u, mevrouw, het eerste van allen te betuigen dat het zware verlies dat gij en de uwe zo onverwacht hebt geleden mij diep, zeer diep getroffen heeft. Prachtige brief. Want die is dus bevriend met zijn zoon.
5: Ja.
3: En die werd er altijd leuk ontvangen door de ouders.
5: Ja. Ah. Nou, dat werpt toch wel een beetje een ander licht op Antonia Elisabeth.
3: Ja, dat was dus een gezellige moeder.
5: Ja.
2: Zo overdadig is de 19e eeuwse glitter en glamour dat we bijna vergeten waarvoor we kwamen.
5: Akten van boedelscheiding in de gezamenlijke nalatenschappen van R.W. van Linden en A.E. van Linden
3: Elisabeth.
5: Van der
3: Rijn. Dit is gewoon wat ze allemaal erven.
5: Ja, hier.
3: Het is me nogal wat, kijk eens.
5: Wow.
2: De Van Lindens waren vermogend, zien we.
3: 123.000 euro, dat is best wel veel geld.
5: Gulden.
2: En hadden een internationale beleggingsportefeuille.
3: Russische spoorwegen.
2: We komen steeds dichter bij 19e eeuw Suriname.
3: Hé, voor planters.
5: Oh, wacht even.
3: 12 obligaties. De negotiatie voor planters in Rio.
5: Essequibo
3: en Rio de... Demerarijs.
5: Demerari. Waar was dat ook weer? Rio Essequibo.
2: Maar eigendomsbewijzen van plantage Tulifo vinden we niet.
8: Maartje Duin.
9: Hallo, Maaike Doornbos.
8: Hallo.
2: Ook archivaris Maaike Doornbos kan ons niet helpen.
9: Het was een aandeel dat in de familie zat. Dus dan zou het in het familiearchief moeten zitten...
5: Ja.
9: Als het bewaard is gebleven.
5: Hebben we wel goed gekeken, vraag ik me af.
9: Ik heb zelf ook nog heel even gekeken. Niet in de stukken zelf, maar in de inventaris. En daar kwam ik ook niks tegen. Waarvan ik denk, dat daar zou je nog in kunnen kijken. Maar als
3: aandelen in die plantage was misschien wel een smet op het blazoen. Dus dat hebben ze helemaal niet bewaard.
2: Even vermoeden we dat het niet nader genoemde familielid... dat vindt dat ik onze familie te schande maak, ons voor is geweest.
5: Die heeft even snel wat verdonkere maand.
2: Maaike Doornbos denkt aan een prozaïsche reden.
9: Of het is al veel en veel eerder weg eruit gehaald... en gewoon als zijnde niet meer waardevol in de haard gegaan.
5: Nou, geen smoking gun.
9: Helaas.
5: We gaan verder zoeken.
9: Ja,
5: dank u wel.
2: In de avondzon bij het tuinmanshuisje praat ik na met mijn moeder. We hebben nu een veel beter beeld van hoe onze 19e eeuwse voorouders leefden. Voor mijn moeder bewijst dat zij niets wisten van slavernij.
3: Mevrouw van der Heijm, die zit zuur te houden. Hè? Ze poetst er zilveren theepot nog eens op en er bouillère.
5: Wat is dat?
3: Dat is altijd bij kunst en kietjes. En ze zeggen, een prachtige bouillière. Dat is een pot waar kokend water in zit. En er werd dan hele sterk tegenzet. En dan uit de bouillière ging je dat water dan bijvullen. Nou, en die zit daar een beetje met andere Middelburgse adellijke dames een kopje thee te drinken. En die gaat toch niet met die... Adellijke dames die al sowieso geen publicaties van een of andere activist tegen de slavernij in die tijd lezen. Gaat ze toch niet zitten discussiëren over de slavernij?
2: Mijn moeder vergelijkt het met de gemiddelde Duitse familie in de Tweede Wereldoorlog.
3: Die gewoon thee zaten te drinken en hoopten dat hun stad niet gebombardeerd werd door de geallieerden.
5: Ja, maar dat vind ik dus wel het lastige van onze voorouders. Die waren elite. Die hadden wel macht. Ze was getrouwd met de commissaris van de koning. Waarom moet je haar verdedigen eigenlijk?
3: Ah, omdat ik heb gezegd dat het een takkenweef was.
5: Oh, daar heb je niks spijt van.
3: Ja.
5: Door wat we nu in het archief hebben gezien?
3: Ja.
5: Echt?
3: Ja. Ja, dat is gewoon een... Ja, iemand die een goed huwelijk heeft, dat vind ik altijd... dat wekt sympathie op.
2: Door de brieven die we lazen zijn onze voorouders mensen geworden van vlees en bloed. Dat is dus wat archivering kan doen.
3: Wat die studentenvriend schreef. Dat heeft ook diepe indruk op me gemaakt.
5: Dat hij hartelijk werd ontvangen?
3: Nou, ja, maar nog wel hartelijk, maar ook warm. En dat hij dat nimmer zal vergeten. En dat zie ik zo helemaal voor me, zo'n aardig gezin. Kom maar binnen, Mark, of hoe die heette, weet ik veel.
7: Zouden Antonia en haar man echt niet hebben geweten wat er in Suriname gebeurde? En wanneer wist men het in Nederland dan wel? Ik wil weer terug naar Anton de Koms bij Slaven van Suriname. Want helemaal achterin heb ik een interessante voetnoot ontdekt. Vrienden, het is dit jaar 70 jaar geleden dat de negerslaven vrij werden verklaard. Het is nog maar 70 jaar geleden dat Nederland is gaan inzien dat er bloed kleefde aan het in Suriname verdiende geld. Hebben wij niet een schuld? Niemand van ons behoeft te zeggen geen aandelen in Surinaamse plantages te hebben gehad. Er is een collectieve schuld. Zouden wij niet alle medewerken om iets van deze schuld, waarvan de gevolgen op zo ontzettende wijze nu nog tot uiting komen, goed te maken? Maar wij Nederlanders, Nederlandse christenen, wat doen wij? Dat is het verslag van de werkzaamheden van freule J.W. van Linden.
3: Dat is tante Willemie. Kwam wel eens bij ons. Die was heel lelijk, nooit getrouwd. Maar die was in Suriname. Deed ze goede werken. En dan gingen wij haar opzoeken bij de Hernhutters in Zeist. Dat was geloof ik een bepaalde christelijke... een beetje nou ja, wat je nu zou zeggen, nonnen. Maar dan in protestantse zin. En daar had zij een kamertje of een huisje. Ja. Ja, ze was een buitenbeen.
5: Wat voor kleren had ze aan?
3: Hele ouderwetse. Zo'n modelloze rok met dikke benen tot hier die rok. En dan van die hele ongezellige molières eronder. En een jasje wat ook geen vorm had. En ik weet dat zij... Dat staat me bij, want dat was zo'n exotische tante. Maar die dus met 9 kindertjes omging.
5: Dat mag je niet meer zeggen tegenwoordig.
3: Sorry. Nee, maar dat beeld heb ik van haar.
7: Dus ik ben niet de eerste in onze familie die begint over het slavernijverleden. Deze tante schreeuwde 90 jaar geleden al moord en brand over vanuit Paramaribo. En zij had het niet over een verre voorouder. Haar eigen grootouders hadden nog aan de slavernij verdiend.
5: En ik ben benieuwd of zij zich ook bewust was van haar familiegeschiedenis.
3: Het zou me niks verbazen. Ja. Want zij nam in mijn herinnering, zoals ze eruit zag en zoals ze was, nam ze afstand van dat deftige adellijke gedoe.
7: Hoe kon het slavernijverleden dan verdwijnen uit ons collectief geheugen? En hoe kan het dat het nu pas weer naar boven komt? Ik ga weer terug naar Stefan Sanders, die mij eerder wees op mijn privileges.
8: Nou ja, het is toch heel bijzonder dat jij zo'n tante hebt gehad die het niet alleen wist, maar zich vooral afvroeg, wat betekent dat eigenlijk voor de Nederlandse samenleving? Dat wij het niet wilden weten. Want dat is natuurlijk het verhaal, in alle eerlijkheid. Ik bedoel, ik denk dat er heel veel boertjes in Drenthe nauwelijks een idee hadden, maar dat jouw familie wel een idee kon hebben. Dus had je het kunnen weten? Dat is de grote vraag. En ik vind dan dat de mensen die daar het meest aan verdiend hebben, de aandeelhouders en ook de eigenaren, dat die zich daar wel als eerste rekenschap van mogen geven, ja. Onverschilligheid kan een wapen zijn ook, hè? Het niet willen weten van de dingen. Dat vind ik wel degelijk een vorm van bedrog.
7: Het is belangrijk om te bedenken, zegt Stefan, dat slavernij iets is van alle tijden.
8: Vanaf het spijkerschrift tot heden.
7: Maar normaal was het nooit. Want er was ook altijd verzet.
8: Vanaf de Romeinse tijd, hè, Spartacus, de grote slavenopstand, tot de gebeurtenissen rond transatlantische slavernij. Dus je kan niet zeggen, het was allemaal zo leuk geregeld. Er waren altijd mensen die duidelijk hebben gemaakt, dit is onverdraaglijk. Dit is geen leven, dit is geen mensenleven meer. Dus ja, je kan niet met verwijzing naar de tijdgeest jezelf verexcuseren. Dus ik vind dat een slap excuus.
7: Ook na de afschaffing waren er steeds mensen die hun stem verhieven. Maar werden ze gehoord? Dat is de vraag. Hoe zat dat met tante Willemien in onze familie?
5: Vertelde ze wel eens over haar werk in Suriname?
10: Nee, joh, dat luisterde ik helemaal niet naar. Nee, een beetje ongezellig mens.
7: Dat we langzaamaan steeds meer oor krijgen voor het slavernijverleden, zegt Stefan, komt omdat er de laatste jaren in de Nederlandse samenleving iets verschuift. Een proces dat hij zelf, half zwart, ook pas recentelijk heeft doorgemaakt.
8: Ik weet dat ik daar 10 jaar geleden eigenlijk, met Zwarte Piet, had ik eigenlijk helemaal geen probleem. Ik dacht, we hebben die mensen er toch over. En ik vind het nu eigenlijk tamelijk weerzinwekkend.
5: Hoe is dat dan bij jou gegaan?
8: Het gaat schoksgewijs. Tot je verbijstering vind je eigenlijk het zwart schminken van mensen, vind je eigenlijk iets wat helemaal niet meer kan.
7: Een morele revolutie. Daardoor komt het slavernijverleden nu wel in de geschiedenisboekjes. En mensen als Karen en Peggy spelen daarbij een belangrijke rol. Ze zijn in Nederland geboren als kinderen of kleinkinderen van migranten en ze eisen hun plek op in het maatschappelijk debat. Door boeken te schrijven bijvoorbeeld of zich op Facebook te roeren. Of door hun eigen familie aan te spreken op wat nu echt niet meer kan. Als ik een beetje bij de tijd wil blijven, zegt Stefan, moet ik in die revolutie mijn eigen rol vervullen. En mijn moeder kritische vragen blijven stellen. Ook als ik me soms een bedweter voel.
5: Jij hoeft mij niet op te voeden hoor, zegt ze dan.
8: Ja, nou, dat snap ik ook heel goed. Tegelijkertijd moet je dat voor een deel natuurlijk wel. Omdat jij inderdaad veel meer kennis hebt over dat slavernijverleden dan zij. En jij zegt, nou, je had je er wel eens wat meer in kunnen verdiepen. Dat is eigenlijk alles wat je zegt. Maar misschien is dat ook wel jouw taak. Noblesse oblige, wordt altijd zo keurig gezegd. Nou ja, luister eens, het zijn niet mijn woorden. Maar ze hebben zelf dat altijd wel gevonden. Dus dan is dit lijkt me heel terecht.
7: Volgende keer in de plantage van onze voorouders. Van wie is dit verleden?
11: Slavernij vind ik een onderwerp dat verteld moet worden. Maar niet zozeer gelinkt aan het feit dat dat met ons te maken heeft.
7: Wie voelt de gevolgen in het heden?
12: Toen kwam er een collega naar me toegelopen en die zei, je staat aan de verkeerde kant van de gang, je moet daar zijn. Voor het aanvragen van mijn bijstandsuitkering. Ik zeg, nou, ik kom hier om te werken. Oh.
7: En hoe wordt je blik bepaald door je familieachtergrond?
5: Ik denk dat voor een adellijke familie dat het nog meevalt. Ja, ik had eigenlijk gedacht dat ik misschien wel op enorme plantages zou stuiten.
7: Je hoort het in aflevering 4. Een gedeeld verhaal.
5: Ik vind dat moeilijk soms hoor. Weet je dat ik er soms echt van wakker lig?
12: Ik kan me heel goed voorstellen.
7: De plantage van onze voorouders is een prospector VPRO-productie voor NPO Radio 1 van mij, Maartje Duin, in samenwerking met Peggy Bauva en met Eefje Blankenvoort als ongelooflijk creatieve producent. Laura Verduin is de organisatorische mastermind en de muziek is van Rory Ronde. Wederik de Bakker maakte de muzikale montage. Advies kwam van Emma Lesuie en Laura Stek. Okke ten Hove hielp met archiefonderzoek en Carmen Fernand verzorgde het randprogramma. Want we praten...
13: NPO Radio 1.
14: 4 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor toenmalig burgemeester Erik van Merrienboer reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Het nieuwe voorstel werd met steun van enkele oppositiepartijen nipt aangenomen. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde de afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog, vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
15: Giuliano P. De nacht van Caribisch Netwerk.
16: Ja, welkom bij het derde uur van de wekelijkse Nacht van Caribisch Netwerk. En in het Caribische deel van ons koninkrijk, de avond van het Caribisch Netwerk. Wij bellen straks met Brian Tevreden van de Surinaamse Voetbalbond. En we bellen met Oscar van Dam, onze vaste correspondent op Curaçao. Peggy vindt het prima dat Maatje een podcast maakt over hun gedeeld verleden. Maar de titel moet echt anders. Ook binnen hun beide families roept het onderwerp heftige reacties op. De een wil niet als dader worden gezien, de ander niet als slachtoffer. Maatje schiet in een totale kramp. Kan het wel een geschiedenis vertellen vanuit meerdere perspectieven?
17: Soms voelt 300 jaar koloniaal verleden alleen maar kolossaal en ingewikkeld. Als iets heel ver wegs, iets wat ik niet bevatten kan. En soms hangt het opeens bijna tastbaar tussen mij en Peggy. Als ik met haar in de auto zit op de Ring van Amsterdam.
12: Ik heb van meerdere mensen in mijn omgeving ook wel de vraag gekregen van... Goh, zou je dat nou wel doen? Vind je het wel verstandig?
18: Ja?
12: Ja, zeker. Ja. Omdat er toch wel inderdaad een grote argwaan is naar de witte mens. En... ja, heel veel mensen hebben wel zoiets van... ja, dat gaat die persoon eigenlijk niets aan. Maar in dit geval is het ook een gedeelde geschiedenis.
18: Ja.
12: Dus in die zin zou ik eigenlijk ook niet tegen jou kunnen zeggen... bemoei je met je eigen zaken, want dit zijn jouw familiezaken. Net zoveel als dat het ook voor mij mijn familiezaken zijn.
18: Ja.
12: Van mijn voorouders.
18: Nou, ik ben blij met je vertrouwen.
12: Ja, ja, ik heb er vanaf het begin wel... vertrouwen in gehad. Maar goed, dat is natuurlijk ook omdat ik ook heb aangegeven dat ik ook heel erg betrokken wil zijn bij het eindresultaat. Niet iedereen krijgt ook die kans om die inbreng te hebben.
18: Nee, precies.
17: Het is één ding om een verhaal van twee kanten te bekijken. Maar waar begin je als je het van twee kanten wil vertellen? Deze keer in de plantage van onze voorouders. Van wie is dit verleden?
11: Slavernij vind ik een onderwerp dat verteld moet worden. Maar niet zozeer gelinkt aan het feit dat dat met ons te maken heeft.
17: Wie voelt de gevolgen in het heden?
12: Toen kwam er een collega naar me toegelopen en die zei... je staat aan de verkeerde kant van de gang, je moet daar zijn. Voor het aanvragen van mijn bijstandsuitkering. Ik zeg, nou, ik kom hier om te werken. Oh.
17: En hoe wordt je blik bepaald door je familieachtergrond?
18: Ik denk dat voor een adellijke familie dat het nog meevalt. Ja, ik had eigenlijk gedacht dat ik misschien wel op enorme plantages zou stuiten. Of,
12: ja.
17: Ik ben Maartje Duin en dit is aflevering 4. Een gedeeld verhaal.
18: Ik vind dat moeilijk soms hoor. Weet je dat ik er soms echt van wakker lig?
12: Ik kan me heel goed voorstellen. Ah.
17: Ik heb Peggy en Jessica uitgenodigd om bij mij te komen eten. Jessica is er het eerst. Ik heb haar niet meer gezien sinds we de gegevens van Plantage Toulifo bekeken. Later mailde ze dat het haar zo aangegrepen had.
19: Ja, nee, het was echt een soort immens verdriet. Ik heb ook echt daarna gewoon bij mijn vriend lopen huilen en vertellen van... oh, dit hebben we gedaan. Ik weet niet waarom ik me zo voel, maar ik moest echt huilen. Dat wordt... Het bekijken van de lijst en het erover in gesprek gaan of zo. Ik kan nog steeds niet helemaal de vinger erop leggen van nou, wat is het nou? Wat maakt nou dat ik er zo van streek van ben?
18: Ja, ik was ook heel geraakt door je mail.
19: En wat raakte jou in de mail?
18: Nou, vooral dat het zo'n uitgestelde reactie was, denk ik. Hè? Of dat we keken daar naar en... ja, daarna gaat ieder weer zijn weegs of haar, haar weegs. En nou, ik dacht ook wel van wat heb ik teweeg gebracht.
19: Oké.
18: Okay. Ja.
19: Ja. Ik vond het persoonlijk niet naar of zo. Ik bedoel natuurlijk, het is nooit leuk om verdrietig te zijn. Maar ja, dat voelde ik nu eenmaal. En dat hoort er dan gewoon bij op dat moment. Ja.
18: Ja. Ja, bovenaan
17: zit u. Daar is
12: Peggy. Hoe gaat ie?
17: Zoals gewoonlijk ravissant gekleed in een strakke leren broek en een roze blouse met grote strik.
12: Hoe gaat-ie? Ja, goed. Veel te lang niet gezien.
19: Nee, leuk om zo samen te komen.
12: Ja, inderdaad.
18: Wij zijn aan de thee, maar...
17: Ik vind het altijd wat onwennig als gasten voor het eerst bij mij thuis zijn.
12: Ook voor mij ook lekker thee, hoor. Ja.
17: Maar vanavond ben ik me daar extra van bewust.
12: Wil je leuk?
19: Ja,
18: dankjewel.
17: Oké, ik woon dan niet in een kasteel of grachtenpand, maar toch...
12: Het smaakt pittig.
17: Deze bijna 90 vierkante meter in het centrum van Amsterdam... had ik zonder een erfenisje niet kunnen kopen.
12: Leuk, en een mooie piano.
18: Ja, nou, die staat er een beetje voor de sier, hoor.
17: Mijn art deco salonvleugel staat nogal pontificaal in de kamer... en verraadt mijn nette meisjesopvoeding. Ik maak er maar een grap van.
18: De pianostemmer komt hier twee keer per jaar, want ik wil hem wel gewoon onderhouden. En die ziet dan altijd weer die preludes van Rachmaninoff staan.
12: Dat zou ik ook zijn, die is gewoon niet eens opgeslapen.
18: Heel erg, maar ik vind het ook een te mooi meubel.
12: Hij is heel mooi. Ja.
17: De nichtjes zijn bij mij om de voortgang van het project te bespreken.
19: Het is smakelijk eten.
17: Ja. Peggy en Jessica zijn nog steeds enthousiast. Maar dat geldt niet voor al hun familie in Suriname. De oom die zijn medewerking introk, heeft nu gezelschap van een tante. Opvallend genoeg met hetzelfde argument als mijn familie dat niet wilde meedoen.
12: Hij is denk ik bang dat die achternaam bezoedeld zou worden.
19: Ja, een eer van de naam wordt aangedaan.
12: Ja.
19: En dat voel is ik wat... ook een beetje bij, bij mijn oom.
12: Ja.
19: Volgens mij is het voor hem meer beladen. En dat er meer op hem wordt gelet vanuit de gemeenschap waar hij woont... En daar eerder dan ook misschien een oordeel aan wordt gegeven.
12: Het is een hele kleine gemeenschap waar iedereen elkaar kent.
18: Ik begrijp het van mijn familie. Want wij zijn daders. Maar hoe zou het negatief kunnen...
12: zijn voor de slachtoffers.
18: Ja.
17: Daders, slachtoffers. Bij onze eerste ontmoeting had ik toch al geleerd dat ik er zo niet naar hoefde te kijken. Het is hardnekkig, kennelijk.
12: Ja, als jij je niet als slachtoffer ziet, maar wel als slachtoffer wordt belicht. Van, oh, kijk eens zielig hoe zielig die familie is. Niet iedereen wil zich daarmee definiëren. Kijk,
17: voor hun familie, leggen de nichtjes uit, is het niet vanzelfsprekend om te gaan graven in het verleden. De een denkt er anders over dan de ander. En daarbij maakt het veel uit in welk land je woont.
12: Want ik vind het heel belangrijk om alle data die ik heb... met betrekking tot mijn familie, om dat voor mezelf vast te leggen... zodat ik dat ooit, als ik er niet meer ben... dat ik het kan achterlaten voor mijn dochter. Suriname is de ontwikkeling van het vastleggen van data... en de beleving daarvan heel anders. Data werd in Suriname alleen maar vastgelegd... voor economisch en financieel gewin.
18: Eigenlijk denkt zij, die bakra die gaat er geld mee verdienen. Even grof gezegd.
12: Ja. Ja, ja.
17: Voor Jessica is de terughoudendheid van haar familie reden om een stapje terug te doen.
19: Ik zou niet iemand daar kwaad mee willen doen. Ja. Want daarvoor is mijn familie belangrijker dan dat ik een onderzoek doe... en mijn eigen iets wat voor mij interessant is naar boven zou willen halen. En dan, maar wanneer... dat kan namelijk ook zeg maar zonder een microfoon erbij.
12: Ja, ik begrijp wat jij bedoelt. Maar als ik voor mezelf onderzoek zou willen doen... en dat ook of zou willen delen met mensen. Tuurlijk zou je dat ook bespreken met inderdaad de ouderen in de familie. Tegelijkertijd vind ik ook dat juist het delen van geschiedenis... niet per se een negatieve wending zou moeten hebben. En als dat het wel heeft, dan kan dat ook te maken hebben met de ontvanger. En in hoeverre heb je invloed op de ontvanger...
17: Aan het eind van de avond spreken we wat dingen af. Jessica wil op de hoogte blijven, maar liever een beetje op de achtergrond. Ze geeft ons één vraag mee. Waar komt de naam Bauva vandaan? Peggy wil ervoor zorgen dat haar familiegeschiedenis goed verteld wordt. Ik zal haar de ruwe montages laten horen. Als het ergens niet mee eens is, gaan we daarover in gesprek. Ook mijn moeder stuur ik de montage van aflevering 1, waarin we het hadden over Mina, de vrouw die mijn overgrootmoeder bediende. Het duurt niet lang voor ik van ze hoor.
12: Bij het lezen van de titel, ik heb er echt over nagedacht. En eerst dacht ik, ik ga gelijk reageren. En toen dacht ik, nee, ik ga hier goed over nadenken.
5: Meesters en knechten.
12: Ja. Ja, het woord knecht gaat bij mij al alle haren overeind staan. Ik vind dat gewoon geen prettig woord.
17: Jij wil dus niet dat ik het woord meid gebruik voor Mina?
3: Nee, omdat ik dat een heel onsympathiek woord vind voor een vrouw die ik heel hoog acht. De meid. En elke keer als ik de meid hoorde, dan kromp mijn hart ineen.
12: Meester staat voor mij echt aan superieur. Knecht staat voor mij min of meer voor iemand die ten dienste staat van iemand die superieur is aan hem of haar.
17: Want wat voor gevoelswaarde heeft mij dan?
3: Minderwaardig, onprettig gevoel. Grootpa, die hebben nooit over de meid gesproken.
17: Nee?
3: Nee.
17: Oh.
3: We spraken van Mina. Het was gewoon Mina.
12: Dat ik dacht van, hey, waarom zouden we iets wat was nu nog steeds zo benoemen?
5: Maar we gaan het toch ook hebben over iets wat was?
12: Ja, maar dat betekent niet dat je het ook nog steeds op diezelfde manier moet benoemen.
17: Dus welk woord zou dan beter zijn?
3: Dienstbode. Ja, je kan het ook zeggen de gezelschapsdame, maar dat was vroeger natuurlijk niet zo. Dat was net later zo.
17: Ja, een gezelschapsdame zit niet op de knieën de was te doen.
3: Nee, precies, nee.
17: Knechten heeft voor jou een andere gevoelswaarde dan slaven?
12: Ja, knechten heeft maar echt een hele negatieve lading.
17: We hebben het toch ook over de knechten hier van Ter Hoge?
3: Ja, dat vind ik een ander woord.
17: Ja?
3: Ja.
17: Waarom?
3: Ja, zie ik ze zo op zo'n paard en wagen zitten of stoer het bos omkappen. En de meid, ja, dat vind ik dus met slaaf. Slaaf vind ik dan.
17: Oké, ik heb een nieuwe titel.
12: Oké, ik ben benieuwd.
17: De plantage van mijn voorouders.
12: Ja.
17: Want het is en de plantage van jouw voorouders en de plantage van mijn voorouders.
12: Ja, dat klinkt toch heel anders.
17: Het is nog een werktitel, hoor. Dus misschien kom ik gaandeweg nog op iets anders. In dit soort één-op-één gesprekken kom ik er volgens mij wel uit. Het is een kwestie van vertrouwen en luisteren naar elkaar. Maar ondertussen raakt mijn moeder juist steeds meer op haar hoede. Steeds vaker hoor ik haar zeggen...
3: Dat ga ik niet zeggen voor de radio.
17: Ze is het onderwerp een beetje in de media gaan volgen... en heeft gemerkt dat het, laten we zeggen, de gemoederen beroert.
3: Je moet maar eens bij de reaguurders kijken of zo, weet je wel. Dat soort volk. Nou, dat kan je gewoon kapot maken. Ik bedoel, dat houdt mij een beetje tegen.
17: Ja, ja, ja.
3: Dat ik daar geen zin meer in heb.
17: Oké, maar ja, dan ben je nu wel een beetje laat mee.
3: Ja. Maar dat had ik eigenlijk. Ik had ook niet gedacht dat het die kant op zou gaan. Maar dat merk ik nu een beetje aan de mensen aan wie ik het wel vertel. Dat ze een beetje zo van. Weet je wel, slavernij. Houd toch op.
17: Het zijn vooral de mensen van mijn moeders eigen generatie. Tegen haar zeggen ze dingen die ik niet zo snel hoor.
3: Er wordt gepraat over de goeden die er misschien worden gegeven. En dat het van onze belastingcenten achterlijk is. Zo lang geleden. Ja, nee, maar ik vertel het dus eigenlijk bijna niet.
17: Je vertelt überhaupt niet dat we hier al een tijd mee bezig zijn.
3: Nee.
17: Misschien moet ik de babyboomers even laten.
20: Hallo?
17: Hoe kijken mijn neven en nichten eigenlijk tegen dit verleden aan?
20: Ja?
17: Op de familiedag op Ter Hoge kon ik hen maar even spreken.
20: Wat leuk. Ja, leuk.
17: Dit keer heb ik een lijvige PowerPoint voorbereid.
20: Leuk dat je er bent.
21: Ja.
20: Ja, jij vertegenwoordigt in je eentje een staak.
17: We zijn met z'n achten.
20: Dit is de documentatietafel. Dit is de eettafel. En die moeten wel strikt...
17: Een architect, een rijkstrainee, een kunsthistoricus in de dop.
20: Hier krijg je vette vingers van.
17: Mijn broer, die ook journalist is en graag neutraal wil blijven. Ik merk dat hij mijn microfoon een beetje mijt.
20: Oké, ik heb dus parwa-bier. En we hebben ook Fernandes voor de alcohol. Alles.
17: Als iedereen zit, begin ik over de 600.000 Afrikanen... die Nederland over de oceaan verscheepte. Over slavernij als bron van racisme... en als misdaad tegen de menselijkheid.
20: worden gemalen. En als je daar met je arm tussen kwam, dan had je pech.
17: En over plantage Toulifo in Suriname. Ik laat ze dezelfde lijsten zien die ik met Peggy en Jessica bekeek.
20: Dat ze dus delver waren, sluiswachter, timmerman. Oud en af, dat betekende dat iemand dus te oud was. Dus afgeschreven eigenlijk.
17: Mijn familieleden blijken, net als ik in het begin, het meest geïnteresseerd in de schuldvraag. En in het kleine deel van de plantage dat onze voormoeder bezat.
0: Zat dat met die aandelen? Zit dat in een aandelenpakketje? In een mandje?
21: Ja, precies.
20: Ja, dat ben ik nog aan het uitzoeken. Hoe ze daaraan is gekomen. Daarvoor moet je dus de notariële actes...
17: 1,72ste, leg ik uit, klinkt als een te verwaarloze percentage. En onder de slaveneigenaren bij de afschaffing zaten veel grotere vissen, inderdaad. Maar Antonia was wel degelijk één van hen. En daarmee behoorden ze tot een zeer kleine elite. Slechts 1 promiel van de Nederlanders had in 1863 bezittingen aan de andere kant van de oceaan die bestonden uit mensen. De reacties van mijn neven en nichten lopen langs de bekende lijnen in het koloniale debat. Er is een schouderophaler.
22: Net als een Zwarte Pieten discussie, ja, ik heb er geen last van. Dan hoef ik me er ook niet mee te bemoeien.
17: Een doodrelativeerder.
0: Je zou iedere familie die rijkdom heeft, zou je kunnen natrekken. Ja. En dan zou je altijd op onrecht zetten. Ja.
17: Maar ook een zelfonderzoekende.
23: Wat ik nu hier lastig vind, dat ik nog nooit met een nazaat van een slaaf of een tot slaaf gemaakte heb gepraat. Ik vind het zo lastig om te zeggen hoe we hier aan bij kunnen dragen als ik nooit aan iemand heb gevraagd, wat vind jij nou?
17: En een schuldbewuste existentialist.
24: Er was op een gegeven moment een volk en die greep de macht. En we weten niet hoe het anders is gegaan. Maar we weten wel dat we nu hier zijn. En dat is allemaal een gevolg daarvan. Het is het hele systeem waarop alles is gebouwd. En dat beangstigt mij ook wel.
20: Daar kunnen we dus ook niet aan ontsnappen. Dus
24: dat... Juist.
17: Het is echt een geslaagde bijeenkomst. Mijn neven en nichten zijn een stuk opener dan ik dacht. En toch, die nacht in bed lig ik te woelen en te draaien. Iets in mijn eigen aanpak van de avond zit me dwars. De hele avond heb ik lopen zenuwpezen. Alsof ik mijn gasten ergens mee lastig viel. Dat gevoel had ik gehad. Daarom had ik ook parbo-bier en Fernandes frisdrank in huis gehaald. En Surinaamse pastijtjes. Is dat eigenlijk niet een beetje gek? Stel dat mijn voorouders nazi's waren en ik zo'n familieavond belegd had. Dan liet ik het toch wel uit mijn hoofd om aan te komen met gefilte vis. Maar nee, deze misdaad tegen de menselijkheid moest ik een beetje gezellig maken. Een beetje exotisch. Een beetje ver weg. Wat een wonderlijke reflex toch, om een pijnlijk onderwerp te willen verzachten. Ik moet denken aan mijn moeders grap over slavendrijvers op de familiedag. Wat maakt nou juist dit verhaal zo moeilijk om van de andere kant te bekijken? Tegen mijn familie preek ik een soort postkoloniaal evangelie. Maar laatst hoorde ik mezelf iets tegen Peggy en Jessica zeggen, waarvan ik, terwijl ik het uitsprak, dacht, oh, is dit hoe ik het zie?
20: Ik bedoel, ik denk dat voor een adellijke familie dat het nog meevalt. Ik had eigenlijk gedacht dat ik misschien wel op enorme plantages zou stuiten. Of enorme...
23: Ja.
20: Waar gaan we naartoe?
23: We gaan naar Jeffrey. Jeffrey Bouwvers is een neefje van mij. Is de zoon van mijn vaders jongste broertje.
20: Oké.
23: Okay. Ja, ome Johan.
17: Het is een regenachtige zaterdag en Peggy heeft me opgehaald in haar Audi. Vandaag hebben we een dagje onderzoek in Amsterdam gepland.
20: 150 familieleden?
23: Ja, dat is alleen de Facebookgroep. Hè. Die familie is veel groter.
17: Peggy heeft er in de tussentijd geen gras over laten groeien.
23: Ik heb eigenlijk geprobeerd zoveel mogelijk familieleden te informeren over de podcast, onderzoek naar familiegeschiedenis, dat jij ons ook hebt benaderd en hoe iedereen daarover denkt. Dat
20: om we een dat soort toestemming te vragen? Of...
23: Ja, nou, gewoon eigenlijk meer informeren.
17: En soms zou ik best een beetje meer van Peggy's vastberadenheid willen hebben. Alleen al in de manier waarop ze zich op sociale media uit. Zelf ben ik gestopt met updates over dit project op mijn Facebookpagina. Een plek waar ik meestal wel deel wat me bezighoudt.
20: Ik heb dan best wel veel zwarte Facebook-vrienden. En ik probeer dan een soort verhaaltje te schrijven wat iedereen
1: Dat je niemand tekort doet.
4: Precies, precies. Maar dat, ik kan dat niet helemaal spontaan doen. Terwijl bijvoorbeeld in die besloten Facebookgroep van nu...
1: Ben je wat
4: doe ik
1: vrijer.
4: Het veel spontaner. Ja, want het...
17: Als alternatief hebben we een besloten groep gemaakt voor onze beide families. Van de bouwvas regent het duimpjes. Mijn familie houdt zich stil.
4: Ik vind dat moeilijk soms hoor. Weet je dat ik er soms echt van wakker lig?
1: Ik kan me heel goed voorstellen.
4: Ja. Maar jij lijkt er toch minder last van te hebben.
1: Ja, maar dat komt omdat ik niet iemand ben die me vrij druk maakt over wat mensen denken of vinden of zeggen. Ik bedoel, ja, ik denk dat ik het ook wel een beetje heb meegekregen van mijn ouders. Die maakten zich eigenlijk ook nooit echt druk om wat andere mensen van hun vonden.
4: Nee, nee, mijn ouders wel.
1: Oh. Mijn vader was een van de weinige mensen die op vakantie ging naar landen waar eigenlijk weinig tondertijd, hè, voor die tijd heel weinig... zwarte mensen naartoe gingen op vakantie en al helemaal niet met een caravan. Ja, ik bedoel, die mensen wisten niet wat ze zagen.
4: Echt?
1: Waar, ja.
4: Waar gingen jullie dan naartoe?
1: Ja, ik heb heel Europa gezien. Mijn vader was een echte arbeider, heeft altijd heel hard gewerkt. Maar die was niet heel erg rijk, dus hij had zoiets van, nou, met het beetje geld wat hij had, wilde hij ons de wereld laten zien.
4: En hoe werden jullie dan bejegend?
1: Ja, ik heb van alles meegemaakt. 9 van de 10 keer kwamen we op plekken waar helemaal geen zwarte mensen kwamen. Dus ja, dan werd je nagekeken of nageroepen. Je kreeg van alles, maakte je mee. Soms probeerden mensen je ook gewoon echt te negeren. Ja, mensen keken je niet aan. Of, dat was voor mij heel normaal. Dat er een heel dorp uitkeek als wij ergens stonden of zo. Ja, ja. Toen ik zeg maar later op werkplekken dus zulke ervaringen had, ja, wist ik daar heel goed mee om te gaan. Want ik was al gewend om op plekken te komen waar mensen eigenlijk je soms liever zagen gaan dan komen. Ik was vroeger wel heel fel. Ik ging er altijd heel fel tegenin. Ik heb later wel geleerd om die felheid alleen te gebruiken als het echt nodig is.
4: Ja, jeetje. Als ik dat dan zo vergelijk met mezelf, dan denk ik, ik ben echt totaal niet gehard. Ik heb echt helemaal niet geleerd om van me af te bijten. Of... Nee, ik moest gewoon netjes mijn best doen en een netjes meisje zijn. En zorgen dat niemand aanstoot aan me nam. En...
1: Maar dat is ergens toch ook wel mooi en goed. Het hoeft toch ook niet altijd, als het niet nodig is dan...
4: Nee, oké, maar soms denk ik wel eens van, jeetje, wat een...
1: Beschermd leven heb je gehad.
4: Ontzettend.
1: Ja.
17: Beschermd, ja. Soms ook beknellend. Ik denk wel eens dat dat me in de weg zit bij dit onderwerp. Het idee dat je over iets als Zwarte Piet je stem niet mag verheffen. Nooit mag schreeuwen. Nooit te veel mag morrelen aan het systeem. Een systeem dat door mijn voorouders werd bedacht en generatie op generatie in stand werd gehouden. Tegelijk voel ik me ook niet helemaal thuis aan de andere kant van het spectrum. Toe-eigening en voor een ander praten heet het daar al snel als je je bemoeit met de zwarte zaak. En één woord verkeerd en je hebt het verbruid. Ik weet nog steeds niet helemaal waar Peggy zich bevindt op het spectrum. Maar in elk geval is zij vergevingsgezind.
4: Laatste keer dat ik hier was, was dit al niet bebouwd.
17: We zijn een winderige rand van de stad genaderd waar volop wordt gebouwd. Eiburg.
4: Hier komt trouwens binnenkort een wijk met verzetshelden, hè? Antikoloniale verzetshelden.
1: Ja, de naam, hè?
4: Ja.
1: Ja.
17: Hier woont Peggy's neef Jeffrey. Hij heeft gereageerd op haar mail met vragen over het slavernijverleden. Eén daarvan was, speelt het verleden in je huidige leven nog een rol?
6: Hoi, Jeffrey.
17: Jeffrey is een goed lachse uit de kluiten gewassen twintiger met een hippe bril en een half baardje.
9: Hallo, ik Tiffany.
17: Hij geeft leiding in een bedrijf dat apps en websites ontwikkelt. En is sinds een paar maanden vader.
9: Hallo Marley, ken je me nog? Tante Peggy, hè?
17: De inrichting van zijn huis is strak, net als bij Peggy. Maar hier herinnert niets aan Suriname.
11: Ik vind het echt heel tof dat jullie überhaupt het onderzoek ernaar doen en ernaar kijken. Alleen ik heb er wel ook een bepaald eigen gevoel bij. En ik merk altijd dat dat niet helemaal in lijn ligt der verwachting van de meeste mensen.
17: Jeffrey heeft geen enkele band met het land van zijn vader, begint hij. Hij is er nooit geweest en voelt ook niet de behoefte om er straks iets over door te geven aan zijn dochter. En die hele geschiedenis van zijn voorouders, ja, het zegt hem allemaal niet zoveel.
11: Het onderwerp slavernij vind ik een onderwerp dat verteld moet worden. Met ook alles eromheen, hè, VOC, handel, alles. Maar niet zozeer gelinkt aan het feit dat dat met ons te maken heeft. Net zo goed zou ik ook willen vertellen haar over de Tweede Wereldoorlog en wat daar allemaal is gebeurd.
2: Ja.
11: Terwijl ik betrap me er zelf op dat een van de dingen die ik had zeggen als een mijn achternaam, hè, Bouva. Dat is wel een gekke achternaam, hè? Dat hoor je niet vaak. En dan mijn eerste reactie is altijd, ja, dat die naam hebben we als slaaf toen de tijd gekregen van de plantage. Dus op een of andere manier voel ik me er dan toch wel weer genoodzaakt om er wel over te beginnen. Dat vind ik dan
17: begin jaren 60 kwamen opa en oma Bouva naar Nederland. Ze betrokken een huis in Landsmeer, niet ver van waar we ons nu bevinden. Er was ruimte genoeg voor hun 10 kinderen, waarvan Jeffrey's vader de jongste was. Tijdens de grote oversteek per boot over de oceaan was hij 6.
11: En mijn vader heeft de hele wereld rondgerezen voor zijn werk. Ik denk dat je een land niet kunt opnoemen wat hij niet heeft gehad. Hij is nooit meer naar Suriname geweest.
2: Ja. Maar heb jij hem daar wel eens naar gevraagd?
11: Ja, en hij geeft gewoon echt aan dat hij er ook echt nul interesse in heeft.
2: Ja, dat.
11: Dus het kan ook zijn dat ook daarbij mijn mening daar ook door gevormd is.
17: Jeffrey's vader trouwde een witte Nederlandse vrouw, waardoor zijn zoon licht van kleur is. Toch wordt Jeffrey altijd aangesproken op zijn donkere krulhaar, op zijn roots. En daar wil hij het nou eens met ons over hebben.
11: Ik vind het heel lastig dat mensen altijd de aanname doen dat als je een halfbloed bent, dat dan het exotische bloed of het exotische, het land waar je dan niet woont, dat dan altijd eigenlijk het land is waar je terug zou moeten. En dat je daar altijd ook informatie moet ophalen. En dat je daar altijd naar terug moet refereren. Vooral het woord terug vind ik daar heel erg heftig en bijna aanstootgevend in. Ik moet nergens terug. Ik ben thuis. Ik ben waar ik hoor. En dat daar een geschiedenis leeft, dat vind ik mooi. En dat wil ik absoluut wel leren, maar niet ten koste van alles. En dat lijkt soms wel te moeten.
17: De laatste jaren lijkt het erger te worden, zegt Jeffrey. De druk om je te identificeren met je afkomst.
11: Ja, dus in een Zwarte Piet-discussie bijvoorbeeld wordt wel meer verwacht tegenwoordig om daar een standpunt in te nemen. En zeker als je dus als Surinaams bent zoals ik, wordt er eigenlijk ook verwacht dat je meteen zegt, ik vind het slecht.
18: Je eigen nicht bijvoorbeeld. Of niet?
2: Ik heb Jeffrey nog nooit bedreigd, hoor.
11: Nee, hoor. Nee.
2: Nee, maar ik bedoel, ik weet eigenlijk niet als wij daar ooit echt over gesproken hebben op social media. Nee, volgens mij niet.
11: Ik denk niet, maar ik vind het juist wel heel mooi om te zien dat jij je daar wel in ieder geval wat meer voor inzet. Of in ieder geval die onderwerpen niet onderbelicht laat.
2: Zijn er momenten in je leven geweest dat je je wel op een of andere manier een beetje verbonden voelde met de Surinaamse achtergrond?
11: Oh, zeker. Ik heb denk ik ook toen, ik was toen ook denk ik een jaar of 10 of 11. En toen zei ik ook tegen mijn vader van, joh, ik wil Surinaams leren. Ik wil Stranang. En toen zei hij, geen denk aan. Je bent Nederlands, je spreekt Nederlands. Tussen 10 en 14 heb ik heel vaak op websites, ben ik online cursussen Surinaams gaan proberen te volgen.
2: Echt?
11: Nooit gelukt overigens. Ja. Ik weet nog heel goed dat Vivian en Harvey zeiden, ja, dan kom je bij ons wonen een week en dan gaan we je leren. En mijn vader meteen, nee, je gaat niet bij me slapen. Kwamen altijd weer de verhalen van opa dat als ze thuis zo lang spraken, dan zwaaide er wat. Dat ik altijd dacht, oké, heftig. Ik weet niet wat daar vandaan komt of zo. Of hoe
2: ja,
11: dat
2: het, was,
11: zit.
2: Het was vroeger in Suriname. Was het niet toegestaan om dat thuis te spreken.
11: Ja.
2: En op school...
17: Zie je het dan niet, hoor ik Peggy denken. Zie je het verband niet tussen het koloniale verleden en het feit dat jij de taal van je vader niet spreekt? Het lijkt alsof ze die boodschap ook wil doorgeven aan mij. Bij het afscheid, we hebben onze jassen al aan, komt heel terloops iets ter sprake wat Peggy meemaakte tijdens een sollicitatie als detacheerder bij een gemeente.
2: Kwam ik op gesprek? En ik kwam daar binnen en ik was vroeg. En toen kwam er een collega naar me toe gelopen en die zei, ja, je staat aan de verkeerde kant van de gang, je moet daar zijn. Voor het aanvragen van een bijstandsuitkering. Ik zeg, nou, ik kom hier om te werken. Oh. En toen was het stil. Weet je wel, dat je merkt wel dat dat er gewoon is.
11: Die voordelen heb ik zelf ook wel meegemaakt. En daarom sta ik... Ja, ik sta er dan heel hard in ook dat ik altijd zeg, ja, je bent er zelf voor verantwoordelijk. Terwijl dat is natuurlijk... Dat is je hebt het niet in de hand. Nee. Maar ik zeg dat wel altijd, omdat ik er wel in geloof dat je er vooral niet aan moet toegeven. Zolang ik het niet aan toegeef, zolang ik niet erken dat vooroordeel dat klopt, dan is het ook niet mijn probleem, zeg maar. Zo sla ik het misschien ook een beetje van me af. Dat ik zoiets heb van, ja, dat kun je denken, maar het is niet zo. Zolang je dat vasthoudt, voelt het voor mij heel erg, dan kan ik er afstand van nemen.
1: Ja.
17: Ik snap Jeffrey's strategie wel. Afstand nemen. Van Suriname, van racisme en vooroordelen. Het slavernijverleden, interessant, maar niet mijn probleem. Zijn positie in het veilige midden lijkt eigenlijk wel op die van het gros van mijn familie. Hoofdschuddend zien we toe hoe het slavernijdebat ons land steeds verder verdeelt. Maar er is toch een verschil. Mijn moeder kan het onderwerp gewoon uit de weg gaan met haar vrienden. En ik? Niemand heeft mij gevraagd om deze podcast te maken. Als de grond me te heet onder de voeten hoort, trek ik toch gewoon de stekker eruit. Maar Jeffrey moet zich wel tot het slavernijverleden verhouden. Door zijn huidskleur, de structuur van zijn haar en door zijn achternaam. Hij ontkomt er niet aan, hoe graag hij ook zou willen. Het is onuitstaanbaar en onoplosbaar. En in de auto naast Becky geef ik mezelf een ongenadige schop onder mijn kont. Het moet nu maar eens uit zijn met mijn eeuwige gepieker. Dit is het verhaal. In 1863 had Plantage Toulifol 88 slaven en 73 eigenaren. 13 slaven heette Bauva. Een van de eigenaren heette Antonia van Linden van der Heim.
7: Oh, ja. Deur open. Oh. Ja. Ja, hier is het. Ja.
17: Onze volgende bestemming is een appartementencomplex aan het IJ. Op de 6e verdieping woont Carl Haarlak in een met kunst en boeken volgestouwd huis.
1: Tot nu toe heb ik vrij weinig tastbare documenten gevonden.
17: Haarlak maakt deel uit van een klein clubje Surinamisten. Verzamelaars die antiquariaten en markten afstruinen op zoek naar alles wat er over dat land te vinden is. We zijn hier nu voor een document over Toulifol dat misschien iets vertelt over het leven op de plantage.
1: Dus ik dacht van, wauw, ik moet dat zien. Wie zou dat hebben?
8: En... Ja, zal ik het even laten zien?
17: Carl gaat ons voor naar een zijkamer en knipt een schemerlampje aan.
8: Okay.
17: Onze monden vallen open. In houten kasten staan rug aan rug boeken in ingebonden leer.
1: U zou een museum kunnen vullen.
17: Rood, bruin, groen met vergulde letters. Aan de muren hangen historische prenten van oud-gouverneurs, schilderijen van plantages. En daar staat één hele kast vol edities van de hut van Oom Tom. Ook uit de tijd dat het nog anders heette. En hier moet geen kaars omvallen.
8: Bij voorkeur niet. Nee. Bij voorkeur niet. Dit is hem.
17: Deductie? Het is een dik pak papier in 18e eeuws juridisch jargon.
8: Ik begrijp dat daar oneenigheid was over eigendomsrechten en zo van de plantage.
7: En dit is een soort een rechtszaak of zo?
8: Precies, ja, ja.
1: Verslaggeving van een rechtszaak.
8: Ja, ja.
17: Een ruzie in 1775 tussen een eigenaar in Haarlem en eentje in Amsterdam.
1: De somma van 53.452 gulden, 6 stuivers en 8 penningen. Waarvoor uw Edsoort L op nieuwe rekening debiteren. Dus het werd uitbetaald.
8: Ja.
7: En kun jij zeggen of dit veel was in die tijd?
8: Nou, 1773 is het begin van de neergang van de kolonie Suriname, van de plantage-economie. Omdat in 1773 er een beurskracht plaatsvindt in Amsterdam. En heel veel plantages in Suriname hadden zware hypotheken.
17: Dit document dateert dus van 2 jaar na de beurskracht. Op Toulifol had het toen nog geen effect.
8: Het midden van de 18e eeuw is gewoon de bloeitijd van...
17: Het was een van de grootste plantages van Suriname. Met een slavenmacht van 236 mensen en een waarde in guldens van meer dan 500.000.
8: Van de plantage-economie.
17: De eigenaren hadden dus wel iets om ruzie over te maken.
7: Daaronder speciaal begrepen de suikeren. Hoe ging dat eigenlijk als...
1: Met die opbrengsten.
7: Ja, hè, want deze eigenaren zaten dan in Amsterdam of in Haarlem. Mm-hmm. Kregen die dan jaarlijks opbrengsten van de suikerverkoop?
8: Nou ja, kijk, de eigenaren die dan in Nederland zaten, vele daarvan die zijn dus nooit in Suriname geweest. Maar stelden een administrateur aan. Die administrateurs die waren wel gewoon ter plekke aanwezig. Die reisden wel naar Europa toe. Maar die waren vooral... wonen vooral in de stad en die bezochten de plantages 1, 2, 3 maal per jaar.
17: De eigenaar uit dit document was getrouwd met de kleindochter van de oorspronkelijke planter. Zij zag in Suriname nog met eigen ogen hoe de suiker werd gemaakt. Maar ze verhuisde naar Nederland en liet haar deel van de plantage na aan haar erfgenamen hier. Met elke generatie werden de stukjes plantage kleiner. En de realiteit van slavernij raakte steeds verder weg.
8: Ja.
10: Oké.
8: Okay. Okay.
10: Dankjewel.
8: Dank.
10: Tot ziens.
13: Doei.
17: En weer lezen we geen woord over de voorouders van Peggy.
10: Nou. Zo. Ja, het zou wel mooi zijn als ik nog wat meer echt van de plantage had gevonden.
18: In plaats van de eigenaar.
10: Ja, tuurlijk. Ja, de plantage ben ik echt heel erg geïnteresseerd in.
18: Ja.
10: Tekeningen en ja, noem maar op. Misschien zelfs foto's. Of, ja. En ja, maar het moet eigenlijk er wel zijn, maar ik denk dat het gewoon een zoekwerk is.
18: Nou ja, weet je, jij zoekt eigenlijk, net als ik...
10: Naar een speld in de Hooiberg.
18: Ja, het menselijke verhaal. Toch? Waardoor je beter weet hoe je voorouders daar leefden.
10: Ja.
18: En ik denk dat...
10: Dat soort falen er niet zijn. Of moeilijk te vinden zijn ook misschien.
18: Ja, omdat ze dus feitelijk niet als mensen werden beschouwd.
10: Ja. Ja, dat is

0: Ja, omdat ze dus feitelijk niet als mensen werden beschouwd.
1: Ja. Ja, dat is heftig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
2: Volgende keer in de plantage van onze voorouders. Hoe gaan we om met wat niet staat geschreven?
3: Het probleem is, veel materiaal is verloren gegaan. Hè?
2: Is iets pas waar als het zwart op wit staat op papier?
4: Kijk, mam. Hier heeft ze getekend.
5: Ja.
2: En in hoeverre kunnen we de geschiedenis herschrijven?
1: Ik moet wel zeggen dat het me heel goed gevoel geeft dat ze wel hebben gevochten. Maar zie je dat als vechten?
2: Je hoort het in aflevering 5. Zwart op wit.
1: Oh, wacht even. Ik zie iets heel belangrijks.
2: De plantage van onze voorouders is een Prospector VPRO-productie voor NPO Radio 1 van mij, Maartje Duin, in samenwerking met Peggy Bauva. Met steun van het NPO-fonds, het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en het Matchingsfonds Gedeeld Cultureel Erfgoed. Eefje Blankenvoort is eindredacteur en allround rots in de branding, zakelijk bijgestaan door Laura Verduin. Rory Ronde maakte de muziek en Wederik de Bakker deed in Brussel op afstand de mixage. Advies kwam van Emma Le Suy en Laura Stek en Okke ten Hove hielp bij het archiefonderzoek. Carmen Fernand verzorgt een randprogramma om na te praten over vragen als van wie is dit verleden en wie voelt de gevolgen in het heden? Kijk op vpro.nl/deplantage. Je leest daar ook de overwegingen om het woord slaaf of slaafgemaakte te gebruiken. Als je wil dat meer mensen deze podcast horen, deel hem dan op sociale media. En reageer dus, wees een beetje lief voor mijn moeder, oké? Zij is ook maar een mens. Dankjewel.
6: Luister ook naar de podcast van De Nacht Van.
7: Met elke dag een goed gesprek uit het holst van de nacht.
6: In je favoriete podcast-app.
8: Ja, beste luisteraars, je luistert nog steeds naar De Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen en met mij in de studio. Nou, we bellen trouwens nu. Hey, het Surinaamse nationale voetbalelftal is deze week tijdens de uitwedstrijd tegen Guatemala opnieuw geconfronteerd met racisme vanaf de tribunes. Het is niet de eerste keer dat Surinaamse spelers hiermee te maken krijgen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt het gedrag van de supporters volkomen onacceptabel. Brian Tevreden, algemeen directeur van de Surinaamse Voetbalbond, aan de telefoon. Goedemorgen, Brian.
9: Goedemorgen.
8: Hey, goedemorgen. Brian, wat is er precies gebeurd tijdens deze wedstrijd?
9: We hebben afgelopen maandag hebben wij gespeeld voor de Nations League tegen Guatemala, in Guatemala City. Eigenlijk hadden we aan de gelijkspel genoeg om ons te kwalificeren voor de kwartfinale. Maar het begon eigenlijk al bij aankomst dat die jongens onthaald werden met apengeluiden vanaf de thuistribunes. En ik denk in de 63e minuut hebben wij een rode kaart gekregen, waardoor de wedstrijd aan de andere kant opkantelde en uiteindelijk de wedstrijd verloren.
8: Ja. Want hoe reageerden de Surinaamse spelers op die racistische uiting?
9: Toch wel woede, en vooral met ongeloof. Kijk, voor ons is het natuurlijk de tweede keer binnen een jaar tijd dat we dit meemaken.
8: We hebben ook bij El Salvador, hè?
9: El Salvador hebben we het ook meegemaakt. Toen wonnen we de wedstrijd natuurlijk. Ze hebben zich eigenlijk onder onmogelijke omstandigheden moeten beheersen. Kijk, het zijn voetballers, zijn professionals. Maar mensen moeten wel begrijpen, voordat ze voetballers zijn, zijn ze ook mens.
8: Ja, dat is zonder meer. Hey, de spelers overwogen uiteindelijk wel om van het veld te stappen, maar dat hebben ze niet gedaan. Waarom?
9: Ja. Nou ja, ik denk als iedereen die de wedstrijd gevolgd, is er wel een moment geweest, en het is ook serieus besproken, om te kijken of we van het veld afstappen. Alleen, mensen moeten wel begrijpen dat je met protocollen te maken hebt. Als je van het veld afstapt, dat betekent dat je reglementair eigenlijk al een nederlaag om je oren krijgt. Mm. En dan ben je eigenlijk twee keer slachtoffer. Hè? Want dan stap je van het veld af. Verlies je de wedstrijd. En je bent natuurlijk ook onder de omstandigheden met apengeluiden en dat je racistisch bejegend wordt, word je dubbel gestraft. Dus uiteindelijk hebben ze ervoor gekozen om de wedstrijd af te maken. En na de wedstrijd meteen een protest in te dienen.
8: Ja, hey, een tweede keer in één jaar. Hoe verklaar je dat dit opnieuw gebeurt?
9: Ja, kijk,

0: er gebeurt veel. Ik heb een protest weer ingediend, hebben we toen de tijd ook gedaan. Maar wat je ziet hedendaags in de voetbalwereld, dat ze met de boete afkomen en wegkomen. Infantino heeft natuurlijk laatst gereageerd, wat natuurlijk goed is. Maar het komt bij mij niet binnen. Ik denk dat we nu uiteindelijk hardere straffen moeten gaan uitdelen. En dat is natuurlijk of punten gaan afpakken of de stadion leegmaken of misschien zelf uit de competitie gooien. En dan zal het een keer hard zijn, maar op een goede manier.
1: Ja, en waarom denk je dat het zo moeilijk blijft om dit gedrag uit de stadions te weren?
0: Nou ja, ik denk dat vooral de thuisvoetballende bonden, om het zo maar te zeggen, daar veel meer verantwoordelijkheid in moeten nemen. Er komen heel andere belangen bij kijken natuurlijk. Voetbal is natuurlijk een commerciële sport. Er is veel geld mee gemoeid. Ik denk dat ze het bigger picture daarin niet goed zien. En dat ze eigenlijk het kleine gedeelte maar zien van als we dit doen, dan verliezen we dit en dit. Maar de impact is natuurlijk veel groter voor de sporters. En daarom zeg ik ook dat je veel harder moet gaan straffen.
1: Ja, dus. En die straf, waar moet die straf dan liggen? Voornamelijk bij de supporters of bij de voetbalorganisaties?
0: Nou ja, uiteindelijk is het de organisatie, want die zijn verantwoordelijk voor de supporters. Ja. Dus, en ik denk, als je daarin, de supporters daarin, wat je zegt, verwijderd uit het stadion, of dat je 3 punten afpakt of uit de competitie haalt, dan denk ik dat de bond daar dus de supporters op kan aanspreken. Dat je dan een heel andere dynamiek krijgt. En wat je nu krijgt is, ik zal het ook wel netjes houden, dat de voorzitter van de voetbalbond van Guatemala heeft een uitspraak gedaan van mocht ik een boete krijgen, dan betaal ik hem met de recettes die hij heeft gewonnen op de wedstrijddag. Ja, dan zie je al dat het de hele boel gebaratiseerd wordt.
1: Ja, die neemt het gewoon niet serieus.
0: Nee, totaal niet. Totaal niet.
1: Want de FIFA heeft een antiracisme protocol. Wat schrijft dat precies voor?
0: Je hebt 3 stappen. Als de speler of de arbitrale trio met een x-gebaar naar de kant wijst, heb je 3 stappen. Dus of het spel moet stilgelegd worden, je krijgt een omroepbericht. Daarna gaat de teams naar binnen. Stop het niet door, de wedstrijd gestaakt. En geen van die 3 is in acht genomen. Dus daar persoonlijk heel veel moeite mee. Met uitwedstrijden ben ik zelf rondom de bank. Omdat ik dat doe met verschillende redenen. Omdat ik dan ook mijn staf aan het werk zie. En nu kwam het ook heel goed uit dat ik zelf de matchcommissioner kon lopen. En verschillende keren heb aangegeven wat gebeurt hier. En waar ik persoonlijk heel veel moeite mee heb. Dat ze het eigenlijk wegblijven van ik hoor het niet. Dus dan doen ze of jij gek bent. Dus het was ook een behoorlijke commotie aan de zijkant.
1: Ja, dat snap ik. Infantino heeft het gedrag wel volkomen onacceptabel genoemd. Ja. Wat verwacht je concreet van hem en de FIFA nu?
0: Nou ja, wat ik heel concreet verwacht is dat hij nu met harde straf gaat komen. En des te meer omdat Guatemala een verleden heeft met racistische acties, om het zo maar te benoemen. Panama heeft er last van gehad. Sinds vorig jaar, hoe gek het ook is, met El Salvador hebben ze het meegemaakt. En nu wij weer binnen 12 maanden tijd zijn wij nu slachtoffer ervan geworden. Dus ja, het moet een keer ergens ophouden. Dus het is mooi dat hij iets uitspreekt. Maar ik wil nu dat ze echt actie gaan ondernemen door wat ik net heb gezegd. Met bepaalde punten of 3 punten of uit de competitie halen of whatever. Maar er moet met gestrekbeen nu erin gaan.
1: Ja. Hey, en kan die rode kaart van Margaret nog worden aangevochten?
0: Ja, kijk, een rode kaart heb je meestal een wedstrijd schorsing. Kijk, waar ik heel veel moeite mee heb, ik ben toevallig met een rapportage bezig, dat ik vanuit de terugcommissie heb gezien dat ze de rollen probeerden om te draaien, dat hij de boel heeft geprovoceerd. Maar ja, wat ik zo heb gezien, dat hij 2 wedstrijden kan krijgen. Maar als je een schorsing van 2 wedstrijden hebt, kan je natuurlijk daarvoor in beroep. Dus ik heb het kunnen onderbouwen waarom ik denk dat het niet terecht is. En er wordt gewoon met heel veel dingen worden gespeeld. Een klein voorbeeldje is dat ze hebben de beelden toegestuurd en eigenlijk ingezoomd. Maar als je hem uitzoomt, dan zie je ook heel duidelijk dat die supporters een aap nadoen en het geluid is uit. En ik heb geluid aan. En dan hoor je ook heel duidelijk dat ze apen geluid aan. Dus er wordt heel veel gespeeld met beelden. Dus je moet wel heel secuur en netjes naar de beelden kijken voordat je dingen ook terugstuurt.
1: En ik zag ook op jouw Instagram dat je ook nog steeds heel veel berichten krijgt met bananen, apen.
0: Ja, het is heel gek wat ik zeg, maar het is echt misschien maar een 1% wat ik laat zien. Want mijn hele inbox loopt verschrikkelijk vol. Tot daarnet kijk nog even. En als je ook op social media kijkt hoe ze ermee omgaan. De Surinaamse vlag, de sterren weghalen met een aap erin. Op de vlag poepen en spelers alleen met aap. Het is te bizar voor woorden. Bizar. En nog durven de mensen zeggen dat ze niet racistisch zijn. Dus ik kijk hier en ik zet een behoorlijke druk ook op de CONCACAF. Onder die federatie vallen we. Maar het is eigenlijk ook een schande. Dat we onder één federatie vallen en dat er zo mee om moet gaan. Maar wat je wel ziet, dat heel veel landen die onder de CONCACAF vallen ons ook opsteunen.
1: Ja, ja. En wanneer zou je tevreden zijn over de afhandeling van dit incident?
0: Nou ja, ik kijk naar twee punten. Dus één, de snelheid waar er mee moet omgaan. Hè, wanneer ze de straf van uitspreken. En ik ga pas rusten. Totdat er een behoorlijke straf hieruit komt. Mocht er straffen komen met een geldboete, dus, dan zal ik het niet laten rusten. Want als dit zo is. Dit zo blijft, dan komt het nooit meer goed. En dan moeten we over andere stappen gaan nadenken.
1: Ja. Hey, hoe gaat het nu met het elftal, met de voetbalbond? Of met de voetbalbond, met de voetballers?
0: Ja, goed, je zegt de voetballer, dat vind ik het allerbelangrijkste. Met de jongens, ja, wel goed moet ik zeggen. Wat ik net al zeg, het zijn nog steeds mensen. Iedereen roept, ja, het zijn professionals, etcetera, maar het zijn nog steeds mensen. Als je kijkt in welke omstandigheden die jongens hebben moeten presteren en met alle eer de Surinaamse vlag verdedigen, reizen maken, uren in de vliegtuig zitten om te willen voetballen. Ja, dan is het pijnlijk als je ziet hoe die jongens worden bejegend. Maar ik moet zeggen, als je kijkt hoe ze ermee omgaan, als aangroep, ja, top. Maar het heeft wel een behoorlijke impact op je mentale gesteldheid.
1: Ja, dat snap ik. Dankjewel Brian Tevreden, algemeen directeur van de Surinaamse Voetbalbond. Een fijne dag.
0: Dankjewel. Yes.
1: Ja, en dan bellen we met Oscar van Dam, onze vaste correspondent op Curaçao. Goeienacht, Oscar.
2: Goedenacht, hoe gaat het?
1: Ja, het gaat goed. Hoe is het met jou?
2: Ja, goed. Wat
1: ja, het ging over jou. Ja, het ging over jouw onderwerp, voetbal.
2: Ja, voetbal kan zo prachtig zijn en zo vreselijk lelijk. Hè? Dat is het erge. Ja, dit is echt heel erg wat Suriname overkomt.
1: Ja, ja, bizar. Ja. Curaçao heeft daar niet zo mee te maken,
2: heel
1: hè?
2: Erg. Ik zit nu ook te denken, er is al zijn incidenten geweest. Maar dat het zo'n heftige gemeente is, zoals wat in met Suriname is gebeurd, dat de speler weggestuurd wordt die zelf iets wil doen aan die discriminatie. Dat kan ik me niet herinneren, nee.
1: Nee.
2: Maar in Latijns-Amerika komt het vaker voor, dergelijke vormen van discriminatie. Het blijft vreselijk.
1: Ja. Hey, wat speelt er op de eilanden?
2: Misschien ook iets persoonlijks, maar ik sprak vanochtend, of ja, donderdagochtend, lokale tijd, Mike Eeman, de premier van Aruba. Hij is nu op bezoek op.
1: Dus je valt een beetje weg. Waar is hij op bezoek, zei hij?
2: Oh.
1: Ja.
2: Hoor je me zo beter? Mike ja. Eeman, de premier van Aruba, die is op bezoek op Curaçao. Hij is hier omdat er op 9 en 10 oktober een bijeenkomst komt waarbij de 10-10-10, de autonomie van Curaçao, wordt gevierd. Mm. En hij is een van de sprekers. Er komen ook mensen uit Jamaica en andere Caribische landen. Maar hij was vanochtend bij de gouverneur op Curaçao en dan heb ik hem daarna even gesproken. Omdat ik het wel interessant vond. Je weet, hè, Mike Eeman die is premier. Zijn hele generatie, is premier geweest of in de politiek geweest. Ja. Maar in het jaar dat hij 65 wordt, treedt hij terug. Dus eind van het jaar stapt hij op als premier en komt er een opvolger. En
1: dan gaat de boekentour, toch of niet? Hij gaat toch ook een boekentour? Want heeft toch een boek geschreven? Of wist je dat niet?
2: Niet dat ik nu weet dat hij nog boekentour gaat.
1: Ja.
2: Hij vertelde mij wel dat hij wil meer historische verhalen, meer historische boeken wil schrijven. Maar ik vroeg hem juist, wat ga je doen? Hè? Je bent pas 65. Hij gaat zich inzetten voor twee dingen. En daar had hij een hele mooie uitleg voor. Dat in de westerse samenlevingen de economieën soms erg groeien. het gaat goed, maar het wordt nooit, je bereikt nooit de hele bevolking. Er zullen altijd mensen zijn in de samenleving die ondanks de groei van bijvoorbeeld het toerisme daar niet beter van worden. En die mensen, die wil hij een stem geven. Dus hij wil blijven opkomen voor de mensen die het ja, soms moeilijk hebben met minimumloon en niet eens voldoende verdienen om hun gezin te onderhouden. De kleine man, of ja, degene met een kleine beurs, zoals je dat dan zo noemt. Maar die wil hij blijven vechten.
1: Ik heb net een heel uur gesprek met Glenn Today hierover gehad.
2: Oh, nou, dat is hartstikke mooi.
1: Ja, dat is toevallig. Nee, maar wat goed inderdaad. Dus daar wil hij zich hard voor maken. Voor
2: blijven inzetten, ja. En hij heeft daar veel ervaring mee. En voor het Koninkrijk, want het Koninkrijk, nou ja, wat is die? 25 jaar leider van de AVP. Hij is lange tijd minister-president geweest. En hij ziet van dat we te veel kansen in het Koninkrijk laten gaan door alleen maar te wijzen waar we het niet mee eens zijn, terwijl er heel veel mogelijkheden zijn om samen beter te worden. En had het bijvoorbeeld over een idee dat je als een soort living lab controle of onderzoek kunt uitvoeren op Aruba en Curaçao, als er bijvoorbeeld het minimumloon flink wordt verhoogd. Wat zijn de gevolgen? Daar kan Nederland ook lering uit treffen. Hij had allemaal, ja, ik vond het gewoon een heel interessant gesprek. Hij had allemaal bijzondere zienswijzen.
1: Mooie vergezichten.
2: Hij leek heel erg klaar voor de periode na het premierschap. Want dan hoefde hij zich niet met al die ministerraadsvergaderingen en dergelijke bezig te houden. Dan kon hij zich bezighouden met de dingen die hij echt belangrijk vindt.
1: Hij is er een beetje klaar mee. Maar is Aruba klaar met hem?
2: Nou, nee, want hij heeft zijn opvolger al aangemeld. Hè, dus de opvolger van de AVP en ook degene die dadelijk de nieuwe premier gaat worden. Wendt Cecilia. Maar uit een onderzoek van Letitia Klaar bleek dat heel veel mensen op Aruba, ja, eigenlijk nog niet vertrouwen hebben in een jongen van 30 plus om premier te worden. Terwijl, ja, Eman natuurlijk, hè, 65, heel veel ervaring heeft. En Eman zelf zei van ja, joh, dat is altijd zo. Mensen vertrouwen niet zozeer in de jongeren, maar als die eenmaal op zijn plek zit en het gaat goed, dan komt alles goed. Dus daar maakt hij zich niet zoveel druk over.
1: Maar ja, onbekend maakt onbemind.
2: Onbekend maakt onbewind. En ja, de hele familie. De hele familie van Eman is natuurlijk, ja, is gewoon het politiek. En dan krijg je Wendt Cecilia. Ja, dat is een jonge opkoming minister. Ik snap dat sommige mensen op Aruba denken van nou, ja, hè, wat krijgen we daarmee? Maar voor hem zal het ook heel spannend zijn.
1: Ja, ze willen gewoon weer een E-man. Wat speelt er nog meer?
2: Nou ja, wat ik net zei, dat op Curaçao op 9 en 10 oktober 16 jaar autonomie wordt herdacht, benadrukt. Dat wordt nu in een meer Caribisch jasje gegoten dan normaal. Er is veel aandacht voor de banden binnen de Cariben. Maar ja, Curaçao zou Curaçao niet zijn dat er ook nog even wordt gekeken bij deze trotse viering op de prestaties van de Blue Wave tijdens het WK. Zaken als Eloy Room, die de meeste reddingen had in een 90 minuten van een wedstrijd op het WK. En op de prestaties van de Little League met honkbal. Dus gezamenlijk met allemaal andere Caribische landen zal Curaçao nog even zichzelf in het zonnetje zetten op sportief gebied. Dus dat vond ik ook wel aardig.
1: En zij zijn dus heel erg blij met 10-10-10.
2: Ja, ja, heel. En dat is al anders geweest, hè? Want 10-10-10 op zich was het een hele lange periode voordat het zover was dat de Nederlandse Antillen ophielden als staatkundig orgaan en Curaçao, Sint Maarten autonome landen binnen het Koninkrijk werden. Maar na 1 of 2 jaar was die viering, werd nauwelijks meer gevierd. Er was even, ja, niet zoveel trots op en daarna hebben de regeringen geprobeerd er iets van te maken. En nu is het weer echt een grote, belangrijke dag en wordt het groot gevierd. Nou, ik denk dat het hartstikke goed is.
1: Hey, dat is vooral een positieve boodschap die PISA's wil uitdragen. Welke boodschap is dat precies?
2: Ja. De boodschap is dat we uniek zijn, dat we onze Caribische roots moeten benadrukken, dat we heel erg goed zijn in sport en dat we niet moeten denken dat we te klein zijn voor wat dan ook. Dus hij haalt uit allerlei recente ontwikkelingen zeg maar de trotsheid van Curaçao naar boven. Het is heel het is niet nationalistisch, maar het is heel erg trots, patriotistisch op wat Curaçao tot nu toe gedaan heeft. En de wijze waarop het gevierd wordt, hè, met die met het benadrukken van alles wat we hier goed doen, is eigenlijk niet iets wat we heel goed kennen op Curaçao. Het heet ook de United in Excellence Summit. Dus het is eigenlijk weer een nieuwe route. Ik ben ook benieuwd of het echt door de bevolking wordt opgepikt, of dat het gewoon een bijeenkomst blijft in het Marriott Beach Hotel met allemaal mensen uit de Caribisch gebieden, allemaal
1: oesters natuurlijk. Zo te zeggen. En de oesters.
2: Of dat het echt iets, of dat het echt iets groots wordt voor de bevolking.
1: Ja, heeft hij jou al mee?
2: Heeft hij mij al mee?
1: Ja.
2: Ik vind het een positieve ontwikkeling. Ja, beter dit dan wat we in het verleden hadden van ja jongens, maar waarom eigenlijk? Nee, nou geef er maar een draai aan. En als je er een draai aan geeft, doe het dan maar zo positief mogelijk. Dat kunnen we nu wel gebruiken.
1: Ja, ja, ja. Hey, wij spreken elkaar volgende week weer, hè?
2: Ja, wij spreken elkaar volgende week.
1: Ja, dankjewel. En ga je nog wat bijzonders doen rond 10:10:10?
2: Behalve dat het een vrije dag is op zaterdag.
1: Ja.
2: Ik zie het allemaal van de zijkant aan. Maar ik ga niet veel bijzonders op de dag zelf doen.
1: De vlag gaat niet uit.
2: Dat valt dus ook heel erg tegen. In het verleden zag je veel meer vlaggetjes bij auto's. En dat valt nu wel weer heel erg tegen. Dus ja, er is nog wel een wereld te winnen voor Pisas met zijn positieve boodschap.
1: Nou, helemaal goed. Hey, Oscar, we spreken elkaar volgende week. Geniet ervan.
2: Tot dan, doei doei.
1: Helemaal goed.
2: Yo, dank je.
1: Hai. Ja, dat was Oscar van Dam, onze vaste correspondent op Curaçao. En hierna hoor je vroeg. Dit was de Nacht van Caribisch Netwerk. En ik zou zeggen, tot volgende week.

0: NPO Radio 1.
1: 5 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba om het leven kwam bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat is de voorlopige conclusie van het Openbaar Ministerie op het eiland. De vrouw van 23 zat samen met haar vriend en een bevriende Nederlandse marinier in het voertuig toen het door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. Na het ongeluk betwijfelde haar familie dat zij achter het stuur zat. Uit videobeelden blijkt volgens justitie dat dat wel het geval was. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor de toenmalig burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde de afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming in de Kamer bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: De rode loper is uitgerold, de popcorn staat klaar en een nieuwe generatie is klaar om te laten zien wat ze in huis hebben. Gisteren ging het Leiden Internationaal Filmfestival van start. 11 dagen lang gaan allerlei films uit het binnen- en buitenland op dit festival in première. En juist voor een jonge generatie kan dat een belangrijk moment zijn.
3: Vroeg.
2: Goedemorgen, dit is Vroeg van vrijdag 9 oktober. Een staande ovatie, kaskrakers maken en de ene na de andere Oscar binnenslepen voor je werk. Dat is dé grote droom van veel filmmakers. Maar je moet natuurlijk ergens beginnen. Je eerste productie en première kunnen een belangrijke stap zijn voor je verdere carrière. Maar hoe gaat de selectie van zo'n filmfestival in zijn werk? En hoe belangrijk zijn dit soort festivals voor jonge makers? Ik ga erover praten met Jitske Bredeveld, programmeur bij LIV, en Tom Lunshof, regisseur van De Eerste Zone. Goedemorgen allebei.
4: Goedemorgen.
2: Vroege ochtend. Hey, fijn dat je er ook bij bent, Jitske. Ik vroeg het net al even aan jou, Tom, of dit normale tijden voor jou zijn als filmmaker.
4: Nou, soms wel. Ik moet zeggen, het went nooit. Maar er zijn inderdaad wel eens een aantal dagen dat je echt vroeg op moet. Zeker als je nightshoots hebt.
2: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Het zijn geen 9-to-5 jobs.
4: Het zijn zeker geen 9-to-5 jobs. We proberen, tenminste ik probeer altijd wel de productie zo te pushen dat dit soort tijden niet heel vaak voorkomen.
2: Heel goed. Ja, je hebt zelf de regie in handen.
4: Maar zeker nou ja, bij de film waar we het straks over gaan hebben, daar zijn ook aardig wat scènes die spelen zich helemaal af in het donker.
2: Ja.
4: Dus ik heb wel een aantal van dit soort zure ochtenden gehad, laat ik het zo zeggen.
2: Dat geloof ik al. Maar je bent in ieder geval wakker, je bent hier. En Jitske, jij zit aan de lijn en voor jou zijn er natuurlijk ook super belangrijke dagen. Dus ik neem aan dat je ook klaar wakker bent, want je hebt net de openingsdag van het LIV achter de rug. Hoe verliep dat?
5: Ja, klopt. Ik heb 1 uur geslapen.
2: 1 uur, jeetje.
5: Ja, dat zijn toch. Het zijn de openingsavond, zeker onze openingsavond voor genodigden. Dat is toch altijd een bijzondere avond. Echt zo'n moment van ontlading. Het moment waar je eigenlijk het hele jaar naartoe hebt gewerkt. Dus daar wil je wel goed bij zijn. Dus ja. Dat zijn altijd latertjes. Maar dat was een ontzettende mooie avond. En de openingsfilm viel heel goed. Het was ontzettend gezellig. Dus dat is precies zoals je het wil.
2: Dus slaaptekort is het allemaal waard.
5: Helemaal, ja, zeker.
2: Heel goed. En Jitske, jij bent ook eindverantwoordelijk voor de programmatie van het filmfestival. Wat betekent dat precies? Wat moet je dan doen?
5: Ja, dat vind ik ook altijd een interessante. Want we hebben een heel programmateam. We zijn met 8 programmeurs. En dat is een interessante verdeling. Sommige van onze programmeurs zitten heel specifiek op een bepaald onderdeel in ons programma. Wij hebben 6 verschillende programma-onderdelen. En sommige van die programmeurs hebben dus een specifiek stukje daarvan waar ze zich op richten. Waarvoor ze films scouten en delen met de rest van het team.
3: Ja.
5: En andere programmeurs kijken eigenlijk over de hele linie mee. Waardoor ze dus heel veel verschillende dingen uit allerlei hoekjes van ons programma zien. En heel, ja, op een hele andere manier weer kunnen kijken. En ik probeer daar als het ware als eindverantwoordelijke één geheel van te maken. Te kijken hoe gaan we als geheel? Hebben we niet in de verschillende programma's dingen die te veel op elkaar lijken?
3: Ja.
5: En hoe zorgen we dat een zo'n soort divers en sterk mogelijk programma is?
3: En ben je blij met jullie resultaat?
5: Ontzettend blij. Ik ben zo trots op het team. Ik heb zo gezien hoe hard er gewerkt is. Ik ben zo trots, ja.
3: Ja, dat is ook mooi om te zeggen natuurlijk. En Tom, jouw eerste lange speelfilm. De eerste zone zal zijn Nederlandse première kennen op het festival.
4: Klopt, ja.
3: Ja, kan je ons zonder te veel spoilers geven even vertellen waar het over gaat?
4: Ja, het gaat eigenlijk over een... We zitten een beetje in de toekomst. We zitten in een toekomstig overstroomd Nederland. Er is het een en ander gebeurd. Daar ga ik nog niet te veel over vertellen.
3: Oké, klinkt wel spannend.
4: We starten in ieder geval in een windturbine. We volgen een vrouw, gespeeld door Hadewig Mines.
3: Ja.
4: Die woont eigenlijk hoog in een windturbine. Dus een overstroomd Nederland. Zij heeft eigenlijk haar huis gebouwd in een aantal verdiepingen. Want een windturbine vanuit binnen bestaat uit verschillende plateaus.
3: Ik heb geen idee hoe windturbine.
4: Nou, ik wist het eigenlijk ook niet. Maar dit is iets waar we ook tijdens de research achter zijn gekomen. En zij heeft eigenlijk best wel slim. Zij woont heel ver in het noorden. Ze heeft eigenlijk haar huis in zo'n windturbine gebouwd. Om droge voeten te houden.
3: Mm-hmm.
4: En eigenlijk op een dag staat er een ongeluk bij die windturbine. Zij komt in het water terecht tijdens een storm. En zij drijft eigenlijk heel ver op dat waterlandschap drijft ze af. En eigenlijk in de film zien we een zoektocht terug naar huis. Terug naar die windturbine.
3: Ja.
4: En tijdens die zoektocht komen we eigenlijk een beetje erachter van wat is er nou precies met Nederland gebeurd? Waarom staat alles onder water? Maar we komen ook iets dichter bij Fenna, het hoofdpersonage. Waarom is ze eigenlijk zo verhard geworden? Waarom woont ze alleen? Hoe komt zij terug en wat voor soort innerlijke zoektocht wordt dat ook?
3: Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik heb het eerste deel van je film al gezien en ik kreeg al gelijk een soort benauwd, claustrofobisch gevoel in die windturbine. Dus dat heb je echt ontzettend goed gedaan.
4: Nou, leuk om te horen. Ja,
3: ja, heel spannend. Ik moet zeggen, het is heel erg visueel. Want ik zat te denken van ja, kunnen we niet een stukje laten horen of iets dergelijks? Had natuurlijk gekund, maar de beelden spreken veel meer dan dat, toch?
4: Ja, het is inderdaad best wel een visuele en ik denk dat sommigen ook wel zeggen atmosferische film. We hebben heel veel gebruik gemaakt van landschappen. Er komt meer dan dat hele benauwende windturbinegevoel. Want we gaan natuurlijk op een gegeven moment dat waterlandschap in.
3: Ja.
4: En we hebben ook heel veel natuurgebieden gedraaid. We hebben rondom de Waddenzee gedraaid, de eilanden. Dus naast dat benauwende watergevoel heeft de film ook juist een... Ja, en laat ook een soort de pracht van het waterlandschap zien. En een soort atmosferische sfeer over hoe de Nederlandse natuur, maar ook de waternatuur eruit ziet. En daar is voornamelijk visueel inderdaad voelen we heel erg
3: wat
4: dat landschap.
3: Ja. Ja, precies. Nou, we gaan het er zo uitgebreid over hebben. Zit je te luisteren en heb je vragen voor Jetske of Tom? Stel ze in de NPO Luister-app. Vroeg. Jetske, vertel ons even over het LIF, dus het Leiden Internationaal Filmfestival. Want waarom zouden mensen daarheen moeten? Ik ken natuurlijk ook een Amsterdam Filmfestival, een Rotterdam Filmfestival. Maar waarom moeten mensen naar het LIF?
5: Oeh, ja. Het LIF is denk ik... LIF staat nu 21 jaar, ooit opgericht door een aantal studenten. En heel snel uitgegroeid tot een best groot filmfestival in Nederland. Een van de grootste.
3: Ja.
5: En ik denk dat gekomen is deels doordat de programmering heel, heel leuk en toegankelijk is. Dus we zijn heel erg gericht op films die ook best wel goed naar de Nederlandse bioscopen zouden kunnen komen. Maar for some reason er nog niet echt belanden. En
3: ja.
5: Daar zijn we juist naar op zoek, die pareltjes. Maar die wel ontzettend toegankelijk en leuk zijn voor een groter publiek. En dan hebben we natuurlijk ook een heleboel mooie voorpremières van de grote festivals zoals Cannes en Berlijn. Dus dat is gewoon een hele mooie combinatie aan films in het programma. En daarnaast denk ik, ja, als LIF denk ik erg bekend om staat, is dat de sfeer gewoon heel goed is.
3: Ja, het is eigenlijk
5: de Leidse bioscopen zijn fantastisch.
3: Ja, een groot cultureel feest is het eigenlijk, zeg
5: ja.
3: je. Ja, superleuk.
5: Echt een viering, ja.
3: Ja, en je vertelde net al een beetje over je functie, maar het is wel de eerste keer dat je dus eindverantwoordelijke bent voor de programmatie. Hoe heb je dat ervaren? Want je bent best wel jong ook, lijkt me een hele grote verantwoordelijkheid.
5: Ja, het was wel weer een stap. Gelukkig is het wel al mijn vierde jaar dat ik voor het festival werk. En was ik hiervoor had ik hoofdmarketing, dus ik zat al wel in het kernteam. Ik had al een bepaald gevoel van eindverantwoordelijkheid. En ook als hoofdmarketing ben je natuurlijk heel erg bezig met wat gaat er naar buiten. Dus dat is ook een functie waarbij je al heel erg in de spotlight staat. Niet zelf, maar wel alles wat jij doet wordt als het ware bekeken door iedereen. Ja. Dus ik vond dat met programma, dat is natuurlijk weer op een andere manier. Maar ik vond dat wel een vergelijkbaar iets.
3: Ja, dus het is eigenlijk op een natuurlijke manier verlopen, dit carrièrepad.
5: Ja, eigenlijk wel.
3: Ja. En jij kiest dus mee welke films het publiek te zien krijgt. Hoe doe je dat in hemelsnaam? Dat lijkt me een ontzettend lastige taak.
5: Is het ook. Wij zien zoveel films in een jaar. We zien zoveel verschillende dingen die op verschillende manieren interessant zijn. Dingen die misschien nog niet helemaal perfect zijn, maar waarbij we wel heel veel potentie zien. Mm-hmm. Dingen die heel leuk zijn, maar misschien niet heel diep. Dingen die heel diep zijn, maar misschien niet heel leuk. En daar moet je inderdaad toch dan een geheel van maken. Wat voor ons altijd belangrijk is niet elke film hoeft voor iedereen te zijn. Maar we willen dat er voor iedereen iets te zien is op LIV. We willen dat er echt een mooie selectie is. Dus bijvoorbeeld voor onze debuutcompetitie die we hebben, hebben we dan dit jaar 13 films uit 13 verschillende landen. Ja, dat vinden we dan een mooi iets. Dat het echt verschillende verhalen zijn uit verschillende landen van verschillende makers. Dat je daarmee een heleboel hoeken van de wereld op jouw kleine, of niet kleine, maar op jouw filmfestival in Leiden laat zien.
3: Ja, dus veel diversiteit. Toch? Ja, een combinatie van veel verschillende films uit verschillende landen, inderdaad. Maar aan welke criteria moet een film dan sowieso voldoen?
5: Wat wij belangrijk vinden is dus de kijkervaring. Dus dat het een toegankelijke kijkervaring is voor bezoekers. Want we willen echt dat filmliefde vieren. We willen dat mensen met elkaar in gesprek gaan. En daarnaast vinden we het altijd leuk. Eigenlijk onze twee dingen zijn: we willen verrassen of ontroeren. En soms allebei natuurlijk. Ja. Maar je wil dat mensen weggaan met een gevoel van: ik heb iets gezien wat me bijblijft. Op welke manier dat dan ook is. We hebben bijvoorbeeld ook een bonkerscompetitie. Ja, die films die moeten er juist aan voldoen dat ze mensen een beetje
3: op een verkeerde been zetten.
5: Ja, bonkers. Ja, dat is een hele leuke eclectische mix van hele gekke dingen. Dus dat gaat van horror tot hele gekke comedy en alles ertussenin. Die films hebben natuurlijk iets andere criteria dan bijvoorbeeld onze debuutcompetitie. Maar uiteindelijk is, denk ik, verrassen en of ontroeren is ons belangrijkste criteria. Je wil dat mensen op een manier daarom voelen.
3: Ja, kan je in zo'n selectie dan eigenlijk wel objectief zijn? Of is het überhaupt iets subjectiefs?
5: Ik denk dat er zit toch bij dit soort kunstvormen. Er zit denk ik altijd toch iets in van jezelf. Ja. Wat we wel merken is natuurlijk, wij programmeren al een tijd voor LIV, zeker als team. En we weten goed wat ons publiek leuk vindt. Dus we hebben ook vaak gesprekken dat we denken van, dit was niet per se misschien mijn eigen favoriete film. Maar ik weet 100% zeker dat het LIV-publiek dit superleuk gaat vinden. Daar zijn we ons heel goed bewust van. En dat is een soort van, dan zet je die subjectiviteit wel heel makkelijk opzij. Want je wil vooral dat de films goed landen op het festival.
3: Ja, jullie moeten jullie publiek eigenlijk dus heel erg goed kennen. En wat zij willen.
5: Ja, zeker.
3: Ja. En ik heb begrepen dat de jury uit jongeren bestaat. Dus het is een jongere jury. Wat kan je daarover vertellen? Waarom per se jongeren?
5: Nou ja, we hebben ooit een jongerenjury in het leven geroepen, omdat we het heel belangrijk vinden dat jongeren LIV vinden. En ook dat ze verschillende rollen op het festival kunnen aannemen. Uh-huh. Omdat ik denk dat een actieve rol in zo'n organisatie en op zo'n evenement altijd toch even anders is dan gewoon als bezoeker komen. Toch even een andere drempel kan zijn. En dat doen we sinds 2021. En dat is altijd een ontzettend leuk project geweest. Er zijn dan 8 jongeren tussen de 16 en 23 jaar. Die samen 2 hele weekenden spenderen. Eerst een weekend workshops volgen van filmmakers, filmprogrammeurs en dergelijke. Echt een beetje dat filmlandschap leren kennen. En dan een heel weekend op LIV Films kijken. En een speciale selectie aan films die vaak ook qua thema's wel te maken hebben met een jongere generatie. En daar een winnaar uitkiezen. Wij vinden het heel belangrijk dat jongeren op die manier ook hun eigen stem in het festival hebben. En het is ook een ontzettend leuke springplank. Er zijn heel veel mensen uit de jongerenjury die doorgestroomd zijn naar bijvoorbeeld, of die daarna gesolliciteerd hebben op organisatiefuncties. En zo moet ik zeggen, ik ben ook zelf ooit in de jongerenjury begonnen.
3: Ja, ik kan me wel voorstellen dat het best wel lastig is, zeker als jongere, om in deze filmwereld, filmindustrie terecht te komen. Dan moet je echt een bepaalde springplank hebben, lijkt me. Daar gaan we zo meteen uitgebreid over verder. Maar je benoemde het net al eventjes, hoe belangrijk is het voor het LIF om jongeren in de bioscoop te krijgen? Want de streamingsdiensten zijn natuurlijk ontzettend populair, maar waarom is het dan zo belangrijk om ze naar het grote scherm te brengen?
5: Ja, we willen dit toch heel graag doorgeven. En wat we merken, zeker omdat onze focus ook ligt op jonge en onafhankelijke makers bij LIF. Dat zijn mensen die films maken die zoveel raakvlakken hebben met de jonge generaties. Dan wil je die films ook bij dat publiek krijgen. Dat is ontzettend relevant. Ja. En daarnaast, en wat wij gewoon merken is inderdaad, er zijn heel veel jonge mensen die ontzettend op zoek zijn naar gezellige culturele evenementen. Juist dingen buiten de deur. Dus dat vinden we ontzettend leuk. En dat zien we ook zeker in Leiden, met als studentenstad. Dat zien we ook dat echt weer op gang komt.
3: Tom, jij bent regisseur, dus dat heb je al knap gedaan op jonge leeftijd. Want je bent wel jong, toch? Kan ik wel zeggen.
4: Ja, jong. Ja, net 30 geworden. Dus,
3: dat vind ik
4: is
3: wel
4: dat
3: jong.
4: Toch jong. Ja, dat is jong.
3: Ik ben 31, dus ik noem het jong.
4: Oké, ja, het voelt steeds ouder. Maar goed,
3: Ga je nog wel naar de bioscoop of heb je daar te druk voor als regisseur?
4: Nee, zeker ga ik naar de bioscoop. Ik denk dat het heel belangrijk is om naar de bioscoop te blijven gaan. Los van dat het goed is om nieuwe films te zien. Maar ook gewoon de ervaring van een bioscoop is natuurlijk zo. Tenminste, ik zeg natuurlijk, maar voor mij is het zo anders dan. Ja, een film thuis aanzetten. Een film thuis kan je altijd op pauze zetten. Je bent vaak alleen. Maar echt het grote doek dat je met anderen die ervaring hebt. Dat je met anderen in discussie gaat over wat je ziet. Ik vind dat gewoon heel belangrijk. Los van dat je bij wil blijven wat er allemaal wordt gemaakt. Wat eigenlijk de huidige filmcultuur is. Nieuwe cinema-stromingen. Als ik kan, dan ga ik zo vaak mogelijk eigenlijk.
3: Dat is goed. Wat maakt het LIF dan anders dan andere filmfestivals?
4: Jeske zei het net al een beetje van de diversiteit daarin. Veel Nederlandse filmfestivals die programmeren voornamelijk Nederlandse films. Wat heel erg leuk is bij het LIF is dat je inderdaad echt een verzameling hebt van films die all over the world komen. Ik vind dat sowieso heel erg leuk aan filmfestivals en ook internationale filmfestivals. Dat het niet alleen een plek is waar je eigenlijk heel veel andere films ziet, maar ook heel veel andere makers ontmoet. En dat eigenlijk die samenkomst tussen makers, publiek en dus verschillende films en stromingen films, verschillende politieke ideeën, verschillende filosofische ideeën. Ik denk dat dat een hele belangrijke verbindende factor is. En zeker in deze tijd ook wel.
3: Ja, zeker. En heel erg inspirerend lijkt het me ook. En heel goed
4: Absoluut,
3: om inderdaad daar ook je netwerk misschien wat meer op te bouwen. En je hebt dus je eigen film gemaakt, De Eerste Zonne, je eerste lange film. Zit niet geheel ontoevallig ook bij de selectie van het LIF. En wordt tijdens het festival zelfs 5 keer gespeeld. En volgens mij is dat best wel veel, toch? Voor een filmfestival, dat die 5 keer gespeeld wordt.
4: Ja, ik heb het in ieder geval nog nooit meegemaakt. Wij komen net van Edinburgh Film Festival. Daar draaiden volgens mij 3 of 4 keer. Dus dit is voor ons wel een record. We zijn ontzettend vereerd om zo vaak te mogen spelen.
3: Ja, wat goed. Hey, en een overstroomd Nederland is dus het uitgangspunt voor je film. Je vertelde er net al even over. Maar hoe kwam je bij dit idee? Is dit een soort van blik in de toekomst?
4: Nou ja, een beetje. Ik kom zelf uit Friesland. Dus ik ben sowieso opgegroeid. Ik wou niet zeggen op water, maar wel rondom water. Het is toch wel de provincie. Volgens mij met meeste water, meeste meren rond de kust. Dus ik heb van een vroege leeftijd heb ik van alles met water gedaan. Maar ik ben ook wel vanaf een vroege leeftijd best wel bewust geworden van de kwetsbaarheid die je hebt rond water. Gewoon het dijksysteem. Een groot gedeelte van Nederland staat natuurlijk gewoon onder een flink
3: zeespiegel,
4: zeespiegelniveau inderdaad. Dus dat zit ergens al vroeg ingepakken, denk ik. En ik ben, sinds ik naar Amsterdam ben gegaan, in de film ben gegaan, is natuurlijk de afgelopen 10, 15 jaar is de klimaatverandering is echt in een rap tempo. Heeft dat een soort versnelling gevonden. Dus ik denk die combinatie met waar ik vandaan kom, die fascinatie en de opgroeiing, samen met gewoon wel echt iets wat nu echt urgent is vandaag de dag, dat daar het idee het is geboren.
3: Een soort apocalyptisch idee.
4: Ja, het is aan de ene kant post-apocalyptisch. Maar aan de andere kant is het gebruiken we denk ik in de film ook wel echt als een soort backdrop, als een soort achtergrond waarbinnen zich een kleiner en kwetsbaarder verhaal en een menselijker verhaal denk ik zich afspeelt.
3: Ja, dus je hebt ook veel gebruik moeten maken van water. En ik heb begrepen dat je met een best wel klein budget hebt gewerkt.
4: Klopt, ja.
3: En je hebt er dus voor gekozen om een overstroomd Nederland te laten zien. Waarom wou je dan zo groot aanpakken? Dat lijkt me best wel lastig.
4: Ja, dat was ook een flinke uitdaging. Er is geen haar op mijn hoofd die dit nog een keer gaat doen. Zeker niet met een klein budget, laat ik dat zeggen.
3: Ja.
4: Ik ben er ook wel van overtuigd dat alles mogelijk is binnen de beperkingen of zo die je hebt. Ik ken natuurlijk Friesland heel goed, ik ken Noord-Nederland heel goed, ik ken de eilanden goed. En we hebben ook wel met een team gewerkt wat grotendeels ook daar vandaan komt. Dus we kennen de natuurgebieden goed. Dus we zijn eigenlijk vanaf het begin zijn we gekeken van oké, dit is normaal. Het voelt als een soort Hollywood concept waar je met gigantische studio's en visual effects en stuntteams wil gaan werken.
3: Ja.
4: Maar we zijn eigenlijk gewoon met een heel klein, bijna documentaire-achtig team zijn we gewoon natuurgebieden ingetrokken.
3: Dus jullie zijn locaties gaan scouten in
4: We zijn locaties gaan scouten, inderdaad. Sommige locaties wist ik al. En dan kun je toch eigenlijk op een best wel simpele manier binnen Nederland kun je eigenlijk een wereld creëren die eigenlijk zo fantastisch en bijna buitenaard, zeg maar, lijkt.
3: Ja.
4: En dan kun je eigenlijk heel veel voor elkaar krijgen.
3: Ja, je hebt het echt ontzettend goed in beeld gebracht.
4: Dankjewel.
3: Het leek echt, ja, het voelde echt. En met wat voor gevoel hoop je dat de mensen de zaal verlaten als ze jouw film hebben gezien?
4: Ja, ik denk een dubbelzinnig gevoel. En dat is ook wat ik met de film wilde doen in het vroeg schrijfproces samen met de scenarist Sam Dijkstra, heeft het samen met mij geschreven. Hebben wij ook al gezegd van ja, we willen eigenlijk die twee kanten van de natuur en van eigenlijk het onderwerp van die klimaatverandering laten zien. Aan de ene kant heeft het iets beknellends, wat je net ook al zei. Van het is, nou ja, water kan beknellend zijn. We moeten denken aan verdrinking, alles overstroomt. En daar zie je ook een bepaald soort genadeloosheid van de natuur. Maar tegelijkertijd is de natuur ook prachtig en een soort wonderschoon. En als je kijkt naar de waddenlandschappen en de meren, wilden we die schoonheid ook vangen tegelijkertijd. En bijna ook een beetje vanuit het idee dat de natuur en de wereld constant in verandering is. En dat wij als mensen misschien wat meer mee moeten gaan met die verandering, in plaats van dat we alles ertegen vechten.
3: Ja.
4: En ja, dus met die dubbelzinnige vraag, eigenlijk zou ik graag willen dat mensen eigenlijk de film uitlopen.
3: Jetske, had jij dat gevoel ook gekregen? Want jullie hebben de film natuurlijk geselecteerd voor het LIV. Waarom vind jij dat de eerste zon in het programma thuis hoort?
5: Jeetje, ja. Dat gevoel herken ik zeker. Toen wij de film zagen, toen waren we eigenlijk gelijk ook onder de indruk over waar je het net over had, een soort van de ambitie. Ik dacht van ja, ik kan me niet voorstellen dat dit een heel groot budget is geweest, maar het voelde gelijk wel alsof de ideeën en de plannen groot waren. En dat vind ik altijd heel mooi om te zien.
3: Ja.
5: En daarnaast, wat voor ons ook gewoon bijzonder was, is we zien natuurlijk zoveel films in een jaar. En deze film leek gewoon op niks anders wat wij gezien hadden. Het voelde heel anders dan alle andere dingen die wij aangezet hebben in dit jaar. En dat is altijd heel speciaal. Dat zien we gewoon zo weinig. En daardoor hadden we gelijk ook een soort van een bepaald gevoel erbij. Dat water, het spreekt natuurlijk zo erg aan op iets wat je, denk ik, als Nederlander ergens in je onderbuik wel heel erg voelt.
3: Ja, absoluut.
5: Dus ik had dat onderbuikgevoel, dat was een soort van vond ik heel beklemmend. Dat vonden we heel, heel bijzonder, zeker voor een debuut ook. Dat we dachten, jeetje, er staat hier gelijk iets wat ons best wel aangrijpt.
3: En waren jullie het er dan unaniem mee eens dat deze film moest verschijnen op het LIV?
5: Zeker, ja.
3: Ja, wat mooi. Hey, we gaan zo verder praten over hoe je als jongere moet bewegen in de filmindustrie. Heb je vragen voor Jetske of voor Tom? Stel ze alsjeblieft in de NPO Luister-app.
0: Vroege vragen.
3: Even kijken, Mitch vraagt, zie je ook een trend in de films die jullie selecteren? Deze is voor jou, Jetske.
5: Een trend? Ik zie niet één trend. Wat ik wel zie, zeker met ook onze debuutcompetitie, is je ziet dat er een hele jonge generatie makers opstaat die eigenlijk film als medium gebruiken om dingen aan te kaarten. Dat het een ontzettend goed medium is. Helaas is dat nodig. Maar dat het een medium is waarin mensen hun gevoelens en hun onvrede van boven bepaalde dingen kunnen uiten. En dat zien we wel terug. Weet je wel, ik heb om even een voorbeeld te noemen, ik heb bijvoorbeeld ontzettend veel debuutfilms gezien dit jaar van jonge vrouwelijke makers die toch omgaan met bijvoorbeeld geweld tegen vrouwen of onveilige situaties. Daar heb ik ontzettend veel films dit jaar over gezien.
3: Ja, precies.
5: Dat grijpt je ons heel erg aan. Je ziet wel dat soort trends, zeker rondom debuutfilms, in het landschap wel liggen. Ja, maatschappelijke thema's die spelen. Je ziet een jonge generatie opstaan en een camera pakken om dat verhaal te vertellen.
3: Ja, is een film dan een soort uitlaatklep voor die emoties die je in het echte leven voelt? Kan je dat zo zien?
5: Ik denk het soms wel. Ja, ik denk dat het enerzijds een uitlaatklep is en anderzijds een medium om een statement te maken en aandacht te vragen. Ja.
3: Een vraag van Kiki sluit hier misschien ook wel bij aan. Wanneer zou je een film echt niet selecteren? Is er ook een ondergrens?
5: Voor ons is eigenlijk de criteria zijn natuurlijk altijd van als het niet binnen ons profiel past, dus onze competitieonderdelen of programmaonderdelen, dan komt het er sowieso niet. Mm-hmm. Er is toch wel eigenlijk alle films die wij in behandeling hebben worden door minimaal 2 mensen gekeken. Okay. Als allebei die mensen zeggen van nou ik vind dit niks, dan is er voor ons geen reden om het te gaan selecteren. Dus we hebben sowieso een 2-ogen principe, soms ook nog wel meer ogen.
3: Ja.
5: Dus dat is omdat er altijd zoveel meningen liggen, is dat ook eigenlijk altijd een weloverwogen iets. En als er dan meerdere mensen zeggen nee, dan is dat eigenlijk heel duidelijk.
3: Hoe gaat het eigenlijk in zijn werk? Kan ik ook met mijn telefoon een korte film opnemen en naar jullie toesturen? Of is er ook een bepaalde voorselectie?
5: Voor korte films kunnen eigenlijk alle films inderdaad ingestuurd worden. Wij hebben een open call voor korte films, dus dat kan zeker. Dat zien we ook, dat inderdaad dingen gewoon geschoten worden en ingezonden worden. maar dat is ook leuk. Soms gebeuren daar hele grappige dingen natuurlijk. Als je gewoon spontaan iets gaat maken. En dat is ook zeker omdat het ook in Nederland zo is. Dat is ook waarom we dit jaar een nieuw shorts programma gedaan hebben. We hebben een nieuw shorts programma genaamd Oogst New Dutch Shorts. Omdat we echt graag dat Nederlandse talent ook weer op LIV, dat korte filmtalent, wilden er vroeg bij zijn.
3: Ja, wat goed, want er is veel aanbod.
5: Ja, zeker. En er zijn zoveel mensen die met leuke dingen bezig zijn. Dat wil je gewoon. We zijn natuurlijk verder een soort een speelfilm, lange filmfestival. Maar je wil daar wel ruimte voor hebben. En je wil ook dat mensen jong, vroeg in hun carrière in aanraking komen met het festival. En hier de kans krijgen. We hebben natuurlijk ook ontzettend veel makers die hier komen vanuit Amerika en vanuit andere plekken. Mm-hmm. Ja, dat is een hele leuke kruisbestuiving als je dan daar zelf ook al tussen staat. Dus daar wilden we echt wel weer ruimte voor hebben.
3: Ja.
5: Dus als korte filmmaker kan dat, ja.
3: Oké, mooi. En over dat aanbod gesproken, Laurie vraagt, waarom zijn er in Nederland zoveel filmfestivals? Is 1 niet genoeg? Het Amsterdam niet? Filmfestival, Rotterdam Filmfestival. Welke zijn er nog meer? Je hebt ook de documentaire festivals natuurlijk.
5: Ja, en een heleboel wat specifiekere festivals. Natuurlijk Imagine als genrefestival. Camera Japan als festival van Japanse films. Je hebt ontzettend veel festivals. En je hebt heel veel festivals ook die echt helemaal hun eigen niche hebben. Ik denk dat festivals een interessante rol spelen. En ik denk dat als je een goed profiel hebt en een programmateam dat met heel veel passie aan het werk is, dat filmfestivals ook ervoor echt weer invloed kunnen hebben op wat er filmlandschap ligt. Festivals hebben toch de mogelijkheid om dingen naar Nederland te halen die niet aangekocht zijn voor reguliere distributie. En daarmee, omdat je dan films naar Nederland haalt, geef je films ook weer een kans om misschien later wel aangekocht te worden.
3: Ja.
5: Of om in ieder geval hun eigen publiek te vinden. Dus ik denk dat filmfestivals daarin een ontzettend belangrijke rol kunnen spelen.
3: Ja, precies. Zeker voor de kansengelijkheid. Want niet iedereen die kan in een Pathé draaien of in een View. Dus
5: inderdaad.
3: Dat snap ik wel. En ik zie een vraag van Henry. Is een beetje een technische vraag voor Tom. In het algemeen, hoeveel procent worden filmbeelden met computerbewerkingen geproduceerd?
4: De algemene percentages. Ik weet niet of je daar bij mij moet zijn. Dan zou ik echt het onderzoek moeten in.
3: Bij Google zijn.
4: Ja, misschien bij Google. Of misschien nog wel een AI-bot.
3: Om het even bij jezelf te houden. Heb jij gewerkt met computerbewerking?
4: Ja, we hebben er wel mee gewerkt. Allemaal hand gedaan. Ik doe niks met AI. Vrij weinig. Omdat het ook best wel duur en heel tijdsintensief is. Dus we hebben inderdaad een aantal shots in de film. Hebben we onze VFX supervisor. Heeft daarmee gewerkt. En dat geldt dan voornamelijk met je hebt natuurlijk heel veel horizonvervuiling. In ieder geval in onze film dat je toch op het wat staat. Maar je ziet ja, je ziet gebouwen in de verte of iets dergelijks. Dus dat poets je dan weg. En er zijn een aantal wat grotere shots waar we dan echt iets in hebben geplaatst. Of een soort 3D-model hebben gemaakt. En dat plaats je dan eigenlijk in het shot.
3: Dus dat is veel met tijd en efficiëntie en realisme te maken eigenlijk. Je kan niet alles met papier-maché doen natuurlijk.
4: Klopt, inderdaad. Ja. Tenminste, ja, het liefst zou je het doen. Want ik ben ervan overtuigd dat het uiteindelijk nog het mooiste is. Als je echt kijkt naar de oude Lord of the Rings films en de Star Wars. Die zien er nog steeds echt waanzinnig uit. Omdat ze het allemaal echt hebben gedaan.
3: En Christopher Nolan die werkt graag zonder camera nabewerking.
4: Klopt, ja, die gaat echt nog. Die vliegt wel helemaal de bocht uit. Want die doet alles echt helemaal als hij een vliegtuig.
3: Maar die heeft ook een flink budget.
4: Ja, als hij een vliegtuig wil laten crashen, dan laat hij ook echt een vliegtuig crashen. Ik denk dat niemand dat hem nadoet. Ja. Maar en het ligt natuurlijk ook heel erg aan het genre. Ik bedoel, als je echt een film in space hebt, dan zul je veel meer visual effects hebben dan dat je een rauw realistisch drama hebt die zich ergens in een supermarkt afspeelt. Ik noem maar wat. En wij zitten natuurlijk wel. We hebben een soort post-apocalyptische film waarin je wel het een en ander moet doen.
3: Moeilijk na te bootsen nu al.
4: Ja. Dus het verschilt echt heel erg.
3: Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Nou, leuke vragen allemaal. Keep them coming in de NPO Luister-app.
0: Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
3: We zijn zo weer bij je terug. Dan praat ik met Jetske Bredeveld, programmeur bij LIF, en Tom Lunshoff, regisseur van de Eerste Zone, verder over het Leiden Internationaal Filmfestival en hoe je het als jonge maker is om te bewegen in de filmindustrie. Maar eerst naar muziek. Een toepasselijk nummer van Duran Duran. Dit is Girls on Film.

0: Dit is vroeg van vrijdag 9 oktober. Het Leiden Internationaal Filmfestival is losgebarsten. 11 dagen lang gaan er allerlei binnen- en buitenlandse films in première. En vooral jonge makers staan te trappelen om hun creatie aan het grote publiek te tonen. Want hoe is het om je als jonge maker in de filmwereld te bewegen? En hoe belangrijk is een filmfestival daarvoor? Ik praat erover door met Jetske Bredeveld, programmeur bij LIF. En Tom Lunshof, regisseur van De Eerste Zone. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister-app. Vroeg. Tom, de Nederlandse première van De Eerste Zone is dus vanmorgen op het LIF. Maar je presenteerde je film dus ook al in het buitenland. Dus mensen hebben het al eerder kunnen zien.
1: Klopt, ja. Nee, we zijn afgelopen augustus, mid-augustus, zijn we in première geweest in Edinburgh, in Schotland. Edinburgh International Film Festival.
0: Ja.
1: Dat was echt heel tof. Ja.
0: Was dat ook voor jou de eerste keer om daar te zijn?
1: Ik ben eigenlijk nog nooit in de UK geweest. Dus het was opeens moest je links lopen waar je normaal rechts loopt van de zon. je ziet, ik raak nu alweer helemaal de kluts kwijt. Gelukkig heb ik niet auto moeten rijden daar, dus dat scheelt. Maar het was wel het was een hele toffe ervaring. En er zijn ook 6 of 7 festivals tegelijkertijd in die stad. Je hebt The Fringe, dat is een theaterfestival.
0: Dat is
1: een
0: comedy, toch?
1: Ja, voornamelijk theater, dacht ik.
0: Oh, theater, oké, leuk.
1: Maar misschien ook veel comedy. Maar je hebt ook een boekenfestival, een jazzfestival en een muziekfestival. En het is echt...
0: Nou, het is dan feest in de stad.
1: Echt een feest, maar het is heel gezellig. Ja, het was leuk.
0: En hoe werd je film daar ontvangen? Vertel me alles.
1: Ja, het was eigenlijk heel positief voor dat ontvangen. Wij vonden het natuurlijk wel spannend. Want ja, het is ergens ook een oer-Nederlandse film. En we waren sowieso trots op de film. Maar als je dan ook echt naar zo'n groot festival gaat in het buitenland. Dan weet je nooit hoe dat ontvangen wordt.
0: Zit je daar dan zwetend in het publiek om je heen te kijken naar de blikken van de mensen?
1: Nou ja, ik vind een vertoning sowieso altijd verschrikkelijk. Want je bent gewoon heel erg bewust van jezelf en van eigenlijk alle keuzes die je eigenlijk vooral niet hebt gemaakt, maar wel had willen maken. En natuurlijk ziet niet iedereen dat, maar dat is, daar ben je veel mee bezig. Dus het is voornamelijk daarna inderdaad van, hey, hoe wordt die ontvangen? Maar het Schotse publiek was echt heel, heel lovend en heel leuk. We kregen hele leuke vragen tijdens de Q&A en heel veel leuke gesprekken nog daarna met zowel het publiek als ook makers die er waren. En we hebben eigenlijk na de première hebben echt een aantal hele goede recensies gekregen van best wel grote Amerikaanse vakbladen ook, die daar aanwezig waren. Dus
0: nou,
1: dat heeft ons
0: alles.
1: Wel wat zelfvertrouwen gegeven.
0: Toch? Maar als je dan naar je film kijkt door de blikken van andere personen, zijn er dan momenten waarop je denkt, oeh shit, dat had ik eigenlijk anders willen doen? Of valt het wel mee?
1: Ja, constant. Dus dat is, ik denk dat je dat ook nooit loslaat.
0: Ja, ben je erg kritisch op jezelf?
1: Ja, heel kritisch. En dat is zeker, want die film die moet je natuurlijk ook vaak zien. Maar je hebt hem ook al 80 keer gezien. Want je zit natuurlijk in de montage. Tuurlijk. En je bent jaren met zo'n film bezig, inderdaad. En zeker op belangrijke momenten dan voel je toch wel aan van, hey, maar hier had ik het net anders willen doen. Of je herinnert je nog van, hey, dit is die scène dat de cameraman in het water viel. En daardoor heb ik eigenlijk niet die scène kunnen filmen.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar ben je inderdaad wel mee bezig. Maar dat is, ik denk dat elke filmmaker dit heeft. Hoeveel budget of hoeveel tijd je ook hebt.
0: Ja, absoluut. En je had het over een Q&A. Wat voor vragen werden er dan gesteld?
1: Ja, heel verschillend. Dat kan.

0: Had het over een Q&A. Wat voor vragen werden er dan gesteld?
1: Ja, heel verschillend. Dat kan echt. Kijk, Schotland ligt natuurlijk ook heel dicht bij het water. Dus er waren ook gewoon een aantal mensen die konden zich helemaal verbinden met die dreiging van het water. Ja. En de beknellendheid van het water. Maar dus ook de pracht van waterlandschappen. Dus dat was heel leuk. Dat je daar eigenlijk een soort. Het resoneerde wel, maar op een heel ander niveau tegelijkertijd. Maar ook weer technische vragen en vragen over het personage. Ik kan natuurlijk heel veel dingen, ga ik nu niet spoilen, maar er gebeuren een aantal dingen met het personage waar mensen dan meer over willen weten. En we hebben in de film ook best wel gespeeld met suggestie van we geven kleine speldenprikjes of hints van wat er is gebeurd. Maar ja, we verklappen ook niet alles, omdat ik vaak films interessant vind die ook iets te denkwerk overlaten, zeg maar, aan de kijker. En daar ga je dan met elkaar in gesprek. Van, wat was jullie interpretatie? Waar kwam het eigenlijk voor jullie vandaan? Dat soort dingen.
0: Ja, dan ben je natuurlijk als maker ook wel nieuwsgierig naar wat de interpretatie is van alle kijkers.
1: Ja, absoluut. En dat is ook het leuke aan Edinburgh, maar sowieso een filmfestival. Dus ik heb er straks ook heel veel zin in Leiden. Dus je bent zo lang eigenlijk met zo'n film bezig. Echt jarenlang. En als hij dan de bioscoop ingaat, daar ben je vaak ook niet bij. Dus zo'n filmfestival is eigenlijk vaak de enige kans naast recensies. Maar die zijn vaak eenzijdig, want je krijgt een recensie en dat is het. Het is eigenlijk de enige kans om ook echt in gesprek te gaan met makers en te zien. Ja, als je op het toneel staat, dan heb je die live interactie. Als je muziek maakt en je treedt op ook. Maar film is vaak wat afstandelijker. Dus dit filmfestivals zijn daarbij uitstek in zo bijzonder, omdat je echt directe interactie met het publiek
0: echt
1: hebt.
0: Erbij.
1: Ja. En ook voelt van, hoe komt die film aan? Dus het verbindt ook echt. Dus dat is heel bijzonder.
0: Ja, wat goed. En Jetske, ben jij wel eens op het Edinburgh Film Festival geweest?
2: Nee, helaas niet. Wel altijd heel veel goede dingen op me over gehoord. En we kijken elk jaar wel naar die programmering, omdat we het altijd wel een festival vinden dat qua profiel een beetje overlapt met wat we op Live proberen te doen. Maar ik ben er nooit geweest, nee.
0: Want dat vraag ik me ook wel af. Bezoeken jullie wel eens andere filmfestivals om inspiratie op te doen?
2: Zeker. Wij scouten elk jaar. Als scoutingstrips gaan we elk jaar naar Berlijn en naar Cannes. En een van onze programmeurs is ook nog naar Venetië geweest. Dus dat zijn echt de grote Europese festivals waar we heen kunnen. En dan zijn er natuurlijk een heleboel andere wat kleinere festivals. Of festivals in Amerika die toch wat verder weg zijn en wat duurder. Die we online volgen. Dus waarvan we gewoon alles opvragen. Alles thuis gaan kijken. Want we zijn natuurlijk wel ontzettend geïnspireerd door een heleboel festivals. Wij hebben bijvoorbeeld een American Indie competitie. Ja, dan weten we van ons jaar begint in januari met Sundance.
0: We gaan heel veel van die films
2: in première. Ja, dus dat is gewoon. We weten goed welke festivals we moeten hebben. En Edinburgh is altijd een festival in augustus waar we wel even naar kijken. En bijvoorbeeld dit jaar onze openingsfilm Skintown is daar een wereldpremière gegaan. Dus dat is toch een festival waar we graag naar kijken.
0: Nou, volgend jaar dan. wat ik heel vaak hoor over filmfestivals is dat er na afloop van zo'n film dan minutenlange staande ovaties zijn. Is dat ook te verwachten bij het LIV? Werkt dat daar ook zo? Ik ben er nog niet eerder geweest.
2: Ik heb het niet zo. Ik heb inderdaad wel eens in Cannes bijvoorbeeld vastgezeten in een vertoning waar iedereen 18 minuten wil blijven klappen. En dat je zelf dus ook niet wegkomt. Ja, dat zijn een grappige ervaring om te hebben. Ik zou niet zeggen dat het op LIV op die manier gaat. Maar LIV publiek zal altijd wel kanduidruchtig zijn. Ze zijn altijd erg betrokken. Dus het zijn wel. Ze laten zeker van zich horen. Ik denk niet dat het van die headlines worden van 25 minuten staande ovaties. Zoals je af en toe leest. Maar ze zijn zeker heel betrokken en laten van zich horen, zeker. Ja,
0: wat goed. Wat fijn. Het is echt betrokken publiek op jullie filmfestival. Ja.
2: Ja.
0: Hey, Tom, ik wil het toch nog even hebben over het belang van die filmfestival. Want hoe belangrijk is het voor een filmmaker om dan daar te verschijnen? Zeker als jonge filmmaker.
1: Ja, eigenlijk heel belangrijk. Het is, je noemde het net al. Het is echt een beetje een springplank ook voor filmmakers. Zowel jonge als ervaren filmmakers. Het is vaak eigenlijk de eerste halte na het maken van een film. En het is ook heel belangrijk voor het positioneren van de film. Natuurlijk zijn er een aantal hele grote filmfestivals die net ook al werden genoemd. Mm-hmm. Venetië, Berlijn, Cannes.
0: Kan je daar überhaupt terechtkomen vanuit... Ja, vanuit Nederland eigenlijk. Vanaf
1: ja hoor, zeker. Dat is zeker mogelijk. Sterker nog, we stonden echt bijna op Venetië.
0: Oeh, dat is er misgegaan.
1: Ja, dus het scheelt op een haar na. Ja,

0: Ja, het is ook, het is, als je er echt, ik kan er een uur over lullen, dus ik ga het heel kort houden, maar het is ook een politiek spel. En het is ook dat soort festivals, die willen ook graag grote acteurs hebben. Dus je ziet altijd in dat soort selecties, zie je ook een aantal keer Robert Pattinson langskomen, omdat het ook draait om publiciteit en er zit een commercieel belang achter.
1: Ja.
0: Dus zij, en vaak zitten er maar 10 films in zo'n selectie. Dus zij kijken ook echt naar van, hey, wat zijn... Ja, wat zijn de films die zijn aan de ene kant zijn echt een soort van nieuwe diamanten. Maar wat zijn ook films vanuit Amerika of met grote Hollywoodsterren die daarin gecombineerd worden. En dan heb je ook nog het aspect dat zij vaak ook een programma willen samenstellen die een beetje op elkaar aansluit. Dat je niet 8 post-apocalyptische films hebt, zo maar te zeggen. En soms hebben ze dan ook nog een thema waarbij je moet vallen. Dus het is ook een soort combinatie van wij zijn op een gegeven moment bij Venetië, maar dat was alweer een jaar geleden, zijn we er uiteindelijk uitgevallen. Omdat we net niet in dat rijtje pasten.
1: Mm-hmm.
0: Maar er werd wel heel positief op de film gereageerd. Dus het is, je moet daar ook gewoon net een beetje geluk hebben. Juiste timing hebben. En,
1: ook dat. Het heeft ook veel met geluk te maken, inderdaad. De juiste connecties. Maar ik kan me voorstellen dat het wel echt lastig is om als jonge maker zo tussen die gevestigde namen te komen. Zoals je al zei, mensen zijn gewend aan een Robert Pattinson en de grote regisseurs. En ja, probeer daar maar als jonge maker tussen te komen met een relatief klein budget.
0: Ja, het is zeker lastig. Het is een lastige route. En
1: wanneer heb je het dan gemaakt?
0: Wanneer je het gemaakt hebt?
1: Ja, wanneer je jezelf een gevestigde naam kan vinden.
0: Ja, ik vind ergens dat je het gemaakt hebt als je ook films maakt, misschien die echt resoneren met mensen. Ik denk dat belangrijker is dan alle prestige en jetset die eromheen zit. En wat gewoon heel erg lastig is als filmmaker, zeker in deze tijd, is eigenlijk de mogelijkheid om te kunnen blijven maken. We zitten gewoon best wel in een lastige tijd qua film. Mensen gaan minder naar de bioscoop. De streamingsdiensten nemen het over, maar geven wat minder creatieve vrijheid. Dus het gemaakt hebben, dat ligt er ook aan hoe je het zelf definieert. En wat je wil en wat je ook wil maken. Ik wil graag films maken die ik zelf kan schrijven, die ik zelf kan bedenken en die ook echt gaan over iets.
1: Mm-hmm.
0: Dus zolang ik dat kan blijven doen en ik nieuwe dingen kan blijven maken, dan vind ik dat ik het gemaakt heb. Maar ja, dat die definitie dat die geldt natuurlijk voor iedereen weer anders.
1: Ja, zeker. En Jetske, is dat wel zo? Dat gaan er minder mensen naar de bioscoop of minder jongeren naar de bioscoop?
2: Je hebt wel de afgelopen jaren gezien dat soort percentages afgenomen zijn. Ja, wat je wel ondertussen ook ziet, en dat is ook specifiek in Nederland wel weer zo, is dat bijvoorbeeld ondertussen mensen in cinefieltheaters wel weer wat meer gaan.
1: Ja.
2: En dat wel weer een bepaalde aantrekkingskracht heeft. En dat dus ook een goed model is, dat abonnement, om mensen bij de les te houden, als het ware.
1: Ja.
2: En dat je ook ziet, weet je wel, we hebben een goede zomer gehad met de Odyssey. Dat heeft toch ook heel veel mensen bereikt, denk ik, die normaal minder vaak in een bioscoop komen. Maar ja, je ziet over het algemeen dat de laatste jaren dat er minder mensen gaan. Dat is zeker waar. Dat zien wij overigens bijvoorbeeld op ons festival niet. Wij zitten wel elk jaar in een stijgende lijn.
1: Je zit wel vol, ja. Het is zo goed als uitverkocht.
2: Ja.
1: Hey, dat zie je inderdaad wel vaker voorbij komen. Of in ieder geval Christopher Nolan, die staat er wel onbekend dat hij zijn films het liefst in de bioscoop laat draaien en niet op streamingsdiensten plaatst. Maar stel je voor, je krijgt een aanbod van een Netflix of van een Videoland om jouw film te vertonen. Zou je dat dan aannemen, Tom?
0: Ja, ik denk het op een gegeven moment wel. Ik zou echt wel eerst in de bioscoop willen gaan.
1: Yeah.
0: We merken ook wel, natuurlijk kijken er heel veel programmeurs. En festivals kijken de film eerst via een linkje. Omdat zo werkt het. Niet iedereen huurt de bioscoop zelf om hem dan eventjes maar te checken. En vervolgens kijken ze die film nog een keer op het festival zelf. En we krijgen ook heel veel reacties van, wow, hey, die film die komt eigenlijk nog veel meer aan.
1: Ja, die beleving is heel anders.
0: En zeker met de film die wij hebben gemaakt. Het zijn zoveel landschappen. Er zitten hele soundscapes bij. We doen heel veel met muziek. Het is echt een soort ervaringsfilm. En ik zou ook graag willen dat zeker het Nederlands publiek ook die ervaring, zeker omdat het om water gaat, wat zo herkenbaar is, dat je dat ook echt in de bioscoop ervaart.
1: Dat wil je
0: want die
1: ook
0: film
1: groot
0: komt
1: zien.
0: Gewoon, ja, die komt gewoon veel meer binnen en doet veel meer. Maar uiteindelijk is natuurlijk ook het belangrijkste dat die film ook gewoon een heel breed bereik heeft. Dat zoveel mogelijk mensen die film
1: kunnen zien. Dat hoort er ook bij.
0: En niet per se puur vanuit commercieel belang, maar ook omdat die film wel echt iets zegt, denk ik, over Nederland. En mensen hopelijk aan het denken doet zetten. En dan is zo'n platform is daar natuurlijk onwijs goed in. Omdat het gewoon een veel breder bereik heeft voor mensen die misschien normaal niet naar de bioscoop gaan. Ja. Maar wel naar de bioscoop.
1: Ja, precies. En je zegt dat je met verschillende factoren rekening moet houden. Dus inderdaad minder bezoekers in de bioscoop. Maar ook met geld moet je rekening houden. Er is vanuit het kabinet natuurlijk wel bezuinigd op cultuur. Ik kan me voorstellen dat er niet heel veel grote budgetten beschikbaar zijn in de filmindustrie, of in ieder geval in de Nederlandse filmindustrie. Dus hoe ga je daarmee om? Hoe ben je erin geslaagd om zo'n film te maken met de weinige financiële middelen die je had?
0: Ja, we hebben eigenlijk met deze film een klein beetje een hazenpad genomen. Omdat we... of een hazenpad, ik moet eigenlijk eerder zeggen, een gokje genomen. We hebben een via een regionaal fonds, het Beloofde Land. Die hebben een aantal jaar geleden hebben die eigenlijk een fonds gestart waar je eigenlijk een mid-length film, zoals ze dat noemen, mee kan maken. Dus een film voor 40, 45 minuten. En ik was de film samen met Sam, met scenarist aan het schrijven. En op een gegeven moment dachten wij van... We hadden dat budget gekregen, maar dat is echt een heel klein budget. Dus daar kun je ook. Je kan er eigenlijk ook niet eens een korte film mee maken.
1: Ja, ik heb geen idee om wat voor bedragen het gaat, maar ik geloof je als je zegt dat het lastig is.
0: Ja, waar je normaal, ik denk dat het 1/10 of 1/20 is waar je normaal in Nederland een speelfilm mee maakt. Oh, ja. En in Nederland hebben we al kleine budgetten, dus daar hebben we het ongeveer over. Maar ja, toen dachten we van ja, het is zo lastig om gewoon überhaupt als jonge maker gewoon je eerste speelfilm te maken en dat budget bij elkaar te krijgen. Dat we dachten van nou ja, weet je wat, we trekken de stoute schoenen aan en we gaan er gewoon voor. We gaan er niet 45 minuten, maar 90 minuten van maken. En er zit natuurlijk een heel proces tussen. Met allemaal, ik noemde het net al, cameramannen die in het water vallen. Boten die kapseizen. En acteurs die van de set drijven. En weet ik veel wat er allemaal is gebeurd. Echt een soort Revenant ervaring was het.
1: Ik hoop dat je een goede verzekering had.
0: Dat is ook weer een apart verhaal. Maar goed, het is wel... ik denk dat het... Ja, ik denk de ambitie en een soort van de beperkte middelen die je dan hebt, stelt ook wel weer in staat om er heel creatief mee om te gaan. En met weinig budget toch iets moois te maken. Je hebt nu ook recent in Amerika heb je ook twee films die hebben eigenlijk, ik wil niet zeggen hetzelfde gedaan, maar die hebben ook met een heel klein budget. Dat zijn Obsession en Backrooms. Dat wordt ook veel genoemd in dit soort discussies.
1: En ook jonge makers.
0: En hele jonge makers, die hebben eigenlijk met een heel klein budget, maar daardoor eigenlijk best wel veel creatieve of bijna totale creatieve vrijheid. Zijn ze eigenlijk heel slim omgegaan met de beperkingen die ze hebben. En daar komen eigenlijk hele originele films uit. Dus ja, het is eigenlijk heel...
1: Eigenlijk word je er creatiever van.
0: Ja, dat denk ik wel. En het is natuurlijk heel lastig om dit op dit niveau... Als ik mijn hele leven films voor dit budget zou maken, dan... Dan ga ik er wel mee onderdoor. Dan kan ik terug naar een studentenkamer op een gegeven moment.
1: Ja.
0: Maar het is wel, denk ik, een weg waarin we binnen het systeem wat we nu hebben, zeker als jonge makers, om toch eigenzinnige en nieuwe dingen te maken.
1: Ja, wat mooi dat je dat zo zegt. Maar laat het de overheid niet horen, want anders denken ze van, zie je wel, met dat kleine budget kunnen ze gewoon hele mooie films maken.
0: Ja, dit is inderdaad...
1: Eigenlijk moet je zeggen, als ik meer geld had, dan was het nog vetter geweest.
0: Ja, eigenlijk wel. En het is een goed startpunt. Maar dit wordt inderdaad ook wel vaak als tegenargument gebruikt. Van, kijk, zie je wel, die twee Amerikaanse films hebben zoveel succes gekregen. We kunnen voor minder geld films maken. Maar ja, wat je dan niet benoemt, is dat eigenlijk de hele crew onderbetaald heeft gekregen. Dat iedereen eigenlijk voor minder werkt.
1: Ja.
0: En dat je heel veel dingen niet kan doen. En dat het laat, denk ik, eerder zien dat totale creatieve vrijheid eigenlijk veel meer brengt dan heel veel controle en producenten die erop zit, zeg maar, die eigenlijk het naar hun eigen dingetje shapen.
1: Ja.
0: Dan dat we maar voor een appel en een ei films moeten gaan maken, omdat die toch ook wel goed worden.
1: En heb je ook met veel jonge mensen gewerkt in je team? Je zei dat het een klein team was. En zijn dat dan ook mensen die misschien net van de filmacademie komen en die ook een springplank nodig hebben om het te maken in deze industrie?
0: Ja, zeker. Nee, we hebben eigenlijk, ik denk dat bijna de hele crew, was het voor hen de eerste keer ook om een lange film te maken. Dus dat was eigenlijk ook een beetje wat ons allemaal motiveerde. We dachten van, nou ja, we hebben heel weinig geld, we krijgen allemaal niet een vetpot ervoor, maar het is wel de eerste keer voor ons allemaal dat we gewoon een bioscoopfilm gaan maken. En dat heeft ons wel een soort driving force gegeven om er gewoon voor te gaan.
1: Ja,
0: en zien waar het schip strandt, letterlijk en figuurlijk.
1: Wat zou er dan volgens jou moeten gebeuren om jonge filmmakers meer te ondersteunen? Naast een pot met geld.
0: naast een pot met geld. Nou ja, die pot met geld is wel echt belangrijk. Want dat is wel echt een probleem. Ik bedoel, we scheren er nu een beetje overheen. Maar de afgelopen jaren is dat wel echt heel erg achteruit gegaan. Ja. Zeker als je kijkt bij het omroepenstelsel. En wat er nu allemaal gaande is. Maar ook bij het filmfonds. En in Nederland had je hiervoor had je ook een soort deltaplan. Dat je eigenlijk kon begonnen met een korte film. Dat je dan eigenlijk een mid-length film. Dat heette toen De Straat. Of Centraal heeft het op een gegeven moment genoemd. Mm-hmm. One Night Stand. Je werd
1: eigenlijk zelfs begeleid in het maken.
0: Ja, je werd echt begeleid. En stapje voor stapje kon je eigenlijk steeds verder gaan. En eigenlijk dat hele deltaplan is er nu uit. Waardoor je als jonge maker is de afstand tussen ik studeer af van een filmacademie of ik begin als independent maker met korte films naar ik ga voor het eerst een speelfilm maken. Die afstand is gewoon gigantisch groot geworden.
1: Ja.
0: Waardoor het eigenlijk echt onmogelijk voelt om die stap te maken. Je komt bij fondsen en al helemaal streamingsdiensten, want die willen vaak graag ervaren makers hebben.
1: Mm-hmm.
0: Kom je er niet tussen. Dus ik denk dat die begeleiding van hey, hoe bouw je nou langzaam je ervaring en je vlieguren uit van korte films van 3 minuten tot films van 90 minuten maken? Hoe zorgen we ervoor dat er genoeg budget voor is? Training. Ik denk dat die combinatie
1: belangrijk
0: ook in combinatie met vrijheid daarin eigenlijk ontzettend belangrijk is.
1: Ja, en Jetske, welke rol kunnen filmfestivals daar volgens jou in spelen?
2: Ja, filmfestivals zijn natuurlijk in de eerste plaats echt gewoon een goed moment van zichtbaarheid. Iets wat echt mensen inderdaad een springplank kan geven. En daarnaast denk ik ook dat sommige filmfestivals, dat ligt natuurlijk ook aan waar je focus ligt, wat voor mensen er komen, maar mm-hmm. Het kan een ontzettende kruisbestuiving worden. Je kan er de juiste mensen ontmoeten. Sales agents, distributeurs, andere partijen die toch iets kunnen met een film of met een project wat je verder in je hoofd hebt. En dat is natuurlijk de plek waar al die verschillende partijen elkaar ontmoeten. Alle stakjes van de industrie komen op zo'n plek samen.
1: Ja.
2: Dus dat is ook bij filmfestivals ligt er natuurlijk niet een zak geld klaar, helaas. Maar er is wel de mogelijkheid om mensen te ontmoeten die je misschien weer een stapje verder kunnen brengen op voor een volgend project.
1: Ja, dus nog belangrijker om filmfestivals daarbij dus ook te steunen, zodat het voort kan blijven bestaan.
2: Ja, wat mij betreft zeker, ja.
1: Ja, precies. Nou, we zitten bijna tegen het einde van de uitzending aan. Zit je te luisteren en heb je nog vragen? Stel ze snel in de NPO Luister-app.
3: Vroege vragen.
1: Diederik vraagt, welke Nederlandse filmmaker inspireert jullie? Tom, dan begin ik even bij jou.
0: Oeh, dat is een goede vraag. Sowieso. Ik weet niet of je nu nog films maakt, maar ik had het er grappig genoeg net in de auto ook over. Paul Verhoeven, altijd.
1: Classic.
0: Toch wel echt een legend. Ik ga die nu even noemen. En dan ga ik nog verder nadenken als. Ik heb altijd keuzestress. Ik vertelde je het net al.
1: Ik
0: namen moet noemen, dat. Ja,
1: en jij, Jetske?
2: Poef, ja, dat was ook mijn antwoord.
0: Nee, mag je niet meer noemen nu.
2: Nee, ja. Nu heb ik ook keuzestress. Jeetje.
1: Je mag ook zeggen als ik dan Tom Lundshof. Maar mag ook.
2: Ja, dat eigenlijk. Ik wilde wel zeggen van ik vind het heel mooi, juist omdat wij dit jaar dus meer ook een bepaalde, toch een Nederlandse angle op het festival hebben. Ik vind het bijzonder met deze film erbij en met Tom erbij. Ik ben daar. Dit was een wens die wij hadden. En ik ben heel blij hoe dat met deze film gelukt is. En daardoor ben ik wel echt geïnspireerd, zeker. Ja.
1: Kirsten die zegt, staat men in Nederland open voor gedurfde ideeën? Want ik ken eigenlijk alleen maar films uit Nederland zoals Verliefd op Ibiza.
0: Nou, ik zou zeggen, kom naar het Leiden Filmfestival, want dan ga je wel iets anders zien.
1: Dus je ziet veel meer verschillende soorten films, inderdaad. Dat kan ik me wel voorstellen. Hoe zie jij dat, Jetske?
2: Ja.
1: Staat men in Nederland inderdaad open voor gedurfde ideeën?
2: Ik denk het publiek wel. Dus ik denk dat wel een soort van. Ik denk dat er wel een wens is. En ik merk dat zeker bij ons, omdat we dus een soort van altijd een eclectische mix van dingen hebben. Ik denk dat mensen dat wel heel leuk vinden. Dus ik denk dat daar alleen maar meer van moet komen. Ja.
1: Ja, precies. Dus eigenlijk zijn er niet alleen maar Nederlandse films zoals Verliefd op Ibiza, maar ook zoals De Eerste Zone. Maar ik heb laatst bijvoorbeeld ook Downtown gezien. Ook een hele mooie Nederlandse film. Ja. Die vertoond werd op het filmfestival. Dus er zijn zoveel verschillende soorten films. Maar die zie je vooral op filmfestivals dus.
2: Ja, dat nog wel. Maar dit is ook wel een film die dan ook een release heeft natuurlijk. Dus ik hoop wel dat mensen dat ook... het is dan ook juist belangrijk als het dan een reguliere release heeft, dat mensen er ook heen gaan. Dan laat ook zien van dat daar zeker de ruimte voor is.
0: Nee, absoluut. Ik bedoel, de eerste zone gaat gewoon in de bioscoop draaien. Dus hij gaat 14 januari komt hij uit in de bioscoop. Dus zeggen, als je iets anders wil zien, als je gedurfde Nederlandse films wil zien, ga hem zien 14 januari in de bioscoop.
1: Dan, ja, heel goed. Die zegt, hoe belangrijk is een netwerk en een opleiding als je het wil maken in de Nederlandse filmindustrie? Heb jij daar een antwoord op, Tom?
0: Netwerk en opleiding. Ik denk dat een opleiding fijn is, want dat geeft je ook een soort springplank. En het geeft je wat vlieguren, want op zo'n filmacademie of filmopleiding in Utrecht is ook een hele goede. Kun je toch wel 4 jaar lang lekker experimenteren. En dat is gewoon wat lastiger. Omdat je hebt gewoon de camera's, de middelen en de mensen die hetzelfde doen om je heen. Dus dat geeft je toch een soort omgeving om dat te doen. En dat netwerk is het is er onderdeel van. En ik was er zelf ook heel slecht in. En ik word er steeds beter in. Maar ik denk uiteindelijk dat het belangrijkste is dat je gewoon gaat maken. En dat
1: het komt met de jaren.
0: Het komt met de jaren. Ja. En voornamelijk als je gewoon je eigen ding doet en dingen blijft maken. Dan komt dat netwerk, dat hobbelt er wel een beetje achteraan. Ja, andersom is dat denk ik lastig.
1: Heel mooi. Je zei net even, je mag het even nog een keer benoemen. Jouw film komt ook in de bioscoop 14 januari, klopt dat?
0: Ja, de film is 14 januari. 14 januari in de bioscoop te zien. Klopt.
1: Heel goed.
0: Ja.
1: En Jetske, even kort, heb jij nog een kijktip uit de selectie die je hebt gemaakt?
2: Oeh, jeetje. Mijn grote tip is Maus. Maus is een ontzettend, ontzettend mooie film. En van een maker die eerder bij ons de American Indie Competitie al een keer gewonnen heeft. En nu terug is met een nieuwe film. Dus daar die raad ik aan iedereen aan.
1: Heel erg leuk. Gaat dat zien. Dankjewel Jetske Bredeveld, programmeur bij LIF. En Tom Lunshof, regisseur van De Eerste Zone. Fijn dat jullie met ons de dag wilden beginnen. Ja. Dit was Vroeg van vrijdag 9 oktober. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En maandag zitten we weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Nu gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal.
3: NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1 Journaal.
4: Goedemorgen, het is vrijdag 9 oktober. Boze Spanjaarden zijn de straat op gegaan na het overlijden van de vrouw die uit haar huis was gezet in Madrid. En het Pentagon wil een executie door een vuurpeloton live uitzenden. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
5: Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan livestreamen op internet. Hassan schoot 17 jaar geleden op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Ze zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump toestemming voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS. En een openbare executie gebeurde er in 1936 voor het laatst. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Een Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba om het leven kwam bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen zat zelf achter het stuur. Dat is de voorlopige conclusie van het Openbaar Ministerie op Aruba. De vrouw van 23 zat samen met haar vriend en een bevriende Nederlandse marinier in het voertuig toen het door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. Na het ongeluk betwijfelde haar familie dat zij achter het stuur zat. Uit onder meer videobeelden blijkt volgens justitie dat dat wel het geval was. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor toenmalig burgemeester Van Merrienboer reden was om op te stappen. Het nieuwe college dat in juli werd geïnstalleerd paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Het nieuwe voorstel werd met steun van enkele oppositiepartijen nipt aangenomen. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. En bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde gisteravond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. 4 astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn met een ruimtecapsule van SpaceX geland in de Grote Oceaan voor de kust van Los Angeles. Het ging om twee Amerikanen, een Rus en een Française. Zij werden in februari met spoed naar het ruimtestation gebracht om vier andere bemanningsleden te vervangen, omdat één van hen ziek was geworden. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronauten is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef. De gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paardenpraat TV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Het weer, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Ook in de middag en avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en noorden. Het wordt 14 tot 18 graden.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
4: Gisteravond gingen in Madrid ruim 20.000 mensen de straat op om de recent overleden Mari Carmen te herdenken. De 87-jarige Mari Carmen werd twee weken geleden uit haar huis gezet. En daarna volgden grote protesten tegen de woningcrisis in heel Spanje. Volgens de demonstranten is Mari Carmen niet overleden, maar vermoord. Het zijn geen sterfgevallen, het zijn moorden, dat roepen de demonstranten. VRT-correspondent in Spanje, Sven Tuitens, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Astrid.
4: Ja, je was bij die mars in Madrid, hè? Wat zag je allemaal?
6: Ja, dat was echt om kippenvel van te krijgen, want je hebt meer dan 20.000 mensen die door de donkere straten lopen. Dat was heel ingetogen. Maar tegelijkertijd voelde men ook woede bij de mensen. Die hadden allemaal kaarsjes bij. Mensen hadden de lampjes van hun mobiele telefoons aangezet. Er waren spandoeken die meegedraagd werden. Een bloemenkrans met de tekst: we blijven voor je strijden, liefst je vakbond. Hè, want het was dus georganiseerd door de huurdersvakbond. Dat zijn ook de mensen die haar van in het begin begeleid hebben. En hebben ze een hele tocht afgelegd tot aan haar huis. Daar werd dan een minuut stilte gevraagd. Dat was indrukwekkend om die duizenden mensen te zien knielen voor het huis van de dame. Op de deur ging een briefje van rust in vrede, Mari Carmen. En daarna voelde je weer dat de strijd, die strijdkreet weer. Mensen begonnen allemaal samen Bella Ciao te zingen. Dus je voelt wel die hele beweging rond die crisis, die huurcrisis, ja, die is levend. En helemaal aangewakkerd door die verrassende dood. Want niemand had dat ooit gedacht dat Mari Carmen zou sterven in het ziekenhuis. Ze wou thuis sterven, dat is dus niet gelukt.
4: Nee, Bella Ciao, dat is natuurlijk echt zo'n protestlied. Mari Carmen werd al bestempeld als boegbeeld, hè, van heel deze situatie. Is ze inmiddels misschien wel meer dan een boegbeeld?
6: Ja, als je over die woningcrisis praat, die kan je natuurlijk uitleggen met cijfers en grafiekjes. Maar dat kan je snel vergeten. Na een paar dagen is dat weer voorbij. Maar Mari Carmen kan je moeilijk vergeten. Het verhaal is heel simpel. 87 jaar oud, ze wonen 70 jaar in hetzelfde appartement. Ze wou daar ook sterven. En na 7 jaar vechten, dit is echt een vrouw die zich niet heeft laten doen, aangetekende brieven, bedreigingen van de eigenaren, heel veel persaandacht. Het is allemaal te veel geworden en ze is gewoon bezweken aan de vermoeidheid na zoveel vechten. Dus ze is niet alleen een symbool, maar nu ook een martelaar voor heel die strijd geworden.
4: En dat zoveel mensen dus nu echt nu inmiddels woedend de straat op gaan. Wat voor signaal is dat aan de Spaanse politiek?
6: Wel, het is een signaal, het is een duidelijk signaal van het is niet alleen maar de schuld van de huiseigenaar, het is de schuld van de regering, het is de schuld van heel de politieke klasse. Jullie hebben niets gedaan, jullie hadden iets moeten ondernemen. We vragen zelfs veel meer dan een nieuwe wetgeving. Er moeten huizen, sociale woningen gebouwd worden. Jullie hebben veel te veel ruimte gegeven aan al die investeringsfondsen. Die betalen geen of amper belastingen. Er moet moet gebouwd worden. Dat is allemaal niet gebeurd. We zitten op het einde van die regeringsperiode. Een linkse regering die veel te weinig gedaan heeft. Binnenkort zijn er verkiezingen. Dus het is nu onze taak om die druk te blijven uitoefenen. En dat is wat er gisteren gebeurd is. Meer dan 20.000 mensen in de straten. En het is nog niet voorbij. Dus er wordt nu een algemene staking voorbereid. De huurdersvakbond is het aan het onderhandelen met de grote Spaanse vakbonden om heel het land plat te leggen en zo druk uit te oefenen op de verkiezingen die eraan komen op 29 november.
4: En wat is nu de reactie vanuit de Spaanse politiek nu dit zo hoog oploopt?
6: Wel, de reactie is, je voelt natuurlijk onrust. Je hebt de oppositieleider Alberto Núñez Feijóo, die had gisteren scherpe kritiek op de regering van Sánchez. Hij zegt, als Sánchez denkt dat hij iedereen kan manipuleren met deze emotionele manipulatie, dat zullen we niet toestaan. Dus je voelt ook dat politiek wordt de dood van Mari-Carmen gebruikt. Maar rechts zit daar heel verveeld mee, omdat natuurlijk je hebt een hele reeks mensen van de rechterzijde die tegengestemd hebben tegen de wet die Sánchez op het laatste nippertje heeft voorgesteld. Wel, iedereen weet wie heeft voor de wet gesteld, wie heeft tegen de wet gesteld. En dat staat nu helemaal bovenaan de politieke agenda, het probleem van huren. Dus dat is een inzet voor de verkiezingen en iedereen positioneert zich op dit moment. Gisteren was er ook in het regioparlement van Madrid een minuut stilte werd gevraagd door de linkse partijen. Wel, je hebt de rechtse, de conservatieve Partido Popular, die geweigerd heeft om dat te doen, als protest tegen de houding van de regering. Dus je voelt, heel Spanje is enorm verdeeld over die kwestie.
4: Dus eigenlijk verwijten ze elkaar dat ze gebruik maken van die situatie. Maar zou het Sánchez wel de wind in de zeilen kunnen geven?
6: Wel, Sánchez heeft op dit moment heeft een gok gedaan om nu die vervoerde verkiezingen uit te schrijven. Het is een gevaarlijke gok, maar het is misschien wel het minst slechte moment om dit te doen. Hij heeft een hele reeks problemen gehad, een hele reeks schandalen. Hij zit op het einde van zijn regeerperiode. En de stemming in het parlement van die nieuwe wetgeving was eigenlijk een soort van volksraadpleging. Iedereen heeft getoond waarvoor hij staat. En dat was eigenlijk een goed moment om naar die verkiezingen te stappen. Maar het is gevaarlijk, want de peilingen geven geen enorme voorsprong voor zijn regering. Integendeel, het is het extreemrechtse Vox die erop vooruit gaat in de peilingen. Want naast het probleem van het huurprobleem heb je een ander probleem dat blijft aanslepen. En dat is migratie, dat is wat er gebeurt in Ceuta. En dat is een onderwerp waar dus het extreemrechtse Vox veel succes mee kan oogsten. Dus er zijn voor de volgende verkiezingen twee grote onderwerpen. Mari-Carmen met de huurcrisis en migratie in Ceuta. Daar gaat het volgens de volgende verkiezingen over gaan.
4: Eind november al. Sven Tuitens, dank. Correspondent van de VRT.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
4: 6:10. Gisteravond werd de 61ste Gouden Televisiering uitgereikt. Het publiek kon stemmen op 3 genomineerde programma's. De Bondgenoten, Kassa en Woeste Grond. En de winnaar is...
7: De Bondgenoten!
4: Presentator Jan Versteeg mocht namens de Bondgenoten deze prijs in ontvangst nemen. En dat klonk ongeveer zo.
8: Deze prijs is voor ons allemaal. Voor redactie, regie, productie, editing, casting. Iedereen die hier aan meewerkt, deze is van ons. Maar ik moet 1 groep mensen het allermeest bedanken. En dat zijn de mensen die het lef hebben om deel te nemen aan de Bondgenoten. Want je moet het maar durven. In een huis gaan zitten met 90 camera's... waar je niet voor kunt verstoppen. Waar niks van overblijft behalve jezelf. Wetende dat het hele land een mening over je gaat hebben. Positief of negatief. En dan toch je zo bloot durven geven.
4: Zei Jan Versteeg, die zelf werd uitgeroepen tot beste presentator. Ook Joop van den Ende kreeg een prijs. Een belangrijke. De Gouden Televisier Oeuvrering.
9: Ik mag namens de organisatie van de Gouden Televisering jou als allereerste persoon achter de schermen overhandigen. De Gouden Televisier Oeuvre Ring.
10: Daar ben ik heel erg geëmotioneerd over. Dit vind ik een hele grote eer dat ik dit krijg. Ik vind dit echt fantastisch.
4: in Met het oog op morgen. Een gesprek met wielrenner Bauke Mollema, die na een profcarrière van bijna 20 jaar zijn laatste wedstrijd rijdt. Dit weekend rijdt hij de Ronde van Lombardije. En dat is geen toeval.
7: Nee, dat is zeker geen toeval. Dat heb ik eigenlijk wel altijd in mijn hoofd gehad, zeker de afgelopen jaren. En toen ik mijn laatste contract tekende, wist ik dat ik nu bijna 40 zou zijn. En de Ronde van Lombardije is mijn hele speciale wedstrijd geweest. Omdat ik die gewonnen heb. Ik heb hem ook maar één keer gemist überhaupt sinds dat ik prof ben. Mooie wedstrijd. En in Como, waar ik dus in 2019 heb gewonnen, om op die plaats ook mijn laatste wedstrijd te rijden, dat is wel iets heel bijzonders.
4: Mollema gaat de adrenaline van een op hol geslagen peloton missen. Maar er zijn ook dingen die hij niet zal missen.
7: Het afzien zeker. Dat werd de laatste jaren ook misschien steeds meer. Ik werd natuurlijk wat ouder. Dus het lichaam had soms wat meer herstel nodig. En de koersen werden tegelijk zwaarder. Ik denk die wielrennen is de laatste 15 jaar wel echt enorm veranderd. Er zijn eigenlijk geen makkelijke koersen meer. Er wordt overal gewoon ontzettend hard gereden. Zelfs in de kleinere koersen. Ja, en daardoor moet je eigenlijk ook in trainingen dat meer nabootsen. Dus ook trainingen werden misschien intensiever.
4: En dat was gisteren op radio en tv.

0: Ed Sheeran, Azizam. Ghana jaagt mee op Bolios, is de kop van de Telegraaf.
1: Nederland krijgt volgens de krant hulp van de Ghanese politie om hem op te pakken. Die houdt zich schuil in Sierra Leone. Justitieminister Van Wil hoopt alsnog om de drugscrimineel te pakken te krijgen. Agenten uit Ghana zouden kunnen helpen om zijn netwerk af te knijpen. Hoe hun inzet eruit zou zien, wordt later bepaald, schrijft de Telegraaf. Het kabinet wil dat de drugscrimineel binnen een jaar opgepakt is. Hij mag Nederland inreizen, maar dan wel nog een enkele keer, zegt Van Wil. Een derde van de middelbare en basisscholen heeft te maken met weerstand over Paarse Vrijdag, blijkt uit een inventarisatie van het AD. Vandaag tonen scholen en scholieren hun solidariteit met de LHBTI-gemeenschap. Daar doen ruim 3100 basis- en middelbare scholen aan mee. Nog nooit waren dat er zoveel. Voor deze dag is er veel animo en weerstand, zoals de krant het noemt. Want ondanks dit succes ervaren scholen ook veel weerstand van ouders en leerlingen. Op scholen in onder meer Holten, Oostburg en Geldermalsen werden posters beklad of maakten leerlingen nare opmerkingen. Belangenorganisatie COC noemt het in de krant zorgelijk. Nieuwbouwhuizen raken steeds minder snel verkocht, schrijft het FD vanmorgen. De hypotheekrentes zijn hoger en dat maakt nieuwbouw minder betaalbaar. Dat probleem komt in een rijtje van andere problemen die al spelen bij nieuwbouw, want veel projecten lopen vertraging op door bezwaarprocedures, vergunningstrajecten en netcongestie. Bouwbedrijven mogen vaak pas beginnen als 70% van een nieuwbouwproject is verkocht. Vooral bij appartementen is dat een probleem, omdat het voor ouderen en starters bij een lange bouwtijd moeilijker is om een hypotheek te krijgen. Makelaars spreken van een mismatch tussen vraag en aanbod. En op de voorpagina van de Volkskrant aandacht voor Nike. Het ooit zo populaire sportmerk is bezig met een enorme koersval, schrijft de krant. Vooral jongeren lijken niet meer te porren te zijn om bijvoorbeeld in Air Max'en te lopen. Er lijken meerdere oorzaken te zijn voor die daling. Jongeren hebben een andere smaak. In Azië zijn tegenvallende cijfers. En ook tijdens corona werkte de verkoopstrategie niet. Ook erg belangrijk, er zijn steeds minder fysieke winkels van Nike. En ook andere schoenenwinkels krijgen steeds minder geleverd. Het was de bedoeling dat klanten het zouden bestellen in de webshop van Nike zelf. Maar dat bleek een grote misrekening te zijn. Wil niet zeggen dat het definitief klaar is, schrijft de Volkskrant. De eeuwige rivaal Adidas had 4 jaar geleden ook een enorme val, maar kwam er ook weer bovenop.
0: Toen bijna 2 jaar geleden het regime van Assad viel, twijfelde Ahmed al-Hussein geen moment. Hij wilde zo snel mogelijk terug naar Syrië. En hiermee was hij een van de eerste Nederlandse Syriërs die terugkeerde. Hij woont nu weer in Damascus en ziet hoe zijn land langzaam opkrabbelt na jaren van oorlog. Ondanks de vele obstakels is Ahmed optimistisch over de toekomst van Syrië. Maar er is nog een lange weg te gaan. Correspondent Daisy Moore zocht hem op in Damascus.
2: Ahmed en ik lopen samen door de oude stad van Damascus. Een plek die hij zo gemist heeft.
3: Ja, oh, helemaal verschil tussen 1 jaar geleden en nu.
2: Ja.
3: En heb je zelf in jouw ogen gezien? Ja, alle winkels geopend en nieuwe dingen gekomen.
2: Ja, er zijn echt veel nieuwe winkels, ja, echt nieuwe dingen. Ja, dus het gaat wel steeds ietsje beter.
3: Ja, ja, ja.
2: Maar het is niet makkelijk, het leven hier. Nee,
3: makkelijk en niet morgen. Ja, nee. Dit kost tijd.
2: Het kost tijd, ja. Natuurlijk heel druk, heel vol, heel chaotisch. Maar precies zo'n plek waar Ahmed van houdt. Hoe is het om terug te zijn? Moeilijk? Makkelijk?
3: Voor mij makkelijk. Dat, mijn hoofd blijft hier. Ik werkte in Nederland. Ik ben iemand als businessman geworden in Nederland. Ik heb school daarvoor in burgeringsschool. Ik heb 25 afdelingen geopend in heel Nederland. Van Eindhoven naar Bussum, naar Sassenheim, naar Leiden. En ik hou van Nederland. Een auto hier.
2: De auto is hier.
3: Ik kocht 1 jaar geleden.
2: En u rijdt het hele land door in uw auto.
3: De rijden hier, hetzelfde manier van de leven hier. Een soort van oorlog, je gaat dit, dat. Om te jouw kans te vinden.
2: Ja,
3: ja, lekker te doen. En ook, je moet als een soort van attention, please, attention.
2: Ja,
3: je moet, let op. Maar let op, hij kan niet alleen met toeteren.
2: Je leeft als je toetert.
3: Ja.
2: Zoals u weet wil de Nederlandse politiek heel graag dat veel meer mensen uit Nederland teruggaan naar Syrië. Wat vindt u daarvan?
3: Ik begrijp hoor, Nederland is bijna eigenlijk vol. No? Maar het is niet makkelijk de mensen terug, zo meteen. De situatie in Syrië nog niet de juiste situatie. Maar eigenlijk als de situatie in Syrië hier beter wordt, eigenlijk de Syrische mensen gaat daar niet blijven. Zij houden van hun land. Willen de politieke partijen de Syrische mensen zo snel terug naar hun land, hoeft niet te zeggen. Als de situatie beter wordt in Syrië, gaan de mensen normaal terug naar hun land. Kan niet morgen of overmorgen. Dat kost tijd, misschien 3, 4, 5 jaar.
2: Dus als iemand in Nederland u belt, en ik denk dat ze best vaak bellen en zeggen, Ahmed, wij zijn ook aan het denken, zullen we teruggaan naar Syrië? Wat is dan uw advies?
3: Mijn advies altijd, kom terug naar jouw moederland. Hier kan je jouw kans vinden. Ook hier jouw moedertaal, jouw gewoonte, jouw eigenlijk geloof, jouw hier makkelijk met de mensen te communiceren, jouw gewoonte.
2: Maar ze luisteren niet.
3: Om die nieuwe start hier te starten, dit is niet makkelijk. De mensen zoeken naar jouw school. De mensen hebben daar afspraken daar. Misschien iemand heeft hypotheek. Iemand heeft kans, iemand heeft contract. Maar van mijn ervaring, en ik denk, binnen 5 jaar gaat eigenlijk misschien de helft van Syrische mensen terug.
0: Zei Ahmed al-Hussein. Een bijdrage van correspondent Desi Moore. De regering zegt dat Syrië graag zijn inwoners weer ontvangt, maar dat er meer tijd nodig is om het land op te bouwen. We hebben de Nederlandse minister van Asiel en Migratie, Bart van den Brink, om een reactie gevraagd daarop.
4: Dat is waarom we ook in gesprek zijn met de Syrische overheid. Niet alleen vanuit Nederland, maar uit heel veel landen uit Europa voeren we op dit moment gesprekken met de Syrische overheid. Om te combineren dat we en aan wederopbouw doen. En daarmee ook het land zo economisch weer terug op de benen krijgen. Dat ze ook mensen kunnen terugkeren. Dat is natuurlijk iets van de lange adem. Maar iets waar we absoluut samen aan werken.
0: Aldus minister Van den Brink. Na 2 weken Nations League gaat de Eredivisie weer beginnen. PSV speelt vanavond in eigen huis tegen Heerenveen. Op de persconferentie van trainer Peter Bos was de lange interlandperiode het onderwerp van gesprek. Joep Schreuder vroeg aan Bos of hij wel naar de wedstrijden van zijn spelers heeft durven kijken.
5: Ik heb al gekeken, maar je hoopt natuurlijk dat je spelers fit blijven. En niet geblesseerd raken.
6: Ik zat even te denken aan Perisic, die speelde eergisteren nog, hè? Die is 17, 18 dagen niet hier geweest. Hij heeft 4 wedstrijden gespeeld. Is het too much? Die hele interlandperiode. Is het te veel? Er is veel discussie nu, hè?
5: Nee, dat snap ik. En het is voor mij ook wennen. Hè? 3 weken je spelers niet zien midden in het seizoen, terwijl je eigenlijk pas net begonnen bent. Hè, dat is best veel. En wat ik begrijp van die jongens, hebben ze het... Degene die ik gesproken heb, ik heb ze nog niet allemaal gesproken, maar die ik gesproken heb, die vonden het wel voor hun gevoel erg lang duren. En ze hadden zelfs het gevoel dat het langer was dan het WK, waar ze toch langer geweest zijn. Ja, want ja, je zit toch 3 weken in een hotel weer met die jongens. En dat geldt voor ons natuurlijk ook wel. Als je je spelers 3 weken niet ziet, niet mee kan werken, dan is dat lang. Het is even wennen.
6: Raak je dan even iets kwijt?
5: Nou, maar dat heb je altijd wel, hè, met een interlandperiode, dat je die jongens... Maar ik heb het ook altijd wel gezien als iets positiefs, omdat als je iedere dag hetzelfde gezicht voor de groep ziet, dan kan ik me voorstellen dat je wel eens blij bent. En zo heb ik dat vroeger ook wel ervaren, als je dan bij het Nederlands elftal kwam. Dat het leuk was om dan weer andere jongens te zien. Maar dan vond je het ook altijd weer leuk om na die 2 weken terug te keren. Dus dat, hopelijk is dat nu na 3 weken ook zo. Zo hoort het ook.
6: Heb je de nederlaag van Twente, dat is al heel lang geleden, die zou je nog bespreken? Dat heb je inmiddels gedaan?
5: Nee, want ik heb die jongens nog niet allemaal gezien. We krijgen vandaag een behoorlijke groep nog terug die ik zo meteen voor het eerst de hand zal geven.
6: Nou kun je soms best wel eens driftig ergens over zijn, maar hier niet over. Je moet morgen een competitie spelen en je hebt nog niet eens de hele ploeg op de dag voor de wedstrijd.
5: Ja, maar dat weten we toch. Dat is de internationale kalender waar we mee te maken hebben. En het punt is dat wij zelf verzocht hebben om op deze vrijdag te spelen. Omdat we anders van de zaterdag tot en met de dinsdag dat we tegen Leipzig moeten, maar 2 dagen ertussen hebben zitten. En dat zijn de momenten waarop spelers vermoeidheid opstapelen en opbouwen. En dat uiteindelijk de blessures ontstaan. Dus nee, dan moet je niet klagen. Dan moet je ermee omleren gaan. Ja.
0: Zei PSV-trainer Peter Bos tegen verslaggever Joep Schreuder. Het is 6:54. David Bowie bracht in 1983 Let's Dance uit. Het album waarvoor hij samenwerkte met Nile Rodgers. En dat kun je horen, zoals in het titelnummer. Goed motto ook, zo vlak voor het weekend begint.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunt van het nieuws, Thomas.
2: Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil een executie live gaan uitzenden. Deze week gaf president Trump al toestemming voor de inzet van het vuurpeloton, voor het eerst sinds de jaren 60. Dat moet in december gebeuren en als het aan de regering ligt, kunnen Amerikanen dat straks online bekijken. Het gaat om de executie van een legerpsychiater die 17 jaar geleden op een militaire basis 13 militairen doodschoot. De Franse minister van Onderwijs heeft een noodplan aangekondigd. Er moeten op zeer korte termijn meer leraren voor de klas komen. De minister wil hiermee scholieren tegemoetkomen die al weken demonstreren voor beter onderwijs. Voor de demonstranten is het niet genoeg. Zij wijzen op de slechte staat van het onderwijs en de fundamentele problemen. Een Rotterdamse vrouw die vorige maand om het leven kwam op Aruba bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen zat zelf achter het stuur. Dat blijkt volgens het OM uit videobeelden. De vrouw van 23 zat met haar vriend en een bevriende marinier in het voertuig toen het over de kop sloeg. Haar familie geloofde niet dat zij achter het stuur zat. Op meer dan 3000 scholen is het vandaag Paarse Vrijdag. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Ook is er een speciaal lespakket. Niet eerder deden zoveel scholen mee. Het weer, het is bewolkt en vanuit het westen trekt er regen over het land. Ook in de middag en avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en noorden. Het wordt 14 tot 18 graden.
1: Dus verkeersinformatie, Erwin de Hart, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Met een file op de A4 Den Haag richting Amsterdam begint het allemaal vandaag. Tussen Leidschendam en Hoogmade, 6 kilometer. Er was een ongeluk, maar de weg is alweer vrij. Op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte. De problemen aan het asfalt bij de Zuurhofbrug die duren voort en leiden ook nu weer tot file. 7 kilometer al vanaf afrit Brieden tot afrit Oostvoorne. En omrijders hebben 10 minuten vertraging op de N218 Spijkenisse Oostvoorne. Bij de N15 3 kilometer.
1: Morgen een jaar geleden ging het staakt het vuren in Gaza in. Maar van rust, laat staan, wederopbouw is geen sprake. Zo de directeur van Artsen zonder Grenzen.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
10: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
11: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
12: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
13: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
12: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
14: Ah, hier kan het.
12: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
15: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
1: Morgen is het een jaar geleden dat in Gaza een staakt het vuren werd afgesproken tussen Israël en Hamas. Maar sindsdien zijn er tenminste 1450 Palestijnen gedood en ruim 5100 gewond geraakt door Israëlische aanvallen, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie zegt dat er eigenlijk gewoon nog sprake is van een oorlogssituatie. Karel Hendricks, directeur Artsen zonder Grenzen, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
1: Vindt u dus staakt het vuren een misleidende term?
0: Ja, daar komt het zeker op neer. Als ik kijk naar het werk dat onze medische teams in de Palestijnse gebieden nog altijd doen elke dag, dan lijkt dat helemaal niet op een staakt het vuren. We hebben in het voorbije jaar, waarin het geweld dus afgenomen zou moeten zijn, hebben wij nog 67.000 verschillende traumabehandelingen moeten verrichten. We zien nog altijd regelmatig beschietingen, ook zeer dichtbij onze klinieken en ziekenhuizen. Een zogenaamd mass casualty event, waarin er echt een groep gewonden binnengebracht wordt vanwege bijvoorbeeld een luchtaanval, is nog altijd schering en inslag. Dus ja, de naam staakt het vuren is niet in lijn met wat wij zien ter plaatse.
1: Nee, en met traumabehandelingen bedoelt u mensen met verwondingen?
0: Ja, inderdaad. Dan heb ik het over fysiek trauma. Dan kan je denken aan schotwonden of verwondingen door de instorting van gebouwen of granaatscherven. Inderdaad, dergelijke zaken.
1: Is er dan helemaal geen verschil te merken met de situatie van voor een jaar geleden?
0: Nou, zeker wel. Dus er is in schaal en intensiteit is er een afname van het geweld. Maar de term staakt het vuren normaliseert eigenlijk het feit dat geweld wel degelijk blijft volhouden. En natuurlijk ook het feit dat, dat Palestijnen elke dag steeds verder in hun leefgebied beperkt worden. Dat medisch personeel nog altijd gevangen gezet wordt. Dat de infrastructuur blijvend vernietigd wordt. Hè, want er wordt ook niks herbouwd. Woningen, wegen, maar ook landbouwgrond en kassen. En ja, de vraag blijft natuurlijk heel pijnlijk. Hoe moeten mensen overleven onder dit soort omstandigheden?
1: Ja, want hoe zit het met de voorzieningen om mensen te kunnen behandelen?
0: Nou, Artsen zonder Grenzen is op dit moment nog actief in 13 verschillende plekken in verschillende delen van de Gaza-strook, Noord, Zuid en het Midden. In ziekenhuizen, veldhospitalen, klinieken. Daar wordt het werk alleen door onze Palestijnse staf gedaan. 1500 medewerkers. Ons internationaal personeel komt daar al geruime tijd niet meer in. En we merken ook extreme beperkingen. Dus het is totaal niet toegestaan voor ons om nieuwe voorraden in te voeren. En zowel in onze locaties als in ziekenhuizen van het ministerie van Gezondheid zie je dus dat er opnieuw weer grote tekorten zijn. De helft van essentiële medicatie is simpelweg niet voorhanden meer. En dat betekent dat er ook dat er hulp afgeschaald wordt op sommige plekken. Dat essentiële diensten niet meer aangeboden kunnen worden. Ook daarvan zouden we niet kunnen spreken van enige vorm van herstel die je bij een staakt het vuren wel zou verwachten.
1: Want mensen komen dus inderdaad van uw organisatie Gaza niet meer in. Dus u zit echt wel om mankracht te springen daar.
0: En natuurlijk, kijk, ik vind het wonderbaarlijk om te zien hoe Palestijnse medewerkers dit werk in de afgelopen 3 jaar hebben voortgezet. In het voorbije tijd zonder internationale steun, zonder internationale collega's. Maar het is inderdaad, het is bijna niet voor te stellen. We hebben zelfs een regeling in het leven moeten roepen bij Artsen zonder Grenzen voor medewerkers die hun tent kwijt zijn geraakt vanwege luchtaanvallen. Om te kijken hoe we hen kunnen ondersteunen en compenseren. Wanneer dat gebeurt, en dat zijn mensen die vervolgens dezelfde dag of de volgende ochtend weer in een ziekenhuis aan het werk moeten staan om andere mensen te helpen.

0: Wanneer dat gebeurt, en dat zijn mensen die vervolgens dezelfde dag of de volgende ochtend weer in een ziekenhuis aan het werk moeten staan om andere mensen te helpen. Dus ja, dat is een... Dat is niet normaal.
1: Nee. In juni heeft Nederland samen met 20 andere landen en de Europese Commissie Israël opgeroepen om humanitaire organisaties wel gewoon toe te laten in Gaza. Dat heeft dus geen enkel effect gehad?
0: Nee. Daar wil ik bij voorop zetten dat ik het echt een goed initiatief vond van de Nederlandse regering om dit statement uit te brengen. Ze hebben dat geleid, geïnitieerd, samen met een grote groep andere landen in een poging om de druk op te voeren. Dat vond ik een belangrijk signaal. Dat statement noemt de situatie waarin hulpverlening continu wordt tegengehouden en gefrustreerd onacceptabel en roept op tot verbetering. Nou ja, nu wij constateren dat die verbetering er niet is, verwacht ik dus ook van de Nederlandse regering dat ze doorpakken en hun geloofwaardigheid behouden door verdere consequenties te stellen aan het feit dat er dus niets verbetert. En ook minister Sjoerdsma heeft de situatie onlangs nog een schande genoemd. We kunnen het niet bij woorden laten.
1: En wat bedoelt u daarmee, verdere maatregelen?
0: Nou, we hebben onder andere met de recente poging om import te beperken vanuit de westelijke Jordaanoever. Dat is met name een symbolische maatregel, want dat leidt natuurlijk niet onmiddellijk tot verbetering voor mensen in de Gazastrook. Maar we hebben wel gezien dat wanneer Nederland de nek uitsteekt en het initiatief durft te nemen, dat vervolgens ook door andere landen gevolgd kan worden. En ik zou graag zien dat met verdere maatregelen gebeurt om te zorgen dat de druk zodanig opgevoerd wordt dat hopelijk Artsen zonder Grenzen uiteindelijk weer normaal aan het werk kan gaan, dat er een daadwerkelijk staakt het vuur is en we langzaam kunnen gaan beginnen met iets van wederopbouw. Want zolang het geweld op deze manier voortduurt, is daar geen reden toe.
1: En met dan bedoelt u ook andere maatregelen die ook Israël economisch raken? Want dat is de enige manier?
0: Ja, we weten dat Nederland nog altijd een enorm grote investeerder is in Israël. We weten dat Nederland een belangrijke klant is van de defensieindustrie. Maar goed, ik ben geen politicus en ik ben ook geen expert in het bedenken van sanctiemaatregelen. Maar wat ik wel weet is dat er nog allerlei mogelijkheden zijn die de Nederlandse regering nog niet heeft uitgeput. En dat hun voorbeeld opgevolgd kan worden door anderen en daarom dus effectief kan zijn.
1: Dank. Karel Hendricks, directeur van Artsen zonder Grenzen.
2: Een reactie aan de redactie over dit NOS Radio 1-journaal?
3: Mail naar r1jn@nos.nl.
2: Een bericht inspreken doe je via de NPO Luister-app.
3: Reactie aan de redactie.
2: Tussen 9 en half 10.
1: Elk jaar presenteert de krant Trouw de Duurzame 100, een ranglijst voor groene denkers en doeners in Nederland. Maar dit jaar gooide de jury het over een andere boeg. Groen denken en doen alleen is niet meer genoeg. De focus ligt nu op initiatieven die fundamenteel het systeem willen veranderen. Pepijn van Dijk, juryvoorzitter, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Wat verstaat u daaronder?
4: Onder systeemverandering?
1: Ja.
4: Nou, volgens mij zijn wij nu met z'n allen wezen aan doordrongen raken dat het systeem zoals we het nu kennen ten einde loopt. En dat we eigenlijk een nieuwe wereld aan het bouwen en naartoe moeten. En in die transitie zijn er heel veel verschillende initiatieven nodig. Er zijn kleinere initiatieven, grotere initiatieven, groene zoals je al zei. Maar wij denken ook dat het tijd is om te kijken naar welke initiatieven nou in staat om echt het systeem meer structureel te veranderen. Dus wie echt gaat kijken naar de waarden en de incentives van mensen. Hoe denken wij na over hoe wij samenleven met bijvoorbeeld de natuur?
1: En waarom moest daar nu de focus op gaan liggen?
4: Omdat wij denken dat die fase nu aangebroken is. We hebben, als je kijkt naar de theorie van systeemverandering, zie je dat er in de eerste fase altijd heel veel pioniers zijn die nieuwe initiatieven ontwikkelen. Op een gegeven moment krijgen die wat tractie. Op een gegeven moment krijg je daar wordt daar het licht opgezet door bijvoorbeeld de Trouw Duurzame Top 100. En het is nu, merken we gewoon dat zowel economisch als politiek, maar zeker ook in de wereld en de natuur, de klimaatgrenzen bereikt zijn. Dus moeten wij misschien anders gaan nadenken over hoe we de samenleving echt willen inrichten.
1: Ja, en wat u daar onder meer mee bedoelt, dat is inmiddels bekend. Want u heeft gisteravond de winnaar bekendgemaakt. Het Zoonomisch Instituut. Wat is dat voor een instituut?
4: Ja, nee, we hadden gisteren een mooie avond in Pakhuis de Zwijger. Met onder andere ook een eerbetoon aan Marianne Minnesma. Die natuurlijk een grote voorloper is geweest in deze beweging. En wij hebben 10 winnaars uitgeroepen in verschillende categorieën. Maar we hebben ook 1 grote juryprijs uitgereikt aan het Zoonomisch Instituut. En dat is eigenlijk een club die probeert...

0: de stem van de natuur in alle beslissingen van de organisatie te borgen, mee te nemen. Ze betekent zo op, is een samentrekking van coöperatie en het woord zoe, leven in het Grieks. Dus we kennen allemaal coöperatie, maar de zoöperatie, een zo op, is een nieuwe organisatievorm. En dit instituut wil dat graag promoten en zorgen dat er zoveel mogelijk zo op ze komen.
1: En wat doen ze dan concreet?
0: Ja, wat zij willen is eigenlijk dat een organisatie zegt van wij zijn bereid een zo op te worden. Dus een transitie van een normale organisatie naar zo op. En dan gaan ze eigenlijk met z'n aan de slag. En wat betekent dat als je nou erkent dat de mens niet meer boven de natuur staat, maar met de natuur zou moeten samenleven? Wat betekent dat voor je organisatie? Ga je dan een andere manier van bouwen toepassen? Ga je dan andere grondstoffen halen? Ga je je organisatie überhaupt anders inrichten? En wat ik zo leuk vind is dat we niet weten of het nou het model van de toekomst moet worden. Maar we hebben nu echt pioniers nodig die kijken naar nieuwe modellen. Waarbij we dit soort zaken niet meer zo binair eigenlijk benaderen. Maar zeggen van de natuur is misschien wel het belangrijkste wat er is.
1: Dus het zijn eigenlijk bedrijven of organisaties die constant de natuur bekijken van wat wij doen, is dat goed voor die natuur?
0: Nou, beter nog, wij zijn onderdeel van de natuur. En dat betekent dat wij dus niet meer kunnen doen alsof wij in onze organisatie of in onze samenleving die belangen niet zouden moeten vertegenwoordigen. We zijn gewoon hetzelfde. Dus zolang je dat dus apart doet en dus een beetje de ouderwetse manier, zoals het instituut zegt, benadert, dan blijf je altijd een extractieve samenleving, zoals het heet. En dan ben je geen leven aan het toevoegen. En in die transitie naar een nieuwe wereld gelooft veel van dit soort initiatieven, en de jury is daar erg door gecharmeerd, dat we moeten kijken naar hoe krijgen we een samenleving die leven genereert in plaats van leven wegneemt uit de wereld.
1: Dank u wel. Pepijn van Dijk, juryvoorzitter van de Duurzame 100. Kinderen moeten gemiddeld 7 maanden wachten voordat ze aan zwemles kunnen beginnen, schrijft Trouw.
2: Volgens de krant is de wachtlijst voor zwemlessen al jaren hoog. Vooral in steden is de wachttijd lang. In Den Haag en Utrecht gaat het gemiddeld om meer dan een jaar. Bij goedkopere aanbieders is de wachtrij allerlangst. De Nationale Raad Zwemveiligheid maakt zich zorgen over ongelijkheid, omdat ouders met minder geld dus het langst moeten wachten. Ze kunnen wel een bijdrage van de gemeente krijgen, maar die dekt vaak niet alle kosten. Nu is het op zich niet zo erg om een jaartje te moeten wachten op zwemles, zegt de raad, als van uitstel maar geen afstel komt. En steeds vaker worden jongeren gepest met foto's of filmpjes die met AI zijn gemaakt. De slachtoffers worden vaak neergezet in vernederende of seksuele situaties. Dat zegt expertisecentrum Off Limits tegen Hart van Nederland. Volgens de organisatie wordt pesten met AI steeds heftiger.
3: Wat we zien is dat mensen zich eigenlijk online misschien veiliger voelen. Het is achter gesloten deuren en makkelijker vinden om dan zomaar eigenlijk dingen te zeggen wat een ander natuurlijk heel erg kan kwetsen en soms ook strafbaar is.
2: Bij Off Limits komen steeds meer meldingen van AI-pesten binnen. In de eerste 9 maanden van dit jaar waren het er bijna 1000. In heel vorig jaar kwam de teller op 860. Economievakblad ESB zoomde in op armoedecijfers en ziet een lichtpuntje. De meeste huishoudens die in 2021 in armoede leefden zijn er 2 jaar later op vooruit gegaan. 3/4 is officieel zelfs uit de armoede. Van het deel dat overblijft is 1/4 nog armer geworden. De meerderheid is gelijk gebleven of erop vooruit gegaan. Dat laat volgens ESB zien dat veel huishoudens die in armoede leven wel in staat zijn om hun inkomenspositie te verbeteren. Bijvoorbeeld door meer te gaan werken of door toeslagen van de overheid. En goed nieuws voor kranten bij BNR vanmorgen. Want krantenuitgevers gaan de komende jaren meer omzet maken. De komende 2 jaar groeit de omzet uit abonnementen door tot zo'n 300 miljoen. Dat komt niet door de verkoop van de papieren krant die elke ochtend op de deurmat valt. De uitgevers verdienen vooral aan digitale abonnementen. Mensen komen in aanraking met die digitale abonnementen omdat ze steeds vaker naar een podcast van de kranten luisteren. Op die manier wordt een nieuwe doelgroep warm gemaakt om een online abonnement af te sluiten.
1: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
4: Er staat een file en dat komt door werkzaamheden op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte. De problemen bij het wegdek aan de Schuurhofbrug zorgen voor 5 kilometer file bij Afrit Oostvoorne, 1/4 vertraging.

0: Clara Luciani respire encore. De Curaçaose schrijver Frank Martinus Arion krijgt vandaag een schrijversteen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Het eerbetoon wordt onthuld aan de vooravond van de Dia di País Curaçao, de nationale feestdag van Curaçao. Arion, die in 2015 overleed, schreef onder meer de roman Dubbelspel en zette zich jarenlang in voor de Papiamentse taal. Bij de onthulling in de Nieuwe Kerk zal zangeres Isaline Kalister ook zingen. Isaline Kalister, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Astrid.
0: Ja, dit was een boek dat jullie verplicht moesten lezen op school.
1: Ja.
0: Hè? Dik boek, 400 pagina's. Maar later zei je dat het het eerste boek was waarin je eigenlijk jezelf en Curaçao herkende. Waarom?
1: Omdat het boek gaat over Curaçao, over mensen op Curaçao, over situaties die allemaal herkennen, weet je. Je hebt allemaal ooms die onder een boom domino spelen. Je herkent de plekken. En ik vond het gewoon een ongelooflijk leuk boek om te lezen uiteindelijk. Ik begon met enorme tegenzin. Maar ik werd erin gesleurd. En het liet me tot het einde niet meer los.
0: Is hij een grote schrijver op de eilanden?
1: Ik weet niet of iedereen hem heel goed kent inmiddels. Maar ik weet wel dat een groot deel van mijn generatie heeft hem moeten lezen op school. En voor veel mensen was dat een van de weinige boeken die ze echt heel leuk vonden. Dus ik denk dat mensen dat zich herinneren. En als je cultureel geïnteresseerd bent op Curaçao en ook politiek geïnteresseerd, dan is het een groot iemand. Dan komt die naam natuurlijk heel vaak voor. Hij was de oprichter van een politieke partij. Hij heeft de eerste school ingericht in het Papiamento doseerde. Dus voor mij was hij een hele inspirerende persoon. Is nog steeds eigenlijk.
0: Ja, is hij van belang ook geworden voor je carrière? Voor de zangeres die je bent geworden?
1: Ja, nou, het is heel bijzonder om eigenlijk te lezen dat of te beseffen dat kunst ook over jou kan gaan. Voor mij was dat boek het eerste moment dat ik me dat realiseerde. En dat doet heel veel. Dat deed heel veel voor mij als ik voor mezelf spreek. Ook liedjes die toen in die tijd werd ik me heel bewust van Papiamentstalige liedjes van Rudy Platen en van Chimbihilia. Het ging over mij en dat maakt toch iets in jou los. En dat kreeg voor mij, het werd voor mij heel belangrijk om dat ook te kunnen doen. Ik wilde ook iemand zijn die bijdroeg aan het kanon van Papiamentstalige liedjes. Omdat ik me realiseer dat daar heel weinig van is. En dat iets doet voor jonge mensen.
0: Ja, daarmee ben je dus zelf ook, wil je in ieder geval van belang zijn voor mensen op de eilanden.
1: Ja, zo is het bij mij heel erg begonnen op jonge leeftijd. En op 18e leeftijd toen begon ik een beetje te schrijven, een beetje na te denken over teksten. En zij waren daarin heel erg bepalend. Omdat je als zangeres en liedjeschrijfster in eerste instantie toch je richt op Engels en Spaans in mijn geval. Maar toen dacht ik, als het echt over mezelf gaat, als het echt over de mensen op het eiland gaat, dan wordt dat groter.
0: Ja.
1: En toen kreeg ik daar heel veel behoefte aan. En ik ben blij dat ik dat pad heb gevolgd.
0: Heeft hij wat dat betreft meer mensen geïnspireerd? Of zijn er meer mensen over de eilanden gaan schrijven?
1: Zeker. Er is natuurlijk nu meer literatuur dat over de eilanden gaat. Ik noem Miluska Meulens. Bijvoorbeeld, er zijn meer mensen die door hem geïnspireerd zijn gaan doen. Maar wat ik ook heel belangrijk vind, hij was ook degene die vertelde dat mensen die iets leren in een taal die niet te hunnen is, een achterstand hebben. Daarom begon hij de scholen in het Papiamento op Curaçao. Dat heeft ook navolging gekregen. En dat heeft denk ik voor heel veel mensen ook bepaald dat ze in hun eigen taal, in het Papiamento dus, wiskunde zouden leren en geschiedenis.
0: Ja. Vanavond dus die schrijversteen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.
1: Hele ja, mooie. Is vanmiddag al.
0: Is vanmiddag? Ah, hier staat vanavond.
1: Ja, is vanmiddag.
0: Ja, vanmiddag.
1: Ja. Het is vanmiddag.
0: Ik neem aan dat je gaat zingen in het Papiamento.
1: Ja, zeker. Ja. Nou, niet alles. Ik ga ook 1 liedje in het Nederlands doen. Maar ik ga 2 liedjes echt voor hem in het Papiamento zingen.
0: Heel veel succes en vooral ook plezier erbij.
1: Ja, dankjewel. Ik vind het een heel eervol gebeuren. En dat ik erbij mag zijn, daar ben ik heel dankbaar voor.
0: Isaline Kallister.
2: NPO Radio 1.
3: Podcast. Ken je mensen die een boek hebben geschreven?
4: Ja, en ik.
5: Miljoenen Nederlanders fantaseren over het schrijven van een boek.
3: Ja, is deze persoonlijk gepubliceerd?
4: Nee.
5: Een miljoen van hen schreef het ook echt. En maar 6% van al die boeken werd ook daadwerkelijk gepubliceerd.
6: Ik ken inderdaad iemand die heel vaak geweigerd is door uitgevers, ja.
5: Maar is dat dan de reden om het niet te doen?
6: En ik denk met een reden ook wel.
5: Deze week in Docs, een boek op de plank. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
7: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
8: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
9: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
10: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
9: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
10: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
11: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
12: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
13: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
14: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
15: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
14: Sorry Bo, het is beauty.
15: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
15: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
16: NPO Radio 1. 7 uur.
17: Astrid Kersenboom.
16: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De minister van Volksgezondheid is aanwezig bij een congres over Q-koorts. Patiënten hopen op erkenning en excuses. En het Pentagon wil een executie live gaan streamen. Een overzicht van nieuws, Thomas Delsing.
18: De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden, dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS. En een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste nieuwe docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van schoolgebouwen. Gisteren gingen ruim 70.000 mensen de straat op. De politie hield 500 demonstranten aan. En op meer dan 3000 scholen in Nederland is het vandaag Paarse Vrijdag. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Ook is er een speciaal lespakket. Niet eerder deden er zoveel scholen aan mee. Belangenorganisatie en initiatiefnemer COC denkt dat het komt door het recente onderzoek naar de teruglopende homoacceptatie onder jongeren. Het is dit jaar voor het eerst dat Paarse Vrijdag in oktober is, vlak voor Coming Out Dag. Normaal was het in december. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige gemeenteraad was er nog op tegen, wat voor toenmalig burgemeester Van Merrienboer reden was om op te stappen. Het nieuwe college dat in juli werd geïnstalleerd paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Dat nieuwe voorstel werd met steun van enkele oppositiepartijen nipt aangenomen. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. En het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Het afsteken, bezitten, vervoeren en kopen van zwaarder consumentenvuurwerk is verboden. Mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen kunnen dat vandaag nog anoniem en zonder boete inleveren. Er zijn al duizenden kilo's naar inzamelpunten gebracht. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVRO TROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteerde ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paardenpraat TV, het YouTube-kanaal over paarden, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Het weer, het is bewolkt en vanuit het westen trekt er regen over het land. Ook in de middag en avond geregeld buien, vooral in het westen en noorden. Het wordt 14 tot 18 graden.
0: Verkeersinformatie Erwin Hart.
19: Er staat een file op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en Den Hoorn, 4 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd en de vertraging is ongeveer een kwartier. De afsluiting van twee rijstroken op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte bij de Suurhofbrug levert nu 20 minuten vertraging op tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne.
0: Tienduizenden mensen werden ernstig ziek door Q-koorts. Ze hopen na 20 jaar op excuses van het kabinet. Zo de voorzitter van de patiëntenvereniging, die zelf ook besmet raakte.
20: Ster. Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
21: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
22: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
23: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
24: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
22: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
25: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's.
26: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
11: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
26: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
16: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: 20 jaar geleden raakten tienduizenden mensen besmet met Q-koorts. Zeker 100 mensen overleden door de bacterie, afkomstig van geiten. Patiënten voelen zich door de overheid aan hun lot overgelaten en ze strijden al jaren voor erkenning en excuses. Vandaag is er een Q-Koorts symposium in Den Bosch, waar ook minister Hermans naartoe komt. En dus is de grote vraag, gaat ze vandaag die lang verwachte excuses maken? Caroline van Kessel is voorzitter van de Q-Koorts patiëntenvereniging. Ze raakte zelf ook besmet. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat verwacht u? Gaat ze de excuses maken?
1: Oh, nou, dat vind ik nogal een beetje spannend om te zeggen. Het zou wel heel veel goed doen. Het is, kijk, haar komst is al een heel groot gebaar. En het zou zomaar in lijn van die komst kunnen liggen dat ze dat ook gaat doen.
0: Is het voor het eerst dat een minister naar zo'n symposium komt?
1: Ja, dat wel. Vorig jaar was minister Jan-Anthony Bruin op bezoek. En die ging in gesprek met ongeveer 5 patiënten. Dit is de eerste minister die voor een volle zaal met 250 mensen gaat staan. En bereid is om met hen in gesprek te gaan. Dus ja, dat is heel wat.
0: Ook de ombudsman heeft al een paar keer aangedrongen op excuses. U als patiënte dringt er al heel lang op aan. Waarom zijn die excuses zo belangrijk?
1: Eigenlijk hoop ik dat enerzijds gaat dat verzachting brengen. Hè, in een hele langdurige gemoedstand van deze mensen, van opgekropte emoties, van genegeerd zijn aan het begin, daarna niet goed in de zorg en in hun voorzieningen terecht konden. Dus die emoties die zitten zich al 20 jaar op te kroppen. Ik denk dat niet helpend is voor de acceptatie van het feit dat je chronisch ziek bent geworden of een dierbare bent verloren aan Q-koorts. Dus die verzachting die is belangrijk. Maar ik hoop ook dat het echt een verandering gaat brengen in de bewijslast die mensen voortdurend ervaren. Dus dat ze moeten bewijzen dat ze nog steeds van Q-koorts ziek zijn. En dat dat nog steeds beperkingen met zich meebrengt die soms ook erger worden. En dat er andere ziektes bij komen. Die bewijslast die lag en ligt nog altijd bij hen. En die strijd mag onderhand een keer stoppen. Dus dat lijkt me niet meer dan billijk.
0: Ja, want u heeft het dus zelf ook opgelopen in 2010. Welke klachten kreeg u waardoor u dat merkte?
1: Nou, ik heb het heel lang niet geweten dat het Q-koorts was. Dat duurde 9 maanden voordat die diagnose gesteld werd. Maar in die acute fase werd ik eigenlijk van de ene op de andere dag doodziek. Dat ik mijn bed niet meer uit kon. Ik had hoge koorts. Ik kon het licht niet verdragen en ik had zoveel pijn in mijn lijf en een bonkend hoofd. Ik was ook zwanger op dat moment, dus ik was best bezorgd van wat er aan de hand was. Aanvankelijk werd ook gedacht dat het vast een hele moeilijke zwangerschap was. Maar die zwangerschap heeft het ook niet gered. Maar daarna gingen de klachten niet weg. Dus daarom ben ik langer naar de huisarts blijven lopen van wat is hier gaande. En na 9 maanden kwam daar de diagnose uit dat ik Q-koorts had doorgemaakt. En zeer waarschijnlijk op dat moment. Dus dat die hele 9 maanden waren tobben en op handen en voeten naar het toilet gaan, zeg maar. Dus dat heeft ook al jaren aangehouden. En ik ben wel enigszins hersteld, maar nooit meer de oude geworden.
0: Nee, dus u hebt uw kind verloren en u hebt blijvende gezondheidsschade. Wat merkt u ervan?
1: Nou, ik merk dat ik maar een beperkt aantal uren per dag heb om echt functioneel te zijn. En ik heb altijd een energietekort, maar ook pijn. En alleen dat dragen kost al veel energie. Maar ik ben altijd beducht op andere infecties. Ik ben daar extra vatbaar voor geworden. Ik heb slechte longen gekregen. Dus ik pik het allemaal op. Kinkhoest, andere virussen. Dus het maakt je ook nog eens heel erg kwetsbaar. Wat mij ook zorgen baart voor de toekomst.
0: Als de minister Hermans vandaag excuses maakt, dan doet het er natuurlijk ook nog heel veel toe hoe ze het maakt, welke woorden ze kiest. Waar hoopt u wat dat betreft op?
1: Ik hoop vooral op erkenning van dat de zorg nog onvoldoende was. En dat die dus nu vanaf nu beter gaat worden. En dat mensen hierdoor ook een beter perspectief krijgen. En dat dat ook inhoudt dat er een expertisecentrum komt waar mensen terecht kunnen, waar verzekerde zorg of behandelonderzoek kan plaatsvinden, dat er nadere diagnostiek plaatsvindt en dat er ook aan symptoombestrijding gedaan kan worden, zodat de kwaliteit van leven omhoog kan.
0: Dus dat ze haar invloed ook op de zorgverzekeraars gaat aanwenden, dat zij dat mogelijk maken?
1: Ja, dat hoop ik van harte.
0: Dank u wel. Carolien van Kessel, voorzitter van de Q-Koorts Patiëntenvereniging. Het is 7:11. In Oslo wordt straks om 11:00 bekendgemaakt wie dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede krijgt. En dat is dit jaar een zware klus, omdat het aantal gewapende conflicten blijft groeien. Save the Children en het Internationaal Strafhof, het ICC, worden als favorieten genoemd voor de Vredesprijs. Rolien Sassen is directeur van vredesorganisatie PAX. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, die Nobelprijs, heeft die in deze tijd juist wel waarde of eigenlijk minder waarde?
2: Ik denk dat die extra hard nodig is om mensen te blijven laten zien dat er overal mensen en krachten zijn die nog voor vrede werken.
0: Dus dan doet het er ook heel erg toe welke organisatie of welk mens het hem krijgt.
2: Dat doet er zeker toe. En ik hoop heel erg dat het in ieder geval gaat naar mensen, eigenlijk naar gewone mensen die ze opstaan en zich inzetten voor vrede. Omdat we hebben gezien dat heel veel van de politieke leiders het toch laten afweten op dit moment.
0: Nou, want er zijn natuurlijk in het verleden ook wel wat teleurstellingen geweest.
2: Ja, we hebben een paar keer gehad dat iemand het kreeg. Of het nou de president van Ethiopië is of ook Obama, die daar uiteindelijk toch weer een oorlog begon. Die eerst de Nobelprijs krijgen en dan toch ten strijde trekken. En ik zou het, daarom denk ik juist dat mensen die geweldloos verzet plegen, die opstaan, die elkaar helpen, of recht voor rechtvaardigheid staan. Hè? Ja, ICC is ook nog een mogelijkheid inderdaad, dat zo'n partij het krijgt, omdat dat echt hoop geeft aan mensen.
0: Er zijn ook jaren geweest in het verleden, het is inmiddels wel een tijd geleden, 1972, maar jaren dat hij niet is uitgereikt, die Vredesprijs, omdat er geen geschikte kandidaten waren. Zou dat dan misschien ook een optie zijn? Zou dat ook een signaal zijn?
2: Nou, het zou wel een signaal zijn, maar ik zou het een gemiste kans vinden, omdat er zo ongelooflijk veel mensen in de wereld zijn die zich inzetten voor vrede. En ik vind dat je daar de schijnwerpers altijd op moet zetten. Dus die kans om dat te pakken moet je nemen, maar je moet inderdaad wel even goed nadenken van aan wie ga je het geven. Ik denk zelf een burgerbeweging ergens. Ik had gedacht aan de International Freedom Flotilla misschien wel. Burgerbewegingen die zich inzetten, die opstaan. En die daarmee hun leiders laten zien van, er moet hier echt wat gebeuren. We kunnen dit niet accepteren.
0: Welke organisatie is dat die u noemde? Freedom for?
2: Flotilla. Nee, dat is
0: de Flotilla.
2: De Flotilla die ja. Overigens al sinds 2010 naar Gaza vaart met hulpgoederen. Gewoon legaal door de internationale wateren. Om aandacht te vragen voor de blokkade, om de blokkade van Gaza te breken. En tegenwoordig natuurlijk ook voor de genocide in Gaza zijn aandacht vraagt. Dat lijkt mij nou wel een mooie. Omdat het hele gewone mensen zijn die echt toch wel gevaar voor eigen leven opstaan.
0: Maar die staan blijkbaar niet op de longlist, hè?
2: Nee, er is nooit een officiële longlist. Nee. Dus daar had ik van tevoren niet naar gekeken. Wie we ook op de longlist staan is Soedan's Emergency Response Rooms. Dat zijn mensen in Soedan die werken aan humanitaire, ook gewone mensen die in hun eigen land in een verschrikkelijke oorlog andere mensen helpen om noodhulp te geven. Het zijn voorbeelden van mensen die zelf iets gaan doen en die niet wachten op anderen.
0: Dus juist inderdaad gewone mensen, dat zou u het liefst zien?
2: Dat zou ik het liefst zien. Ja, ook in Nederland heb je natuurlijk ook mensen die opstaan, die vreedzaam demonstreren of op een andere manier hun stem laten horen. Zoals de Rode Lijn vorig jaar, die komt dit jaar ook weer. Dat zijn momenten dat mensen opstaan en laten zeggen van, hey, je moet hier echt wat aan gaan doen. En ja, dat is denk ik de kracht die we in de wereld nodig hebben om de politiek te wenden.
0: Maar daar zit meteen ook politiek aan vast. Als de Nobelcomité kiest voor bijvoorbeeld Flotilla of voor een rode lijn. Hè? Die staan helemaal niet op de lijst. Daarmee zenden ze ook een signaal natuurlijk uit. Dat maakt het een mijnenveld voor ze, toch?
2: Maar de Nobelprijs is altijd een mijnenveld. Want iedereen die je aanwijst in oorlog en vrede heeft een politiek karakter. Politici ook die het hebben gekregen, vrijheidsstrijders. Het is altijd en juist dat maakt de Nobelprijs ook interessant. Omdat je een groep waar degene tegen wie ze protesteren, als tegen een dictator, tegen onderdrukking. Als je die een steun in de rug geeft met erkenning. En daar ook een beetje gewaagd in bent. Dan heeft het ook effect. Dan gaat de wereld toch kijken van, oh, wacht even. Die mensen zijn dus toch wel echt belangrijk. Daar moeten we eens aandacht aan geven.
0: We gaan kijken welke organisatie of welk mens ze hebben gekozen. Om 11:00 wordt dat bekend. Dank, Rolien Sassen van Pax. Bij een gevangenisopstand in Mexico zijn 10 mensen om het leven gekomen. Dat schrijft de krant El Sol de Sinaloa.
3: De rellen braken uit tijdens een familiebezoek in een gevangenis in de deelstaat Sinaloa. 9 gevangenen en een familielid kwamen om. Ook raakten 16 mensen gewond. Wat er zich binnen de gevangenismuren afspeelde is niet duidelijk. Wel moesten het leger, de Nationale Garde, de marine en de staatsveiligheidsdiensten eraan te pas komen om die opstand onder controle te krijgen. Gevangenisopstanden in Mexico komen vaker voor. El Sol de Sinaloa schrijft dat het er in die staat afgelopen zomer 4 waren, met in totaal 20 doden. Mexicaanse gevangenissen zitten overvol en hebben vaak te weinig personeel. Bij een schietpartij in een Airbnb in Antwerpen zijn 3 mensen zwaar gewond geraakt. Volgens de Vlaamse omroep VRT werden de schoten gelost na een ruzie. In de wijk was al extra politie, zegt deze woordvoerder. Daarom waren agenten gisteravond snel ter plaatse.
4: In het pand waar de feiten gebeurd zijn, in de Airbnb, troffen zij 3 mannen aan die gewond waren en die in levensgevaar naar het ziekenhuis zijn afgevoerd. We hebben ook een vuurwapen in beslag genomen. Het gerechtelijk lab komt ter plaatse om een sporenonderzoek te voeren. En wij voeren uiteraard een onderzoek naar de omstandigheden waarin de feiten zich hebben voorgedaan.
3: 3 mannen zijn aangehouden na die schietpartij in Antwerpen. In delen van Maleisië zijn scholen vandaag gesloten vanwege rookoverlast. In Indonesië woeden grote bosbranden en die rook trekt dus naar Maleisië. Volgens de Bangkok Post zegt de Maleisische minister van Onderwijs dat de luchtkwaliteit te slecht is. Indonesië heeft moeite om de bosbranden onder controle te krijgen. Niet alleen in Maleisië, maar ook in Singapore leidt dat tot rookoverlast. Maleisië heeft Indonesië hulp aangeboden om de branden onder controle te krijgen. En het gaat goed met de populatie reuzenschildpadden op de Seychellen. Een eilandengroep bij Oost-Afrika, dat lezen we bij The Guardian. Op het dieptepunt in de 19e eeuw waren er nog geen 1000 reuzenschildpadden meer over, omdat ze werden geëxporteerd naar de rest van de wereld. In de jaren 80 werd een groot reddingsprogramma op touw gezet en dat lijkt te werken. Een stichting is samen met een Engelse universiteit 5 jaar lang gaan turven op een van de eilanden en komt alleen daar al op meer dan 180.000 reuzenschildpadden. Deskundigen zijn wel waakzaam. Door klimaatverandering zullen er op de Seychellen langere droogtes komen. Daardoor zal er voor de reuzenschildpadden minder voedsel beschikbaar zijn.
0: Verkeersinformatie, Erwin Hart.
19: Naast de file bij de Zuurhofbrug, omdat daar 2 rijstroken dicht zijn, staat er nog 1 file op de A4 Den Haag richting Rotterdam, 5 kilometer bij Den Hoorn. Door een ongeluk met 3 auto's is de linker rijstrook dicht.
5: NPO
6: Radio 1. Dit is tot half 10.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
0: De Nederlandse voetbalsters spelen vanavond in de play-offs voor WK-kwalificatie in en tegen Hongarije. Het is het eerste duel van een tweeluik. Bondscoach Arjen Veurink is optimistisch.
7: Ja, uiteindelijk natuurlijk, weet je, je kijkt altijd hoe gaan spelers met elkaar om en dat soort dingen. Maar uiteindelijk belangrijkste observaties zijn altijd op het trainingsveld. En als ik kijk hoe er geduelleerd wordt, hoe er geschakeld wordt op het moment dat de bal verloren wordt. Met welke intenties we vooruit willen spelen. Nou, dat zijn in ieder geval goede voorwaarden. En uiteindelijk moet dat natuurlijk wel vertaald worden morgen naar de wedstrijd.
0: Sportcommentator Jan Kees van der Kun. Is het optimisme van Veurink terecht, denk jij?
8: Zeker, en dan, dat zeg ik dan zonder dat ik op het trainingsveld sta en zie hoe de speelsters daar hun oefeningen doen. Maar dat zeg ik gewoon als ik naar de selecties kijk van beide teams. Want Nederland heeft gewoon alleen maar speelsters van topclubs in de topcompetities ook. Hè? Engeland, Spanje, Frankrijk, Duitsland. Nou, dat is echt wel een selectie WK-waardig. Het WK volgend jaar in Brazilië, daar hoort Nederland gewoon bij te zijn. Veerle Buurman bijvoorbeeld is een van hen. En zij gaf dan ook weer toe dat ze van Hongarije geen één speelster kan noemen. Dus de tegenstander is van een heel ander kaliber. De nummer 45 van de wereldranglijst. Nederland is het gewoon aan zijn stand verplicht om niet alleen te winnen, maar eigenlijk met groot gemak te winnen. Wel een beetje uitkijken voor de counter. Daar gaat Hongarije natuurlijk op loeren. Maar deze horde, die moet Nederland echt heel makkelijk kunnen nemen. En datzelfde geldt voor toch een beetje vooruitkijken. De volgende horde die dan over een maandje volgt, dan is namelijk of Turkije of Slovenië de tegenstander in de laatste ronde van de WK-kwalificatie. Dus Nederland moet gewoon op weg naar het wereldkampioenschap en kan vanavond in Hongarije de eerste stap gaan zetten.
0: Voor de mannen zit de interlandperiode er juist net weer op. PSV trapt het Eredivisie-weekend af tegen Heerenveen. Hoe zijn de spelers van PSV uit de Nations League beker gekomen?
8: Nou, dat is dus echt een ontzettend interessante vraag. Dat meen ik echt. Zeker na deze extreem lange interlandperiode. Ik hoor trouwens de nodige mensen om me heen die zeggen, eindelijk weer clubvoetbal, kan ik weer naar mijn clubpie, want dat is wel weer even geleden. Dat maakt het weekend weer net iets anders. Ook dus voor PSV en Peter Bos, die gisterochtend nog niet eens de selectie compleet had, omdat spelers nog terugkwamen van interlandverplichting. En hij was er echt een heleboel kwijt. Ja, dat verschilt per team. En de teams die de minste spelers kwijt waren, die hebben toch het best door kunnen trainen aan het spelplan en het spelconcept dat ze er zelf in willen slijten. Heerenveen bijvoorbeeld, de tegenstander van vanavond, was vrijwel compleet de afgelopen weken. Was geloof ik 3 of 4 spelers slechts kwijt. Dus dat gaat gewoon interessant worden. En ja, PSV speelt vanavond al. Dat is op eigen verzoek. Dus Peter Bos wilde ook helemaal niet klagen. Komende dinsdag is namelijk alweer de volgende wedstrijd in de Champions League. Zo druk is het programma. Dus heeft PSV gevraagd om op vrijdag al te mogen spelen. Maar de leukste wedstrijd trouwens van deze speelronde, dat is die vanmorgen natuurlijk. Feyenoord tegen AZ. Twee teams die goed aan het seizoen begonnen zijn. Sterker nog, die gewoon sterk aan het seizoen begonnen zijn. Want ze staan 1 en 2 in de competitie. Dus we krijgen de eerste echte topper van de Eredivisie morgen in de Kuip. Feyenoord tegen AZ.
0: En zondag is dan de Grand Prix van Singapore. Kan Max Verstappen, denk jij, zijn stunt van afgelopen weekend herhalen?
8: Tja, daar hoopt iedereen natuurlijk nu wel op. Maar Singapore is zo'n beetje, nou, misschien het enige circuit waar hij nog nooit gewonnen heeft. Zelfs in de seizoenen waarin hij oppermachtig was, lukte het daar niet. Het is een hobbelig circuit. Dat past niet helemaal bij de Red Bull, die het op dat soort circuits traditioneel wat lastiger heeft. Maar hij is strijdvaardig. Misschien toch wel gesteund juist door die zegen van vorige week. Hij denkt wel voorin mee te kunnen doen. Bovendien is die auto met een paar updates verder misschien al wel wat beter geworden, op in ieder geval die langzame stukken. Dus het zou wel wat zijn, hè, als dan uitgerekend is zo'n verloren jaar, als hij het voor elkaar krijgt om deze hiaat dan van zijn lijstje af te werken. De eerste antwoorden gaan we al krijgen over een paar uurtjes, want de enige vrije training van dit weekend die wordt vanochtend al verreden. En dan vanmiddag de kwalificatie voor de sprintrace. Dan is het morgen sprinten en kwalificeren en zondag de race. Dus het zit allemaal kort op elkaar dit weekend. Met dus maar 1 trainingsmoment om die auto nog even te fine-tunen richting dit circuit.
0: Jan Kees, dankjewel.

0: Duran Duran, A View to a Kill.
1: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
3: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
3: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
6: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
7: Hallo. Wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
6: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Zuza.
8: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
9: NPO Radio 1.
10: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
11: Amerika wil de executie van een militair live gaan uitzenden. Het gaat om een legerpsychiater die 17 jaar geleden op een basis in Texas 13 militairen doodschoot die naar Afghanistan zouden gaan. Hij wordt ter dood gebracht met een vuurpeloton. Dat staat gepland voor 3 december. De laatste openbare executie in de VS was in 1936. De gemeenteraad van Terneuzen in Zeeland heeft na een urenlang debat voor een asielzoekerscentrum gestemd. De vorige raad was er nog op tegen, daardoor stapte de burgemeester toen zelfs op. Het nieuwe college paste het voorstel aan om de veiligheid te verbeteren. Dat voorstel werd nipt aangenomen. Het is vandaag Paarse Vrijdag en niet eerder deden hier zoveel scholen aan mee. In totaal hebben meer dan 3000 scholen zich aangemeld voor de actie. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Ook is er een speciaal lespakket. En het is vandaag ook de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen kunnen dat vandaag nog anoniem en zonder boete inleveren. Er zijn al duizenden kilo's naar inzamelpunten gebracht.
10: Bij Weerplaza, Berend van Straten. Berend, kunnen we regen verwachten vandaag?
12: Dat kunnen we zeker. Ja, het is echt een typische herfstdag vandaag met de langdurige periode van regen. Vanuit het westen worden die buiensystemen vandaag aangevoerd. Dus we zullen ook de zon niet of nauwelijks zien vandaag. Temperatuur op dit moment rond een graad of 10. Vanmiddag gaat hij nog wel wat oplopen. Uiteindelijk wordt het zo'n 14 tot 17 graden. Niet echt heel koud voor de tijd van het jaar. Vrij gebruikelijke waarde. Maar het is wel echt een beetje een wisselvallige en onstuimige dag ook. Want we hebben ook te maken met flink wat wind uit het westen tot zuidwesten. Af en toe zelfs een windkracht 7 in de kustgebieden. Vanavond krijgen we dan te maken met nieuwe buien. En gaat de wind er zelfs nog een schepje bovenop doen, kunnen er ook windstoten voorkomen tot maar liefst 85 km per uur. Vooral in de kustgebieden is dat het geval.
10: Oh, en wat betekent dat dan voor het weekend?
12: Ja, ook het weekend staat toch wel in het teken van toch een beetje onstuimig herfstweer. Vooral zaterdag is dat het geval. Flink wat buien dan ook, met veel wind daarbij. Vooral wederom in de avond gaat het dan stevig doorwaaien. Met in de kustgebieden misschien nog wat zwaardere windstoten dan vanavond het geval is. Morgen ook nog wel wat aan de frissere kant van vandaag, met zo'n 14 à 15 graden. Zondag ziet het er dan wat beter uit. Gaat het wat vaker droog zijn, gaat de wind ook geleidelijk liggen. En is het nog wel steeds frisjes met een graad of 14 begin volgende week. Dan wordt het droger en ook weer ietsje warmer.
10: Berend, dankjewel. En Erwin, hoe gaat het op de weg?
13: Nou, onstuimig is allerminst het predicaat dat deze ochtendspits op dit moment verdient. Maar dat is heel gebruikelijk op vrijdag natuurlijk. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam, 5 kilometer file tussen Rijswijk, Plaspoel, Polder en Delft. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Omrijden kan via de A13, scheelt een kwartier wachten. Op de A10 Koenplein, Watergraafsmeer, 5 minuten vertraging bij Durgerdam. En op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte nog steeds 20 minuten vertraging tussen Afrit Brielen en de Zuurhofbrug.
10: Is Rusland een agressor of de vijand? Daar kwamen ze gisteren niet uit in het kabinet. Zo onze Haagse duider.
14: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
17: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos, maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
18: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
19: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
20: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
19: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
21: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
10: Een opvallende uitspraak van VVD-minister Jezogus van Defensie gisteren in de Tweede Kamer. Rusland is volgens haar geen agressor, maar onze vijand.
22: Rusland is niet langer de agressor. Dat eufemisme zult u uit mijn mond niet vaak meer horen. We mogen niet naïef zijn. Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg. Veiligheid is niet langer iets vanzelfsprekend. Als dat het al ooit was.
10: Politiek verslaggever Wilco Boom. Wat betekent dit voor ons, voor Nederland?
23: Ja, als we minister Jezogus moeten geloven, helemaal niks. Zij vindt de term agressor eigenlijk misleidend, omdat Rusland steeds vaker en steeds heftiger de confrontatie zoekt met Europese NAVO-landen. Onlangs nog was er een drone vol explosieven bij een vliegtuig in Leipzig bijvoorbeeld. In Nederland zijn camera's langs snelwegen gehackt om militaire transporten te begluren. En zo zijn er veel meer Russische sabotageacties geweest. Nou, dat moet je duidelijk benoemen, vindt de minister. Niet eromheen draaien, zei ze in een toelichting tegen de NOS. Maar dit leidt volgens haar niet tot een ander beleid, want Nederland verstevigt zijn defensie al. De krijgsmacht wordt fors uitgebreid, daar is ook veel meer geld voor. Dus in die zin betekent het niks. Maar ja, tegelijk, het begrip agressor heeft toch in het diplomatieke verkeer een andere, ook wat minder zware betekenis dan vijand. En wat gisteren ook duidelijk werd, was dat CDA-minister Berendsen van Buitenlandse Zaken helemaal niet wist dat zijn collega Jezogus deze kwalificatie zou gaan gebruiken.
10: Ja, hoe werd dat duidelijk dan?
23: Nou, lang verhaal kort. Jezogus deed haar uitspraak 's ochtends in een debat over haar begroting. Aan het einde van de middag was er een ander debat met Berendsen, waar verschillende Kamerleden vervolgens van hem wilden weten of hij ook de term vijand voor Rusland ging gebruiken. Ja, en Berendsen die werd daar een kwartier over doorgezaagd, had het er best moeilijk mee. Bleek al meteen toen Kamerlid Dobbe van de SP erover begon. En hij gebruikte eerst toch echt een andere kwalificatie dan Jezogus had gedaan.
0: Rusland is onze grootste veiligheidsdreiging, wordt ook door de NAVO gezien. Het is heel duidelijk dat we in een grijs gebied zitten, waar Rusland ook vijandige acties onderneemt op Europese bodem. Dus in die zin zie ik ook geen verschil tussen ons woorden.
1: Mevrouw Dobbe, dat verschil is er toch wel, denk ik. Want de minister hier neemt ook hele andere woorden in de mond. En die praat over veiligheidsdreiging. Dus dat is allemaal waar, hè? Alleen ik vraag me dan af, kijk, op het moment dat minister Jezielkus zo bewust een uitspraak doet, ik wil het geen agressor meer noemen, maar Rusland is onze vijand, neemt deze minister dan die woorden over of niet? En welke gevolgen heeft dat dan?
0: Ik denk dat mevrouw Jezielkus ook in dat debat dat met meer dan één zin heeft gedaan en daar ook een context bij heeft geschetst die ik volledig deel.
23: Ja, hij deelt dus de context van de woorden van Jezogus, maar het woord vijand, nee, dat nam hij aanvankelijk niet in de mond. Berend hield het op grootste veiligheidsdreiging. En nadat Kamerlid van Baarle van Denk het stokje van Dobbe had overgenomen,

0: Dreiging. En nadat Kamerlid Van Baarle van Denk het stokje van Dobbel had overgenomen, leek Berendsen toch te gaan meebewegen.
1: Vindt de minister Rusland onze vijand?
2: Minister.
3: Voorzitter, ik steun de minister van Defensie in haar uitspraken. En ook in de context waarin ze die vervolgens de zinnen die daaromheen zaten ook uitgesproken heeft. Dus, en ik wil daar gerust, voordat ik nog meer interrupties krijg, dat inderdaad Rusland in die context ook vijandig gedrag vertoont en dus ons vijand is.
1: Wist deze minister voor het debat vandaag dat de minister Rusland onze vijand zou noemen?
2: Minister?
3: Nou, in algemene zin word ik niet van iedere debatbijdrage op de hoogte gebracht. Maar dit is gewoon in lijn met het beleid wat we voeren.
0: Ja, hij wist dus niet van tevoren dat Jezogus het zou gaan zeggen. Berendsen noemt Rusland hier wel even de vijand. Hij wil Jezogus niet afvallen, maar dat hij die term gebruikte, ja, dat bleef toch wel bij deze ene keer. En voor het overige bleef hij Rusland voortdurend omschrijven als veiligheidsdreiging of woorden van die strekking. En na vragen van pro-Kamerlid Piri gaf hij toe dat het gisteren voor het eerst was dat dit kabinet Rusland als vijand heeft betiteld.
3: Voor dit kabinet geldt dat misschien wel. Ik denk wellicht dat het in voorgaande kabinetten eerder is gebeurd.
4: Dus voor dit kabinet geldt dat wel. Zo'n klassificatie, hè? Zoals ik zei, woorden doen er zeker bij het ministerie van Buitenlandse Zaken toe. Is dat niet eigenlijk aan de minister van Buitenlandse Zaken om die te bewaken?
3: Nou, voorzitter, wij bewaken gezamenlijk als kabinet de lijn op de Russische dreiging. En de wijze waarop wij daar als kabinet mee omgaan.
4: Piri. En tot slot, voorzitter, is de minister opgevallen dat hij gewoon constant eigenlijk bij alle beantwoordingen blijft praten over de Russische dreiging, et cetera, en het woord vijand niet in de mond neemt?
2: Minister.
3: Het is dat mevrouw Piri mij daarop attendeert. Ja.
5: Sorry, ik schiet daar een beetje van in de lach. Want ja, zoals je al zei, hij heeft het dus echt moeilijk mee. Want er zit echt wel licht tussen die uitspraken van deze twee ministers, Jezogus en Berendsen. Wat betekent dat dan in de praktijk?
0: Ze zeggen allebei, voor het beleid betekent het niks. Want dat is al helemaal gericht op versterking van defensie tegen met name Rusland. Misschien is het ook wel terug te voeren op het uiteenlopende taalgebruik tussen de diplomaten van Buitenlandse Zaken en de soldaten van Defensie. Hè, dat Jezogus toch gisteren een beetje voor de troepen ging uitlopen. Maar ja, toch is het wel opmerkelijk. Want ja, aan de ene kant moet het kabinet met één mond spreken. Hè, dat hoort zo, want er hoort geen licht te zitten tussen wat de ene minister over het beleid zegt en de andere. Ja, en het is ook gek omdat uit de reacties van Berendsen duidelijk bleek dat dit niet van tevoren was afgestemd, dat het niet in het kabinet aan de orde was geweest, dat hij gisteren door overvallen werd en dat hij de term vijand toch zelf liever ook niet gebruikt.
5: Nee, en dat heeft natuurlijk een reden, want Rusland reageerde bijvoorbeeld ook meteen.
0: Ja, dat klopt. Dit heeft Nederland in Moskou zeker weer even op de kaart gezet. Er kwam al heel snel 's middags een boze reactie van de Russische ambassade op X te staan. En gisteravond werd opeens bekend dat Rusland een uitleveringsverzoek bij Nederland heeft ingediend voor medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nou, en ik geef het onmiddellijk toe, het is een beetje speculeren, maar het is toch bijna niet voor te stellen dat dit verzoek toevallig gisteravond naar buiten kwam. Het is overigens een kansloos verzoek. Van minister Van Weel van Justitie liet gisteravond weten dat de rechter al in 2021 elke uitlevering aan Rusland heeft verboden. En bovendien steunt Nederland het werk van het internationaal strafhof, inclusief onderzoek naar Russische misdaden in de agressieoorlog tegen Oekraïne. Dus ook om die reden zal er niemand worden uitgeleverd aan wat nu officieel onze vijand Rusland is.
5: Wilco, dankjewel.
6: Een reactie aan de redactie over dit NOS Radio 1-journaal?
7: Mail naar r1jn@nos.nl.
8: Hij praatte eromheen en je vroeg helaas niet door.
6: Een bericht inspreken doe je via de NPO Luister-app.
9: Ik heb even een vraag, want zou de rol van de media daar ook mee te maken kunnen hebben?
7: Reactie aan de redactie.
6: Tussen 9 en half 10.
5: Onder druk van de aanhoudende demonstraties heeft de Franse regering toegezegd dat er 3000 extra leerkrachten komen. Maar de druk op Frankrijk om de overheidsfinanciën aan te pakken is minstens zo groot. Er is druk vanuit Europa en eigenlijk vanuit de hele wereld. Rudolf Müller van de economieredactie, want het staat er niet goed voor, hè, met die Franse overheidsfinanciën.
10: Nee, dat staat er niet goed voor, hoor. Kijk je bijvoorbeeld naar het begrotingstekort, zeg maar wat je meer uitgeeft dan dat je verdient als land, dan heeft Frankrijk een begrotingstekort van ruim 5%. En vergelijk dat even met wat we in Europa

0: hebben afgesproken. Eigenlijk zeggen we dat mag niet hoger zijn dan 3%. Dus daar zit Frankrijk echt ruim boven. Dat is eigenlijk al jaren zo. En dus loopt de schuld van Frankrijk op. Inmiddels is de staatsschuld van Frankrijk 3500 miljard. Ja, als je dat weer vergelijkt met wat je als land verdient, de som van alle verdiensten, dan heeft Frankrijk een staatsschuld van 120%. En dat is echt veel hoger dan heel veel andere Europese landen. Ja, en hoe hoger die staatsschuld, hoe moeilijker dat kennelijk is om dat terug te verdienen met je eigen economie. Dus is Europa al jarenlang kritisch. Ook op dit moment is daar weer een felle discussie over die schuld, over het tekort. En die discussie verplaatst zich nu ook buiten de Europese Unie.
1: Ja, want de financiële wereld, hoe reageert die op die hoge staatsschuld?
0: Ja, er wordt altijd al wel met zorgen gekeken naar het Frankrijk. Vorig jaar werd bijvoorbeeld de kredietstatus van Frankrijk al verlaagd. En nu zie je dat ook de obligatierente omhoog gaat. Dat is de rente die je krijgt als jij geld aan Frankrijk uitleent. Die was vorig jaar nog 3,5%. En die is in een jaar tijd met 1,5 procentpunt gestegen naar 5%. Dus als jij nu voor 10 jaar lang geld uitleent aan Frankrijk, dan ontvang je daar dus best wel een hoge rente voor. Nou, wat betekent dat nou, zo'n hoge rente? Dat betekent eigenlijk dat beleggers twijfelen aan de kredietwaardigheid van Frankrijk. Kan Frankrijk op termijn die schulden wel inlossen? Dus vragen ze daar een hogere rente voor. En dus heeft Frankrijk eigenlijk een dubbel probleem op dit moment. Ze hebben niet alleen maar een hogere schuld, maar ze moeten ook meer rente betalen. En dat is nogmaals een hap uit die begroting die er toch al niet zo goed voor staat.
1: Zijn er wel plannen om verbetering hierin te brengen?
0: Ja, er wordt wel van alles geprobeerd hoor. De regering, de Franse regering, die zit wel echt in een lastig pakket. Premier Le Cornu, die heeft de taak om de begroting door het parlement te loodsen. Alleen hij heeft eigenlijk net als het Nederlandse parlement te maken met een minderheid in het parlement. Vorig jaar lukte hem dat net met de steun van de socialisten. Maar op dit moment zit hij echt in een lastig pakket. In april zijn de Franse presidentsverkiezingen en je hebt al die demonstraties. Dus het is echt de vraag wie van de andere partijen hem gaat steunen en zich gaat branden aan bijvoorbeeld impopulaire bezuinigingen. Dus hij heeft echt te maken met twee vuren. Aan de ene kant zeg maar de tucht van de internationale financiële markt. En aan de andere kant die aanhoudende protesten. Er zijn wel wat toezeggingen gedaan op het gebied van extra leerkrachten erbij. Maar of dat voldoende is om die protesten tegen te gaan, dat is maar heel erg de vraag. Er zijn in ieder geval weer nieuwe aangekondigd.
1: Ja, want in het buitenland maken ze zich dus ook zorgen. Is het iets wat wij in Nederland merken?
0: Nou, we hebben ook wel te maken met die hoge rente. En dat zien we vooral terug in die hypotheekrente. Dus als je een huis wil kopen met een hypotheek, dan heb je daar echt wel last van op dit moment. Maar je moet vooral kijken naar het verschil tussen Frankrijk en bijvoorbeeld Nederland en Duitsland. En dat renteverschil, dat is in het afgelopen jaar ook weer hard gegroeid. En daar kijken beleggers ook heel kritisch naar. Want als dat verschil te groot wordt, dan kan zelfs de stabiliteit van de euro in gevaar komen. Ja, en er wordt vaak gezegd van je bent zo sterk als de zwakste schakel. En dit is dan ook nog eens een hele grote schakel, hè, zo'n economie als Frankrijk.
1: En als we dan weten dat Griekenland de eurocrisis veroorzaakte in 2010...
0: Ja, zeker. Griekenland zat met een enorme schuld toen. Dat zette de euro onder druk. Dat lag toen heel gevoelig. Gaan we een land helpen wat de begroting niet op orde heeft? Dat is toen toch gedaan. En dat was ook nodig om de politieke eenheid te bewaren. En uiteindelijk ook de euro te helpen en te redden misschien zelfs wel. Of zoiets nu weer gaat gebeuren, dat is echt onvoorspelbaar. We weten dat Frankrijk een veel grotere speler is. Dus het belang om Frankrijk uiteindelijk ook te helpen zal ook wel enorm groot zijn.
1: Roeland, dankjewel. Roeland Muller van de Economieredactie. In Utrecht zijn steeds minder openbare scholen.
2: En daarom zijn er plannen om in Leersum een nieuwe te stichten. Dat gebeurt door inwoners Marjolein en Birgit. In die plaats zijn al wel twee christelijke basisscholen, zeggen ze tegen RTV Utrecht.
3: Daar is helemaal niks mis mee met deze scholen. Nee, het zijn prettige scholen, alleen er is nu geen keuze. En we denken echt dat het onderwijs zo goed tot zijn recht komt. En elk kind ook goed tot zijn recht kan komen.
2: Om hun nieuwe school te kunnen beginnen moeten er voor het einde van de maand 162 ouderverklaringen worden opgehaald. Een kwart daarvan is binnen. De vraag is of het gaat lukken, want de vorige openbare school in Leersum is nog maar net gestopt. Een man heeft gisteravond bijna 2 uur vastgezeten in de lift bij station Oosterwijk, schrijft Omroep Brabant. Hij stapte rond 9:45 met zijn fiets de lift in, maar die ging vervolgens niet meer open. Er werd van alles geprobeerd om hem uit de lift te krijgen. Een beveiligingsbedrijf kreeg de boel niet aan de praat. En ook de speciale liftsleutel van de brandweer deed het niet. Dus werd er zwaarder geschut ingezet. De liftdeur werd geforceerd, waarna die alsnog openging. Een gelukje voor de man, hij kon de laatste trein naar Tilburg alsnog halen. De lift is uitgezet. Het is al de vijfde keer dat iemand vastzat daarin. En hoe is het om blind te zijn of in een rolstoel te zitten? Kinderen in groep 8 van een basisschool in Hengelo konden dat uitproberen. Ze leerden braille lezen en moesten met een geblindeerde bril en met behulp van een stok hun weg vinden over het schoolplein. Dat viel nog niet mee, is te zien bij RTV Oost.
4: Ik vond het niet zo fijn. Ik denk dat ik wel snap waarom ze dit ook niet zo fijn vinden om blind te zijn.
5: Het is ook wel spannend, want ik viel daar bijna. Ja, en dus twee keer viel ik bijna achter. Maar gelukkig hielp hij me, of ik ging vooruit.
2: Ja, er was ook een rolstoelparcours, vertelt zij. En ze zegt dat ze het wel leuk vond, maar ook spannend omdat ze bijna twee keer achterover viel. En bewoners van een seniorenflat in Amsterdam-Noord zijn helemaal ten einde raad, zien we bij AT5. Ze hebben zoveel last van kleine vliegjes dat ze niet op hun balkon kunnen zitten.
6: Ik word er helemaal stapel beschokken van. Ja? Het geeft me ook stress. Kijk maar wat er bij de buurman ligt. En het zijn er echt honderdduizenden, serieus. Ik durf niet eens naar buiten. Als ik hier zo kijk, dan ziet het gewoon zwart.
2: De woningcorporatie zegt nog nooit zoiets te hebben gezien en weet eigenlijk ook niet zo goed wat ze ermee moeten. Een bestrijdingsbedrijf sturen hielp niet. Nu loopt er een proef met speciaal gaas om ervoor te zorgen dat de vliegjes tenminste niet de woningen binnenkomen.
1: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
7: Door het regenbui staan er wat meer files als gebruikelijk op vrijdagochtend. Vertraging komt voor in het westen en in het zuiden van het land. Op de A67 Venlo-Eindhoven staat 7 kilometer file tussen Afrit Zomeren en Knoopert Leenderheide door een ongeluk een half uur vertraging.
8: Het NOS Radio 1-journaal.
9: Iedere werkdag van 6 tot half 10.
8: Op NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.

0: Teskey Brothers. Those were the days. Komende jaarwisseling geldt in Nederland een landelijk vuurwerkverbod. De afgelopen tijd konden mensen op meer dan 30 plekken in het land hun overgebleven vuurwerk inleveren. Vandaag staat zo'n inzamelbus in Hoorn. Verslaggever Vincent van Rijn, het is nog vroeg. Zijn er al mensen?
1: Nou, er is wel al iemand geweest net. Die kwam toch met 2 zakken vuurwerk. Helaas wilde diegene heel snel door naar zijn werk. Wilde daar niets over vertellen. Maar ja, het is dus wel bekend dat dat vuurwerkpunt hier is in Hoorn. Er staat een grote zwarte tent en een bus. En medewerkers gaan het dan weer veilig opslaan. En ik sta hier ook met de burgemeester van Hoorn, Jan Nieuwenburg. Ja, wat verwacht u van vandaag eigenlijk? Zal het druk worden hier in Hoorn?
2: Ja, goedemorgen. Verwachten we eigenlijk wel. Nou, u zag net, de eerste is al gekomen. Van 8 tot 1 is het hier mogelijk om vuurwerk op een verantwoorde manier in te leveren. En we hopen dat daar dus echt groot gebruik van wordt gemaakt.
1: Ja, waarom hoopt u dat?
2: Nou ja, elk vuurwerk wat natuurlijk gewoon blijft liggen, sowieso elk jaar, is een gevaar voor de veiligheid. En je staat er zelfs versteld van waar het dan vaak ligt. In garage, box, op zolders, soms onder een bed. En dat is buitengewoon gevaarlijk.
1: We zitten nu een paar maanden voor die jaarwisseling. Blijft natuurlijk wel, het lijkt me heel spannend ook voor een burgemeester hoe dat allemaal gaat verlopen. Hoe zit dat? Bereidt u zich daar uitgebreid op voor?
2: Ja, dat doen we uiteraard ook met politie, met brandweer, met hulpdiensten. We waarderen overigens die inzet altijd enorm. Want het is voor heel veel mensen toch ontzettend spannend. Want ja, er zijn wel veiligheidsrisico's. Het gaat niet alleen om vuurwerk, maar ook vaak over andere dingen. Dus het is vaak wel erg spannend, ja.
1: En wat is de inschatting? Hoe gaat het dit jaar verlopen? Gaan mensen zich eraan houden?
2: Hopen we natuurlijk wel. We hopen dat mensen gaan kiezen ook voor andere tradities om het nieuwe jaar in te luiden.
1: Op een trommel slaan?
2: Op een trommel slaan, op een andere manier met elkaar gewoon gezellig bij elkaar zijn. Dat hopen we natuurlijk van ganse harte. Er is natuurlijk een landelijk vuurwerkverbod. Ja, en we hopen dat iedereen dat ook een beetje begrijpt waarom dat nodig is. We hebben elk jaar bijzonder druk, ook met hulpdiensten. Er zijn ook vaak ernstige ongevallen te betreuren bij Oud en Nieuw. Ja, laten we met elkaar gewoon een mooi feest van maken.
1: Ja, maar goed, als iemand om middernacht toch vuurwerk afsteekt, ja, hoe groot is dan de kans dat zo iemand gepakt wordt? Ik zou denken heel klein.
2: Nou, dat is altijd heel lastig geweest. Dat is het afgelopen jaar ook heel lastig geweest. Maar wat we wel zien is dat de hulpdiensten ook heel veel andere dingen die avond heel erg druk hebben. Met andere zaken als geweld achter de voordeur. Mensen die natuurlijk met drank op het stuur gaan. Dus er zijn altijd prioriteiten die gelegd worden op zo'n Oud en Nieuw. Waarop de politie ook moet inzetten en moet handhaven. In Hoorn handhaven we altijd op excessen. Hè, dus op vernielingen of excessief geweld. Ook met vuurwerk. En daar zal gewoon tegen worden opgetreden.
1: Ja. Ik zit wel te denken over dat vuurwerkverbod. Ja, kijk, je kan er voor of tegen zijn. Maar het wordt voor jongeren natuurlijk ook wel heel aantrekkelijk om een soort kat-en-muisspel van te maken.
2: Ja, dat was natuurlijk al de afgelopen jaren ook. En laten we eerlijk zijn, dat zal niet anders zijn het komend jaar. Maar we hopen echt dat mensen gewoon dat vuurwerk verminderen. Dat we het ook gezellig met elkaar houden. En er zijn echt alternatieven, dat zie je gelukkig steeds meer. En het besef in de samenleving, omdat het vooral ook een heel mooi feest moet worden. En de diensten, politie, maar ook de gezondheidszorg. Echt dat er grote slag wordt gelegd. Dat mensen beseffen dat dat eigenlijk gewoon niet meer kan in deze tijd. Dat krijgt wel steeds meer gehoor.
1: En is dat verbod dan ook al geslaagd voor u als er gewoon een stuk minder vuurwerk wordt afgesloten, maar nog wel een beetje, of moet het helemaal?
2: Uiteindelijk zouden we het helemaal eigenlijk, denk ik, willen. Dat is ook het signaal wat de minister natuurlijk heeft afgegeven, wat het kabinet volgens mij ook beoogt. Dus laten we kijken of dat dit jaar minder wordt. We gaan het ook gewoon weer grondig evalueren. Dat geldt ook in Hoorn, dus we zijn heel benieuwd hoe dat gaat.
1: Burgemeesters mochten uitzonderingen geven, ontheffingen geven voor het afsteken van vuurwerk voor verenigingen of stichtingen. Dat is in Hoorn en omgeving helemaal niet gebeurd. Waarom eigenlijk niet?
2: Nou, we hebben gezien dat de voorbereidingstijd om dat voor elkaar te krijgen echt hartstikke kort is. Dat zou dus per 1 januari al mogelijk zijn. Ja, dan zou je een heel stelsel moeten opbouwen waar de verenigingen ook aan moeten voldoen. Dan moet je trouwens ook op handhaven. Want op die situatie moet je wel handhaven dan. Ja, en dat is eigenlijk ook gewoon een onmogelijke situatie. Dus vandaar dat we gezegd, we geven geen ontheffingen. Daar hebben we in de 66 gemeenten voor gekozen. Dus ook in Hoorn. Ja, dat leek ons in dit geval de beste optie. En overigens is het zo dat heel veel andere gemeentes in Noord-Holland en landelijk ook daar op die manier hetzelfde mee omgaan.
1: Goed. Dank, burgemeester Jan Nieuwenburg. We gaan samen hier nog even wachten of er nog mensen komen. Nou, ze staan nog niet in de rij. Dat is wel duidelijk.
2: Ja, ze komen vanzelf wel.
1: Ze komen vanzelf, zegt de burgemeester.
2: Van harte welkom in Hoorn.
0: Verslaggever Vincent Verheijen vanuit Hoorn dus.
3: Stand van Nederland. De wereld is continu in beweging.
4: Daar komt dan nu ook nog eens een keer die verre vliegtuig bij.
3: Grote ontwikkelingen met een directe impact op jouw portemonnee.
5: De laagste inkomens, daar gaat het allemaal redelijk mee met koopkracht. Het zijn vooral de middeninkomens.
3: Blijf op de hoogte van al het nieuws dat je financieel raakt. En krijg tips over hoe je je portemonnee gezond en gevuld houdt.
6: En dat is 38%. Dus stel je wint €500, dan blijft daar €311 van over.
3: Stand van Nederland. Het programma over geldzaken. Vanavond, 8 uur.
7: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
7: Ster.
8: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vastgoed waar structurele vraag naar is. Met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk. 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Vanavond in Meldpunt Actueel. Als het aan de coalitie ligt, gaan alleenstaande AOW'ers met een klein pensioen er fors op achteruit. Door een stapeling van bezuinigingsmaatregelen. Zo gaat het mes in de huishoudelijke hulp, waardoor senioren nu al vrezen voor vervuiling. Vanavond om 7:50 bij Max, NPO 2.
11: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
12: NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400. Op NPO Klassiek. Dat voel je.
13: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
3: NPO Radio 1. 8 uur.
7: Astrid Kersenboom.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Dit weekend wappert de regenboogvlag bij het gebouw van de Tweede Kamer. Daar was een hoofdelijke stemming voor nodig. En het lerarentekort in Frankrijk wordt aangepakt. Een overzicht van nieuws. Thomas Delsing.
15: De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste nieuwe docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van schoolgebouwen. Gisteren gingen ruim 70.000 mensen de straat op. De politie hield 500 demonstranten aan. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan livestreamen op het internet. Hassan schoot 17 jaar geleden 13 militairen dood op een basis in Texas. Hij kreeg daarvoor de doodstraf. Eerder deze week gaf president Trump toestemming voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS. En een openbare executie gebeurde er in 1936 voor het laatst. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Op meer dan 3000 scholen is het vandaag Paarse Vrijdag. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Ook is er een speciaal lespakket. Niet eerder deden er zoveel scholen aan mee. Belangenorganisatie en initiatiefnemer COC denkt dat het komt door het recente onderzoek naar de teruglopende homo-acceptatie onder jongeren. Het is dit jaar voor het eerst dat Paarse Vrijdag in oktober is, vlak voor coming-out-dag. Normaal was het in december. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was nog tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college heeft het voorstel aangepast om de sociale veiligheid te verbeteren. Een Rotterdamse vrouw die vorige maand om het leven kwam op Aruba bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen zat zelf achter het stuur. Dat blijkt volgens het OM uit videobeelden. De vrouw van 23 zat met haar vriend in een bevriende marinier in het voertuig toen het over de kop sloeg. Haar familie geloofde niet dat zij achter het stuur zat. En het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Het afsteken, bezitten, vervoeren en kopen van zwaarder consumentenvuurwerk is verboden. Mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen kunnen dat vandaag nog anoniem en zonder boete inleveren. Er zijn al duizenden kilo's naar inzamelpunten gebracht. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer. Vanuit het westen trekt een regengebied over het land. Ook vanmiddag en in de avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en noorden. Het wordt 14 tot 18 graden. Ook in het weekend trekken veel buien over. Vooral morgen waait het stevig.
0: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
16: Door regenbuien staan er wat meer files dan gebruikelijk op vrijdagochtend. Vertraging komt voor, vooral in het westen en in het zuiden van het land. In het zuiden van het land, op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, staat door werkzaamheden een file van 3 kilometer tussen Wessem en Sint-Joost. Vertraging is zowat 25 minuten. Op de A67 Venlo richting Eindhoven gebeurde een ongeluk bij Geldrop. 9 kilometer file vanaf Asten, een halve uur vertraging. De weg is net weer vrij. Er is een nieuw ongeluk op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Huissen en knooppunt Velperbroek, 10 minuten vertraging.
0: De regenboogvlag wappert dit weekend op het gebouw van de Tweede Kamer. Maar daar ging een behoorlijke politieke strijd aan vooraf. Zo onze politiek verslaggever.
17: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
18: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
17: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
19: Er hangt iets in de lucht. Jazz en moderne dans komen samen in de voorstelling Storm. Door Off-Projects en het Jazz Orchestra of de Concertgebouw, met muziek van de Britse componist Shabaka Hutchings. Dit najaar te zien bij jou in de buurt. Storm. Tickets via jazzorchestra.nl.
20: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
21: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
20: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
22: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
23: Het is vandaag vrijdag visdag, tijdens de Week van Ons Eten. Heb jij vandaag ook vis op het menu? Met de hashtag vrijdagvisdag ontdek je waar je vis vandaan komt tijdens de Week van Ons Eten.
22: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
23: Het is vandaag vrijdag visdag, tijdens de Week van Ons Eten.
1: De wereldwijd geroemde meesters Hendrik en Barend Averkamp keren terug naar hun thuisstad. Een unieke tentoonstelling van topstukken en zelden getoond werk, nu te zien in Stedelijk Museum Kampen.
2: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Eerst wel, toen niet, maar nu toch weer wel, zondag op coming-out-dag. Dan zal de regenboogvlag worden gehesen bij de Tweede Kamer. Dat besloot de Kamer gisteravond laat in een hoofdelijke stemming.
4: Voor de motie hebben gestemd 90 leden, daartegen 36. De motie is aangenomen. Daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van de vergadering. Ik sluit de vergadering van donderdag 8 oktober 2026.
0: Politiek verslaggever Wilco Boom. Dit gebeurde allemaal heel onverwacht. Wat was er aan de hand?
5: Ja, dit begon er allemaal mee dat het presidium van de Tweede Kamer, zeg maar het bestuur, op verzoek van het roze netwerk van de personeelsleden in het parlement had besloten die regenboogvlag zondag te hijsen op coming-out dag. Een internationale dag voor homo-acceptatie. Nou, en in dat presidium zitten alle grote partijen uit de Tweede Kamer. En toen de kleine SGP daar lucht van kreeg, heeft die achter de schermen bezwaren gemaakt tegen het besluit om die vlag te hijsen. En dat was om procedurele redenen. Namelijk dat niet het presidium zoiets kan beslissen, maar dat dat aan het hele parlement is. Nou, daarop dacht het presidium vervolgens, ja, daar zit wat in, dus dan gaat het niet door. Maar nadat dit intern bekend was geworden in de Kamer, doordat RTL Nieuws er een bericht over had gemaakt, besloot de fractie van Pro gisteravond laat een motie in te dienen. Want die vond het echt onzin om de vlag niet te hijsen. Dat moet zeker gebeuren, zei Kamerlid Piri in de toelichting.
24: De Kamer gooit de beraadslaging, constateren dat de Tweede Kamer op International Coming Out Day moet opkomen voor de rechten van de wereldwijde LHBTI-beweging. Overwegend dat voor de medewerkers van de Tweede Kamer van belang is dat er sprake is van een inclusieve werkomgeving. Verzoekt het presidium van de Tweede Kamer aanstaande zondag de regenboogvlag boven het Kamergebouw te hijsen en gaat over tot de orde van de dag. De motie is mede ondertekend door collega's Bromet, Moorman, Teunissen, Struis en Dassen.
5: Ja, en hier had vervolgens gewoon per fractie over gestemd moeten kunnen worden. Maar de SGP vroeg hoofdelijke stemming aan. Ja, en het was al laat. En daardoor moesten heel veel Kamerleden die al naar huis waren gekomen alsnog terug naar de Tweede Kamer. Onder andere Van de Plas van BBB was hier best boos over. Nou, de meeste Kamerleden kwamen overigens wel terug. Alleen die van Ja 21 en van de groep Markensauer waren uiteindelijk toen er gestemd werd niet aanwezig.
0: En die stemming, die verliep hoe daarna?
5: Ja, dat begon dus met stemverklaringen van de partijen die tegen het hijsen van de regenboogvlag zijn. Om te beginnen, Van Dijk van de SGP.
25: Voorzitter, boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. Uitzonderingen betreffen het hijsen van andere nationale vlaggen of een supranationale vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme. Laten we de verbinding die de nationale driekleur uitstraalt koesteren en de SGP stemt daarom tegen deze motie.
5: Ja, de SGP dus tegen het hijsen van de vlag. Dat geldt ook voor BBB, Forum voor Democratie. Ook de PVV was tegen. En toen kwam er nog een toelichting van Grinwis van de ChristenUnie. En die was heel verrassend.
26: Voorzitter, dat we vanavond over deze motie stemmen, dat is om meerdere redenen treurig, potsierlijk en bizar. Procedureel natuurlijk, maar ook inhoudelijk. Het hijsen van de regenboogvlag is politiek gemaakt. Het Kamergebouw is er bovendien niet voor activistisch vlagvertoon. Welk statement er ook mee wordt gemaakt, het is een beschadigd statement. Ik heb er dan ook geen trek in om voor deze motie te stemmen. Voor mij hoeft zo'n vlag bovendien niet. Toch zal ik dat wel doen. Niet vanwege deze politieke strijd, maar wel omwille van de mensen om wie het gaat. Mijn fractie staat immers voor de gelijkwaardigheid van alle burgers. En een parlement hoort het op te nemen voor de rechten van minderheden. En we voelen bovendien een bijzondere verantwoordelijkheid om in deze tijd van afnemende homo-acceptatie achter onze LHBT'ers te gaan staan. En tenslotte, voorzitter, even los van het feit of iemand voor of tegen of niet stemt, zullen we dit voortaan niet meer zo doen.
0: Dat is inderdaad opvallende voor de ChristenUnie, deze reactie.
5: Zeker. Hè? Eigenlijk tegen, maar toch voorstemmen vanwege de afnemende homo-acceptatie in de samenleving.
0: Dus hoeveel partijen, welke partijen stemden dan nu voor het huizen?
5: Ja, om te beginnen pro natuurlijk, want die hadden die motie ingediend. Daarnaast ook de regeringsfracties van D66, VVD en CDA. En verder ook de Partij voor de Dieren, de SP, de ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Alles bij elkaar, 90 stemmen voor. En dat wil dus ook zeggen dat als alle Kamerleden aanwezig waren geweest, dan was die motie ruim aangenomen. En in die zin heeft het zich wel een beetje tegen de SGP gekeerd. Want het is een overgrote meerderheid. Heeft dit dus gesteund?
0: Dank. Wilco Boom. En het is dus in het kader van Coming Out Dag, komende zondag. Voorafgaand daaraan altijd Paarse Vrijdag. En daar doen dit jaar meer dan 3000 scholen aan mee. 150 meer dan vorig jaar. Ieder jaar groeit het aantal scholen waarop Paarse Vrijdag aandacht wordt besteed aan diversiteit en de acceptatie van LHBTI'ers. Freek Janssens van COC Nederland, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Hoe komt het dat het nog steeds toeneemt, het aantal scholen dat meedoet?
6: Ja, dit jaar is er weer een record aantal scholen dat meedoet. Dat is supergoed natuurlijk. Ik denk dat het voor een heel groot deel ook te maken heeft met wat net ook al genoemd werd, de afnemende acceptatie, of in ieder geval de cijfers die dat laten zien. En dat is ook iets wat scholen natuurlijk wat mee moeten. Die horen die cijfers, die denken, dit laten we niet gebeuren. We gaan ons hier hard voor maken, we gaan ons hiervoor inzetten. En een van de manieren waarop ze dat doen is door mee te doen aan Paarse Vrijdag. En dat is dus een record aantal scholen dit jaar.
0: Ja, de scholen bepalen zelf op welke manier het gebeurt. Hè? Wat voor acties zijn er?
6: Klopt, ja. Alle scholen bepalen zelf hoe ze meedoen aan Paarse Vrijdag. En dat verschilt heel erg per school. Dus op middelbare scholen zijn het vaak de GSA's. Dat zijn clubjes leerlingen die zich inzetten voor een veilige school. Die het initiatief nemen voor een actie als Paarse Vrijdag. En die organiseren allerlei activiteiten. Dat kan meer inhoudelijk zijn, dus bijvoorbeeld rondom lessen. Maar het kan ook gaan over een ludieke actie of een zichtbaarheidsactie. Bijvoorbeeld Paarse nagellakstudio's of een fotobooth. En op basisscholen gebeurt dat weer op een andere manier. Heel erg passend bij de leeftijd van de kinderen. En daar worden bijvoorbeeld op de basisschool prentenboeken gelezen over allerlei verschillende gezinnen die er zijn. Of er wordt een gedicht met elkaar besproken. Dus eigenlijk zie je dat overal op een andere manier invulling wordt gegeven aan de school. En het is de school en de leerkracht die heel goed weet wat natuurlijk goed past bij hun school en bij de leeftijd van de kinderen.
0: Een record aantal scholen dus dat meedoet. Terwijl het AD vanochtend ook schrijft dat een derde van de scholen die meedoet op de een of andere manier ook wel weerstand ervaart. Bijvoorbeeld posters die worden beklad of weggehaald. Is dat wat u ook wel terug hoort?
6: Ja, we zien natuurlijk uit die onderzoeken de dalende cijfers van acceptatie. En dat zijn cijfers. En die cijfers die uiten zich weer op verschillende manieren in scholen. Ik denk dat de voorbeelden die het AD noemt daar, dat we dat in dat licht moeten zien. Maar gelukkig zien we dus dat heel veel scholen juist in reactie daarop ook zeggen van, nou, we moeten echt hier met elkaar de schouders onder zetten. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid om te zorgen dat dit tij gekeerd wordt. En vandaar dus ook dat wij zo blij zijn dat er dus weer nog meer scholen meedoen met Paarse Vrijdag ten opzichte van vorig jaar.
0: Ja, inmiddels de 16e editie. Heeft u inmiddels ook ervaring wanneer het echt succes heeft, wanneer het een blijvend effect heeft?
6: Ja, Paarse Vrijdag is een hele fijne dag om als het ware met de school het startsein te geven of hier bij stil te staan. Maar het moet natuurlijk ook niet bij Paarse Vrijdag alleen blijven. Dus het is belangrijk om gedurende het hele jaar aandacht te besteden aan een respectvolle omgang met elkaar. Ervoor te zorgen dat niemand gepest wordt of uitgesloten om wie die is. En ook dat is iets wat scholen heel goed weten en heel goed kunnen. En de materialen in de pakketten die wij aanbieden, dat zijn Paarse Vrijdag actiepakketten die scholen bij ons kunnen aanvragen, bieden daar ook heel veel suggesties en tips voor. En die kun je het hele jaar door blijven inzetten. Dus dat is heel erg fijn. En we hopen dus ook dat dit een mooi begin, of bijna begin van het schooljaar is. En dat er de hele jaar door aandacht voor zal zijn. Dat iedereen er mag zijn en dat niemand gepest wordt om wie die is.
0: Freek Janssens van COC Nederland.
8: Een reactie aan de redactie over dit NOS Radio 1-journaal?
9: Mail naar r1jn@nos.nl.
10: Wat ik in de documentaire mist, is de rol van de notaris.
8: Een bericht inspreken doe je via de NPO Luister-app.
11: Vroeg me af in welke taal.
9: Reactie aan de redactie.
12: Tussen 9 en half 10.
13: Ik denk dat de meeste mensen niet eens weten wat het is.
0: Kinderen moeten gemiddeld 7 maanden wachten voordat ze aan zwemles kunnen beginnen. Dat schrijft Trouw.
14: Volgens de krant is de wachtlijst voor zwemlessen al jaren hoog. Vooral in steden is de wachttijd lang. Den Haag en Utrecht gaat het gemiddeld om meer dan een jaar. Bij goedkopere aanbieders is de wachtrij het allerlangst. De Nationale Raad Zwemveiligheid maakt zich zorgen omdat ouders met minder geld dus het langst moeten wachten. Nederland krijgt bij het oppakken van drugscrimineel Bolle Jos hulp uit Ghana, schrijft de Telegraaf. Hoe die hulp eruit gaat zien is nog niet duidelijk, maar de Ghanese politie moet daarbij een rol gaan spelen. Het kabinet wil dat de drugscrimineel binnen een jaar opgepakt is. Hij mag Nederland inreizen, maar dan wel nog een enkele keer, zegt justitieminister Van Weel. Bij een gevangenisopstand in Mexico zijn 10 mensen om het leven gekomen. Dat schrijft de krant El Sol de Sinaloa. De rellen braken uit tijdens een familiebezoek in een gevangenis in de deelstaat Sinaloa. Het leger, de Nationale Garde, de marine en de staatsveiligheidsdiensten moesten eraan te pas komen om de opstand onder controle te krijgen. Gevangenisopstanden in Mexico komen vaker voor. De krant schrijft dat het er in die staat afgelopen zomer 4 waren, met in totaal 20 doden. Steeds vaker worden jongeren gepest met foto's of filmpjes die met AI zijn gemaakt. De slachtoffers worden vaak neergezet in vernederende of seksuele situaties, zegt expertisecentrum Of Limits tegen Hart van Nederland.
27: Wat we zien is dat mensen zich eigenlijk online misschien veiliger voelen. Het is achter gesloten deuren en makkelijker vinden om dan zomaar eigenlijk dingen te zeggen wat een ander natuurlijk heel erg kan kwetsen en soms ook strafbaar is.
14: Zij kregen in de eerste 9 maanden van dit jaar bijna 1000 meldingen van AI-pesten. In heel vorig jaar waren het er 860. En het gaat goed met de populatie reuzenschildpadden op de Seychellen, een eilandengroep bij Oost-Afrika. Dat is dan weer te lezen bij The Guardian. Op het dieptepunt in de 19e eeuw waren er nog geen 1000 meer over. Maar dat in de jaren 80 een groot reddingsprogramma werd opgezet, zijn het er nu 180.000 van die reuzenschildpadden. Deskundigen waarschuwen wel voor klimaatverandering. Daardoor zal er voor de schildpadden op de Seychellen minder voedsel zijn.
0: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
16: Tot maandagochtend is de A2 Eindhoven richting Maastricht dicht door werkzaamheden tussen Sint-Joost en Roosteren. Daarom staat nu 3 kilometer file op de A2 met 20 minuten vertraging. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht daardoor weer een kwartier vertraging bij Maasbracht.
28: Het NOS Radio 1-journaal.
0: In Madrid gingen gisteravond ruim 20.000 mensen de straat op om de eergisteren overleden Mari Carmen te herdenken. De 87-jarige vrouw werd 2 weken geleden uit haar huis gezet, waarop grote protesten tegen de woningcrisis in heel Spanje losbarsten. Volgens de demonstranten is Mari Carmen niet overleden, maar vermoord. Het zijn geen sterfgevallen, het zijn moorden, roepen de demonstranten. VRT-correspondent Sven Tuitens was erbij bij deze protesten. Hij was onder de indruk.
29: Ja, dat was echt om kippenvel van te krijgen. Want je hebt meer dan 20.000 mensen die door de donkere straten lopen. Dat was heel ingetogen. Maar tegelijkertijd voelde men ook woede bij de mensen. Die hadden allemaal kaarsjes bij. Mensen hadden de lampjes van hun mobiele telefoons aangezet. Er waren spandoeken die meegedraagd werden. Een bloemenkrans met de tekst: we blijven voor je strijden, liefst je vakbond. Hè, want het was dus georganiseerd door de huurdersvakbond. Dat zijn ook de mensen die haar van in het begin begeleid hebben. En hebben ze een hele tocht afgelegd tot aan haar huis. Daar werd dan een minuut stilte gevraagd. Dat was indrukwekkend om die duizenden mensen te zien knielen voor het huis van de dame. Op de deur hing een briefje van rust in vrede, Mari Carmen. En daarna voelde je weer dat de strijd, die strijdkreet weer. Mensen begonnen allemaal samen Bella Ciao te zingen. Dus je voelt wel die hele beweging rond die crisis, die huurcrisis, die is levend. En helemaal aangewakkerd door die verrassende dood. Want niemand had dat ooit gedacht dat Mari Carmen zou sterven in het ziekenhuis. Ze wou thuis sterven, dat is dus niet gelukt.
0: Nee, Bella Ciao, dat is natuurlijk echt zo'n protestlied. Mari Carmen werd al bestempeld als boegbeeld van heel deze situatie. Is ze inmiddels misschien wel meer dan een boegbeeld?
29: Ja, als je over die woningcrisis praat, die kan je natuurlijk uitleggen met cijfers en grafiekjes. Maar dat kan je snel vergeten. Na een paar dagen is dat weer voorbij. Maar Marie Carmen kan je moeilijk vergeten. Het verhaal is heel simpel. 87 jaar oud. Ze wonen 70 jaar in hetzelfde appartement. Ze wou daar ook sterven. En na 7 jaar vechten, dit is echt, een vrouw die zich niet heeft laten doen, aangetekende brieven, bedreigingen van de eigenaren, heel veel persaandacht. Het is allemaal te veel geworden en ze is gewoon bezweken aan de vermoeidheid na zoveel vechten. Dus ze is niet alleen een symbool, maar nu ook een martelaar voor heel die strijd geworden.
0: En dat zoveel mensen dus nu echt nu inmiddels woedend de straat op gaan. Wat voor signaal is dat aan de Spaanse politiek?
29: Wel, het is een signaal, het is een duidelijk signaal van het is niet alleen maar de schuld van de huiseigenaar, het is de schuld van de regering, het is de schuld van heel de politieke klasse. Jullie hebben niets gedaan, jullie hadden iets moeten ondernemen. We vragen zelfs veel meer dan een nieuwe wetgeving. Er moeten huizen, sociale woningen gebouwd worden. Jullie hebben veel te veel ruimte gegeven aan al die investeringsfondsen. Die betalen geen of amper belastingen. Er moet gebouwd worden. Het is allemaal niet gebeurd. We zitten op het einde van die regeringsperiode. Een linkse regering die veel te weinig gedaan heeft. Binnenkort zijn er verkiezingen. Dus het is nu onze taak om die druk te blijven uitoefenen. En dat is wat er gisteren gebeurd is. Meer dan 20.000 mensen in de straten. En het is nog niet voorbij. Dus er wordt nu een algemene staking voorbereid. De huurdersvakbond is het aan het onderhandelen met de grote Spaanse vakbonden om heel het land plat te leggen en zo druk uit te oefenen op de verkiezingen die eraan komen op 29 november.
0: Zijn VRT-correspondent Sven Tuitens. Elk jaar presenteert Trouw de Duurzame 100, een ranglijst voor groene denkers en doeners in Nederland. Maar dit jaar gooide de jury het over een andere boeg. Groen denken en doen alleen is niet meer genoeg. De focus ligt nu op initiatieven die fundamenteel het systeem willen veranderen. Pepijn van Dijk, de juryvoorzitter, legt uit wat ze eronder verstaan.
1: Nou, volgens mij zijn wij nu met z'n allen wezen aan het doordrongen raken dat het systeem zoals we nu kennen ten einde loopt. En dat we eigenlijk een nieuwe wereld aan het bouwen en naartoe moeten. En in die transitie zijn er heel veel verschillende initiatieven nodig. Er zijn kleinere initiatieven, grotere initiatieven, groene zoals je al zei. Maar wij denken ook dat het tijd is om te kijken naar welke initiatieven nou in staat om echt het systeem meer structureel te veranderen. Dus wie echt gaat kijken naar de waarden en de incentives van mensen. Hoe denken wij na over hoe wij samenleven met bijvoorbeeld de natuur?
0: En waarom moest daar nu de focus op gaan liggen?
1: Omdat wij denken dat die fase nu aangebroken is. We hebben, als je kijkt naar de theorie van systeemverandering, zie je dat er in de eerste fase altijd heel veel pioniers zijn die nieuwe initiatieven ontwikkelen. Op een gegeven moment krijg je die wat tractie. Op een gegeven moment krijg je daar, wordt daar het licht opgezet door bijvoorbeeld de Trouw Duurzame Top 100. En het is nu, merken we gewoon dat zowel economisch als politiek, maar zeker ook in de wereld en de natuur, de klimaatgrenzen bereikt zijn. Dus moeten wij misschien anders gaan nadenken over hoe we de samenleving echt willen inrichten.
0: Ja, en wat u daar onder meer mee bedoelt, dat is inmiddels bekend. Want u heeft gisteravond de winnaar bekendgemaakt. Het Zoonomisch Instituut. Wat is dat voor een instituut?
1: Ja, we hadden gisteren een mooie avond in Pakhuis de Zwijger. Met onder andere ook een eerbetoon aan Marianne Minnesma. Die natuurlijk grote voorloper is geweest in deze beweging. En wij hebben 10 winnaars uitgeroepen in verschillende categorieën. Maar we hebben ook 1 grote juryprijs uitgereikt aan het Zoonomisch Instituut. En dat is eigenlijk een club die probeert de stem van de natuur in alle beslissingen van de organisatie te borgen, mee te nemen. Dus dat betekent zo op, is een samentrekking van coöperatie en het woord zoe leven in het Grieks. Dus we kennen allemaal coöperatie, maar de zoo-operatie, een zo op, is een nieuwe organisatievorm. En dit instituut wil dat graag promoten en zorgen dat er zoveel mogelijk zo ops komen.
0: En wat doen ze dan concreet?
1: Ja, wat zij willen is eigenlijk dat een organisatie zegt van wij zijn bereid een zo op te worden. Dus een transitie van een normale organisatie naar zo op. En dan gaan ze eigenlijk met z'n aan de slag. En wat betekent dat als je nou erkent dat de mens niet meer boven de natuur staat, maar met de natuur zou moeten samenleven? Wat betekent dat voor je organisatie? Ga je dan een andere manier van bouwen toepassen? Ga je dan andere grondstoffen halen? Ga je je organisatie überhaupt anders inrichten? En wat ik zo leuk vind is dat we niet weten of het nou het model van de toekomst moet worden. Maar we hebben nu echt pioniers nodig die kijken naar nieuwe modellen. Waarbij we dit soort zaken niet meer zo binair eigenlijk benaderen. Maar zeggen van de natuur is misschien wel het belangrijkste wat er is.
0: Dus het zijn eigenlijk bedrijven of organisaties die constant de natuur bekijken van wat wij doen. Is dat goed voor die natuur?
1: Nou, beter nog, wij zijn onderdeel van de natuur. En dat betekent dat wij dus niet meer kunnen doen alsof wij in onze organisatie of in onze samenleving die belangen niet zouden moeten vertegenwoordigen. We zijn gewoon hetzelfde. Dus zolang je dat dus apart doet en dus een beetje de ouderwetse manier, zoals het instituut zegt, benadert, dan blijf je altijd een extractieve samenleving, zoals het heet. En dan ben je geen leven aan het toevoegen. En in die transitie naar een nieuwe wereld gelooft veel van dit soort initiatieven, en de jury is daar erg door gecharmeerd, dat we moeten kijken naar hoe krijgen we een samenleving die leven genereert in plaats van leven wegneemt uit de wereld.
0: Zei Pepijn van Dijk, juryvoorzitter van De Duurzame 100. Over ruim een uur Stand.nl met Karel-Johan de Zwart.
2: Goedemorgen, Astrid. Ja, een record aantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Zo'n 3130. Maar niet overal gaat dat zonder weerstand. Uit een rondgang van het AD blijkt dat ruim een derde van de ondervraagde scholen te maken heeft met protesten, negatieve reacties van ouders ook. Tegelijkertijd is er juist steeds meer aandacht nodig voor acceptatie en veiligheid. Nog geen 2 weken geleden was er natuurlijk dat onderzoek over homo-acceptatie onder scholieren en jongeren. Zorgelijke cijfers. Dan gaat dat over jongeren. Maar je kunt je afvragen of ook volwassenen niet baat zouden hebben bij een Paarse Vrijdag. Want daar is ook wel wat werk aan de winkel. Je kunt denken aan bedrijfsleven, overheidsinstellingen. Van de zomer waren er natuurlijk incidenten bij de Pride. Meldingen van discriminatie in Amsterdam. Een groot wereldwijd onderzoek waaruit bleek dat de tolerantie van LHBTI'ers in ons land dat afneemt. Dus daarom is de stelling vanochtend: heel Nederland zou mee moeten doen aan Paarse Vrijdag. De vraag is dus, moet Paarse Vrijdag niet eigenlijk in de hele samenleving zichtbaar zijn? 0800-1101. Of u kunt reageren via stand.nl.
7: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
15: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
15: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
15: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
18: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
28: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten, Thomas.
19: Bij een routinecontrole op wapens in de Duitse deelstaat Beieren zijn 2 lokale controleurs doodgeschoten door de bewoner van het huis dat werd doorzocht. Daarna had die man zijn woning gebarricadeerd. Na uren drong een arrestatieteam uiteindelijk het huis binnen. Daarbij werden explosieven gebruikt en werd er gericht geschoten op de verdachte. Die werd geraakt in zijn been. Waarom de man de ambtenaren doodschoot is onduidelijk. De Amerikaanse regering is van plan om de executie van een militair te livestreamen. Daarmee zou het de eerste openbare executie in de VS in 90 jaar tijd worden. Het gaat om een legerpsychiater die 17 jaar geleden op een basis in Texas 13 militairen doodschoot. Een Rotterdamse vrouw die vorige maand om het leven kwam op Aruba bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen zat zelf achter het stuur. Dat blijkt volgens het Openbaar Ministerie uit videobeelden. De vrouw van 23 zat met haar vriend en een bevriende marinier in het voertuig toen het over de kop sloeg. Haar familie geloofde niet dat zij achter het stuur zat. Op meer dan 3000 scholen is het vandaag Paarse Vrijdag. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Ook is er een speciaal lespakket. Niet eerder deden er zoveel scholen aan mee.
0: Bij Weerplaza Berend van Straat. Berend, regenjas of paraplu mee, hè?
20: Zeker, ja. De herfst die heeft zijn intrede gedaan. Dat merken we deze ochtend al. Het is regenachtig.
3: Echt stevig regent het nog niet, maar dat gaat vandaag wel gebeuren. Temperatuur op dit moment rond een graad of 10. En uiteindelijk wordt het vanmiddag zo'n 13 tot 17 graden. En gedurende de middag is het een komen en gaan van meerdere buiensystemen die vanaf de Noordzee worden aangevoerd. Vanavond gaat de buienactiviteit nog verder toenemen. Worden de buien wat intenser en kunnen er ook zware windstoten voorkomen. Vooral in de kustgebieden is dat het geval. Dan is het echt een beetje onstuimig. In de loop van de avond trekken de meeste buien dan via het oosten weg. Wordt het wat droger, maar helemaal droog gaat het vannacht ook niet worden. Ook dan nog enkele buien hier en daar. En de temperatuur die gaat dan inleveren naar een graad of 10 op de meeste plekken.
0: En wat is het dan in het weekend?
3: Ja, ook het weekend komt de paraplu goed van pas. Zeker op zaterdag wordt echt een tamelijk wisselvallige dag. Met wederom flink wat wind. Hooguit 13 à 14 graden op de meeste plekken. En dan komen en gaan weer van buien. En wederom, vooral zaterdagavond, dan moet je ook rekening houden met kans op zware windstoten. Die vooral in het noordwestelijk kustgebied dan misschien zelf wel op kunnen lopen tot 90 km per uur. Zondag wordt het dan wel geleidelijk wat droger. En ook wat betreft de wind wat rustiger.
0: Berend, dankjewel. Erwin, waar staan nog files?
16: Nou, vooral in het zuiden van het land, door regen is er extra vertraging. En door werkzaamheden op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Sint-Joost en Rooster is tot maandagochtend de weg dicht. En tussen Gratum en Sint-Joost daarom 4 kilometer file. Daarom ook op de A73 een file vanuit Nijmegen richting Maasbracht. 2 kilometer. Bij Maasbracht 20 minuten vertraging. Op de A325 Nijmegen richting Knooppunt Velperbroek staat een file van 5 kilometer tussen het Gelredoom en Velperbroek. Er is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is een uur.
0: De Amerikaanse minister van Defensie wil een executie live streamen. Zo Amerika-kenner Kenneth Manusama.
4: Ster. Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks, bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant!
20: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
21: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
22: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
23: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
24: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
25: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
24: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Zuza.
26: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
30: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
26: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
0: Een opmerkelijk plan van de Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth. Hij wil voor het eerst in 90 jaar in de VS weer een openbare executie laten uitvoeren. Op Nidal Hassan, een legerpsychiater die in 2009 13 mensen doodschoot op de legerbasis in Fort Hood. En precies daar moet de man dan ook voor het vuurpeloton verschijnen, zegt Hegseth.
31: Of course we're going to do it at Fort Hood. We're going to do it on a Thursday. We're going to do it at 1 o'clock, which is when he did it. And it's going to be soldiers with rifles executing the firing squad. It hadn't been since World War II since we've done that. Well, I kind of like the mentality we had in World War II.
0: Het is niet meer gebeurd sinds de Tweede Wereldoorlog, zegt Hegseth. De mentaliteit van die tijd bevalt hem wel. De executie staat nu gepland op 3 december. En dat is de dag dat Hassan zijn daad pleegde. Amerika-kenner en jurist Kenneth Manusama, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is het nou iets waar je als kenner van opkijkt of niet?
2: Aan de ene kant wel, aan de andere kant ook niet. Want kijk, deze minister van Defensie benadert eigenlijk zijn rol en de rol van de krijgsmacht. Heel erg als een, hij zei het een beetje ook wel, hij vindt de mentaliteit uit de Tweede Wereldoorlog vindt hij wel goed. Dat is namelijk de vechtersmentaliteit. Hij is bezig met het hele ministerie aan het hervormen om het alleen maar uit te stralen van wij zijn stoeren, wij zijn krachtig en wij zijn een echte vechters. Eenheid. En dit straalt het uit. Hè? Hij is heel erg van de performatieve acties rondom het ministerie. Altijd maar laten zien hoe stoer, hoe krachtig, hoe machtig het Amerikaanse leger is. En hij heeft het bij elke speech altijd maar over die vechtersmentaliteit die terug moet komen bij het leger. En dit is weer een uiting daarvan. Dus in die zin is het niet opmerkelijk, het past in het beleid. Aan de andere kant is het wel opmerkelijk omdat het openbaar is, per vuurpeloton is, wat al heel lang niet meer is gebeurd. En waar denk ik ook de steun onder de Amerikaanse bevolking ook er niet is.
0: Hij wil het dus inderdaad live laten streamen, maar mag het?
2: Nou, dat is een hele goede vraag. De executies door heel Amerika die zijn achter gesloten deuren. Die worden absoluut niet gelivestreamd. Dat is al heel lang zo. En we hebben natuurlijk ook laatst gezien dat er een executie nog wel eens mislukt. Met Christa Pike. Ik denk daar ook niet dat het publiek daarop zit te wachten. Ik weet bijna wel zeker dat de advocaten van Major Hassan hier een rechtszaak over zullen gaan voeren. Het is namelijk een verandering van het toch vaak zorgvuldige protocol rondom de uitvoering van een doodstraf. Ja, en de vraag is, mag dit zomaar zo kort dag, op zulke kort dag? En mag je het inderdaad publiek uitzenden? En mag het zelfs het vuurpolotonbel gebruikt worden? Want zoals werd gezegd, de laatste keer dat het gebruikt werd was in 1945. Dus dat zijn allemaal vragen die ook juridisch zullen moeten worden opgehelderd. Dus er is nog eens een kans dat de executie eerder wordt uitgesteld dan dat die heel snel wordt uitgevoerd.
0: Nou, en zei dat een meerdeel van de Amerikanen hier blijkbaar niet op zit te wachten?
2: Nou, ik denk dat de steun voor de doodstraf, als het ware, die loopt langzaam al terug, al jarenlang. Dus ik denk eerlijk gezegd niet dat ze hierop zitten te wachten. Zeker niet publiekelijk, omdat ze dan toch worden geconfronteerd met de gruwelijkheid van zo'n doodstraf. Er is misschien een andere factor wat misschien wel aan steun meehelpt. Namelijk het feit dat dit natuurlijk Major Hassan was, vanuit zijn moslimgeloof. En eigenlijk een daad van islamitisch terrorisme heeft gepleegd. En op het hoogtepunt van de oorlog tegen terreur. Dus daar zal misschien wel wat sympathie zijn. Uit kunnen worden geput voor dit plan. Maar ik denk dat in het algemeen mensen dit toch wel redelijk smakeloos vinden.
0: Maar dat het dus deze Nidal Hassan is waarvoor dit plan is opgevat, om het in het openbaar te laten doen met een vuurpeloton, is dat dan dus ook niet voor niks?
2: Nee, kijk, het gaat erom dat de minister wil uitstralen van dit is een van onze eigen mensen. Die een daad van islamitisch terrorisme heeft gepleegd. En dus is het ook aan de krijgsmacht zelf om daarmee mee om te gaan en daarvoor een straf uit te delen. Om er maar die afschrikkende werking die het doodstraf moet hebben, om die maar nog eens te benadrukken. Dus het is een combinatie van factoren die ervoor zorgt dat.

0: bewerking die je doodstraf moet hebben om die maar nog eens te benadrukken. Dus het is een combinatie van factoren die ervoor zorgt dat wanneer in ieder geval de minister denkt dat er wel steun zou kunnen zijn voor deze actie. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik denk dat de publieke opinie daar wel duidelijk over is. Zeker, nogmaals, nadat de executie van Christa Pike, die we breed hebben uitgebeten, ook in de Nederlandse media, valikaal was mislukt. Dus dit, het laatste woord is hier nog niet over gezegd. Zeker omdat er ook, denk ik, wel een rechtszaak in het vooruitschiet zit.
1: Ja, of zou het er misschien niet eens zoveel uitmaken of het nou echt doorgaat en wat Amerikanen daarvoor vinden, maar dat hij vooral iets wil uitstralen?
0: Ja, dat zou zeker kunnen. Zou niet de eerste keer zijn dat een plan van het Pentagon of van deze regering überhaupt bij de rechter strandt. En tegen die tijd is het dan alweer van de pagina's verdwenen en heeft de regering in ieder geval de krachtige uitspraak al gedaan. Dat zou zeker kunnen. Het zou niet de eerste keer zijn. Maar ik denk, ik denk dat dit in ieder geval niet gaat op 3 december zich gaat voltrekken. En ik denk dat er ook wel de komende dagen, misschien wel uren, de publieke opinie wel uit zal wijzen of ze dit willen zien, ja of nee.
1: Dank. Amerika-kenner en jurist Kenneth Manusama.
2: Een reactie aan de redactie over dit NOS Radio 1-journaal?
3: Mail naar r1jn@nos.nl.
4: Misschien moeten jullie daar eens induiken, want volgens mij is dat helemaal niet zo nieuw.
2: Een bericht inspreken doe je via de NPO Luister-app.
5: Waarschijnlijk was die stilte niet de bedoeling, maar was die eigenlijk best lekker.
3: Reactie aan de redactie.
2: Tussen 9:30.
1: Toen bijna 2 jaar geleden het regime van de Syrische president Assad viel, twijfelde Ahmed al-Hussein geen moment. Hij wilde zo snel mogelijk terug naar Syrië. Daarmee was hij een van de eerste Nederlandse Syriërs die terugkeerde. Hij woont nu weer in Damascus en ziet hoe zijn land langzaam opkrabbelt na jaren van oorlog. Ondanks de vele obstakels is Ahmed optimistisch over de toekomst van Syrië. Maar er is wel nog een lange weg te gaan. Correspondent Daisy Moore zocht hem op in Damascus.
6: Ahmed en ik lopen samen door de oude stad van Damascus, een plek die hij zo gemist heeft.
7: Ja, helemaal verschil tussen 1 jaar geleden en nu.
6: Ja.
7: En heb je zelf in jouw ogen gezien? Ja, alle winkels geopend en nieuwe dingen gekomen.
6: Ja, er zijn echt veel nieuwe winkels, nieuwe dingen.
7: Ja,
6: dus het gaat wel steeds ietsje beter.
7: Ja, ja.
6: Maar het is niet makkelijk, het leven hier.
7: Makkelijk en niet morgen. Ja, nee. Dit kost tijd.
6: Natuurlijk heel druk, heel vol, heel chaotisch. Maar precies zo'n plek waar Ahmed van houdt. Hoe is het om terug te zijn? Moeilijk, makkelijk?
7: Voor mij makkelijk. Dat mijn hoofd blijft hier. Ik werkte in Nederland. Ik ben iemand als businessman geworden in Nederland. Ik heb school daarvoor, een burgeringsschool. Ik heb 25 afdelingen geopend in heel Nederland. Van Eindhoven naar Bussum, naar Sassenheim, naar Leiden. En ik hou van Nederland. Een auto hier.
6: De auto is hier.
7: Ik kocht 1 jaar geleden.
6: En u rijdt het hele land door in uw auto.
7: De rijden hier, hetzelfde manier van de leven hier. Een soort van oorlog, je gaat dat, om te jouw kans te vinden.
6: Ja.
7: Ja, lekker te terug. En ook, je moet als een soort van attention, please, attention.
6: Ja.
7: Ja, je moet, let op. Maar let op, hij kan niet alleen met toeteren.
6: Je leeft als je toetert.
7: Ja.
6: Zoals u weet wil de Nederlandse politiek heel graag dat veel meer mensen uit Nederland teruggaan naar Syrië. Wat vindt u daarvan?
7: Ik begrijp hoor. Nederland is bijna eigenlijk vol. No? Maar het is niet makkelijk de mensen te terug. Zo meteen. De situatie in Syrië nog niet de juiste situatie. Maar eigenlijk als de situatie in Syrië hier beter wordt, eigenlijk de Syrische mensen gaat daar niet blijven. Zij houden van hun land. Willen de politieke partijen de Syrische mensen zo snel terug naar hun land, hoeft niet te zeggen. Als de situatie beter wordt in Syrië, gaan de mensen normaal terug naar hun land. Kan niet morgen of overmorgen. Dat kost tijd, misschien 3, 4, 5 jaar.
6: Dus als iemand in Nederland u belt, en ik denk dat ze best vaak bellen en zeggen, Ahmed, wij zijn ook aan het denken, zullen we teruggaan naar Syrië? Wat is dan uw advies?
7: Mijn advies altijd, kom terug naar jouw moederland. Hier kan je jouw kans vinden. Ook hier jouw moedertaal, jouw gewoonte, jouw eigenlijk geloof, jouw hier makkelijk met de mensen te communiceren, jouw gewoonte.
6: Maar ze luisteren niet.
7: Om die nieuwe start hier te starten.

0: ديت نيد ماكلك ده من سنزوك النار يا وستا سخول ده من سن هبن دار افس براكن دار مسخين ايمان هفت هوبوتيك ايمان هفت كاز ايمان هفت كونتراكت ما عرفان ماين ارفانك ان اكدينك بنن فايف يار خات اخنك مسخين ده هلفا سيسة من سن ترخ
1: اخ مت اوغسين ان بيدراغ فان كورسپوننت ديزي مور. Het Nederlandse vrouwenvoetbal dreigt achterop te raken bij de rest van Europa. Daarover schrijft nu.nl.
2: Clubs bezuinigen, talenten vertrekken. En vooral bij de kleinere clubs is de situatie allesbehalve stabiel, vertelt oud-international en analist Leonne Stentler. Volgens haar is er geen duidelijke lange termijnvisie. Nederlandse speelsters gaan steeds vaker naar buitenlandse competities, omdat ze daar betere mogelijkheden zien om zich te ontwikkelen. Ook bondscoach Arjan Veuring vindt dat er meer geïnvesteerd moet worden, zoals in Engeland. Daar groeit het vrouwenvoetbal juist hard. Dat terwijl Nederlandse clubs juist meer moeten bezuinigen. Bij FC Utrecht bijvoorbeeld werd het budget gehalveerd en kregen 9 speelsters geen nieuw contract. Olympisch goud op het ijs is voor Antoinette Rijpma de Jong niet genoeg. Ze wil nu ook schitteren op de zomerspelen, vertelt ze aan de Telegraaf. De schaatster wil in 2028 in Los Angeles meedoen als baanwielrenster. Ze wil de eerste vrouw worden die zowel op de winter als op de zomerspelen goud wint. Nou, op de fiets liet ze al wel zien dat ze talent heeft, met een 5e plek bij haar debuut in het oranje shirt bij een internationale wielerwedstrijd. Een gouden medaille in LA is een extreem doel, geeft ze zelf toe, maar daar krijgt ze juist energie van. Basketbalster Asia Wilson blijft maar prijzen verzamelen. De Amerikaanse is voor het 3e seizoen op rij uitgeroepen tot meest waardevolle speelster van de vrouwen NBA. Het is al de 5e keer dat ze die titel pakt. En dat doet haar veel, zegt ze tegen ESPN.
3: You dream as a young girl. You dream so big. 15-year-old Asia wasn't sitting up here dreaming about being a 5-time MVP. She was just dreaming about surviving this world. Play the game of basketball every single day. It just means a little bit more.
2: Als klein meisje droomde ze groot, zegt ze, maar dit was te groot om te dromen. Wilson is de enige vrouw die deze prijs zo vaak pakte. Bij de mannen lukte dat alleen Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar en ene Michael Jordan. En supporters van de Duitse voetbalclub Bochum moeten voorlopig met beide benen op de grond blijven, weet het AD. De club heeft massaal en ritmisch springen op de tribune verboden. Het stadion is verouderd en als duizenden fans tegelijk springen, gaan de tribunes trillen en dat kan toeschouwers onwel maken. Het verbod geldt totdat het stadion in 2028 gerenoveerd wordt. En wie zich niet aan het verbod houdt, riskeert zelfs dat de hele tribune wordt afgesloten.
1: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
4: Ja, dus meer files dan gebruikelijk op vrijdagochtend. En dat komt door de regenbuitjes. Er zijn ook een hoop mensen onderweg, ook in Gelderland. En dan gebeurt een ongeluk en dan staat het stil. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en knooppunt Velperbroek 2 kilometer file. De vertraging is 1 uur. Verkeer kan omrijden via Rotterdam, via de A15, A50 en de A12.

0: Donald's Vegan, IGY. De Curaçaose-schrijver Frank Martinez Arion krijgt vandaag een schrijversteen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Het eerbetoon wordt onthuld aan de vooravond van Dia de País Curaçao, de nationale feestdag van Curaçao. Arion, die in 2015 overleed, schreef onder meer de roman Dubbelspel en zette zich jarenlang in voor de Papiamentse taal. Bij de onthulling in de Nieuwe Kerk zal zangeres Isaline Calista ook zingen. Zij moest verplicht Dubbelspel lezen op school. En dat bleek voor haar een feest der herkenning.
1: Omdat het boek gaat over Curaçao, over mensen op Curaçao, over situaties die allemaal herkennen, weet je. Dat zijn al, je hebt allemaal ooms die onder een boom domino spelen. Je herkent de plekken. Dus ik vond het gewoon een ongelooflijk leuk boek om te lezen uiteindelijk. Ik begon met enorme tegenzin. Maar ik werd erin gesleurd. En het liet me tot het einde niet meer los.
0: Is hij een grote schrijver op de eilanden?
1: Ik weet niet of iedereen hem heel goed kent inmiddels. Maar ik weet wel dat een groot deel van mijn generatie heeft hem moeten lezen op school. En voor veel mensen was dat een van de weinige boeken die ze echt heel leuk vonden. Dus ik denk dat mensen dat zich herinneren. En als je cultureel geïnteresseerd bent op Curaçao en ook politiek geïnteresseerd, dan is het een groot iemand. Dan komt die naam natuurlijk heel vaak voor. Hij was de oprichter van een politieke partij. Hij heeft de eerste school ingericht in het Papiamento doseerde. Dus voor mij was hij een hele inspirerende persoon. Is nog steeds eigenlijk.
0: Ja, is hij van belang ook geworden voor je carrière? Voor de zangeres ja, die je bent geworden?
1: Ja, nou, het is heel bijzonder om eigenlijk te lezen dat te beseffen dat kunst ook over jou kan gaan. Voor mij was dat boek het eerste moment dat ik dat me dat realiseerde. En dat doet heel veel. Dat deed heel veel voor mij als ik voor mezelf spreek. Ook liedjes die toen in die tijd werd ik me heel bewust van Papiamentstalige liedjes van Rudy Platen en van Chimbehilia. Het ging over mij en dat maakt toch iets in jou los. En dat kreeg voor mij, het werd voor mij heel belangrijk om dat ook te kunnen doen. Ik wilde ook iemand zijn die bijdroeg aan het kanon van Papiamentstalige liedjes, omdat ik me realiseer dat daar heel weinig van is en dat iets doet voor jonge mensen.
0: Ja, daarmee ben je dus zelf ook, wil je in ieder geval van belang zijn voor mensen op de eilanden.
1: Ja, zo is het bij mij heel erg begonnen op jonge leeftijd. En op 18e leeftijd toen begon ik een beetje te schrijven, een beetje na te denken over teksten. En zij waren daarin heel erg bepalend. Omdat je als zangeres en liedjeschrijfster in eerste instantie toch je richt op Engels en Spaans in mijn geval. Maar toen dacht ik, ja, maar als het echt over mezelf gaat, als het echt over de mensen op het eiland gaat, dan wordt dat groter. Ja. En toen kreeg ik daar heel veel behoefte aan. En ik ben blij dat ik dat pad heb gevolgd.
0: Heeft hij wat dat betreft meer mensen geïnspireerd? Of zijn er meer mensen over de eilanden gaan schrijven?
1: Zeker, er is natuurlijk nu meer literatuur dat over de eilanden gaat. Ik noem Miluska Meulens. Bijvoorbeeld, er zijn meer mensen die door hem geïnspireerd zijn gaan doen. Maar wat ik ook heel belangrijk vind, hij was ook degene die vertelde dat mensen die iets leren in een taal die niet te hunnen is, een achterstand hebben. Daarom begon hij de scholen in het Papiamento op Curaçao. Dat heeft ook navolging gekregen. En dat heeft denk ik voor heel veel mensen ook bepaald dat ze in hun eigen taal, in het Papiamento dus, wiskunde zouden leren en geschiedenis.
0: Zei Isaline Calista. Vanmiddag dus wordt de schrijversteen onthuld in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.
2: Sport. Op NPO. voetbal.
3: Vanavond bij de vrouwen de WK-kwalificatiewedstrijd Hongarije-Nederland. En dinsdagavond de return. Dit weekend natuurlijk ook weer de Eredivisie. Vanavond PSV Heerenveen. En morgen onder andere Feyenoord AZ en Ajax NEC. Vanaf woensdag
2: baanwielrennen.
3: De WK in Shanghai met Harry Lafrijsen en Hetty van der Wouw.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Ho, ho, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: Het is vandaag vrijdag visdag tijdens de Week van Ons Eten. Heb jij vandaag ook vis op het menu? Met de hashtag vrijdag visdag ontdek je waar je vis vandaan komt tijdens de Week van Ons Eten.
6: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
8: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
7: Het is vandaag vrijdag visdag tijdens de Week van Ons Eten.
8: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: NPO Radio 1. 9 uur.
2: Astrid Kersenboom.
9: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Een 99 jaar oude verzetsheld die in Dachau zat, heeft hij zelf altijd verteld. Maar het blijkt niet waar. En in Duitsland heeft een man wapencontroleurs doodgeschoten. Een overzicht van nieuws, Thomas Delsing.
10: Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot. Ze kwamen om vergunningen te controleren, niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door immigratiedienst ICE. Die zegt dat het gaat om een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten. Ook zou hij banden hebben met een bende. Volgens burgemeester Mamdani zat er bij de man ook een kind in de auto. Hij noemt het een onaanvaardbare en zeer ernstige situatie. Mamdani zegt dat hij president Trump gaat bellen en eisen dat alle acties van ICE in New York worden gestaakt. Ook inwoners zijn boos en protesteren. Bij beschietingen van ICE zijn al 11 mensen overleden. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan livestreamen op internet. Hassan schoot 17 jaar geleden op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Zij zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten toen gewond. Eerder deze week gaf president Trump toestemming voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS. En een openbare executie gebeurde er in 1936 voor het laatst. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op een noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven op lange termijn problemen bestaan. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was nog tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college heeft het voorstel aangepast om de sociale veiligheid te verbeteren. En het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Het afsteken, bezitten, vervoeren en kopen van zwaarder consumentenvuurwerk is verboden. Mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen kunnen dat vandaag nog anoniem en zonder boete inleveren. Er zijn al duizenden kilo's naar inzamelpunten gebracht. Het weer bewolkt en buien. Vanmiddag wordt het in het zuiden vaker droog. Door een flinke zuidwestenwind zijn er aan de kust windstoten tot 75 km per uur bij 14 tot 18 graden. Morgen wat vaker zon, maar ook dan waait het stevig. Het wordt 13 tot 16 graden.
0: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
5: Door regen is het drukker dan gebruikelijk op vrijdagochtend. Er zijn wel wat files, meer dan 20. Vertraging komt vooral voor in het zuiden des lands. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht. 2 kilometer file bij Maasbracht. Dat heeft ook te maken met de werkzaamheden op de A2... tussen Sint-Joost en Roosteren tot maandag. Op de A67 Venlo-Eindhoven was een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Liesel en Gelder op 10 minuten vertraging. De weg is weer vrij. Veel vertraging op de A325 Nijmegen richting Knopend Velperbroek. Tussen Elden en Knopend Velperbroek. 2 kilometer file. De weg is namelijk helemaal dicht na een ongeluk. Verkeer richting Arnhem kan omrijden via de A15, A50 en de A12.
0: Een inmiddels 99-jarige man kreeg onderscheidingen voor zijn verzetswerk en vertelde overal zijn verhaal over Dachau. Maar het verhaal klopt niet. En dat wist het Nederlands Dachau-comité. Zo de voorzitter.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
14: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
15: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
16: Start je dag zonder barst.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
19: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
20: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, eet smakelijk voor straks.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
20: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
23: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
24: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Een pijnlijke onthulling over een van de laatste verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog in Nederland. De 99-jarige Willem Wilbrink. Zijn persoonlijke levensverhaal over zijn tijd in kamp Dachau blijkt niet te kloppen. Sterker nog, Wilbrink heeft nooit in Dachau gezeten. Voorzitter Wilmar Jäger van het Nederlands Dachau-comité, goedemorgen.
25: Goedemorgen, mevrouw Kersenbaum.
0: En verschillende media, waaronder het Historisch Nieuwsblad, brengen dit nieuws naar buiten vandaag. U als comité weet het inmiddels 2 jaar. Hoe bent u als comité daarachter gekomen?
25: Ja, we weten 2 jaar omdat we de biografie 2 jaar geleden onder ogen kregen. En die was toch op zijn minst heel opmerkelijk. En helemaal opmerkelijk dat we dat als Nederlands Dachau-comité dat hele verhaal niet kenden. Dus er is veel onderzoek gedaan om te kijken hoe het kon dat we dit verhaal niet kenden. En waar dan die feiten op gebaseerd waren. dat bleek achteraf dus dat die feiten niet klopten. En de werkelijkheid toch iets anders was. In eerste instantie hebben wij geprobeerd om de uitgever ertoe te bewegen om te stoppen met de publicatie ervan. We hebben geprobeerd om een heel aantal herdenkingscomité's, 4 en 5 mei comité, veteranenplatform enzovoort te informeren. Zodat ze de informatie en de omgang met meneer Wilbrink iets anders zouden kunnen doen. Nu is het in de publiciteit. Dat is natuurlijk heel verdrietig voor meneer Wilbrink zelf. En wat mij betreft gaat de publiciteit ook niet om meneer Wilbrink eigenlijk. Maar gaat het over het feit dat we moeten zorgen dat feiten die er worden gepubliceerd over de oorlog, dat die echt gestoeld zijn op de werkelijkheid. Want als we kijk, er zijn een heleboel gebeurtenissen en gedrag die je in deze tijd ziet, die een directe relatie hebben of die heel erg lijken op de aanloop die we naar de oorlog 40-45 hebben gehad. En dan moet je wel weten, als je daarvoor wil waarschuwen, als je mensen wil zeggen, jongens, laten we met elkaar oppassen, dan moet je wel heel zeker weten dat je echt baseert op de feiten en op de werkelijkheid.
0: Wat u zei, we zijn onderzoek gaan doen om te kijken, kan het waar zijn? Welke bewijzen zijn er dan dat het niet kan kloppen?
25: Nou, de registratie van gevangenen in het concentratiekamp Dachau is zeer nauwgezet bijgehouden. En die is ook bewaard gebleven. Dus het gaat in eerste instantie natuurlijk, komt iemand voor op de namenlijst die in dat kamp ligt. Tegelijkertijd is het ook zo dat we met de ruim 2000 Nederlanders, waarvan er 600 zijn overleden in het kamp. Dat is een gemeenschap, nog steeds 1400 mensen die dus in Dachau hebben gezeten en die terugkwamen. Daar kennen we natuurlijk ontzettend veel verhalen van. En het is opvallend dat ook daar niets van een referentie is. En het is ook pijnlijk, denk ik, zeker voor de nabestaanden en de kinderen van die nabestaanden, als er verhalen in de wereld komen die niet kloppen. Nou, dan blijkt dat er natuurlijk ook een aantal zaken zijn ten aanzien van onderscheidingen die niet juist zijn. En dan zijn de verhalen die er in de biografie staan, die zijn gebaseerd op bestaande filmbeelden of uitspraken van een heel aantal mensen. En opvallend misschien als laatste is dat meneer Wilbrink een aantal beroemde mensen noemt waar hij contact mee heeft gehad in het kamp. En die mensen zelf hebben nooit enige referentie gemaakt naar deze toch wel zeer indringende relatie die meneer Wilbrink zegt dat hij gehad heeft met deze mensen.
0: Ja, want hij dicht zichzelf ook een soort heldenrol toe, dat die mensen gered zou hebben. U heeft dus de uitgever eigenlijk gewaarschuwd, u heeft de organisaties gewaarschuwd, maar heeft het verder niet actief naar buiten gebracht. Waarom niet?
25: Nou, het is natuurlijk ongelooflijk verdrietig, want wij weten als Nederlands Dachau als geen ander wat oorlogstrauma kan doen met de verhalen in je hoofd. En dat wil dus ook zeggen dat het heel goed kan zijn, en daar gaan wij ook echt van uit, dat meneer Wilbrink ook echt overtuigd is dat hij dit heeft meegemaakt. En dan is het ontzettend pijnlijk, want je wil niet iemand, zeker op die leeftijd, en de hele, alle mensen die om hem heen leven, die wil je op zichzelf geen pijn doen. Dus we willen juist empathie en begripvol zijn voor daar waar er sprake is van mensen met een oorlogstrauma. Dat is misschien wel onze kern, zou ik haast zeggen. Maar tegelijkertijd, op het moment dat de publicatie van dit soort feiten die niet juist zijn doorgaat, dan kun je niet anders dan toch te zorgen dat duidelijk wordt wat de werkelijkheid is. Want als we ons niet meer kunnen baseren op de feiten en de werkelijkheid vanuit de Tweede Wereldoorlog, dan hebben we ook niets meer aan de lessen die oorlog ons voor vandaag leren.
0: Maar dan, wat ik snap het dilemma, hè. Je wil niet iemand met een oorlogstrauma nog verder beschadigen. Maar als wat u net zegt, dat de verhalen die naar buiten komen moeten kloppen, dan zou je zeggen, dan moeten we toch ermee naar buiten. Want stel, deze man zou vorige maand zijn overleden, dan komt in alle media de oorlogsheld Willem Wilbrink, die in Dachau dit en dit heeft gedaan, is overleden. Dus dan krijgt het een veel breder publiek.
25: Dat klopt. En dat is dus ook de reden dat op het moment dat je ziet dat je dus niet een biografie uit de schappen kan halen, op het moment dat je ziet dat er toch herdenkingen komen waar meneer Wilbrink als oud-daghouwer naar voren wordt geschoven, als je ziet dat er toch nog weer een artikel in de krant wordt gepubliceerd, ja, dan kunnen we niet anders dan dit nieuws een bijdrage aan het feit dat dit nieuws naar buiten komt.
0: Ja, maar dat doet u op basis van andere publicaties. Is het dilemma bij u heel groot geweest hier in deze zaak? Is de worsteling groot geweest?
25: De worsteling is heel groot geweest. Zeker. We hebben 2 onderzoekers gehad die dit uitermate goed hebben bekeken. En het nieuws is via het historisch nieuwsblad naar buiten gekomen. Dat klopt. En tegelijkertijd hebben wij natuurlijk uitgebreid contact gehad met hen over die publicatie. Omdat wij alle onderzoeksgegevens...
0: Dus u bent daar op de achtergrond eigenlijk bij betrokken geweest?
25: Zeker.
0: Dank u wel dat u dit even wilde uitleggen. Wimar Jäger, voorzitter van het Nederlands Dachau-comité. Komende jaarwisseling geldt in Nederland een landelijk vuurwerkverbod. De afgelopen tijd konden mensen op meer dan 30 plekken in het land hun overgebleven vuurwerk inleveren. En vandaag staat er zo'n inzamelbus in Hoorn. Verslaggever Vincent van Rijn. Een uurtje geleden hoorden we hier al met de burgemeester. Zijn er inmiddels wat mensen langs geweest?
1: Ja, toch wel wat. Ik denk een stuk of 8 mensen. En de meeste daarvan kwamen aan met zo'n bescheiden supermarkttasje met wat vuurwerk wat nog van de afgelopen jaren was blijven liggen. Maar er kwam ook net iemand met wel 10 grote dozen. Maar helaas wilde die mevrouw niet vertellen waar dat allemaal vandaan kwam. Een aantal andere mensen sprak ik net wel, ook voor de microfoon. Die vertelden dat ze het eigenlijk al jaren hadden laten liggen en er nu graag vanaf wilden. En deze meneer bijvoorbeeld vertelde dat hij eigenlijk überhaupt niet wist wat er dat allemaal in dat tasje zat.
3: Geen idee. Ik heb 15 jaar geleden voor het laatst vuurwerk afgestoken. En ik wist nooit waar ik het kwijt mocht.
1: Kunt u ze iets eruit halen?
3: Ik heb geen idee wat het allemaal
1: en
3: is.
1: En nog een rood pakje zie ik erin zitten.
3: En...
1: Oh ja, pijltjes.
3: Pijltjes, ja, het is allemaal niet zo schokkend. Maar ja, de laatste keer dat ik vuurwerk heb afgestoken... heb ik de beglazing vooraan van mijn buurvrouw heb ik stuk gemaakt. Dus toen was het gelijk klaar.
1: Toen was u er klaar mee.
3: Ja,
1: en het vuurwerk bleef al die tijd liggen?
3: En vuurwerk bleef al die tijd in de schuur liggen, ja.
1: En doet het nu een beetje pijn om het in te leveren? Of denkt u, ik ben blij dat ik er vanaf ben?
3: Ik ben blij dat ik er vanaf ben, ja. Nee, echt waar. Het is niet veel, het doet ook niks. Weet je, maar waar moet je met die zooi heen? Dus ik heb jarenlang gekeken, maar ik heb nooit wat gevonden eigenlijk.
1: En nu bent u er eindelijk vanaf.
3: Eindelijk. Ja hoor, na zoveel jaar. Heerlijk.
1: Dank u wel. Okay. U komt ook aan. Wat heeft u bij u?
4: Nog wat vuurwerk, wat over heeft van het afgelopen oud en nieuw, zeg maar.
1: Ja, want toen mocht het nog?
4: Toen mocht het nog, ja. En dus te veel ingeslagen. We konden het niet opmaken.
1: En toen dacht u, wat moet ik er eigenlijk mee?
4: Ja, inderdaad. En toen hoorde ik op de radio van dat je het dan kon inleveren. Ik denk, dat moesten we dan maar doen.
1: Vindt u het jammer? Gaat u het missen? Of is het wel goed zo?
4: Nou, ik vind het ergens wel jammer. Want we hebben natuurlijk wel wat vuurwerk afsteken. Maar ja, goed. Alle rottigheid wat je eromheen krijgt van andere mensen. Dat is een beetje jammer, zeg maar. Ja.
1: Zal het rustig blijven in Hoorn? Wat denkt u?
4: Nou, ik denk dat er zal gerust nog wat afgestoken worden, denk ik. Het zal dit jaar natuurlijk wat lastig zijn om te handhaven, denk ik. Dat het natuurlijk allemaal voor iedereen het nieuw is. En allemaal weer moet wennen aan dingen die niet mogen. Ik denk dat we nog wel wat zullen zien, maar helaas niets van ons.
1: Dat gaat nu naar het punt. Dank u wel. Ja, dit is de laatste dag dat mensen terecht kunnen met vuurwerk. Dat kon in 35 verschillende gemeenten. En in totaal is er ruim 6000 kilo vuurwerk verzameld. Nu nog, het is maar afwachten hoe dat allemaal gaat verlopen dan met oudjaar. En of mensen inderdaad veel minder of niks gaan afsteken. We gaan het zien. In ieder geval, als je van je vuurwerk af wil, kan dat nog tot en met 1 uur hier in Hoorn.
0: Verslaggever Vincent van Rijn. Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
5: Ja, nog steeds de file die de meeste vertraging veroorzaakt is op de A325 in Gelderland van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek toe. Tussen Elden en knooppunt Velperbroek staat het stil over 6 kilometer. De weg is dan ook dicht. En verkeer richting Arnhem rijdt om via de A15, A50 en de A12.

0: Embrace van Dazzled Kid. Morgen is het een jaar geleden dat in Gaza een staakt het vuren werd afgesproken tussen Israël en Hamas. Maar sindsdien zijn er tenminste 450 Palestijnen gedood en ruim 5100 gewond geraakt door Israëlische aanvallen, zegt Artsen zonder Grenzen. En volgens directeur Karel Hendricks lijkt het in Gaza nog steeds meer op een oorlogssituatie.
1: Als ik kijk naar het werk dat onze medische teams in de Palestijnse gebieden nog altijd doen elke dag, dan lijkt dat helemaal niet op een staakt het vuren. We hebben in het voorbije jaar, waarin het geweld dus afgenomen zou moeten zijn, hebben wij nog 67.000 verschillende traumabehandelingen moeten verrichten. We zien nog altijd regelmatig beschietingen, ook zeer dichtbij onze klinieken en ziekenhuizen. Een zogenaamd mass casualty event, waarin er echt een groep gewonden binnengebracht wordt vanwege bijvoorbeeld een luchtaanval, is nog altijd schering en inslag. Dus ja, de naam staakt het vuren is niet in lijn met wat wij zien ter plaatse.
0: Nee, en met traumabehandelingen bedoelt u mensen met verwondingen?
1: Ja, inderdaad. Dan heb ik het over fysiek trauma. Dus dan kan je denken aan schotwonden of verwondingen door de instorting van gebouwen of granaatscherven. Inderdaad, dergelijke zaken.
0: Is er dan helemaal geen verschil te merken met de situatie van voor een jaar geleden?
1: Nou, zeker wel. Dus er is in schaal en intensiteit is er een afname van het geweld. Maar de term staakt het vuren normaliseert eigenlijk het feit dat geweld wel degelijk blijft volhouden. En natuurlijk ook het feit dat, dat Palestijnen elke dag steeds verder in hun leefgebied beperkt worden. Dat medisch personeel nog altijd gevangen gezet wordt. Dat de infrastructuur blijvend vernietigd wordt. Hè, want er wordt ook niks herbouwd. Woningen, wegen, maar ook landbouwgrond en kassen. En ja, de vraag blijft natuurlijk heel pijnlijk. Hoe moeten mensen overleven onder dit soort omstandigheden?
0: Ja, want hoe zit het met de voorzieningen om mensen te kunnen behandelen?
1: Nou, Artsen zonder Grenzen is op dit moment nog actief in 13 verschillende plekken in verschillende delen van de Gazastrook, Noord, Zuid en het Midden. In ziekenhuizen, veldhospitalen, klinieken. Daar wordt het werk alleen door onze Palestijnse staf gedaan, 1500 medewerkers. Ons internationaal personeel komt daar al geruime tijd niet meer in. En we merken ook extreme beperkingen. Dus het is totaal niet toegestaan voor ons om nieuwe voorraden in te voeren. En zowel in onze locaties als in ziekenhuizen van het ministerie van Gezondheid zie je dus dat er opnieuw weer grote tekorten zijn. De helft van essentiële medicatie is simpelweg niet voorhanden meer. En dat betekent dat er ook dat er hulp afgeschaald wordt op sommige plekken, dat essentiële diensten niet meer aangeboden kunnen worden. Ook daarvan zouden we niet kunnen spreken van enige vorm van herstel die je bij een staakt het vuren wel zou verwachten.
0: Want mensen komen dus inderdaad van uw organisatie Gaza niet meer in. Dus u zit echt wel om mankracht te springen daar.
1: En natuurlijk, kijk, ik vind het wonderbaarlijk om te zien hoe Palestijnse medewerkers dit werk in de afgelopen 3 jaar hebben voortgezet. In het voorbije tijd zonder internationale steun, zonder internationale collega's. Maar het is inderdaad, het is bijna niet voor te stellen. We hebben zelfs een regeling in het leven moeten roepen bij Artsen zonder Grenzen voor medewerkers die hun tent kwijt zijn geraakt vanwege luchtaanvallen. Om te kijken hoe we hen kunnen ondersteunen en compenseren. Wanneer dat gebeurt, en dat zijn mensen die vervolgens dezelfde dag of de volgende ochtend weer in een ziekenhuis aan het werk moeten staan om andere mensen te helpen. Dus ja, dat is dat is niet normaal.
0: Nee. In juni heeft Nederland samen met 20 andere landen en de Europese Commissie Israël opgeroepen om humanitaire organisaties wel gewoon toe te laten in Gaza. Dat heeft dus geen enkel effect gehad?
1: Nee. Daar wil ik bij voorop zetten dat ik het echt een goed initiatief vond van de Nederlandse regering om dit statement uit te brengen. Ze hebben dat geleid, geïnitieerd, samen met een grote groep andere landen in een poging om de druk op te voeren. Dat vond ik een belangrijk signaal. Dat statement noemt de situatie waarin hulpverlening continu wordt tegengehouden en gefrustreerd onacceptabel en roept op tot verbetering. Nu wij constateren dat die verbetering er niet is, verwacht ik dus ook van de Nederlandse regering dat ze doorpakken en hun geloofwaardigheid behouden door verdere consequenties te stellen aan het feit dat er dus niets verbetert. En ook minister Sjoerdsma heeft de situatie onlangs nog een schande genoemd. We kunnen het niet bij woorden laten.
0: Zei Karel Hendricks, directeur van Artsen zonder Grenzen. Er is dus nog lang geen sprake van vrede in het Midden-Oosten, al helemaal niet in de Palestijnse gebieden. Sowieso is het aantal gewapende conflicten wereldwijd toegenomen. En daarom wordt er ook met spanning uitgekeken naar wie vanochtend de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst mag nemen. Een prijs die belangrijker is dan ooit, zegt Rolien Sassen, directeur van vredesorganisatie Pax.
2: Ik denk dat die extra hard nodig is om mensen te blijven laten zien dat er overal mensen en krachten zijn die nog voor vrede werken.
0: Dus dan doet het er ook heel erg toe welke organisatie of welk mens het hem krijgt.
2: Dat doet er zeker toe. En ik hoop heel erg dat het in ieder geval gaat naar mensen, eigenlijk naar gewone mensen die ze opstaan en zich inzetten voor vrede. Omdat we hebben gezien dat heel veel van de politieke leiders het toch laten afweten op dit moment.
0: Nou, want er zijn natuurlijk in het verleden ook wel wat teleurstellingen geweest.
2: Ja, we hebben een paar keer gehad dat iemand het kreeg. Of het nou de president van Ethiopië is of ook Obama, die daar uiteindelijk toch weer een oorlog begon. Die eerst de Nobelprijs krijgen en dan toch ten strijde trekken. En ik zou het, daarom denk ik juist dat mensen die geweldloos verzet plegen, die opstaan, die elkaar helpen, of recht voor rechtvaardigheid staan. Hè? Ja, ICC is ook nog een mogelijkheid inderdaad, dat zo'n partij het krijgt, omdat dat echt hoop geeft aan mensen.
0: Er zijn ook jaren geweest in het verleden, het is inmiddels wel een tijd geleden, 1972, maar jaren dat hij niet is uitgereikt, die vredesprijs, omdat er geen geschikte kandidaten waren. Zou dat dan misschien ook een optie zijn? Zou dat ook een signaal zijn?
2: Nou, het zou wel een signaal zijn, maar ik zou het een gemiste kans vinden. Omdat er zo ongelooflijk veel mensen in de wereld zijn die zich inzetten voor vrede. En ik vind dat je daar de schijnwerpers altijd op moet zetten. Dus die kans om dat te pakken moet je nemen. Maar je moet inderdaad wel even goed nadenken van aan wie ga je het geven. Ik denk zelf een burgerbeweging ergens. Ik had gedacht aan de International Freedom Flotilla misschien wel. Burgerbewegingen die zich inzetten, die opstaan. En die daarmee hun leiders laten zien van, er moet hier echt wat gebeuren, we kunnen dit niet accepteren.
0: Welke organisatie is dat die u noemde? Freedom for?
2: Flotilla, Flotilla. De flotilla die ja. Al overigens al sinds 2010 naar Gaza vaart met hulpgoederen. Gewoon legaal door de internationale wateren om aandacht te vragen voor de blokkade, om de blokkade van Gaza te breken. En tegenwoordig natuurlijk ook voor de genocide in Gaza zijn aandacht vraagt. Dat lijkt mij nou wel een mooie. Omdat het hele gewone mensen zijn die echt toch wel gevaar voor eigen leven opstaan.
0: Maar die staan blijkbaar niet op de longlist, hè?
2: Nee, er is nooit een officiële longlist. Nee. Dus daar had ik van tevoren niet naar gekeken. Wie we ook op de longlist staan is Soedan's Emergency Response Rooms. Dat zijn mensen in Soedan die werken aan humanitaire, ook gewone mensen die in hun eigen land in een verschrikkelijke oorlog andere mensen helpen om noodhulp te geven. Het zijn voorbeelden van mensen die zelf iets gaan doen en die niet wachten op anderen.
0: Zei Rolien Sassen, directeur van vredesorganisatie Pax. Rond 11 uur wordt bekendgemaakt wie de prijs krijgt toegekend. De uitreiking is dan op 10 december.
3: Reactie aan de redactie. Komende zondag op Coming Out Dag zal bij de Tweede Kamer regenboogvlag worden gehesen. Dagelijks bestuur van de Kamer was dat al van plan, maar op verzoek van de SGP werd er gisteravond over gestemd. Een meerderheid van de aanwezige Kamerleden was voor, vertelde politiek verslaggever Wilco Boom. En Kees stuurde daarover nog een vraag in de NPO Luisterapp. Die stuurde: ik vroeg me af of er wel eens een andere vlag op het Nederlandse parlementsgebouw heeft gewapperd, eerder dus.
0: Is het korte antwoord. Ja. Bij het Nederlandse parlementsgebouw in dit geval, want de Tweede Kamer zit natuurlijk in het tijdelijk gebouw en daar zit het erbij. Ja. En dat was vorig jaar in februari, toen hing de Oekraïnse vlag namelijk naast het Tweede Kamergebouw. Gebeurde na motie van D66. De Kamer wilde daarmee de Russische inval in Oekraïne herdenken. Dus ze hebben er wel zelf over beslist, net als gisteravond dus.
3: Ja, maar heel vaak gebeurt het blijkbaar dan ook weer niet.
0: 3 voor de dag. In Peking houdt de Europese commissaris van Handel vanmiddag een persconferentie. rondt daarmee zijn tweedaagse bezoek af aan China en heeft onder meer gesproken met de Chinese handelsminister. Er wordt in Europa met spanning uitgekeken naar de uitkomst van deze ontmoeting. De EU wil een hardere vuist maken tegenover China vanwege het grote handelstekort. Er is een Q-koortssymposium in Den Bosch. Patiënten die de infectieziekte 20 jaar geleden hebben opgelopen voelen zich door de overheid nog altijd aan hun lot overgelaten. Minister Hermans is er ook bij in Den Bosch en dus is de grote vraag: gaat ze vandaag de lang verwachte excuses maken? Carolien van Kessel van de Q-koorts patiëntenvereniging legt uit waarom die excuses belangrijk zijn.
4: Enerzijds gaat dat verzachting brengen. Hè, in een hele langdurige gemoedstand van deze mensen, van opgekropte emoties, van genegeerd zijn aan het begin, daarna niet goed in de zorg en in hun voorzieningen terecht konden. Maar ik hoop ook dat het echt een verandering gaat brengen in de bewijslast die mensen voortdurend ervaren. Hè. Dus dat ze moeten bewijzen dat ze nog steeds van Q-koorts ziek zijn en dat dat nog steeds beperkingen met zich meebrengt die soms ook erger worden en dat er andere ziektes bij komen. Die bewijslast die lag en ligt nog altijd bij hen. En die strijd mag onderhand een keer stoppen.
0: Het is Paars Vrijdag en op meer dan 3000 scholen wordt vandaag aandacht besteed aan diversiteit en de acceptatie van LHBTI'ers. Freek Janssens van COC Nederland vertelt wat er op de scholen gebeurt.
5: Het kan meer inhoudelijk zijn, dus bijvoorbeeld rondom lessen. Maar het kan ook gaan over een ludieke actie of een zichtbaarheidsactie. Bijvoorbeeld paarse nagellakstudio's of een fotobooth. En op basisscholen gebeurt dat weer op een andere manier. Heel erg passend bij de leeftijd van de kinderen. En daar worden bijvoorbeeld op de basisschool prentenboeken gelezen over allerlei verschillende gezinnen die er zijn. Of er wordt een gedicht met elkaar besproken. Dus eigenlijk zie je dat overal op een andere manier invulling wordt gegeven aan de school. En het is de school en de leerkracht die heel goed weten wat natuurlijk goed past bij hun school en bij de leeftijd van de kinderen.
0: En daarover gaat het ook zo in Stand.nl. Heel Nederland zou mee moeten doen aan Paarse Vrijdag met Carl Johan. Alvast een fijn weekend.
6: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
7: Immigratiedienst ICE heeft in New York een man neergeschoten, terwijl er volgens burgemeester Mamdani op de achterbank van de auto een kind van 5 zat. Dat zou ongedeerd zijn gebleven. De man raakte gewond. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst komt hij uit de Dominicaanse Republiek en heeft hij geen geldige documenten. Ook zou hij banden hebben met een bende. Mamdani is woedend en eist dat ICE vertrekt uit de buurten, ziekenhuizen en straten. In Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten die de wapenvergunning van een man wilden controleren. Daarop trok hij een wapen en schoot ze dood. De man verstopte zich daarna in zijn huis en blokkeerde de deur. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was nog tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalig burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college heeft het voorstel aangepast om de sociale veiligheid te verbeteren. Het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen kunnen dat vandaag nog anoniem en zonder boete inleveren. Er zijn al duizenden kilo's naar inzamelpunten gebracht. Het weer bewolkt en buien. Vanmiddag wordt het in het zuiden vaker droog. Door een flinke zuidwestenwind zijn er aan de kust windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen wat vaker zon, maar ook dan stevige wind. Het wordt 13 tot 16 graden.
8: ANWB Verkeersinformatie. Er staan wat meer files dan gebruikelijk deze vrijdagochtend. Dat komt door regen, maar ook door andere gebeurtenissen. Zoals op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Werkzaamheden aan de orde van de dag zijn tussen Sint-Joost en Rooster is de weg tot maandagochtend dicht. 4 kilometer file staat vanaf Gratum tot aan Sint-Joost. Op de N276 Maasbracht-Brunsum staat het daardoor helemaal stil tussen de A2 en het industriegebied Wolfskal. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Sliedrecht-Oost en Alblasserdam 7 kilometer file. Kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht bij de Botlektunnel. Op de A325 Nijmegen richting Velperbroek tussen Elden en Knoopend Velperbroek 6 kilometer stilstaand verkeer. Weg is helemaal dicht door een ongeluk. Verkeer richting Arnhem rijdt om via de A15, A50 en de A12.
6: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Carl Johan de Zwart.
9: Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vanochtend is Michelle Bruin, hoogleraar regulering van veiligheid en gezondheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
9: Welkom. Met jou gaan we het hebben over de vraag of burgers nog voldoende beschermd worden tegen de overheid. Nu bijvoorbeeld burgemeesters steeds meer bevoegdheden krijgen. Ja, een concreet voorbeeld is natuurlijk een situatie waarin snel optreden van een burgemeester in strijd kan zijn met mensenrechten van burgers. Dat zijn die huisuitzettingen, toch?
10: Ja, huisuitzettingen, woningensluitingen.
9: Ja, want je hebt ook het recht op huisvesting.
10: Ja, exact. Als maar burger. De eigenaar weer recht op eigendom. Dus dat is ingewikkeld.
9: Ja, een soort spagaat. Daarin belanden we zo meteen na 11 uur meer daarover. Voor het Mediaforum is Kees Boonman, politiek commentator, aangeschoven. Goedemorgen, Kees.
11: Goedemorgen.
9: Ja, daarin onder meer het toch wel absurde bericht dat de Amerikaanse defensieminister Hegseth een executie komende december live wil streamen.
12: We'll make sure that people are able to watch it, that it's public, because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
9: Op welke waarde moeten we deze mededeling, die echt wel heel groot nieuws is, eigenlijk schatten? En het is Paarse Vrijdag vandaag. Een record aantal scholen doet mee aan deze dag. En met nog vers in het geheugen dat het slecht gaat met de homo-acceptatie onder jongeren, kwam deze week ook nog eens een onderzoek naar buiten dat de stijgende lijn van acceptatie onder alle Nederlanders nu stagneert. Moet een dag als vandaag daarom niet breder gedragen worden? Daarom is de stelling: heel Nederland zou mee moeten doen aan Paarse Vrijdag.
6: Deel uw ervaring op 0800 1101.
13: Je mag jezelf zijn, ongeacht je huidskleur, geloof of geaardheid.
14: Op meer dan 3000 scholen is het vandaag Paarse Vrijdag.
13: Dat is de boodschap die je laat zien als je paars aan hebt.
15: Zondag is het coming-out-dag, acceptatie van de LHBTI-gemeenschap. En daar hoort de regenboogvlag bij.
16: Het feit dat de acceptatie gedaald is, zoals blijkt uit het onderzoek, is natuurlijk verschrikkelijk en baart ons heel veel zorgen.
17: Zowel bij jongens als meisjes daalde de tolerantie flink.
16: Tegelijkertijd is het feit dat er dus nu zoveel scholen meedoen aan Paarse Vrijdag weer heel hoopgevend.
9: Michelle Bruin, je werkt op de Rijksuniversiteit Groningen. Hangt de regenboogvlag daar?
10: In ieder geval is het academiegebouw, dus het hoofdgebouw eigenlijk van de universiteit, paars gekleurd vandaag met lampen. En dat was vorig jaar ook het geval.
9: Ja. En leidt dat tot discussies of niet?
10: Ik denk dat op de universiteit sowieso wel een redelijk inclusieve sfeer wel hangt. Ik werk dan zelf op de rechtenfaculteit. Inclusiviteit, sociale veiligheid, antidiscriminatie, dat zijn wel echt termen. Dat is wel doorgezongen in de hele studie.
9: Ja, maar goed, er is geen onrust over of zo.
10: Nee, er is een oproep geweest om voor studenten en collega's om allemaal paars te dragen vandaag. Ik ben er niet, dus ik kan niet zien in hoeverre daar gehoor aan wordt gegeven.
9: Maar je bent niet in het paars trouwens.
10: Ik ben inderdaad zelf niet in het paars.
9: Nee. Kees Boonman, ook in de Tweede Kamer was het gisteren een hot topic, hè? Vanwege die
11: krankzinnig.
9: Die vlag, die regenboogvlag.
11: Ja, de Tweede Kamer heeft sowieso iets raars met vlaggen. Europese vlag kan niet. Ja. In elk beschaafd land van de 27 lidstaten hangt die vlag. Behalve dus bij ons niet. Hè. Dat is nog een heel gevoelig punt. Waarschijnlijk ook om het dorpskarakter, de Maduro-dam gedachte in Den Haag te bevestigen. Maar nu was het inderdaad, ik heb nog even het stenogram nagelezen, is dat toch nog uitvoerig op grond van de hoofdelijke stemming gesproken over die regenboogvlag die nou wel of niet op dat gebouw mag.
9: Ja, ik zag Guidi Marcus zou ook klagen dat hij helemaal terug moest naar Den Haag daarvoor. Caroline van der Plas had er ook geen zin in.
11: Op zich kan hij natuurlijk ook gewoon al voor altijd wegblijven. Ik bedoel, ik maak daar niet zo'n punt van. Maar wat ik wel erg vind is dat christelijke partijen, de SGP, daar nogal flink van leer trok. En daarentegen de ChristenUnie voorstemde, omdat het een tamelijk raar onderwerp was om tegen de motie van Katy Perry, in dit geval van pro te stemmen om die vlag op te hangen. Ja. In een tijd van polarisatie zou ik zeggen, ga niet debatteren over voor of tegen zoiets als een vlag op een gebouw van
9: Maar overheid. Hang hem gewoon op. Die vlag.
11: Hang hem gewoon op.
9: Hijs hem, ja. We gaan kijken hoe u reageert op de stelling. Heel Nederland zou mee moeten doen aan Paarse Vrijdag. Marlies Brand, goedemorgen.
18: Ja, goedemorgen.
9: U belde ons vanochtend. Bent u het eens of oneens met de stelling? Om die klassieke vraag maar even voor te leggen.
18: Ja, ik ben het helemaal eens met de stelling. Ik hoorde hem voorbij komen. Ik denk, ja, natuurlijk moet heel Nederland meedoen met Paarse Vrijdag. Ik ben zelf in de gelukkige omstandigheid dat ik me heel erg geaccepteerd voel. Ik ben al 38 jaar samen met mijn vrouw. We hebben een gezin. Ja. Maar ik ken ook veel mensen die daar echt wel problemen mee hebben en zich niet meer prettig voelen in ons land, wat toch veel minder tolerant wordt en er veel minder acceptatie is.
9: Ja.
18: En dat heeft natuurlijk allerlei oorzaken. De situatie in de wereld, het feit dat we in Nederland een meer multiculturele samenleving zijn geworden. En als je dan dus heel Nederland betrekt bij die Paarse Vrijdag, en je zou daar evenementen omheen maken waarin allerlei mensen in Nederland met elkaar in dialoog gaan, dan kan je ook weer meer begrip kweken. Hè? Dat mensen gewoon inzicht krijgen in elkaar van, ja, ieder mens wil samen met een ander zijn, en je geaardheid en je geloof en dat soort zaken moeten daar nooit een belemmering in zijn of een reden zijn om mensen buiten te sluiten. Daar zou je met elkaar over, ja, moeten kunnen spreken. En dat zou dan heel mooi kunnen in het kader van Paarse Vrijdag in ons hele land.
9: Ja, u zegt in uw eigen omgeving ook wel geluiden hoort. Hè, dat die tolerantie en acceptatie dat afneemt en dat mensen daar wel last van hebben. Maar ja, jullie zelf dus niet. Waar zit hem dat in? Ja, ik wil je niks aanpraten, maar nee. Waarom heb jij daar geen last van?
18: Ja, weet je, ik ben 65. Ik ben niet heel erg actief dat ik naar de Pride ga. Dat heb ik in het verleden trouwens wel gedaan. Al die roze zaterdagen. En wij vertellen ook in onze omgeving gewoon als het zich voordoet van hoe wij leven en dat we kinderen hebben. Maar ik denk het feit dat wij een gezin zijn maakt dat je misschien, ja, wat meer burgerlijk en standaard leeft. Oh, en daardoor je geaardheid niet zo enorm meer op de voorgrond staat. Ik heb die jaren wel gehad. Ja. En toen heb ik ook wel eens wat discriminerende situaties meegemaakt. Ja. Maar nu op dit moment al heel lang niet meer. Maar mensen die ik ken wel, veel mensen in de grote steden, die met z'n tweeën zijn, die niet meer hand in hand durven lopen. Die zich gewoon niet meer veilig voelen en niet meer geaccepteerd voelen. Ja, dus er moet veel aandacht en landelijk ook voor komen.
9: Oké, vandaar zeker. Dus Paarse Vrijdag op nationaal niveau. Hartelijk dank, Marlies Brand. Michiel Pardoel, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
9: U belde ons, u bent het oneens met de stelling, hè? Heel Nederland moet helemaal niet meedoen aan Paarse Vrijdag. Althans, niet heel Nederland.
19: Ik ben er helemaal mee oneens, ja. Acceptatie, prima. En is ook hard nodig in Nederland. Maar op deze manier denk ik de plank volledig mislaan. Ja, dus als ik zie dat in het verleden bij mijn dochter op school kinderen de regenboogtrap mijden omdat andere kinderen er iets van vinden, ja, dan gaan er dingen toch wel fout, denk ik.

0: bij mijn dochter op school kinderen de regenboogtrap mijden, omdat ja, andere kinderen er iets van vinden. Ja, dan gaan er dingen toch wel fout, denk ik.
1: Ja, dan gaat er zeker iets fout, dat klopt. Ja,
0: ja, kijk, en het, wij wonen in het oosten van Brabant. En ja, ik heb toch het gevoel dat het leven bij ons toch ook anders is in de Randstad. Mensen zijn bij ons waar, ja, hoe moet ik zeggen, wat nuchterder. Je hoeft het allemaal niet.
1: Nuchterder, oké.
0: Okay, ja. Ja, ik denk het wel, ik denk het wel.
1: Dus het is eigenlijk, als je zeg maar wat minder open staat voor homo-acceptatie, dat is nuchterder.
0: Nee, zeker niet minder voor openstaan. Alleen de manier waarop. Kijk, ik vind zeker dat het geaccepteerd moet worden in elke vorm. Want, mm-hmm. Of dat u nou van van man houdt, man van vrouw, vrouw van vrouw, dus voor mij gelijk. Denk, ja. Daar maak ik totaal geen onderscheid in. Alleen de manier waarop dat we het brengen, daar vind ik wel iets van.
1: En wat is dan de manier waarop het gebracht wordt, volgens
0: ja.
1: u?
0: Ja, dat, ik vind dat als ik voorbeelden hoor dat kinderen horen op school dat het morgen Pasen vrijdag is en als jongetjes zich morgen meisje voelen, dat ze als meisje in school kunnen komen, ja dan denk ik dat we de plank echt volledig misslaan.
1: Waarom?
0: Ja, wat is er voor nodig? Ik bedoel.
1: Ja. Nou, om te laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn, misschien?
0: Ja, maar ja, nee, ja, ik begrijp zulke dingen niet.
1: Nee. U heeft vooral moeite, dus als ik het goed begrijp, heeft u vooral moeite met de manier waarop de boodschap wordt overgebracht eigenlijk. Wordt het, vindt u, want dat hoor ik politici ook wel eens zeggen, dat het door de strot wordt geduwd?
0: Ja. Ja. Zo kort gezegd wel.
1: Ja, en is dat zo echt eigenlijk, of niet?
0: Ja, dat vind ik wel.
1: Waarom? Want ik vraag me altijd af, dat vind ik dan interessant om even aan u te vragen, wat dat gevoel dan is dat het door de strot wordt geduwd. Want als er ergens een vlag hangt of er is zo'n dag, dat wil toch niet zeggen dat je verplicht wordt om bijvoorbeeld homo te worden? Ik zeg maar wat. Dat is toch niet het idee verder? Het gaat om acceptatie.
0: Ja, het gaat om acceptatie. Maar ik vind, en acceptatie vind ik ook heel belangrijk, want begrijp me niet verkeerd. Mm-hmm. Maar de manier waarop dat het nu gebracht wordt, daar heb ik, ik denk dat dat niet goed gaat.
1: Nee. Maar bij u niet of in het algemeen niet?
0: Ja, ik denk in het algemeen niet. Ik denk dat het gewoon een niet alleen een landelijk probleem is. Ik denk dat het een wereldwijd probleem is.
1: Ja, ja en, dat klopt.
0: Ik denk als iedereen als u zich normaal gedraagt. Maar ja, wat is normaal natuurlijk, is een ruim begrip. Maar als u zich normaal gedraagt, dan denk ik dat het ook een over het algemeen normale reactie uitlokt.
1: Ja, en, ja. Goed, ja. Ik ga me even. Ik bedankt voor je reactie. En ik heb je goed gevolgd. Michiel Pardoel, hartelijk dank. Rosanne Vleugel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, u bent aanspreekpunt voor leraren en leerlingen van het COC. Even wat Michiel Pardoel net zegt, hè? Dat het gaat hem erover de manier waarop dit wordt overgebracht, deze boodschap. En hij denkt dat daar veel weerzin en weerstand tegen ontstaat. Is dat inderdaad wat er aan de hand is?
2: Nou, dat vind ik altijd lastig te zeggen. Want volgens mij wat de andere manier is om het dan maar anders te brengen, is door maar weer op de achtergrond te verdwijnen. En als je historisch kijkt, hebben wij nooit meer acceptatie verworven door ons weg te stoppen en op de achtergrond te verdwijnen. Hm. En nou, ook het voorbeeld van een kind dat niet over een regenboogtrap durft te lopen. Ja. Dat is volgens mij niet het probleem van de regenboogtrap, maar het probleem van de cultuur van de school. Waarbij het blijkbaar als je over de regenboogtrap heen loopt, iets zegt over jou. En dat het iets negatiefs zegt. Dus volgens mij moeten we vooral die zichtbaarheid vergroten en het mm-hmm. steeds weer normaler maken. Ja. Want als we los van dagen zoals vandaag op Paarse Vrijdag ervoor zorgen dat eigenlijk het hele jaar het normaal is en we er ook tussendoor aandacht voor hebben, gaat het weg uit het verdoemhoekje en zorg je ervoor dat het wat normaler weer is.
1: Ja, ja, want wat Michiel Pardoel zegt, dat zien wij wel heel veel terug in de NPO Luister-app, ook in de reacties en ook op ons collectief. Het is zo opdringerig en waarom moet het op die manier? Maar dat is dus nodig, juist. Begrijp ik goed.
2: Ja, want ik snap ook nooit zo goed wat er als opdringerig wordt ervaren. Want het gaat over mensen die zichtbaar zichzelf zijn en die anderen uitnodigen ook zichzelf te zijn. Maar wij gaan natuurlijk nooit iemand vertellen dat hij iets moet zijn wat zij niet zijn. Nou. Als er iemand is die

0: weet hoe vervelend dat is, zijn wij dat wel als LBTI-plus gemeenschap. Wij weten hoe vervelend het is om iemand te moeten zijn die je niet bent. Waarom zouden we iemand anders daartoe dwingen? Maar als je zelf misschien nog weinig diversiteit hebt meegemaakt in je eigen omgeving, kan ik me voorstellen dat het voelt als opdringerig als je dat in één keer wel ziet. Mm-hmm. Maar ja, om daar dan maar mee op te houden is niet een manier om de acceptatie te vergroten.
1: Nee. Als ik de stelling voorleg, heel Nederland zou mee moeten doen aan Paarse Vrijdag. Hoe zie jij dat dan?
0: Ik vind moeten daar een stevig woord in. Want iedereen
1: zou
0: moet vooral doen waar ze zichzelf goed bij
1: voelen. Dat is de toon.
0: Ja. Maar ik denk wel, als je kijkt hoe Paarse Vrijdag is ontstaan in 2010 als solidariteitsactie naar het feit dat heel veel LBTI-plus middelbare scholieren steeds meer gepest werden. In de VS een aantal suïcidegevallen waardoor dat die actie in stand is gekomen. Als je dus kijkt dat het belangrijk is dat heel veel mensen die kleur paars dragen en niet alleen de mensen die zelf LBTI-plus zijn, dan zorg je er wel voor dat het een veel breder gedragen iets is. Het is ontstaan in de scholen omdat de jongeren daar het meeste zijn. Maar jongeren die leven niet op school, die komen ook daarbuiten. Dus hoe meer plekken aan die jongeren kunnen tonen en aan LBTI-plus mensen in het algemeen dat ze daar welkom zijn, dat ze daar zichzelf mogen zijn. Ja, hoe krachtiger het signaal is, denk ik.
1: Ja. Oké, hartelijk dank, Rosanne Vleugel van het COC. Er wordt gereageerd op de stelling, heel Nederland zou mee moeten doen aan Paarse Vrijdag. Guillaume, die is het daarmee oneens, die zegt, als je jezelf met respect behandeld wil worden, dan moet je zelf respect tonen. Ik vind dat de LHBTQ-gemeenschap ook respect moet hebben met mensen die helemaal niets hebben met die Paarse Vrijdag. Marines zegt, helaas blijkt dat er weer gestreden moet worden voor de vrijheid om te zijn wie je wil. De grondwet draagt ons op dit te accepteren, beschamend dat er weer strijd gevoerd moet worden. En Erik die schrijft, zorg ervoor dat dit niet nodig is. Al deze expliciete aandacht draagt op geen enkele wijze bij tot acceptatie. Integendeel, het veroorzaakt irritatie. Yasser Hussaini, docent burgerschap bij autotechniekopleidingen in Nijmegen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, u zit nu tussen uw studenten in de klas, hè?
2: Ja, en zitten nu in de les.
1: En helpt bij de organisatie van Paarse Vrijdag. Doen jullie dat al lang bij de opleiding?
2: Ja, ik doe dat al lang. Zolang ik hier werk, doen wij mee met Paarse Vrijdag. Dat klopt.
1: Ja, en merkt u iets, want dat was onlangs een onderzoek van het Trimbos en de Universiteit Utrecht ook, dat de acceptatie van homoseksualiteit dat afneemt onder jongeren. Is dat iets wat jullie ook zien?
2: Ja, dat was voor mij geen verrassing als het gaat om mijn eerste en tweedejaars studenten.
1: Ja.
2: Want als ik aan de jongeren de vraag stel, hoeveel uur zit je op je telefoon, dan is 8, 10, zelfs 12 uur per dag vrij normaal.
1: Ja.
2: En dat 365 dagen per jaar. En dan de meest gebruikte app is TikTok. Die algoritmes doen hun werk ontzettend goed. Dus dan kom je in je eigen bubbel terecht soms.
1: Mm-hmm.
2: En in die bubbel wordt bevestigd dat bepaalde argumenten worden de hele tijd bevestigd en herhaaldelijk bevestigd.
1: Ja.
2: Er is geen ander argument dan die ene argument. Dus met elkaar in gesprek gaan. Dat hebben we net ook gedaan in de les. En andere bubbels van elkaar leren kennen. Andere geluiden leren kennen.
1: Ja, en wat voor gesprekken zijn dat dan? Hoe start je die?
2: Ja, vandaag ging het over liefde en acceptatie. En over verlies. Want we hebben verlies gehad in de klas. Maar ook over liefde en acceptatie. En we hebben daar met elkaar gesproken hoe we daarin staan. En hoe we over denken.
1: Ja. Daar zag je in onderzoek ook dat homoacceptatie onder jongeren naar beneden gaat. Is dat een bepaald soort jongeren op school bij wie je dat ziet gebeuren of niet?
2: Nee, dat zie je bij veel studenten. Maar als je dus, dat is bij de jonge studenten. Maar als je naar het derde en vierde leerjaar gaat, die wel over onderwijs hebben gehad, die dus wel een paar jaar bij ons op de opleiding zitten, dan zie je die cijfers niet terug. Dan zie je dat de acceptatie juist groter is.
1: Ja, ja.
2: En de klas waar ik nu ook in zit, is de acceptatie ook gewoon aanwezig. Dus de jongeren hier accepteren het ook. Dus dat is geen probleem, geen gedoe.
1: Zeggen jongeren, maar het zijn vooral jongens, denk ik, of niet? Autotechniek. Sorry.
2: Nee, ik heb ook een meid in de klas.
1: Achterhaald beeld misschien.
2: Nee, zeker. Okay. Nee, ik heb ook een meid in de klas, zeker. Ja.
1: Ja. Dus hoe zorg je er nou voor dat het een beetje positief blijft op school?
2: Dus juist het gesprek aan te gaan. Ja. Dus over de bubbels ook aan te gaan. Dus juist open te staan voor andere meningen. Iedereen de ruimte krijgen om zijn mening te vertellen als hij dat wil vertellen. En ook gewoon het gesprek aan te gaan. Wat zien we online? Hoeveel uur zitten we online? En wat is liefde? Wat is acceptatie? Daar het gesprek over te aangaan. Dan zie je dat we echt niet zoveel van elkaar verschillen als we denken.
1: Nee, hartelijk dank. Yasser Hussaini. Hanneke Velten, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: U bent onderzoeker bij Movisie. Dat doet onderzoek naar discriminatie en hoe je die kunt verminderen. Jullie laatste onderzoek, vrij recent, zeg maar nog na dat onderzoek onder jongeren, dus over homoacceptatie, laat zien dat het onder volwassenen een beetje stagneert eigenlijk, hè? Tolerantie toch, of de acceptatie?
3: Ja, klopt, maar dat betekent wel dat nog echt het gros van de volwassenen gewoon open staat voor LGBTQIA+.
1: Ja, precies. Ja,
3: alleen... Dus dat is echt een flinke meerderheid, hoor. Want soms wordt er ook het idee wel een beetje gecreëerd van het gaat heel erg terug en het gaat heel erg slecht. Ja. Ja, het gaat eigenlijk nog steeds heel erg goed, maar we zijn jarenlang natuurlijk een stijgende lijn gewend. En we moeten dus wel opletten, maar we mogen wel positief zijn over het feit dat het gros van de volwassenen in Nederland het gewoon helemaal prima vindt precies, als jij jezelf bent.
1: Ja, ja. Maar het stagneert wel. Waarom is dat? Weten jullie dat ook?
3: Nee, dat weten we natuurlijk niet. Maar er gaat wel veel desinformatie natuurlijk rond op het internet. Wat ook natuurlijk zeker jongeren bereikt. We hoorden net daar een voorbeeld van een spreker die zei van... als je op Paarse Vrijdag, dan moeten de jongens als meisje naar school. Ja, dat is natuurlijk echt grote onzin. Maar dat soort dingen gaan wel rond op sociale media. Of dat als je dat Paarse Vrijdag dingen op zou leggen of wat dan ook. Ja. Nee, Paarse Vrijdag is juist ervoor om te laten zien van, ik vind het gewoon helemaal oké als iedereen zichzelf is. En dan mag je in het paars gaan. Als je denkt, dat wil ik niet, dan doe je dat niet. He, dus het is eigenlijk een heel inclusieve boodschap, waarin eigenlijk wordt gezegd van, als LGBTQ+ mensen zichzelf mogen zijn, dan mag jij dat ook, dan kan iedereen dat. Dan is er geen duidelijke norm waar je constant aan moet voldoen, een nauw hokje waar iedereen in moet passen, maar juist de ruimte voor iedereen om zichzelf te zijn. Ja, dat is natuurlijk een hele prettige inclusieve boodschap, maar je ziet dat die verdraaid wordt op sociale media, waar dus mensen gekke ideeën krijgen, zoals als pas op vrijdag gaan moeten jongens in meisjeskleren naar school. Dat is natuurlijk echt onzin. Maar je ziet wel dat de vorige spreker daar echt dan van overtuigd is dat er iets opgelegd wordt, bijvoorbeeld, terwijl daar natuurlijk helemaal geen sprake van is. Het is juist een uitnodiging.
1: Nee, dus u zegt ook eigenlijk dat Paarse Vrijdag niet alleen maar over de acceptatie van LHBTQ-personen gaat, maar dat het gaat over een sfeer meer, hè? Waarin je gewoon jezelf kunt zijn, wat je ook bent.
3: Precies, het gaat over inclusieve cultuur en gaat over mogen verliefd worden op wie je wil, mogen aantrekken wat je wil, de hobby's hebben die je wil. En er staat natuurlijk specifiek stil wel bij LHBTQ+, omdat dat een groep is die vaak niet die ruimte voelt. Mm-hmm. Maar als je dus voor iedereen die ruimte creëert, dan is dat voor iedereen gunstig. Ook al heb jij 7 vinkjes, ben je wit, hetero, et cetera. Ook dan is het voor jou natuurlijk heel fijn als er een sfeer is op je school, maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld in je bedrijf, of op je sportclub, waarin echt de norm is van we accepteren elkaar gewoon zoals we zijn. Mm-hmm. En dat is voor iedereen gunstig. Maar op internet zien wij... Dat is ook zo. Alleen op internet wordt het idee gecreëerd dat als andere mensen minder gediscrimineerd worden, hun positie verbeterd, dat er jou dan wat afgenomen wordt. Alsof het een soort taart is, waar als er een paar stukken krijgt, dat er hier minder voor jou overblijft. En dat is natuurlijk grote onzin, om het toch maar simpel te zeggen. Maar dat beeld moeten we dus wel actief weerleggen. Omdat dat via social media worden dat soort zinnen echt geplukt. Zoals van het wordt door de strot geduwd en dat soort gekkigheid. Ja, dat is gewoon geplukt vanuit internationale anti-LHBT-organisaties, weten we. Ja. En die worden hier opgepikt door mensen alsof ze het zelf bedacht hebben.
1: Er zijn ook veel traditioneel religieuze organisaties die zich daar mee bezighouden.
3: Ja, zeker. Precies. Ja. En die voeren daar gewoon een actieve campagne in, pompen daar veel geld in. En er zijn gewoon hier mensen die daar intrappen. Zoals bijvoorbeeld die man die eigenlijk zegt, die we net hoorden, die zegt van eigenlijk accepteer ik het wel, maar dit en dit en dit. En dan hoor je precies alles wat hem ingepraat is via social media. Daar moeten we gewoon alert op zijn en eigenlijk een ander beeld neerzetten. Ja. Want Paarse Vrijdag is een uitnodiging en zeker geen verplichting.
1: Nee, hartelijk dank, Hanneke Veld van Movisie. Ja, Kees, dat zijn dan de sociale media. In de traditionele media zie ik politici ook aan tafels zeggen, maar het wordt ons ook wel heel erg opgelegd, die tolerantie en die acceptatie.
4: Ja, ik vind dat je daar ook zorgen over kan maken. Want we zitten nu eenmaal in een gepolariseerde samenleving. En De meningen zijn leidend. En ik vind dat je op sommige momenten, ook al ben je nou van een links of een rechts of een middenpartij, daar ook best wel bruggen mag slaan, om het maar eens heel traditioneel te zeggen. Ja. En dat niet te versterken, dat mensen het door de strot geduwd krijgen. Dat beeld, hè, je hoorde dat een man hier in de uitzending ook even zeggen, op overigens een hele normale en begrijpelijke manier. Maar dat als politici dat gebruiken, dan vindt iedereen dat aannemelijk om dat ook te kunnen zeggen.
1: Dan wordt dat ook een soort waarheid misschien wel. Ja. Irene Hemelaar, projectleider diversiteit en inclusie bij de FNV. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Ja, als we hem dan even breder gaan trekken, zou het bedrijfsleven en ook Werkend Nederland niet aan Paarse Vrijdag moeten gaan doen?
5: Ja, dat mag. Belangrijker nog is dat bedrijven eigenlijk inclusie in alle beleid, et cetera, hebben opgenomen. Dus dat Paarse Vrijdag en ook Diversity Day, wat 6 oktober plaatsvond, dat zijn momenten om te laten zien dat je het belangrijk vindt dat jouw bedrijf, jouw organisatie open staat voor alle soorten mensen. En dat er, wat mevrouw Velten ook net zei, niet een bepaalde norm is van hoe je zou moeten zijn, maar dat je juist jouw talent, jouw eigenheid maakt dat je bijzonder bent voor een bedrijf om daar te komen werken.
1: Ja, ja. Maar zou het een idee zijn om dat even concreet te maken op één zo'n dag dan ook echt? Waardoor dat extra aandacht krijgt?
5: Nou, Paarse Vrijdag krijgt gelukkig heel veel aandacht. En het is natuurlijk gestart op scholen en nu ook in mbo's. Universiteiten doen ook soms mee. Ja. Het is als bedrijven dit laten zien. Ik kan me zo voorstellen, een supermarkt waar veel jongeren werken die ook nog naar school gaan. Het zou heel goed zijn dat mensen bij hun bijbaantje ook te zien krijgen van, hey, bij ons in de supermarkt vinden we dat jij er mag zijn. Wat voor soort mens jij ook bent. Ja. Wij willen heel graag dat je bij ons komt werken.
1: Hartelijk dank. Irene Hemelaar, projectleider diversiteit en inclusie bij de FNV. We hebben trouwens ook VNO-NCW gebeld, de werkgeverskant van het verhaal, en die wilden niet reageren. Tot zover deze Stand.nl hier op NPO Radio 1, naar aanleiding van de stelling heel Nederland zou mee moeten doen aan Paarse Vrijdag. Discussie gaat uiteraard verder in het Spraakmakerscollectief. Als u nog geen lid bent, dan kunt u zich aanmelden via spraakmakers.kro-ncv.nl.
6: NPO Radio 1.
7: Na 3 jaar stilte is Lucas Reineveld terug met een nieuwe poëziebundel, Als Zee uit Hond.
8: Hij zegt, ik wil met je naar bed. Zij hoort het niet, want er daalt net gierend een DC-9.
7: Als taalschat de liedjes van Frans Halsema. En het is feest, want de week van het Nederlands begint. Daarom ontvangen we taalambassadeurs Moot van Houwaard en Roan Casamonadi. En maken we bekend wie het beste taalboek van het jaar heeft geschreven.
6: NPO Radio 1.
7: Morgen vanaf 11 uur.
6: Wie luistert, weet meer. Ster.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
12: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
11: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
12: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
13: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
14: Een betrokken adviseur die jou in je onderneming echt kent? Of een landelijke adviesorganisatie met alle expertise in huis?
15: Waarom kiezen? Bij OneLane krijg je allebei. Landelijke slagkracht in korte lijnen. De grote naam en het vertrouwde gezicht. OneLane. Jouw richting vooruit.
16: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
17: NPO Radio 1, 10 uur.
18: Carl-Johan de Zwart.
1: Straks om 11 uur wordt bekend wie de Nobelprijs voor de Vrede krijgt. En dat betekent volop speculatie natuurlijk over de mogelijke winnaar. En zelfs heel wat weddenschappen. Dat en meer straks in het Mediaforum. Nu het NOS Journaal met Michiel van der Velde.
19: Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn twee controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe docenten te werven. De meeste nieuwe leraren moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en tegen de slechte staat van de schoolgebouwen. Gisteren gingen ruim 70.000 mensen de straat op. De politie hield 500 demonstranten aan. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst is het een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten. Ook zou hij banden hebben met een bende. Volgens burgemeester Mamdani zat er bij de man ook een kind in de auto. Hij noemt het een onaanvaardbare en zeer ernstige situatie. Volgens hem zie je het verschil niet meer tussen ICE en een gewone aanval op mensen.
20: And the pretext of ICE is in their words to keep this country safe. How is it keeping anyone safe to have, as you just heard from the police commissioner, individuals wearing construction vests in masks with long guns? Residents have no idea if these are law enforcement agents or if they are simply attacking someone on the street.
19: Mamdani zegt president Trump te gaan bellen en te eisen dat alle acties van ICE in New York worden gestaakt. Ook inwoners zijn boos en protesteren. Bij beschietingen van ICE in de VS zijn al 11 mensen overleden. De executie van een legerarts die 17 jaar geleden in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Zo'n openbare executie is al sinds 1936 niet meer voorgekomen. De executie door een vuurpeloton is op 3 december. De gemeenteraad in Terneuzen is akkoord met de komst van een AZC voor 200 mensen. De vorige raad was nog tegen. Dat was reden voor de burgemeester om op te stappen. Inmiddels zijn er aanpassingen gedaan om de sociale veiligheid te verbeteren. Op de A1 hebben voorbijgangers vannacht een man uit een brandende bestelbus gered. De man was tussen Badme en Deventer op een vrachtwagen gereden en raakte bekneld. Hij raakte ook gewond en kon zelf niet meer uit de brandende auto komen. Een record aantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Het zijn er ruim 3000. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Initiatiefnemer COC is blij dat er zoveel scholen meedoen.
21: Dat is supergoed natuurlijk. Ik denk dat het voor een heel groot deel ook te maken heeft met de afnemende acceptatie, of in ieder geval de cijfers die dat laten zien. En dat is ook iets wat scholen natuurlijk wat mee moeten. Die horen die cijfers, die denken, dit laten we niet gebeuren. We gaan ons hier hard voor maken, we gaan ons hiervoor inzetten. En een van de manieren waarop ze dat doen, is door mee te doen aan Paarse Vrijdag. En dat is dus een record aantal scholen dit jaar.
19: Het COC hoopt dat Paarse Vrijdag een startsein is voor scholen.
21: Het is belangrijk om gedurende het hele jaar aandacht te besteden aan een respectvolle omgang met elkaar. Ervoor te zorgen dat niemand gepest wordt of uitgesloten om wie die is. En wij hopen dus ook dat dit een mooi begin of bijna begin van het schooljaar is. En dat er de hele jaar door aandacht voor zal zijn.
19: Het is dit jaar voor het eerst dat Paarse Vrijdag in oktober is, vlak voor Coming Out Dag. Normaal was het in december. Het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod. Mensen die nog vuurwerk hebben liggen, kunnen dat vandaag nog anoniem en zonder boete inleveren. In Hoorn staat een inzamelbus en de burgemeester hoopt dat er veel mensen langskomen.
0: Elk vuurwerk wat natuurlijk gewoon blijft liggen, sowieso elk jaar, is een gevaar voor de veiligheid. En je staat er zelfs versteld van waar het dan vaak ligt. In garage, box, op zolders, soms onder een bed. En dat is buitengewoon gevaarlijk.
19: Afgelopen weken zijn er al duizenden kilo's naar inzamelpunten in het hele land gebracht. Het weer bewolkt en er trekt vanuit het westen een flink regengebied over het land. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, maar wel met meer zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden.
1: 75 km per uur. Is dat ook de gemiddelde snelheid van een auto op dit moment, Erwin de Hart?
18: Dat zou ik niet weten. Nee,
1: ik weet het wel. Bedoel ik.
18: Ja, nee, ik begrijp je vraag, maar ik weet het antwoord niet. Er zijn een paar files op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Gratum en Sint-Joost, 3 kilometer. Door werkzaamheden 25 minuten vertraging. Door diezelfde werkzaamheden, de A2 Sint-Joost en Roosteren, tot maandagochtend dicht, staat het stil op de N276 Maasbracht richting Brunsum bij Koningsbos, 5 kilometer. Echt stilstaand verkeer. De A325 Nijmegen richting Velperbroek, dat was het toneel van een ongeluk bij Knooppunt Velperbroek. De weg is nog altijd dicht. 6 kilometer file begint al bij Elden. En verkeer richting Arnhem rijdt om via de A15, A50 en de A12. Ster.
22: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
23: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
22: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
23: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
24: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
25: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt, terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
26: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
27: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
17: NPO Radio 1. KRO NCRV.
28: Karl-Johan de Zwart.
17: Spraakmakers.
28: Met nu het Media Forum.
1: Gedoe weer rondom het Songfestival en de welbespraakte Gen Z'ers bij de Franse protesten. Dat en meer in ons mediaforum vandaag met Kees Boonman, politiek commentator, Frida Boeken, columnist en schrijver. Goedemorgen, Frida.
29: Goedemorgen.
1: En spraakmaker is Michelle Bruin, hoogleraar regulering van veiligheid en gezondheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van Nidal Hassan live uitzenden. Het gaat er deze ochtend in veel media over.
30: Een publieke executie is zelfs voor Amerika, een land waar de doodstraf is toegestaan, uitzonderlijk.
31: We'll make sure that people are able to watch it, that is public.
32: Het gaat om deze man, Nidal Hassan. In 2009 schoot hij op een militaire basis 13 soldaten dood.
33: Het moet allemaal in december gebeuren en als het aan de VS ligt, kan iedereen dan straks online meekijken.
1: Frida, hoe kwam dit nieuws bij jou binnen vanochtend?
29: Ja, ik zag dat stuk op de NOS daarover. Nou ja, ik vind het echt heel heftig. Het voelt eigenlijk alsof het uit de film The Handmaid's Tale of zo komt. Ja, uit het handboek van het fascisme zou ik misschien wel willen zeggen. Ik vind het ook zo interessant in de berichtgeving erover dat ik niet al meteen duiding zag, bijvoorbeeld van mensenrechtenadvocaten of mediawetenschappers. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd hoe experts hier naar kijken.
1: Ja.
29: En dat was toch iets wat ik miste.
1: Ja, nou, ik hoorde Kenneth Manusama wel op deze zender vanochtend. Mm-hmm. Bij Astrid Kersenboom in het Radio 1 Journaal even uitleggen. Hè, een beetje wat dan de context was van dit. En op welke waarde we dit moeten schatten. En dat het ook nog zover niet is. Want de publieke opinie speelt hier ook nog een rol in. Dus dat is ook even afwachten hoe dat gaat landen, deze mededeling. Kees, wat is het idee hierachter, denk je? Achter deze manier ook van dit zo in de media gooien? Want dat is het eigenlijk.
2: Nou ja, ook natuurlijk wat er ver onder ligt. Zo ervaar ik het dan, om de bevolking te laten weten, zo gaan wij om met mensen die niet deugen. Maar in de kern is het natuurlijk ook middeleeuws bijna. En extreem uiting geven aan vergelding. En dat iemand fout is of voor terrorisme is beschuldigd en zo. Maar ja, en alleen het idee al een vuurpeloton. En dat dan eventueel ook te streamen, zodat we er allemaal naar kunnen kijken. Ja, het is ver, ver weg van de beschaving. Maar dat is de top van de Amerikaanse regering zo langzamerhand steeds meer aan het worden ook. En bewijst dat ook. Ik vind het onbegrijpelijk. Ik vind het waanzinnig. En ik vind ook dat daar echt wel inderdaad op gereageerd moet worden door allerlei mensen die daar politiek wat over zouden kunnen zeggen. Of ook qua mensenrechten.
1: Ja, nou, we hebben iemand aan tafel die daar veel van weet van mensenrechten. Michelle Bruin. We gaan het straks uitgebreid hebben over hoe maatregelen van de overheid op gespannen voet kunnen staan met die mensenrechten. Nou, dat hoeven we hier eigenlijk niet eens te bespreken, toch? Want dat is niet eens meer op gespannen voet.
3: Klopt. Ik denk ook dat het misschien ook wel voor een heel groot deel beeldvorming is wat de regering Trump hier laat zien. Misschien ook wel een soort tegenreactie op wat er gebeurd is met Christa Pike. Een beetje spierballen vertonen van we kunnen het wel, we gaan het nu anders doen en grootser aanpakken. Die minister die noemde ook dat de mentaliteit uit de Tweede Wereldoorlog wel iets is wat hij positief vindt en wat eigenlijk weer terug zou moeten komen. Dus ik denk dat het ook wel heel veel grootspraak is. En als je daar vanuit de juridische hoek naar kijkt, dat je wel je kunt afvragen of dit echt gaat gebeuren. En al helemaal 3 december, maar überhaupt of dit wel mag.
1: Ja, want wat houdt het juridisch tegen dan? Wat is dan beletsel?
3: Dan zou ik echt even de Amerikaanse wetgeving in moeten duiken. Maar ik denk wel dat dit heel veel munitie is voor de advocaten van die man om hier met gestrekt been in te gaan. In ieder geval heel
1: het feit dat het gelivestreamd wordt.
3: Ja. En überhaupt deze methode.
1: Want wat is een in het algemeen een juridisch argument dan? Om dat aan te vechten dan?
3: Vanuit Amerikaanse regelgeving zou ik dat nu niet zo goed weten. Maar dit is natuurlijk gewoon een publiek vertoon.
1: Ja.
3: En ik denk dat als je kijkt van het mensenrechtenperspectief, humane methode, als je ook de manier kijkt waarop nu de doodstraf wordt uitgevoerd, daar staat altijd voorop dat het op een humane manier moet gebeuren.
1: Ja, nou, dat is alvast
3: dat is natuurlijk ver te zoeken. Dat is inderdaad zeker niet gelukt. En het is ook bij dit voorbeeld natuurlijk ver te zoeken.
1: Ja. Frida, CNN heeft direct vragen gesteld over de reden en de praktische kant ook daarvan. Van hoe dan, hè, dat streamen en waar. Daar hebben ze nog geen reactie op gekregen. Dus zeg maar het ministerie van Defensie, het Pentagon, zegt verder niks ook, behalve deze mededeling.
3: Ja.
1: Is dat ook niet ook al een signaal dat dit misschien...
29: Ja, ik vind dat ook wel relateren aan dat idee van dat het spierballen vertoon is. Dus dat ze dit nu de ether ingooien en daarna even weer terugtrekken. En denken, nou laat het maar eventjes broeien daar in het publieke debat.
1: Ja.
29: Dat laat zien dat er misschien ook wel een doel is daarmee.
1: Ja. Kees, als die executie inderdaad via een livestream te zien zal zijn, dan is dat waarschijnlijk de eerste keer sinds 1936 dat een groot publiek naar een executie kan.
2: Ja, die heb ik gemist.
1: Ja, ik ook. Vrijwel altijd is een executie in de Verenigde Staten alleen te zien voor een beperkte groep mensen, zoals advocaten, familieleden van slachtoffers en een kleine groep mediavertegenwoordigers. Dat zagen we ook bij mevrouw Pike natuurlijk. Is het beter om het misschien te negeren als het allemaal nog zo niet concreet is ook?
2: Ja, waarmee je op een heel ingewikkeld terrein natuurlijk komt. Hè. Als het dan te zien is voor een beperkte groep, moet het dan niet voor iedereen te zien zijn? Moeten we het überhaupt laten zien? En misschien wel helemaal niet.
1: Moeten we het er nu over hebben op dit moment?
2: Ja, nou, en welk antwoord heb je dan? Nou, dat heb ik dus nu niet, omdat ik dat een hele ingewikkelde discussie vind. Ik hoop dat het blijft bij weer een handgranaat over het hek gooien, Amerikaanse regering.
1: Ja.
2: Kijken hoe erop gereageerd wordt. En misschien gaat het dan wel over met verschillende dingen. Gaat het wel zo in de VS, maar met veel helaas ook niet.
1: Nee. Jullie mediamomenten, Frida, die van jou. Daarvoor gaan we naar de protesten in Frankrijk. De protesten over het onderwijs domineren de media deze week, dat kun je gerust zeggen. En jij wil het graag hebben over de gezichten van de beweging.
29: Ja.
1: Die daarachter zit.
29: Of nou, ik wil het eigenlijk hebben over de generatie die achter deze protesten zit. We hebben, als je kijkt naar de beeldvorming die rondom Gen Z bestaat, de jongere generatie, dan is dat vaak, ze zijn lui, ze zitten alleen maar op hun telefoon, ze houden zich niet bezig met de wereld. En ik denk eerlijk gezegd dat dat gewoon helemaal niet waar is. We hebben dat natuurlijk gezien bij de protesten in India ook rondom het onderwijs. Maar nu zien we dat ook hier in Frankrijk. En ja, ik vind het opvallend. Je ziet dat er gezichten ook naar voren treden. Ja. Die eigenlijk om hele redelijke dingen vragen. Goed onderwijs. Nou, what's not to love, om het zo maar even te zeggen. Daar moeten we toch eigenlijk heel blij mee zijn. Dat jonge mensen eisen dat ze goed onderwijs krijgen. En toch worden ze tegemoet getreden met echt wel extreem politiegeweld. Ik heb daar gisteren nog weer eens eventjes naar zitten kijken. Handgranaten, er wordt echt op ze ingerend. Bovenhands wordt er met gummistokken geslagen. In Nederland mag dat niet, maar zie je dat ook gebeuren bij protesten. En ja, ik vind dat toch, die beeldvorming van de Gen Z'ers, daar mogen we wel wat aan doen met elkaar. En dan zie je dat er twee mensen naar voren treden. Elouane Benoit en Soumaya Saré.
1: Ja, van die Benoit, daar gaan we even naar luisteren. Want we hebben een fragment van. Hij is hier in gesprek met een journalist.
4: Ja. Ça fait très longtemps que Macron nous a prouvé qu'il était un incapable. Alors aujourd'hui, on ne veut pas d'un incapable au gouvernement. On veut quelqu'un qui change les choses. Une gauche de rupture, ce serait le moyen le plus favorable à la jeunesse.
1: Ja, hij zegt, Macron heeft laten zien dat hij incompetent is. We willen geen incompetente mensen meer in de regering, maar iemand die een verschil kan maken. Er moet een ruk naar links komen. En dat is wat de jongeren willen.
29: Ja.
1: Ja, dat is vrij helder en goed geformuleerd.
29: Nou, wat zo interessant is met jongeren, ze hebben nog geen andere belangen dan alleen hun toekomst en hun idealen. En daarom zie je toch vaak dat als we met terugwerkende kracht kijken naar waar studenten voor zijn opgekomen, dat we nou vaak met de kennis van nu zeggen, hé, dat klopte eigenlijk wel.
1: Ja.
29: En dat vind ik, dat zie je eigenlijk hier nu ook gebeuren. Zij zeggen, er is echt een systemische verandering nodig met hoe we naar het onderwijs kijken en hoe dat gefund wordt. Zeker het verschil ook in klassen tussen bijvoorbeeld de binnenste arrondissement in Parijs en buitenwijken, de banlieues, waar het onderwijs gewoon een stuk slechter georganiseerd is.
1: Ja, precies. En uit die banlieues komt Soumaya Saré. En daar hebben we ook een kort fragmentje van.
5: Maintenant tu demandes est-ce qu'il y a un prof devant toi une salle décente pour faire cours? On t'envoie la police quand tu te mobilises.
1: Ja, zij zegt, je vraagt om een leraar in een normaal uitziend klaslokaal, maar ze sturen de politie als je demonstreert. Oftewel, dan komen ze wel in actie.
29: Ja, ja, ja, opvallend. En daar zit wat in. Ik las ook bijvoorbeeld een van de borden, protestborden. Too young to be hurt, but old enough to be teargassed. Nou, vind ik heel treffend.
1: Ja, ja, goed geformuleerd ook, ja. Jij breekt dus eigenlijk gewoon een lans voor Gen Z hier.
29: Ja, ja. Zeker.
1: Ja. Kees, voor jouw mediamoment gaan we naar Den Haag.
6: Rusland is niet langer de agressor. Dat eufemisme zult u uit mijn mond niet vaak meer horen. We mogen niet naïef zijn. Rusland is onze vijand.
1: Onze vijand. Waarom is dit jouw mediamoment?
2: Ik vind dat een heel bijzondere uitspraak. Want in de geschiedenis, er zijn boeken over volgeschreven, over vredesvraagstukken en over oorlog en over het woordgebruik. En als je zegt, Rusland is onze vijand, dan zit daaronder, kun je ook onderzoek over terugvinden, dat daar heel voorzichtig, en misschien ook wel wat sterker, een soort legitimiteit wordt ontwikkeld om echt de aanval in te gaan. Het is ook vaak een voorbode. Je moet eerst de vijand hebben en dan kun je de oorlog starten. Nou, er wordt ook legitimiteit gevraagd, hoor. Enorme schep geld wat er naar defensie gaat. Daar wordt zelfs wetgeving, lezen we niet zoveel over, wetgeving in Den Haag voor ontwikkeld. Wat te maken heeft met de gereedstelling van het leger. Waarbij allerlei zaken die in ons land geregeld zijn, dan niet meer voor defensie gelden. Hè. Dus die hoeven geen vergunning aan te vragen voor oefenen. Wegen kunnen zo worden afgezet, noem maar op. Nou, het hele interessante discussie over in de Kamer. Die wet is er nog niet, is zeker nog niet door de Kamer. Maar er is een hele atmosfeer die ook angst veroorzaakt en waar dreiging in zit en waar veel mensen zo langzamerhand wel bij denken van jeetje, zou het zomaar toch oorlog kunnen worden. Dus je moet met dat woord Rusland is onze vijand heel erg voorzichtig zijn. Het viel echt op. En het interessante is dat ook later in de Kamer was er een commissievergadering over een vergadering die volgende week in Europa voor de ministers van Buitenlandse Zaken plaatsvindt aan de orde. En daar werd ook de vraag gesteld aan Berendsen, de minister van Buitenlandse Zaken, CDA. Ja. Is dat het standpunt van de Nederlandse regering? Want het woord Rusland is onze vijand. Ja,
1: of was het alleen Jezilkus die dit zei?
2: Of was het alleen Jezilkus? En daar deed hij, Wilco Boom had op Radio 1 vanmorgen om 19:30 een heel goed verslag van gemaakt. En de minister aarzelde en wilde het woord vijand niet uitspreken. Werd een paar keer gevraagd. Uiteindelijk zei hij toch heel zachtjes, alsof het daardoor niet genotuleerd wordt. Vijand. Mm. En zo van over tot de orde van, nou, er zitten twee dingen in. Is niet in het kabinet blijkbaar overlegd. Het tweede punt is bijvoorbeeld, een minister van Buitenlandse Zaken hoort dat wel dan te weten, want dat is ook een politiek-strategisch woord met allerlei dingen die daaronder zitten. En ja, dat je zegt, Poetin is onze vijand, of Poetin is de grote vreselijke man. Ja. Maar ja, Rusland, het hele land, dan heb je het over de mensen. En daar moet je dus mee uitkijken. Ik ben benieuwd wat voor staatje dat krijgt. Het zegt ook iets over de VVD-minister Dylan Jezilkus. Ik zat in de zaal, zij las het braaf op, alles wat was opgeschreven.
1: Is goed over nagedacht.
2: En ik denk uiteindelijk dat er te goed is over nagedacht. Ja. Dan moet je er een vraagteken bezetten. En als er niet over nagedacht is, moet je er ook een vraagteken bezetten.
1: Hey, en als je het perspectief even omdraait, want het woord wordt hier gebruikt om zeg maar dan de geest rijp te maken, omdat we hebben te maken met inderdaad enorme budgetverhogingen van defensie. Hè, en dan worden we een soort van daarvoor klaargestand, kun je zeggen. Is het ook niet gewoon eigenlijk de bal op de doellijn voor Poetin leggen? Want zij zijn onze vijand. Nu kan ik helemaal.
2: Nou ja, het is natuurlijk het woord gebruik omgekeerd, hè, van Rusland, of in dit geval natuurlijk Poetin, zoals hij praat over Oekraïne. En zoals hij praat over het Westen.
1: Dus het is zijn jargon in wezen.
2: Ja, en daar moet je dus op letten. Ik zeg dus niet, je mag het niet zeggen, maar ik heb het hier voor me liggen, de tekst die ze heeft uitgesproken, om het nog eens goed te lezen. Je kan dat dan wel gebruiken, maar leg het dan iets beter uit wat wij onder dat begrip vijand moeten verstaan. He, zij zegt wel, ja, dat betekent niet dat wij nu in oorlog zijn met, maar het woord vijand heeft een grote betekenis. Dus ze mag het van mij wel gebruiken, maar of mag het gebruiken, leg het uit. Want dat is een hele delicate kwestie. Oorlog, angst, zorg, vrees.
1: Hmm. En de reactie die daarop kan komen.
2: Dat zeker, en die ook al is gekomen. Hè? Rusland, Poetin, de Russische regering, vraagt al opheldering aan ons. Wat is hiermee mee bedoeld?
1: Ja. Michelle Bruin, juristen zijn dol op precieze formuleringen.
29: Ja, is dit niet gewoon heel illustratief voor de taal die steeds vaker op een bepaalde manier gebruikt wordt?
2: Zeker.
29: Zeker in de politiek.
2: Zeker.
29: En dat eigenlijk echt een beetje het achterliggende probleem is.
1: En wat is dat voor taal dan, volgens jou?
29: De hele directe taal, korte zinnen, heel populistisch taalgebruik. En ik vind het best wel problematisch dat zelfs partijen zoals de VVD dit soort taalgebruik eigenlijk overnemen.
2: Nou ja, en daarmee zeg je ook dat het...
1: Nou, de minister van Defensie.
29: Ja, precies.
2: Nou ja, goed, en de vicepremier en de politieke leider van de VVD. Heel veel functies in één persoon. Maar wat opvalt is ook Tom Berendsen, die natuurlijk bij uitstek weet hoe diplomatiek werkt. Als je praat over potentiële vredesonderhandelingen, waar we toch eigenlijk op zitten te wachten, dan moet je natuurlijk niet woorden gebruiken als de vijand. En ook nog voor een heel land.
1: Alle media in de wereld schakelen straks traditiegetrouw in bij de Noorse televisie.
0: Wie wordt de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede? Dat wordt straks bekendgemaakt in Noorwegen.
7: Dit jaar staan er zo'n 290 genomineerden op een geheime lijst.
8: Save the Children en het Internationaal Strafhof, het ICC, worden als favorieten genoemd.
7: Mogelijke kanshebbers zijn Paus Leo, het Internationaal Strafhof en de VN-rapporteur voor bezette Palestijnse gebieden.
0: President Trump van Amerika, die zichzelf vorig jaar nog uitriep tot rechtmatige winnaar, wordt het in elk geval niet. Zo voorspellen kenners.
1: Voorspellen kenners, ja. De jaarlijkse speculaties zijn weer losgebarsten. Frida, volg jij dit op de voet?
29: Een beetje, ja. Ik lees de stukken wel en ik denk erover na, maar het is niet. Ik volg het niet op de voet.
1: Nee. En wat valt je dan op in de speculaties?
29: Nou, ik zag een kop in de Trouw voorbij komen en daar werd gedaan van zou het een influencer zijn die hem dit jaar ging winnen? Maar dat werd toen in het stuk meteen alweer ontkracht.
1: Een influencer, waarom?
29: Ja, Mr. Beast, omdat hij iets zou doen voor dorpen, ergens, weet ik niet, onder geprivilegeerde dorpen. En toen dacht ik, ja, moet je dat nou dan in zo op die manier in een kop zetten, als je het eigenlijk meteen al daarna gaat zeggen dat het niet, waarschijnlijk niet gaat gebeuren. Ik zou zelf heel graag heel mooi vinden als bijvoorbeeld Artsen zonder Grenzen zou winnen. Ik denk dat die liggen enorm onder vuur. In Israël bijvoorbeeld, omdat ze hulp willen bieden aan mensen in Gaza. Ja. Ik denk dat het een heel mooi signaal zou zijn om zo'n organisatie die zich zo inzet voor alle mensen die gezondheidszorg nodig hebben, om die te steunen.
1: Ja, even een aantal koppen uit het nieuws. RTL, Trump, internationaal strafhof of de paus. Wie krijgt Nobelprijs voor de vrede? Trouw, wie pakt de Nobelprijs voor de vrede? Mr. Beast of Bolsonaro?
29: Ja.
1: Kijk jij of lees je sneller als je dat soort koppen ziet hierbij?
29: Ja, ik ga dan wel even scannen.
1: Even aan.
29: Maar ik vind het toch ook interessant, weet je, Trump, de paus en wie was de derde? Internationaal Strafhof.
1: Ja.
29: Dan is het ook een beetje zo van, oeh, het wordt spannend tussen die drie, want ze doen allemaal evenveel voor de vrede. Ja. Maar ja, zo zit het natuurlijk niet.
1: Nee, Kees?
2: Wedstrijdelement, hè? Ja. En koppen. Het voordeel van dit soort koppen is natuurlijk voor mij als lezer van, dan hoef ik het niet verder te lezen. Want het is vooral om aandacht te trekken en de kliks te genereren als je het via het internet bekijkt. En zo wordt dat natuurlijk ook door media bedacht. Maar nee, ik weet wat Frida zegt. Dat zou. Kijk, er zit in het geven van die prijs ook altijd nog een gevoel van, er gaat wel iets goeds in deze wereld. Er is nog wel een denkend deel die het goed met ons voor heeft. Hoop zit er ook vaak een beetje in. En nou ja, misschien dat is ook wel nodig, een beetje uitgestraald kan worden. En dan is Artsen zonder Grenzen. Of. Moet ik ook zeggen, het Rode Kruis of War Child of Save the Children, die tegen nou bijna repressie aan proberen in Gaza het onleefbare nog een beetje leefbaar te maken, zou dan nog wel, en ja, daar zit niet echt hoop in, maar het zijn in ieder geval wel mensen die iets doen, soms zou je bijna zeggen, tegen beter weten in, omdat het zo hopeloos is.
29: Ja, en bijvoorbeeld Francesca Albanese, die ook werd genoemd net, ik zou het enorm terecht vinden dat zij hem wint, want zij zet zich onvermoeibaar in voor vrede en gerechtigheid. Maar ik denk gewoon dat dat op dit moment door zo'n commissie te polariseren wordt gevonden, omdat zij vaak wordt beschuldigd van antisemitisme. Ik denk niet dat terecht is, maar dat daar ook toch dat wordt meegenomen of iets verder, of iets een splijtswam ook weer kan veroorzaken. Ja, en dat is bij Artsen zonder Grenzen misschien niet zo.
1: Nee, dat is zou je zeggen inderdaad. Michelle Bruin, opvallend ook, het internationaal strafhof wordt dus ook vrij uitdrukkelijk genoemd, hè, als kanshebber. Dat zou wel een statement zijn, ook richting Trump natuurlijk vooral, toch?
9: Ja, dat zou denk ik een enorme middelvinger zijn richting Trump. Ja. Er is natuurlijk heel veel te doen vanuit Amerika richting het internationaal strafhof. Trump die de jurisdictie eigenlijk niet onderkent van het internationaal strafhof. Maar als je kijkt naar wat zij doen en zich inderdaad onvermoeibaar inzetten voor gerechtigheid, voor internationale misdrijven, dan denk ik dat het een goede kanshebber is. Maar dan sluit ik helemaal aan bij wat Frida net zegt. Ja, durft zo'n commissie het aan om zo'n signaal af te geven? En wat creëer je daarmee? Ja, ik ben heel benieuwd.
1: 7 omroepen willen opheldering over de gang van zaken rond de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival in Bulgarije. In een brief aan de NPO vragen ze uit welke middelen de afvaardiging wordt gefinancierd en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken.
10: 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar.
11: De omroepen willen van de bestuursvoorzitter van de NPO weten uit welke middelen de Nederlandse afvaardiging wordt gefinancierd. In een tijd dat de omroepen juist moeten bezuinigen.
1: Ja, die omroepen zijn onder andere BNNVARA, Avrotros, de EO, de VPRO, Poont. Kees, deze brief, wat dacht jij?
2: Ik was zo bang dat je met mij begon.
1: Ja, waarom?
2: Maar het heeft niet geholpen de andere kant uit te kijken. Maar nee, nou ja, ik vind het een krankzinnige kwestie dat de NPO zelf op de hals heeft gehaald. Het was.
1: Je bedoelt dat ze het dat ze het gaan doen, zeg maar, uitzenden?
2: Nou, dat is het hele onderwerp weer hebben opgewarmd.
1: Ja.
2: En op het bord hebben geserveerd voor de publieke opinie. Het was een kwestie toen Avrotros van zegt, doen we niet aan mee. Het heeft ook voor de Avrotros veel problemen gegeven. Hè. Taco Zimmerman, de directeur van de Avro, heeft er ook persoonlijk veel lasten van gehad, zou ik maar zeggen. Met bedreigingen heb ik begrepen. Nou, uiteindelijk publieke opinie tot rust enzovoort. Iedereen weer in zijn eigen hok. Klaar, laat het rusten. En dan gaat de de NPO, alsof er niks anders te doen is. Die gaat dan de dag, hè, dat moet ik er wel bij zeggen, want dat is niet toevallig dat ik dat zeg, de dag voordat er een mediadebat is over de publieke omroep in de Tweede Kamer bekendmaken. Hè, van wij zijn best pluriform en voor iedereen. Wij gaan als NPO toch het Songfestival uitzenden.
1: Ja.
2: En dan ga je dat dus helemaal opnieuw beginnen. En dan gaan nu weer omroepen die gaan vragen waarom en hoe en wie.
1: Ja, maar is het terecht dat die, want daar zitten we nu, dat die omroepen dat vragen? Dat die daar
2: ik hoef dat helemaal niet te weten. Als je dat vraagt, zij vergaderen geloof ik dag en nacht.
1: Ja.
2: En soms 's avonds online en 's nachts kunnen ze gebeld worden. Ze zijn altijd heel erg druk met vergaderen en regelen het. En regel het zo. Er is besloten het niet te doen.
1: Ja.
2: Ga het niet meer opwarmen. Het is een. En het. Echt waar.
29: Maar. Ja, maar het is toch heel goed dat die omroepen. Ja. Via de band verhaal gaan halen bij de NPO. Ik vind. Er is zo'n grote publieke rol voor die omroepen. Dat ik het heel goed vind dat zij de krachten bundelen. En eigenlijk zeggen van. Hé, zo doen we dat niet. Dus ik vind wel eigenlijk heel goed dat die brief nu. Is verstuurd.
2: Ja, maar goed. En dan...
1: Omdat de NPO in wezen ook die omroepen heeft gepasseerd. Toch?
29: Ja.
1: De omroepen willen niet. De NPO zegt, we gaan het wel doen.
2: Precies. Ja, maar ze zouden ook kunnen zeggen, om dit, deze fase over te slaan, wij vinden gewoon als publieke omroepen, vallend onder de NPO, dat het niet moet worden uitgezonden. Ja. Advies. En nou wordt er een vraag gesteld, moet de NPO weer het hele weekend met natte handen een antwoord op bedenken. Van, oh jee, moeten we zeggen? En mijn advies zou zijn, nou, we hebben er nog eens over nagedacht, we gaan het niet uitzonderen, is geen draagvlak voor, klaar.
1: Ja. Zien wij hier niet gewoon de machtsstrijd tussen de NPO en de omroepen?
2: Dat is een dagelijkse activiteit hier op dit mediapark, waar de werkelijkheid altijd anders is dan buiten het hek.
1: Oké, dan zijn wij aan het einde gekomen van dit mediaforum. Er is nog een laatste binnengekomen bericht dat toch goed is even te melden, Kees. Buitenlandminister Tom Berendsen van het CDA heeft zojuist Rusland niet meer de vijand van Nederland genoemd. Gisteren deed hij dat nog wel, maar vanmorgen noemde hij Rusland desgevraagd ook, heel expliciet, stevast onze grootste veiligheidsdreiging. Ondanks aandringen van journalisten nam hij het woord vijand dus echt niet meer in de mond.
2: Dat hoe laat heeft hij dat toch? Gezegd?
1: De
2: vraag is voor onze uitzending of daarna.
1: Ik denk bij het binnengaan van de ministerraad.
2: Ja, snap ik.
1: Die impact hebben we ook weer niet, denk ik. Hashtag impact. Dankjewel, Kees Boman en Frida Boeken. Straks na het nieuws, onze rubriek Zijn er nog vragen? En dat gaat vandaag over de doodstraf. Volop in het nieuws natuurlijk deze week en ook vanochtend weer. Bel ons met de vragen die u heeft over dat onderwerp. 0800-1101 of ga naar Radio 1 op de NPO Luister-app. Nu de hoofdpunten van het nieuws met Michiel van der Velden.
12: NPO Radio 1.
13: De gemeente Rotterdam vermoedt dat twee ingehuurde medewerkers hebben gefraudeerd met geld voor slachtoffers van het toeslagenschandaal. Mogelijk hebben ze met het geld van de gemeente spullen voor zichzelf gekocht, meldt Omroep Rijnmond. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen de twee en doet onderzoek naar drie anderen. In Duitsland zijn twee controleurs doodgeschoten. Ze wilden de wapenvergunning van een man controleren toen die zijn wapen trok. Daarna verstopte hij zich in zijn huis en blokkeerde de deur. De politie gebruikte explosieven om binnen te komen en ook werd op de man geschoten. Op de A1 hebben voorbijgangers vannacht een man uit een brandende bestelbus gered. De man was tussen Badmen en Deventer op een vrachtwagen gereden en raakte bekneld. Hij kon zelf niet meer uit de brandende auto komen. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst is het een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten. De burgemeester zegt president Trump te gaan bellen en te eisen dat alle acties van ICE in New York worden gestaakt.
1: En de verkeersinformatie krijgt u van Erik Evengroen.
14: Ja, verspreid over het land staan er wat korte files en een drietal die opvallen. Om te beginnen de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Wessem en Sint-Joost staat 3 kilometer file. Maar de vertraging is fors bijna 3 kwartier. En dat heeft te maken met de wegwerkzaamheden een stukje verderop op dezelfde A2. En daardoor ook veel vertraging op de N276 Maasbracht richting Brunsum. Vanaf de aansluiting van de A2 staat 5 kilometer file. En de vertraging is daar ook ruim 3 kwartier. En tenslotte valt op de A325 Nijmegen richting Knoop het Velpenbroek. Daar is een ongeluk gebeurd. Er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang tussen het Gelderdoom en Knoop het Velpenbroek. De weg is ook dicht. Verkeer richting Arnhem kan omrijden via de A15, A50 en de A12.
28: Tot 11:30. Carl Johan de Zwart.
1: Spraakmaker vanochtend is Michelle Bruin. Zij is hoogleraar regulering van veiligheid en gezondheid. En met haar bespreek ik na 11 of de burger nog voldoende beschermd is tegen de overheid. En voor zijn er nog vragen is Elke Kuiper hier. Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
1: Van Amnesty International. Want we gooien de lijnen zo meteen open voor al uw vragen over de doodstraf. Veel in het nieuws de laatste weken. Met name door de mislukte executie van de Amerikaanse Christa Pike natuurlijk. En vandaag uiteraard met de livestream mededeling van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Meteen maar even benoemen. Je spreekt namens Amnesty en jullie zijn tegen de doodstraf. Dat het in ieder geval helder is voor de luisteraar. Eerst even het nieuws van vanochtend. Het Pentagon wil de executie van Nidal Hassan door een vuurpeloton live uitzenden. Wat is jullie reactie daarop?
15: Ja, ongelooflijk natuurlijk. Zoals je net zei, Amnesty is altijd en overal tegen de doodstraf. Hè? Dus in die zin is het simpel, zijn we ook natuurlijk hier tegen. Het feit dat ze nu hebben aangekondigd dat ze het openbaar willen gaan doen, maakt de uitvoering van die straf dan wel extra wreed en natuurlijk ook vernederend.
1: Ja.
15: He, je ziet in landen als Afghanistan en Iran dat er executies in het openbaar plaatsvinden. En dat is er wel echt op gericht om vanuit de overheid te laten zien van, he, kijk eens hoe sterk wij zijn. En het is heel duidelijk een signaal naar de bevolking om de bevolking angst aan te jagen. En dat zie je natuurlijk in dit geval ook.
1: Ja, ja. Je zegt net, je noemt ook een aantal andere landen. Wat zegt het internationaal recht eigenlijk over de doodstraf? Als je zeg maar even over de wereldbol zou glijden.
15: Nou, volgens het internationaal recht is de doodstraf toegestaan, maar alleen in wat ze dan omschrijven als de meest ernstige gevallen, of bij de meest ernstige misdrijven. In de praktijk komt dat eigenlijk neer op moord met voorbedachte raden.
1: Ja.
15: In alle andere gevallen mag dat niet volgens internationaal recht. En dat is natuurlijk meteen ook een probleem met de doodstraf, dat die in heel veel landen opgelegd wordt voor allerlei andere misdrijven. Soms dingen zoals bijvoorbeeld meedoen aan een demonstratie, zoals in Iran. Dingen waarvan je denkt, kun je daar de doodstraf voor krijgen?
1: Ja. En als we wereldwijd kijken naar die doodstraf, hoe is de ontwikkeling? Even in cijfers. Wordt het vaker, minder vaak toegepast?
15: Nou, eigenlijk de laatste 10 jaar zoiets is de wereldwijde trend wel richting afschaffing. Telkens meer landen schaffen de doodstraf af. Maar je ziet ook dat een aantal landen die veel executies uitvoeren, eigenlijk steeds meer executies uitvoeren. Zoals bijvoorbeeld China, Iran, Saoedi-Arabië. Dat zijn een paar landen die altijd veel executies uitvoeren en veel doodstraffen opleggen. En die zijn eigenlijk alleen maar meer executies gaan uitvoeren.
1: Ja, ja, ja. Dus het, zeg maar,
15: twee bewegingen eigenlijk.
1: De wijdverbreidheid, die wordt minder eigenlijk. Maar zeg maar daar waar het gebeurt, op sommige plekken is het juist meer geworden.
15: Ja.
1: Ja. In Amerika is onder Trump het aantal executies ook toegenomen. Hè? Hoe kan dat eigenlijk?
15: Nou, Trump is sowieso een voorstander van de doodstraf. Hè? Veel republikeinen ergens ook wel.
1: Ja.
15: Ja, in Amerika heb je verschillende lagen. Je hebt natuurlijk federale doodstraffen, hè, op statelijk niveau. Je hebt daarnaast ook alle staten in de Verenigde Staten hebben een eigen doodstrafbeleid, kunnen de doodstraf opleggen.
1: Mm-hmm.
15: En wat je nu in het geval van dat vuurpeloton met die militair ziet, is dat je ook een militaire doodstraf hebt.
1: Ja.
15: Dus je hebt verschillende dingen eigenlijk. En ja, in Amerika is er nog eigenlijk best veel steun voor de doodstraf. Ongeveer de helft van de Amerikanen is heel positief over de doodstraf. Neemt ook wel af trouwens, zeker ook onder jongeren. En het is vooral vanuit Trump natuurlijk ook heel erg harde taal. Hè, hij denkt dat je op die manier criminaliteit en misdaad kan aanpakken. Ja. En
1: wat mij ook zo opvalt is dat ook die Christa Pike bijvoorbeeld en ook die Hassan, die nu dan publiekelijk geëxecuteerd gaat worden, althans dat is het plan. Die mensen zitten allemaal al tientallen jaren vast.
15: Ja.
1: Wat is dat dan?
15: Ja, dat is vooral in Amerika een heel groot probleem. Op het moment dat je daar ter dood veroordeeld wordt, wordt de executie niet eigenlijk nooit heel snel uitgevoerd. Omdat je nog in hoger beroep kan gaan en allerlei processen kan gaan doen om te zorgen dat die straf niet wordt uitgevoerd, duurt dat vaak heel erg lang.
1: Dat duurt gewoon heel lang.
15: Ja, en dat is eigenlijk een soort van dubbele straf. Want zo'n Pike zit 30 jaar in de gevangenis. Ja, je hebt eigenlijk een soort levenslang krijg je erbij op.
1: Ja. Goed, we praten zo verder. Als u vragen heeft over de doodstraf, dan kan dat. Stel ze via de NPO Luister-app. Kies even voor Radio 1 of bel 0800-1101.
16: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
1: Maar eerst gaan we gelijkgestemd kijken naar de vraag van onze spraakmaker. En dat uitzendbureau, zie ik, is in handen van onze verslaggever Marcel Dekker. Hey, die vandaag niet uitgekeken geraakt. Marcel, wat zie je dan allemaal?
17: Nou, ik zie bijvoorbeeld wat jij niet ziet, Carl-Johan. En het begint met de letter Bernard, B. En wat zie jij dan?
1: Wat ik zie als ik een B zie van Bernard?
17: Nee, het begint met een B. Ik zie wat jij niet ziet en ik het begint met een B.
1: Ja, ik heb geen idee.
17: Nee? Je moet wel echt iets zeggen, anders kan ik niet doorpraten.
1: Een boom.
17: Een boom. Helemaal goed, Carl-Johan. Maar misschien ook niet helemaal. Misschien zelfs helemaal niet. Nou, als je dit een verwarrend antwoord vindt, dan hoop ik dat aan het einde van deze bijdrage het licht een beetje voor je gaat schijnen. Dat kan ik niet zonder Tessa van Leeuwen, cognitief neurowetenschapper. Normaal gezegd praat ik meestal over de titel heen en ga meteen naar de vraag van de spraakmaker. Maar deze keer wil ik wel even weten wat een cognitief neurowetenschapper eigenlijk doet.
18: Ja, dan bestudeer je eigenlijk dingen als denken, waarnemen en zeg aan de hand van metingen aan het brein van mensen. Dus
17: ja. Dat in een notendop. Er is nog veel meer over te vertellen. Precies de persoon in ieder geval die ik nodig heb om de mooie vraag van Michelle Bruin te beantwoorden. Een vraag over dat kijken waar ik het zojuist over had, toch, Michelle?
19: Ja, ik was wel benieuwd. Kunnen twee mensen nou naar hetzelfde kijken en iets anders zien?
17: Ja. Tessa van Leeuwen, om maar even heel kort dat te zeggen. Kan dat eigenlijk?
18: Ja, dat kan. En dat kan zelfs niet alleen maar als we dingen zien. Maar dat kan ook bijvoorbeeld als je dingen hoort, kan dat ook gebeuren.
17: Ja, het geldt eigenlijk voor alle zintuigen, toch?
18: Ja, klopt.
17: Niet.
18: Ja.
17: En vooral, dat heb ik begrepen, als de informatie van wat we horen en zien niet helemaal duidelijk is. Hoe zit dat?
18: Ja, als het net niet helemaal 100% duidelijk is, of het is zodanig vaag dat je er misschien ook iets anders van kunt maken, dan kunnen dat soort dingen optreden. Dus dat twee verschillende mensen eigenlijk een heel verschillende interpretatie hebben van de informatie die je krijgt.
17: Ja, meestal zien we hetzelfde als een object heel erg duidelijk is. Behalve wanneer het wat vager wordt, daar heb je een prachtig voorbeeld van in je handen.
18: Ja.
17: Een foto. Ik heb hem al even wat eerder mogen inzien. Beschrijf hem eens, wat zie ik? Het lijkt een beetje op die ouderwetse Rorschach-inktvlekken.
18: Ja, precies. Dat is een plaatje.

0: ouderwetse Rorschach inktvlekken.
1: Ja, precies. Nou, dit is een plaatje waarin eigenlijk alle grijstinten zijn weggehaald. Dus het is een plaatje met alleen maar zwart-wit informatie, waardoor er ontzettend veel informatie in het plaatje ontbreekt. Wij gebruiken dit soort plaatjes voor ons onderzoek. En de vraag is, ja, wat zie jij hierin?
0: Ja, voor alle duidelijkheid, wie radio kijkt, die kan die foto nu zien. Ik heb hem al eerder mogen bekijken en ja, ik zie er vooral inktvlekken in. Mijn voorstellingsvermogen is meestal wel vrij groot. Maar een twee omhelzende mensen, dat zag ik eigenlijk in de eerste instantie.
1: Ja, nou, er ontbreekt natuurlijk ontzettend veel informatie. Maar nu ga ik je even laten zien hoe het plaatje, wat het echt is.
0: Ja.
1: En dan mag je daarna nog een keer naar dit plaatje kijken en dan zeggen wat je daarvan vindt. Ja. Dus dit is wat het is.
0: Ja, je draait het nu om en ik zie, als het goed is, het kan ook een rode kool zijn, maar het is een bloem.
1: Het is een bloem, ja. Het is een roos. Ja, dat is ook voor de luisteraars, voor de mensen die ook kunnen zien.
0: Ja.
1: En als ik hem nu omdraai, kun je het nu wel zien?
0: Ja, nu kun ik het wel zien.
1: Ja.
0: En nu kom je er ook niet meer van af, heb ik begrepen.
1: Precies. Dus eigenlijk is de informatie die je krijgt, dat betekent dat je het nu, je hebt het eerder gezien, je hebt een verwachting van wat je gaat zien. Je hebt die informatie en als je nu dit plaatje ziet, dan kan je wel zien wat er staat.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk wat er ook gebeurt bij normale waarneming. Dus zeker als dit informatie niet 100% duidelijk is, dat je eigen eerdere ervaringen, de kennis die je hebt, de verwachtingen die je hebt, die spelen een rol in het interpreteren van alle zintuiglijke informatie die binnenkomt. En dat heeft dus invloed op hoe je dingen ziet.
0: Ja.
1: Dus als twee mensen heel verschillende ervaringen hebben, dan leidt dat ook misschien tot een verschillende interpretatie van informatie die je krijgt.
0: Ja, dus we zien iets anders omdat we geen onbeschreven blad zijn. We kijken met verwachtingen, voorkeuren, vooroordelen en die verschillen van mens tot mens. Dan even nog terug naar die vraag van Michelle, dat andere deel van die vraag. Verzint ons brein er ook van alles en nog wat bij eigenlijk?
1: Nou, je hebt natuurlijk sowieso dit soort effecten, dat je kennis en dergelijke altijd invloed heeft op je waarneming. Dus in die zin is dat zo. Maar erbij verzinnen, je brein probeert altijd zo goed mogelijk alle informatie die beschikbaar is, zeg maar, te integreren tot één geheel.
0: Ja.
1: Maar het kan natuurlijk zijn, als er echt problemen ontstaan met waarneming, of bijvoorbeeld met schizofrenie of iets dergelijks, dan ga je wel degelijk dingen zijn die er niet echt in de echte wereld zijn. Dus dan verzint je brein er echt dingen bij. En je hebt ook mensen met bijvoorbeeld synesthesie, die als zij een zwarte letter zien, daar ook een kleur bij ervaren.
0: Ja.
1: Waarvan ze zelf weten dat hij niet echt is, maar ze nemen dat wel waar. Dus je brein maakt eigenlijk altijd een interpretatie van de realiteit. En het is voor elke persoon anders. Dus iemand anders kan echt iets anders zien dan jij.
0: Ten slotte even heel kort antwoord. Is het niet verrekte onhandig dat wij verschillende dingen met z'n allen zien in hetzelfde object? Of is dat iets wat de wereld juist mooi maakt?
1: Het maakt de wereld sowieso mooi. Ik denk dat het is sowieso onvermijdelijk, denk ik, want we zijn allemaal anders. Maar ja, het komt ook, denk ik, de wereld ten goede dat je dat niet iedereen altijd alles maar hetzelfde waarneemt.
0: Nou, zie daar je antwoord.
2: Top, dank.
3: Dankjewel, Marcel. Spraakmakers. Elke Kuiper is hier van Amnesty om uw vraag te beantwoorden over de doodstraf. Die is opnieuw vol in de belangstelling en in het nieuws door hoe het misging met de Amerikaanse Christa Pike.
4: Twee injecties die dodelijk hadden moeten zijn, maar toch overleefde Christa Pike het.
5: Pike, convicted of murder, survived what was supposed to be an execution by lethal injection.
6: Het is niet de eerste keer dit jaar dat een dodelijke injectie in Tennessee mislukt.
7: En dan is het een misdaad in zichzelf door prutsers.
8: En dat is een van de redenen dat je ziet dat heel veel staten in de VS nu tegen de doodstraf zijn of hem tijdelijk hebben stilgelegd.
9: Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil een executie live gaan uitzenden.
10: On a Thursday, we're going to do it at 1:00, which is when he did it. And it's going to be soldiers with rifles executing the firing squad.
8: In het algemeen kan je zeggen dat democraten tegen de doodstraf zijn. Republikeinen en ook president Trump zeggen dit blijft een effectief middel om mensen af te schrikken.
3: U kunt met ons meepraten over dit onderwerp. Bel dan 0800-1101. En als u lid bent van ons collectief, dan ziet u de onderwerpen altijd als eerste. En dan kunt u daar ook uw vragen achterlaten. En dat deed Martin Oost ook.
11: Mijn vraag is, waarom is de rechtspraak in de Verenigde Staten zo blijkbaar eenzijdig gericht op wraak? En tweede aanvullende vraag. Is het algemeen bekend dat het rechtssysteem erg afhankelijk is van het financieel vermogen van een verdachte? Hoe goed is de advocaat bijvoorbeeld die je inhuurt? Als dat algemeen bekend is, waarom blijft men erbij en verzet men zich tegen elke vorm van herziening?
3: Ja, Elke Kuiper van Amnesty. Martin stelt twee vragen dus eigenlijk. Laten we even met de eerste beginnen. Waarom zo die focus op wraak voor de nabestaanden?
2: Ja, dat is inderdaad in het Nederlandse rechtssysteem wel wat anders. Dat is, het is natuurlijk heel logisch dat nabestaanden van slachtoffers bepaalde gevoelens hebben, emoties, wraakgevoelens.
3: Ja.

0: Dat zijn menselijke gevoelens. Een gerechtelijk juridisch systeem zou niet vanuit die emotie moeten handelen, maar natuurlijk neutraal en onafhankelijk moeten zijn.
1: Maar het is wel onderdeel, toch?
0: Het is zeker onderdeel.
1: Ook in Nederland wel?
0: Ja, tuurlijk wel, maar niet zo extreem als in Amerika.
1: Nee, maar het accent, zegt hij dus, het ligt inderdaad daar enorm op in Amerika. Hoe komt dat? Wat is dat? Is dat cultureel, volksaard? Wat is het?
0: Dat weet ik niet precies. Ik denk dat dat daar gewoon een grotere rol speelt. Je hebt natuurlijk ook van die jury rechtspraak en zo, hè? En ze zijn daar heel erg gericht. De doodstraf wordt ook heel vaak ingezet vanuit dat wraakgevoel natuurlijk. Hè, voor de nabestaanden een soort gerechtvaardigheid of genoegdoening te geven.
1: Ja, dat is de doodstraf aan zich al, heeft dat in zich eigenlijk. Precies. Dat hele aspect. Ja, precies. Tweede vraag. Hij zegt, als algemeen bekend is dat je aanzienlijk beter af bent als je een goede advocaat hebt. En die is hartstikke duur natuurlijk. Hoe kun je dan doodstraf rechtvaardigen? Hè?
0: Ja, niet dus. Nee. Het is een van onze argumenten waarom Amnesty natuurlijk ook altijd tegen is dat de doodstraf, dat zie je bijvoorbeeld in Amerika ook, een discriminerende werking ook in zich heeft. In Amerika bijvoorbeeld zwarte mensen hebben een grotere kans om de doodstraf te krijgen. Je ziet ook dat als het slachtoffer wit is, dat er een hogere kans is dat de doodstraf wordt opgelegd. Er worden allerlei fouten vaak gemaakt in de gerechtelijke procedures. Advocaten die niet goed voorbereid zijn. Bewijsmateriaal dat niet wordt meegenomen en dergelijke. Dus er schort ook van alles aan die rechtszaken daar. Niet alle rechtszaken verlopen eerlijk daar. En dan is de doodstraf natuurlijk een heel extreme straf om op te leggen, want die kun je niet meer terugdraaien. Ja. Er blijkt ook dat mensen onschuldig ter dood veroordeeld zijn in Amerika.
1: Ja, en is dat ook de reden dat Amnesty, je weet het nooit helemaal, 100%.
0: Ja, zeker. Dat is ook een van de redenen inderdaad. Dat het niet onomkeerbaar is, die straf. Hè, je kunt hem niet weer intrekken.
1: Nee,
0: en het is natuurlijk ook een schending van het recht op leven sowieso. En een marteling vaak. Ja. Er zijn allerlei redenen, maar dat zijn wel een paar hele belangrijke.
1: Ja, zijn er veel gevallen bekend van mensen die onschuldig waren en toch ter dood zijn veroordeeld? En ook dat het ook echt is gebeurd?
0: Ja, het is lastig, want
1: zijn daar cijfers van? Dat is natuurlijk heel lastig.
0: Er wordt gezegd dat ongeveer 4% van de mensen die ter dood veroordeeld is, dus in de dodencel zit, onschuldig zou zijn.
1: Ja. Maar die zijn dan nog niet geëxecuteerd, zeg maar.
0: Op het moment dat een executie wordt uitgevoerd, wordt er eigenlijk normaal gesproken geen verder onderzoek naar gedaan. Dus dan stopt dat onderzoek. Dus er zijn geen precieze cijfers over hoeveel mensen dat zouden zijn, wat voor percentage. Maar ik kan me zo indenken dat er zeker wel dat er wel genoeg zijn.
1: Dat teveel. Gebeurt.
2: En volgens mij wat het lastige ook is dat mensen zitten, zoals je net ook aangaf, heel lang vast voordat ze uiteindelijk daadwerkelijk worden geëxecuteerd. In die periode gebeurt er natuurlijk ook heel veel met de kennis die we opdoen.
0: Ja.
2: Dus in die zaak van Krista Pike is natuurlijk ook gezegd, met de kennis van nu had zij waarschijnlijk nooit de doodstraf opgelegd. Want we weten heel veel meer over toerekeningsvatbaarheid, mentale problematiek en de invloed daarvan op mensen hun toerekeningsvatbaarheid. Dus dat is denk ik ook wat de doodstraf zo moeilijk en pijnlijk maakt.
1: Ja, want dan word je, als je inderdaad tientallen, dan word je op een gegeven moment ingehaald eigenlijk door het voortschrijdende inzicht ook misschien. Ja. Waardoor die context weer anders wordt.
0: Je ziet, vorige week was er een man die had 40 jaar vastgezeten in de dodencel. Was 71 nu, is vrijgelaten op basis weer van nieuw DNA-bewijs. Die was dus onschuldig.
1: Ja,
0: dat is natuurlijk gruwelijk. Dat zijn echt levens die verwoest zijn, natuurlijk.
1: Ja, en het feit dat zwarte daders vaker de doodstraf krijgen dan niet-zwarte daders. Ja. Zijn daar cijfers van, of niet?
0: Dat weet ik niet precies. Het is wel een feit binnen het systeem in Amerika. Die zullen er ergens wel zijn. Je hebt een death penalty informatiecentrum in Washington. Die houden veel cijfers bij. Ik denk dat die er wel zullen zijn, maar die weet ik niet uit mijn hoofd.
1: Ja, ja. U kunt ons bellen met uw vragen over de doodstraf. 0800-1101. Of stel uw vraag via de NPO Luister-app, dat kan ook. Ja, Michelle Bruin, ook jurist natuurlijk. Hoogleraar regulering, veiligheid en gezondheid. Wat wilde jij weten?
2: Ja, ik ben wel benieuwd. Ik ben een beetje op zoek naar de humane aspect eigenlijk van de doodstraf. Wat ik heb begrepen is dat wel echt is vastgelegd, dat het op een humane manier moet gebeuren. De manier waarop het nu gebeurt is dat mensen worden verdoofd, verlamd en dan krijgen ze volgens mij zo'n dodelijke injectie. Maar er zijn ook wel deskundigen die zeggen, nou, die injectie die doet hartstikke veel pijn. Die brandt echt voor sommige mensen in hun aderen. Maar dat weten we niet, want ze zijn in slaap gebracht en verlamd. Dus die echte lichamelijke reactie zullen we nooit weten. Dus is dit echt wel daadwerkelijk een humane manier van de doodstraf toebrengen?
0: Ja, goede vraag. Nou, Amnesty is tegen executie sowieso, ongeacht executiemethode. Wij vinden ze allemaal niet humaan sowieso. Er is op een gegeven moment besloten, vooral in Amerika ook, dat een dodelijke injectie de humaanste manier zou zijn. En dat heeft er vooral ook heel erg mee te maken dat het humaan is om naar te kijken. He, iemand ligt rustig, valt soort van in slaap. Het ziet er redelijk humaan uit. We zien natuurlijk uit allerlei voorbeelden in de praktijk dat dat helemaal niet zo humaan is. Dat het vaak fout gaat. Dat het heel lang duurt voordat die executies voltrokken worden.
1: Ja, dat is gebleken.
0: Ja, dat heeft er deels mee te maken ook dat de fabrikanten van de middelen die gebruikt worden voor executies niet willen dat die gebruikt worden om mensen te executeren. En dat dus staat op zoek moesten gaan naar andere middelen of combinaties van andere middelen die eigenlijk niet goed werken. Dat is een groot probleem. Daarnaast heb je natuurlijk ook dat veel medici en artsen niet willen meewerken aan executies. En dat bijvoorbeeld gevangenispersoneel in Amerika dan opgeleid wordt om die infuus aan te leggen. En dat gaat ook niet altijd goed. Het is gewoon, iemand zei net het gepruts. Het is inderdaad soms echt gepruts.
1: Ja, het is eigenlijk vooral humaner voor de toeschouwer.
0: Vooral denk ik wel. Ik weet niet wat de beste manier zou zijn om iemand te executeren. Daar kan ik geen uitspraak over doen. Maar dodelijk injectie is het niet per se.
1: Nee. Er is veel gereageerd op ons spraakmakerscollectief. Even een paar van die vragen aan je voorleggen. Eveline die stuurde ons: waarom wordt niet altijd het vuurpeloton gebruikt? Ik begrijp daar niks van. Het is snel en clean. Gehandeld met gif, gas en stroom. Het is toch verschrikkelijk?
0: Ja, alle methodes zijn natuurlijk eigenlijk niet goed en humaan.
1: Goed, als je het dan moet uitvoeren.
0: Ja, dan vuurpeloton.
1: Het is wel heel lastig om als Amnesty dat daar
0: nee, dat klopt. Je ziet wel de laatste tijd door die problemen met die dodelijke injectie dat verschillende staten in Amerika andere executiemethodes zijn gaan gebruiken. Zoals bijvoorbeeld het vuurpeloton. Ja. Dat is tegenwoordig een optie.
1: Hoe werkt dat eigenlijk, zo'n vuurpeloton?
0: Dat is,
1: ik zie een rijtje mannen met geweren staan.
0: Zoiets. Het is, er zit natuurlijk een heel protocol achter. Je hebt meestal een stuk of 3-5 schutters. De persoon die geëxecuteerd wordt, wordt vaak geblinddoekt en vastgezet ergens op een stoel of staand. Ja. En die krijgt een soort van bullseye letterlijk op met een kruis op het hart. He, want dat wordt, dat is het doel. En dan de schutters staan normaal gesproken buiten beeld, zijn anoniem. Wat ook bijvoorbeeld gebeurt bij een dodelijke injectie, bij de persoon die de injectie toedient. En dan is het heel vaak zo dat er in 1 of 2 van de geweren echte kogels zitten en de andere niet. Zodat dus uiteindelijk niet duidelijk is wie het dodelijke schot heeft gedaan.
1: Mm. Je kunt denken, ik heb dit niet op mijn geweten.
0: Precies.
1: Als je in zo'n peloton zit.
0: Ja, dat
1: zit.
0: Is voor de gemoedsrust van degene die schiet.
1: Maar goed, je staat daar. Ja. Waarom sta je daar dan, denk ik?
0: Ja, dat vraag ik me ook af.
1: Ja.
0: Ik heb wel gevallen ook gehoord van waarbij zo'n vuurpeloton ook niet altijd meteen helemaal goed ging. Ze moeten natuurlijk wel goed richten om dan. Hè, er zijn wel gevallen bekend waarbij dat ook niet. Ze vaker moesten schieten. Of
1: dan krijg je
0: dat
1: je wie er gemist heeft.
0: Ja,
1: nog pijnlijker.
0: Het is allemaal heel pijnlijk, inderdaad.
1: Ja, zeker. En klopt het dat ter dood veroordeelden ook mogen kiezen? Is dat in bepaalde staten het geval? Dat je mag kiezen voor het vuurpeloton of voor de injectie of voor de elektrische stoel?
0: Ja, in sommige staten kan dat inderdaad. Maar dat hangt er dan wel weer vanaf wat voor faciliteiten ze hebben. He, niet in alle staten zijn alle executiemethoden voorhanden. Maar dat is inderdaad in sommige gevallen mogelijk. En je ziet de laatste tijd ook dat mensen dus vaker geen dodelijke injectie willen, omdat het zo vaak fout is gegaan ook.
1: Ja, precies. Er zijn ook meerdere mensen die vragen naar hoe het is voor de mensen die doodstraf moeten uitvoeren. Nou, we stipten het al een beetje aan met dat vuurpeloton. Ja. Bertus die schrijft: ik heb een ogenblik gedacht dat die arts van Krista Pike, die de injecties toediende in de Verenigde Staten, dat met opzet heeft gedaan om haar eventueel te redden. Dus opzettelijk prutsen, zeg maar. Saboteren dus eigenlijk. Is dat een optie? Zou dat kunnen?
0: Nou ja, ik kan er niet echt over speculeren, maar het lijkt me niet. Ik denk het niet, nee.
1: Nee.
0: Over het algemeen worden daar mensen voor uitgekozen vanuit het gevangeniswezen, die ook opgeleid worden om dat soort dingen te doen.
1: Ja, want dat zijn vaak, voor medici gaat het natuurlijk regelrecht of lijnrecht in tegen de beroep, tegen de beroepscode.
0: Ja, tegen de eet. Ja, zeker.
1: Ja, tegen de eet die je hebt afgelegd, namelijk mensenlevens redden.
0: Ja. En niet daarom willen veel artsen dat ook niet doen.
1: Nee. En is daardoor het niveau van degene die toedient ook wat minder misschien?
0: Ja, ik denk het zeker. Ja? Ik heb verhalen gezien van artsen die bijvoorbeeld al 10 jaar geen infuus meer hadden aangelegd en dan wel mee wilden werken. Ja, dan is dat ook natuurlijk lastig.
1: Ja. Christel, die vraagt ook in ons collectief: waarom mag iemand een ander doodmaken voor straf? Wat doet het met deze mensen die iemand anders doden?
0: Met degene die het uitvoert?
1: Ja.
0: Ja, dat weet ik niet. Heb ik nooit precies gezien.
1: Is dat onderzocht?
0: Dat weet ik ook niet. Ik weet wel dat bijvoorbeeld bij journalisten die kunnen kijken naar een executie, ja, daar wel onderzoek naar is
1: dat
0: gedaan.
1: Hebben we gezien, van, ja, wat, effect, ja.
0: Ja, wat voor effect heeft dat op zo iemand als je dat vaker ziet? Dat zal ongetwijfeld een effect hebben. Ik ken wel verhalen van, je hebt ook bijvoorbeeld priesters en dergelijke die daarbij kunnen zijn.
1: Ja.
0: Er is een man die dat al 10 jaar heeft gedaan, die heel veel executies heeft gezien. Ja, natuurlijk heeft dat een impact op je.
1: Ja. Is het eigenlijk een plicht om daarbij, hè, stel je wordt als journalist aangewezen om daarbij te zijn? Moet je dat dan doen of mag je ook nee zeggen?
0: Nee, dus geen plicht. Van een aantal mediaorganisaties kunnen mensen aanwezig zijn. Dus dat is, dan kunnen ze zelf beslissen of ze daarbij willen zijn. Maar ik weet dat de journalisten, sommige journalisten het wel heel belangrijk vinden. Omdat je als journalist in zo'n executiekamer eigenlijk de enige onafhankelijke bron bent om informatie mee naar buiten te nemen. He, je hebt familie van de nabestaande, familie van de dader vaak en gevangenisautoriteiten. Maar als journalist kan jij, ja, zo neutraal mogelijk wel aan, ja, terugkoppelen hoe het is gegaan in die, ja, kamer zelf.
1: Ja. Tot slot nog één vraag. De doodstraf is goedkoper dan levenslang. Is dat een reden?
0: Ik weet niet wat de precieze kosten zijn, dus dat weet ik niet.
1: Levenslang maar, moet je iemand
0: ik ben altijd tegen de doodstraf, dus dat is voor mij geen reden.
1: Oké, hartelijk dank, Elke Kuiper van Amnesty International. Tot zover deze editie van onze rubriek. Zijn er nog vragen? Maandag gaat het over Nederlandse wijn. Met de hete zomer achter de rug zijn de verwachtingen hooggespannen. 2026 zal dus een heel goed Nederlands wijnjaar kunnen worden. Als u daar vragen over heeft, kunt u ons mailen. spraakmakers@kro-ncv.nl. En u kunt ook nog even bellen met 0800-110117. Een overgang naar Nederlandse wijn. De redactie zit tot 11:30 naast de telefoon.
3: NPO Radio 1.
4: En wij vieren het goed.
5: Argos.
6: Ondiep. Een volkswijk in Utrecht. Waar mensen elkaar kennen.
7: Hé, hey, jongen.
6: Op elkaar letten en groeten. Maar de wijk kent ook grote verschillen. In gezondheid, kansen en welvaart.
8: Het water staat me echt aan de lippen. Ik weet het niet meer.
6: Een buurt waar al meer dan 100 jaar aan wordt gesleuteld. Met plannen en beleid.
9: Tegelijkertijd is het effect van het beleid soms dat het tegengesteld uitwerkt.
6: Wat merken mensen in Ondiep van al die goede bedoelingen? Wat betekent progressief beleid in een Nederland dat steeds rechtser wordt?
10: Human en VPRO met Argos. Morgen om 14:00.
3: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
11: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
12: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
13: Ster. Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
14: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
13: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
16: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
17: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA. Door Henry Meijer.
16: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
18: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
19: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
20: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
10: NPO Radio 1. 11:00.
5: Johan de Zwart.
1: Een burgemeester die snel ingrijpt en een woning- of drugspand sluit, kan in strijd zijn met andere burgerrechten. Hoe dat zit en of burgers nog genoeg tegen het stevig ingrijpen van de overheid beschermd zijn, ga ik zo bespreken. Nu het NOS Journaal met Michiel van der Velden.
7: De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen twee ingehuurde medewerkers die mogelijk hebben gefraudeerd. Ze hielpen slachtoffers van het toeslagenschandaal met het opnieuw opbouwen van hun leven. Als daarvoor spullen moesten worden gekocht, gebruikten ze een creditcard van de gemeente. Mogelijk hebben de twee ook spullen voor zichzelf gekocht, zegt de wethouder tegen Omroep Rijnmond. Naar drie andere medewerkers loopt nog een onderzoek. Zij staan op non-actief. De gemeente Rotterdam heeft inmiddels de limieten van de creditcards verlaagd. Bij een wapencontrole in Zuid-Duitsland zijn twee controleurs doodgeschoten. Dat gebeurde door de bewoner van het huis waar de controle plaatsvond. Buitenlandredacteur Liedeke Morsinkhof, wat is daar nou precies gebeurd?
21: Ja, het gaat uiteindelijk om een totaal uit de hand gelopen routinecontrole. Gisteren aan het begin van de middag kwamen die twee ambtenaren die controle moesten uitvoeren bij de bewoner van het huis om zijn wapens te controleren en zijn wapenvergunning. Dat is een standaardprocedure. Het is ook standaard dat dat onaangekondigd gebeurt. En vermoedelijk heeft de dader die ambtenaren nagenoeg meteen dat ze bij hem aanmelden doodgeschoten. Want ook aan het begin van de middag begonnen in dit dorp in Beieren een grote politieinzet met ook speciale voertuigen erbij en een politiehelikopter. Mensen in het dorp moesten ook binnenblijven op last van de politie. En die situatie die heeft tot diep in de nacht geduurd.
7: Ja, waarom heeft dat zo lang geduurd?
21: Ja, omdat die man, het gaat om een 60-jarige man, de dader, die liet zich niet zomaar arresteren. Want nadat hij de ambtenaren doodgeschoten had, heeft hij zich in zijn huis verschanst en wilde onder geen beding naar buiten komen. De politie heeft telefonisch urenlang contact met hem gehouden in de hoop dat hij naar buiten zou komen, maar dat wou hij dus niet. En zo kwam het dat de politie vannacht rond 3 uur tot actie over is gegaan. Ze zijn het huis binnengedrongen, daarbij is nog explosieven gebruikt. De verdachte is in zijn been geschoten. En als je nu foto's van het huis ziet, dan kan je ook wel zien dat daar strijd geleverd is. De ramen zijn ontzet, de Luxaflex wappert naar buiten. En ook op de gevel zijn sporen van explosies te zien.
7: Ja, er zijn nog veel vragen. Is wel duidelijk geworden waarom de man die inspecteurs doodschoot?
21: Nee, daar heeft de politie nog geen informatie over gedeeld. Wat we wel weten, dat zei ik net, het gaat om een 60-jarige man. En hij had een wapenvergunning en hij was in het bezit van 10 wapens.
7: Buitenlandredacteur Liedeke Morsinkhof, dank je wel. Burgemeester Mamdani van New York wil dat president Trump de immigratiedienst ICE terugtrekt uit de stad. Mamdani vindt het onaanvaardbaar dat er opnieuw op iemand is geschoten. Een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten raakte gewond. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Critici zeggen dat dat geen oplossing voor de lange termijn is. Op een record aantal scholen wordt vandaag paarse kleding gedragen door scholieren en docenten. Zo laten ze zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Dat record komt volgens initiatiefnemer COC waarschijnlijk door het rapport over dalende homo-acceptatie. Het Amerikaanse beleid rond Oekraïne was niet meer te volgen nadat Trump terugkeerde in het Witte Huis. Dat zegt oud-premier Schoof in de podcast De Atlantische Blik. Nadat president Trump duidelijk maakte Oekraïne niet onvoorwaardelijk te steunen, ontstond de Coalition of the Willing. Die moest een voortrekkersrol nemen rond de veiligheid van Oekraïne. Maar dat was soms ingewikkeld, zegt Schoof.
22: Ik kan me echt herinneren dat je echt een aantal keren ook echt dacht van, nou, hier maken we nu een belangrijke stap. En dat die elke keer, ja, als het ware, aan onze vingers ontglipte. Omdat ook de Amerikaanse onderhandelaars, bijzonder Witkoff en Kushner, ook in een directe lijn met het Witte Huis, soms toch net weer een terugtrekkende beweging maken, terwijl ze eerder een voorwaartse beweging maakten. Ja. Zoals we ook steeds zien hoe Trump en Poetin ook een soort dans uitvoeren. Wat voor Europa regelmatig heel moeilijk te volgen is. Van, ja, maar wat gaan we nu doen?
7: Volgens Schoof heeft de wisseling van de macht in Washington veel impact gehad, vooral op de internationale verhoudingen. De uitspraken van Schoof komen op het moment dat ook de Oekraïense president Zelensky zegt dat de VS geen hulp meer biedt in de strijd tegen Rusland. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Indiase advocaat Navi Pillai. Ze krijgt de prijs voor haar strijd voor vrede en mensenrechten. Ze stond als advocaat Nelson Mandela bij. Het comité prijst haar voor de strijd tegen mensenrechten schendingen, zoals genocide. Ze was hoge commissaris voor mensenrechten bij de VN. Vorig jaar ging de prijs naar de Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado. Daarmee passeerde het Nobelcomité de Amerikaanse president Trump, die ook was genomineerd, onder meer door de Israëlische premier Netanyahu. Het weer bewolkt en veel regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden vanmiddag. Morgen opnieuw wisselvallig, maar wel met meer zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden.
0: En Erik Evengroen, hoe gaat het op de weg?
2: Nou ja, er staan wel een aantal korte files, maar die hebben niet zo heel veel vertraging. En een paar opvallende, onder andere de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Delft en Den Haag-Ippenburg is een ongeluk gebeurd. De weg is ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechte parallelbaan. Kost je wel een kwartier extra reistijd. Op dezelfde A4 van Den Haag naar Rotterdam, daar staat een vrachtwagen met pech tussen Rijswijk en het knooppunt Ketelplein. Hier is de rechte rijstrook dicht. Vertraging 20 minuten. Omrijden kan eventueel eenvoudig via de A13. Dan ook een ongeluk op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Bij op het Ridderkerk is dat gebeurd. De weg is daar zelf dicht. Verkeer richting Europoort kan omrijden via de Ring Oost en Noord over de A16, A20 en de A4. En tenslotte de N276 Maasbracht richting Brunsum. Door de werkzaamheden op de A2 is het hier erg druk. Er staat daar 5 kilometer file met 3 kwartier vertraging.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
17: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
23: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
24: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
25: Opgelost, Autotaalglas.
26: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
27: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg, van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
28: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
29: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
18: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
30: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
31: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: NPO Radio 1. KRO NCRV.
17: Karel-Johan de Zwart.
0: Het is 9:09. Met aan tafel Elke Kuiper van Amnesty International, over de doodstraf gesproken net en vragen gesteld. En spraakmaker is Michelle Bruin, hoogleraar regulering van veiligheid en gezondheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ja, eerst even beginnen met het laatste nieuws dan, zojuist in het NOS-journaal ook te horen. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar voormalig rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Navi Pillay. Elke Kuiper, jij reageerde heel enthousiast, want je hebt haar ook ontmoet, hè, ooit?
32: Ik was heel enthousiast, dat klopt, ja. Zij is dus een bekende jurist uit Zuid-Afrika, ook activist geweest in de apartheidstijd daar. Later bij de VN heeft ze gewerkt, onder andere ook ICC, Rwanda-tribunaal. Ja. Ik heb haar, ik denk, ongeveer 10 jaar geleden ontmoet. Toen was ze in Nederland, in het kader van het Movies That Matter Film Festival in Den Haag, als speciale gast, eregast.
0: Ja.
32: Een hele indrukwekkende dame, erg mooi nieuws. Ja,
0: wat maakt het meeste indruk op jou?
32: Ik denk vooral haar hele achtergrond als vanuit de anti-apartheidsbeweging. Als Indiase vrouw uit Durban, Zuid-Afrika. Bij zoveel instituten heeft ze gewerkt en zich altijd ingezet voor mensenrechten en gerechtigheid. En ze was ook heel. Ja, ze was heel lief, heel aardig, heel intelligent. Het was heel open naar iedereen. Een hele bijzondere vrouw.
0: En wat heeft ze betekend?
32: Voor mij of gewoon in het algemeen?
1: In het algemeen. Nou,
32: ja, van alles, denk ik. Omdat zij op zoveel vlakken zich al letterlijk haar hele leven inzet tegen onrecht. Ja, ja, vind ik heel bijzonder.
1: Oké, nou goed. Gaan we ongetwijfeld meer over horen vandaag. En haar beter leren kennen ook nog. We spelen dit half uur natuurlijk ook nog de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: het Argentijnse Openbaar Ministerie heeft hoge straffen geëist tegen het medisch team van welke legendarische voetballer?
3: Krijgt hij nog terug ook? En scoort hij met de hand? Scoort hij met de hand? Dat is de vraag die door de scheidsrechter en de grensrechter met nee wordt beantwoord. En ik denk ja.
1: Ja. En de VAR die dacht helemaal niks, want die was er nog niet. Tegen 11:30 het antwoord. Wilt u zelf een keer hier in de studio meedoen aan de quiz, dan kan dat. Moet u even bellen. 0800-1101. Een burgemeester die een huis sluit voor een jaar. Een stadswijk die wordt afgesloten vanwege nachtelijke overlast. We willen graag dat er daadkrachtig wordt opgetreden door de burgemeester. Maar dan moet die wel de bevoegdheden daarvoor hebben of krijgen. En vaak staan die stevige maatregelen dan weer op gespannen voet met andere rechten van burgers. Bijvoorbeeld het recht op huisvesting of bewegingsvrijheid. Nou, dat spanningsveld is dagelijkse kost voor onze spraakmaker Michelle Bruin, hoogleraar regulering van veiligheid en gezondheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Michelle Bruin, rechtsbescherming, hè? Daar hebben we het eigenlijk over dan. Het beschermen van burgers en het waarborgen van hun mensenrechten. Wordt dat vaak gezien als iets hinderlijks en vertragends? Even een voorbeeld, als krakers een uitzetting aanvechten bij de rechter vanwege het recht op huisvesting bijvoorbeeld?
32: Nou, bij krakers zeker weten, daar is de wet ook helemaal aangepast, omdat de mogelijkheden die krakers destijds hadden om hun uitzetting eigenlijk tegen te gaan, werd echt gezien door de politiek als een vertragende factor, als misbruik van recht zelfs.
1: Ja.
32: En die wetgeving is toen helemaal aangepast, zodat krakers minder mogelijkheden hebben eigenlijk om uitstel van een uitzetting te organiseren.
1: Als misbruik van recht, maar het is gewoon een mensenrecht.
32: Precies,
1: om,
32: ja.
1: Huisvesting.
32: Ja, maar zij, maar de politiek zei dat ze dat echt als middel inzetten om te blijven zitten, zo lang mogelijk te blijven zitten, terwijl ze weten dat wat ze doen strafbaar is.
1: Ja, maar is daar dan ook wat voor te zeggen? Om daar dan dus, zeg maar, om de balans naar die kant door te laten slaan, aan van we willen tempo maken?
32: Nou, wat je ziet bij kraken is de krakers die maken gebruik van leegstaande panden.
1: Ja.
32: Die panden staan dus leeg, daar gebeurt helemaal niks mee. Krakers, dat zijn mensen die zoeken vaak naar een woning, die hebben zelf geen onderkomen, dus die pakken een leegstaand pand waar de eigenaar op dat moment dus niks mee doet. En dan kun je je wel afvragen, welk recht werkt dan sterker? Is dat het recht op eigendom waar op dit moment niks mee gebeurt? Of is dat het recht van huisvesting van mensen die woningzoekend zijn?
1: Ja.
32: En op dit moment zie je dat de rechterlijke macht toch wel redelijk hangt naar dat recht op huisvesting. En zegt, nou ja, eigenaar, op het moment dat jij niet kan aantonen dat je dat pand op korte termijn ergens voor gaat gebruiken, ja, dan mogen die krakers daarin blijven zitten.
1: Ja, ja. Maar goed, dat accent dat verandert dus in de loop der jaren of in de loop der tijd eigenlijk. Ook vanwege wat er in de samenleving speelt misschien of leeft.
32: Ja, politieke sentiment die natuurlijk wat aan het veranderen is. En de rechterlijke macht moet daar dan een soort in dat speelveld navigeren. En in deze specifieke casuïstiek zie je wel dat ze een soort tegengewicht bieden aan toch wel dat hardere optreden wat vanuit de politiek gewenst is.
1: Ja. Het probleem waar jij je mee bezighoudt is dus dat wetten veranderen of dat bevoegdheden verruimd worden, maar dat dan niet direct gekeken wordt of dat ook nog strookt met de mensenrechten van ons burgers. We zien het, ik noem het voorbeeld ook al, bij burgemeesters die steeds meer bevoegdheden krijgen. Hè. Zo mag een burgemeester een woning sluiten bij ernstige overlast of drugshandel, zoals laatst gebeurde in Overasselt. Waarom is dat trouwens zo, dat burgemeesters steeds meer bevoegdheden krijgen?
32: Nou,
1: je hebt toch gewoon al het recht daarvoor?
32: Nou,
1: wetten?
32: De burgemeester is de nummer één taak van de burgemeester is eigenlijk de handhaving van de openbare orde.
1: Ja.
32: De vraag is natuurlijk, wat valt er allemaal onder die openbare orde? Nou, en we zien eigenlijk dat de laatste decennia dat begrip openbare orde steeds verder wordt opgerekt. En een verklaring daarvoor is dat het strafrechtelijke apparaat eigenlijk niet meer helemaal functioneert. Dus daar hebben ze enorme tekorten, capaciteitsproblematiek, geldtekorten. Het duurt
1: gewoon,
32: natuurlijk
1: het
32: ook lang.
1: Het is gewoon efficiënter als de burgemeester kan optreden.
32: Ja, want de burgemeester hoeft niet eerst naar een rechter. Dus je ziet dat de burgemeester dus meer bevoegdheden krijgt, zodat er sneller kan worden opgetreden.
1: Ja.
32: En omdat de burgemeester op die manier dus ook eigenlijk een andere rol aan het krijgen is. Dus in plaats van openbare orde handhaven, hangt het eigenlijk al tegen criminaliteitsbestrijding aan.
1: Ja, Ja, precies, ja. Want ja, maar ja, goed, die criminaliteit die verstoort de openbare orde. Dus dat kun je ervoor zeggen, toch?
32: Dat klopt, ja, nee, dat klopt zeker. Alleen de vraag is natuurlijk wel op het moment dat het echt gaat om criminaliteitsbestrijding en niet meer zozeer om de openbare orde. Gisteren besprak ik nog een casus met een collega. Dat ging over een lastende dwangsom. Dat werd opgelegd aan een drugshandelaar op straat. Maar die lastende dwangsom werd opgelegd 3 maanden nadat die persoon was opgepakt vanwege die drugshandel op straat. Ja, dan kan je wel afvragen, is dit echt nog een taak van de burgemeester? Ben je nog openbare orde aan het handhaven?
1: Ja.
32: 3 maanden na dato? Of is dit gewoon de officier van justitie die hier iets mee moet doen?
1: Ja, je zou zeggen dat laatste.
32: Ja, ik zou dat ook zeggen.
1: Ja, ja. Nou, klinkt het mooi, meer bevoegdheden voor de burgemeester. En dat willen we ook, dat er snel opgetreden kan worden natuurlijk. Maar is die wens om sneller en steviger een probleem aan te pakken, is dat eigenlijk wel zo fijn voor die burgemeester? Want de druk op die figuur, inderdaad, je geeft het net al aan, wordt ook groter als ze meer bevoegdheden hebben. Is dat wel zo'n goede ontwikkeling?
32: Ja, dat is een hele goede vraag. Als je deze vraag aan burgemeesters stelt, krijg je ook geen eenduidig antwoord. Er zijn echt veel burgemeesters die zeggen, ik wil deze bevoegdheden niet. Want op het moment dat ik ze heb, is de politieke druk vanuit de gemeenteraad ook hoog om iets te doen.
1: En dan moet je er
32: vanuit
1: mee.
32: De samenleving. En dan moet je er inderdaad wat mee. Terwijl er genoeg burgemeesters zijn die zeggen, deze rol waar ik in word gedrukt van criminaliteitsbestrijding strookt niet met mijn rol als burgervader of burgermoeder. Nee,
1: en als we even als jurist kijken, jij als jurist, met de blik van jurist, naar die veranderende rol van de burgemeester?
32: Die veranderende rol van de burgemeester die strookt dus niet met de eigenlijk achterblijvende rechtsbescherming die op dit moment zo georganiseerd is in
1: wat
32: de wet.
1: Wat is die achterblijvende rechtsbescherming dan?
32: Op dit moment, als je als burger geconfronteerd wordt met een besluit van de burgemeester, dan is er geen controle door een rechter op dat handelen van die burgemeester. Dus als je als burger daartegen op wil komen, moet je eerst een bezwaar bij diezelfde burgemeester. Nou, die kijkt dan opnieuw naar zijn eigen besluit.
1: Mm-hmm.
32: Vervolgens kan je in beroep en in hoger beroep.
1: Maar je hebt een gemeenteraad toch, die de burgemeester weer controleert?
32: Maar dat is politieke verantwoording natuurlijk. Ja. Dus er is een soort toezicht op die manier, omdat de burgemeester zich politiek moet verantwoorden tegenover de raad. Maar er is geen rechter die in die procedure altijd meekijkt, hey, strookt dit wel met de wet, strookt dit wel met mensenrechten?
1: Ja, ja.
32: En er zijn natuurlijk hartstikke veel mensen die zijn de taal niet machtig, die begrijpen de overheidscorrespondentie niet, die kunnen de gang naar de rechter niet vinden, die kunnen geen advocaat betalen.
1: Ja.
32: En die mensen die blijven dus achter zonder enige juridische hulp of ondersteuning. Ja, dat is heel kwalijk.
1: Ja. Je hebt het eigenlijk over, de burgemeester is bestuursrecht in wezen, toch? En je hebt het strafrecht. Wat maakt dat uit, dat verschil? Of je zeg maar daar een beroep op doet, of het bestuursrecht of op het strafrecht?
32: Nou, dat zijn twee andere figuren die daar dan eigenlijk de leiding hebben. Dus de burgemeester.
1: Of het OM bijvoorbeeld? Toch?
32: Ja, precies. Ja. Dus je hebt de burgemeester en het OM. Dus het OM handelt vanuit het strafrecht. De burgemeester vanuit het bestuursrecht. Op het moment dat de officier van justitie bepaalt, ik ga vervolgen voor, laten we zeggen, drugshandel.
1: Ja, stel ik heb 30 gram heroïne in huis.
32: Ja, exact.
1: Nou, dan zijn het dan uit twee of mogelijkheden. Ik zeg maar via het bestuursrecht daarvoor wordt aangepakt of via het strafrecht? Wat is het verschil?
32: Ja, via het bestuursrecht word je waarschijnlijk uit je woning gezet.
1: Ja.
32: Zonder voorafgaande juridische procedure, zonder rechterlijke controle. Hm. Bij het OM word je voorgeleid en is er een rechter die beslist over de zaak.
1: Ja.
32: Je bent onschuldig tot het tegendeel bewezen wordt. De bewijslast ligt veel hoger binnen het strafrecht. Je hebt recht op rechtsbijstand, je hebt recht op een tolk. Dus het zijn heel veel meer waarborgen die eigenlijk de mogelijke dader beschermen dan in het bestuursrecht. Ja. Plus wat je ook ziet is dat de sancties totaal uiteenlopen. Binnen het strafrecht krijg je waarschijnlijk een boete opgelegd en binnen het bestuursrecht verlies je je woning.
1: Ja.
32: Ja, dat staat natuurlijk totaal niet in verhouding tot elkaar.
1: Dat is nogal een andere, hoe zeg je dat, een ander effect ook. Hè? Heb je als burger dus minder rechtsbescherming als de burgemeester iets over je beslist?
32: Vergeleken met het strafrecht heb je inderdaad minder rechtsbescherming. Ja, absoluut. En het idee daarvan is dat op het moment dat je via het strafrecht zo'n drugshandelaar probeert aan te pakken, dan is het een persoonsgerichte maatregel, een persoonsgerichte aanpak. Terwijl vanuit het bestuursrecht wordt er niet gekeken naar de persoon, maar naar de locatie waar het plaatsvindt.
1: Ja, dus de niet woning jij gaat dicht.
32: Precies, de woning speelt een rol binnen de drugshandel en daardoor gaat de woning op slot, ongeacht wie er dan woont.
1: Zit je nog steeds met Jan G?
32: Exact.
1: Ja, precies, wat moet je daar nou mee? Want als we dan inderdaad kijken naar Overasselt, afgelopen vrijdag werd bekend dat die woning van de zwager van Jan G weer open gaat. Nou, buurtbewoners zijn dan bezorgd. Die hebben natuurlijk ook weer recht op een veilige leefomgeving. Zien we daar die spagaat ook weer goed?
32: Ja, dat is die enorme spanning waar een burgemeester zich dus nu in moet begeven. En de burgemeester moet dan in dit geval, de sluiting werd opgelegd voor volgens mij 2 weken. Want het probleem zat wat minder daar. Dat zat echt bij de woning van Jan G. En dan moet de burgemeester op het moment dat hij dan zo'n sluiting wil verlengen, dus de sluitingsperiode loopt af, dan is eigenlijk de vraag, wat moet je er nu mee?
1: Ja.
32: Dan moet op dat moment wel echt daadwerkelijk vrees zijn voor nieuwe openbare ordeverstoringen. Op het moment dat die vrees er niet is, omdat er mensen er niet zijn, omdat er geen meldingen binnenkomen, omdat het daar nu rustig is.
1: Staat hij met lege handen, die burgemeester.
32: Ja.
1: Ander voorbeeld, dat nu speelt in Rotterdam. Daar moet de gemeente volgende week beslissen of een gebiedsverbod in de wijk De Esch verlengd gaat worden. Deskundigen, waaronder jouw collega Michel Vos, hebben twijfels of dat juridisch houdbaar is, dat verlengen. Dat je er 's nachts niet in mag. Waarom zijn die twijfels er eigenlijk? Over welk mensenrecht gaat dit?
32: Over het recht op bewegingsvrijheid.
1: Ja. Inderdaad, dan mag niemand door.
32: Nee, precies. En mijn collega Michel Vos die noemde dit ook paardenmiddelen. Nou, dat zijn het inderdaad ook al.
1: Maar het werkt wel.
32: Het werkt, maar de vraag is natuurlijk, zijn er niet andere minder zware maatregelen die genomen kunnen worden om dit aan te pakken? En zoals mijn collega ook al aangaf, wat daar gebeurt, is strafbaar. Dus je kan ook de wet handhaven tegen de activiteiten die daar op dit moment plaatsvinden. Dus straatraces zijn strafbaar. Drugshandel is strafbaar.
1: Dus zorg dan dat je daar bent als politie en handhaaf.
32: Exact.
1: Ja, maar goed, die capaciteit is er dan misschien weer niet.
32: Nee, maar dan is wel de vraag, waar moet het probleem dan worden opgelost? Is dat dan aan de burgemeester of moet het probleem worden opgelost binnen die strafrechtketen?
1: Ja. Is de vraag ook niet of de overheid of burgemeesters mogen optreden, maar vooral hoe ze dat doen?
32: Ja, hoe ze dat doen en waarom ze dat doen. Ik gaf net al aan, de manier waarop de burgemeester optreedt, of de reden waarom de burgemeester optreedt, is pandgericht, locatiegericht. Het doel van zo'n maatregel, van sluiten, maar ook van zo'n gebiedsgebod opleggen, is zorgen dat die overtreding die daar gaande is, dat wordt beëindigd. En om herhaling daarvan te voorkomen. Wat burgemeesters en gemeenteambtenaren logischerwijs snel uit het oog verliezen, is dat het achterliggende doel is. Dus de vraag die je eigenlijk als burgemeester altijd moet stellen is, kan ik dat doel bereiken met een minder zware maatregel?
1: Ja, dat doen de meeste burgemeesters toch ook wel, denk ik?
32: Dat doen de burgemeesters te weinig. Er wordt heel snel naar
1: omdat
32: dat zwaarste
1: omdat
32: middel.
1: Omdat die druk zo groot is.
32: Omdat de druk hoog is, omdat het kan. Omdat het juridisch gezien, zien we ook dat de grenzen van de mogelijkheden echt zijn opgerekt.
1: Ja.
32: Dus er wordt vaak gekeken naar wat kan. En niet, kan het ook een tandje minder.
1: Ja, en dat gaat dan wel eens ten koste van die burger. Die ook maar moet begrijpen hoe dit allemaal in elkaar steekt, toch? Want het is hartstikke ingewikkeld.
32: Het is ontzettend ingewikkeld.
1: Wij voeren hier ook een redelijk hoogdrempelig gesprek. Dat hopelijk duidelijk is geworden. Veel. Maar het blijft lastig, toch? Hoe ga je hiermee om als gewoon burger? Dat je denkt, hey, wacht even, hier kan ik wat mee, juridisch.
32: Ja, en de overheidscorrespondentie ook begrijpen. Bijvoorbeeld op het moment dat je woning wordt gesloten. Je bent ook niet altijd thuis op het moment dat gebeurt. Je krijgt een brief in de bus. We hebben drugs in uw woning aangetroffen. En op die datum zijn we voornemens om uw woning te sluiten. Nou, dat gebeurt dan met allerlei juridisch jargon. Vervolgens staat in die brief ook wel ergens iets hoe ze rechtsbescherming kunnen krijgen. Maar dat is vaak ook moeilijk te begrijpen voor mensen.
1: Allemaal vast
32: te
1: knopen.
32: Ja, wat je nu ziet bij een aantal gemeenten. Gemeente Tilburg doet dat bijvoorbeeld. Die schrijft een extra brief, die een soort oplegger, op B1-niveau. In taal die burgers wel kunnen begrijpen. Nou, dat is bijvoorbeeld iets wat wij al echt adviseren aan gemeenten. Ga dat nou ook doen, zodat je de burger in ieder geval goed informeert.
1: Ja, zodat hij in ieder geval weet waar hij terecht kan en wat hij kan doen. Michelle Bruin, hartelijk dank. Hoogleraar regulering van veiligheid en gezondheid aan de Rijksuniversiteit Groningen.
10: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: Een achternaamgenoot is aangeschoven, maar dan zonder lidwoord.
4: Aangenaam.
1: David Zwart, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Uit Koog aan de Zaan. Even kijken, jij bent tweedejaars journalistiek, je sport veel, windsurfen doe je.
4: Zeker.
1: Windfoilen ook.
4: Zeker.
1: Zwemmen, hardlopen, je werkt in het zwembad als toezichthouder.
4: Ja.
1: En je hebt ook nog een vriendin. Je bent heel erg actief.
4: Ik ben heel druk. Nu ook met school. We zitten in onze go-periode, dat is de drukste periode van de school voor journalistiek. Ja. Althans, dat wordt vaak gezegd. En wij zitten nu midden in Go. We hebben een programma-update. En daar maken we elke week een productie voor. Of een programma voor. De ene keer doen we radio, de andere keer doen we tv. Deze week hadden we een talkshow. Uw gasten van afgelopen woensdag heb ik ook gesproken.
1: Okay,
4: met Nibud. Dus daar doen we heel veel mee. Heel leuk.
1: Wat goed. En dan is er ook nog tijd om het nieuws te volgen. Want dat is toch ook wel belangrijk.
4: Ja, daar moet je wel tijd voor vrijmaken inderdaad. Maar ja, dat doe ik inderdaad.
1: Even kijken. Er staan 90 punten op het scorebord. Dat is flink, zeg ik alvast. Een hele uitdaging. Maar
4: spannend.
1: We gaan toch een moedige poging wagen.
4: Zeker.
6: Het wel of niet hijsen van die vlag veroorzaakte de afgelopen dagen een flinke discussie in Den Haag.
8: Laat op de avond kwam een motie om de vlag alsnog zondag te hijsen.
9: De hoofdelijke stemming zorgde bij sommige Kamerleden voor chagrijn.
11: Dat was 100 meter van mijn huis in Deventer. Dat is ongeveer 150 kilometer.
12: Het is echt te gek voor woorden dat we daar allemaal voor terug worden geroepen.
13: Het zou mijn keuze niet geweest zijn. Laten we het toch houden bij de Nationaal 3 kleur.
11: Dus ik ben 150 kilometer teruggereden.
0: Aan de vooravond van Paarse Vrijdag werd er in de Tweede Kamer ook nog gestemd over Coming Out Day aanstaande zondag. Vraag 1. Een meerderheid stemde voor het hijsen van welke vlag?
4: De regenboogvlag.
0: De regenboogvlag, ja. Bij de stemming waren 90 voor het hijsen en 36 tegen. Het is voor het eerst dat deze vlag voor de Tweede Kamer te zien zal zijn. Vraag 2. Die motie werd tijdens een buitenlands debat ingediend. Door welke partij?
4: GroenLinks PvdA, of Pro.
0: Pro is goed, ja. Het is internationale coming-out-dag. Dus het is een internationaal iets, verklaarde pro-Kamerlid Kati Piri. Vandaar in het buitenland debat. In vraag 3 komt een fragment voorbij. Luister even hiernaar.
14: Het gaat niet langer over Oekraïne of Litouwen, maar over ons land.
15: Het komt doordat Rusland steeds vaker sabotageacties uitvoert in Europa.
16: Jezielkes benadrukt dat Nederland niet in oorlog is met Rusland en dat het beleid verder niet verandert.
14: Dus het is ook belangrijk dat je niet in verhullend taalgebruik blijft, maar ook benoemt zoals het is.
0: Ja, vraag 3. Rusland is niet langer de agressor. En dat eufemisme zult u uit mijn mond niet vaak meer horen. Al dus defensieminister Dilan Yeşilgöz. Hoe noemt ze Rusland vanaf nu? De vijand, ja. Vraag 4. Het wordt niet door alle collega's overgenomen. Hoe heet de minister die eerst wel Rusland de vijand noemde? Dat woord later terugnam en daarna heel diplomatiek liet weten dat iedereen zijn eigen woord...
4: Yeşilgöz.
0: Nee,
4: Dilan Yeşilgöz.
0: Nee, ik zoek de naam van Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Hij noemde zelf Rusland onze grootste veiligheidsdreiging. Vraag 5. Weer een fragmentje komt er voorbij. De vraag is nu, wie is dit?
19: Kijk, een prijs in je eentje is leuk. Omdat je met
4: Jan Versteeg.
19: Je team een prijs kunt vieren, dat is zo vet. Nu is het feest van ons allemaal.
0: Ja, we laten Jan Versteeg even uitpraten. Maar je noemde de naam al, inderdaad. De presentator viel in de prijzen op het televisiergala. Bij de volgende vraag is dat een mooie extra puntje even binnen te slepen. Maar dan moet je wel voor de moeilijke variant kiezen.
4: Oké. Okay.
0: Ja? Nou goed, dat ga je ook doen. Oké. Okay. Hoe heet de YouTube-serie van Britt Dekker die ook won?
4: Nee, dat weet ik niet. Nee, dat, ik heb geen idee. Iets met paarden waarschijnlijk.
0: Ja, iets met paarden. Goede titel zou dat zijn. Iets met paarden.
4: Ja.
0: De echte titel is Paardenpraat TV. Annette Malherbe won de televisiering voor de beste acteur. Zij kreeg die voor haar rol als Emma in Rust en Vreugd. Volgende vraag. 4 puntjes kun je halen. Als je meteen weet welk onderwerp uit het nieuws wij zoeken. Daar krijg je cryptische aanwijzingen over. Ook wel hints geheten. De vraag is dus, waar gaat dit over?
20: 4.
21: Er werd deze week al flink wat afgezweet.
20: 3.
21: Maar vandaag was het aan de Noren.
20: 2.
21: Ik ging niet naar Trump of de Paus.
20: 1.
21: Maar naar Navanetem Navi Pillay.
4: Oh, de Nobelprijswinnaar.
0: Oh, ja, kijk, daar valt het kwartje. Nobelprijs voor de Vrede, inderdaad, dat is goed. Toch nog 1 puntje aan overgehouden. Je hebt een factor van 5. Dat betekent dat je 19 vragen goed moet hebben in de tweede ronde. Ik weet eigenlijk niet eens of we die hebben. Ik denk het niet. Maar we gaan gewoon een lekkere score neerzetten.
4: Ga ik mijn best doen.
0: Laat dat dan het streven zijn.
10: De Nationale Nieuwsquiz.
0: In welke Zeeuwse plaats is uiteindelijk toch ingestemd met een AZC? Dat is goed. 4 bemanningsleden van welk ruimtestation zijn teruggekeerd op aarde? Dat is ook goed. Wie is gestopt met zijn zwemmarathons voor het goede doel?
4: Pas.
0: Maarten van der Weijden. De huiszoekingsbevelen voor de woningen van welke Britse ex-prins waren onwettelijk?
4: Andrew.
0: Ja. Het Argentijnse OM heeft hoge straffen geëist tegen het medisch team van welke legendarische voetballer? Ja. Er was gisteravond een grote brand bij welk historisch stadion?
4: Pas.
0: Het Olympisch Stadion. Welke maatschappij gaat vluchten schrappen omdat veel vliegtuigen gerepareerd moeten worden? Ja, is goed. Welke stervoetballer heeft de supporters van zijn club Manchester City opgeroepen positief te blijven?
4: Pas.
0: Erling Haaland. Hoe heet de Amerikaanse sportbond die een Europese basketbalcompetitie wil opzetten?
4: NFL.
0: NBA. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een controversiële hervorming van welk stelsel?
4: Kiesstelsel.
0: Kiesstelsel is goed. Welke Canadese zangeres viel tijdens haar optreden en moest zich verexcuseren?
4: Pas.
0: Celine Dion. Welk Amsterdams museum heeft een deal gesloten met de overheid voor een grote renovatie?
4: Rijksmuseum.
0: Het Van Gogh Museum.
4: Dat is het goede antwoord.
0: Ja, jammer. Nou, 19, dat wisten we wel. Dat ging je toch al niet redden. Het zijn er 6 geworden. Je komt uit op een score van 30.
4: Ik had nog wel genoeg tijd.
0: Ja, daar had meer in gezeten, dat zegt mijn gevoel. Want je wist heel veel dingen ook wel en heel erg snel. Helaas, de winnaar is dus Noah Post uit Nijmegen. Goedemorgen.
22: Goedemorgen.
0: €100, wat ga je ermee doen?
2: Wat ga ik ermee doen? Ja, ik denk toch een keer lekker uit eten ermee.
1: Ja, oké. Okay, dat is een veelgehoord antwoord op dit moment. Geniet van de eeuwige roem en eet smakelijk alvast. Zometeen hoort u Sven Kokkelman met Sven op 1. Goedemorgen, Sven.
5: Goedemorgen, ik ga praten met Alexander Bakker. Waarom? Omdat Rob Jet hoogbezoek krijgt vandaag.
1: Mooi weekend.
7: Dit was een programma van KRO NCRV.
10: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
18: De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Ze is rechter bij het Internationaal Strafhof in Den Haag en behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Eerder was ze hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN. Ook stond ze vroeger Nelson Mandela bij. Het Noorse Nobelcomité noemt haar een van de meest gerespecteerde juristen die er zijn.
22: Her independence, her expertise and steadfastness have made her one of the most respected international jurists of our time.
18: De jury prijst haar voor haar moedige werk voor de vervolging van daders van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. In tientallen steden in de VS zijn mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen seksueel geweld. De demonstranten eisen verantwoording en gerechtigheid voor de slachtoffers. Ze vinden dat daders te vaak ongestraft blijven. De protesten begonnen na een groepsverkrachting door studenten op een universiteit die nauwelijks straf kregen. De gemeente Rotterdam vermoedt dat twee ingehuurde medewerkers hebben gefraudeerd met geld voor slachtoffers van het toeslagenschandaal. Mogelijk hebben ze met geld van de gemeente spullen voor zichzelf gekocht. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen de twee en doet onderzoek naar drie anderen. Historici zeggen dat het verhaal van verzetsheld Willem Wilbrink niet helemaal klopt. Hij zou niet in concentratiekamp Dachau hebben gezeten. In dat kamp werd alles nauwkeurig bijgehouden, maar Wilbrink kwam er niet in voor. De voorzitter van het Nederlandse Dachau-comité zegt dat door een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kunnen vertroebelen. Daardoor kan het dat de 99-jarige Wilbrink daadwerkelijk denkt dat hij in Dachau zat.
23: ANWB verkeersinformatie. Verspreid over het land staan wat korte files en een viertal opvallende. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Delft en Den Haag-Ypenburg. Twee rijstroken zijn dicht, vertraging een kwartier. 20 minuten oponthoud op dezelfde A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en het Ketelplein. Hier staat namelijk een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Ook een ongeluk op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk. De weg is op dit moment dicht. Verkeer richting Europoort kan omrijden via de Ring Oost en Noord over de A16 en de A20. En tenslotte veel oponthoud op de N276 Maasbracht richting Brunsum. Door de afgesloten A2 is het hier druk vanaf Maasbracht. Hou rekening met bijna 3 kwartier vertraging.
10: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
24: Dames en heren, goedemorgen. Voordat Rob Jetten aan zijn weekend kan beginnen, moet hij eerst zijn tanden nog even laten zien op het katshuis. Deze keer krijgt hij niet de polder over de vloer, maar de voorzitter van de Europese Raad. Dat is de raad van regeringsleiders. Die komt een hapje eten. Antonio Costa. Belangrijkste onderwerp van gesprek, de Europese begroting. Waarvoor Costa overigens vorige maand al heel Europa doorreisde op zoek naar steun. Hij is inmiddels zo'n beetje overal geweest, behalve in Nederland. De commissie, het dagelijks bestuur, wil 60% meer centen dan nu en wil bij elkaar zo'n 2000 miljard, 2 biljoen euro dus kunnen besteden. Het Europees Parlement wil zelfs nog meer. Dat geld moet vooral bij elkaar worden geharkt natuurlijk door de lidstaten en vooral door de rijkere noordelijke lidstaten, zoals in Nederland. Onaanvaardbaar vinden de minister-president en zijn kabinet. Komende donderdag is er weer een eurotop waar de regeringsleiders verder praten over de begroting. Tegen de achtergrond ook van nog eens een kritisch rapport van de Europese Rekenkamer die zich grote zorgen maakt over de Europese schuldenberg en over het misbruik van Brusselse euro's. Alexander Bakker is Europa- en NAVO-correspondent van de Telegraaf in Brussel. Goedemorgen.
25: Goedemorgen.
24: Met welk vervoersmiddel komt die Costa straks naar Den Haag, denk je?
25: Nou, ik vermoed deze keer met de auto, maar tijdens die tour moest er weer een privéjet blijkbaar worden gehuurd. Ja. Behalve na het verhaal in de Telegraaf met de onthulling over het privéjet, want toen vloog hij met Ryanair naar Ierland.
24: Ik wou net zeggen, heb je hem de bibbes bezorgd en is hij door jou met een low-cost carrier naar Dublin gevlogen?
25: Ja, we weten het niet, hè?
24: Nee, aan de andere kant, als je 3 hoofdsteden per dag of zelfs misschien nog meer moet bezoeken. Ik bedoel, wij hebben ook een regeringsvliegtuig. Is het zo raar dat een voorzitter van de Europese Raad met een private jet rondvliegt?
25: Nee, en misschien is het wel goedkoper als de EU ook wel een soort regeringsvliegtuig aanschaft. Want dat leasen is over de jaren heen misschien wel veel duurder.
24: Veel, veel duurder. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Komt die Costa eigenlijk doen?
25: Nou ja, hij doet het wel vaker, dit soort overleggen voor een EU-top. Dan gaat hij dus langs bij regeringsleiders om te horen wat ze allemaal willen.
3: Ja.
25: Maar dit is een beetje een rare afspraak, want Nederland maakte dus niet onderdeel uit van zijn tour langs hoofdsteden over die EU-begroting.
3: Tour des Capitales, ja. De ronde langs, rondgang langs de hoofdsteden.
25: Ja, want meneer Costa die dacht wel even naar Nederland te kunnen komen in de week van Prinsjesdag. Nou, dat gaat natuurlijk niet. En Nederland had ook een...
3: Staan ze dan zo ver bij de lidstaten vandaan daar in dat Berlaymont-gebouw in Brussel, of hij zit trouwens in een ander gebouw, maar dat ze niet weten dat Prinsjesdag en daarna 2 dagen algemene politieke beschouwingen zijn hier?
25: Nou ja, ik vond dat ook heel erg verrassend. En zeker ook omdat er wel is geprobeerd om een andere datum te vinden. Ja, en nu komt hij dus vanavond. En dan is het eigenlijk mosterd na de maaltijd, want die tour was bedoeld ook om EU-voorzitter Ierland te helpen, want die moeten nu met een nieuw alternatief voorstel komen.
3: Voor de begroting?
25: Ja, en dat voorstel wordt morgen gepresenteerd. Dus ja, dat wat vanavond wordt besproken, wordt daarin niet meer meegenomen.
3: Met andere woorden, Jette kan de blaren op zijn tong praten. Eigenlijk ligt de tekst al klaar.
25: Ja, de tekst is al klaar. Costa is een van de weinigen in de Brusselse bubbel die hem ook al heeft gezien. Dus misschien dat Jette op die manier iets kan horen over wat er morgen wordt gepresenteerd.
3: Dan kun je natuurlijk altijd op het laatste moment nog punten en komma's veranderen, toch?
25: Nou ja, dit is natuurlijk het begin van een enorme onderhandeling die de komende weken gaat plaatsvinden. Ja. En ik moet ook wel heel eerlijk zeggen, in Brussel weten ze echt wel wat Nederland wil.
3: Ja, dat zegt Nederland zelf natuurlijk ook. Hè. Het kan niet als een verrassing komen dat Jette zegt, dit vind ik onaanvaardbaar, er moet echt flink wat geld af. Tegelijkertijd, als je een rondgang maakt en je vergeet een land omdat je toevallig de agenda's net zo hebt gepland dat je alleen hier tijdens de algemene beschouwingen kan komen. Er was trouwens ook nog een voorstel van Nederland om in juli langs te komen, maar toen wilde Costa niet.
25: Nee, precies.
3: Zat hij toen op de camping met Hans Peckman? Of?
25: Nou, ik weet het niet, maar het viel wel op dat veel van die netto-betalers pas aan het einde van zijn tour kwamen. Dus misschien had het daar iets mee te maken. Ja, en aan het einde van de tour, ja, dan zit je dus in de week van Prinsjesdag.
3: Goed, dan moeten we even naar de inhoud. Want er ligt dus een voorstel van de Europese Commissie voor een begroting, dat is een begroting die loopt over 7 jaar, van 2000 miljard euro, 2 biljoen. Dat is 60% meer dan wat het nu is.
25: Ja, dat klopt. En wat heel interessant is, Nederland is netto-betaler. En Nederland wil op zich ook niet in een netto-ontvangerspositie komen. Begrijpt ook, welvarend land. We zullen misschien iets meer moeten doen dan landen die minder welvarend zijn. Mm-hmm. Maar dan ga je ook kijken naar die netto-betalerspositie. Verandert die? Oftewel, gaan we nog veel meer betalen zonder dat we er echt significant iets voor terugkrijgen? En in het voorstel van Brussel, we zitten nu zo rond een contributie van zo'n 10 miljard euro per jaar. Dan zou, als dat voorstel...
3: Krijgen we ook weer wat geld voor terug, hè, overigens.
25: Ja, dat is 3 miljard.
3: Ja.
25: En echte EU-subsidies voor allerlei zaken. We krijgen ook nog iets terug, omdat wij heel veel douaneheffingen hebben voor Brussel, in de haven van Rotterdam, op Schiphol, haven van Amsterdam.
3: Ja, daar hou die gedachten even vast, dames en heren, want daar komen we zo nog even op terug.
25: En als we dat zo allemaal bij elkaar kijken en dan zien wat er in dit nieuwe voorstel gaat gebeuren, dan gaan we naar 4,5 miljard extra per jaar. En er komt eigenlijk niet zo heel veel voor terug naar Nederland. En dan gaan we ook eens kijken wat er gebeurt in die begroting. En er wordt eigenlijk heel veel in stand gehouden.
3: Ja.
25: En Nederland zegt, je moet gaan moderniseren.
3: Je moet hervormen. Ja. Dat is het eeuwige adagium van onze kant natuurlijk richting Brussel. En per saldo komt er niet heel vaak wat van terecht. Af en toe wat kleinere bewegingen. En af en toe gebeurt er ook echt wel wat in de zuidelijke Europese landen. Maar grosso modo, als je het grote plaatje bekijkt, niet.
25: Nee, en de voorspellingen zijn eigenlijk dat deze soap ook weer gaat eindigen zoals het altijd eindigt. Dus de contributie voor Nederland, die gaat omhoog, maar iets minder hard omhoog. En van die modernisering komt dan misschien niet zoveel terecht.
3: Ja, we hebben in onze eigen begroting, ik denk dat Rob Jetten het woord begroting zo langzamerhand niet meer kan horen. Maar daar hebben wij ook helemaal geen ruimte voor.
25: Nee, en Nederland zit dan nog in een positie dat we nog aan de beroemde Maastricht-normen voldoen. Hè? Dus ons begrotingstekort is niet veel te hoog.
3: Moet binnen de 3% blijven.
25: Ja, onze staatsschuld die zit nog onder de 60%. Maar een aantal van die netto-betalers, Finland en Oostenrijk, die zitten al op het strafbankje. Ja, en die zeggen, wij kunnen niet aan onze belastingbetaler uitleggen dat Brussel van ons vraagt om te bezuinigen. Ja. En diezelfde Brussel zegt tegen ons, jullie moeten meer gaan betalen.
24: Dus komen de rijkere en zuinige landen, zoals ze bekend staan, in opstand. Die hebben een brief geschreven. De Frugals worden ze genoemd. Waarom de Frugals eigenlijk?
25: Ja, dat is een beetje je kunt het de geuzennaam noemen als je het positief bekijkt.
24: Ja, de vrekkige vier was het oorspronkelijk, hè?
25: Ja. Ik zou zeggen dat zuinig misschien ook wel een heel mooi iets is. Ja, in de Nederlandse cultuur.
24: Dat is een deugd Nederlandse cultuur. Ja,
25: dus, laten we het maar als een geuzennaam opvatten. Ja. En aan de andere kant heb je, die noemen zichzelf de vrienden van cohesie. De cohesiepot, dat is de geldpot voor de arme regio's. Ja. Daar zitten 17 landen in. Nou, ze zeggen meerderheid, maar dit is een veto-dossier. Dus dat maakt ook even allemaal niet uit.
24: Het is nog een veto-dossier.
25: Nou, dit blijft ook nog wel een veto-dossier. Want als je daar vanaf wil, dan zullen een heleboel landen weer een veto in de lucht steken om dat tegen te houden.
24: Ja, maar het is nu dus 17 tegen 6. Er zitten dus nog een paar andere landen tussen. Want er zijn er 27.
25: Ja. Bijvoorbeeld Frankrijk. En ook daar, normaal zit Frankrijk altijd in het kamp, zeg ik even makkelijk, van Zuid-Europa. Maar ja, ook Frankrijk zit op dat strafbankje vanwege enorme schuldenproblematiek.
24: Ja.
25: Ja, en daar zitten ze nu toch ook een beetje te kijken van ja, als we dan nog hogere rekening krijgen gepresenteerd voor de EU-contributie, ja, dat kunnen we gewoon niet betalen.
24: Nee, de Belgen zitten daar ook een beetje tussenin, hè?
25: Ja.
24: Zoals altijd. Ja. Overigens, ik weet niet of je per trein deze kant op bent gekomen.
25: Nee, met de auto, Telegraaf.
24: Het ANP meldt, geloof ik. Ja, het ANP meldt nu dat er zware rellen zijn in de buurt van het belangrijkste treinstation Brussel Centraal. In de Belgische hoofdstad dus. Daar hebben zich honderden in het zwart geklede jongeren verzameld en de politie wordt bekogeld met houten balken, glazen flessen en vuilnisbakken. En dat protest heeft te maken met de bezuinigingsplannen van de Belgische regering.
25: Ja, dat klopt. Het is eigenlijk al de hele week gaande. Eerder deze week hebben we gewelddadige rellen gezien in Luik.
24: Ja.
25: En ook in Charleroi is er een incident geweest. Er zijn ook wat rustigere protesten geweest, onder andere in Bergen.
24: Ja.
25: België is nogal complex. Ik geloof dat er iets van 6 ministers van onderwijs zijn. We hebben het hier nu over het Franstalig onderwijs in Brussel en Wallonië.
24: Ja,
25: en
24: Brussel hoort ook weer niet bij Wallonië. Dat heeft een soort status apart.
25: Ja, maar het valt wel weer onder de Frans

0: in Brussel en Wallonië.
1: Ja,
0: en
1: Brussel daar... hoort ook weer niet bij Wallonië. Dat heeft een soort status aparte in het hele systeem.
0: Maar het valt wel weer onder de Franstalige gemeenschap.
1: Dat wel.
0: En die hebben weer een eigen minister van Onderwijs. En die wil een paar honderd miljoen bezuinigen.
1: Goed, dat terzijde. Een paar honderd miljoen valt overigens geheel in het niet bij die besprekingen dus op die eurotop. Overigens, ik kan me een jaar of zes geleden herinneren dat Mark Rutte, toen die nog premier was en begrotingsonderhandelingen moest doen met een enorme dikke pil, de biografie van Chopin. Ja. En een appeltje.
0: Je hebt al gevraagd welke biografie die in gedachten heeft, maar daar kwam die nog niet uit. Misschien dat ik het vanavond nog een keer kan vragen als Costa naast hem staat.
1: Ja, hij is meer van TikTok en AI, geloof ik. Nee, dat is flauw. Maar goed, als we even kijken naar het tijdpad. Die Costa, voorzitter van de Europese Raad, dat is een beetje een... Ja, het is niet een hele machtige figuur. Het is vooral iemand die de agenda beheert en zorgt dat die vergaderingen ordentelijk verlopen en steun zoekt af en toe. Maar daar zijn de regeringsleiders echt aan zet. En vooral natuurlijk van de grote landen. Ja. En een van die grote landen is Frankrijk. En Frankrijk heeft alles te maken met het tijdpad. Die Costa en ook von der Leyen, de commissievoorzitter, willen allemaal voor het einde van het jaar een deal. Want ze zijn bang dat als straks Marine Le Pen president is van Frankrijk, dat alles verandert. Gaat dat lukken, denk je?
0: Nou, dat wordt nog heel erg lastig. Want we hebben te maken met nog een ander groot land, en dat is Duitsland. En daar zit een bondskanselier, Friedrich Merz, die absoluut wil dat die begroting met honderden miljarden omlaag gaat.
1: Ja, net als wij trouwens.
0: Ja, maar Duitsland leidt dat verzet. Even een sideline story, als dat mag. Want
1: graag.
0: Het is toch ook wel weer heel bijzonder hoe dat dan gaat. Want die zes zuinige landen, die komen dan ook met ministers bijeen een beetje de strategie te bespreken. En die kwamen dus bij een ontbijt samen met van die vieze filterkoffie. En er was één croissantje. En de avond ervoor kwamen dus die 17 netto ontvangers bijeen in een heel luxe 5-sterren hotel voor een uitgebreid 3-gangen menu om hun strategie te bepalen. Dus ook daar zijn de clichés soms weer waar. Maar goed, Duitsland heeft ook nog te maken met een AfD die net als mevrouw Le Pen wil dat er meer geld in Duitsland blijft.
1: En opstomt in de vaart der volkeren electoraal gezien.
0: Exact.
1: Dus de positie van Merz is ook niet meer zo stevig als
0: Als hij dan even gaat
1: geweest.
0: Toegeven, dan is dat voor hem ook weer lastig. En dan kijken we inderdaad naar de tijdlijn. Ja, ook het Europees Parlement moet nog uiteindelijk gaan instemmen met dat eindresultaat.
1: En die willen nog meer geld?
0: Ja, dus dan lijkt 2028 ver. Maar voor alles wat nog moet worden geregeld, ook aan wetgeving wat hier nog onder ligt, heb jij nog een vol jaar nodig. En of dat gaat lukken, is heel erg lastig.
1: Maar Parijs, namelijk Macron in dit geval, de Franse president, heeft gezegd, jongens, als het voor het einde van het jaar niet lukt om een akkoord te krijgen, dan stop ik de onderhandelingen.
0: Ja. Nou ja, en ze hebben nog even, zeg ik erbij, de staatshoofden, de regeringsleiders hebben volgende week een EU-top. Dan hebben ze een informele top in Dublin in november. Dan komen ze in november nog een keer extra bijeen om het volledig te hebben over deze begroting. Maar dat is een paar dagen voor de Spaanse verkiezingen. Dus eigenlijk onmogelijk om daar een akkoord te bereiken.
1: Want daar zal de huidige premier Sanchez dan wel vermoedelijk niet bij zijn, toch?
0: Nee, want de oppositie die zal er gehakt van maken als hij in Brussel is en niet in Spanje om daar te zijn een paar dagen voor de verkiezingen om campagne te voeren. En dan is er in december nog een top. En dat is dan de top die een beetje is bedacht dat die misschien wel 5 dagen kan duren. Van dan moeten ze er echt uitkomen. Maar het is maar zeer de vraag of dat gaat lukken. En ik hoor in Brussel steeds meer dat het wel eens januari, februari kan zijn dat er een extra top nodig is. Maar als Merz niet beweegt.
1: En Jette?
0: Jette die verschuilt zich. Ik zeg toch maar een beetje hoe het gaat. Normaal gesproken zijn het Duitsland en Frankrijk die uiteindelijk met z'n tweeën een soort hoofddeal sluiten. Ja, en dan kan Nederland ook niet meer zich verschuilen achter Duitsland. Dat is toch een beetje de positie waarin we zitten.
1: Ja.
0: Als een middelgroot land in de EU.
1: Maar goed, de Fransen zitten natuurlijk ook met hun vingers tussen de deur, want daar loopt het financieel aan alle kanten uit de klauwen. De financieringstekort is veel te hoog. Staatsschuld loopt gigantisch op. De rente op de leningen die ze hebben afgesloten als land loopt enorm op. Dus de Franse overheid zit ook dik in de penarie, om het zo te zeggen. Dus die hebben er ook helemaal geen belang bij dat die begroting nog groter wordt en dat de Fransen daar nog meer aan mee zouden moeten betalen.
0: Nee, dus Frankrijk pleit nu ook voor de invoering van nog meer EU-belastingen. En daar zullen we.
1: Dat was toch een soevereine kwestie? Dat was toch iets aan de lidstaten om belasting te heffen?
0: Ja, maar het lijstje met wensen waar toch het Nederlandse kabinet niet altijd nee tegen zet, wordt steeds langer.
1: Er wordt gesproken op extra belasting op tabak en op vapes en dat soort dingen.
0: Dat is een van de dingen waar het Nederlandse kabinet wel hel in ziet. Maar

0: En de douanerechten waar je het net over had. Daarom zei ik, dames en heren, hou deze even in gedachten. Want ook daar willen ze met de grijpgrave vingers aan zitten, toch?
1: Ja, zeker. We krijgen nu ongeveer een miljard euro per jaar houden we zelf. Want eigenlijk horen al die douaneheffingen naar Brussel te gaan.
0: Ja.
1: Maar Nederland zegt al heel lang, ja, hoor eens even, met de haven van Rotterdam, Schiphol, Amsterdam. Dat douaneapparaat is bij ons ook veel groter. We maken daar kosten voor.
0: Ja.
1: Ook alles wat er omheen komt kijken bij zo'n haven. Dus we mogen daar nu 25% van houden. Dat is ongeveer een miljard per jaar. Maar ook daar wil Brussel meer van afpakken. Dus we gaan de percentages rond van 10%. Ik hoor wel achter de schermen dat Nederland daar in de onderhandelingen misschien een succesje kan boeken.
0: Goed, dat is dat. Dan hebben we nog het rapport van de Rekenkamer. En van de Europese Rekenkamer bedoel ik in dit geval. En die maken zich grote zorgen over die oplopende schulden, waar ik het net al een beetje over had. Maar ook over eigenlijk misbruik van regelingen. Als je het even kort door de bocht samenvat. Namelijk bonnetjes die niet helemaal kloppen. Niet helemaal de juiste procedures gevoeld. Doelmatigheid niet aangetoond. Jij schreef in jouw krant, we hebben het teruggezocht in de stukken van de Rekenkamer. Over Griekenland, moet ik zeggen. Waar boeren, of een boer, subsidie kreeg voor schapen op een eiland. En hoe groot was de afstand tussen dat eiland en de stal?
1: Ik meen iets van ruim 200 kilometer.
0: 226 kilometer, ja.
1: Ja, en het is niet het eerste. Het is eigenlijk onderdeel van een veel groter schandaal in Griekenland met EU-landbouwsubsidies. Er zijn eerdere voorbeelden van mogelijke of al aangetoonde fraudegevallen waarbij vee zou grazen op de zeebodem, een bananenplantage op de berg Olympus. Ja, ik kan het zo gek niet bedenken.
0: En er is dan niemand die dat leest en denkt, hé, dat kan volgens mij niet.
1: Nou ja, in dit geval mogen we blij zijn dat er steekproeven zijn gedaan en dat dit boven water is gekomen.
0: Ja.
1: Maar het zorgelijke is dat die rapporten van de Europese Rekenkamer die al jarenlang waarschuwen van het is niet goed, dat het allemaal steekproeven zijn. Dus we zien maar een klein deel.
0: Ja.
1: En dit gaat nog over een systeem waarbij je voor EU-subsidies de daadwerkelijk gemaakte kosten met bonnetjes gaat declareren.
0: En ook daar achteraf. Dat is precies, de hele achteraf. Procedure rondom het corona. Herstelfonds, dat Europees. Maar er gaan natuurlijk stemmen op om dat überhaupt voor meerdere fondsen te gaan doen op deze manier.
1: Nou ja, dit is juist de oude methode.
0: Oh, dit is de oude methode.
1: Ja, en dan kun je ook daadwerkelijk kijken. De bonnetjes, is de schuur waarvoor een EU-subsidie is uitgedeeld, staat die er?
0: Ja.
1: Dus je kunt veel meer controleren. En straks ga je juist naar dat systeem van het coronafonds toe.
0: Ja.
1: Waarbij dus die bonnetjes het achteraf constateren of daadwerkelijk iets gebouwd is, veel moeilijker wordt om te controleren. En dat heeft te maken dat lidstaten een pot geld krijgen in ruil voor hervormingen die ze moeten doen, waar dan nu bij het corona-herstelfonds ook blijkt dat die hervormingen vaak niet helemaal volledig zijn gedaan. In Nederland probeert dan de Europese Commissie de hypotheekrente af te schaffen. Dat is een van de hervormingen die de Europese Commissie graag ziet. Nou, Nederland kiest dan liever voor laaghangend fruit. Dus ja, er zijn heel veel zorgen over bij de Europese Commissie van, ja, gaat dat echt iets opleveren? Wordt dat geld straks nog wel goed besteed? En ze zeggen ook, het risico op fraude neemt toe.
0: Maar goed, we willen meer geld, zeggen ze in Brussel. Althans in de commissietorens. Voor defensieuitgaven, wat Nederland overigens binnen eigen begroting doet. Hè, dus niet doet geen beroep op een gezamenlijk fonds.
1: Ja.
0: We willen de economische slagkracht, innovatie, onafhankelijkheid van landen als de Verenigde Staten, China enzovoort. Ze willen we vergroten. Voorstanders van die uitbreiding van die begroting zeggen, ja, als je dat niet doet, dan komen alle landen waar je op wil gaan korten en die landbouwsubsidies gaan kwijtraken, komen straks allemaal in de invloed van Rusland of van China terecht. Dus je moet wel.
1: Nou ja, waar die landen vooral heel erg op inzetten is dat ze behouden wat ze nu al hebben. En dat zijn allemaal fondsen, onder andere voor de arme regio's, landbouwsubsidies. Mm. Alleen je kunt je afvragen in het hele verhaal, als we het hebben over concurrentie richting China, richting de Amerikanen, ja, of we er iets aan hebben om nog veel meer van hetzelfde te doen. Of zoals de Duitse kanselier zegt, om de economie van de vorige eeuw in stand te houden.
0: Ja.
1: Ja, of moet je nu volop gaan inzetten, bijvoorbeeld op de hele AI-revolutie, dat de Europese Unie je daar ook in kan mee gaan doen. En dat is een beetje de discussie die er is. Ja. En ook even één land inzoomen. Polen, dat land is ongeveer helemaal opnieuw geasfalteerd met de EU-geld. Hebben prachtige groeicijfers. Dus je kunt ook zeggen, het heeft geholpen. Al
0: de economie
1: die
0: schiet de hemel in. Ja.
1: Maar dan kijken we naar de begroting voor de periode 2028-2034. Wie wordt weer de grootste ontvanger? Opnieuw Polen. Dus ja, daar kun je ook wel een beetje vraagtekens bij zetten. Van ja, wanneer houdt het een keer op? Want dat je een begin nieuwe lidstaten helpt, dat is begrijpelijk. Daar hebben Nederlandse bedrijven overigens ook wat aan. Want die kunnen dan weer mooi handel drijven daar als de consumenten ook wat te besteden hebben. Ja. Maar er is natuurlijk wel een vraag, wanneer houdt het een keer op?
0: Juist, nou, en dan neemt nog los van de hele discussie over toetreding van nieuwe lidstaten en de veto-discussie die daaraan vasthoudt. De Europese Commissie wil daarvan de veto's af. Nederland is heel veel, heeft vaak veel kritiek op het toetreden van nieuwe landen. Zet daar ook de hakken in het zand. Overigens komt nu het nieuws binnen dat de Europese minister van Financiën vrijdag, dus vandaag in Luxemburg, een akkoord hebben bereikt over het versterken van de kapitaalmarktunie. Daarin hebben ze onder meer afgesproken dat ze meer bevoegdheden van hun nationale toezichthouders zullen overdragen aan de Europese toezichthouders. Toezichthouder ESMA.
1: Ja, dus Luxemburg eindelijk gedraaid. Dit gaat over de kapitaalmarktunie. En dat is een van de dossiers.
0: Wat is dat?
1: Ja, dat is een van de dossiers die al meer dan 10 jaar speelt. Maar dat gaat er eigenlijk om dat het nu heel lastig is, bijvoorbeeld voor Nederlandse pensioenfondsen of voor banken met ons spaargeld, om binnen de EU in andere landen te investeren. Ja. En dat betekent dus ook, dat zien we in Nederland, dat heel vaak start-ups, scale-ups, dus dat zijn mooie bedrijven die soms kunnen uitgroeien tot een booking.com of misschien wel zelfs tot een nieuwe ASML. Ja. Die gaan vaak nu naar de Verenigde Staten, omdat het daar veel makkelijker is om risicokapitaal te krijgen, om investeerders te vinden, om door te kunnen groeien. Ja. En dat is dus in de EU heel erg lastig, omdat elk land heeft zijn eigen regels, bijvoorbeeld rondom faillissementrecht. En ook, ja, je hebt ook te maken dus met 27 toezichthouders.
0: Juist, dus dit is, laten we zeggen, de geldmotor, om het zo te zeggen, van die vernieuwingsslag die de Europese Unie moet maken op weg naar ons toekomstig verdienvermogen. Hè? Ja, want dat is natuurlijk al die innovatieve bedrijven die schreeuwen om durfkapitaal.
1: Ja, en die willen we hier houden.
0: En die willen we hier houden.
1: Ja,
0: en,
1: maar er moet er wel geld zijn. En een andere oplossing is om alles te gaan subsidiëren. Hè? Dat is ook een beetje wat in de EU-begroting zit. Ja. Maar ja, bedrijven willen vaak zelf ook gewoon liever privaat geld. Dat is ook veel makkelijker dan allerlei ingewikkelde EU-procedures. Waarbij je overigens voor subsidieaanvragen echt de meest gekke dingen moet invullen op formulieren die soms helemaal niks te maken hebben met waar je mee bezig bent als bedrijf.
0: Jij woont in Brussel, daar kun je goed eten.
1: Ja, zeker.
0: Ken jij een nagerecht, dus een dessert, waar mosterd in zit?
1: Nu moet ik even heel goed nadenken. Het schiet me niet zo te binnen.
0: Nee, mij ook niet. Nee. In de categorie mosterd naar de maaltijd. is het gesprek op het katshuis, is dat dan niet meer dan een plichtpleging? En
1: Ik denk dat er ook andere zaken die langskomen op
0: gaat
1: de
0: ook over migratie en over dit soort dingen. Ja,
1: ja. En daar kan het helpen ook om de voorzitter van zo'n vergadering een beetje mee te nemen en af en toe ook misschien in de toekomst weer onderwerpen op de agenda te krijgen. Ik noem maar het hele Bolle Jos dossier.
0: Nou, dan wou ik vragen, zou het daar ook over gaan?
1: Nou, ik denk dat het er vanavond niet uitgebreid over zal gaan. Wanneer het er wel over gaat is komende maandag. Dan komen de EU-ministers van Buitenlandse Zaken naar Luxemburg. Want ook Luxemburg is zo'n beroemd verhuiscircus waar we in Nederland dus niet zoveel over
0: weten. Dat is de derde plek. Ja,
1: ja, precies. En daar zal worden gesproken opnieuw over een nieuw sanctieregime waarmee je types als Bolle Jos en ook de cirkel eromheen zou kunnen aanpakken. Dat betekent dat ze bijvoorbeeld alle tegoeden in de hele EU worden bevroren. Ja. Nou, een lastige discussie. Nederland gaat maandag pleiten voor versnelling. Dat echt niet langer kan wachten.
0: Juist, er was wat gedoe over David van Wilde, minister van Justitie. Die zei dat de ontwikkelingsgelden bevroren waren. Daar was de eurocommissaris Brunner weer niet helemaal gelukkig mee.
1: Omdat het formeel niet kan. Nee. Dus dan is het soms, hebben ze liever dat je het niet zegt. Maar het is wel gebeurd.
0: Ja, en precies dus ook zoals David van Wilde zei. Het was alleen niet de bedoeling dat hij dan de grote klok ging hangen.
1: Nee, precies. Maar dat is weer in Nederlands belang. Want die willen een signaal richting Sierra Leone geven. Van lever Bolle Jos uit.
0: Alexander Bakker, hartelijk dank.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. WNL.
3: Stand van Nederland.
2: De wereld is continu in beweging.
3: Daar komt dan nu ook nog eens een keer die verre vliegtaks bij.
2: Grote ontwikkelingen met een directe impact op jouw portemonnee.
4: De laagste inkomens, daar gaat het allemaal redelijk mee met koopkracht. Het zijn vooral de middeninkomens.
2: Blijf op de hoogte van al het nieuws dat je financieel raakt. En krijg tips over hoe je je portemonnee gezond en gevuld houdt.
5: En dat is 38%. Dus stel je wint €500, dan blijft daar €311 van over.
2: Stand van Nederland. Het programma over geldzaken. Vanavond, 8 uur.
6: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
7: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. Met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voordeelname met informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
9: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
13: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
14: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
13: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
15: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
16: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
15: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
2: NPO Radio 1. 12 uur.
17: Marloes Lemson.
18: Kijken naar een echte executie. Hoe zorg je dat je niet getraumatiseerd raakt? Dat straks in één vandaag, maar nu eerst het NOS Journaal met Kirsten Klomp.
19: De Nobelprijs voor de Vrede is weer uitgereikt in Oslo.
20: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
19: De Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay was in het verleden rechter bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Het instituut werd genoemd als mogelijk kanshebber voor de Nobelprijs voor de Vrede, omdat het hof onder vuur ligt door de Amerikaanse president Trump. Het internationaal recht ligt onder vuur, zegt het comité.
20: The institutions that uphold international law is under tremendous pressure, sanctions and attack. In the world we are living in, with more conflicts than in a long time, supporting, strengthening and also expanding the work of these institutions are key to a more peaceful world.
19: Navi Pillay krijgt de prijs voor haar levenslange strijd voor vrede en mensenrechten. De Afrika-correspondent Alice van Gelder, ja, haar strijd begon al in Zuid-Afrika, hè, toen ze onder meer Nelson Mandela bijstond.
17: Ja, dat begon al op jonge leeftijd eigenlijk voor haar, heel jong in haar carrière. Ze stond verschillende zaken bij. Eén bijvoorbeeld een rechtszaak waarbij zij met een team pleitte voor advocaten, dat advocaten gevangenen mochten zien. Dat ging toen om het eiland Robben Island, dat ligt voor de kust van Kaapstad. En daar zat onder meer ook Nelson Mandela gevangen. Ja, en zo heeft zij echt een grote rol gespeeld daarin. En daar is ze daarna ook voor beloond, want toen Nelson Mandela president werd van Zuid-Afrika, is zij ook aangesteld als eerste niet-witte rechter in het Zuid-Afrikaanse Hoge Gerechtshof.
19: En hoe kwam ze zo op die positie terecht?
17: Daar heeft zij en haar familie hard voor moeten knokken. Ze komt uit een arm gezin uit het oosten van het land in Zuid-Afrika. Haar vader was buschauffeur, 8 kinderen, weinig geld. Maar haar ouders vonden onderwijs heel erg belangrijk. En dus is ze rechten gaan studeren. Nadat ze afstudeerde was het ook niet makkelijk. Als vrouw van kleur kwam ze eigenlijk nergens aan de bak. Niemand wilde haar aannemen. Ja, en toen is ze dus maar haar eigen kantoor begonnen. En ja, heel hard en heel snel opgeklommen.
19: Ja, daarna dus een enorme carrière. Wat springt er voor jou uit?
17: Voor mij als Afrika-correspondent is het misschien toch wel meer haar edere werk. Nou ja, niet ook wel het werk in de apartheidsperiode, maar toch wel voor het Rwanda-tribunaal. In Rwanda, jaren 90, een hele grote genocide. Ruim 800.000 mensen vermoord. Maar daar was ook heel erg veel verkrachting. En zij heeft er onder meer voor gezorgd dat verkrachting nu wordt aangemerkt ook als daad van genocide. Ja, en dat is dus wel heel erg belangrijk, ook in andere zaken waar dat gebeurt, om zwaardere straffen te krijgen voor daders.
19: En het Nobelcomité zei het al, internationaal recht ligt onder vuur. Heeft zij hier ook iets over gezegd?
17: Er is nog geen reactie van haar, maar ja, ze hebben haar nu wel duidelijk aangewezen, omdat zij dus echt wel als moreel kompas bijna fungeert. Omdat zij dus echt opkomt voor gelijke rechten en voor de underdog. In heel veel verschillende landen. En ik denk dat Zuid-Afrika ook vandaag wel heel erg trots is op deze erkenning van haar.
19: Afrika-correspondent Alice van Gelder, dankjewel. In Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze wilden de wapenvergunning van een man controleren toen hij zijn wapen trok. Daarna verstopte hij zich in zijn huis en blokkeerde de deur. De politie gebruikte explosieven om binnen te komen. En ook werd er op de man geschoten. Hij raakte daarbij gewond aan zijn been. In de VS wordt gedemonstreerd tegen seksueel geweld. Aanleiding is een groepsverkrachting op een universiteit waar de daders nauwelijks straf voor kregen. De demonstranten willen gerechtigheid voor de slachtoffers en zeggen dat daders nu te makkelijk ongestraft wegkomen. De gemeente Rotterdam vermoedt dat 2 ingehuurde medewerkers hebben gefraudeerd met geld voor slachtoffers van het toeslagenschandaal. Mogelijk hebben ze met geld van de gemeente spullen voor zichzelf gekocht. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen de 2 en doet onderzoek naar 3 anderen.
2: Het NOS-journaal.
19: Het is de laatste dag dat vuurwerk anoniem kan worden ingeleverd bij inzamelpunten. Sinds enkele maanden is vuurwerk verboden en kan het bezit ervan worden beboet. De bus heeft sinds 1 september rondgereden langs verschillende inleverpunten in Nederland. En op de laatste dag is hij in Hoorn, waar aardig wat mensen op afkomen.
21: Nog wat vuurwerk, wat we over hebben van het afgelopen oud en nieuw, zeg maar.
22: Ja. Toen mocht het nog?
21: Toen mocht het nog, ja. En er is te veel ingeslagen, we konden het niet opmaken.
22: Ja, wat komt u vandaag inleveren, meneer?
23: Geen idee. Ik heb 15 jaar geleden voor het laatst vuurwerk afgestoken. En ja, ik wist nooit waar ik het kwijt mocht.
22: En waar lag het gedurende het jaar?
21: We hadden het in de scheur gelegd, ja.
22: En u dacht toch van ja, dan we moeten er vanaf?
21: We moeten er vanaf, ja. En je mag het niet afsteken, dus dit komt mooi uit. Ja.
22: Wat vindt u van het vuurwerkverbod?
21: Oeh, dat vind ik een lastige. Ik een beetje, 2 kanten zie ik allebei. Ik vind het zelf heel leuk om vuurwerk af te steken, maar ik snap ook dat het gevaarlijk is en dat er veel mensen in het ziekenhuis komen daardoor. En voor de dieren is het ook niet prettig, dus ja.
22: Oh ja, pijltjes.
23: Pijltjes, ja, het is allemaal niet zo schokkend. Maar ja, de laatste keer dat ik vuurwerk heb afgestoken, heb ik de beglazing vooraan van mijn buurvrouw stuk gemaakt. Dus toen was het gelijk klaar. He.
0: Toen was hij er klaar mee.
23: Ja, echt.
0: En het vuurwerk bleef al die tijd liggen?
23: En het vuurwerk bleef al die tijd in de schuur liggen, ja. Ja, dus, ja.
0: En doet het nu een beetje pijn om het in te leveren? Of denkt u, nou, ik ben blij dat ik er vanaf ben?
23: Ik ben blij dat ik er vanaf ben, ja.
19: En de bus heeft vandaag al duizenden kilo's vuurwerk opgehaald tot vandaag. Het verslag was van Vincent van Rijn. Het weer, bewolking, veel buien, vooral in het noorden en westen. Aan de kust staat een krachtige wind en het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond nog regen en kans op onweer. Morgen buien, maar ook zon en dan 13 tot 15 graden.
18: Kirsten, dankjewel. Dan gaan we naar Erik Evengroen. Hoe is het op de weg?
1: Ja, het wordt langzaam zeker al drukker. Er ontstaan wat korte files met zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. En een aantal opvallende. Om te beginnen de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Kelpen-Oler en Gratum 4 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Ook 20 minuten vertraging op de A12 van Utrecht naar Duitsland. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. En er staat daar 10 kilometer file. De A15 Gorkum-Rotterdam. Die is nog altijd dicht bij Knoopend Ridderkerk door een ongeluk. Verkeer richting Europoort kan omrijden via de Ring Oost en Noord over de A16 en de A20. En tenslotte valt op de N276 Maasbracht richting Brunsum. Door de afgesloten A2 is het daar erg druk. Het is 5 kilometer aansluiten en de vertraging is bijna een uur.
3: Ster. Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
4: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
24: Een initiatief van Pfizer.
25: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
26: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
27: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
28: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
27: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
29: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
30: We kunnen niet alles beloven zien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
31: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
32: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
33: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
32: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
34: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
35: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
36: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
37: NPO Radio 1.
18: Welke auto gaat langer mee? Eentje op benzine of toch een elektrische? Er is onderzoek gedaan en daar valt nog wel wat over uit te leggen. Dat doen we dan ook tegen 12:30. En Julia, we gaan de ruimte in.
38: Nou, ja, wij niet, denk ik, bij vrouwen. Want die zijn nog altijd een unicum in de ruimte. Maar een Europese vrouwelijke astronaut heeft wel net voor een record gezorgd. En daarover straks meer.
18: Maar nu eerst het vuurpeloton via een livestream.
39: Marloes Lemson. Eén vandaag.
0: Als het aan oorlogsminister Piet Hegseth ligt, wordt de executie van de Amerikaanse schutter Nidal Hassan publiek uitgezonden. Je ziet de kogel straks dus echt door zijn hoofd gaan. Waarom wil de Amerikaanse overheid een executie wereldwijd tonen? En wat is het effect op bijvoorbeeld kinderen als ze dat zien? Jelte Olthof is Amerikanist aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, en we praten ook met Freek Zwanenberg, directeur van Bureau Jeugd en Media. Goedemiddag, meneer Zwanenberg.
5: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, even, meneer Olthof, eerst even naar u. Waarom wil de Amerikaanse oorlogsminister Piet Hegseth die executie nou publiek toegankelijk maken? Dat iedereen het ook echt kan zien.
2: Ja, Piet Hegseth maakt zich heel druk om het imago van het Amerikaanse leger. Ik denk dat daar een deel van de verklaring ligt. Dus hij heeft meerdere malen gezegd dat hij bang is dat het een soort van woke padvinderij aan het worden is. En om dat imago op te krikken wil hij vooral het idee geven dat het Amerikaanse leger een ontzettend dodelijk instituut is. En een goede manier om dat naar buiten te brengen, denk ik, is om zo iemand als meneer Hassan, die majoor was in het leger en op Amerikaanse soldaten geschoten en gedood heeft, publiekelijk te executeren op een vrij gewelddadige wijze. Om te laten zien, wij zijn echt geen soft clubje.
0: Ja, echt een imago kwestie eigenlijk dus.
2: Ja, voor Piet Hegseth wel. Ja. En dat is denk ik ook waar we het dan over gaan hebben. Het belang van het publiekelijk uitzenden van zo'n executie. Want het is natuurlijk één ding om te besluiten om dit te doen. Dat wordt door de rechter gedaan. En hoe je dat dan vervolgens uitvoert. En of je daar publiekelijk op internet mensen laat van mee. Ik zou bijna zeggen genieten. Om laat kijken. Dat is natuurlijk een andere kwestie.
6: Is het ook echt om af te schrikken?
2: Ja, dat zegt hij wel. Ja, goed. Het lijkt mij stug dat je dat laat meespelen als je vanuit ideologisch gemotiveerde redenen gaat lopen schieten op Amerikaanse soldaten. Maar het zal zeker ook een rol spelen dat het naar buiten toe een imago geeft van het Amerikaanse leger komt je wel terugpakken als jij de wapens tegen ons op durft te nemen.
0: Ja, nu gaat het om een vuurpeloton. Is dat ook een reactie op die mislukte executie van een paar weken geleden van Christa Pike?
2: Nee, eigenlijk niet hoor, want Donald Trump heeft in april van dit jaar al besloten dat militaire executies plaats moeten vinden door middel van het vuurpeloton. Het is belangrijk om een onderscheid te maken. Je hebt in Amerika de doodstraf voor burgers die criminele activiteiten ondernemen. Dat gaat via de deelstaten. Die gebruiken allemaal verschillende middelen, zoals die injecties in dat geval van Pike.
0: Ja, die bij Pike
2: dit is via de, dit is via de Amerikaanse militaire rechtbank. En daarvan bepaalt uiteindelijk de president, die de basis van het leger, hoe die voltrokken worden. En Trump heeft besloten in april dus van dit jaar dat via een firing squad moet. Dus via een vuurpeloton.
0: Ja, staat daar dus los van. En meneer Zwanenberg, het gaat ongetwijfeld heftig worden om te zien, zo'n executie natuurlijk, via een livestream. Wat doet dit nou met jongeren vooral die hier misschien wel naar gaan kijken? Best heftig.
7: Nou, die kans is natuurlijk groot, omdat we nu door de sociale media gaan zien dat die filmpjes weer oneindig verder gedeeld gaan worden. Dus je kan ervan uitgaan dat heel veel jongeren dat zien. En we weten ook uit onderzoek dat dat best wel heftige stressklachten kan veroorzaken. En dus je ziet dat eigenlijk het belangrijkste effect van dit soort gruwelijke nieuwsbeelden gaat over stress, maar het kan ook nachtmerries veroorzaken of angstig zijn.
0: En dus ook en voor jongeren ook die niet actief opzoeken, zegt u eigenlijk. Die het gewoon langs zien komen op social media.
7: Ja, correct. Ja, en dus dat zien we al bij eerdere. Hè, er zijn ook natuurlijk wel eens terroristische aanslagen geweest en dat soort dingen. En dus als je kijkt naar het onderzoek daarnaar, dan zie je inderdaad dat dat gewoon heftige effecten kan hebben. En dat er ook nog mogelijkerwijs een ander effect, wat ook wel optreedt, is dat noemen ze dan desensitatie. Of ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar dat je er eigenlijk een beetje ongevoelig voor wordt juist.
0: Ah, een soort omgekeerd effect.
7: Een soort omgekeerd effect. En dat kan eigenlijk allebei ook nog weer bij dezelfde jongeren optreden. Maar ja, dat is natuurlijk ook weer zorgwekkend. En ook waarom wij altijd bezig zijn om, en de overheid steeds meer, om natuurlijk te zorgen dat die online omgeving wat veiliger wordt.
0: Ja.
7: Maar daar werkt de Amerikaanse overheid momenteel niet aan mee. Want we gaan eigenlijk gewoon terug naar openbare executies.
6: Maakt het
7: dachten dat we daar vanaf waren.
6: Maakt het eigenlijk nog uit of het dus echt een waar gebeurde video is of iets een film? Hè? Ik kan me voorstellen, je ziet natuurlijk allerlei films en heftige beelden daarin. Maakt dat dan nog een groot verschil?
7: Ja, het maakt zeker verschil in de mate waarin iets fictief is of niet, inderdaad. Dus we kunnen ervan uitgaan dat de effecten bij dit soort echte beelden heftiger zijn dan bijvoorbeeld in een game of een animatie.
0: Ja, precies. Meneer Olthof, is het dan nog een verschil Als je kijkt naar, want je noemde het net al, die executievideo's die we eerder wel eens zagen van terroristische organisaties bijvoorbeeld. Is het dan nog anders dat het in dit geval door de Amerikaanse overheid gebeurt?
2: Ja, zeker. Dat lijkt mij mijn cruciaal verschil. Dus het is een besluit van een overheidsinstantie om dit te doen. Om dit ook publiekelijk te doen. Ik denk dat dat heel goed aangekaart wordt door de andere spreker. Dat je dus als democratische overheid zegt, dit is iets wat we willen delen met het hele Amerikaanse volk. Nou ja, als je het online doet met de hele wereld. Is heel anders dan van die particuliere clubs die dat doen.
0: Ja, en is het eigenlijk zeker dat die executie ook echt gaat plaatsvinden? Het staat nu gepland op 3 december. Maar gaat het er ook echt komen?
2: Nee, ik denk dat een van de belangrijke dingen hier is dat de Amerikaanse grondwet, hè, waar het college over geeft, heeft een clausule in het 8e amendement dat er geen wrede en buitensporige straffen mogen plaatsvinden. Er is een hele lange discussie al of de doodstraf überhaupt daaronder valt. Maar wat de advocaten van meneer Hassan zeker zullen gaan inbrengen en naar een hogere rechter zullen gaan brengen, is dat het publiekelijk tonen van die executie ook buitensporig is en ook onnodig kwetsend is voor zijn eigen nabestaanden.
0: Ja.
2: Disproportioneel, hè, omdat het nog nooit gebeurd is op deze manier. Daar kunnen ze heel lang nog een rechtszaak van gaan maken. Dat kan best wel een tijdje duren voordat dit daadwerkelijk voltrokken wordt. En de manier waarop, daar kan ik in zekere zin ook niks van zeggen. Want dat is echt aan de rechter dan.
0: Nee, precies. Dus staat ook eigenlijk nog niet vast dat op 3 december of het al gebeurt. En ook dan nog eens op welke datum het dan gebeurt.
2: Nee, dat zeg ik ook bij die zaak van Pike. Hè. Dat zijn ook dingen die eindeloos aangevochten worden. En waar rechters ook best wel, omdat het onomkeerbaar is. Hè, in principe, als het goed gaat, even cru gezegd.
0: Mm-hmm.
2: Goed voor de overheid. Dan kun je dat niet terugkeren. Ja. Dus rechters zijn best wel in Amerika best wel geneigd om dingen uit te stellen of opnieuw te bekijken. Omdat de doodstraf natuurlijk niet teruggedraaid kan worden.
0: Precies. Ja, meneer Zwanenberg, het is natuurlijk gruwelijk om naar te kijken. Maar het zit toch ook iets menselijks in dat we allemaal een soort thrillseekers zijn. Hè? Waarom willen we dit eigenlijk zien?
7: Ja, dit is een goed punt. En ik denk inderdaad dat we als mensen diep ergens verborgen in onze psychologie. Nou, je ziet het ook bij jongens die gewelddadige games doen. We kijken naar nieuws over oorlog. Dus dat zit denk ik zeker nog in de mens. En tegelijkertijd, hè, maar wij zijn altijd voor de welzijn en de veiligheid van kinderen en jongeren. Ja. Willen we ze juist daar wel tegen beschermen.
0: Maar en hoe dus kunnen we dat dan doen als we dat willen?
7: Ja, precies. En dus hoe jonger ze zijn, des te meer we moeten proberen te voorkomen dat ze het zien. He, dus je laat een 11-jarige nog niet op TikTok bewijzen van, waar de kans dat gedeeld wordt veel groter is. En je gaat actief over hebben. Ik wil, dit gaat misschien plaatsvinden. Ja, kijk dat niet. Tegelijkertijd met de wat oudere tieners wil je dus die. En dus dan gaat het ook over de morele ontwikkeling. Daar moeten we dus het gesprek gaan voeren over de doodstraf en in hoeverre dat en dus het feit dat dit soort dingen openbaar gebeuren, zodat ze ook vanuit die invalshoek er zelf over leren nadenken en dat we hopen dat we ze op die manier ook vanuit burgerschap, vanuit maatschappijleer, wel gewoon nog beschaving bij kunnen brengen.
0: Precies. En dus lijkt me heel duidelijk
7: dit
0: advies.
7: Normaal gaan vinden. Ja.
0: Precies. Goed, hartelijk dank, Amerikanist Jeroen Oldhoff en Freek Zwanenberg, directeur van Bureau Jeugd en Media. Ja, wie komt er verder, de elektrische of de ouderwetse auto met benzine? Daarover meer zometeen.
1: Eén vandaag.
0: Ja, Julia, een record voor de Europese vrouw.
38: Ja, dat gaat om de Franse Sophie Adenau. Zij is samen met 3 andere astronauten na 8 maanden vanuit het internationale ruimtestation ISS teruggekeerd naar aarde. En dat ging met een splash bij Californië in de Grote Oceaan.
3: And as you can see on your screen, we have visual confirmation of splashdown. Jack and Freedom has returned home, and Jessica, Jack, Sophie, and Andre.
4: Splashdown. On behalf of SpaceX, welcome home, Crew 12.
38: Ja, nooit eerder bleef een Europees astronaut zo lang in de ruimte. En Adenau is de 2e Europese vrouw die tijdens haar verblijf het ruimtestation verliet.
0: Oké, en hoe uitzonderlijk zijn vrouwen dan, anno 2026, dus nu in de ruimtevaart?
38: Daar was ik ook benieuwd naar. Dus ik belde met ruimtevaartdeskundige en astronautentrainer Mindy Howard. En ja, een vrouw in de ruimte is nog altijd uniek.
8: Als je kijkt naar de cijfers, dan zie je gewoon wereldwijd dat ongeveer 11% van alle mensen die ooit in de ruimte zijn geweest is vrouw, dus misschien 1 op 10. In Europa zijn er eigenlijk, de cijfers zijn nog pijnlijker. Sinds de oprichting van ESA Inclusief gisteren gelande Sophie Adeno. Slechts drie Europese vrouwen zijn ooit in de ruimte gevlogen.
0: Drie Europese vrouwen nog maar?
6: Ja. Ja.
0: Echt weinig.
6: Ja, en Mindy Howard die legt nog even uit hoe dat komt.
8: Er zijn veel verschillende redenen, denk ik. Maar historisch gezien kwam die astronauten uit een soort militair beroep. En ze hebben daar ook, zeg maar, vrouwen waren buitengesloten oorspronkelijk om vliegers te worden. Dus ja, kunnen ze ook niet astronauten worden. Maar ja, eigenlijk was dat in de jaren 60, 70. En het is nog veel jaren later. Dus
6: Ik vroeg haar of vrouwen ook anders reageren op zo'n ruimtereis dan mannen.
8: Grappig dat je dat vraagt. Maar in recente onderzoek suggereert zelfs dat vrouwen biologisch gezien wellicht beter bestaan tegen de ruimte dan mannen. Op cellulair en genetisch niveau blijken mannen veel gevoeliger te zijn van de stress van de ruimtevaart. En bij mannen raakt het immuunsysteem en de genregulatie sterker van slag. En vrouwen herstellen genetisch gezien sneller. Dus deze ontdekking heeft invloed van toekomstige missies.
0: Nou, wat super interessant. En deze Sophie Adeno, die dus net in de ruimte is geweest, is daar dan dus een voorbeeld van.
6: Zeker. En dat zij drie keer het ruimtestation heeft verlaten, is echt een topprestatie.
8: Het is fysiek en mentaal wel een van de zwaarste dingen die een astronaut kan doen. Ja, je stapt letterlijk die ultieme leegte in, beschermd door niks meer dan een soort flexibel, onder druk gezet ruimtepak. Je moet jezelf verplaatsen, puur op handkracht. Ja, langs de buitenkant van de ISS, terwijl je met 28.000 kilometer per uur rond de aarde reist. Dus elke gereedschap moet gezekerd zijn, elke beweging is traag. En bedachtzaam. Het is een soort topsport in microzwaartekracht.
6: Ja, Mindy Howard die heeft zelf trouwens al jarenlang de wens om de ruimte in te gaan. Ze stond ooit ook op de astronautenlijst van NASA.
0: Ja.
6: Maar helaas werd ze uitgeloot. Met haar organisatie Cosmic Girls hoopt ze meer vrouwen in de ruimtevaartindustrie te krijgen. En wellicht volgend jaar voor het eerst een commerciële ruimtereis te maken.

0: Ja, David Bowie met Young Americans.
1: ANWB's kampioen uit 1898. En daarin staat... Het is te voorzien dat het vervoersmiddel der toekomst... voornamelijk door elektrische drijfkracht zal worden voortbewogen.
0: Ja, dat was uit NOS op 3 een stukje uit het ledenblad van de ANWB... van bijna 130 jaar geleden. Voorspellende gaven dus, want uit onderzoek gedaan met 47 miljoen auto's... kwam vandaag dat de elektrische auto langer meegaat... dan een auto met een verbrandingsmotor. Maarten Stijnboeg weet hier alles van, hoogleraar high-tech systemen aan de TU Eindhoven. Welkom.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, meneer Stijnboeg, had u deze uitkomst verwacht?
2: Ja, we hadden dat eigenlijk wel verwacht, maar de data is wel enorm die ze gebruikt hebben. Hoewel een nuancering van die 47 miljoen APK-keuringen die ze in Engeland bekeken hebben. Daarvan is natuurlijk maar een klein deel nog maar elektrisch. Maar toch, het gaat hier om ruim 1,5 miljoen elektrische auto's die ze ook in die database hebben zitten. En ze hebben dus vooral gekeken naar de afkeur bij de APK-keuringen.
0: Ja, dus hoe lang ze goed blijven eigenlijk. Maar dan toch even een kritische noot, want je zou denken... Bij auto's met een verbrandingsmotor kun je ook met oldtimers mee laten doen in zo'n onderzoek. Bij elektrische auto's natuurlijk niet. Dus kun je dat dan wel goed vergelijken?
2: Ja, dat klopt. Dus ze hebben onderzoek hebben ze eigenlijk juist per leeftijdscategorie dingen vergeleken. En ook qua hoeveelheid kilometers. Dus ze hebben heel netjes gekeken van als een auto 8 jaar oud is, elektrisch... En benzine, en dan vergelijk je die met elkaar. En ook nog eens qua hoeveelheid kilometers. Oh ja. En dan zie je heel duidelijk, heel interessant, dat de eerste, zeg ongeveer 80.000 kilometer, dat benzine en elektrische auto's eigenlijk vergelijkbare afkeur laten zien bij de APK-keuring. Okay. Dus orde grootte 16%, hè, dat je dan iets moet veranderen. En daarna blijven elektrische auto's een beetje rond dat percentage hangen, 16% afkeur. Maar die benzineauto's gaan dan duidelijk toenemen qua hoeveelheid afkeur. Tot ruim boven de 20% als auto's meer kilometers hebben gereden en ouder zijn.
0: Ah. Ja, voorheen waren er natuurlijk altijd zorgen over de batterij van elektrische auto's. Dat die op een gegeven moment toch kapot zouden gaan. En dat ze dan niet zo'n lange levensduur zouden hebben uiteindelijk. Ja. Is dat scenario dan nog terecht? Of zijn we daar voorbij?
2: Nou, daar zijn we voorbij in feite. En dat scenario was nooit terecht en dat is niet terecht. Kijk, wat in deze testen is bekeken, is vooral de uitval van onder andere natuurlijk batterijen, maar ook de vering en allemaal andere dingen. Bij benzineauto's heb je natuurlijk heel veel kans dat onderdelen van de motor of de uitlaat, dat die niet meer goed zijn, dat je die moet vervangen. Mm-hmm. Bij een elektrische auto hoef je eigenlijk niks te vervangen. Het enige waar je wel op moet letten is dat de batterij voldoende goed blijft. En dat betekent dat je nog voldoende bereik hebt. En
0: dat hebben ze niet getest. Dat je steeds minder ver kan rijden met die batterij.
2: Precies. Nou, dat hebben ze niet getest in dit onderzoek. Dit gaat echt om APK-keuringen die dus afkeuren of reparatienoodzaak mogelijk maken. Mm-hmm. Dus wat ze niet hebben bekeken is hoe ver kan je ermee rijden. Dus ze hebben puur gekeken van of dingen kapot zijn en die je moet repareren om door de keuring te komen. En daar blijkt dus elektrische auto's, zoals we eigenlijk wel wisten, veel beter te zijn dan benzineauto's. We hebben ook, we weten eigenlijk dat elektrische auto's vrijwel geen onderhoud nodig hebben. Terwijl hoe ouder een benzinemotor wordt, hoe meer kilometers je hebt gereden met een benzine of diesel. Ja, dan moet je steeds meer gaan repareren en steeds meer onderhoud doen. Maar die batterijdegradatie is niet getest hier. En gelukkig zijn daar de ontwikkelingen heel goed.
0: Het lijkt me toch wel vrij cruciaal dat die batterij het blijft doen. Dat je er net zoveel mee kan blijven rijden.
2: Nou ja, je blijft er altijd mee rijden. Dat laat dit onderzoek ook zien, dat die batterijen het altijd blijven doen.
0: Ja, precies. Is die elektrische auto dan op alle onderdelen echt beter? Ook dingen als bandenslijtage bijvoorbeeld?
2: Het enige wat slechter is bandenslijtage.
0: Ah, oké.
2: Ja, en dat heeft twee oorzaken. De elektrische auto's zijn in de vergelijkbare klasse zijn ze zwaarder. Dus daardoor slijten de banden iets meer. Mm-hmm. Maar als ik ook om me heen kijk op de weg, de mensen die een elektrische auto hebben, die trekken altijd net even iets sneller op. Omdat een elektrische auto nou eenmaal iets sneller koppel heeft op de banden. Waardoor je ook iets meer... Dus als je iets rustiger met je rechtervoet bent, dan helpt dat voor je bandenslijtage.
0: Goed advies. Wat gaat dit betekenen, denkt u, voor de markt voor de elektrische auto's? Denkt iedereen we moeten toch echt overstappen?
2: Ja, ik denk dat sowieso verstandig is. Kijk, we wisten al dat batterijen veel langer meegaan dan we vaak denken. Met de allernieuwste moderne batterijen kan je vaak gewoon 500.000 tot zelfs 2 miljoen kilometer rijden voordat die batterij echt niet meer heel veel zoveel bereik heeft. Mm-hmm. Dus die batterijdegradatie valt reuze mee en dat wordt steeds beter. De kosten zijn het allerbelangrijkste. Nu in de middenklasse kan je al eigenlijk gewoon een vergelijkbare elektrische auto kopen. Vergelijkbaar met dezelfde klasse in benzine of diesel. Waar het nog ontbreekt is een beetje de goedkopere auto's. Hè? De echte auto's onder de 20.000 euro nieuwwaarde. Ja, daar krijg je dan wel een elektrische auto. Maar daar kan je gewoon nog niet zo ver mee rijden. Vaak precies. Minder dan 200 kilometer. Okay. En dat is nog een sector, een stukje die we moeten zien te verbeteren.
0: Helder. Ja. Nou, hartelijk dank voor uw uitleg. Maarten Steinboeg, hoogleraar high-tech systemen aan de TU Eindhoven. Dank u wel. Gisteren werd tientallen doden door Russische aanvallen in Oekraïne. Verslaggever Hans-Jaap Melissen is in de buurt van waar het gebeurde. We spreken hem straks, maar nu eerst het NOS-journaal.
3: NPO Radio
0: met Kirsten Klomp.
4: De Nobelprijs voor de Vrede gaat naar Navi Pillay, rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. De Zuid-Afrikaanse jurist behandelt de zaak over genocide tegen de Rohingya's in Myanmar. Eerder zat ze in het Rwanda-tribunaal en verdedigde ze Nelson Mandela toen hij vastzat op Robbeneiland. Pillay krijgt de Nobelprijs voor haar levenslange strijd voor vrede en mensenrechten. Duizenden Spanjaarden zijn de straat opgegaan om Mari Carmen Abascal te herdenken. De vrouw van 87 werd uit haar huis gezet omdat ze de huur niet kon betalen en werd daarmee het gezicht van de woonprotesten. Ze lag in het ziekenhuis vanwege angst en stress en overleed woensdag. Zo'n 20.000 demonstranten trokken in Madrid met kaarsen en bloemen naar het huis van Mari Carmen. In Brussel hebben honderden gemaskerde jongeren zich gemengd in een staking van vakbonden. Ze zijn boos over bezuinigingen van de regering. De jongeren blokkeren straten rond het Centraal Station en bekogelen de politie met vuurwerk, stenen en flessen. De politie probeert de jongeren met traangas en een waterkanon uit elkaar te drijven. Oud-premier Schoof heeft gezegd dat het Oekraïne-beleid van president Trump niet te volgen was. Dat zei hij in een podcast De Atlantische Blik. Elke keer als Europese bondgenoten vooruit proberen te komen, trok de VS zich op het laatste moment terug. De wisseling van president Biden naar Trump had volgens Schoof grote impact.
0: Dankjewel, Kirsten. Erik Evengroen, hoe is het op de weg?
5: Nou ja, het wordt langzaam maar zeker drukker. We zien steeds meer korte dagelijkse files ontstaan. Die hebben zo gemiddeld 5 minuten oponthoud. En een drietal opvallende. Om te beginnen de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Kelpen-Oler en Gratum 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Ook 20 minuten oponthoud op de A12 van Utrecht naar Duitsland. Voor Zevenaar 10 kilometer file. En het is opvallend druk op de N276 Maasbracht richting Brunsum. Door de afgesloten A2 is het hier hartstikke druk. Er staat 3 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging.
6: Eén vandaag. Marloes Lemson.
0: Ja, vandaag is het Paarse Vrijdag, de dag waarop het onderwijs zich inzet voor de LHBTI+-gemeenschap. De afgelopen weken kwamen er allerlei onderzoeken uit over de acceptatie van deze groep, want die daalt onder jongeren en stagneert onder volwassenen. Goedemiddag, programmamaker Jora Rienstra.
7: Ja, hi, goedemiddag.
0: Hoi, goedemiddag. En Anna-Louise Schotel. Onderzoeker.
8: Hoi, goedemiddag.
0: Onderzoeker van het Sociaal Cultureel Planbureau. Welkom beiden. Ja, Jora Rienstra, jij bent zelf onderdeel ook van de LHBTI+-gemeenschap. Wat viel u op in de berichtgeving over de onderzoeken van de afgelopen weken?
7: Nou, wat mij vooral opviel, was dat het heel erg ging over alsof de zichtbaarheid, hè, bijvoorbeeld van regenboogvlaggen, van dus inderdaad Paarse Vrijdag, eigenlijk de zichtbaarheid van queers, dat ons door de strot wordt geduwd. En dat kwam in verschillende media kwam dat naar voren. Bij Rensen aan tafel ging het daar heel erg over.
0: Bij de talkshow had Mona Keijzer het daarover, inderdaad, toch?
7: Ja, Mona Keijzer had erover. Maar zelfs ook Jan de Hoop, die was aangeschoven, die had erover. Ja, maar we moeten het gewoon normaal doen. Mensen moeten gewoon, kinderen moeten, jongeren moeten les hebben. En die moeten helemaal niet met Paarse Vrijdag bezig zijn. We moeten het allemaal niet zo zichtbaar maken, eigenlijk. Want het wordt je dus eigenlijk, zo gezegd, door de strot dan geduwd. Op nu.nl was dat ook, werd dat narratief heel erg herhaald. In de kop van dat artikel, waardoor je eigenlijk wegdrijft van de echte inhoud van dat onderzoek en waardoor het eigenlijk meer gaat over, wij moeten dus minder zichtbaar zijn, want dan is het een beetje boontje komt om zijn loontje. Dan moet je ook niet gek opkijken dat mensen het niet meer accepteren. En dat gaat dan echt helemaal de verkeerde kant op. Dus,
0: ja. En wat vindt u dan van dat media dat woede frame dan toch overnemen, blijkbaar?
7: Ja, kijk, dat bijvoorbeeld een Ongehoord Nederland dat zou doen, dan denk ik, weet je, laat zitten. We weten allemaal waar die club vandaan komt en waar ze voor staan en vreselijk. Maar dat inderdaad zo'n programma als Rensen, nu.nl, dat ook bij de EO ging het, Geert Walling had het erover. En dat er zoveel ruimte aan wordt gegeven en er niet wordt nagedacht, maar wacht eens even, moet het niet ergens anders over gaan als zo'n onderzoek wordt gepubliceerd. Maar dat dit dan de boventoon voert, ja, dan ga je echt wel de verkeerde kant op als je gaat berichten over zo'n onderzoek.
0: Ja, mevrouw Schotel van het Sociaal Cultureel Planbureau. U deed onderzoek naar de politieke representatie ook van de LHBTI+ gemeenschap, ook in de Tweede Kamer en zo. Uh-huh. Is er een verband te leggen met hoe de discussie nu gevoerd wordt daarmee?
8: Ja, we horen veel in publiek en politiek debat dat het, zoals Jora ook zegt, dat de toegenomen zichtbaarheid ervoor zou zorgen dat die acceptatie van LHBTIQ+ personen zou afnemen. Maar dat is niet in verband met wat we in wetenschappelijk onderzoek terugzien. Die weerstand die bestaat al in allerlei hoeken van de samenleving en krijgt aandacht bij dagen als Paarse Vrijdag.
0: Ja, ik begreep dat uw proefschrift ook ging over de zichtbaarheidsparadox. Wat is dat dan precies? Hoe zit dat in elkaar?
8: Ja, klopt. Ja, zichtbaarheid werkt eigenlijk heel dubbel. Hè? Dat, je kan eigenlijk als minderheidsgroep kan je niet emanciperen en rechten verwerven zonder zichtbaar te zijn. Mm-hmm. Maar zichtbaarheid roept ook weerstand op, backlash, tegenreacties. Geeft nieuwe ruimte voor discriminatie, voor stereotypering. En zichtbaarheid kan ook onveilig zijn, zoals we ook zien in de cijfers over hoe het gaat met LHBTIQ+ personen. En dat is dan vooral voor mensen die verder van de norm af liggen het geval.
0: Ja.
8: En zichtbaarheid kan ook heel oppervlakkig zijn. Dus alleen maar een paars t-shirt aantrekken en vervolgens geen daadwerkelijk beleid. En dan leidt zichtbaarheid dus niet automatisch tot emancipatie.
0: Nee, maar ergens heeft die paradox zorgt er dus ook, ja, tenminste die laat misschien wel zien dat het ook een soort natuurverschijnsel is, dat emancipatie ook weer weerstand oproept dus.
8: Ja, hoewel we dan ook onze eigen agency eigenlijk een beetje vergeten, denk ik. Dus ik zou dat zeker niet als natuurverschijnsel willen zien. Hè. Dat is een politiek en maatschappelijk proces.
0: Ja, precies.
8: Waar we allemaal iets aan kunnen bijdragen.
9: En u heeft het over beleid. En ik was nog even benieuwd, is er dan te weinig beleid rondom? Oké, we kunnen ons paars kleden, maar dat maakt niet het verschil?
8: Nee, nou, ik denk wel dat in het huidige politieke klimaat dat misschien de verleiding kan bestaan om te denken, nou, we trekken ons een beetje terug. Of ik doe alleen de oppervlakkige versie hiervan. Het is alleen de regenboogvlag.
0: Mm-hmm.
8: En daadwerkelijk het schurende gesprek aangaan of de daadwerkelijke verhalen van de LHBTIQ+ gemeenschap er laten zijn. Dat is wat anders natuurlijk dan alleen oppervlakkige zichtbaarheid geven en daarmee denken, nou mooi, hè, we zijn tolerant en hebben het goed gedaan.
0: Ja, mevrouw Rienstra, hoe kijkt u daarnaar naar die zichtbaarheid?
7: Ja, nou daar wilde ik dus even nog op ingaan. Wat ik ook echt vond ontbreken de afgelopen paar weken was dat je vervolgens ook niet ingaat op wat het belang van die zichtbaarheid en wat dat doet met iemand die queer is.
0: Ja.
7: Zet iemand aan tafel die vertelt, maar wacht eens even, als ik door een straat loop of op school kom en ik zie de regenboogvlag hangen of ik zie iemand met regenboogsokken aan of met een paar sokje of een lintje of iets, dan weet ik, bij diegene kan ik terecht op het moment dat ik me onveilig voel. Ik heb dat zelf als ik in Amsterdam loop en je hebt de Churchilllaan heeft heel veel regenboogvlaggen buiten hangen. En gek genoeg denk ik dan, als ik hier met mijn vriendin zou lopen en we zouden zoenen en ik zou worden aangesproken, dan weet ik dat al die ramen waar die regenboogvlag zijn, dat die naar buiten zullen stormen en mij zullen komen helpen. En die verhalen wil je horen en die wil je ook zichtbaar maken van wat doet het met een queer persoon op het moment dat die zichtbaarheid krijgt en dat hij gezien wordt en dat hij voelt van hier kan ik mezelf zijn.
0: Ja, die verhalen zorgen misschien juist voor veel snellere emancipatie en ook voor veel meer begrip.
7: Dat denk ik wel.
0: Heeft u een idee waar die onjuiste claims die er dan volgens u gemaakt worden ook, waar die vandaan komen, uit welke hoek?
7: Dat is nu aan mij de vraag even?
0: Ja, sorry.
7: Ben ik. Nou, uit onderzoek is gebleken dat dat ook heel erg uit complotdenken voortkomt, uit desinformatie, uit frames uit de context rukken, waardoor er weer mee aan de haal wordt gegaan. Daar zijn voorbeelden in geweest. Bij Pointer heeft daar onderzoek naar gedaan, Medialogic. Dus er zijn allemaal daar ook weer onderzoeken gedaan. En dat en vanuit de politiek worden natuurlijk van alles wordt geroepen wat niet klopt. Dus desinformatie wordt naar buiten gestort eigenlijk. Dat wordt weer opgepikt, wordt weer uit de context gehaald. En zo gaat het ook op zijn beloop. En ja, gaan de jongeren dat ook gewoon napraten?
0: Wat zou uw advies dan zijn, ook voor journalisten en mensen die ook die berichtgeving misschien ook maken?
7: Nou, dus
0: hoe zou je hier best mee om moeten gaan? Want u schreef samen met 11 andere journalisten een opiniestuk op hierover. Jullie zijn een soort collectief van queer journalisten.
7: Ja. Ja, we zijn inmiddels gegroeid naar 37 leden. Dus door echt gewoon eigenlijk als collega-journalist om echt goed te kijken van, wees kritisch, stel vragen. Ga niet dat narratief herhalen, maar ga doorvragen en zet daarmee de juiste mensen. Geef daarmee de juiste mensen aan het woord. Zet daarmee de juiste mensen aan tafel. Geef ze het woord. En blijf niet hangen in dat eigenlijk dat, ja, als ik heel eerlijk ben, gewoon een heel stomzinnig narratief. En daar ben je toch dan zelf te slim voor om dat te gaan herhalen en op die manier aandacht te geven. Ja. Dus wees kritisch. En vraag door en betrek ook meer queer personen, je collega's erbij, om te kijken hoe je het dan wel goed kan neerzetten, hè? Zo'n
0: precies
7: nieuwsbericht.
0: Nou, noted. Ja. Bedankt voor de uitleg in ieder geval. Hartelijk dank Jora Rienstra en Anna-Louise Schotel. En vanavond gaat het hier ook over in onze tv-uitzending vanaf 6:30 en die is op NPO 1. Overledenen oplossen in water, resomeren heet dat. Het mag nog niet, maar waar wordt wel aangewerkt in de Tweede Kamer. Het zou een uitkomst kunnen zijn voor een uitvaartondernemer waar onze verslaggever zo meteen is.

0: Yeah, the 1975, it's not living if it's not with you. Uitvaartondernemer Erik van Soest van het vijfde seizoen heeft de apparatuur al jaren klaarstaan, maar mag die nog niet gebruiken. In zijn uitvaartcentrum in Ommeren kunnen overledenen straks worden geresumeerd. Het lichaam wordt dan opgelost in water. Een wetswijziging waar de Raad van State zich vandaag over gaat buigen moet dat mogelijk gaan maken. En verslaggever Joris Kreugel is vandaag bij Erik van Soest, de uitvaartondernemer.
1: We gaan hier de kelder in.
2: Wat zou jij eigenlijk willen als je straks komt te overlijden?
1: Ik was zelf eerlijk gezegd van het natuurbegraven. Maar nou met het resumeren zo inmiddels verbonden en verknocht zijn, ja, dan sta ik jezelf ook al voor open.
2: Ja. Een resumator?
1: Een resumator, ja.
2: Mag nog niet gebruikt worden.
1: Nee. Het apparaat staat hier al ruim 3 jaar. Maar ja, we zitten te wachten op toestemming vanuit de regering. Dat was wel een stap die heel erg nodig was.
2: Vandaag gaat de Raad van State zich erover buigen.
1: Klopt, ja. En dan horen we natuurlijk wat daaruit voortkomt. Of dat ze de wet meteen zeggen, nou ja, je kunt het 1-op-1 overnemen. Of dat er nog aanpassingen moeten komen. Of dat ze zeggen, ja, dit is helemaal niks. Ga maar opnieuw naar de tekentafel, maar dat is niet de verwachting.
2: Laat het eens even over de Resumator S750 hebben. Het is gewoon een soort capsule is het. Als je bijvoorbeeld een scan moet maken in het ziekenhuis.
1: Ja.
2: Kan je hem heel even open doen? Het is een flinke deur, zeg.
1: Ja, dat is een deur die ook in de Engelse marine wordt gebruikt voor de onderzeeboten. Maar dan zie je inderdaad een soort een tunnel, een MRI-scanachtige ruimte. Daar wordt de persoon ingelegd. En dan vult de ruimte zich met water totdat het lichaam onder water ligt. Verwarmd water. En daar wordt kaliumhydroxide toegevoegd.

0: carbonedioxide zorgt ervoor dat het lichaam ontbonden wordt, oplost, beter gezegd, in een aantal uren, zodat alleen nog de botten over zijn. En de serieuze hulpmiddelen die we ons leven krijgen, pacemaker, heup, dat blijft allemaal intact en steriel over. Misschien ethisch niet, maar technisch gezien zou het opnieuw kunnen gebruiken.
1: Mag ik even?
0: Ja?
1: Kan ik even inliggen?
0: Ja, dan pakken we even een tafel erbij, de invoertafel.
1: Ja, dan kan ik alvast even kijken hoe het is. Want het lijkt mij ook wel wat, dit.
0: Deze invoertafel, die heeft ook...
1: Ligt een, iemand op of niet?
0: Ja, het is gelukkig, het is een dummy.
1: Dummy.
0: Steven heet hij.
1: Ja, een mummy?
0: Ja, nou inderdaad. We hebben natuurlijk de persoon in een wollen wade gewikkeld.
1: Ja. Nu een bed heen gereden. En kan ik hierop gaan liggen?
0: Worden.
1: Ik lig inmiddels met mijn hoofd al... Ja, daar ga ik. Oh,
0: ik zeg tot hier, denk ik.
1: Oh, je mag wel doordrukken, hoor. En de deur dicht.
0: Het hoofd wordt in een soort koortje geplaatst met een extra waterstraal daarbij. Omdat ons hoofd heel erg het weefsel omhult. Dus dat lost het minst makkelijk op. Deze positie, eigenlijk gaat het wel netjes mee met de rest van het lichaam.
1: De deur kan niet dicht, hè?
0: Nee.
1: Nou, haal me er maar weer uit, want ik hoop dat het nog heel even gaat duren. Het is een klein beetje benauwd. Maar ik kan er redelijk goed tegen. Wat is nou eigenlijk de reden waarom het allemaal zo lang duurt?
0: Dat zit vooral op ambtelijk niveau. Op het ministerie van de Binnenlandse Zaken die hier over gaat. Ja, daar is iemand die continu weer nieuwe onderzoeken wil en eist en vraagt. Terwijl het onderzoek iedere keer aangeven dat het resumeren eigenlijk een perfecte vorm is van het uitvoeren van de uitvaart. Want als je nagaat dat de onderzoeken die in Nederland zijn geëist al jaren terug, het praat ik over 2017 en 2020, dat die in buitenland zijn overgenomen, waardoor buitenland, zoals België, Ierland, Schotland, al bezig is.
1: Ik ga er even af. Zo, even van het bed af. Je hebt natuurlijk ook een heleboel crematoria in Nederland.
0: Je zit hier niet op te wachten natuurlijk.
1: Is er veel vraag naar?
0: Hier in dit gebied, en dan praat ik vooral over de betere. Nou, dan komt uiteindelijk ook te sprake welke vorm wil je. Ja, en dan kiest mensen van die eerst voor cremeren kozen, 80-90% kiezen voor het resumeren. En wat ik ook ervaar, als er iemand al overleden is en we komen voor het gesprek bij de mensen thuis, dan vragen ze vaak aan mij van ja, dat ene met dat water, hè, dat bij jou, kan dat al? Ik zeg nee, helaas nog niet. Oh, doe dan maar cremeren. Dus cremeren is nu een tweede keuze geworden, terwijl het nog het resumeren niet is toegestaan.
1: Maar grote uitvaartverzekeraars, staan die ook te springen?
0: Een hele hoop uitvaartverzekeraars, de grote, nou ja, die hebben zelf zo'n beetje 80% van de crematoria in eigendom. Dus voor hun is alle belang erbij dat het resumeren het liefst niet, maar anders hooguit vertraagd wordt ingezet. Dus hun hebben alle belang erbij. En ook een van de grootste verzekeraars die ook uitvaarten zelf verzorgen, ja, die zijn ook eigenaar van de grootste overbouwfabriek van Europa. Dus ja, die hebben een bepaald belang. En dat is niet te resumeren.
1: Want dit is een stukje goedkoper, denk ik.
0: Dit is zeker goedkoper, ja. Ja. De hele productie is al lagere kosten. En ook wat betreft, en dat komt natuurlijk bij de consument uiteindelijk terecht. Het cremeren varieert een beetje per crematorium. Hè. Er zijn twee crematoria in Nederland die nog net onder de €600 per crematie zitten. Maar de meeste beginnen op €754. En dat loopt op tot boven de €1000. Nou, wij verwachten zelf dat het resumeren ook rond die €600 uit gaat komen. Resumaten kun je eigenlijk bij iedereen in de garage neerzetten. En het is niet voor niks dat de meeste crematoria aan de rand of op een industrieterrein zitten. Dat heeft met de vergunning te maken. Dan denk ik op alle fronten dat dit toch ook een hele vriendelijke manier is om je laatste wil uit te kunnen voeren.
2: Ja, dat was een verslag van Joris Kreugel.

0: Creed High. Ja, dat was Medusa van Cameron Whitcomb.
1: Feit of fictie?
0: Ja, Julia, internationale zorgen over een Russisch biologisch wapen. Vertel.
2: Ja, na een laboratoriumongeluk in Rusland overleed een onderzoekster. Zij zou per ongeluk een reageerbuis hebben gebroken met daarin de dodelijke pestbacterie. Het is onduidelijk of zij overleden is aan pest. Lokale Russische autoriteiten die ontkennen het in ieder geval.
0: Oké, maar als het gaat om pest, ook wel de zwarte dood genoemd, dan is het alle ens aan dek, toch?
2: Ja, als alle medewerkers zijn direct in quarantaine gezet. En dit incident zorgt voor veel wantrouwen. In Trouw lezen we dat westerse inlichtingendiensten Rusland ervan verdenken in het geheim te werken aan biologische wapens. En longpest zou daar namelijk geschikt voor zijn.
0: Dat klinkt best wel eng, pest als biologisch wapen.
2: Ja, onze research begon bij Mark van Ranst. Hij is microbioloog aan de KU Leuven en weet of het mogelijk is om pest als biowapen in te zetten.
3: Ja, men zou dat, wanneer men dat als een terroristisch wapen zou willen gebruiken, dan kan men dat vernevelen.
0: Ja. Vernevelen?
2: Ja, dat houdt in dat een substantie met de pestbacterie wordt omgezet in een extreem fijne mist, dat dan wordt ingeademd.
0: Met dodelijk gevolg dan, of niet?
2: Inderdaad. En ik pak even het artikel van Trouw erbij. En daarin staat verder dat de bacteriën bovendien genetisch kunnen worden aangepast om resistent te worden tegen antibiotica. We legden dit voor aan Van Rans en vroegen of dit ook echt mogelijk is.
3: Normaal gezien zijn die bacteriën prima gevoelig aan antibiotica die normaal gezien beschikbaar zijn. Maar dan kan je ook zeggen, het kost niet superveel moeite wanneer je daarin gespecialiseerd bent om resistentiegenen tegen antibiotica of tegen bepaalde antibiotica in te brengen in het genetisch materiaal van die pestbacterie. En wanneer je kwade bedoelingen hebt, dan zou je die aan een aantal antibiotica kunnen weerstandig maken.
0: Oké, moet ik nu zorgen maken of... Zo klinkt het wel.
2: Ja, terechte vraag. Van Rans ziet dat het vooral dient voor een ander doel.
3: Het werkt ook heel ontwrichtend. De naam pest, dat roept onmiddellijk de relatie op met de zwarte dood. En dat zorgt voor angst en ontregeling. Dan zou dat wel eens het primaire doel kunnen zijn. Niet zozeer heel veel mensen doden. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren.
0: Oké, het wekt dus vooral angst op.
2: Ja, want een biologisch wapen inzetten, dat is volgens Sikko van der Meer, onderzoeker bij Klingendaal, helemaal niet makkelijk.
4: Vaak worden ze ontwikkeld, hè, dat je ze bijvoorbeeld met een raket of een vliegtuig verspreidt boven een gebied, waardoor dan de legitieme mensen moeten gaan besmetten. Maar je bent enorm afhankelijk van de weeromstandigheden, luchtvochtigheid, windrichting.
2: En het is ook nog eens enorm riskant, want je hebt geen controle over de verspreiding. Het zou zomaar kunnen overslaan naar je eigen land en daarom is het nooit echt op grote schaal ingezet. Al werd er in de Koude Oorlog al wel mee geëxperimenteerd.
4: En eigenlijk na de afloop van de Koude Oorlog is altijd het gerucht blijven bestaan dat dat nooit helemaal opgeheven is. En eigenlijk weten we dus niet precies of Rusland nog een biologisch wapenprogramma heeft of niet.
0: Oké, vandaar ook die verdenkingen dus van de westerse inlichtingendiensten.
2: Ja, terwijl er gek genoeg wel een internationaal verdrag bestaat waarin we biologische wapens hebben verboden. De Biological and Toxic Weapons Convention. En Rusland heeft daar ook zijn krabbel onder gezet.
0: Oké, maar dat zegt natuurlijk nog niks. Want hoe controleren we dan of iedereen zich er ook aan houdt?
2: Goeie vraag. En dat is nu precies het probleem, was het antwoord van Van der Meer.
4: Er is geen organisatie wereldwijd die checkt bij laboratoria in de deelnemende landen of daar werkelijk of niet wapens geproduceerd worden. Dat maakt het lastig. Kernwapens zijn makkelijker te betrappen dan biologische wapens.
0: Ja, en de late berichtgeving over het laboratoriumongeluk de wereld natuurlijk wel even schrikken. Julia, uit alles wat je net hebt verteld en laten horen, kan je concluderen dat?
2: Ja,
0: vertel?
2: Dat het inderdaad een feit is. Het kan. Dat is overigens wel iets heel anders dan of het ook daadwerkelijk zo is. Naast Mark van Rans spraken we ook nog met viroloog Marion Koopmans. En die stelt, of het ook geschikt is als wapen, is heel wat anders.
0: Julia, dankjewel. Ja, beleggingsapps, je ziet door de bomen het bos bijna niet meer. Maar kopen mensen de laatste tijd nou ook meer aandelen? Spelen we op safe of blijven we sparen? Dat straks na 1 uur.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Baan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
4: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
5: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
3: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
4: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: NPO Radio 1. 1 uur.
8: Marloes Lemson. Hoe controleer je een wet waar de geheime dienst zich mee bezighoudt? En dat is dus, ja, geheim. Hoe check je dat? Dat zometeen. Maar eerst het NOS Nieuws. Met Kirsten Klomp.
9: In Brussel is een staking van vakbonden uitgedraaid op rellen. Dat gebeurde toen honderden gemaskerde jongeren zich tussen de betogers mengden. In de buurt van het Centraal Station zijn straten geblokkeerd en wordt de politie bekogeld met vuurwerk, stenen en flessen. De politie probeert de jongeren met traangas en een waterkanon uit elkaar te drijven. De vakbonden demonstreren vanwege de bezuinigingsplannen van de regering. Demonstranten zijn bang dat dat ten koste gaat van lonen en sociale zekerheid. Het verhaal van verzetsheld Willem Wilbrink over zijn tijd in concentratiekamp Dachau blijkt niet te kloppen. Dat zeggen historici na onderzoek. De 99-jarige Wilbrink zou nooit in dat kamp hebben gezeten. Het Nederlandse Dachau-comité weet sinds 2 jaar dat het verhaal niet klopt, maar heeft dat bewust nog niet naar buiten gebracht.
10: Het is natuurlijk ongelooflijk verdrietig, want wij weten als Nederlands Dachau als geen ander wat oorlogstrauma kan doen met de verhalen in je hoofd. En dat wil dus ook zeggen dat het heel goed kan zijn, en daar gaan wij ook echt van uit, dat meneer Wilbrink ook echt overtuigd is dat hij dit heeft meegemaakt.
9: Volgens het comité is het wel belangrijk om informatie die niet klopt over de oorlog te weerleggen. Navi Pillay zegt verrast te zijn door het krijgen van de Nobelprijs voor de Vrede. De Zuid-Afrikaanse rechter was in de rechtbank in Nuremberg toen ze het nieuws te horen kreeg. Pillay kon het niet gelijk geloven. Ze maakte een grap over het delen van de Nobelprijs met de Amerikaanse president Trump.
11: Thank you very much. If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump.
9: Pillay behandelt op dit moment de zaak over genocide tegen de Rohingya's in Myanmar bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Het is geen toeval dat Pillay de Vredesprijs nu krijgt, zegt correspondent Alice van Gelder.
12: Ze hebben haar nu wel duidelijk aangewezen, omdat zij dus echt wel als moreel kompas bijna fungeert. Omdat zij dus echt opkomt voor gelijke rechten en voor de underdog. In heel veel verschillende landen. En ik denk dat Zuid-Afrika ook vandaag wel heel erg trots is op deze erkenning van haar.
9: Pillay krijgt de prijs voor haar levenslange strijd voor vrede en mensenrechten. De man die 4 jaar geleden de Belgische kleuter Dean heeft gedood en heeft achtergelaten in Zeeland, heeft gesproken in de rechtbank in Gent. Dave de K. gaf toe dat hij de jongen zeker 50 keer heeft geslagen op zijn hoofd, hals en buik. Dat deed hij omdat hij gefrustreerd was over zijn relatie en zijn leven. Burgemeester Mamdani van New York wil dat president Trump de immigratiedienst ICE terugtrekt uit de stad. Mamdani vindt het onaanvaardbaar dat er opnieuw op iemand is geschoten. Een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten raakte gewond. Die man zat in de auto met een kind van 5. Oud-premier Schoof heeft gezegd dat het Oekraïne-beleid van president Trump niet te volgen was. Hij vertelt in de podcast De Atlantische Blik dat elke keer als Europese bondgenoten vooruit probeerden te komen, de VS zich op het laatste moment terugtrok.
7: Het NOS-journaal.
9: In Duitsland zijn twee controleurs doodgeschoten. Ze wilden de wapenvergunning van een man controleren. Toen hij zijn wapen trok, en daarna verstopte hij zich in zijn huis en blokkeerde de deur, zegt buitenlandredacteur Liedeke Morsinkhoff.
13: De politie heeft telefonisch urenlang contact met hem gehouden in de hoop dat hij naar buiten zou komen, maar dat wou hij dus niet. En zo kwam het dat de politie vannacht rond 3 uur tot actie over is gegaan. Ze zijn het huis binnengedrongen, daarbij is nog explosieven gebruikt, de verdachte is in zijn been geschoten. En als je nu foto's van het huis ziet, dan kan je ook wel zien dat daar strijd geleverd is. De ramen zijn ontzet, de Luxaflex wappert naar buiten. En ook op de gevel zijn sporen van explosies te zien.
9: Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot. In Madrid hebben zo'n 20.000 mensen de vrouw van 87 herdacht, die het gezicht werd van de grote woonprotesten in Spanje. Mari Carmen Abascal overleed woensdag. Sinds ze 2 weken geleden op een brancard uit haar huis werd gezet, lag ze in het ziekenhuis vanwege angst en stress, waar ze overleed. De demonstranten trokken met kaarsen, bloemen en kaarten naar het huis waar Mari Carmen bijna haar hele leven woonde. Ze vinden dat de vastgoedontwikkelaar die de vrouw uit het huis zette verantwoordelijk is voor haar dood. Ghana heeft Nederland om hulp gevraagd bij de bestrijding van drugscriminaliteit. Het gaat onder meer om toezicht in de havens, zei minister van Justitie Van Wiel.
14: Ik heb deze week nog gesproken met de minister van Buitenlandse Zaken van Ghana. Die heb ik in juni, toen ik daar was, ook uitgebreid gesproken. Toen hebben we samen besloten om een proces in gang te zetten waarbij we de drugshandel in West-Afrika in beeld brengen om ook beter te kunnen bestrijden. En nu heeft hij ook gevraagd om concrete hulp, onder andere bij het beter dichtzetten van de kwetsbaarheden in hun havens.
9: Nederland wil van Ghana hulp in de jacht naar crimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. De drugshandelaar zit in Sierra Leone, ook aan de West-Afrikaanse kust. Minister Van Wiel heeft de hulp van Ghana nodig om het drugsnetwerk van Bolle Jos op te rollen.
14: Ook Ghana beseft dat zij risico lopen vanwege dit netwerk. Dat Ghana ook gebruikt wordt als doorvoerroute voor de drugsmokkel, onder andere naar Europa. Ze hebben daar dus ook meer capaciteit op gezet. En dat heeft dus een aantal weken geleden ook geresulteerd in het onderscheppen van een grote vangst. En ook het arresteren van een aantal mensen, waaronder 2 Nederlanders.
9: In totaal zitten nog 3 verdachten vast in Ghana. Er wordt nog onderzoek gedaan naar hun precieze rol in de drugshandel. Het weer bewolkt en veel buien, vooral in het noorden en westen. Aan de kust staat ook een krachtige wind. Het is 14 tot 18 graden. En ook vanavond regen en kans op onweer. Morgen buien, maar ook zon en dan 13 tot 15 graden.
8: Kirsten, dankjewel. Dan gaan we naar Erik Evengroen voor het verkeer.
15: Ja, het wordt langzaam maar zeker steeds drukker op de weg. Inmiddels al ruim 200 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende 4 wegen. De A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen knooppunt Holendrecht en Breukel is een ongeluk gebeurd zojuist. Er zijn zelfs 3 rijstroken dicht. Er staat 7 kilometer file met een 30 minuten vertraging. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Kelpen, Olu en Gratum 5 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. A12 Utrecht richting de Duitse grens. Het is 8 kilometer file rijden vanaf Arnhem-Noord tot aan Zevenaar. En dat kost je 20 minuten. En tenslotte veel oponthoud heb je in het zuiden van het land op de N276 van Maasbracht naar Brunsum. Door de afgesloten A2 is het daar erg druk voor Koningsborst. Er staat 5 kilometer file met bijna 1 uur oponthoud.
7: NPO Radio 1. Avro Tros.
8: In hoeverre is de nieuwe wet voor onze veiligheidsdiensten er een die goed gecontroleerd kan worden? Dat vraagt een luisteraar zich af en wij zoeken zo met hem naar het antwoord. En wat u belooft te spreken met Hans-Jaap Melissen vanuit Oekraïne. We krijgen hem niet goed te pakken, maar zodra we verbinding met hem hebben, hoort u dat uiteraard. Maar nu eerst, sparen of kopen?
16: Marloes Lemson. Eén vandaag.
8: Kleine beleggers zijn in opmars en dat is niet gek, want wie zijn radio, televisie of social media aanslingert ziet bijna groen van de reclames van nieuwe, makkelijke, toegankelijke beleggingsapps. Die komen misschien wel als geroepen, want de Europese Commissie riep Nederlanders recent nog op om meer te gaan investeren. Maar wat doen al die kleine beleggers eigenlijk met de markt? Goedemiddag Rick Vreeje, hoogleraar Finance aan de Tilburg University.
17: Goedemiddag.
8: Ja, goedemiddag. Ja, hoe makkelijk is het tegenwoordig eigenlijk als gemiddelde Nederlander, zeg maar, om een aandeel te kopen? Is dat iets wat vaker gebeurt?
17: Dat is heel makkelijk, maar tegelijk ook best wel moeilijk. Als je het historisch vergelijkt, dus als je kijkt bijvoorbeeld naar de jaren 90, dan is het nu veel makkelijker. Je bent eigenlijk, heb je in 2 muisklikken, heb je over 1 minuut heb je elk aandeel. Dus dat is, als je het vergelijkt met vroeger, nou, veel makkelijker. Aan de andere kant, wat je ook al veel ziet bij mensen, is dat ze het ook heel moeilijk vinden, omdat er een enorm woud aan producten is. Vaak ook obscure producten. En dat er weinig kennis is. Dus dat je niet weet welk product waarvoor staat. En wat de risico's van het product zijn. En dus dat maakt het ook makkelijk, maar ook meteen moeilijk.
8: Ja, dat lijkt me eigenlijk ook meteen een nadeel. Want als je het doet, moet je er dus wel genoeg van af weten. Want voor hetzelfde geld ben je ineens heel veel geld kwijt.
17: Precies. En om terug te komen op de originele vraag van jullie. Ik denk dat dat voor veel mensen ook een drempel is. Dus dit is heel makkelijk om in te stappen eigenlijk. Zo'n account openen, dat kost je 3 minuten. En wat kopen is ook eigenlijk heel makkelijk. Maar de vraag is dan, wat? Wat moet ik nu kopen?
8: Precies. Maar doen meer mensen net dan vroeger? Is dat wel zo? Doen meer mensen
17: nu? Ja, jawel. Het is wel aan het groeien. Dus je ziet dat jongeren veel meer beleggen dan ouderen. Dus het is wel aan het groeien. En het gaat op termijn gaan ook al steeds meer mensen beleggen, verwacht ik. Maar bij de oudere mensen zit natuurlijk het meeste kapitaal. Dus gemiddeld gezien beleggen we heel weinig.
8: Ja, en hoeveel impact hebben dit soort beleggers dan op de beurs? Heeft dat impact?
17: Steeds meer. Dus we traditioneel dachten we altijd, die particuliere beleggers zitten een beetje in de marge, een beetje in de hoeken van de markt. En die hebben eigenlijk weinig effect. Maar die groep wordt eigenlijk steeds groter en dus ook belangrijker. Dus meer en meer nieuw onderzoek laat zien dat ze een steeds groter effect hebben op prijzen. We blijven nog steeds relatief klein ten opzichte van de grote pensioenfondsen en hedge funds.
8: Ja.
17: Maar hun macht is groeiende.
8: Ja, precies. En ik kan me voorstellen dat het voor het financiële plaatje van mensen zelf natuurlijk wel wat uitmaakt. Als je naar die orde van grootte kijkt. Als je gaat beleggen, wat doet het met de portemonnee van huishoudens zelf? Van mensen gewoon die dat doen?
17: De effecten zijn heel groot. En zeker als je het over een lange horizon bekijkt. Dus stel, je zou €100 per maand aan de kant zetten en je gaat het sparen of je gaat het beleggen.
8: Ja.
17: En je doet het over een horizon, zeker van een horizon van 10 of 20 jaar. Ja, dan kan dat effect gewoon zo groot zijn dat je dubbel zoveel rendement hebt door te beleggen. Dus zeker op de lange horizon zijn die effecten heel groot.
8: Ja, en handelen particuliere beleggers dan ook anders dan de grote spelers die al jaren in die markt zitten?
17: Ja, ze handelen zeker anders. Ze maken veel meer fouten. Ze zijn ze laten veel vaker irrationeel gedrag zien.
8: Oh ja?
17: Bijvoorbeeld dingen, ze zijn vaak te overtuigd van zichzelf en handelen daardoor te veel.
18: Wat zijn dan fouten? Een foute keuze?
17: Als je gewoon heel veel handelt, dan raak je gewoon veel geld kwijt in transactiekosten. Dat is in het algemeen niet zo verstandig om te doen. Dus kleine beleggers, particuliere beleggers, maken door de bank genomen meer fouten dan de grote professionele beleggers. Wat natuurlijk ook niet zo vreemd is. Als het jouw beroep is, dan ben je daar beter in.
8: Precies. Ja, Julia, jij hebt nog een voorbeeld van hoe particuliere beleggers ineens hun spierballen kunnen laten zien.
18: Ja, in 2021 werd een grote groep particuliere beleggers via online fora gemobiliseerd om aandelen van het Amerikaanse computerspelletjesverkoopbedrijf GameStop te kopen. Er ontstond een ware beurskoersgekte en het aandeel steeg in een paar weken tijd ongekende hoogtes van ruim $3 naar een piekbedrag van $468.
8: Oké, dus meneer Vreeën, ze kunnen wel daadwerkelijk invloed hebben, maar misschien als particuliere beleggers samenwerken dan?
17: Precies, als het gecoördineerd, dat is precies goed wat je zegt. Zeker als het gecoördineerd is, dan kunnen ze zeker een grote invloed hebben. En dit is ook al een soort keerpunt of realisatie voor de markt. Die mensen kunnen als groep heel krachtig zijn. Dus hier hebben een paar hele grote hedge funds enorme verliezen moeten nemen. Die hadden gewet tegen dat GameStop. Die dachten, dat is eigenlijk zo'n oud bedrijf, dat gaat failliet. Laten we erop gokken dat die failliet gaan. En grote posities zijn genomen. Totdat dat op voorraad begon te leven. Maar ze zei, we willen GameStop niet failliet laten gaan. We gaan die aandelen kopen. En toen zijn die kleine particuliere beleggers in verenigde krachten zo groot geworden dat ze die grote spelers in de problemen hebben gebracht. En dat was eigenlijk iets wat we daarvoor bijna niet gezien hebben.
8: Een beetje David en Goliath, maar dan op de beurs eigenlijk bijna.
17: Ja, precies. Daarom spreekt het verhaal ook al heel erg tot de verbeelding.
18: Zie je dat eigenlijk nu vaker ook? Dit soort bewegingen in één keer? Of is het toch wel heel uniek?
17: Het is vrij uniek. Het komt wel eens voor, maar het is vrij uitzonderlijk. Vooral dat het gecoördineerd is. Kijk, de meeste particuliere beleggers, dat zijn toch gewoon gepensioneerde mensen die zelf beleggen achter hun computer bijvoorbeeld. Er is weinig coördinatie. Dus die zijn... Dit is een uniek voorbeeld, vooral doordat er zoveel coördinatie is. Doordat ze zoveel samenwerken. Maar dat gebeurt in de praktijk eigenlijk weinig.
18: Okay, de Europese Commissie riep Nederlanders laatst ook op om iets te gaan doen met hun spaargeld. We laten het meestal gewoon op de bank staan. Gaan die toegankelijke beleggingsplatforms Nederlanders ook echt aan het investeren krijgen, denkt u?
17: Ik hoop het wel. Wat ik zelf daar vreemd in vind, ze roepen mensen op om te beleggen. Ik denk dat dat een goed idee is. Denk dat meer
18: waarom
17: mensen
18: eigenlijk? Waarom zou de Europese Commissie ons daartoe oproepen?
17: Nou ja, op de eerste plaats is het voor jouzelf beter. Dus als je op lange horizon heb je relatief minder risico en een hoger rendement. Dus dat is eigenlijk voor de huishoudens zelf verstandig om het te doen. Aan de andere kant, hoe meer Europese mensen beleggen, hoe makkelijker dat ook, zeker als ze in Europese bedrijven beleggen, dan wordt het ook voor die bedrijven makkelijker om kapitaal aan te trekken.
18: Ja, ja, ja.
17: Goedkoper om kapitaal aan te trekken.
18: Je investeert gewoon in de Europese economie als je dat doet. Tenminste, als je in Europese bedrijven belegt.
17: Dat snijdt aan twee kanten. Ja. En dus is dat eigenlijk, hebben ze daar gelijk in. Het zonde is dat het geld allemaal op die spaarrekeningen staat. Wat niet wil zeggen dat niemand moet sparen, maar ik denk dat best een deel daarvan belegd zou kunnen worden. Ja. En daar zouden eigenlijk allebei de partijen aan winnen. Dus dat is in die zin goed gezien.
18: Ja, tot slot heeft u nog een advies. Want ik kan me best voorstellen dat mensen denken van nou, ik zou het wel willen, maar ik wil dan geen domme beleggingskeuzes maken. Dus zou er bijvoorbeeld meer onderwijs moeten komen op dit gebied? Of heeft u een andere tip voor mensen die dit overwegen?
17: Ja, nou, dat sla je de spijker op zijn kop. Ik zie bij mijn eigen kinderen dat die al vanaf 12 jaar allerlei werkwoorden Frans moeten leren, waarvan ik denk, nou ja, wat heb je daaraan? En dat vinden wij kennelijk allemaal belangrijk. Ja, nou ja, daar kun je over discussiëren. Terwijl er is in het derde jaar krijg je een uurtje per week economie en er is nauwelijks wat een balans is of wat een aandeel is.
18: Ja.
17: Ja, dat is natuurlijk wel een keuze die wij als maatschappij maken. Ja,
18: als de Europese Commissie dan zegt, ga investeren, dan is het ook wel handig als we daar iets over leren op school misschien. Goed, hartelijk dank.
17: Ja,
18: meneer Rick Vreeën, hoogleraar finance aan de Tilburg University.
17: Graag gedaan.

0: The Pretenders met Don't Get Me Wrong.
1: Vraag 1 vandaag.
0: Militaire dreigingen, spionage, cyberaanvallen en terrorisme. Het kabinet werkt aan een nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten die deze thema's beter zouden moeten aanpakken. Maar daar zijn onder andere toezichthouders nogal kritisch op. Luisteraar Gerard Klerk, welkom. Meneer Klerk?
2: Dankjewel.
0: Ja, hallo, goedemiddag. U heeft een vraag over deze wet, begreep ik. Wat is uw vraag?
2: Is er in deze wet ook aangegeven hoe ze deze handhaven en alles controleren?
0: Ja, want waar bent u dan bang voor als dat niet zo zou zijn?
2: Nou, vele wetten die er doorheen komen, als ik bijvoorbeeld naar de politie kijk, daar geven ze dan een taak aan de politie. En iedereen weet dat de politie het niet aankan, maar toch geven ze die taak. Mm-hmm. En dan, als je dan naar de hand kijkt wat voor effect het heeft gehad, heeft het bijna geen effect. Dus een wet kan er wel zijn, maar het moet wel nageleefd worden.
0: Ja, en goed gecontroleerd worden, want dat is uw belangrijkste punt volgens mij, toch?
2: Ja, dat is het belangrijkste punt.
0: Ja, ja, we gaan erover praten met journalist van AIVD Watch, Wil van der Schans. Meneer van der Schans, welkom.
3: Goedemiddag.
0: U bent hier in de studio. We zijn heel benieuwd natuurlijk hoe u kijkt naar die nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Die krijgt zelfs een nieuwe naam, begreep ik. Wet Bescherming Nationale Veiligheid.
3: Ja, klopt inderdaad. Tot nu toe is het altijd de wet op inlichting en veiligheidsdiensten geweest.
0: Wat maakt zo'n naam eigenlijk uit?
3: Nou, naam maakt best wel uit, omdat het eigenlijk altijd ging over de inlichting en veiligheidsdiensten en de taken die ze hebben. En zo'n begrip als nationale veiligheid is toch veel ruimer en dat is eigenlijk ook politiek in te vullen. We hebben niet heel lang geleden hebben we bijvoorbeeld een motie in de Tweede Kamer gehad, die is aangenomen, ook Antifa als terroristische organisatie te duiden. Ja, dat zijn toch dingen die vallen dan onder dat ruime begrip van nationale veiligheid, wat ook in deze wet niet echt wordt gedefinieerd.
0: Oké, en wat verandert er precies met de nieuwe wet?
3: Ja, ik denk dat we hier dan over 2 weken nog zitten. Dus laten we dat niet allemaal bespreken. Ik zal me een beetje toespitsen op wat de vraag is natuurlijk. Toezicht en de controle op de inlichting en veiligheidsdiensten. En eigenlijk wordt dat een beetje afgebouwd. Er is nu vrij veel toezicht door de toetsingscommissie inzetten, bevoegdheden.
0: Ja, dus dat betekent als ze willen tappen of zo, of ergens in willen kijken?
3: Klopt, heel praktisch inderdaad. Als ze iemand willen observeren vanuit de diensten, dan moet er toestemming gevraagd worden aan die toetsingscommissie. En die zegt dan, er is genoeg reden om dat te doen, of er is geen reden om dat te doen. En dan mag het ook echt niet.
0: Ja. En dus blijft dat dan zo?
3: Nou ja, dat gaat voor een gedeelte, gaat het zo blijven. Nu wordt dat elke 3 maanden gevraagd. En dat gaat elke 6 maanden worden. En dan komt een speciaal regime. Dat heet dan het opponentenregime. En in dat opponentenregime hoeft er eigenlijk nog maar 1 keer voor een gehele gereedschapskist, zo noem ik dat maar, van alle bijzondere bevoegdheden toestemming gevraagd te worden. Ja. Als de organisaties ook echt worden gezien als een opponent. Dus dan moet je denken aan organisaties uit Rusland, uit China, terroristische organisaties. Maar het toezicht neemt dus wel af in dat kader.
0: Ja, ze gaan dus minder vaak checken of ze iets mogen inzetten. Ik vind dat ook gek, want waarom kan je dat maar 1 keer per half jaar doen? Als je ergens halverwege dat halve jaar iets wil gaan inzetten als veiligheidsdienst, dan wil je dat toch meteen kunnen doen?
3: Nee, het is niet 1 keer per half jaar, maar als de toestemming is gegeven, dan moet het na een half jaar als de inzet doorgaat. Dus stel dat ze jou langer willen observeren of ze willen jou langer tappen omdat het interessant is gebleken, dan moet er na dat half jaar weer opnieuw toestemming gevraagd worden.
0: Dus maar kunnen er eigenlijk langer mee doorgaan?
3: Je kan er langer mee doorgaan.
4: En maakt het dan uit dat het dus niet 3 maanden is? Is dan veel vaker controleren is dan beter?
3: Ja, kijk, dat hangt er een beetje vanaf. Hè? Omdat er wordt ook gezegd, heel veel verzoeken zijn inderdaad herhalingsverzoeken. Dan is er eenmaal gevraagd om jou te volgen en af te tappen. En je hebt interessante connecties en interessante contacten. Dus ligt het voor de hand om dat te blijven doen. En dan is inderdaad die elke 3 maanden is misschien wel heel erg veel. Aan de andere kant, en dat zie je ook wel uit juist die controle die er is door die controlecommissies, door het zicht heel scherp te houden op wat die diensten doen, maken ze ook veel duidelijker en helderder hun keuzes.
0: Logisch. Zijn de zorgen van meneer Klerk terecht, denkt u, dat er misschien te weinig controle is nu?
3: Ja, ik denk dat dat zeer terecht is. Ook als je kijkt naar wat de controlecommissies zelf hebben ingediend bij de internetconsultatie. Er gaat echt heel veel aan controle af. En de controlecommissies worden samengevoegd, maar ze worden eigenlijk ook kleiner. Ze moeten meer gaan controleren eigenlijk in totaal. Hè, want het aantal taken gaat toenemen, maar ze worden kleiner.
0: Meer doen dus met minder mensen.
3: Meer doen met minder mensen. Ja. Ja,
0: en is dit dan de enige kritiek op op de wet die er is? Of zijn er nog andere punten?
3: Nee, er zijn ook een hoop dingen die toegepast gaan worden, zoals AI. Het is natuurlijk ergens logisch dat een inlichting- en veiligheidsdienst dat ook gaat gebruiken, want dat doen wij allemaal. En daarvan zeggen de diensten in deze wet, zeggen ze, nou niet de diensten trouwens, maar de ministers natuurlijk die deze wet indienen, die zeggen alle AI die door burgers gebruikt kan worden, die moeten wij ook gebruiken, behalve als er sprake is van heel erg grote risico's. Maar ja, dat betekent wel dat er gewoon ook allerlei AI gebruikt kan worden die toch eigenlijk nog vrij wankel is. En ja, we weten ook niet wat er gebeurt achter de muren van die AI-bedrijven. Er wordt natuurlijk heel veel gewaarschuwd.
4: En wat kan dat nou eigenlijk betekenen voor ons als burger? Ja, lopen wij daar een risico? Of?
3: Ja, kijk, in eerste instantie kan je zeggen dat deze wet wel heel erg gericht is op de dreiging die er is uit Rusland en uit China. Dus hij is wel heel erg op het buitenland gericht. Ik denk wel dat er een risico in zit, omdat ze heel veel organisaties kunnen toevoegen. Dus je moet oppassen dat je niet toch een soort koude oorlogssfeer krijgt, dat er ook organisaties die in Nederland actief zijn. Het kunnen ook Chinese verenigingen zijn. Het kunnen politieke partijen zijn. Dus die vinger aan de pols en die extra controle, die moeten gewoon blijven.
0: Die is wel gewoon nodig. Ja, meneer Klerk, is uw vraag hiermee beantwoord? Wat denkt u ervan?
2: Ja, die vraag is wel beantwoord. Maar het geeft me eigenlijk alweer een vervolgvraag.
0: Nou, als u een hele buitenland... korte heeft, dan kan het. Want ik heb nog zo'n 40 seconden te gaan.
2: Als het buitenland erop gericht is, dan moeten we wel uitkijken dat het binnenland niet vergeten wordt.
0: Hoe bedoelt u dat wij hier ook niet getapt worden heel makkelijk?
2: Precies, dat hier in Nederland worden de dingen georganiseerd, ook onder het tapijt, die misschien wel heel, heel vervelend gaan worden.
0: Nou, laten we hopen van niet, maar toch hartelijk dank voor uw vraag. Ik ben blij dat die wel beantwoord is, ook al zijn uw zorgen helaas niet echt weggenomen. Dank u wel, Wil van der Schans en Gerard Klerk. En heeft u zelf nou ook een vraag bij het nieuws? Stel hem dan vooral, dat kan op eenvandaag.nl/chat of in de NPO-luisterapp. En dan gaan wij natuurlijk op zoek naar het antwoord. En inmiddels is het, eens even kijken, 2:05. Leila Frank, jij presenteert zometeen Bureau Buitenland. Wat gaan jullie doen?
5: Hey Marloes, ja, wij gaan twee dingen doen. Wij gaan naar Miami, niet voor de palmbomen, maar wel voor het samenkomen om te praten over misschien wel het einde van de oorlog in Oekraïne. En we gaan naar Iran, want hoe gaat het eigenlijk met de mensen daar?
0: Ja, Leila, dankjewel. Dan zijn wij bijna aan het eind van deze Eén Vandaag op de radio voor deze week. Julia, wat is er nog?
4: Nou, de cultuursector in Groningen die pakt de gluurbrillen aan. Je weet wel, die AI brillen met een ingebouwde camera. En daar is veel om te doen, want wie waant zich nog onbespied?
0: Mm-hmm.
4: In de stad Schouwburg van Groningen mocht het al niet meer. Maar nu hebben in totaal 35 culturele organisaties in het noorden een verbod op die brillen opgenomen in hun huisregels. Daarover schrijft RTV Noord. En de organisaties die roepen de overheid ook op om te werken aan duidelijke regels rond deze brillen.
0: Zou het toch wel heel overzichtelijk zijn als die er zijn. Goed, dit was Eén Vandaag voor deze week op de radio. Op tv zijn we er vanavond weer op NPO 1 vanaf 6:30. En alvast een mooi weekend. Bedankt voor het luisteren.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Radio 1. Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. Het protest tegen Israël klinkt steeds luider. Lodewijk van Oort over hoe het Israëlische verhaal uitgewerkt lijkt.
2: Als mensen geweld gebruiken, dan hebben ze altijd iets nodig om dat geweld te rechtvaardigen.
1: Kunstmatige intelligentie kan niet zelfstandig opereren. Er zit altijd iemand achter.
3: Je kan geen technologie ontwikkelen zonder dat er iemand aansprakelijk voor is.
1: Liedewijde Paris is de boekendame en politiek commentator Bouke Schram over wonen en praten met sociale partners.
4: De markt die je voor een deel gaat reguleren blijkt toch gewoon nog een markt te zijn.
1: Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
5: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
6: Ster.
7: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
8: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Social Deal, wellness deal, steek 1 en...
10: Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Er hangt iets in de lucht. Jazz en moderne dans komen samen in de voorstelling Storm. Door Off Projects en het Jazz Orchestra of de Concertgebouw met muziek van de Britse componist Shabaka Hutchings. Dit najaar te zien bij jou in de buurt. Storm. Tickets via jazzorchestra.nl.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
17: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
18: Ah, nee.
17: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
19: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
20: In Brussel is een staking van vakbonden uitgedraaid op rellen. Vooral in de buurt van het treinstation Brussel Centraal is het onrustig. Verslaggever Stijn de Vaar van de VRT is daar. Wat gebeurde er vanochtend?
21: Wel, ik sta hier inderdaad in de buurt van het Centraal Station. Op dit moment is het iets rustiger hier, maar dat was daarnet wel anders. Het begon vandaag met een nationale actiedag tegen mogelijke besparingen van de federale regering. En de Socialistische Vakbond organiseerde daarom een optocht van het Centraal Station naar het Zuidstation. Maar al snel ontstonden in de buurt van die betoging opstootjes met de politie. En dat mondde uit in zware rellen. Honderden jongeren in zwarte kledij, vaak gemaskerd, bekogelde de politie met houten balken en knalbommen of vuurwerk. Ze staken ook deelstips en fietsen en vuilnisbakken in brand. De politie reageerde dan met traangas en het waterkanon en pakte ook heel wat relschoppers op.
20: Ja, en die relschoppers horen dus niet bij die demonstratie.
21: Nee, inderdaad. Je hebt die betoging van de vakbonden. Daar waren ook heel wat scholieren bij. Die zijn vertrokken van het Centraal Station richting het Zuidstation. Maar die railschoppers zijn dus hier een beetje blijven hangen aan het Centraal Station. Om dus geweld te plegen ten opzichte van de politie. Op dit moment is dat wel een beetje beter. Die railschoppers zijn zowat verspreid over de hele stad. Er zijn trouwens al de hele week protesten in Franstalig België door besparingen in het onderwijs. De Waalse overheid kondigde 300 miljoen euro besparingen aan. Dat veroorzaakte dan betogingen van scholieren aan scholen in verschillende steden. In de stad Luik bijvoorbeeld liep dat zwaar uit de hand met rellen en vernielingen. En daarna hebben we ook gezien dat er heel wat oproepen waren online om... dat is dus een van die bommetjes die je hoort. Maar er waren dus al heel wat oproepen van anarchistische groeperingen om ook vandaag in Brussel dus rellen te komen schoppen. En dat is dus wat we vandaag zien.
6: Ja, het was dus, de geruchten gingen dus al, dat jongeren dit zouden aangrijpen. Hoe is de situatie nu? Want ik hoor er nog wel een hoop geknal en lawaai.
21: Ja, wel, zo net, nu we praten, zie ik dat het water opnieuw op een aantal betogers spuit en opnieuw wat bommetjes worden afgestoken in de richting van de politie. Het is dus nog steeds bezig. Het is beter dan daarnet, maar het is nog niet voorbij en het lijkt hier wel nog een paar uur te kunnen duren.
6: Stijn de Vaar van de VRT, dankjewel. Ander nieuws dan. 20 mensen die asiel willen aanvragen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Jurist Niva Pillay is verrast dat ze de Nobelprijs voor de Vrede krijgt. Toen ze het hoorde, dacht de Zuid-Afrikaanse eerst dat het een grap was.
18: ANWB verkeersinformatie. Het wordt langzaam zeker steeds drukker op de weg. Inmiddels zo'n 250 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor Hilversum Noord zo'n 11 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. De A7 Hoorn richting Zaanstad. Vanaf Avenhoorn kom je daar in 7 kilometer file met een kwartier oponthoud. De rechterreis ook is dicht. De A15 dan Gorkum richting Rotterdam. Bij Papendrecht zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Hier is de linkerreis ook dicht in de vertraging 20 minuten. En de meeste oponthoud nog altijd in het zuiden van het land op de N276 Maasbracht richting Brunsum. Door de afgesloten A2 is het daar druk voor Koningsbosch. Er staat 5 kilometer file met 3 kwartier vertraging.
22: NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Laila Frank.
23: Welkom bij Bureau Buitenland. Voorbij ideeën over goed en kwaad is een veld. Daar zal ik je ontmoeten. Dat schreef de Iraanse dichter Rumi. Maar vooralsnog lijkt dat veld voor Iraniërs ver weg. Hoe vergaat het de bewoners die klem zitten tussen aan de ene kant een oorlog en aan de andere kant een repressief regime en ook nog een verschrikkelijk slechte economie? Maar eerst gaan we naar Miami, want daar wordt daar dit weekend een deal gesloten over het einde van de oorlog in Oekraïne. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Tegen de achtergrond van ruisende palmbomen, kleine bikinis, witte stranden en Cubaanse koffie praten Amerikanen, Oekraïners en Europeanen vandaag in Miami over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. De Amerikanen komen met nieuwe voorstellen die ze de afgelopen weken in Moskou en Kiev hebben voorbereid. Komt er een deal? Ik praat erover door met Ruslandkenner Hubert Smeets. Dag Hubert.
24: Goedemorgen, middag, sorry.
23: En vanuit Brussel met journalist Jens Fransen van de VRT. Welkom Jens.
25: Goedemiddag.
23: Ik begin bij jou, Jens, en ik leg meteen de hamvraag op tafel. Komt hier een akkoord uit?
25: Bah, ik denk dat de kans heel erg klein is. Dat zie je ook aan de afgevaardigden. Het zijn eigenlijk technici, mensen van inlichtingendiensten, mensen... het gaat niet om politici, dus dit is eerder een technisch overleg. Maar je voelt wel dat er een aantal zaken op het terrein aan het veranderen zijn geweest de voorbije weken. Ik denk dat er 3 zaken spelen die vandaag anders zijn dan bijvoorbeeld een paar maanden terug. 1, we hebben gezien het front in Oekraïne beweegt al een tijdje niet meer. Maar Rusland was heel langzaam bezig aan een soort langzaam inpalmen van het oosten van Oekraïne, de Donbass. En met het Oekraïnse offensief, Vivaldi-offensief, is een deel van die brede omsingeling eigenlijk onmogelijk geworden. Dus de realiteit, ook voor Rusland nu, is dat het opnieuw merkt van kijk, we moeten de plannen gaan omgooien. Ja, dus dat front beweegt daar niet veel. Tweede punt... De winter staat voor de deur en dat voelt men aan alle zijden. Zowel aan de Oekraïnse zijde, waar er in Kiev blackouts zijn, maar ook in Rusland, waar de voorbije weken toch aanvallen geweest zijn op raffinaderijen, op oliedepots, op schepen, maar ook op warehouses, warehuizen, Wildberries. Dus de Russen beginnen dat ook een stukje te voelen. Maar drie, wat wellicht ook meespeelt en wat men zeker in Miami zal voelen, het zou wel eens kunnen dat we het tegen tussen nu en een maand, anderhalve maand, in een andere politieke realiteit gaan leven. Want tegen dan zullen we de uitslagen kennen van de midterm, van de midterms in de Verenigde Staten. En als het er naar uitziet, zoals het nu zal zijn, dat de Democraten een meerderheid winnen, zowel in de Senaat als in het Huis van Afgevaardigden, dan zit je met een Amerikaanse president Trump, met een Amerikaans buitenlands beleid dat eigenlijk gekortwiekt is.
0: Precies, dus hè, waarschijnlijk geen deal, wel een heel belangrijk moment en een gevoel van urgentie bij alle drie de partijen. Toch even naar die voorstellen die dan op tafel liggen. Hè. Nieuwe voorstellen worden ze genoemd van de Amerikanen. Jens, wat stellen Kushner en Witkoff nou precies voor?
25: De details van de voorstellen kennen we niet. Hè. Wat we wel weten is dat iemand als de woordvoerder van het Kremlin, Peskov, vanmorgen nog maar eens herhaald heeft. Kijk, als Rusland tot een akkoord wil komen, moet dat een allesomvattend akkoord zijn waarmee we, en ik citeer nu, geen weken, maanden, maar waarmee we jaren en decennia vrede zullen krijgen. Met andere woorden, Rusland legt de lat daar heel hoog. Luister naar wat Oekraïne zegt en dan hoor je nee, wij zijn eerder uit op een staakt het vuren. Dus daar zit je met twee verschillende stellingen. Nu, een groot bestand, een duurzaam bestand, kan natuurlijk worden voorafgegaan door een staakt het vuren. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Wat ik wel opvallend vind.
0: Ik ga je heel even onderbreken, Jens. Daar kom ik zo meteen weer even bij je terug. Maar ik wil ook even naar Hubert. Hubert, de lat ligt hoog, maar de Russen zitten niet aan tafel. Hoe kijken zij nou naar die gesprekken dan vandaag?
24: Ze maken het belachelijk. In een van de belangrijkste kranten van Rusland wordt er aandacht besteed aan de besprekingen in Florida. Er wordt weinig aandacht besteed hoor. Maar deze krant, de Moskovtsje Komsomolets, doet dat wel. En die drijft de spot met de bijeenkomst in Miami. En zeggen dat met name de Europeanen en de Oekraïners helemaal niet klaar zijn voor wat voor een akkoord dan ook. En dat de Europeanen eigenlijk alleen maar in Florida aanwezig zijn. Dat is een klassieker in de Russische retoriek. Dat de Europeanen alleen maar in Florida zijn om de Oekraïners eronder te houden. Om controle uit te oefenen op Oekraïne. Want, zo zegt men in Moskou, Oekraïne is eigenlijk een marionet geworden van Europa, het decadente Europa.
0: Maar Hubert, er is achter de schermen de afgelopen weken wel gesproken tussen de Amerikanen en de Russen.
24: Ja, zeker. Maar we hebben echt geen enkele aanwijzing. Jens zei het ook al een beetje, dat in Rusland er nagedacht wordt over een bestand. Steeds maar weer wordt herhaald het mantra, het gaat om een langdurige nieuwe Europese veiligheidsarchitectuur die decennia moet volhouden. Mm. En we weten wat Moskou daarmee bedoelt. Demilitarisering van Oekraïne, geen lidmaatschap van de NAVO of van de Europese Unie van Oekraïne, en vooral niet van de NAVO. De Europese Unie vinden ze iets minder belangrijk in Moskou. En een Moskou gezinde regering in Kiev, en dat noemen ze in Moskou dan denazificering. Het verwijderen van de fascisten in het regime dat Oekraïne nu al volgens Russen 12 jaar regeert.
0: Ja, maar ze hebben hier dus niets te winnen op dit moment.
24: Nee, op dit moment hebben ze niets te winnen. Behalve omdat ze natuurlijk ook in Moskou weten dat er midterms zijn in de Verenigde Staten. Ja. En dat kan zorgwekkend zijn. Maar in Europa rolt alles eigenlijk de kant op van Rusland. Hè. De verwarring in Europa binnen de landen van de Europese Unie en tussen de landen van de Europese Unie is alleen maar toegenomen de afgelopen weken. En dat wordt in Moskou heel wel waargenomen.
0: Juist. Ook opvallend, hè, Jens, dat bij dit overleg dus ook Europeanen zijn. Hè? Het United Kingdom, Frankrijk, Duitsland, vertegenwoordigers van de EU en de NAVO, die zijn allemaal uitgenodigd. Hebben ze daar ook echt een rol?
25: Ik denk dat ze vooral mee proberen luisteren en ook waar ze kunnen sturen. Maar het feit dat ze aan tafel zitten aan zich is natuurlijk wel al een verschil. Als je het kijkt naar bijvoorbeeld een jaar geleden. Hè, toen waren dat echt die twee gezanten, hè, niet eens eigenlijk officieel benoemd. Hè, want het zijn eigenlijk medewerkers van Amerikaans president Trump. Maar normaal zou je verwachten dat iemand dat doet onder auspiciën van de minister van Buitenlandse Zaken. Maar dat Europa en ook de NAVO daar nu bij zitten toont natuurlijk ook wel aan aan dat men in de Verenigde Staten, ook al heeft Amerikaanse president Trump gezegd, we kunnen dit oplossen op één dag, blijkbaar lukt dat niet. En je voelt dat hij nu Europa en de NAVO er begint bij te betrekken, omdat het de Verenigde Staten alleen ook maar niet lukt.
0: Ja.
24: Ja, er speelt dus denk ik ook nog iets anders een rol. Ik heb begrepen dat op de agenda ook staat een plan voor na een eventueel bestand, een reconstructieplan van Europa, van de Oekraïne. En als het daarom gaat, namelijk om geld, dan wijzen de Amerikanen eigenlijk al langer naar Europa. Wij in Europa moeten betalen daar waar Washington de toon zet.
0: Ja, en als we het toch over geld hebben, Hubert. De Amerikanen hebben ook nog een deal gesloten met de Russen onlangs. De Lukoil deal. Zitten er ook niet gewoon economische belangen achter hier?
24: Jazeker. Met name Kushner heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij een vredesakkoord ziet als een zakelijke deal. En dat geldt voor Rusland aan de andere kant ook. Want de Europese sancties en de Westerse sancties werken niet heel erg direct en snel op de Russische economie. Maar de Russische economie is nu wel in een stagnatie terechtgekomen die het onmogelijk maakt voor Rusland om te investeren in een nieuw soort postoorlogseconomie. En dat voelt men in Rusland heel sterk. En daarom heeft men in Rusland er heel veel belang bij om de wereldmarkt weer een beetje open te maken, ook voor Rusland. En niet alleen die van China, maar eigenlijk ook die van Amerika en Europa. En dat is wat de onderhuids zeker speelt. Zeker ook omdat Oekraïne zo succesvol is met die droneaanvallen. Ze hebben niet alleen olieraffinaderijen te grazen genomen en opslaghuizen voor webshops. Maar ze hebben bijvoorbeeld vannacht en gisteren nacht ook de belangrijkste datacentra van Yandex, het Russische Google, onder handen genomen.

0: het Russische Google onder handen genomen. En dat betekent dat die Oekraïense dronemacht echt effectief is nog steeds op Russisch grondgebied.
1: Ja, en dan tot slot, Hubert, geen deal hè, naar alle waarschijnlijkheid, maar wat maakt deze bijeenkomst voor, of wat zou deze bijeenkomst voor Zelensky een succes maken?
0: Als de, voor Zelensky is het van het grootste belang dat Europa en de Verenigde Staten op één lijn zitten. 1. En 2. Voor Zelensky is het van het grootste belang dat er in Mayen ook gesproken wordt over luchtafweergeschut voor Oekraïne. Want op dit moment is Oekraïne zo kwetsbaar voor Russische raketten dat het de winter misschien niet zou kunnen overleven. Dus ze zitten enorm verlegen om Patriots en andere luchtafweer. En dat zou in Miami ook aan de orde moeten komen.
1: Juist. Geen deal, maar wel een heleboel op het spel. Ik wil jullie hartelijk danken. Hubert Smeets en Jens Fransen.
2: Bureau Buitenland.
3: Leila Frank.
1: Ja, en daar is hij alweer. De Amerikaanse president Trump is niet van plan om Iran aan te vallen voor de verkiezingen volgende maand. Dat schrijft hij op Truth Social. Eerder meldde Amerikaanse media juist dat het leger zich wel degelijk paraat maakt voor grootschalige aanvallen op Iran op korte termijn. Wat betekent die onzekerheid voor de mensen in Iran? En hoe ziet het leven voor Iraniërs er nu eigenlijk uit? Ik praat erover door met twee Iraanse Nederlanders. Bij mij in de studio is aangeschoven Mateen Abbasi. Fijn dat je er bent.
4: Goedemiddag.
1: En aan de telefoon Katayoun Arian. Hi Katayoun.
5: Hallo.
1: Hi. Ik begin even bij jou hier in de studio, Mateen. Jij hebt nog veel familie wonen in Iran.
4: Ja.
1: Hoe komt al dit nieuws bij hem binnen?
4: Ja, het komt natuurlijk altijd niet heel positief binnen. Want mijn familie in Iran die woont voor het grootste gedeelte in Teheran, de hoofdstad. Mm. Nou, dat is natuurlijk een van de plekken die afgelopen maanden zwaar is bestookt met de raketten en bommen vanuit Israël en Amerikaans leger. En ze hebben het al ongelooflijk zwaar gehad de afgelopen maanden. Onder druk van die bombardementen, onder druk van die oorlog. En daarnaast is natuurlijk ook nog de economische situatie, de politieke situatie. Eigenlijk zijn alle aspecten van het leven in Iran zijn heel zwaar nu.
1: Ja.
4: Dus ja, dit soort nieuws van ja, we gaan niet aanvallen. Ja, dat heeft niet echt effect op hoe zij denken. Want ja, we kennen Trump onderhand nu wel een beetje. Vandaag zegt hij dit, de dag daarna misschien iets anders. En we weten niet wat de toekomst gaat brengen. En inderdaad, er gaan geluiden op dat hij na de verkiezingen gewoon waarschijnlijk weer doorgaat met de aanvallen. Dus er is heel weinig zekerheid wat nou wel of niet gaat gebeuren.
1: Ja.
4: Wat wel zeker is dat het leven in Iran voor heel veel mensen bijna niet meer vol te houden is.
1: Nee, daar ga ik het zo meteen nog over hebben met jullie. Ja. Een paar maanden geleden was het nog heel moeilijk om contact te hebben met mensen in Iran. Het internet lag eruit.
4: Ja.
1: Dat is nu dus anders. Lukt het nu goed om contact te hebben?
4: Ja, het lukt nu veel beter. Inderdaad, vlak na de grote protesten in januari, waren begonnen doordat de economische situatie toen al heel slecht was. De economische situatie in Iran is eigenlijk al tientallen jaren heel slecht. Maar dat had toen echt een dieptepunt bereikt. Gingen mensen massaal de straat op. Nou, internet werd afgesloten. Dat doet het regime in Iran vaker. Want dan kunnen ze volledig in het donker alles doen wat ze willen. We weten ook dat in die periode duizenden, waarschijnlijk zelfs tienduizenden mensen zijn gedood door het regime op straat. Ja. En toen hadden we, denk een maand of 4, 5, helemaal geen contact met de familie in Iran. En dat was voor de Iraanse diaspora, voor mij, voor mijn familie, voor iedereen die daar familie heeft wonen, natuurlijk een hele zware periode. Want we wisten gewoon niet hoe het met ze ging. Het lukte gewoon absoluut niet om in contact te komen. Nu gelukkig wel. En voor onszelf hier in Nederland is dat relatief makkelijk. Want wij kunnen ze gewoon bellen via allerlei kanalen. De mensen die in Iran wonen, ja, die hebben het een stuk lastiger. Want die moeten allerlei VPN-verbindingen aanleggen. Dat zijn vaak betaalde verbindingen waar ze voor moeten betalen dus. En het leven is al zo duur. En dan moeten ze ook nog gaan betalen om met ons te gaan bellen.
1: Ja.
4: Dus wij kunnen het wel. Het lukt gelukkig wel. Alleen weten we wel dat het hun gewoon de kosten voor hun lopen ook alleen maar op als ze dit soort dingen blijven doen.
1: Ja. Katayoun, een groot deel van jouw familie woont ook in Iran. Hoe gaat het met hen?
5: Naar omstandigheden goed. Ik denk dat wanneer we met elkaar spreken, dat het duidelijk is dat het zwaar is, met name op het economische vlak.
1: Hmm.
5: Maar ook de onzekerheid die van wat er gaat gebeuren, daar zitten mensen natuurlijk ook mee. Want je kan niet echt vooruit plannen. Je weet gewoon niet wat je te wachten staat.
1: En wat doet dat dan met ze?
5: Ik denk een bepaald soort uitzichtloosheid, machteloosheid. En ja, ik denk dat dat met een mens überhaupt iets doet als je niet weet wat.

0: ja, wat je kan verwachten van het dagelijks leven. Dus dat is denk ik wel heel zwaar.
1: Ja.
0: Maar ik denk naar omstandigheden, ja, nog goed, omdat mensen hebben denk ik ook wel geleerd om met deze situatie om te gaan, hoe raar dat ook klinkt. Ik wil niet zeggen dat het makkelijk is, maar het lijkt erop dat mensen allerlei copingstrategieën vinden, die soms ook ja, heel ongezond zijn. Maar ja, het leven gaat door.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, Martien, jij noemde net wel de economische situatie in Iran. Hoe vertaalt zich dat dan naar de situatie van bijvoorbeeld jouw familieleden? Hoe hebben zij daar last van?
2: Nou, om bijvoorbeeld een concreet voorbeeld te geven. De inflatie in Iran is op dit moment gaat richting de 90%. Dat betekent dus dat prijzen vergeleken met vorig jaar aan het verdubbelen zijn. Gemiddeld gezien, hè, als je kijkt naar specifiek dingen als boodschappen, rijst, kip en allerlei andere dagelijks boodschappen. Sommige daarvan zijn zelfs wel 200-300% duurder geworden. Dus krankzinnig, dat is niet te betalen. En hoe dat dan vertaalt in de praktijk is dat ze keuzes moeten maken. En mijn familie is altijd, ja, we zijn altijd, hebben het financieel nooit lastig gehad. Horen bij de wat meer welgestelde middenklasse. Dus ze hadden eigenlijk nooit echt issues met boodschappen doen of keuzes moeten maken wat ze wel en niet moeten kopen. En zij hebben dat nu. En dat zegt denk ik wel genoeg. In Iran wordt de middenklasse wat steeds kleiner en kleiner.
1: Ja.
2: En de groep die het niet meer kan redden. Je hebt natuurlijk best wel een grote groep mensen die echt onder de armoedegrens leven. Ja, die kunnen al jaren kunnen ze zich niet in hun basisbehoeften voorzien. Maar de groep die daaraan wordt toegevoegd, of in ieder geval keuzes moet maken in wat ze wel en niet moeten kopen, die wordt ook steeds groter. En daar hoort ook mijn familie bij. En ik denk dat dit voor heel veel mensen in de Iraanse diaspora geldt. Dat voor hun families in Iran dit soort schrijnende gevallen alleen maar aan het toenemen zijn.
1: Ja, en zorgt dat ook voor protesten?
2: Ja, dat zou je denken, want dat gebeurde natuurlijk eind vorig jaar en begin dit jaar. En eigenlijk, als je kijkt naar de afgelopen decennia, zijn mensen in Iran vaker de straat op gegaan door de economische situatie. Maar nu niet. En ik las een heel interessant artikel op Reuters gisteren. En die hadden ook heel goed onderzoek gedaan naar de repressie vanuit het regime de afgelopen maanden. Mensen worden thuis opgezocht. Mensen die zich online uitspreken, die worden vastgezet, die worden opgepakt. Afgelopen maanden zijn er tientallen mensen die in januari met de protesten meegedaan hadden, zijn geëxecuteerd.
1: Ja.
2: Dus de angst zit er bij mensen nog wel in. En die zal er voorlopig gewoon nog wel inblijven om niet de straat op te gaan. En heel eerlijk gezegd, ja, ik begrijp dat ook wel. Want ik bedenk bij mezelf, wat zou ik doen als ik daar zou wonen?
1: Ja.
2: Ja, ik weet ook niet of ik de straat op zou durven gaan als ik weet wat er met mij zou kunnen gebeuren.
1: Nee. Nou zijn er de afgelopen jaren veel protesten geweest. Hè? Je zei het al. Onder andere ook in 2022 naar aanleiding van de dood van Mahsa Amini. Hè? De vrouw die haar hoofddoek niet netjes genoeg op haar hoofd zou hebben.
2: Ja, klopt.
1: Nou meldde Associated Press dat steeds meer vrouwen zich eigenlijk niet aan de religieuze kledingvoorschriften houden. Katayoun, hoor jij dat ook? En welk risico nemen deze vrouwen dan?
0: Nou, op dit moment is de morality police in die zin heeft zich eigenlijk vanuit het publieke domein iets meer teruggetrokken. Ik denk dat ook dat ook beleid is. Dat is ook door Pezeshkian uitgedragen. Dus in die zin lopen vrouwen minder risico. Bijvoorbeeld in grote steden zoals Teheran, Shiraz, Isfahan. Daar heb ik zicht op. Ik weet niet hoe dat zich vertaalt naar andere plekken in Iran of in dorpen of dat soort dingen. Dus daar heb ik verder geen zicht op. En wat de cultuur, de lokale cultuur daar is. Maar in principe ja, denk ik dat vrouwen nu massaal zich vrij voelen om zich te kleden zoals zij zich willen kleden. En onlangs is er ook een legalisering gekomen voor vrouwen om zelf op een scooter of motorrijtuig te rijden. Dus in die zin worden de vrijheden wel echt voor vrouwen wel steeds weer zeg maar verbreed, maar dat vertaalt zich verder niet in allerlei andere dingen, zoals mensenrechten om te kunnen demonstreren of je mening te kunnen geven. Dus dat zijn twee hele verschillende dingen die naast elkaar kunnen lopen en bestaan.
1: Ja, nou las ik, want we hebben het over repressie, dat Iran ook dissidenten in het buitenland actief opzoekt. Dat is natuurlijk niet nieuw, maar wel weer heel actueel.
2: Klopt.
1: Twijfelen jullie zelf wel eens of je uit moet spreken of bijvoorbeeld hier iets moet komen vertellen?
2: Nee, eigenlijk niet. Want aan de ene kant, als je dat gaat doen, dan winnen zij eigenlijk de strijd. Want dan zorgen zij dat zij met die angst, met dat angstzaaien en de repressie, die ze inderdaad ook buiten de landsgrenzen van Iran toepassen, dat wij dan niet meer durven te doen wat we willen. Mm. Tegelijkertijd, ja, je bent toch ook wel een beetje voorzichtig. Ik bedoel, ik heb zelf 2 kinderen en ik weet zelf ook dat ik niet alleen maar voor mijn eigen veiligheid moet instaan, maar ook voor de veiligheid van mijn gezin. En ik denk dat altijd wel een beetje meespeelt. Tegelijkertijd, de mensen in Iran lopen ook altijd gevaar als ze dingen doen. Mijn familie loopt gevaar, mensen die zich uitspreken daar lopen gevaar. En als ik stil zou zijn, dan kan ik geen hulp bieden. Want dit is mijn enige manier om hulp te bieden, namelijk hun zorgen uitspreken en de stem zijn van de mensen die daar zich uitspreken tegen het regime. Ja. En uiteindelijk is het doel natuurlijk ook om het regime weg te krijgen, zodat de mensen in Iran, wat eigenlijk net al gezegd werd, weer wat toekomstperspectief krijgen en vrijheid kunnen leven. En ik vond eigenlijk wat net zeggen over die vrijheid van vrouwen, dat is echt heel mooi, want het is wel afgedwongen vrijheid door de vrouwen zelf. Dus de mensen zijn in Iran de straat opgegaan in 2022 om te protesteren tegen die verplichte hoofddoek. En uiteindelijk zie je dat een soort blijvend vrijheid is. Maar aan de andere kant, want dat is een beetje het gek aan de Iraanse. Het is heel gek aan de Iraanse politiek en de samenleving. Aan de andere kant zie je ook steeds meer geluiden vanuit de conservatieve hoek komen in Iran die dat weer aan banden willen gaan leggen.
1: Ja.
2: Dus we moeten de komende maanden en jaren gaan zien of dit soort vrijheden vastblijven. Maar degene die hiervoor gezocht hebben, zijn de Iraanse vrouwen zelf.
1: Ja, Katayoen, we horen dus veel wisselende berichten. Dit is ook weer zo'n heel dubbel. Tegelijkertijd het nieuws blijft maar doorgaan. Wel geen bombardementen, wel een einde aan de oorlog, niet. Waar haalt jouw familie hoop uit?
0: Dat vind ik een hele lastige vraag. Ik denk dat het een beetje afhangt van of er een einde komt aan deze oorlog. Ik sprak mijn vader en die zei, ik droomde over hem en ik droomde dat hij oud is geworden en dat ik daar was in Teheran met hem. En ik droomde dat ik in zijn straat was en dat er aan de overkant van zijn straat een huis was gebombardeerd. En toen was ik in mijn droom heel emotioneel. Maar als ik hem zelf spreek, dan reflecteert hij die emotionaliteit niet. Want ik denk ook dat zij ons willen beschermen op een bepaalde manier. Mm. Maar hij zegt heel vaak, het wordt beter met Nowruz. En
2: Nowruz is
0: het
2: Iraanse nieuwjaar.
0: Het Iraanse nieuwjaar. Dus ik denk dat zij zich ook op een bepaalde manier groot willen houden. Maar mijn nichtjes en neefjes die meer op mijn eigen leeftijd zijn, die spreken zich.
1: Ik moet het afronden. Mooie laatste woorden. Heel erg hartelijk dank voor dit gesprek. Katayoen Arian en Mateen Abbasi. Wij zijn er maandag weer. Bedankt voor het luisteren.
3: NPO Radio 1.
4: Eerder in de perstribune van Max.
5: Tuurlijk zullen er mensen zijn die zeggen van, man, stel je niet zo aan. Maar het is geen aanstellen. Ik ben nou eenmaal zo. En het gekke is dat men zich mij hopelijk ook later nog zal herinneren aan iemand die heel enthousiast was. Toen ik 16, 17 jaar was of die jaar. En ik kwam iemand van 80. Van een hele oude man. En nu is het mensen helemaal niet spijkerend vrolijk. Je bent niet zo gauw oud. Hè?
6: Nee.
5: Dus als je de mazzel hebt dat je het fysiek kan volhouden. Ja. Je moet natuurlijk wel gezond blijven.
4: Margreet Rijntjes presenteert de perstribune. Met deze week actrice Annemieke Ruiten over Woeste Grond en oud-voetballer Michiel Kramer over zijn boek. Zondagmiddag 12 uur.
3: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
1: Ster.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400. Op NPO Klassiek. Dat voel je.
9: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
8: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
6: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
10: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos, maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
11: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
12: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
14: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
15: Vanavond in Meldpunt Actueel. Als het aan de coalitie ligt, gaan alleenstaande AOW'ers met een klein pensioen er fors op achteruit door een stapeling van bezuinigingsmaatregelen. Zo gaat het mes in de huishoudelijke hulp, waardoor senioren nu al vrezen voor vervuiling. Vanavond om 7:50 bij Max, NPO 2.
4: NPO Radio 1, 2 uur.
16: Natasha Gibbs.
1: Ja, met het weekend voor de deur maak ik zometeen de balans van de Nieuwsweek op met een panel gasten vol kennis over protesten in Frankrijk. We gaan het hebben over de status van de VVD. En natuurlijk niet te vergeten de gesprekken tussen de bonden en het kabinet. Je hoort er alles over na het NOS Journaal van 2 uur met Kirsten Klomp.
17: 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Deze week waarschuwde het COA ook al dat Ter Apel overvol zit. In Brussel is een staking van vakbonden uitgedraaid op rellen. Dat gebeurde toen honderden gemaskerde jongeren zich tussen de betogers mengden. Vooral in de buurt van het Centraal Station zijn straten geblokkeerd en is het onrustig, ziet ook VRT-verslaggever Stijn de Vraag.
18: Honderden jongeren in zwarte kledij, vaak gemaskerd, bekogelden de politie met houten balken en knalbommen of vuurwerk. Ze staken ook deelsteps en fietsen en vuilnisbakken in brand. De politie reageerde dan met traangas en het waterkanon en pakte ook heel wat relschoppers op.
17: De situatie lijkt nu iets rustiger, maar is nog niet helemaal voorbij.
18: Je hebt die betoging van de vakbonden, daar waren ook heel wat scholieren bij. Die zijn vertrokken van het Centraal Station richting het Zuidstation. Maar die relschoppers zijn dus hier een beetje blijven hangen aan het Centraal Station. Om dus geweld te plegen ten opzichte van de politie. Op dit moment is dat wel een beetje beter. Die relschoppers zijn zowat verspreid over de hele stad.
17: Vanwege de staking ligt een groot deel van het openbaar vervoer in Brussel plat. Ook op de luchthaven is hinder. De Nobelprijs voor de Vrede gaat naar Navi Pillay, rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. De Zuid-Afrikaanse jurist Pillay behandelt de zaak over genocide tegen de Rohingya's in Myanmar. Eerder zat ze in het Rwanda-tribunaal en verdedigde ze Nelson Mandela toen hij vastzat op Robbeneiland. Historici zeggen dat het verhaal van verzetsheld Willem Wilbrink niet helemaal klopt. Hij zou niet in concentratiekamp Dachau hebben gezeten. In dat kamp werd alles nauwkeurig bijgehouden, maar Wilbrink kwam er niet in voor. De voorzitter van het Nederlandse Dachau-comité zegt dat door een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kunnen vertroebelen. In de VS wordt gedemonstreerd tegen seksueel geweld. Aanleiding is een groepsverkrachting op een universiteit waar de daders nauwelijks straf voor kregen. De demonstranten willen gerechtigheid voor de slachtoffers en zeggen dat daders nu te makkelijk ongestraft wegkomen. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen twee medewerkers in verband met mogelijke fraude in de toeslagenaffaire. Wethouder Diederik van Dommelen, waarom is er aangifte gedaan?
16: Nou, er is aangifte gedaan omdat wij geconstateerd hebben dat een tweetal inhuurkrachten het misbruik hebben gemaakt van betaalpassen. Die betaalpassen die hebben wij ingezet om gedupeerden van de toeslagenaffaire, om die te helpen bij de aanschaf van spullen die ze nodig hebben. Die worden dus op basis door onze medewerkers aangeschaft met behulp van die passen. En die spullen die worden dan afgeleverd bij die mensen. En gebleken is dat er ook spullen zijn aangeschaft die niet bij deze mensen terecht zijn gekomen, maar die in eigen kring zijn beland.
17: Ja, ze hadden dus spullen moeten kopen voor slachtoffers van de toeslagenaffaire, maar hebben daar blijkbaar iets voor zichzelf of iemand anders voor gekocht. Ging het om grote bedragen?
16: Nou, dat zijn we nog aan het uitzoeken. We hebben nog niet helemaal scherp over hoeveel het gaat. Dus daar kan ik op dit moment nog niks van zeggen. Dan komen we uiteraard mee naar buiten als dat helemaal duidelijk is.
17: En hoe bent u hierachter gekomen?
16: We zijn hierachter gekomen omdat er door een medewerker uit het team, een manager in het team, is er onderzoek gedaan, is er een steekproef gedaan en zo zijn we erachter gekomen.
17: Ja, het gaat dus om medewerkers die werden ingehuurd door jullie. Twee medewerkers, zijn er nog meer mensen bij de fraude betrokken?
16: Nou, er is op dit moment vindt er onderzoek plaats naar nog eens vijf mensen. En daarvan is nog niet aangetoond dat er onrechtmatigheden zijn. Maar ze zijn wel op dit moment op non-actief gezet. En dat is overigens een normale procedure. Ook om gewoon het onderzoek op een goede manier te kunnen doen.
17: En het was dus de bedoeling dat die spullen gekocht moesten worden voor slachtoffers van de toeslagenaffaire. Zijn die nu ook gedupeerd geraakt door deze fraude?
16: Nee, dat is op basis van wat we nu weten is dat niet. Er zijn geen aanwijzingen dat deze mensen hun spullen niet gekregen hebben. Er zijn echt alleen extra spullen gekocht. Dus de gedupeerde is in feite de gemeente Rotterdam.
17: Ja, want daar waren die betaalpassen dus van. Wethouder Diederik van Dommelen, dank u wel. Woensdag rijden in een groot deel van het land geen bussen. Medewerkers van het streekvervoer leggen het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden de bussen wel. Niet alleen de chauffeurs staken, maar ook medewerkers die op kantoor werken. Vakbonden CNV en FNV vinden dat de voorstellen van de werkgevers een verslechtering zijn. De bonden willen dat de lonen met 9,5% stijgen en dat chauffeurs sneller een vast contract krijgen. Het weer, het is bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Er staat soms ook een harde westenwind soms. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond wisselvallig. Morgen dan ook nog buien, maar af en toe ook zon bij een graad of 14.
19: En de ANWB verkeersinformatie krijg je van Erik Evengroen. Goedemiddag, Erik.
20: Hi, goedemiddag Natasja. Ja, het is al vroeg druk op de weg, wat ook wel gebruikelijk is voor de vrijdagmiddag. En het slechte weer helpt daar ook niet aan mee. Inmiddels zo'n ruim 255 kilometer file, moet ik zeggen. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A7 Hoorn richting Zaanstad voor permanent zo'n 6 kilometer file met een half uur vertraging. A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 8 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. Veel vertraging zien we op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Voor Maasbracht 3 kilometer met een half uur vertraging. En wat nog opvalt is de N276 Maasbracht richting Brunsum. Door de afgesloten A2 is het hier erg druk voor Koningsborst. Er staat daar 5 kilometer file met bijna een uur oponthoud.
21: Ster. Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
22: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
23: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
15: Vanavond in Meldpunt Actueel. Als het aan de coalitie ligt, gaan alleenstaande AOW'ers met een klein pensioen er fors op achteruit. Door een stapeling van bezuinigingsmaatregelen. Zo gaat het mes in de huishoudelijke hulp, waardoor senioren nu al vrezen voor vervuiling. Vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
23: Nu bij Dirk, Unox soep in blik, 800 milliliter, 2,49.
0: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
2: Oh nee, verzekering...
0: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
2: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
5: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
24: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
25: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
26: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
27: Hallo, eet smakelijk voor straks.
26: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: NPO Klassiek presenteert de Klassieke Top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de Klassieke Top 400. Op NPO Klassiek. Dat voel je.
26: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
28: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
29: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: NPO Radio 1.

0: Goedemiddag. Iedere vrijdag pakken we in de Rode Draad het nieuws van de week erbij. En we gaan bespreken wat we nog meer kunnen verwachten. En waar we nou naar gekeken hebben met z'n allen en naar geluisterd de afgelopen week. Doe ik gelukkig niet alleen. Ik heb een heerlijk panel vandaag weer voor me. Ik krijg gezelschap van drietal gasten. Voormalig voorzitter van de Nationale Jeugdraad, Lotte Prins, welkom.
1: Dankjewel.
0: Fijn je te zien. Politiek redacteur van Pauw en de Wit, geen onbekende, Casper van Dijk. Welkom, hi. Casper. En oud-PvdA-Kamerlid Joris Thijssen, ook welkom.
2: Dankjewel.
0: Goed, we gaan het even over afkicken hebben, Lotte. Heb je er last van sinds de Nationale Jeugdraad? Je bent er al een tijdje vertrokken.
1: Nou ja, het grote zwarte gat was van de zomer aanwezig.
0: Maar
1: ja, het is altijd eventjes wennen. Dat gaat ook een beetje zo in je lijf zitten, denk ik, op een gegeven moment. Maar gelukkig houdt de politiek niet op. Dus genoeg andere interessante dingen.
0: Nee, oké, maar je hebt het wel over een groot zwart gat? Of is het een beetje gekscheren?
1: Ja, dat bestond ook uit lekker op vakantie met vriendinnen. En eindelijk is weer mijn sociale contacten onderhouden.
0: Ja,
1: dus dat
0: is
1: ook heel erg leuk.
0: Ja, en ook even tot rust komen. Want het is toch ook een hectische periode voor
1: geweest, precies. Ja, dus ook wel lekker om eventjes de zomer even te kunnen gebruiken om heel even op een ander tempo te zitten.
0: Heel goed. Gaan we dat tempo weer lekker opvoeren vanmiddag?
1: Lekker.
0: Joris, over jouw exit gesproken. Het is al een tijdje geleden, een jaar, hè? Ik zat even op jouw LinkedIn te loeren. Wat doe je tegenwoordig?
2: Ik heb een tussenjaar.
0: Je hebt een tussenjaar, zo noem je dat. Het is niet de eerste keer dat je een tussenjaar pakt, of
2: nee,
0: wel?
2: Dat heb ik tijdens de studie ook gedaan.
0: Heb je tijdens ook gedaan, hè?
2: Ja, dat is me goed bevallen.
0: Ja.
2: Dus, nee, ik doe hier en daar wel wat klussen en... Maar dat zijn meer vrijwilligersklussen. En het is ook echt wel even op zoek naar... Oké, ik heb heel lang in de milieubeweging gezeten.
0: Ja.
2: Ik heb nu een aantal jaren politiek gedaan. Wat zal ik nu gaan doen? En dat heeft ook wel gewoon even tijd nodig om dat echt uit te vogelen wat ik nu wil gaan doen. Maar dat wordt steeds meer duidelijk. Dus ik blijf knokken voor een duurzame wereld. En daar ga ik proberen mijn volgende stappen te zetten.
0: Ja, en gezin? Gezinnetje?
2: Dat ook, ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: Verwachtte jij nou een kindje of niet?
2: Ja, klopt. Ik verwacht ook nog een kindje. Dus ik moet ook klussen aan een huis dat
0: precies.
2: Klaar is.
0: Kinderkamer, is het al af?
2: Ja, nee, is nog niet af.
0: Okay. Nee, nog niet af?
2: Dus, nee, nog niet af. Okay. Dus daar moet ook aan gewerkt worden.
0: Oké, nou goed. Gelukkig hebben jullie allebei flinke kennis van zaken over. We gaan het over de inhoud natuurlijk hebben, over politiek enzovoort. Ja, en als ik zeg kennis van zaken, dan zeg ik natuurlijk Casper. Hallo Casper. Ja, jij moest gisteravond nog terug naar de Tweede Kamer, hè?
3: Nee, ik hoefde niet terug, gelukkig. Nee, ik zat gewoon thuis op de bank om 11:15 een hoofdelijke stemming te kijken.
0: Ah, kijk, zo kan
3: dus,
0: het ook.
3: Dus nee hoor, ik hoefde niet terug.
0: Vanwege die regenboogvlag.
3: Vanwege de regenboogvlag. En die werd glansrijk aangenomen. Dus,
0: komen ze.
3: Erover hebben.
0: We gaan het er straks uit. Wat zeg je, Joris?
2: Dus die vlag die wappert zondag op de Tweede Kamer.
0: Ja, daar zijn ze inmiddels wel gelukkig. Jij, je bent opgelucht? Was je bezorgd?
2: Nou ja, ik vond het wel beschamend. Dat hier een hoofdelijke stemming over moet zijn. Dat hier zo politiek over wordt gemaakt.
0: Ja.
2: Kom jongens, het is coming out day. Die mensen hebben het moeilijk genoeg. Mm-hmm. Het is niet altijd even inclusief onze samenleving. Dus als er dan een keer aandacht voor wordt besteed in de Tweede Kamer, vind ik dat alleen maar goed.
0: Heel goed. Gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Casper, jij ook, over wat er achter de schermen allemaal is gebeurd, inderdaad, daar in Den Haag. Er gebeurde nog meer deze week. En zoals iedere vrijdag hebben redacteuren Leon Polman en Andy Teerlink een deel van dit nieuwsaanbod op een muzikaal rijtje gezet.
4: Het was weer een uitzonderlijke week op de thermometer.
5: 4 graden warmer dan dat gemiddelde.
4: Teleurstellend was het dan ook dat er maar weinig landen kwamen opdagen bij de klimaattop in Australië. Of wat was het nou precies?
6: Een echte klimaattop, dat lukte niet. Die ging naar Turkije.
7: Australië teleurgesteld en die kreeg dan eigenlijk als een troostprijs deze voortop.
4: Nou, ik ben gek op voortops. Maar ja, het klimaat is niet hot momenteel. Opwarming van de aarde is niet cool. Maar we moeten er niet voor weglopen.
7: Die zomer zoals we hem nu zagen, dat is niet het nieuwe normaal. Nee, dit is een van de koelste zomers deze eeuw. Het wordt steeds warmer.
4: Nee, een nieuwe normaal zal er nooit komen. Maar die opwarming gaat wel oerend hard.
8: Ik zeg oeh!
4: Ook al is de temperatuur inmiddels flink gedaald.
8: Ik zeg ah!
9: Kwamen we gisteren lokaal nog uit op zo'n 24 graden... wordt het vanmiddag niet verwarmer dan 15 graden.
4: Ja, het enige dat nu nog aan de zomer herinnert is je horloge... waarop het nog 2 weken zomertijd is. Maar Trump heeft ook dat nu de oorlog verklaard.
10: Every twice a year, turning your clock back, turning your clock forward... being late for dinner, being late for very important meetings, it's ridiculous.
4: Een Republikeinse senator die niet van de zomertijd af wil... omdat kinderen anders in het donker naar school moeten... werd door Trump voor de schoolbus gegooid. Trump maakte zijn telefoonnummer bekend. Schoolkinderen die de senator willen bellen om hem te bedanken... moeten dat niet in de les doen natuurlijk. En mogen dat misschien al niet eens meer.
11: Thuis of in de kluis. Zo luidt het advies van het kabinet. Vanaf 2027 wordt, als het aan hen ligt... de mobiele telefoon helemaal niet meer gebruikt op school.
4: Laten we hopen dat dat niet leidt tot Franse taferelen. De scholierenprotesten lopen daar flink uit de hand en rukken op naar het noorden. Ze zijn al in België.
8: Vuilnisbakken en bushokjes zijn in brand gestoken en winkels zijn geplunderd. De politie moest het waterkanon inzetten.
4: In Nederland is het nog rustig, als je Hogeveen niet meetelt. Jongeren terroriseren daar het centrum. En dat trekt dan weer ramptoeristen.
12: Ik ben even benieuwd wat er allemaal gebeurt hier. Maar ik ga zelf niet rennen of zo. Of vuurwerk doen, daar doe ik niet aan. Kids are coming for you. Ik heb zelf ook niet zoveel beter te doen thuis, dus ja.
13: Je bent tenminste eerlijk.
12: Ja, daarom. Ja. Ja.
4: Je moet ook wel ramptoerist zijn als je nog naar Harry Mens kijkt.
14: De uitzending van gisteren had te weinig kijkers om überhaupt een betrouwbaar gemiddelde te kunnen meten en scoorde daarmee het kijkcijfer 0.
4: Maar Harry viel ook in de prijzen deze week. Hij kreeg een tv-knol voor slechtste presentator.
15: Iedereen mag hem feliciteren de hele dag. Ik trakteer alleen niet.
4: Harry moet ook niet trakteren. Hij moet alles zelf opeten. Dan kan misschien volgend jaar Harry wel op de cover van Men's Health. Zoals de winnaar van vorig jaar, Gordon.
16: Dit is ook een heel fit lijf. Gezond lijf. En dat kan je ook zien op die foto. Weet je, het straalt het ook gewoon echt uit. Maar het was pittig.
4: Ja, het was flink afzien voor Gordon om zo'n gordelijk lijf te krijgen.
16: Ja, het is heel veel eten. Ik werd er gek van. Kip, rijst, zalm, rijst, groenten. Oh mens, hoeveel eieren ik niet gegeten heb. Die scheten die je ervan laat. Oh my god. Oh mens.
17: Wat is je volgende doel?
16: Playgirl.
4: Lijkt me ook wel iets voor ramptoeristen.
18: Ja, het is wel leuk om naar te kijken, maar het is eigenlijk best wel erg. Body
13: language. Je bent tenminste eerlijk.
18: Ja, daarom. Ja.
0: Ja. Ja, we konden er deze week eigenlijk niet omheen. De protesten in Frankrijk. Leerlingen en studenten gaan al enkele weken de straat op. Ze eisen betere schoolvoorzieningen, beter onderwijs en meer middelen. Op de Nationale Protestdag bleven honderden onderwijsinstellingen gesloten. Leerlingen hebben hun scholen gebarricadeerd. Ouderwets protest, zoals de Fransen dat kunnen. Maar de politie grijpt ook heel hard in. En zo klonk het op straat in Frankrijk deze week. Ja, met mijn panel van vandaag duik ik erin. Oud-voorzitter van de NJR, Lotte Prins, voormalig Kamerlid Joris Thijs en politiek redacteur Casper van Dijk. Ja, Lotte, we hoorden deze geluiden. Wel jammer dat we dan minder horen van de inhoud, hè, waar het protest dan echt over gaat.
1: Ja, en ik denk dat dat sowieso het probleem is met deze protesten op het moment. Dat het enige wat wij in het Europese nieuws oppakken is het dat die jongeren weer aan het relschoppen zijn. Terwijl, volgens mij hebben jongeren hele redelijke eisen.
0: Ja, ja. Vind je dat dat dus een beetje ondergesneeuwd is in de manier waarop media hier verslag over doen?
1: Ja, ik vind dat echt heel jammer. Want als je online kijkt naar die scholierenprotesten, die mobiliseren zich natuurlijk ook allemaal online. Als je dan terug gaat kijken naar wanneer zijn die protesten nou eigenlijk begonnen, dan loopt dat eigenlijk al heel lang. En pas op het moment dat het gewelddadig wordt, niet om geweld goed te praten, maar op het moment dat er geweld bij komt te kijken, dan zetten we jongeren heel makkelijk weg in de jongeren- en geweldhoek, in plaats van dat we ook kijken naar wat ze daadwerkelijk vragen.
0: Ja, maar goed, er is ook geweld gebruikt. Toch, daar kunnen we ook niet omheen.
1: Ja, zeker. En dat is volgens mij ook helemaal niet oké. Maar het is aan deze protesten ook wel heel interessant hoe dat geweld wordt gebruikt vanuit eigenlijk helemaal niet per se ook de jongeren zelf, maar ook als je kijkt naar andere mensen en politie en hoe dat eigenlijk een heel groot polariserend verhaal wordt.
0: Ja, ja, ja. Joris, hoe heb jij dit nieuws gevolgd?
2: Nou, ik vond het wel heel knap van de scholieren. Dat de scholieren op een gegeven moment hebben gezegd, er komt die water langs de muren naar beneden, er lopen ratten, ik heb geen leraar. En dat ze hebben gezegd, nou, dan gaan we maar protesteren. Want deze problemen zijn al jarenlang bekend en er gebeurt me niks mee. We gaan de straat op.
0: Ja.
2: En je ziet dat het werkt. Je ziet dat je daarmee aandacht krijgt. Je in Frankrijk toch bovenaan de, ook niet alleen de publieke, maar ook de politieke agenda komt.
0: Had jij het zelf ook gedaan als student, als scholier?
2: Ja. Ja, dat weet ik niet zo goed. Of ik dat als scholier al had gedaan.
0: Weet je het gedurfd?
2: Ja, dat weet ik niet. Nee? Dat weet ik niet. Lotte? Ik ben in mijn studententijd wel op een gegeven moment actievoerder geworden bij Greenpeace.
0: Ja, daarom.
2: Toen ben ik wel actie gaan voeren. En of ik dat ook in mijn middelbare school had gedaan. Ja, ik weet het.
0: Wat is er eigenlijk voor nodig? Dat je, Lotte, wat is er voor nodig dat je toch als scholier zegt van, nou, kom op, we gaan.
1: Ja, ik heb zelf een tijd bij het LAX gezeten. Dus dat is de scholierenkoepel. En daar heb je, denk ik, heel erg gezamenlijk een doel nodig. En scholieren, je zag dat natuurlijk bij de klimaatprotesten. In 2017 was dat volgens mij onder scholieren. Daar was er heel duidelijk doel. En waren geen gewelddadige protesten. Maar er ging ineens een hele grote groep scholieren weg. Dus ik denk dat je hebt een beetje samenhorigheid nodig.
19: Samenhorigheid.
1: Voor elkaar te krijgen.
19: Mis je trouwens een beetje, Joris, wat actie voeren?
2: Nou ja, dat is wel leuk.
19: Ik zie een ondeugende blik in je ogen.
2: Meestal de nacht voor zo'n actie slaap je niet. Want dan ben je bezig met voorbereiden en doorspreken. En dan ga je er naartoe. En het is vooral heel veel wachten en actie voeren. En dan het moment van, oké, nu gaan we dat doen. Dan doe je het. En al vaak zit je weer ergens. En dan zit je weer heel lang te wachten.
19: Ja.
2: Maar het is natuurlijk wel heel erg spannend. En heel erg. Dat is op zich heel erg leuk om te doen. Maar ik was wel een beetje bang toen ik de Tweede Kamer in ging. Nadat ik bij Greenpeace wegging. Dat vuur een beetje uit zou gaan. Maar daarvan heb ik wel gemerkt dat het niet zo is. Dus bij mij zit het wel echt op. Ik vind het bizar hoe we omgaan met de aarde. Ik vind het bizar dat we die zo achterlaten voor onze kinderen. Daar wil ik me voor inzetten.
19: Ja.
2: En of ik dat dan doe als actievoerder of als Tweede Kamerlid. Daar zit mijn drive en mijn passie.
19: Ja.
2: Dus dat is gelukkig altijd wel hetzelfde gebleven. Ja. Maar ja, het is natuurlijk ook wel gewoon leuk.
19: Ja.
2: Ik mis de Tweede Kamer ook wel eens. Is de Tweede Kamer spuuglelijk. En soms is het ook
19: soms
2: heel leuk.
19: Soms is het ook heel erg leuk. Je hebt het over de volgende generatie. En dat brengt me ook over op het intergenerationele van dit protest. Want inmiddels zijn niet alleen de scholieren hier betrokken. Je schetst het net al, Lotte. Ook docenten. Natuurlijk ouders die willen dat er iets aan gebeurt. En die steunen ook de studenten hierin. Ook tegen het politiegeweld. Wat doet zo'n intergenerationeel protest? Verandert dat iets aan een beweging, denk jij, Joris?
2: Ja, ik denk dat het... Nou, essentieel, ik weet niet. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat het steeds diverser wordt. Mm. En dat je, wat je net ook al zei, van dat je niet zomaar weggezet kan worden als van, oh ja, dat zijn relschoppende jongeren die niet naar school willen.
19: Ja.
2: Nee, het zijn niet alleen de jongeren. Het zijn ook hun ouders, het zijn ook de leraren. Het zijn veel meer mensen die zeggen, ja, dit is de toekomst van Frankrijk. Als ons onderwijs niet goed is, dan gaat het niet goed met ons land. Hier moet actie op worden ondernomen door de politiek.
19: Ja.
2: En ik heb zelf heel lang in de klimaatbeweging gezeten. En daar hebben we als klimaatbeweging of als milieuorganisaties proberen die beweging op te bouwen. En daar zag je ook dat op een gegeven moment als wetenschappers zich uit gingen spreken, dat hielp. Als schone energiebedrijven zich uit gingen spreken, dat hielp. Toen kreeg je de grote ouders voor het klimaat. En de klap op de vuurpijl was dat op een gegeven moment de scholieren op vrijdag zeiden, ik ga niet naar school, ik ga staken. Want mijn toekomst staat hier op het spel. Ja. Nou, en toen werd de klimaatbeweging zo groot dat we niet meer te negeren waren door de politiek. En toen kreeg je ook allerlei mooie wetgeving in de parlementen om het klimaat te beschermen.
19: Ja, dus die steun maatschappelijk is wel echt nodig, Lotte. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, helemaal eens met wat Joris zegt. En ik denk dat we heel erg geneigd zijn om jongeren überhaupt, dus in protestencontext, maar ook in politieke brede context, om ze altijd een beetje weg te zetten. Als of het nou relschoppers is, of het nou mensen is met te veel eisen, wat in dit geval helemaal niet zo is. Of het nou die mensen zijn die geen verstand ervan hebben. En dan heb je die intergenerationele solidariteit nodig, zodat je ook een beetje een zetje in de rug krijgt.
19: Juist, ja. Nou, de studenten hebben inmiddels succes behaald, als we het succes mogen noemen. Onderwijsminister Eduard Jevrey heeft 3000 invaldocenten beloofd voor 100 middelbare scholen. Die worden dus tussen vandaag, vandaag is vrijdag, en dinsdag allemaal aangesteld. Klinkt als een behoorlijke belofte, zou je zeggen. Maar hoe weet je nou of je er genoegen mee moet nemen? Hoe weeg je dat momentum af? Ik kijk even naar jou, Joris, en ook naar jou, Lotte. Ik begin even bij jou. Wat denk je?
2: Nou ja, als je luistert naar de eisen van de scholieren, dat ze zeggen, joh, er lopen hier ratten rond. Het is hartstikke lek, slechte gebouwen, veel te warm in de zomer, veel te koud in de winter. Dan ga je dat niet fixen met 3000 invalleraren.
19: Nee.
2: En wat natuurlijk wel zo is, nu hebben ze momentum. Nu hebben ze die mobilisatiekracht. En nu kunnen ze de straat op met heel veel scholieren en hun ouders en de leraren om proberen voor elkaar te krijgen wat ze voor elkaar willen krijgen. Dus ja, het is natuurlijk aan hun, maar het klinkt voor mij van, ja, dit is nog niet genoeg. En ik zag ook wel net op het nieuws dat ze een gesprek hebben gehad met de minister van Onderwijs. En dat ze zeggen, nee, dit is niet genoeg. Er is echt veel meer nodig. En dat er, ik geloof, volgende week dinsdag weer wordt doorgeprotesteerd.
19: Ja.
2: Omdat ze, ja, je moet het ijzer smeden als het heet is.
19: Ja.
2: Het ijzer is nu heet, dus nu moet je wel ook even doorgaan dat je al je eisen binnenhaalt.
19: Ja, want een invalsdocent klinkt ook wel echt als een tijdelijke oplossing. Ook al zijn het 3000, toch, Lotte?
1: Ja, en dat is een groot getal. Maar ik vind dat ook eigenlijk weer een beetje laten zien dat je jongeren niet helemaal serieus neemt. Het voelt voor mij een beetje dat ze denken, oh joh, dan noemen we een groot getal. En dan leiden ze een beetje de tuin om en dan is het opgelost. Ja, zo werkt het. het niet. Nee. Het is een vrij fundamentele oplossing. En het is ook logisch, hè, want je kan niet alles. Er is ook geen onbeperkt geld. Maar je moet daar in ieder geval een serieus gesprek over voeren.
19: Dus jij zegt net zoals Joris ook, smeet het ijzer nu het heet is. En laat nog meer druk eigenlijk uitgeoefend worden door die studenten en die scholieren.
1: Ja, en ik denk, bij mij zit dan ook een beetje voer naar dat fundamentele gesprek.
19: Okay.
1: Ik denk dat je best goed nu in gesprek gaat. Wat ik wel heel interessant vond, is dat de Frans minister van Onderwijs iets aangaf over dat er op elke school een soort interne democratiestructuur op moet komen. Mm-hmm. Zodat jongeren ook in gesprek kunnen met docenten.
19: Kunnen krijgen.
1: Als je dat gaat doen, dan geloof ik er wel in dat je op de lange termijn dit soort problemen eerder kan oplossen en samen op kan pakken. Dus dat zijn voor mij wat bijzondere oplossingen. Ja. En daarnaast moet je volgens mij ook gewoon kijken naar de schoolgebouwen en die ratten.
19: Juist, natuurlijk. Dat moet gewoon gefixt worden. Lijkt me minimaal, Casper, toch?
3: Ja, ik heb zelf, als ik terugdenk aan mijn school, dan was er inderdaad een vleugel waar je in de zomer echt niet wilde zitten, omdat het heel heet was. Maar er liepen geen ratten door de gangen.
19: Nee,
3: dus,
19: nee. Okay, goed,
2: dat is natuurlijk ook wel dat. En je kan zo'n gesprek hebben met een minister. Je ziet natuurlijk wel bij deze regering in Frankrijk, dit is niet hun topprioriteit. Toen ze zijn begonnen, als de grote dingen moeten worden uitonderhandeld voordat je begint als regering, hebben ze niet gezegd, hey, die schoolgebouwen zijn in slechte staat, we gaan er een prio van maken.
19: Nee.
2: Dus ja, je kan ook wel met enig wantrouwen zo'n minister tegemoet treden en denken, ja, dit is niet jouw grote prio. Nee. Dus probeer je me nu tevreden te stellen met iets kleins en daarna gaan we over tot de orde van de dag. Of bereiken we hier nu daadwerkelijk iets en veranderen we echt iets in deze regering.
19: Mm.
2: Dus ja, en blijkbaar de scholieren hebben op dit moment ingeschat, zo van, ja, dit is nog niet genoeg. We moeten nog even verder.
19: Ja.
3: Ik bedoel, ik kan me wel voorstellen, hè, nu zit er Macron aan de macht. Ik kan me voorstellen dat hij meer geneigd is om mee te gaan in die eisen van de scholieren dan dat straks bijvoorbeeld Bardella van de Rassemblement National, een radicaal rechtse partij, die kan straks zomaar de grootste worden. Wordt dat dan wel hun grootste prio, om in jouw woorden te blijven?
19: Hoe staan zij daarin als het gaat om het onderwijs en het welzijn van scholieren?
2: Ja, dat is natuurlijk helemaal de vraag.
19: Ja.
2: Dat is helemaal de vraag. Het punt is denk ik wel dat welke regering er nu ook zou zijn, ook als extreem rechts nu aan de macht zou zijn in Frankrijk, als de mensen de straat op gaan en als de leraren gaan staken en de scholieren in naar school gaan, dan heb je gewoon een probleem als regering. En daar heb je op te reageren. Ja. Ook extreem rechts.
19: Ja. Zullen we even naar Nederland kijken ook? Want ook in Nederland luiden alarmbellen over de kwaliteit van het onderwijs, Casper. Het levert niet echt extra maatregelen op. Sterker nog, er werd gespeculeerd over onderwijsbezuinigingen zelfs. En jij hebt de fractievoorzitters van de coalitie deze week daarover aan de tand gevoeld. En kreeg vooral van Jan Paternotte van D66, ja, kan ik het een helder antwoord noemen? Ik weet het niet.
20: Nee, dus een technische placeholder met de loon- en prijsbijstelling. We gaan natuurlijk niet bezuinigen op onderwijs. En
3: ik denk dat als politici moeilijke taal gaan gebruiken, dan weet je dat er iets verkeerd zit.
20: We gaan niet bezuinigen op onderwijs. Beetje vertrouwen in D66.
19: Technische placeholder.
3: Nee, ja, het is wel goed om even uit te leggen. Kijk, we gaan het straks hebben over het polderoverleg. Ja. De bonden zitten weer aan tafel. Die bezuinigingen op sociale zekerheid, die moesten natuurlijk van tafel om dat gesprek weer mogelijk te maken. Maar ja, dan zit er een minister van Financiën en die denkt ineens, ja, hallo, ik heb geld. Dat geld is niet weg. Die bezuiniging moet nog steeds ergens heen. Nou, die hebben ze eventjes ergens weggezet op financiën en die gaan ze ooit wel een keer weer invullen. Maar in die tabel, en dat was best wel explosief toch, dat is niet een normale, dat noem je dan de kaasschaaf en dan doe je die over alle ministeries, die schaaf je dan een beetje heen. Haal je
19: iedereen moet een beetje inleven.
3: Haal je er overal een paar procentjes vanaf. Maar het was eigenlijk een hele andere kaasschaaf dan normaal, omdat onderwijs, die werd voor 50% aangeraakt of aangetikt.
19: Ja.
3: En de ministeries van Defensie, Infrastructuur en Justitie, alle drie VVD-ministeries, daar stond een nul.
19: Oh, dus een ongelijke kaasschaaf.
3: Ja, toen stond er dus ineens 50% op onderwijs.
19: Ja.
3: Nou is het wel zo, dit is niet meteen wat er nou gaat gebeuren. We hebben eerst nog de bonden die met elkaar moeten praten. Alleen als die hervormingen en dat bedrag niet daar komt, dan komt dit. Ja, en D66 zegt heel erg, dit heeft geen politieke waarde. We moeten hier nog over onderhandelen. En dat komt bij de voorjaarsnota. Maar goed, D66 wil dit anders. De VVD heeft al goed onderhandeld.
19: Mm-hmm.
3: Dus ja, je komt nu wel in de positie dat als D66 iets wil, ja, dan zullen zij dit van tafel moeten onderhandelen.
19: Dus als ik jou goed begrijp, D66 en VVD staan gewoon lijnrecht tegenover elkaar?
3: Nou, je krijgt in ieder geval straks een voorjaarsbespreking waar D66 zegt, dit moet van tafel. En dan zal D66 met iets anders moeten komen. Want de VVD heeft hun ministerie zo uitgesloten. Ja.
19: Ja, ja. Zien jullie in Nederland een studentenprotest aankomen als jullie dit zo horen?
2: Nou, jij zit er middenin, Lotte. Vertel eens.
1: Ik denk, wat je natuurlijk zag toen er op het onderwijs bezuinigd werd, dat er wel steeds meer op gang kwam. En ik denk ook dat de Landelijke Studentenvakbond daar een grote rol in heeft gespeeld. Dus Ik denk, en ik zag volgens mij de FNV ook al, of de jongeren van de FNV al zeggen, dit gaan we niet voor elkaar inruilen. Mm-hmm. Dus ik denk dat dan jongeren wel hier ook van zich zullen laten
3: En Jesse Klaver en Hans Spekman zaten volgens mij vorige week bij ons bij Bouw in de Wit aan tafel.
19: Ja.
3: En toen zei Jesse Klaver, nou als dit doorgaat, Hans, boek het Malieveld maar vast. Dus nou ja, of deze 66 haalt het van tafel, of er komen protesten, maar... Dit laatste woord is nog niet over gezegd.
19: Nee, we gaan het zien. Na 2:30 praten we verder. Casper, want jij hebt deze week met extra aandacht naar de VVD gekeken. Wat jou opviel, dat vertel je ons zometeen.
5: NPO Radio 1.
19: Want het is tijd voor het NOS-journaal met Kirsten Klomp.
21: In Ter Apel hebben afgelopen nacht opnieuw mensen buiten geslapen. 20 mensen lagen buiten op het gras in de regen, omdat er te weinig opvangplekken zijn. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland en het Rode Kruis zakt de opvang hiermee door een humane ondergrens. En woensdag rijden in een groot deel van het land geen bussen. Medewerkers van het streekvervoer leggen het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden de bussen wel. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Eerder was al bekendgemaakt dat 2 vrouwen uit Marokko en Algerije waren omgekomen. Deze week is Saoedi-Arabië vaker bestookt door de Houthis. 2 schilderijen van de Franse schilder Renoir, die vorige maand werden gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk, zijn weer terecht. Waar ze zijn gevonden en in welke staat ze zijn, wil de politie niet zeggen. In totaal namen de dieven 4 schilderijen uit het museum mee. De waarde van de werken samen ligt rond de 9 miljoen euro.
19: En dan de ANWB Verkeersinformatie. Erik Evengroen, wat heb je allemaal voor ons?
22: Nou, inmiddels 300 kilometer file. Dus het is zoals gebruikelijk druk op vrijdagmiddag. En het slechte weer helpt daar niet aan mee. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A7 Hoorn richting Zaanstad. Voor Purmerend is de rechte rijstrook dicht. En de vertraging een half uur. A16 Rotterdam-Breda. Vanaf Rotterdam-Feyenoord file rijden met 20 minuten oponthoud. A32 dan Meppel richting Leeuwarden. Voor Heerenveen staat een auto met pech. De vertraging 25 minuten. En druk is het op de N276 Maasbracht richting Brunsum. Door de afgesloten A2 is het daar erg druk. Er staat 5 kilometer file, maar de vertraging is bijna een uur.
5: NPO Radio 1.
23: De Rode Draad.
19: En zometeen bel ik met Spinfish, die vorige week een gouden kalf scoorde voor de muziek in de film Toute Direction, waarin hij ook nog eens acteerde. Maar nu eerst.
23: Pas op, nu volgt een mening.
24: De Druktemaker.
19: En vandaag is dat Joost Omen.
25: Het is vandaag Paarse Vrijdag. En ik moet denken aan mijn eigen middelbare school. Om precies te zijn aan mijn enige middelbare schoolvriend die openlijk homoseksueel was, een langere, magerdere jongen dan ik. Het was een heerlijk Friese, iets wat onaangepaste kerel. Ik weet nog dat we samen een spreekbeurt gaven en dat hij midden in een verhaal van mij op volle oorlogsterkte zijn neus in een katoenen zakdoek snoot. Ik weet nog dat hij uit de kast kwam op een feest in een Friese garage tussen de daar gestalde fietsen en met het zoemende geluid van de vrieskist op de achtergrond, dat hij kort daarna op date ging met een jongen van de andere middelbare school in Sneek, waarvan ook werd gezegd dat hij daar de enige homo was. Ik weet nog dat de date niet een enorm succes werd en dat dat voornamelijk kwam door de locatie. De eerste date ging naar de mummies in Wiewert. 4 gebalsemde lijken in een middeleeuwse grafkelder. Ik weet het natuurlijk niet zeker, maar ik kan mij zo voorstellen dat hij ook daar in die echoende kelder zijn neus in die zakdoek snoot. Om je neus in een katoenen zakdoek te snuiten moet je buitengewoon dapper wezen. Zeker wanneer dat voor een klaslokaal vol pubers gebeurt. En blijkbaar moet je ook buitengewoon dapper zijn om in het Sneek van de vroege jaren 2000 uit de kast te komen. Want het is onmogelijk dat mijn klasgenoot de enige queer was op die hele middelbare school. Grofweg 20% van de bevolking is queer en op een klas van 30 leerlingen moeten er dus naast mijn vriend nog 5 mensen zijn geweest met homoseksuele gevoelens. Geen idee wie dat waren. En dat neem ik mezelf kwalijk. Ook ik heb in die tijd nooit nagedacht over klasgenoten die zich misschien niet thuis voelden bij het brullen over lekkere wijven boven een bak patat shawarma. Natuurlijk, mijn vriendengroep en ik waren goed opgevoed, dus we reageerden opgetogen toen onze klasgenoot uit de kast kwam. Maar daarna gingen we gewoon weer verder met de dag, gewoon weer verder met normaal doen, gewoon weer verder met stinkend naar axafrika.mokkels.nl afstruinen. Zonder ook maar 1 moment stil te staan of we onze omgeving misschien ietsje minder heteronormatief konden maken, iets meer ruimte konden bieden voor een zakdoek van katoen. En ik zou zo graag willen zeggen, gelukkig is nu alles beter. Maar dat kan ik niet zeggen, want dat is totaal niet zo. De homo-acceptatie onder jongeren neemt af in plaats van toe. Queer jongeren voelen zich onveiliger op school dan eerder. Paarse vrijdagen worden in het half geniep of helemaal geniep gevierd. Op het nieuws is om de dag wel weer een bericht van een gemeente die de regenboogvlag laat strijken. Van de scholen zelf komen berichten over queerleerlingen die bekogeld worden. Van maatschappijleerlessen die verstoord worden omdat het die dag over homorechten zou gaan. Kom je toch uit de kast, dan is dat bijna een politieke daad. Koren op de molen van moslimhatende partijen. Dus blijf maar lekker in de kast. Openlijk je liefde uiten komt later nog. Heel Nederland lijkt verdomme wel Snake in de vroege jaren 2000. En ik kan je vertellen, dat is een afschuwelijke plek. Het is herfst. Heel Nederland is ook verkouden. Dus draag ik vandaag geen paarse kleren. Ik draag een paarse zakdoek van katoen. Die wil ik in alle openheid kunnen snuiten, om middeleeuwse mummies weg te blazen, om dapperheid te verwelkom trompeteren, om te helpen de middelbare school voor iedereen gelijk te maken, opdat de middelbare school voor iedereen even verschrikkelijk wordt.
23: Meer van de Rode Draad?
6: Volg ons op Instagram.
19: Het is een feestelijke dag voor Spinvis en zijn fans. Vandaag komt zijn EP uit met de muziek die hij maakte voor Two Directions. Een Nederlandse film over Chef, een ontslagen taxichauffeur die met zijn vaste groep passagiers een roadtrip maakt naar het zuiden.
7: Chef, jouw tijd om te gaan is nog lang niet gekomen.
8: Oh, no, me.
9: Jongens, ik kan dit niet.
8: Hij trekt het niet.
9: Je vois que vous êtes très fatigué.
10: Het komt goed.
11: We gaan terug, we hadden nooit moeten gaan.
26: Chef, we moeten door.
27: Zo had ik me mijn laatste dag er niet voorgesteld.
28: On y va.
19: Voor de filmmuziek die je hoort won Spinvis afgelopen weekend een gouden kalf. En ik heb hem aan de lijn, Spinvis. Oftewel Erik de Jong, goedemiddag.
29: Goedemiddag, hallo. Wat leuk om dat allemaal zo te horen. Zeg.
19: Lekker, hè? Ja. Weet je, ik zei het net tegen mijn gasten hier aan tafel, Casper, Joris en Lotte, dat ze de neiging hebben om wel eens bij een fragment naar achteren te kijken, omdat we allemaal aan talkshowtafels, televisie, maar hier moet je ogen sluiten, je moet er even ingaan. Had jij dat gevoel net ook?
29: Ja, dat heb ik ook. Ja. Het is inderdaad wat je zegt, een roadtrip, maar dan op z'n Frans. Dus. Maar ik weet niet, wat zou dat zijn? Ja, Two Directions. Het gaat dus over Chef, precies wat je zegt.
19: Ja.
29: En Chef is al wat ouder en zijn ogen zijn niet meer zo goed. Dus hij mag het busje eigenlijk niet meer rijden.
19: Oh.
29: En dan besluit hij, want wat hij doet eigenlijk, is dat hij mensen ophaalt bij hun huis en ze naar de dagbesteding brengt. Dus om te gymmen en te yoga en zo. Ja. Maar als hij dat niet meer doet, dan doet niemand dat meer.
19: Ja. Ja.
29: Dus, dat is ook echt. Nederland hangt aan elkaar van vrijwilligers. En dat vind ik zo mooi.
19: Ja.
29: En dat zit in deze film ook. Ook heel goed.
19: Absoluut.
29: Maar goed, Chef mag dus niet meer rijden.
19: Nee, eigenlijk niet.
29: Eigenlijk niet, maar op een dag dan haalt hij ze weer op, zoals altijd. Alleen rijden ze dan gewoon naar het grote onbekende toe. En iedereen aan boord is het daar wel mee eens op een of andere manier. Want die mensen hebben verder niet ook meer een ander leven.
19: Nee.
29: En dat geeft een soort mooie, hele romantische verbinding met die mensen in dat busje.
19: En samenhorigheid
29: en
19: dus eigenlijk.
29: Ja, en het noodlot tegemoet. Maar ook wel op een opgewekte manier. Zeg maar.
19: Ik heb dus nog nooit in één zin gehoord. Erik, het noodlot tegemoet op een hoopvolle manier.
29: Dat is vind ik zo mooi van dit verhaal van deze film.
19: Ja.
29: En het is goed gelukt. Vind ik wel.
19: Ja. Ja, nou vind ik ook wel. Weet je, wat vooral ook opvalt, jij voelt je heel comfortabel ook in die Franse taal. Hè? Is dat ook zo?
29: Ik luister heel mijn leven al zo met zoveel plezier naar Franse popmuziek. En niet alleen maar de oude bekende, maar ook er wordt ook nieuwe, hele goede nieuwe pop in Frankrijk gemaakt.
19: Hm.
29: En de Franse muziekcultuur is toch echt wel anders dan de Engelse.
19: Hm.
29: We luisteren allemaal heel ons leven al naar Engelse popmuziek. En popmuziek is natuurlijk is Engels, dat is gewoon een feit. Maar wat er gebeurt in de Franse popmuziek, er zit een romantiek in. En vooral strijkers en een eigenlijk dat gevoel van die film opgewekt naar het noodlot toe. Dat zit eigenlijk ook vaak wel in de Franse
19: chansons, in de Franse cultuur misschien zelfs wel. Ja. Hey, ja. En nou heb je voor deze filmmuziek ook nog eens een Gouden Kalf gewonnen.
29: Ja.
19: Gefeliciteerd, man.
29: Dank je wel. Ik had eerlijk gezegd echt niet bij stilgestaan dat ook nog kon.
19: Dat ook nog een mogelijkheid was.
29: Ja, dat ook nog een mogelijkheid. Maar ja, het leuke is, als je dan genomineerd bent, dan wordt het opeens heel belangrijk.
19: Ja.
29: He, zo werkt dat. Zo. Ja, en dus dan ben je wel heel blij dat je het hebt gewonnen.
19: Ja, natuurlijk. En dan wordt zo'n prijs uitgereikt. Hè. Dat gebeurt dan tijdens de Gouden Kalveren-gala in de Stad Schouwburg in Utrecht. En dan ben jij er niet.
29: Waarom niet?
19: Ik
29: had er niet echt op gerekend. Ik moest allemaal dingen hier in het echte leven, dat kon ik allemaal niet meer afzeggen, joh. En ik wist het ook niet, maar ik had wel mooi een goed dankwoord nog geschreven.
19: Ja.
29: Op het laatst. En Noël, de regisseur, Noël Loosen, die heeft dat heel mooi uitgesproken. Dus ik was er toch, hoor. Ik bedoel,
19: via Noël Loosen was je er toch. Laten we even luisteren. Ja.
0: Hallo, goeie avond allemaal. Ik ben niet Spinvis. Hij heeft iets opgestuurd. Dat ga ik voorlezen. Oké. Okay. Hij heeft de moeilijkste zinnen natuurlijk, omdat... Nou ja. Gladiolen druipen schrijlings over de maanwitte dode akkers. Hij geniet hier zo van. Volgens mij zit hij gewoon thuis voor de tv. Maar goed. Ik begin even opnieuw. Gladiolen druipen schrijlings over de maanwitte dode akkers. Waaghalzen die ze zijn, met hun krijzende maskers. Spreken met de mond van Noël. Ik kan hem nu alles laten zeggen. Dan weet hij ook eens een keer hoe dat voelt. Het maken van muziek bij een film is een buitengewone, gevoelige klus. Niet het componeren zelf, dat lukt meestal wel. Het mysterie zit vooral in het herkennen van wat werkt. Of niet.
19: Wat een heerlijke speech, Erik. Hier heb je van genoten, of niet?
29: Ja, hij deed het heel erg goed. Dus het is zo'n innemende jongen. Ja. En ik had die tekst geschreven met hem in gedachten. Precies. Natuurlijk. Dat deed hij hartstikke
2: goed. Zat je voor de tv, of niet?
19: Oh ja, Joris vraagt zich af, zat je nou voor de tv, of niet?
29: Nee. Ik kreeg later, toen ik het had gewonnen, allemaal appjes van mensen natuurlijk. En toen dacht ik van, dat was... Ik had er wel bij moeten zijn, maar dat had gewoon echt niet gekund. Nee.
19: Even over de inhoud ook van je speech. Hè. Op een gegeven moment zeg je, je laat het Noël zeggen, het maken van filmmuziek is een gevoelige klus. Het mysterie zit vooral in het herkennen van wat werkt en wat niet.
29: Ja.
19: Leg even uit, Erik.
29: Nou ja, het is toch wel wezenlijk anders dan het maken van een liedje.
19: Mm-hmm.
29: Als je... Je krijgt een scène, maar je doet het niet alleen. Het is echt een groepsproces. Je werkt met een team. En dat is dan de regisseur natuurlijk. Die heeft een beeld voor ogen. Maar je werkt ook met een...

0: zozeer welke muziek, maar wanneer die muziek inkomt en wanneer de muziek er weer uitgaat.
1: Ja.
0: Begrijp je?
1: Ja, ja,
0: en,
1: zeker.
0: En dat is heel cruciaal voor wat werkt of niet. En dat is gepuzzeld. En als je geluk hebt, en dit was zo, dan zit je intuïtief op hetzelfde spoor. En dan hoef je niet met argumenten. Er zijn geen argumenten namelijk. Je kunt alleen maar zeggen, ja, dit werkt of dit werkt niet. En op het moment dat je met argumenten probeert dat te beargumenteren, dan zit je eigenlijk al op het verkeerde spoor. Want er zijn geen argumenten. Je voelt het of je voelt het niet.
1: Nou, dat zeg je. Je zegt je voelt het of je voelt het niet. Want uiteindelijk gaat het over sfeer, toch? Het gaat over het gevoel daar.
0: Over de emotie die je over wil brengen.
1: En wat voor sfeer wilde jij neerzetten in de film? Of willen jullie neerzetten in de film?
0: Nou, dus je hebt verschillende moods. Hè. Je hebt bijvoorbeeld het dramatisch moment dat chef besluit om met zijn busje gewoon de wereld in te rijden.
1: Mm-hmm.
0: En dat is een mengeling van heel veel emoties natuurlijk. Opgewekt en avontuurlijk. Ja. Maar ook, wat gaat er gebeuren? Dus ook wel dramatisch. En dan moet je proberen al die emoties toch in één muziek, in één klankwereld onder te brengen.
1: Mm.
0: En ja, god, of soms lukt dat. En dan ben je ook op zoek naar het palet. Dus is het akoestisch. Hè? Dus het speelt zich veel af in Limburg, in Zuid-Limburg en in Noord-Frankrijk. In een landelijke omgeving. Dus dan denk je al snel aan gitaren en fluiten. Folkachtige geluiden.
1: Oh, zo, ja.
0: Maar dat moet je dan ook weer niet overdrijven. Want het gaat wel over nu.
1: Anders wordt het ook een beetje cliché. Hè? Je wil ook niet een beetje cliché worden.
0: Ja, dat gaan we niet doen. Dus dan moet je ook weer elektronische geluiden doorheen brengen. Zo. En dat, ja, dan maak je een soepje van. En soms werkt dat.
1: Ja.
0: En nu werkt het.
1: Ja, het werkt zeker. Het is een heerlijk soepje geworden. Waarin jij ook nog eens zelf acteert. Dit was je acteerdebuut, toch? In deze film.
0: Ja, nou ja, in die zin. Wim, de figuur die ik ben, die zit tot aan zijn nek in het gips in een rolstoel. En hij was...
1: Sorry,
0: hij was
1: Joris. Ooit... Wacht even, Erik. Joris moet hier keihard om lachen. Waarom werkt dit op jouw lachspieren, Joris?
2: Ja, ik moet acteren, maar ik zit in het gips.
1: Hoe doe je dat dan?
2: Nou ja, mimiek.
1: Met je ogen acteren.
2: Met je ogen acteren.
1: Ja, hoe gaat dat dan?
0: Ja, met je ogen. Ja, maar ik had ook maar 3 regels tekst. Want Wim, die was dus ooit gevierd popmuzikant. Maar die is aan lager wal geraakt. Want dat is met die man gebeurd. Maar hij slikt heel de dag pijnstillers. En echt nogal veel. Echt veel te veel. Dus Wim is eigenlijk heel de dag in de bonen, zou ik maar zeggen. Maar hij observeert alles. Je ziet hem wel kijken, maar je ziet hem niet. Hij zegt verder helemaal niks.
1: Nee.
0: Dus het is een beetje een mysterieuze figuur.
1: Dat
0: was heel leuk om te spelen, ja.
1: Ja,
0: dat was heel leuk.
1: Ja. En je hebt dus weinig tekst, maar die woorden die breng je wel met verven. Zoals autonomie. Daar heb je ook een liedje over gemaakt.
3: Het is

0: Wat een heerlijke woordgrap, of mag ik het niet zo noemen, Erik?
1: Dit was, toen ik dit maakte, had ik heel erg ja-zuster, nee-zuster in mijn hoofd.
0: Ah.
1: Want dit is met alle acteurs samen.
0: Ja.
1: En dat is een scène. En op een gegeven moment neemt Wummet, die neemt alle pijnstillers uit het buisje.
0: Dus sorry, daar mocht ik niet
1: die
0: op
1: zit
0: lachen.
1: Totaal, nou ja, maar die zit totaal te trippen. En dan krijgt hij zo'n... Ken je die serie The Singing Detective nog?
0: Ja, natuurlijk. Het is geweldig.
1: Ja, dat is ook zo'n droomsequent dat alle acteurs gaan opeens een musical liedje zingen.
0: Ja.
1: En dat was het plan met dit nummer. Ja.
0: Maar dat was het plan dat hij ze uiteindelijk heeft. Het de film niet gehaald? Of wel?
1: Nee,
0: hij
1: heeft de film niet gehaald.
0: Nee, jammer.
1: Daarom vind ik het zo leuk dat je het nu toch krijgt.
0: Ja, precies.
1: Ja, mijn wraak is zoet.
0: Gaan we jou nou vaker in de films zien als acteur?
1: Nee, dat weet ik niet. Mijn droom is om ooit nog de boef te spelen in een James Bond film. Dus ze kunnen elk moment bellen. Nee hoor, dat is... ik ben niet echt een acteur. Alhoewel, ja, als je op een podium staat, ben je
0: eigenlijk wel een soort acteur, hoor. Ik denk dat
1: je bent in ieder geval heel bewust van wat je zegt en hoe je beweegt. Ja, dat is wel waar.
0: Nou.

0: Tot die tijd kan men de film Toet Direction nu in de bioscoop gaan zien. En jouw gelijknamige EP beluisteren, die vandaag is uitgekomen. Ja. Spinvis, onwijs bedankt.
1: Dankjewel, heel leuk.
2: Den Haag.
0: We gaan snel terug naar Den Haag. En dat doe ik natuurlijk met mijn panel. Oud-PvdA-Kamerlid Joris Thijssen, voormalig voorzitter van de NJR Lotte Prins. En politiek redacteur van Pauw en de Wit, Casper van Dijk. Casper, ik zei het eerder al. Jij hebt deze week met extra interesse gekeken naar de VVD. Want die partij zit er helemaal niet lekker in, hè, op dit moment.
3: Nee, en dat deed ik omdat ze kregen 12 zetels in de peilingen. Ja. Dan gebeurt daar een hoop. Maar het was ook al natuurlijk rumoerig in de weken ervoor. Die route over rechts wordt steeds lastiger. Dus ja, je ziet dat er dan eigenlijk hetzelfde een beetje ontstaat als in de campagne. Even terug, dat weten we allemaal nog wel. Ze stonden er toen ook heel slecht voor. En wat deden ze? Nou, ze sloten Pro, of toen nog GroenLinks PvdA. Die sloten ze uit en toen, toen krabbelden ze toch weer een beetje op. Zetten ze nog een prima resultaat neer. En, ja, en eigenlijk merk je dat nu een beetje hetzelfde gebeurt. Ze staan er slecht voor in de peilingen. Dus ja, de pijlen worden weer op links gericht.
0: Ja, en Pro doet het dus veel beter.
3: Nou ja, Pro zit niet in dit kabinet. Er zijn geen verkiezingen, maar Pro doet het in de peilingen zeker goed.
0: In de peilingen wel. De VVD en Pro, of voorloper van de PvdA-voorloper, die hebben eerder als kabinetspartner om de beeldvorming gestreden. Dat was in kabinet Rutte 2. Heeft Pro daarvan geleerd?
3: Ja, dat vond ik wel. En dat vond ik heel leuk om te zien deze week. Dus de sociale zekerheid, bezuinigingen, gaan we het straks ook nog over hebben. Is er al veel over gegaan. Die waren helemaal van tafel gehaald door het kabinet. Nou, belletjes van Hans Spekman en Jesse Klaver. De taart ging rond. Ja, en dus daar hebben ze van geleerd. Want je overwinningen moet je vieren.
0: Ja, dat deden ze in Rutte 2. En iedereen wil bij winnaars horen.
3: Ja, maar dat deden ze in Rutte 2 vrij slecht. Ja. Maar zo merk je ook bij de VVD. Die konden het eigenlijk niet hebben. Dus Dylan Jesselgus zat bij VI. Vincent Karaman zat bij WNL op zondag. Ik zat ook nog de Bromans podcast. Ja, de VVD heeft tegenwoordig een podcast te luisteren. En daar zaten ze allemaal te zeuren over de beeldvorming en Jesse Klaver met zijn taart. Maar het is eigenlijk helemaal anders. Jullie moeten het helemaal verkeerd. Het is allemaal de beeldvorming. Ja, en toen dacht je dus wel, ja, die hebben wel geleerd.
0: Ja. Ja, Lotte, heel veel kanalen dus, hè, waar ze gebruik van kunnen maken. De VVD heeft onlangs dus die podcast opgezet waar Casper naar refereert. Ja, nou, eigenlijk zou je zeggen, je hebt je hele beeldvorming zelf in de hand. Eigen schuld, dikke bult, of niet?
4: Ja, en je ziet ook altijd dat partijen daar een beetje zoekende mee zijn al helemaal. Als het gaat over online of over podcast of noem het allemaal maar op. Mm. Ik denk dat het heel slim is dat Pro dat nu viert. En ook laat zien aan jonge mensen. Dus dat belletje met Jesse Klaver en Hans Spekman stond gelijk online naar iedereen die dat heeft gezien, iedereen die dat heeft geplaatst.
0: En dan spreekt de jonge mensen ook vooral heel erg aan, denk je?
4: Nou, Jesse Klaver in ieder geval wel. Uh-huh. En je zag toen Pro en Volt elkaar opzochten. Je had een aantal jaar geleden had je Ressen online. Dus dat ging over Rob Jetten en Jesse Klaver, die dan samen helemaal een soort bromance zouden hebben. En dat hadden zij heel slim geframed dat nu klasse werd. Dus Laurens Dassen en Jesse Klaver. En dat sprak veel jongeren aan.
3: Om dan in jongere taal te blijven, vond ik het wel een beetje icky dat Laurens Dassen dat dan zelf er klasse van had gemaakt. Maar goed, iemand moet het doen.
0: Hoe noem je dat? Icky? Ja, daar krijg je de ik van.
4: Ja. Precies.
0: Zoiets. Oh ja, zo leuk. Joris, hoe kijk jij naar deze beeldvorming?
5: Nou ja, het is niet alleen
0: deze
5: beeldvorming.
0: Analyse ook,
5: het is niet alleen beeldvorming. Het is gewoon fantastisch dat de vakbonden en Pro en de rest van de oppositie in de Kamer dit voor elkaar hebben gekregen. En gewoon hebben gezegd, ja, als je iets wil hervormen, dat is prima, daar kun je met ons over praten. Maar dan moet je niet beginnen met miljarden te bezuinigen.
0: Nee.
5: En die moeten van tafel en dan kunnen we praten. En nou, dat is volgens mij zo logisch als wat. Dat snapt iedereen. En het is er gewoon gelukt om inderdaad te staken en dit hoog op de agenda te zetten. En het van tafel te krijgen. En terecht. En dan vervolgens, dat is waar, lukt het zo ook nog eens een keer om daar heel goed mee naar buiten te komen en te laten zien, hey joh, dit hebben we echt voor elkaar gebokst dit keer. En dat is hartstikke goed. Maar het begint natuurlijk wel mee dat ze gewoon die bezuinigingen van tafel hebben gekregen.
3: Ja. De VVD zegt dan, en daar zit het chagrijn ook wel een beetje, ja, wat hebben ze nou echt bereikt? We zijn pas halverwege. Ze zijn geparkeerd, die bezuinigingen, zegt de VVD. D66 zegt, ze zijn van tafel. Maar goed, gaan we het straks verder over hebben. Alleen, ja, er komt straks alsnog misschien wel een hervorming aan. En waar de VVD ook een beetje, dat zeggen ze ook in de podcast bijvoorbeeld, zeggen ze ja 21 en SGP die staan een beetje sikkeneurig boos te zijn in het hoekje. Ja. Terwijl zij krijgen ook heel veel. Als zij dat nou eens waren gaan vieren, dan kwamen wij er veel beter uit.
0: Maar wat is hier nou echt het probleem? Want je kunt ook zeggen van oké, door de constructie, het minderheidskabinet ligt nu bloot hoe de VVD echt opereert. En dat het hen gewoon niet lukt. In zekere zin om ergens echt voor te staan of ergens echt voor te strijden.
3: Nou ja, ik denk dat ze er zeker wel ergens voor staan. Kijk, zij hebben er nooit een geheim van gemaakt te willen hervormen op de sociale zekerheid. En daarvoor om geld naar defensie te gaan. Maar überhaupt zijn zij natuurlijk voor een hervorming van de sociale zekerheid. Daar kun je natuurlijk prima voor staan. En dat doen ze ook. Maar ja, goed, er moet wel een meerderheid voor komen.
0: Ja, en dat lukt ze dus niet.
3: Nou, op dit moment nog niet.
0: Nee. En nu, hoe gaat het verder, denk je?
3: Nou goed, er is een polderoverleg. En daar wordt de druk behoorlijk opgevoerd. Want daar moet iets uit gaan komen. In eerste instantie stond er 6,5 miljard in de boeken die op sociale zekerheid gehaald zou worden. Nou goed, daar werd de AOW al snel van afgehaald. Toen bleef er nog zo ruim 3 miljard over. Eigenlijk is de verwachting van niemand dat dat gehaald zou worden. Behalve Ilko Heijne, die zei vorige week in het debat ineens. Ja, de vakbond hebben gezegd, wij komen met plannen die misschien nog wel meer geld op konden leveren. Nou, daar was best wel wat chagrijn over. Dus ja, alle druk op dat polderoverleg.
0: Nou, ik zie jou echt met je wenkbrauw een beetje zo, Joris. Wat denk je hiervan als je dit hoort?
5: Nou ja, kijk, die bezuinigingen zijn gewoon van tafel. Ze zijn nu aan tafel gegaan. En natuurlijk vinden de vakbonden ook dat zoveel mogelijk mensen moeten werken. Want heel veel mensen willen ook werken. Maar als je werkt, dan voeg je iets bij aan de maatschappij. Dan verdien je je eigen geld, dan heb je collega's. Dus het is gewoon heel gezond en fijn en leuk om prettig werk te hebben. Dat vindt Pro natuurlijk ook in de Kamer. Dus dat je gaat kijken naar, hey, er zitten nu wel heel veel mensen thuis. Terwijl we heel veel vacatures hebben. Kunnen we daar niet beter? Kunnen we die arbeidsmarkt niet een beetje aanpassen, zodat er weer wat mensen aan de slag komen? Ja, dat is ongeveer het bestaansrecht van een vakbond. Dat is ongeveer het bestaansrecht van Pro, van de PvdA. Dus dat erover gepraat wordt, nou, het is tijd. Alleen niet meer met het zwaard van Damocles erboven van er moet 6,5 miljard bezuinigd worden. Die is gewoon weg.
3: Ja, en ik denk
5: kan de VVD op zijn hoofd gaan staan. Maar
0: dat gaat niet.
5: Dus dat die hervormingen, dat erover wordt gepraat, dat is volgens mij heel erg goed. Dat is wat iedereen wil. Dat is niet iets wat de VVD wil. Dat willen de vakbonden en Pro ook, want dat is zo ongeveer de bread and butter van waar die beweging over draait. Alleen ja, die 6,5 miljard die moet nu ergens anders gevonden gaan worden. En die strijd, die gaat natuurlijk nog wel verder de komende maanden.
3: Ja, en ik denk dat daar, om het toch terug te komen over die beeldvorming, dat het kabinet daar een fout heeft gemaakt. Je zag NAVO-chef Mark Rutte, die zag je zeggen, toen hij nog maar net secretaris-generaal was, die zegt, om ons veilig te houden, zullen we moeten bezuinigen een heel klein beetje, maar op zorg, op sociale zekerheid, op pensioenen.
0: Nou.
3: En dat is denk ik het eerlijke verhaal. Er moet meer geld naar defensie. Dan ga je kijken naar de grote uitgaven. Dat had dit kabinet ook kunnen zeggen. Wij gaan extra investeren in defensie. En daarom zullen we op andere fronten zullen we wat geld moeten halen. Maar wat deed het kabinet? Het kabinet kwam met een verhaal. Nee, dit is het moment. We zullen echt moeten hervormen in die sociale zekerheid. Want die is niet meer levensvatbaar op lange termijn. Nou, dat verhaal kun je ook zeker ondersteunen met argumenten. Alleen ik denk dat het beter was voor dit kabinet als ze gewoon het eerlijke verhaal hadden verteld. We moeten bezuinigen, of wij willen bezuinigen op sociale zekerheid, omdat we geld aan defensie willen uitgeven.
0: Ja.
3: Want dat is wel het eerlijke verhaal. Daarom wilden ze bezuinigen op zorg en sociale zekerheid.
0: Ik zie Joris nee schudden. Heel kort.
5: Ja, kijk, dit is de variant die Rutte, oud-leider van de VVD, heeft gezegd. Maar je kan ook op een andere manier naar de Nederlandse economie kijken en kijken van, hey, waar zit het geld eigenlijk? Dus wat dit kabinet ook heeft gedaan, die heeft gezegd, we gaan de lasten van burgers met 8 miljard verhogen.
0: Gaan we zo meteen verder over praten tijdens het polderen. Na 3 uur meer Rode Draad bel ik onder andere met de Nieuwe Kerk over het schrijversysteem van een van de grootste Caribische auteurs, Frank Martinez Arion, en we gaan het over polderen hebben.
2: NPO Radio 1.
6: AI gaat echt oorlogsvoeringen overnemen.
2: Dr. Keldrenko.
6: Het gaat harder dan wij er aan tafel over kunnen praten, mannen.
2: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
7: Je kan zeggen, iedere keer als je een aanval doet, gaan we automatisch 100 miljoen meer aan Oekraïne geven.
6: Hij test de NAVO, lees je over.
7: Ja.
2: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
8: Dan is het zo snel dat iemand vergeet dat hij met een machine aan het praten is. Ja. Het is niet voor niks dat mensen willen trouwen met een taalmodel.
9: Avro Tros.
2: De wetenschap aan tafel. In Dr. Kelder en Co. Morgenmiddag van 1 tot 2.
9: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
10: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
11: En als je huur verandert?
10: Pas het zelf aan.
12: En als je gaat samenwonen?
10: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400. Op NPO Klassiek. Dat voel je.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
15: Vanavond in Meldpunt Actueel. Als het aan de coalitie ligt, gaan alleenstaande AOW'ers met een klein pensioen er fors op achteruit door een stapeling van bezuinigingsmaatregelen. Zo gaat het mes in de huishoudelijke hulp, waardoor senioren nu al vrezen voor vervuiling. Vanavond om 7:50 bij Max, NPO 2.
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
9: NPO Radio 1. 3 uur.
2: Natasha Gibbs.
0: Het kabinet zit eindelijk om tafel met de polder, maar daarmee begint de strijd pas echt voor alle betrokken partijen om hun punten binnen te slepen. Over de strategieën en de inzet hoor je zometeen meer in De Rode Draad na het NOS-journaal van 3 uur met Kirsten Klomp.
17: 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. Asielminister Van den Brink reageerde net.
18: Ja, het is natuurlijk echt duidelijk dat het een ontzettende noodsituatie opnieuw in Ter Apel is. En het is gewoon Nederland onwaardig als mensen op deze manier buiten moeten blijven.
17: De hulporganisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Eerder was al bekendgemaakt dat 2 vrouwen uit Marokko en Algerije waren omgekomen. Deze week is Saoedi-Arabië vaker bestookt door de Houthis. Dat gebeurde nadat het regeringsleger van Jemen, dat gesteund wordt door Saoedi-Arabië, grondgebied had heroverd op de Houthis. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat sinds augustus al niet meer. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 ingehuurde medewerkers die mogelijk hebben gefraudeerd. Ze hielpen slachtoffers van het toeslagenschandaal met het opnieuw opbouwen van hun leven.
19: Er is aangifte gedaan omdat wij geconstateerd hebben dat een 2-tal inhuurkrachten het misbruik hebben gemaakt van betaalpassen. Die betaalpassen die hebben wij ingezet om gedupeerden van de toeslagenaffaire om die te helpen bij de aanschaf van spullen die ze nodig hebben. Die worden dus op basis door onze medewerkers aangeschaft met behulp van die passen. En die spullen die worden dan afgeleverd bij die mensen. En gebleken is dat er ook spullen zijn aangeschaft die niet bij deze mensen terecht zijn gekomen, maar die in eigen kring zijn beland.
17: Vertelde wethouder Diederik van Dommelen van Rotterdam. Naar 3 andere medewerkers loopt nu nog een onderzoek. Zij staan op non-actief. Medewerkers van het streekvervoer gaan woensdag staken omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Daardoor rijden woensdag in een groot deel van het land geen bussen. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden de bussen wel. De vakbonden willen dat de lonen met ruim 9% stijgen. 3 ontslagen veiligheidsmedewerkers van OpenAI waarschuwen het bedrijf in een open brief voor een angstcultuur. Het drietal werd vorige week ontslagen, volgens OpenAI, omdat ze bedrijfsinformatie extern hadden gedeeld. De medewerkers ontkennen en zeggen dat ze zijn ontslagen omdat ze intern kritiek hadden geuit op de veiligheid van de AI-modellen. Jurist Navi Pillay is verrast dat de Nobelprijs voor de Vrede aan haar is toegekend. Toen ze het hoorde, dacht ze eerst dat het een grap was. De Zuid-Afrikaanse is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. In Den Bosch begint rond dit tijdstip een symposium over Q-koorts. 20 jaar geleden begon een epidemie in Brabant. Tienduizenden mensen raakten besmet en zeker 100 mensen overleden eraan. Q-koorts-patiënten voelen zich door de overheid aan hun lot overgelaten en hopen dat minister Hermans vandaag misschien wel excuses maakt, zegt Caroline van Kessel van de patiëntenvereniging.
20: Ik hoop vooral op erkenning van dat de zorg nog onvoldoende was en dat die dus nu beter gaat worden. Dat mensen hierdoor ook een beter perspectief krijgen. En dat dat ook inhoudt dat er een expertisecentrum komt waar mensen terecht kunnen, waar verzekerde zorg of behandelonderzoek kan plaatsvinden. Dat er nadere diagnostiek plaatsvindt en dat er ook aan symptoombestrijding gedaan kan worden, zodat de kwaliteit van leven omhoog kan.
17: Q-koorts wordt veroorzaakt door een bacterie die afkomstig is van geiten. Twee schilderijen van de Franse schilder Renoir, die vorige maand werden gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk, zijn weer terecht. Waar ze zijn gevonden en in welke staat ze zijn, wil de politie niet zeggen. In totaal namen de dieven 4 schilderijen mee uit het museum Renoir. De waarde van de werken samen ligt rond de 9 miljoen euro. De inbrekers wisten binnen 3 minuten binnen te komen, de doeken te stelen en ongezien weg te komen. Twee dieven lieten tijdens hun vlucht 2 schilderijen achter in de tuin van het museum. Woensdag hield de Franse politie 6 verdachten aan vanwege de diefstal. Een jongen van 13 die vorige maand het veld opkwam bij de interland tussen Nederland en Duitsland krijgt van de KNVB een landelijk stadionverbod van 5 jaar. Ook krijgt hij een boete van 100 euro. De KNVB wil de mogelijke schade proberen te verhalen op de ouders of verzorgers van de jongen. De voetbalbond zegt dat het streng verboden is om het voetbalveld op te gaan tijdens een wedstrijd, onder meer vanwege de veiligheid van de spelers. Het weer, het is bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het veel regenen in één keer. Aan zee staat ook een harde westenwind. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond wisselvallig. Morgen ook nog buien, maar dan ook af en toe zon bij een graad of 14.
0: En dan de ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
21: Ja, inmiddels ruim 400 kilometer file, dus het is gebruikelijk druk op vrijdagmiddag. En ook het slechte weer helpt daar niet aan mee. De meeste vertraging op de volgende wegen, de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, voor Stroe 15 kilometer file rijden met een half uur vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Nieuwegein en Culemborg rijdt het langzaam over 12 kilometer, kost je 20 minuten. Het heeft te maken met wegwerkzaamheden, de linkerrijstrook is dicht. De A2 Eindhoven richting Maastricht, voor Sint-Joost bijna een kwartier oponthoud door wegwerkzaamheden. En daardoor is het extra druk op de N276 Maasbracht richting Brunsum. Voor Koningsbos staat 4 kilometer file met ruim een half uur vertraging.
22: Ster. Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
23: Ga hand in hand met je vriendin voor een blauw doek staan. Of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
22: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
24: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
25: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
26: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
24: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
27: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
28: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
1: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
3: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
28: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
9: NPO Radio 1.

0: nogmaals, goedemiddag. Zometeen praat ik met mijn panel over de gesprekken tussen kabinet en Polder en over de opmerkelijke ophef over de regenboogvlag in de Tweede Kamer gisteravond. Dieptepunt voor velen. Maar eerst een bijzondere eer voor een Caribische topauteur. Want later deze middag is de onthulling van een eerbetoon aan een van de belangrijkste Caribische schrijvers, de in 2015 overleden Frank Martinez Arion. In de Nieuwe Kerk in Amsterdam krijgt hij een schrijverssteen. Onder andere Helle Hazen, Annie M.G. Smit en Motta Tulli kregen eerder zo'n monumentale gedenkplek in de Nieuwe Kerk op de Dam. Over Arion, zijn oeuvre en zijn blijvende relevantie ga ik praten met Paul Mostert, directielid bij die Nieuwe Kerk. Goedemiddag, Paul.
1: Goedemiddag.
0: Paul, ja, ik deed net even een rondje hier aan tafel. Of iemand hier aan tafel ooit eerder had gehoord over Frank Martinez Arion. En tot mijn schrik en verbijstering, nee hoor. Ik ga jullie niet allemaal outen, maar ja, goed, we weten wie hier aan tafel zit. Is niemand er wat van?
1: Het is nooit te laat, hoor.
0: Het is nooit te laat, hè?
1: Nee. Dubbelspel is een prachtig boek. Als je dat begint te lezen, dan snap je het denk ik meteen.
0: Ja. Oh ja, Lotte, jij wist het wel, hè?
2: Nee, sorry. Het spijt me.
0: Oké, goed. Maar het is nooit te laat. Dat vind ik een hoopvolle mededeling, Paul. Wanneer kwam het werk van Frank Martinez Arion voor jou eerst op je pad?
1: Ik had er al een paar keer van gehoord, want er stond af en toe op lijstjes van beroemde boeken uit de Cariben. En ik ben het echt goed gaan lezen toen ik ergens anders werkte, bij de CPMB. En we een hele grote actie in Nederland starten, Nederland leest. Mm. En daar kozen we dit boek precies uit om als leesclub in Nederland over te gaan discussiëren. Dus ik weet wat voor impact dit boek heeft gehad.
0: Oh ja, en jullie kozen dit boek per se uit. Dubbelspel heb je het over?
1: Jazeker, ja.
0: En waarom?
1: Nou, omdat het in Nederland, natuurlijk veel mensen zijn misschien op de Antillen geweest, op Cariben geweest, op Curaçao geweest, Bonaire of Aruba. We hebben natuurlijk heleboel mensen die hier wonen ook. Maar nog niet iedereen kent precies wat er op die eilanden is gebeurd. En de sfeer en echt de pijn die er ook gevoeld wordt. Mm. En dat zit nou heel erg goed precies in dit boek.
0: Oh ja. En hoe zou jij, voor de mensen die het niet kennen, de schrijfstijl van Frank Martinez Arion omschrijven? Wat maakt hem zo goed?
1: Ja, ik vind het zinderend. Het is alsof je echt op het eiland bent en in de tropen zit en een warme zon. Je voelt heel erg een matriarchale maatschappij waar vrouwen de dienst uitmaken. En hij heeft het boek geschreven als een thriller. Je vliegt er doorheen. Het is gewoon een spannend boek. Ja. Het is eigenlijk een heel simpel boek, want vier mannen zitten onder een boom en spelen een spelletje domino. Maar er komt de hele problematiek van de Cariben, van Curaçao, komt voorbij.
0: Juist.
1: En dat opent echt je ogen.
0: Juist. Want het is misschien onbekend over Arion, maar als je dieper in zijn werk duikt, dan valt dat wel, op. Hij heeft zich enorm ingezet voor het behoud van Papiamento. Maakt zich druk over de slavernijgeschiedenis van de eilanden ook. En trouwens Nederland over de apartheid. Hoe zie jij die maatschappelijke betrokkenheid terug in zijn werk?
1: Nou, ik denk dat hij toen hij in Nederland ging studeren, toen raakte hij denk ik verliefd op het werk van Brederot en de grote Nederlandse schrijvers. Toen is zelf zijn eigen roman gaan schrijven. Dat had ook succes. En ik denk dat hij toen heeft ontdekt hoeveel impact literatuur kan hebben. Mm. En toen heeft hij ook nog eens de stap gemaakt dat je eigenlijk in je eigen taal op moet groeien en ook in het papiaments les moet hebben op de eilanden. Ja. En dat is een hele grote belangrijke switch in zijn leven geweest. Dan heeft hem denk ik ook altijd een beetje verscheurd.
0: Ja.
1: Een beetje in tweeën gespleten.
0: Ja, want Dubbelspel, het origineel, is in het Nederlands geschreven.
1: In het Nederlands verschenen. Ja. En hij kon ook prachtig schrijven in het Nederlands. Maar hij wist ook heel goed dat op die eilanden, die zijn ook meer naar Zuid-Amerika gericht. En de kinderen thuis in het papiaments op en dan dwingen ze in het Nederlands. Ja, heeft dat wel zoveel zin. Dus ik snap zijn strijd ook wel.
0: Ja, ja. Nou is Dubbelspel in 1973 verschenen. Daarna volgde er decennia lang nog enkele romans, maar niet een roman wat het succes van dat boek evenaarde. Hoe kan dat?
1: Nee, en dat is natuurlijk, als je een waanzinnig goed boek schrijft, dan staan anderen soms in de schaduw. Maar je hoeft ook soms maar één boek te schrijven om de wereld invloed een beetje te laten veranderen. Ja. Harper Lee schreef Kill a Mockingbird. Je hoeft geen heel oeuvre te schrijven. Ik gun het iedereen, hoor.
0: Nee.
1: Maar soms lukt dat niet.
0: Nee, maar Dubbelspel blijft echt een klassieker. Ja, jij zegt ook, ik kan het iedereen aanraden. Iedereen moet het één keer in zijn leven hebben gelezen. Ik zie Lotte al knikken. Ja, je bent er van plan?
2: Hierna ga ik dit opzoeken.
0: Je gaat het Dubbelspel, Joris? Ik ga jullie overhoren.
3: Overgehaald.
0: maar het is vandaag wel een soort van herontdekking vandaag de dag, hè, van Arion's werk. Door wie?
1: Ja, ja, Ja, zeker. In de Nieuwe Kerk gaan we echt een moment voor hem plannen, een monument onthullen. Ja. Nelson Curio heeft ontworpen, een beeldhouwer van Curaçao, die is helaas overleden aan het begin van de zomer. Ja. Dus die kan hij niet meemaken. Dus het wordt een bijzondere dag, ook voor Curaçao, in de Nieuwe Kerk, denk ik. Twee helden van Curaçao, een schrijver en een beeldhouwer, die we samen gaan bedenken, ja, en herdenken.
0: Ja, en die herontdekking waar ik het net over had, is dat een herontdekking door Nederlanders? Of is dat een nieuwe generatie, ook van Curaçao? Hoe moet ik dat voor me zien?
1: Ik denk allebei, en ik denk ook dat we als samenleving nog lang niet klaar zijn met het koloniale verleden. En dat literatuur daarbij helpt. En ik denk dat we als generatie iedere keer weer opnieuw allerlei stappen moeten zetten. Hmm. En dat we nu ook weer, ik denk een nieuwe generatie kijkt ook weer met andere ogen naar het boek dan toen ik het las. En dat is denk ik heel mooi en heel goed. En dat laat ook de kwaliteit van het boek zien.
0: Ja, ja, met andere ogen naar het boek toen jij het las. Wat zou dan het verschil kunnen zijn?
1: Nou, toen was er nog geen, toen waren er nog geen excuses van de koning bijvoorbeeld. Toen was er nog geen slavernijmonument. Ja. Toen was er nog geen plan voor een slavernijmuseum in oprichting. Ja. Dus dat staat allemaal nog aan het begin van dat hele proces.
0: Ja. Nou, is Frank...
1: En hij maakt zich daar erg sterk voor.
0: Juist, en hij is ook erg bekend geworden vanwege zijn poëzie. Welke rol speelde dat?
1: Nou, die gedichten zijn werkelijk fantastisch. Ja. Die zijn zo, maar er zit ook heimwee in, want het is... Er zijn ook verhalen bekend, ook gedichten van hem, dat hij op het strand in Scheveningen wandelt in de regen en dan Curaçao mist. Ja, en dat hij voelt dat die zee er tussenin zit. Maar ja, in Nederland regent het en daar is het mooi weer. Dus dat voel je ook echt. Je voelt ook het heimwee en het verdriet van die man.
0: Ja, en dat is niet alleen maar, gaat niet alleen maar over het weer, natuurlijk.
1: Nee, verre van. Nee hoor, absoluut niet.
0: Nee, waar gaat dat nog meer over?
1: Nou, het gaat over de warmte van het eiland, de vriendschap, de familie. Dat hij zich daar thuis voelde, mm-hmm, en in Nederland niet. Terwijl hij toch op die taal verliefd was. De taal van Vondel, van Bredero. En toch ook wist dat hij op dat eiland thuis hoorde.
0: Ja, ja. Wel, je hebt Frank Martinus Ariel meermaals ontmoet, hè?
1: Ja, ik heb het zeer gefortuneerd dat ik hem echt heb gekend.
0: Ja,
1: niet als goede vrienden, maar ik hem wel vaak ontmoet. Ja.
0: Wat was jouw indruk van hem? Wat voor man was het?
1: Nou, naar mij toe was hij een ontzettend charmante, aardige man.
0: Naar jou
1: maar
0: toe.
1: Ik weet ook dat hij, ja, ik weet ook dat hij fel kon zijn.
0: Ja.
1: En dat hij sterk voor zijn mening kon uitkomen. En dat hij ook soms wel eventjes de randen van de discussie opzocht. Bij mij is dat nooit gebeurd.
0: Op welke manier zocht hij de randen van een discussie dan op?
1: Nou, dat hij ook echt het uiterste vroeg van mensen om zich uit te spreken. Ook op politiek gebied, op het eiland. Kiezen voor een bepaalde politieke keuze.
0: Ja.
1: En daar verwijderde hij zich soms ook weer van mensen mee.
0: Ja, ja. In het Caribisch gebied is hij een held, Frank Martinus Arion, grootheid ook. Maar als we naar Nederland kijken, dan krijgt hij nog niet echt de waardering die bijvoorbeeld een Adriaan van Dis, Harry Mulisch of bijvoorbeeld Anton de Kom inmiddels krijgt. Hè? Hoe kan dat?
1: Nou, dat gaan we een beetje veranderen vandaag.
0: Ja.
1: Want er ligt een steen van Anton de Kom.
0: Ja. Ik ben heel blij met jullie hoor, maar toch.
1: Ja. Nee, maar ik denk dat we altijd in discussie moeten blijven over literatuur. Mm-hmm. Elkaar attenderen op boeken, met elkaar in gesprek gaan over boeken. En zo'n steen helpt een beetje, denk ik weer, om dat soort discussies ook levend te houden.
0: Ja, je zegt zo'n steen helpt daarbij, want wat voor extra lading geeft dat?
1: Ik denk dat mensen weer het boek gaan lezen. Ik weet dat bibliotheken meedoen. Dat er allerlei acties zijn. Dat er leesclubs zijn die het boek weer pakken. Dus er zit altijd weer een groot mooi rimpeleffect na zo'n ceremonie, na zo'n onthulling in de kerk.
0: Ja. Nou, ik ben mijn eigen leesclubje hier begonnen aan tafel. Want wij, toch, Lotte? Ja, ja, nee, we gaan binnenkort allemaal lezen. En dan gaan we over een paar weken. Jullie zetten ons op de lijst. Hartstikke goed, Paul Mostert. Dankjewel trouwens voor deze toelichting. Directielid van de Nieuwe Kerk. En heel veel plezier zometeen bij de ceremonie. Wil je meer weten over Frank Martinus Arion en zijn werk en zijn idealen? Dan hebben onze collega's van Caribisch Netwerk een hele mooie podcast gemaakt. Caribische Helden, zo heet de podcast. Frank Martinus Arion. Die is vanaf vandaag te beluisteren via NPO Luister. Ja, en dan gaan we van het Caribisch gebied naar de polder. Want daar ga ik nu met mijn panel het uitgebreid over hebben. Deze week kwamen de vakbonden, de werkgevers en het kabinet weer bij elkaar aan tafel om te spreken over de sociale zekerheid. En daar had iedereen zijn of haar eigen lezing van hoe succesvol die ontmoeting toch was.
3: Het was op zich heel plezierig. Wij hebben hier vanochtend echt het commitment van iedereen gevoeld om echt een aantal moeilijke knopen te gaan doorhakken.
4: We hebben 8 maanden aan acties gehad om dit van tafel te krijgen. Nu beginnen er eigenlijk echte gesprekken.
5: Wat betekent het voor de begroting?
6: Dat gaan we dan zien.
7: Dat wij geen bezuinigingsopgave hebben.
8: Het is aan het kabinet om een sluitende begroting te maken. Het is aan het kabinet om met de polder tot een goed sociaal akkoord te komen.
7: Onze ambitie is natuurlijk om ook oplossingen te vinden voor problemen in de weer.
8: Dit zal niet makkelijk worden en zal ook bij iedereen even pijn moeten doen. Omdat het geven en nemen is om elkaar ook te vinden in zo'n nieuw akkoord.
0: Ja, Casper, jij was woensdag bij het Katshuis.
9: Ja.
6: Schets eventjes, hoe was dat?
9: Nou, ik moet heel eerlijk zijn, ik vind het gewoon altijd leuk op het Katshuis. Dat is gewoon sowieso. Maar
6: waarom vind je het altijd leuk?
9: Ja, het is toch. Sta je daar zo? Ja, dat. Ik weet niet. Het is toch gewoon ook als je elke keer. Ik kan me voorstellen dat je dat ook als je de oude Tweede Kamer binnenloopt. Nu is het een soort verschrikkelijk lelijke blokkendoos. Dan heb je dat iets minder. Maar bij het Katshuis dan voel je toch weer dat statige. Dat je denkt, oh ja, toch wel tof dat dit mijn werk is.
6: Ja.
9: Maar goed, los daarvan.
6: Los daarvan, precies. Trek me even weer bij de les.
9: Het was een kort overleg. Ze zouden daar van 9 tot 11 zitten. En dan om 10:30 dan mag je naar binnen. En dan zeiden ze, nou kunnen jullie een beetje opschieten met die camera's. Want ze zijn al klaar. Dus chop. En het ging eigenlijk vooral over afspraken maken over hoe ze de komende tijd de agenda zouden vormgeven.
6: Afspraken maken over afspraken maken?
9: Ja.
6: Ja, dus niks gezegd.
9: Nou goed, kijk, ik denk iedereen wilde wel het moment markeren. Want het was natuurlijk voor het eerst dat ze aan tafel kwamen met z'n allen.
6: Uh-huh.
9: Ze benadrukt allemaal dat er zelfs gelachen was. Nou.
6: Wow.
9: Het is natuurlijk gewoon dat moment en vanaf nu ga je verder. Ja. Ja, kijk, en niemand verwacht ook dat er morgen een nieuw akkoord ligt.
6: Nee. Lotte, jij was al best wel benieuwd naar hoe die onderhandelaars zich zouden presenteren.
2: Ja, ik volgde dat een beetje ook weer online om dat eens in de gaten te houden. Omdat je best wel ziet dat die hele beweging natuurlijk met die stakingen, die werd met heel veel mensen gevormd. En dan ben ik altijd wel benieuwd, hoe komen mensen dan weer terug bij de mensen die uiteindelijk echt op het zich hebben laten horen.
6: Mm-hmm.
2: Dat waren gelijk weer allerlei filmpjes. En het fragmentje wat we net hoorden deed mij dus een beetje denken aan de formatietafel ook.
6: Oh, ja.
2: Dat was ook allemaal heel erg, nee jongens, ja, we zitten nu eindelijk aan tafel, we zijn lekker bezig. Lekker
6: optimistisch.
2: Ja, dat optimistische gevoel zonder dat je nou eigenlijk echt op de inhoud heel veel al te vieren hebt of te zeggen hebt.
9: Dus, en wat je zegt, hoe je teruggaat naar de mensen die gaan staken en zo, daar wordt deze tijd ook voor gebruikt. Want die vakbonden, ook de werkgevers, ja, die moeten naar hun leden. En die moeten dan gaan vragen, mogen wij hierover gaan praten?
6: Ja.
9: Dat is allemaal best wel formeel. Maar op die manier proberen ze die leden toch een beetje betrokken te houden.
6: Ja, want je moet die leden natuurlijk wel hun steun behouden daarin, toch?
9: Ja,
6: alles
9: zeker,
6: wat je daar aan tafel gaat doen. Maar even concluderend, Lotte, hoe vind je dat de onderhandelaars zich hebben gepresenteerd?
2: Heel positief.
6: Ja? Okay.
2: En ik ben benieuwd, objectief heel positief. Dus zij waren allemaal heel positief en blij.
6: Ja.
2: Ik ben wel benieuwd hoe ze los van laten zien wat ze doen. Dus dat deden ze vrij positief en vrolijk. Ook echt mensen. Het zou mij heel mooi lijken als die mensen ook echt eens om input vragen. Kijken hoe dit nou achter de schermen gaat. Laat eens ook aan jonge mensen bijvoorbeeld zien. Wat gaat er nu gebeuren? Hoe werkt dat? Hoe kan je ook zelf meepraten en bijdragen aan die discussie?
6: Ja, want Joris, wat denk jij? Wat is er voor nodig om dat momentum van hun successen te behouden ook? Ze hebben behoorlijk wel succes behaald natuurlijk, die vakbonden.
10: Nou ja, ze hebben natuurlijk een klinkend resultaat van we willen best praten, maar dan moeten eerst de bezuinigingen van tafel. En dat is gelukt door fantastisch vakbondswerk. En ook wel omdat het kabinet het gewoon niet door kon duwen, want ze hadden geen meerderheid.
6: Nee. Maar ja, en nu moeten ze het wel behouden.
10: Ja, en je kan natuurlijk niet nu zomaar doorgaan met acties, want ja, waar ga je dan precies actie tegen voeren?
6: Nee, je hebt nu toch zin.
10: Dus ik denk dat het heel slim is dat iedereen zegt, nou nee, we zijn hier om problemen op te lossen en dan sta ik heel welwillend in.
6: En daarna?
10: Want als het niet lukt, ja, wie krijgt de Zwarte Piet toegeschoven? En wat is dan je verhaal om bijvoorbeeld als vakbond om weer te mobiliseren? Of als kabinet om te zeggen, nou dan gaan we toch maar zonder sociaal akkoord verder. Want het land moet verder. Ja. Dus dat, er een inhoudelijk gesprek gaat er de komende tijd plaatsvinden over een hervorming die blijkbaar nodig is. En tegelijkertijd zijn mensen natuurlijk ook bezig van, oké, als het lukt, hoe ziet het er dan uit voor mij? En als het niet lukt, ja, hoe moeten we dan verder?
6: Maar daarin is het overleg met de achterban dus ook enorm belangrijk, als ik jou goed begrijp, wat Casper dus net ook al aanhaalde, toch?
10: Nou, zeker voor de vakbond. Kijk, de vakbond is een vereniging, dus uiteindelijk zijn de leden de baas. Ja. Dus ja, als je met een onderhandelingsresultaat komt, moet je toch even terug naar de leden. En die kunnen ook nee zeggen. Ja. Dus het is belangrijk om die leden mee te nemen. Ook omdat als er niet iets uitkomt wat je goed vindt, ja, dan gaan de vakbonden natuurlijk weer actie voeren.
6: Hoe vond jij het trouwens zelf om van de straat naar die achterkamertjes te gaan in jouw tijd?
10: Nou, dat was wel even wennen.
6: Ik heb het gevoel dat dit een understatement is. Leg uit.
10: Nou ja, nee, ik heb iets van 20 jaar bij Greenpeace gewerkt. En ook wel onderhandelingen gevoerd als directeur of als campagnedirecteur bij Greenpeace. Maar ook heel veel acties gevoerd.
6: Mm-hmm.
10: En ja, daar ben je constant bezig om de balans te vinden tussen, oké, we gaan actie voeren, of we gaan een kritisch rapport publiceren, of er zijn allerlei dingen die je kan doen. En tegelijkertijd probeer je wel in gesprek te blijven met je opponent.
6: Mm-hmm.
10: Omdat je uiteindelijk het niet doet om het actie voeren. Je doet het omdat, in mijn geval, we het klimaat veilig wilde maken. Ja. Of we de bossen wilden laten staan. Of de zee niet wilden leegvissen.
6: Ja. Dus dat betekent een compromis?
10: Nou, dat betekent dat je... Dat betekent ook dat je niet helemaal krijgt wat je wil. Maar dat betekent ook dat je wel kijkt naar... Oké, maar wat is nou de systeemverandering? De daadwerkelijke fundamentele verandering die je voor elkaar wil krijgen? En als je dat voor elkaar krijgt, dan kun je ook zeggen... nou, dan is dat misschien niet helemaal zoals we het willen... maar dat vinden we dan wel oké.
9: Okay. Ja, dat is wel ook, dat zie je eigenlijk ook hier. Hè, want ze hebben goed actie gevoerd. De bezuinigingen zijn nu van tafel gehaald. Maar het was wel belangrijk wat Rob Jetten zei. Die zei, het is belangrijk dat we allemaal pijn pakken. Ja, en je merkt dat toch wel dat daar iets van twijfel over is. Wil de vakbond dat ook doen? Want hè, kijk, nu heb je gestaakt. Je hebt laten zien, dit willen wij niet. Ja. Nu moet je aan tafel komen. Dat zijn ze ook.
6: Ja.
9: Maar ja, er komt uiteindelijk gaat er iets uitkomen. Wat misschien ook wel pijnlijk gaat zijn voor hun achterban. Voor hun leden. Ja. En dat moet je dan ook alweer op een manier verkopen. En dat is denk ik wel ook het verschil tussen dat actie voeren aan de ene kant. En nu moet je compromissen maken aan de andere kant. Ja, en politiek is natuurlijk per definitie niet je volledige gelijk krijgen.
6: Nee, dus is dat ook waar jij net op doelde, Joris?
10: Nou ja, ik heb inderdaad mee onderhandeld aan lang geleden het energieakkoord en daarna aan het klimaatakkoord.
6: Moest je ook een beetje pijn pakken, toch?
10: Nou ja, en daar zagen we op een gegeven moment van, nou, wat we echt nodig hebben is een doorbraak van windenergie op zee. Want dat wordt het werkpaard van de energietransitie in Nederland. Nou, dat is gelukt. Dat is gewoon een doorslaand succes geweest. En dat is wat de milieubeweging, de klimaatbeweging toen van zei. Van ja, dat is voor ons wat we echt voor elkaar willen krijgen. Ja, vervolgens werd de belasting verlaagd op het verstoken van kolen. Zo ongeveer het tegenovergestelde van wat wij willen, namelijk vervuilers moeten betalen. Maar goed, die gingen dan wel in 2025 dicht, was toen het idee. Dus toen dachten we van, nou, dat is een compromis. Ja,
6: ja, dat, okay,
10: daar pakken we een beetje pijn. Ja. Maar we zien ook
6: we
10: dat
6: zien ook wel weer resultaten
10: de fundamentele doorbraak gaan we voor elkaar krijgen.
6: Ja. Er wordt ook druk gelegd, hè, Casper? Ja. Door wie?
9: Ja, het was wel grappig om te zien. Je had het kabinet, die waren met 4 ministers. De premier, economische zaken en 2 ministers van de sociale zaken. Aarts en Velbrief. En de werkgevers had je met z'n drieën. En die zeiden, urgentie, we moeten snel wat doen. En het is belangrijk en er moet ook tempo achter. En toen had je Hans Spekman, die zei, dat kan wel eens 2 jaar gaan duren.
6: Minder.
9: Terwijl de vakbonden, oftewel de werkgevers, het kabinet toch wel hopen dat er in het voorjaar flink wat ligt.
6: Ja, en er was er nog een andere term, een soort codewoord. Ik weet niet hoe ik het zo mag noemen. Je weet waar ik op doel, toch?
9: Ja, je mag het van mij het codewoord noemen. En
6: Economische groei.
9: En je had eigenlijk door zowel die ministers als de vakbonden, als de werkgevers, die dachten, dit kan wel eens de way out worden voor ons allemaal. En je hoorde ook op het ministerie van, ja, de vakbonden die hebben net keihard lopen staken. Die gaan natuurlijk niet aan tafel zitten om dan vervolgens over een paar maanden voor diezelfde bezuiniging alsnog te tekenen. Dus je zal toch op een andere oplossing moeten komen. Nou, je kan hervormen. Iedereen vindt aan tafel dat die via, daar kan een hoop aan verbeterd worden. Dat kan wel wat geld opleveren ook. En dan zul je toch uiteindelijk moeten kijken, waar ga je het dan op een andere manier halen? En toen hebben ze economische groei bedacht.
6: Ja, maar dat is gewoon zo'n codewoord en het klinkt als een lekkere lolly. Maar hoe gaat dat er concreet uitzien?
9: Nou, ik hoorde Dylan Jesselkus het bij VI nog eens zeggen. En eigenlijk al die VVD'ers, maar het gaat om de taart vergroten. Dus als je zorgt dat er meer economische groei is, dan komt er meer belastinginkomsten binnen. Nou ja, en op die manier los je het probleem eigenlijk dan ook op.
10: Nou, ik zie hier ook wel een andere strijd. Namelijk de VVD die zegt dan altijd, ja, maar voor economische groei moeten we de salarissen verlagen. Of moeten sociale zekerheid goedkoper, want dan hebben we economische groei. En dat staat vaak tegenover de vakbonden of tegenover pro, die dat niet vinden. En dan lijkt het erover van, oh ja, de ene is voor economische groei en de andere niet. Dus ik vind het heel slim dat ook de vakbonden en ook pro nu zeggen, nee.
6: Wij zijn ook voor economische groei
10: moet gebeuren. Ja. Want dat is natuurlijk niet de vraag. De vraag is, als we geld nodig hebben in dit land, is de vraag, waar ga je dat vandaan halen? En we zien nu wel de ware aard van de VVD. Van ja, wij willen lastenverzwaring van 8 miljard bij de burgers. En bijna geen lastenverzwaring bij de bedrijven. En dat hebben ze natuurlijk de afgelopen 10 jaar gedaan. Of 15 jaar. Want zo lang is de VVD al aan de macht. Dus je ziet dat die belasting van burgers en de belasting van bedrijven helemaal scheef is getrokken de afgelopen 15 jaar. Dus dat wordt het echte gesprek volgens mij en ook de echte strijd van, gaan we dat weer een beetje gelijk trekken? Dat burgers bijdragen aan deze samenleving, maar dat de zeer winstgevende bedrijven, die op dit moment historische winsten maken, dat die ook gewoon netjes
6: dat die ook inleggen. Dus oké. Dus die economische groei, dat moet dan wel concreter worden. Lotte, hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, het klinkt voor mij ook een beetje als weer geen echte keuzes maken. Mm. Dus als we economische groei nu als plakpleister, en los van of dat een goed idee is of niet, en dat je daar vast heel veel mee kan doen, ook wat echt helpt. Maar ik denk dat daar een keuze naast of onder moet liggen, waar iedereen dus misschien een beetje pijn moet dragen. Mm. En niet dat we die rekening weer doorschuiven.
6: En heb jij het gevoel dat dit dan snel opgelost gaat worden? Of denk je die 2 jaar van Spekman, dat kan best?
2: Het zal nog wel even duren, denk
6: ik. Ja, toch wel, hè? Ja, oké, goed. We gaan er zo meteen verder over praten. Gaan we praten over de ophef, over die regenboog. Vlag. Daar was ook veel om te doen in de Tweede Kamer.

0: Beyoncé hoor je met Texas Hold'em.
1: NPO Radio 1.
0: Het is half vier, het NOS Journaal met Kirsten Klomp.
2: De man die 4 jaar geleden de Belgische kleuter Dean heeft gedood en achterliet in Zeeland heeft gesproken in de rechtbank in Gent, meldt Omroep Zeeland. Dave de K. gaf toe dat hij de jongen zeker 50 keer heeft geslagen op zijn hoofd, hals en buik. Dat deed hij omdat hij gefrustreerd was over zijn relatie en zijn leven. De gemeente Rotterdam vermoedt dat 2 ingehuurde medewerkers hebben gefraudeerd met geld voor slachtoffers van het toeslagenschandaal. Mogelijk hebben ze met geld van de gemeente spullen voor zichzelf gekocht. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen de 2 en doet onderzoek naar 3 anderen. Ook hobbyvissers, sportvisverenigingen, aannemers en muskusratbestrijders mogen in de toekomst op grotere schaal invasieve Amerikaanse rivierkreeften vangen. Nu doen de waterschappen dat, maar die hebben te weinig mensen. En uit een bekend Italiaans wijnhuis zijn 30.000 flessen wijn gestolen. Het is mogelijk een van de grootste wijndiefstallen ooit in Italië. Gemaskerde mannen braken in bij het distributiecentrum van wijnhuis Marchesi Antinori en hebben 2 vrachtwagens volgeladen. De totale waarde wordt geschat op 5 miljoen euro.
0: Van de ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
3: Ja, het is druk onderweg en door de regen worden de files nu snel langer. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Stroe zo'n 17 kilometer file rijden met een 30 minuten vertraging. De A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor Zaltbommel ook nog eens bijna 20 minuten oponthoud. Dan de A16 Rotterdam richting Breda. Daar is een ongeluk gebeurd zojuist bij Zwijndrecht. 2 rijstroken zijn dicht en dat kost je ook hier bijna 30 minuten. En de N15 tenslotte Maasvlakte richting Rotterdam. Bij de Zuurhofbrug bij de werkzaamheden daar bijna een uur oponthoud.
1: NPO Radio 1.
4: De Rode Draad.
0: Zo, ik zat heel even een kaassoufflé weg te werken, want de snacks zijn alweer binnen. Iedere vrijdag krijgen we college in de Rode Draad om zo samen met jullie thuis dingen te leren waarvan je niet wist dat je dat wilde weten. Speechkenner Huib Huddig, die staat al na... Of staat, je zit, hè? Je zat net een beetje te twijfelen. Ga ik zitten of ga ik staan? Waar hangt dat vanaf?
5: Ja, dat is presentatietechnisch een hele goede vraag.
0: Toch? Ga ik zitten, ga ik staan? Maar hij zit in ieder geval. Speechkenner Huib Huddig zit naast mij klaar voor een college over het gebruik van inspirational quotes in het publieke debat. Heb je daar nou vragen over? Of heb je zelf een citaat die je iedere toespraak zelf gebruikt? Laat het dan even weten. Neem even contact met ons op. Kan via de NPO Luister-app. Gebruiken jullie wel eens inspirational quotes, Lotte?
6: Ja, ik probeer het altijd niet te doen, omdat ik er zelf altijd een beetje ikkig van word.
0: Oh ja,
6: dat wordt maar weer eens te gebruiken.
0: Je hebt niet je hele huis vol hangen met live love, love.
6: Nee, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik er wel een Pinterest-bord vol van heb, maar in mijn werk probeer ik ze te vermijden.
0: Oké, goed. Nou, je hoort een deel van het panel wat hier zit. Oud-Kamerlid Joris Thijssen, voormalig NIER-voorzitter Lotte Prins en politiek redacteur van Pauw en de Wit, Casper van Dijk. Wil jij nog iets toevoegen, Thijs? Joris?
7: Inspirational quote.
0: Ja,
7: heel leuk om te lezen, maar ik gebruik ze zelf.
0: Okay.
7: Probeer ze zelf te bedenken, maar dat is niet zo makkelijk.
0: Okay. Gaan we het zo meteen verder over hebben. Even naar de Tweede Kamer, want die werd gisteravond laat nog even gedwongen, hè? Gedwongen om terug te keren.
7: Ja,
0: naar Den Haag voor een hoofdelijke stemming over het hijsen van de regenboogvlag op het Kamergebouw dit weekend. In het kader, dat moeten we niet vergeten, ook van Paarse Vrijdag en International Coming Out Day. Casper, hoe kwam het zover dat er om 11:15 s'avonds nog hoofdelijk gestemd moest worden over zoiets?
8: Nou, het presidium van de Tweede Kamer, dat is het dagelijks bestuur. Daar zitten de grootste partijen in. Die wilden eigenlijk op Coming Out Day de regenboogvlag hijsen boven de Kamer. En nou, dat leek gewoon allemaal te gebeuren. Ontstond op het laatste moment ophef. Of ging op het laatste moment niet door. De SGP wilde het niet hebben. En die zei, nou ja, als je een vlag wil hijsen die niet gewoon een Nederlandse vlag is, dan moet daar een stemming over komen. Dat kan allemaal niet meer. En toen schreef RTL Nieuws daar een stuk over.
0: Mm-hmm.
8: En nog geen kwartier later, begreep ik van de journalist Irene de Kruijs, schreef het van RTL. Nog geen kwartier later was Katy Piri op de lijn. En die zei, we gaan een motie indienen. Het enige is, er was geen echt normaal debat waar je die motie kon indienen. Dat was tijdens Raad Buitenlandse Zaken. Nou goed, dit was natuurlijk geen Buitenlandse Zaken. Hoorde eigenlijk niet bij de orde van het debat. Maar de meerderheid van de Kamer zei, nee, zij mag die motie indienen.
0: Ja.
8: En dan zou je er 's avonds nog over stemmen. Nou, prima. Af.
0: Ja, want alleen, even voor de duidelijkheid. Ja. Nog even voor de duidelijkheid. Begrijp ik het goed dat als Katy Piri dit niet had ingediend, die motie, dat die vlag dus waarschijnlijk ook gewoon niet, dat stilzwijgen niet had gehangen.
8: Nee.
0: Toch? Omdat SGP het dwars lag.
8: Ja, klopt.
0: Juist. Oké. Okay. Goed. Dus Katy
8: Piri dient die motie
0: juist,
8: in.
0: Ja.
8: En nou ja, Daar lijkt wel een meerderheid voor te zijn. Mm-hmm. En wat doet de SGP? Diederik van Dijk die stapt naar voren en die zegt... ik wil een hoofdelijke stemming hierover. Mm-hmm. En elk Kamerlid heeft het recht om een hoofdelijke stemming aan te vragen. En vanaf dat moment dat die stemming wordt aangevraagd... moet er 3 uur tussen zitten om iedereen weer terug naar Den Haag te krijgen.
0: Ja.
8: Nou is het zo, en Joris knikt hier, donderdagavond, het was 8 uur geweest, 8:15 zal het ongeveer geweest zijn, dat die motie werd ingediend en dat er hoofdelijke stemming werd aangevraagd. Vrijdag is geen kamerdag, dus ja, dan is iedereen op weg naar huis. En ja, Caroline van der Plas zat al ver in de auto richting Deventer. Ik zag Harmen Krul in de smoking. Ik weet niet of hij bij het televisiergala was of dat hij een andere feestelijke gelegenheid had. Maar iedereen moest terug.
0: Ja, ja.
8: En zo geschieden. Ja.
0: En het proces werd door vrijwel alle partijen benoemd als iets wat we niet meer zouden moeten willen.
8: Ja, dit is wat Pieter Ginwis volgens mij letterlijk zei. Maar eigenlijk elke partij die sprak hier wel zijn afschuw over uit. En ik bedoel, je snapt ook, het is natuurlijk werkelijk van de zotte om 11:15 op donderdagavond een hoofdelijke stemming over een regenboog.
0: Maar ik zie jou schudden, maar even, Joris, was dit nou een klacht aan het adres van Kati Piri, of was dit een klacht aan het adres van SGP dan?
8: Nou, dat verschilde natuurlijk per partij.
0: Ja.
8: Kijk, het is op zich misschien Diederik van Dijk van de SGP, die zei, als wij een vlag boven dit parlement hijsen die niet ons is, dan wil ik dat daar een kamermeerderheid voor is. Nou, dat is een stelling die je natuurlijk prima kan poneren.
0: Mm-hmm.
8: En Kati Piri zei, nou, ik vind het belangrijk dat die vlag er hangt, dus ik wil daar een stemming over. Maar om vervolgens iedereen naar de Kamer te roepen om daar hoofdelijk over te stemmen, Ik snap wel dat daar heel veel frustratie over is.
0: Joris?
7: Nou ja, dat is een ding. Maar goed, er zijn 3 kamerdagen. En als er een hoofdelijke stemming is, moet je er zitten als kamerlid. Dus dan kun je dan overal
0: het hoort gewoon bij je, maar het hoort gewoon bij je baan. Ja, ja.
7: Dus dat vind ik een beetje flauw. Wat ik vooral vind is dat als we dan in Nederland zien dat die homo-acceptatie terugloopt.
0: Mm-hmm. Lijkt
7: en als dan het presidium zegt, hey, laten we daar als Tweede Kamer ook iets aan doen. En ik snap wel dat ze rekening moeten houden met kleine partijen. Want zo werkt het in de democratie. Je moet rekening houden met de minderheid. Maar dat daar dan over gestemd moet worden, dat het parlement dan niet gewoon kan zeggen, ja, we zien deze trend, dat vinden we onwenselijk. Artikel 1 van de grondwet is dat we allemaal gelijk worden behandeld. Maar dat er dan toch over gestemd moet worden, nou, dat vind ik eerlijk gezegd spuuglelijke politiek. En dat vind ik gewoon, ik vond het echt heel droef om dat gisteren allemaal te horen.
0: Ja, Lotte?
6: Ja, ik denk, je zei net, uit onderzoek blijkt dit. Ik zie het om me heen. Onder jongeren is het ongelooflijk laag. Daar hadden we allemaal nog de mond van vol toen dat onderzoek vorige week of 2 weken geleden uitkwam. Dat je het dan niet voor elkaar krijgt als kabinet om te zeggen, wij steunen die jongeren, wij steunen mensen die in elkaar geslagen worden op straat, die zich echt niet meer veilig voelen in dit land, om te laten zien dat we dat op deze manier doen. Ik vind dat onbegrijpelijk, al helemaal omdat we het vooral fijn vinden om de schuld bij andere groepen neer te leggen. En als je dit dan niet zoals Kamer eenduidig kan laten zien, vind ik dat heel raar.
8: Nou, wat ik wel pijnlijk vond, is dat je dan ziet, 2 weken geleden hebben we een rapport waarin je ziet dat het zo slecht gaat met de acceptatie van LHBTIQ-plussers. En dat je dan vandaag de tweet ziet, Wilders die het heeft over een perverse vlag en perverse Paarse Vrijdag. Forum die er ook op het orgel gaat. Naar de SGP wilde het natuurlijk niet hebben. Ja, daar schrik ik dan toch wel van.
0: Ja, 21 die heeft zich helemaal, die is er helemaal niet bij geweest ook, hè? Bij de stemming, hoewel.
8: Oh, daarover vraag je me, dat weet ik.
0: Oké, goed. Laten we heel even naar verantwoordelijk staatssecretaris Judith Thiele luisteren, want die reageerde vanochtend als volgt.
9: Het Tweede Kamergebouw is natuurlijk ook de plek waar het volk vertegenwoordigd wordt. Dus dat het niet gek is dat daar een regenboogvlag hangt op coming-out-dag. Vind ik eigenlijk dat je daar niet heel lang over hoeft te debatteren. Maar ik vind het jammer dat het zo'n gedoetje is geworden, omdat ik zou willen dat die regenboogvlag gewoon staat voor waar die voor moet staan, overal. Volgens mij kan je heel goed met elkaar bepalen welke vlaggen je soms naast de Nederlandse vlag ook ophangt op het Tweede Kamergebouw. De regenboogvlag is een belangrijk symbool van gelijkwaardigheid en vrijheid voor iedereen in Nederland. En ik zou willen dat we daar met z'n allen heel erg trots op zijn.
0: Ja, natuurlijk mooie woorden van Thiele. Ik zag een beetje met je mond trekken, Lotte, bij een gedoetje.
6: Ja, ik vind het een beetje zonde dat Den Haag dan weer een beetje over zichzelf laat gaan. Terwijl het gaat eventjes niet om al die politici eigenlijk. Het gaat heel erg over dat we wat liever voor elkaar moeten zijn en dat we liefde moeten vieren en dat mensen het echt even moeilijk hebben om liefde te vieren.
0: Mm-hmm.
6: En dat vind ik dan een beetje zonde. Het is vandaag Paarse Vrijdag, het is zondag coming out day. Laten we het daarover hebben.
0: Helder. Blijf vooral zitten en praat mee, want we gaan terug de collegebank in.
4: De rode draad.
0: Je gaat toch staan, hè?
8: Als een echte meester zo, hè?
0: Ik zal de tafel eventjes een beetje omhoog doen, want je bent echt veel langer.
5: Ja, dat kan je me verstaan zo.
0: Ja. Nou, ik ga heel even jullie geheugen... Ja, die tafel die kan omhoog. Leuk, hè? Ik ga in de tussentijd... Ja, dan gaan we allemaal staan.
5: Ja, dat vind ik gezegd.
0: Ik ga heel even jullie geheugen testen in de tussentijd.
5: Onredig voor de Google.
0: Hoe zit het met jullie geheugen als ik deze bekende quotes laat horen? Luister even.
10: Yet you all come to us young people for hope. How dare you?
11: We will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can.
12: Het was een prachtige en rijke ervaring waarvoor ik enorm dankbaar ben. Maar de Nederlandse identiteit? Nee, die heb ik niet gevonden.
13: En overal hingen touwtjes uit de brievenbussen. We vertrouwden elkaar. Er hangen geen touwtjes meer uit de brievenbussen.
0: Nou, dat zijn allemaal uitspraken en quotes die vaak zijn gebruikt in een debat of in een toespraak. In sommige gevallen zelfs nog even vrij vertaald, hè, eigen interpretatie erop losgelaten. Vooral politici zijn er fan van. Maar waarom? Dat is de kernvraag van vanmiddag. Gaan we vandaag induiken met een bekende van dit programma, Huib Hudig. Oprichter van Speak to Inspire. Huip, fijn dat je er bent. We zijn allemaal gaan staan, maar ja, ik ben de kleinste van jullie. Ik zit hier onder de tafel. Waarom zijn Nederlanders zo lang? Goed, Joris, eventjes tussendoor. Heb jij wel eens gebruik gemaakt als politicus van een citaat of een quote van een andere bekende?
7: Ja, ik heb een keer van een partijgenoot die zei, in gelul kun je niet wonen.
0: Oh ja.
7: Vind ik wel leuk. Dat is dus toen heb ik wel eens gezegd, met gelul lost je klimaatprobleem niet op. Ja. Maar het was niet meteen voorpagina nieuws. Verder eigenlijk niet.
0: Schaefer was dat toch?
7: Ja.
0: Ja. Goed. Oké. Stel je zit te luisteren en je hebt vragen. Dan kan je ze stellen. Dat kan vanuit huis via de NPO Luister-app. En van mijn panelleden verwacht ik gewoon een beetje assertiviteit, hè, tussendoor.
8: Huip, de druk ligt erop.
0: Ja, Kasper, ja. Vooral bij jou. Ja. Die afgelopen dinsdag gebruikte zowel Paul Rozemuller van Pro als Tanja Klip-Martin van de VVD in het debat dezelfde woorden van dezelfde spreker. Laten we eerst even luisteren.
14: Naar de bekende uitspraak van de Amerikaan James Freeman Clark, die ooit zei: politici denken aan de volgende verkiezingen, staatslieden aan de volgende generaties.
15: Over die blauwe lijn gesproken sluit ik af met exact dezelfde citaat waar de heer Rozemuller in het begin van zijn betoog naar verwees. Namelijk de woorden: politici denken aan de volgende verkiezingen, staatslieden aan de volgende generatie.
0: Ik vind dat wel frappant hoor, Huip, want ze gebruiken allebei dezelfde quote, ja, van dezelfde spreker, terwijl het twee partijen zijn die lijnrecht tegenover elkaar staan. Ja. Hoe moeten we dit interpreteren?
5: Nou ja, het enige wat ik erover kan zeggen, kijk, ik ben zelf de speechschrijver geweest bij het ministerie van Justitie en ook bij de VVD-fractie, onder andere voor Rutte en Stef Blok. En ik heb dus de debatten ook voor de APB voorbereid. En dat was wel een moment dat veel partijen in de Kamer dachten van oké, nu heb je eventjes een zendmomentje, dus moet je met echt iets origineels komen. Dus bij de Tweede Kamer deden we dat hard ons best voor. Dit was de Eerste Kamer. In het algemeen zou ik als speechcoach niet aanraden, als je één debat hebt en iemand anders komt met een quote, om diezelfde quote nog een keer te gaan voorlezen. Daar zou dan een soort

0: niet aanraden als je één debat hebt en iemand anders komt met een quote om diezelfde quote nog een keer te gaan voorlezen. Daar zou dan een soort van uitzonderlijke situatie moeten zijn waardoor dat echt hilarisch of heel erg goed de lading dekt. Ik zou in het algemeen toch wel als iemand dan, je hebt die quote gehoord, zou ik toch even snel eventjes denken, oké, laten we even met iets anders komen.
1: Dus jij had Clip Martin, had jij aangeraden van laat maar even zitten deze quote.
0: Ik denk wel inderdaad dat ik even op zoek was gegaan naar iets nieuws. Ja.
1: Of denk je dat het een tactiek van haar is geweest?
0: Ja, dat zou kunnen. Dan zou je echt het hele debat helemaal in zijn context moeten horen. Maar ik denk dan nog steeds, doet het toch eerder iets van afbreuk.
1: Juist. Want even voor de duidelijkheid, wat voegt zo'n citaat of een quote toe aan zo'n debat of aan een speech? Wat kan het voor meerwaarde zijn?
0: Nou ja, dus met een quote of met een citaat, dan heb je het dus over een sterke, vaak wel originele of grappige uitspraak van iemand, van toch ook wel vaak een wat bekender persoon, een autoriteit in een zekere zin. En dat kan wel wat doen voor je verhaal. Het is wel iets wat ik ook wel eens gebruikte. Als het echt een geestig is of het is origineel. Er zijn wel redenen waarom je dat zou kunnen gebruiken. Mm-hmm.
1: Oké. Maar je zegt er moet wel iemand zijn van statuur. Of in ieder geval iemand die indruk maakt. Welke mensen worden nou vaak geciteerd?
0: Ja, je moet natuurlijk echt uitkijken van wie je quote. Want als jij ineens iemand quote. Ik had dus mijn vader, die was een nogal actief literair lezer. En die wilde mij dan wel eens, als ik met een of andere speech bezig was, benaderen van, ik heb nog een mooie quote gehoord. En hij was ook wel ouder aan het worden. Dus hij had soms dat hij er net even naast zat van wat precies de naam was. Maar ook dat een of andere extreem conservatieve denker of zo. Dat ik dacht, dat is ook niet helemaal handig voor een minister van Justitie of zoiets. Weet je wel. Dus het is, ik weet ook soms niet of hij het zelf helemaal door had. Dus je moet wel echt een quote echt verdomd goed checken en ook echt de context ervan weten, gevoeligheden eromheen. Daar komen we straks nog op terug.
1: Ja.
0: Maar mensen waar veel van gequote wordt, dat zijn toch wel mensen als een Oscar Wilde, hè? Youth is wasted on the young en dat soort dingen. Churchill natuurlijk kennen we en bekende denkers. Einstein bijvoorbeeld wordt ook vaak gequote, dat het niet gaat om de antwoorden, maar de oplossingen. Wat zei je?
2: Cruijff natuurlijk.
0: Cruijff.
3: Ja, joh.
0: Je komt straks bij de clichés. Nee, precies. Dus dat soort bekende autoriteiten inderdaad. En ook wel, bijvoorbeeld bij politieke debatten ook ter zake. Mensen die gewoon echt kennis ter zake hebben. Die worden dan ook wel eens aangehouden.
1: Juist. Zullen we even luisteren naar een voorbeeld waar het echt misgaat bij het gebruiken van oude citaten?
4: Tussen ons en de zorg voor elkaar staan wetten en praktische bezwaren.
5: Ja. Voorzitter, de heer Segers citeerde in zijn mooie bijdrage, tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Het huwelijk van Elschot. Dus ik denk dat hij daarmee verwijst naar de coalitie. Dat gaat natuurlijk over een man die ervan droomt om zijn vrouw dood te slaan. Omdat hij dat huwelijk zo zat is.
6: Dat had ik niet helemaal.
5: En hoe zij naar hem opkeek als een stervend paard. Maar doodgaan deed ze niet. Al zoog zijn helse mond het merg uit haar gebeente. Dat is het gedicht wat u net citeerde.
7: Wist u dat, meneer Segers?
6: Dit is een opmaat naar echt een gruwelijke vraag. Nee, deze zin viel mij te binnen. En ik had deze interruptie, die heb ik niet zien aankomen.
1: Wat een flater. Hoe kan dat gebeuren?
0: Ja, het is ook eerlijk gezegd een quote die mega vaak aangehaald wordt. En het is, ik vind vooral ook heel sterk hoe Asser erop inhakt op deze manier. Dat doet hij heel geestig. En ze zit even echt inderdaad met een mond vol tanden. Ja.
1: Ja, maar hij geeft dat ook gewoon meteen toe, ruiterlijk. Dat heb ik niet goed...
0: Dit is niet deze quote is natuurlijk, die kennen we allemaal. Die zit eerder tegen het clichématige aan. Dus dat hij hem gebruikt vind ik niet heel vreemd. En ik vind het eerder heel sterk hoe Asser er een draai aan geeft. Dus dat soort dingen moet je wel bewust van zijn.
1: Gebeurt het vaak dat politici een speech hebben, want jij bent speechschrijver, en dat ze een speech hebben dat ze zelf niet echt de betekenis vaak van dit soort quotes begrijpen of achterhalen.
0: Ja, zeker. En de quote is ook een beetje een gek creatief middel, moet ik zeggen. Want het is ook, een speech wordt niet fantastisch doordat er één hele goede quote in gebruikt wordt of zoiets. Het is toch meer een soort van opluistermiddel die wel, als hij samenhangt met de context van je speech, dan kan hij wel een bepaalde kracht krijgen.
1: Mm-hmm.
0: Maar waar je echt voor moet waken, is dat je bijvoorbeeld met een hele clichématige quote, even Johan Cruijff werd al genoemd, daar hebben we natuurlijk 1000 quotes van die we kennen, dat ieder nadeel zijn voordeel heeft en dat soort dingen. Als je het nog eens op zijn kruis uit gaat spreken, dat doet niet noodzakelijk wonderen. Dus dan kan het een beetje afbreuk doen. Dus het is echt heel belangrijk dat een quote wel echt origineel is.
1: En ook bij je past dus eigenlijk.
0: Ja, zeker, precies. Dus daarom, je hebt wel eens, jullie hebben het allemaal wel eens meegemaakt, misschien dat er iemand ook bij een persoonlijke gelegenheid ook met veel quotes komt. Dat hij dan gewoon over iemand had. En dan, ik las een aantal quotes. Nee, je hebt tegenwoordig natuurlijk zoveel manieren waarop je aan 1000 quotes kan komen. En dan, zeker als je met veel quotes gaat strooien, dan verliest het ook een beetje aan waarde. Dus je kan beste 1 of 2 die dan ook echt raak zijn en echt

0: origineel en aansluiten. Ja.
1: Je had het net over je pa die je wel eens adviseerde in bepaalde quotes enzovoort. Waarvan je zelf ook dacht, oeh, pa, daar sla je de plank mis. Ben je wel eens echt de fout ingegaan, Huip, als speech schrijver?
0: Nou ja, en dat is ook weer de grap. Weet je, toch kom je ook wel vaak weg met quotes. Want het is niet te geloven hoe vaak quotes op een verkeerde manier gebruikt worden. Er zijn quotes die zo vaak aan de verkeerde persoon bijvoorbeeld geattribueerd worden, dat we eraan gewend zijn. Een hele bekende is bijvoorbeeld van Stalin, one death is a tragedy en a million deaths is a statistic, die is helemaal niet van Stalin. Weet je?
1: Dus dat is nooit door Stalin gezegd?
0: Nee, dat is een of andere toneelschrijver die dat uitgezegd heeft. Dus Stalin, het is heel grappig, dat lijkt helemaal, je kende hem.
1: Heb jij hem wel eens gebruikt? Nee toch? Lijkt me niks van jou.
2: Ik heb hem wel gehoord, maar blijkbaar is het dus Stalin deed dat, maar heeft het niet gezegd.
0: Nee, precies, dat was het meer, denk ik inderdaad.
1: Zijn er nog meer voorbeelden van waarvan je zegt, Huip, hier moeten we nou echt even mee kappen. Deze quote, dat lukt echt niet meer.
0: Ja, ik denk wel toch die afgezaagdheid. Ik denk echt de quotes die soort van tegeltjeswijsheden zijn die echt iedereen kent, dat is gewoon heel matig.
1: Mm-hmm.
0: Een ander risicootje wat ook wel aan een quote vastzit, als je iets wil zeggen.
3: Nee, ik moest wel lachen, ik moet lachen om je
0: Oké. Nee, maar een ander ding wat ook wel een beetje, quotes hebben ook wel een beetje iets intellectueels. Hè? Dus op het moment dat jij zeg maar de meer volkse stem of zo probeert te appelleren, doen quotes het niet noodzakelijk supergoed.
1: Als je zelf niet een hele volkse jongen of dame bent en dan ga je heel erg volks doen, dan wordt het heel erg gemaakt. Een toneelstukje bedoel je?
0: Dat is ook waar. Dat is een ander verhaal. Ik bedoel meer dat ook een quote gebruiken van ja, die en die zei ooit zus of zo, dat geeft wel een soort van intellectueel imago aan jouzelf of aan je verhaal. En het is de vraag of je in deze tijd in de politiek dat altijd wil gebruiken. Omdat het meer iets kan zijn dat dan mensen, weet ik veel, dat je weggezet wordt als elitair of intellectueel. Dat is een ander nadeeltje wat kan kleven aan een quote.
1: Ik zie jou knikken, Lotte.
4: Nee, is het ook zo dat als je die quotes gebruikt, ik haak dan altijd een beetje af, omdat ik denk, ik zie de persoon die dit zegt even niet meer. Het is ook moeilijker om, er gevoel in terug te brengen?
0: Nee, ik vind dit super sterk wat je zegt. Dus eigenlijk is het gewoon heel interessant van wat doe je nou eigenlijk als je een quote gebruikt? Je probeert dus eigenlijk een beetje autoriteit aan iemand anders te ontlenen. Dus per definitie maak je jezelf al ietsje kleiner. Dus ik zou er wat dat betreft inderdaad heel voorzichtig mee zijn. En een ander ding wat je ook zegt is dat een goede quote moet iets raken. Die moet een bepaalde emotie of ontroeren of heel grappig zijn op een bepaalde manier. Ja, dus dat is wel iets wat erin zit. Maar het is, ja, je maakt wel eigenlijk iemand anders, zet je iets sterker neer. Bijvoorbeeld voor jouw argumentatie dan ja, hij of zij heeft het ook gezet. Dus
1: en dan wordt het een beetje van jouzelf.
0: Ja, maar dat is ergens natuurlijk per definitie al niet heel sterk of zo. Nee,
4: je betoog wordt er misschien goed van, maar je speech minder.
0: Ja. Tenzij het dus die enorm geestige leuke quote is. Die bestaan natuurlijk wel.
4: Dat risico.
0: Ja.
1: We hebben het nu over citaten. Maar er zijn ook toespraken die uiteindelijk als quote worden gebruikt. Hè? Die heel succesvol zijn geweest. Kun je daar een voorbeeld van geven?
0: Wat misschien ook nog wel even aardig is om bij stil te staan, is wat zijn er momenten geweest dat iemand wel een quote heeft gebruikt in een toespraak die daardoor het ook heel goed gedaan heeft. Wat dat betreft is er een hele bekende speech die Bobby Kennedy gehouden heeft. Dat was dus de broer van John Kennedy toen die vermoord was. Ik zal proberen het verhaal kort te houden, maar hij ging volgens mij in Minneapolis een speech houden, ook weer als presidentskandidaat, ook weer vermoord zelf later. Maar hij ging in ieder geval een speech houden in Minneapolis toen net Martin Luther King vermoord was. Voor een groep mensen die voornamelijk bestond uit zwarte Amerikanen. En dat was gewoon een briljante speech. Dus die wordt onder de speechschrijvers, ik weet niet of jullie hem toevallig kennen, maar die wordt onder de speechschrijvers, is dat een van de speeches die hij toen gehouden heeft. Vooral omdat hij dus op dat moment het bekend maakt aan het publiek. Dus er is totale afschuw en verwarring in het publiek. En hij, door het eigenlijk heel persoonlijk te maken, doordat hij zegt dat hij echt snapt hoe zij zich voelen, en daarbij ook noemt, ik had ook een lid van mijn eigen familie die vermoord is. Dat is gewoon een waanzinnige toespraak. En daar, ergens in die toespraak, ineens uit het niks, komt hij op de proppen met een gedichtje van de Grieks dichter Aeschylus. Zegt daarover heel prachtig iets over de pijn die als druppels op het hart uiteindelijk leidt tot wisdom through the awful grace of God. Nou ja, heel mooi. Wisdom through the awful grace of God. Maar in ieder geval, ik denk ook dat het voor het publiek misschien hier en daar ook mensen een beetje te hoog ging of zo. Maar het interessante is wel eraan dat met dat verhaal wat hij zegt. Ja, hij geeft er wel een bepaalde grotere, iets groters aan. Juist. Op een bepaalde manier. Ja. En ergens zegt het ook wel iets over jezelf. Dat je wel ook hem een beetje in een ander daglicht gaat zetten. Hè, een beetje het kleine broertje van John. En dat je opeens denkt, oké, hij was dus wel blijkbaar een gast die over dit soort dingen nadenkt. Dus ja. In die zin kan het wel soms verrassend zijn. Ook met welke quote je komt. Het zegt wel ook weer iets over je.
1: Ja,
2: het klinkt ook wel een beetje als een overkill. Dat het die daar is, vlak na de moord op Martin Luther King. Het broertje van.
0: Ja.
2: Al speech genoeg, zou ik zeggen.
0: Ja,
1: op zich
0: ja.
1: al.
0: Maar toch geeft het wel een opmaatje eraan. Ja. Ja. Ja, nee, maar ik ben met je eens hoor. Het is wel dat je denkt, oeh, gaat hij dit doen? Gaat het wel helemaal goed of niet? Maar ja, hij is ermee weggekomen, denk ik. Ja.
1: Laten we even naar een andere toespraak luisteren.
5: Er is vandaag een Amsterdammer vermoord. Afschuw en verbijstering over deze daad, die vervullen ons. En daarom zijn wij hier samen op de Dam. Symbool van onze vrijheid.
1: Ja, we horen hier Job Cohen. Kun je iets meer schetsen hierover?
0: Nou ja, bizar genoeg was ik dus bij deze lawaai-demonstratie op de Dam. Ik weet niet of meerdere van jullie er waren.
1: Joris, jij was erbij? Ja.
0: En het gekke is dat ik dus op dat moment bij het ministerie van Justitie werkte, waar Rita Verdonk minister was. Dus ik had ook voor haar iets van een tekst geschreven met iets van tot hier en niet verder. Een beetje een soort van basic Rita quote, zeg maar. Maar ik vond dit van wel een extreem sterk begin van Cohen. En dit is wel zo'n speech die wel heel veel mensen, ja, zo'n uitspraak die heel veel mensen zich herinneren. Waarvan ik me zou kunnen voorstellen dat die ooit door iemand anders hopelijk niet op al te korte termijn gebruikt wordt. Mm. En je hebt bijvoorbeeld de speech die Terlouw op het moment heeft gehouden. Volgens mij was dat bij De Wereld Draait Door of zo. Heeft hij op het moment een speech gehouden waarin hij het had over het touwtje wat uit de brievenbus.
1: Het touwtje uit de brievenbus, ja. Die ging
0: ook redelijk viral.
1: Ja,
0: en bijvoorbeeld Rob Jetten bij zijn regeringsverklaring, die refereerde daar ook aan. Dus je ziet wel dat er ook wel hedendaags ook Nederlandse speeches zijn die wel weer als quotes gebruikt worden.
1: Heb je nog een tip voor luisteraars die misschien morgen een quote willen gebruiken in een presentatie op werk?
0: Er is natuurlijk al heel veel ter sprake gekomen. Hè? Dus in ieder geval dat die echt origineel moet zijn. Je moet echt een quote gebruiken die je gewoon eigenlijk nog nooit door iemand anders hebt horen zeggen. Dus
2: ik zeg gedichten.
1: Gedichten.
0: En de context, dat je die dus echt kent. En ik denk toch het belangrijkste, dat je moet niet je speech laten afhangen van een quote. Je moet echt een eigen verhaal hebben dat op zijn eigen merites mensen raakt. Ik zou eerder voor een heel mooi persoonlijk verhaal gaan, zoals Obama wel eens gebruikte. Ja. Voor gewoon een heel origineel beeld. En zo'n quote kan dat dan ondersteunen.
1: En misschien word je dan wel zelf gequote.
0: Ja.
1: Toch? Huib Hudig, speechschrijver en oprichter van Speak to Inspire. Dank je wel voor dit college. Ook mijn panel bedankt. Casper van Dijk, Lotte Prins, Joris Thijssen. Zometeen het Radio 1-journaal met Marco Geitenbeek. De Rode Draad is er maandag weer om 7:00 sharp. En dan met Stefan Komtuur. Fijn weekend. Dag.

0: ingelichte kring met Patrick Lodiers.
1: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
2: En als we zo doorgaan, dan blijven we gewoon achter de feiten aanlopen en zitten we hier over 6 maanden, over 1 jaar nog steeds.
3: Ik ben een kind van het platteland. Wij hadden geen kabeltelevisie. Ik ben echt opgegroeid met zo'n antenne die dan in de hoek van de huiskamer stond.
4: Ploegen die nu ineens allemaal schadeclaims gaan indienen omdat ze een nadeel staan door die poppenkast. Weet je, sodemiet erop, man. Ga gewoon voetballen op dat veld.
0: Goed ingelichte kring. Morgenmiddag om 4 uur.
1: En we beloven, die wordt pas goed.
5: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick
8: & Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
9: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
8: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
10: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
11: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
12: Honda, the power of dreams.
13: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
14: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
15: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
19: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
0: Marco Breitenbeek.
19: Het NOS Radio 1-journaal.
20: Goedemiddag, fijn dat u erbij bent. De Nobelprijs voor de Vrede is dit jaar voor de Zuid-Afrikaanse rechter Navi Pillay. Het comité noemt de uitreiking aan haar een duidelijke boodschap richting degene die recht ondermijnen. Wat heeft zij voor de vrede betekend? Dat zo. Eerst het nieuws met Sit van der Linden.
21: Het kabinet biedt excuses aan voor Q-koorts. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. 10.000 mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2.000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. Amerikaanse rivierkreeften mogen in de toekomst veel vaker worden gevangen door hobbyvissers, sportvisverenigingen, aannemers en muskusratbestrijders. Nu bestrijden de waterschappen de invasieve kreeften, maar die hebben er te weinig mensen voor en dus is andere hulp nodig, zegt staatssecretaris Erkens.
22: We hebben hobbyvissers hierbij nodig. Die krijgen daarmee meer de ruimte om ook een bijdrage te leveren eraan. Tegelijkertijd zien we ook dat er zoveel rivierkreeften zijn dat volledig wegvangen niet gaat lukken. Maar die ruimte die we nu bieden is wel een belangrijke stap om de plaag onder controle te krijgen.
21: Naar schatting zitten er tientallen miljoenen rivierkreeften in Nederlandse sloten, kanalen, meren en plassen. Door de dieren gaat de waterkwaliteit achteruit. Ook zorgen ze voor grote schade aan biodiversiteit. Zo knippen ze met hun scharen waterplanten stuk en eten ze de eitjes van vissen. In Ter Apel hebben afgelopen nacht opnieuw mensen buiten geslapen. 20 mensen lagen buiten op het gras in de regen omdat er te weinig opvangplekken zijn. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland en het Rode Kruis zakt de opvang hiermee door een humane ondergrens. Alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die waren gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Inbrekers namen vorige maand 4 doeken mee. 2 daarvan lieten ze al achter toen ze op de vlucht waren. De andere 2 zijn nu ook terecht. Waar ze zijn gevonden en of ze beschadigd zijn, is niet bekend. Medewerkers in het streekvervoer gaan woensdag staken omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Daardoor rijden woensdag in een groot deel van het land geen bussen. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden de bussen wel. De vakbonden willen de lonen met ruim 9% laten stijgen. Bij de landelijke vuurwerkinleveractie is ruim 7600 kilo vuurwerk ingeleverd. Mensen konden vuurwerk dat ze thuis hadden liggen de afgelopen weken anoniem en zonder boete inleveren. Dat kon steeds in een andere plaats. Het afsteken, bezitten en kopen van zwaarder consumentenvuurwerk is sinds 1 augustus verboden. De campagne begon ruim een maand geleden. Vandaag was de laatste dag. Deze mensen in Hoorn leverden vanochtend hun vuurwerk in, maar wel met gemengde gevoelens.
2: Ik vind het ergens wel jammer, want we hebben natuurlijk wel wat vuurwerk afsteken. Maar ja goed, alle rottigheid wat je eromheen krijgt van andere mensen, dat is een beetje jammer.
3: Blij dat ik er vanaf ben. Ja, nee, echt waar. Het is niet veel, het doet ook niks. Weet je, maar waar moet je met die zooi heen?
2: Ik vind het zelf heel leuk om vuurwerk af te steken, maar ik snap ook dat het gevaarlijk is.
21: Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid was de actie vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Uit een bekend Italiaans wijnhuis in Toscane zijn zaterdag zo'n 30.000 flessen wijn gestolen. Het is mogelijk een van de grootste wijndiefstallen uit de Italiaanse geschiedenis. 7 gemaskerde mannen braken in bij het distributiecentrum van het wijnhuis, hebben 2 vrachtwagens volgeladen. De totale waarde wordt geschat op 5 miljoen euro. Volgens een Italiaanse krant waren de dieven goed voorbereid. Zo werden bewakingscamera's en het alarmsysteem uitgeschakeld. Het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen regen en veel wind, maar ook af en toe zon. Het wordt dan een graad of 14.
20: En Erik Evengroen is bij ons bij de ANWB voor de verkeersinformatie. Erik, goedemiddag.
4: Hi Marco, goedemiddag. Ja, de spits verloopt erg druk. Het is sowieso natuurlijk altijd al vroeg druk op vrijdagmiddag. En nu met het slechte weer zien we dat het nog de dagelijkse files een stuk langer zijn dan gebruikelijk. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Beest bij de wegwerkzaamheden daar 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Kost je 3 kwartier. De A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten en Harmen is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging 20 minuten. Ook een ongeluk op de A28 van Groningen naar Amersfoort. Dat is gebeurd tussen Nieuw-Leusen en Hattemerbroek. 2 rijstroken zijn er zelfs dicht. Vertraging ruim een half uur. En tenslotte ook nog een ongeluk op de A59 van Den Bosch naar Os. Voor Nuland 5 kilometer file met een kwartier vertraging.
20: Zometeen. Het was jarenlang een bekend en aangrijpend verhaal uit de Tweede Wereldoorlog. Dat van Willem Wilbrink in Dachau. Maar het blijkt niet te kloppen.
23: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
24: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
26: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
27: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
6: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
20: Het Nobelprijscomité gaf de Nobelprijs voor de Vrede. En bij de uitreiking daarvan aan rechter Navi Pillay gaven ze een duidelijke waarschuwing aan de wereld.
7: Whenever might overtakes right, it undermines stability, trust and peaceful coexistence.
20: Als macht het overneemt van recht, ondermijnt dat stabiliteit, vertrouwen en vredig samenleven. Wie is Navi Pillay? Nieuwsuur dook in een plan van minister Van Wil. Volgens hem zijn er 70 Nederlanders die extra in de gaten gehouden moeten worden, omdat ze een gevaar zijn voor de nationale veiligheid. Burgemeesters zijn daar niet blij mee. Maar eerst naar het verzonnen kampverhaal van Willem Wilbrink. Hij vertelde jarenlang over zijn verblijf in het nazi-concentratiekamp Dachau, waar hij als 16-jarige gevangen werd gehouden. Hij heeft er allerlei ontberingen ondergaan, onder meer als lijkensjouwer. Het opruimen van de lichamen van omgekomen gevangenen.
8: Er gingen dagelijks mensen dood in het kamp dus. En dan werd ik gewaarschuwd via de radio, werd omgeroepen. Lijken trekken vooraan. En dan moest ik op barak 12 of barak 16 zijn, waar de doden lagen. En dan moest ik ze daar ophalen. In de morgen had je de 5 of 6, maar je had er ook eens morgen dat je de 20 had.
20: Zo vertelde hij daarover. Maar nu blijkt dat deze verhalen niet kloppen. Dat hij zelfs nooit in Dachau is geweest. Onderzoekers hebben zijn verhaal ontmaskerd. Kees Ribbens is deskundige herdenken en herinneren aan het NIOT, het Nationaal Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocidestudies. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
20: Nou, hoe kan zoiets gebeuren?
9: Ja, dat is een goede vraag. Het is natuurlijk een drama inderdaad. Iemand van 99 die zulke verhalen al een aantal jaren inderdaad vertelt. Ik denk dat het ergens een soort roep om aandacht en erkenning is geweest. Met dit soort verhalen trekken natuurlijk veel belangstelling. En ja, er bestaat heel veel compassie in de samenleving inderdaad voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
20: Dus uit een roep om aandacht dat je zo'n verhaal naar buiten brengt.
9: Ja, dat lijkt mij vanaf de zijlijn gesproken eigenlijk de meest waarschijnlijke verklaring voor dit gedrag.
20: Ja, het verhaal is pas na jaren ontmaskerd. Hè. Er kwam een biografie van Wilbrink uit. Toen werd het duidelijk. Hè. Waarom komt dit zo laat naar buiten eigenlijk?
9: Ik vermoed dat het veel te maken heeft met de manier waarop we inderdaad de overlevenden van de Tweede Wereldoorlog, de ooggetuigen van toen, inderdaad benaderen. Doorgaans gebeurt het toch inderdaad met veel empathie, met veel respect. Het gaat om mensen van inmiddels hoge leeftijd. Mm-hmm. Dan ligt het niet voor de hand dat je meteen hele kritische vragen gaat stellen.
20: Maar die zijn dus ook al heel lang niet gesteld, die kritische vragen.
9: Die worden vrij vaak, als het gaat om de sfeer van herinneren en herdenken, niet automatisch gesteld. Omdat men vertrouwt inderdaad op de verhalen die verteld worden. En blijkbaar pas als er inderdaad hele gegronde redenen lijken te zijn om aan een verhaal te twijfelen of onderdelen van een verhaal te betwijfelen. Ja, dan wordt er misschien iets gedaan. Maar dat is niet de gebruikelijke gang van zaken. Nee. Herdenken is iets anders inderdaad dan kritisch historisch onderzoek doen.
20: Ja, dat is nu dus wel gedaan. Hè? Komt het vaker voor dat mensen dit soort verhalen verzinnen?
9: Het komt op zich wel vaker voor. Ik moet wel zeggen, de voorbeelden die mij zo 1, 2, 3 te binnen schieten, die komen van elders. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat het in Nederland niet gebeurt. Maar ja, in de jaren 90 waren een aantal bekende gevallen. Benjamin Wilco Mirsky, dat was een meneer uit Zwitserland. Die voordeed als jonge man inderdaad door de nazi's vervolgd te zijn omdat hij Joods was. Ja, die bleek helemaal niet Joods te zijn. En had de oorlog doorgebracht in Zwitserland waar ook helemaal geen Duitse bezetting was. Zo zijn er nog een aantal voorbeelden te noemen. En er is ook sprake van een zogeheten Wilkominski-syndroom. Dus ja, het feit dat er zo'n label is voor mensen die als fantast inderdaad, of als fabulant optreden. Dat geeft ook aan van het is niet helemaal uniek. Er zijn meer voorbeelden van bekend.
10: En u zegt net aan het begin, hè, dat is misschien een roep om aandacht. Is dat wat erachter zit? Doen mensen dit doelbewust?
9: Ja, dat is natuurlijk moeilijk in te schatten. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen als ze hiermee beginnen, dat ze geleidelijk aan ook steeds meer gaan geloven in hun eigen verhaal. Juist ook omdat ze niet worden tegengesproken. En ja, wat er natuurlijk ook bij komt kijken is het feit van persoonlijke verhalen zijn een heel belangrijke bron geworden inderdaad om kennis over de Tweede Wereldoorlog met elkaar te delen. Van, ja. Kijk, we hebben natuurlijk inderdaad de geschiedenis op hoofdlijnen zoals die bijvoorbeeld in de schoolboekjes staat en zoals die inderdaad ook zeg maar in allerlei documentaires wordt verteld. Dat is één verhaal, maar wat veel lezers, luisteraars, kijkers vaak veel aansprekender vinden is het gewoon inderdaad het verhaal teruggebracht tot de proporties inderdaad van één enkel persoon, een individu. Die het liefst nog zelf inderdaad zoveel jaar na dato zijn verhaal kan doen. Ja,
10: dus dit doet ook iets met ons beeld van de oorlog eigenlijk?
9: Ja, dat denk ik wel. Je zou kunnen zeggen dat we misschien zodanig vertrouwd zijn op persoonlijke vertrouwd zijn met persoonlijke verhalen. En daar eigenlijk ook een grote voorkeur voor hebben. Dat we niet automatisch inderdaad ook die verhalen kritisch tegen het licht houden. Om te kijken van is dit wel helemaal accuraat en geloofwaardig?
10: Ja. Duidelijk. Dank voor uw uitleg, Kees Ribbens van het NIOT. De familie van Wil Brink die heeft aan andere media laten weten dat ze achter zijn beweringen staan en dat ze bij de NOS niet inhoudelijk op de kwestie willen ingaan. De biograaf van Wil Brink was niet bereikbaar voor commentaar.
11: NPO. Tot 6 uur.
12: Het NOS Radio 1-journaal.
10: Bijna 20 jaar na de grote Q-koorts-uitbraak wachten veel patiënten nog altijd op erkenning voor hun leed. In Den Bosch heeft minister Hermans van Volksgezondheid zojuist excuses aangeboden aan patiënten. Verslaggever Mark Hamer die is daarbij. Mark, wat zei de minister?
13: Ja, het hoge woord is er inderdaad uit. En dat kon ook bijna niet anders hoor, op de bijeenkomst hier. Het is toch wel een heel emotioneel symposium wat hier plaatsvindt. De minister, ze zit er zelf natuurlijk vanaf februari, heeft al gesproken in Den Haag met Q-koortspatiënten. En dat doet ze vandaag hier opnieuw. Ze ging het podium op, onder andere met Jacqueline van den Bos, een van die slachtoffers van de Q-koorts. En zij vertelde, Jacqueline van den Bos, wat ze de afgelopen 20 jaar aan woorden heeft gemist van de overheid.
14: Nooit gezegd van, we hebben het goed bedoeld, maar het is niet gelukt of we hebben het niet begrepen. Het spijt me. In allerlei bewoordingen had dat gezegd kunnen worden. Okay. En dat mis ik eigenlijk tot op de dag van vandaag.
15: Mevrouw Hermans, wat let u?
16: Nou, allereerst, niet zo heel veel, maar het eerste, ik herken heel erg wat Jacqueline beschrijft, dat we heel druk met van alles en nog wat bezig kunnen zijn en dan in die drukte voorbij kunnen gaan en waar het eigenlijk over gaat. Over u en met u, iedereen hier in de zaal. En dan begrijp ik ongelooflijk goed dat, op basis van de gesprekken die ik ook heb gevoerd, als je steeds opnieuw je verhaal moet vertellen, als je soms niet eens geloofd wordt dat je ziek bent, dat je het keer op keer opnieuw uit moet leggen van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Ja, dan is een overheid die er eigenlijk voor je moet zijn als je zorg en ondersteuning nodig hebt om je leven tenminste voor te kunnen zetten, die is er dan niet. Dat sociale vangnet wat we in Nederland hebben met elkaar, wat we hebben opgebouwd, dat is er dan niet om jou op te vangen, om jou de ondersteuning te bieden. En dat hebben jullie allemaal op je eigen manier, met je eigen verhaal en in je eigen ervaring, maar dat gevoel dat je er alleen voor staat, ervaren. En dat spijt me. En daar bied ik mijn excuses voor.
14: Dankjewel.
15: Doet u dat namens het kabinet?
16: Ja, natuurlijk. Maar ik zit hier en ik heb met u gesproken, met een aantal van u. En ik zeg het echt uit de grond van mijn hart.
13: De minister van VWS, Sophie Hermans, ongeveer 3 kwartier geleden. Het symposium is op dit moment nog bezig. En over een uurtje hoop ik met haar te spreken over welk vervolg geeft ze aan die woorden. Ik spijt me.
10: Verslaggever Mark Hamer was dat vanuit Den Bosch. Wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media zit?
17: De Vereniging van Nederlandse Gemeenten vraagt gemeenten om op korte termijn opvang aan te bieden voor asielzoekers, meldt het ANP. Afgelopen nacht hebben er opnieuw mensen buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om enkele tientallen mensen. De VNG noemt dat schrijnend. Staatssecretaris Aarts van Digitale Economie hoopt dat kinderen online geen executiebeelden tegenkomen. Dat is te horen bij Hart van Nederland. Aarts reageert daarmee op het nieuws dat de VS een executie wil gaan livestreamen van een man die in 2009 13 mensen doodde. Dat gaat gebeuren met een vuurpeloton. De staatssecretaris hoopt dat minderjarigen hier niets van meekrijgen in hun tijdlijn.
0: Ik wil koste wat het kost voorkomen dat er kinderen niet vermoedend op social media zitten en met dit soort beelden geconfronteerd worden. Dus ik wil ook iedereen vragen, mocht je dit tegenkomen, dit direct te melden, zodat het zo snel mogelijk offline gehaald kan worden.
17: Ja, dit zou dan de eerste openbare executie in de VS in 90 jaar worden. Die staat gepland op 3 december. Bij een leerling van een middelbare school in Hengelo is open tuberculose vastgesteld, meldt 1 Twente. De GGD onderzoekt met wie de leerling veel contact heeft gehad en daarna wordt bepaald wie verder onderzocht moet worden. Tuberculose komt vooral voor in de longen. De infectieziekte kan via de lucht worden overgedragen, bijvoorbeeld als er wordt gehoest. En culturele organisaties in Groningen verbieden de gluurbril, dat meldt RTV Noord. Die bril lijkt op een gewone bril, maar er zit een ingebouwde camera en microfoon in. In culturele gebouwen mag die bril dus niet meer mee naar binnen. De organisaties willen zo grensoverschrijdend gedrag voorkomen.
2: Er zijn een aantal collega's in het land die incidenten hebben gehad waarin mensen ongewenst gefilmd worden. Op een hele vervelende manier, in intieme situaties, op het toilet bijvoorbeeld. Of ook in een hele intimiderende setting. Want je kunt je voorstellen als iemand met jou praat en wordt live opgenomen, dat dat ook wat met jezelf doet.
20: Gluurbrilcontrole komt er dan dus.
17: Ja, en er is veel te doen over die gluurbril. De laatste tijd. De Tweede Kamer wil ook laten onderzoeken of er een landelijk verbod mogelijk is.
20: Erik Evengroen bij de ANWB. Het is druk, hè?
3: Ja, kun je wel zeggen. Ja, ruim 600 kilometer file. En het slechte weer helpt daar niet aan mee. Veel vertraging nu onder andere op de A28 van Groningen naar Amersfoort. Net voor knooppunt Hattemerbroek is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstoken dicht en de vertraging is bijna 3 kwartier.

0: Run van One Republic was dat. De Nobelprijs voor de Vrede is dit jaar voor de Zuid-Afrikaanse rechter en jurist Navi Pillay. Ze werkte onder andere als rechter voor het Internationaal Strafhof en was rechter voor het Rwanda-tribunaal om verantwoordelijken van de genocide in de jaren 90 te berechten. Het Nobelprijscomité reikt de prijs uit terwijl het internationale recht onder druk staat.
1: But today, as these same judges are sanctioned and their institutions are under attack, we need people of courage, vision and determination. Qualities that Navi Pillay demonstrates in her work on the bench.
0: Terwijl rechters op sanctielijsten komen, hebben we mensen zoals Pillay nodig. Die werken met moed en vastberadenheid, zegt het comité. De 85-jarige is nog volop aan het werk en werd bij een congres uit de zaal geroepen, terwijl ze zelf dacht dat het een grap was.
2: I don't know about this, so my question is it true?
0: Ik weet er niks van, is het waar? Het is niet 1 april, zei ze. En later reageert ze dan echt op het comité die zegt dat ze moedig is.
2: Why would you need courage to speak the truth? You interpret the law, you look at all the facts.
0: Waarom moet je moedig zijn voor de waarheid? Je kijkt naar het recht en naar de feiten, zegt Pillay. Thijs Bouwknecht is onderzoeker bij het NIOT, het Nederlands Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocidestudies, interviewde haar meermaals en vertelt over wat haar kenmerkt.
3: Het is een moedige vrouw, maar ook een aardige vrouw. En zoals we net in het fragment hoorden, ook grappig. Met veel hart voor de menselijke kant van de zaak. En in mijn vorige leven als journalist ook heb ik haar regelmatig geïnterviewd. En ze begon altijd met de vragen hoe het met me was. En hoe het leven ervoor stond en alles daaromheen. Voordat we over de serieuze zaken spraken. En ik denk dat haar zeker kenmerkt is. Als jurist aan de ene kant streng, rechtvaardig en moedig, maar aan de andere kant ook iemand met een sterk menselijk karakter en oog voor wat mensen aangedaan wordt en aangedaan is en hoe ze de situatie van mensen kan veranderen.
0: Ja, en hoe heeft ze dat oog ontwikkeld?
3: Nou, ik denk voornamelijk doordat ze opgegroeid is in Zuid-Afrika onder het strenge apartheidsregime. Ze heeft natuurlijk geweld gezien, politiek geweld, racisme meegemaakt. En ook het leed onder ogen gezien. En zichzelf ook opgeworpen als voorvechter van mensenrechten, van recht en van rechtvaardigheid. Zo werd ze rechter bij het Hoge Rechtshof in Zuid-Afrika. Zette zich in ook in de apartheidstrijd. En werkte zich uiteindelijk op tot internationaal diplomaat en rechter bij verschillende tribunalen. Waarin ze die boodschap en ook denk ik, die slagvaardigheid en ook die moraal, dat morele kompas, zeker in stelling heeft gebracht.
0: Ja, wat heeft ze dan voor uw vakgebied betekend?
3: Eigenlijk heel veel. Zeker als het gaat over genocide bijvoorbeeld, is zij de eerste rechter ooit die een vonnis heeft geschreven over het misdrijf genocide en daar ook iemand voor veroordeeld heeft. Dat was in Rwanda in 1998. Dat ging over Jean Palakyesu, een Rwandese burgemeester. Maar daarnaast ook vond ze het belangrijk om oog te hebben voor de veelheid aan slachtoffers, waaronder bijvoorbeeld vrouwen. Tijdens de genocide in Rwanda zijn er veel vrouwen verkracht. En zij vond het heel erg belangrijk om ook dat leed te erkennen in het recht. En ook daar een vonnis ook over uit te spreken. En zij heeft dus ook seksueel geweld bijvoorbeeld aangemerkt als een element van genocide. En ook als een oorlogsmisdrijf.
0: Ja, ze was ook voorzitter van een VN-commissie die vorig jaar tot de conclusie kwam dat Israël genocide pleegt in Gaza. Wat voor belang heeft die uitspraak gehad?
3: Die uitspraak die is natuurlijk ook controversieel geweest. Omdat niet iedereen die mening deelde of wil delen. Of wil zien dat wat er gebeurt in Gaza genocide is. Het spreekt toch ook wel van moed om het voorzitterschap van zo'n commissie op je te nemen. Maar dat heeft ze dan toch wel gedaan naar alle eer en geweten. En ook naar de maatstaven van het recht. En ze is uiteindelijk natuurlijk rechter. En daar ook, denk ik, in ieder geval met een grote mate van onpartijdigheid ingestapt. En ik denk ook wel enigszins moedig de grote conclusie getrokken dat er toch genocidaal geweld is in dat conflict. Nee. En ook niet voor weggestapt om daar verantwoordelijkheid voor te nemen.
0: Nee. Het Nobelprijscomité noemt de prijs ook als duidelijke boodschap richting degene die recht ondermijnen. Dat hoorden we aan het begin. Hè. De Amerikaanse president die valt het ICC bijvoorbeeld constant aan in woord en in sancties. Dat ICC zou steen voor steen afgebroken moeten worden, aldus buitenlandminister Rubio. Wat zegt het u dat nu juist Pillay deze Nobelprijs voor de Vrede krijgt?
3: Ik denk dat het een mooie geste is naar het internationale recht en naar de internationale rechtsorde. Pillay was een van de eerste rechters die werd aangewezen bij het internationaal strafhof. En was dus ook zeker aanwezig bij het neerzetten en het positioneren van dat internationaal strafhof. Het uitdragen van de boodschap van het hof. En er ook werk van maken dat er mensen voor dat hof verschenen. Ze werkt niet meer van het hof. Ze kan er dus ook niet meer gesanctioneerd worden. Maar ik denk wel dat ze een boegbeeld is van dat hof. En daarmee ook wel een vaandeldrager voor het internationaal recht. En daarmee denk ik ook vanuit de keuze van het comité van Nobel. Toch ook wel een symbool voor het internationale recht. Wat ze dan hiermee zeggende dan ook in het vaart van de volkeren een goede missie mee willen geven.
0: Dat zei onderzoeker bij het NIOT, Thijs Bouwknecht.
4: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Een betrokken adviseur die jou in je onderneming echt kent, of een landelijke adviesorganisatie met alle expertise in huis?
8: Waarom kiezen? Bij OneLane krijg je allebei. Landelijke slagkracht in korte lijnen. De grote naam en het vertrouwde gezicht. OneLane. Jouw richting vooruit.
6: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
9: NPO Radio 1.
0: Het is 1:55. De hoofdpunten van het nieuws zit.
10: 20 jaar na de grote uitbraak van Q-koorts in Brabant heeft zorgminister Hermans excuses aangeboden aan de patiënten. Op een bijeenkomst in Den Bosch zei ze dat ze het verschrikkelijk vindt dat die steeds van het kastje naar de muur zijn gestuurd. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van de actie. Mensen die nog vuurwerk thuis hadden liggen konden dat de afgelopen weken gratis en anoniem wegbrengen. Na vandaag is de boete voor het hebben van vuurwerk minimaal €100. De Rijksoverheid roept de hulp in van hobbyvissers en rattenvangers om Amerikaanse rivierkreeften te vangen. Waterschappen hebben het daar nu te druk mee. De Amerikaanse rivierkreeft is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen in meren, kanalen en sloten verdrinkt. Voetbalbond KNVB geeft een landelijk stadionverbod van 5 jaar aan de jongen die vorige maand de wedstrijd Nederland-Duitsland verstoorde. Hij krijgt ook een boete. De jongen van 13 rende het veld op en maakte een selfie met Tijani Reinders. Als de UEFA ook nog met sancties komt, krijgen de ouders daar ook mee te maken, zegt de KNVB. De Amerikaanse regering heeft sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump zal nooit toestaan dat het internationaal strafhof Amerikanen vervolgt, schrijft minister Rubio van Buitenlandse Zaken in een verklaring die is ingezien door persbureau Reuters. Daarom legt de VS vandaag sancties op aan het internationaal strafhof, zegt hij.
0: Roosmijn, is hier voor het weer. Het is wel echt herfst, hè?
11: Inderdaad. Ja. Aan het begin van de week hoorde ik mensen nog zeggen, oh, dit is niet normaal voor de herfst en het is heel warm.
0: Ja.
11: En vandaag is het echt herfst. En dan hoor ik mensen zeggen, oh, het is toch wel heel vervelend, die regen. Dus het gaat deze week echt heel erg twee kanten op. En dan zou ik zeggen, bereid je voor het weekend voor op echt wat meer herfst dan zomer. Want we krijgen met behoorlijk wat buien te maken. En daarbij is er wel een beetje een tweedeling tussen het noorden en het zuiden van het land. Zoals ik het nu inschat, krijgt het noorden van het land met de meest stevige buien te maken. Daar gaat ook de meeste regen vallen. Kan het wat vaker onweren en hagelen. Maar aan de andere kant heb ik ook al vaak genoeg meegemaakt dat die buien toch geleidelijk wel wat verder naar het zuiden gaan trekken. Dus nou ja, hou gewoon overal rekening met een beetje regen dit weekend. Het voordeel is wel, vandaag was de hele dag bewolkt. Ik heb de zon helemaal niet gezien.
0: Ik ook niet.
11: Die gaan we tijdens het weekend wel weer wat vaker zien. Zo tussen de buien doorbreekt die zon wel weer door. Levert waarschijnlijk ook weer hele mooie wolkenluchten op. Maar qua temperatuur is het toch wel een beetje mager. 13 tot 15 graden. En pas na het weekend gaat de temperatuur dan weer wat oplopen en wordt het wat vaker droog. Dus we moeten nog even door dat herfstgevoel heen.
0: Ja, wachten tot na het weekend. Dankjewel, Roos van Rijn. En Erik Evengroen bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
9: Ja, door die vele regen zijn de dagelijkse files in ieder geval een stuk langer dan gebruikelijk op vrijdagmiddag. In totaal bijna 700 kilometer file. Veel files zien we in de regio Utrecht en Brabant. En in Limburg wordt afgesloten A2. Wat verder opvalt is de A2 om te beginnen Utrecht richting Den Bosch. Tussen Utrecht, Papekop en Zaltbommel 30 kilometer file rijden en drie kwartier vertraging. De A12 Utrecht-Arnhem voor Knoop het Waterberg is een vrachtwagen gestand met pech. En dat kost je ook een kwartier extra reistijd. De A28 Groningen-Amersfoort, daar gebeurde eerder vanmiddag al een ongeluk voor Knoop het Hattemerbroek. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog wel een half uur. En tenslotte valt op de A59 Den Bosch richting Os voor Nuland een ongeluk. Hier is de linkerrijstrook dicht en dat kost je 20 minuten.
0: Minister Van Weel wil zo'n 70 mensen extra in de gaten houden omdat ze een gevaar zouden zijn voor de nationale veiligheid. Burgemeesters zijn kritisch op dat plan, dat meldt Nieuwsuur. En dat hoort u zo.
12: Ster. So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
14: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
15: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
14: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
16: Voor ieder

0: Op Geitenbeek.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
2: De Verenigde Staten wil sancties opleggen aan het internationaal strafhof. We hoorden het net van Sid. Ze hing al in de lucht, maar nu bevestigt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio dat aan persbureau Reuters. Verslaggever Simone Tucker in Washington. Ja, Simone, wat zegt de VS?
3: Ja, ik zat net op dit moment naar een video te kijken die Marco Rubio heeft gepubliceerd op X. Ik was nog niet ver onderweg, maar we hebben al begrepen wat Amerika gaat doen. Ze gaan opnieuw het internationale strafhof sancties opleggen, maar de toon en het pakket van die maatregelen wordt echt steeds harder. De verklaring die we al in hadden gezien, daarin zei Rubio: we gaan de transacties met dit schurkachtige hof verbieden, waardoor het van zijn middelen wordt afgesneden en zijn vermogen om te functioneren dus wordt lamgelegd. Dat betekent simpelweg dat bedrijven niet langer hun diensten mogen verlenen aan het strafhof. Als ze dat wel doen, dan zullen ze worden bestraft. Nou, en deze regering hier in Washington nam al eerder maatregelen om het werk van het strafhof te bemoeilijken. Toen ging het vooral om individuele rechters. Die konden dan geen gebruik meer maken van het internationale betaalsysteem, van software, waardoor hun leven en hun werk heel erg ingewikkeld werd. Ze konden niet meer bij hun mail, ze mochten niet meer reizen naar de VS, ze konden geen Uber meer bestellen. Ja, en nu, vandaag, lijken die sancties dus gericht op het hele strafhof. Rubio zei er verder nog wel bij dat het zo is opgezet dat het Hof en de lidstaten, ook die lid zijn van het strafhof, nog wel de kans krijgen om in te gaan op de zorgen van de VS. Vrij vertaald betekent dat, denk ik, dat ze vermoedelijk nog een paar maanden de tijd krijgen voordat die sancties zullen ingaan. Maar of dat echt een heel goed gesprek kan worden, dat betwijfel ik.
2: Ja, maar dat zijn dus sancties die het ICC echt gaan raken. Hè? Wat betekenen deze sancties?
3: Ja, dat betekent dat het strafhof echt nog veel verder in de problemen komt. De Amerikanen die zijn er echt op uit om het strafhof uit te strakelen. Ze willen voorkomen eigenlijk dat het nog kan functioneren. Ja, en dat wordt steeds lastiger zo op deze manier. Marco Rubio, de boodschapper dus ook vandaag weer, die heeft eerder al gezegd dat het strafhof echt een onaanvaardbare bedreiging is voor de Amerikaanse soevereiniteit. Ze zijn zelf geen lid van het strafhof. Belangrijk om erbij te zeggen, zijn ze ook nooit geweest. Het land is er nooit fan van geweest. Maar grote verschil nu is dat ze echt er alles aan doen om dat strafhof onderuit te halen. En dit is dus een veel verdere escalatie. Het strafhof zegt dat ze hier wel al op voorbereid waren. Net als Nederland. Ja, hoe ze hierop gaan antwoorden en wat ze kunnen doen om toch gewoon hun werk te kunnen blijven doen. Nou, dat gaan we denk ik de komende uren nog wel horen.
2: Ja, nou Simone, kijk het filmpje van Rubio even af en dan spreken we elkaar straks uitgebreider. Dank, Simone Tucker vanuit Washington. De burgemeesters van de grote steden zijn kritisch op het plan van minister Van Wil om gevaarlijke personen in de gaten te gaan houden. Dat meldt Nieuwsuur. Van Wil wil bijvoorbeeld vrijgelaten terroristen met een gebiedsgebod een enkelband geven. Mark Schrader is verslaggever bij Nieuwsuur. Welkom. Mark, waarom wil Van Wil dit?
4: Ja, de minister wil een hele specifieke categorie vrijgelaten terroristen eigenlijk beter in de gaten gaan houden. En dat komt omdat een aantal mensen die dan na hun straf vrijkomen, die verliezen ook hun Nederlandse nationaliteit. Die moeten eigenlijk het land verlaten, maar dat doen ze niet om verschillende redenen. En dus moet de overheid wel iets met die mensen. Want je wil ze natuurlijk wel volgen, omdat er ook wel zorgen zijn over bepaalde mensen die vrijkomen. Ja, dus worden er nu andere maatregelen bedacht en er wordt ook gekeken naar het buitenland.
2: Ja, dus zo'n enkelband is dus een voorbeeld van zo'n maatregel, maar burgemeesters van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht, die zijn kritisch. Wat zeggen zij?
4: Ja, dat zijn ze al langer. En dat zit er met name in dat zij zeggen van ja, het is gewoon een fundamenteel probleem als je die Nederlandse nationaliteit afneemt en je ziet dat die mensen niet teruggaan naar het land waar ze nationaliteit nog wel van over hebben. Want bijvoorbeeld een instantie als de reclassering die toezicht moet houden op ex-gedetineerden en ze kan begeleiden, ja, die kunnen niks met mensen die illegaal in Nederland zijn. Mm. En juist deze groep moet je gewoon goed in de gaten houden. Omdat ook de kans bestaat dat ze bijvoorbeeld weer met extremistische netwerken in aanraking komen of daarop terugvallen en weer radicaliseren bijvoorbeeld.
2: Ja, maar ze zeggen dus ook, we moeten ook goed in de gaten houden, zeggen de burgemeesters ook.
4: Ja,
2: ja, ja, ja. Dus daarin zijn ze toch eens.
4: Ja, maar het is de kritiek van de burgemeesters, die zitten met name erin van doe nou iets aan het afnemen van die nationaliteit, want dat lijkt vooral een symbolische maatregel. Ja. Want je kan wel zeggen, we pakken de paspoorten af en dan lijkt het alsof mensen Nederland verlaten, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Of in ieder geval, in heel veel gevallen zien we dat mensen gewoon hier blijven, omdat ze bijvoorbeeld procederen. Of omdat het land van herkomst ze niet terug wil nemen. Ja, en je mag ook niet stateloos zijn, dus blijven ze vervolgens hier.
2: Ja, dat is dan het probleem. Je sprak ook met deskundigen in het Verenigd Koninkrijk. Hè? Wat zeggen zij?
4: Ja, de coalitie kijkt ook specifiek naar het Verenigd Koninkrijk. Dat staat ook in het coalitieakkoord, omdat ze daar ook veel ervaringen met dit onderwerp hebben. En we hebben gesproken met Jonathan Hall. En hij is advocaat en onafhankelijk adviseur voor de overheid daar over terrorismewetgeving. Mm-hmm. En sinds de specifieke aanslag op de London Bridge in 2019 is daar de wetgeving scherper geworden, of strenger geworden. Degene die dat gedaan had, die terrorist, die was net vrij van een andere straf voor een terroristisch misdrijf. En toen hebben ze in Groot-Brittannië wel gedacht van, wij moeten hier iets mee. Dus toen zijn er allerlei maatregelen bedacht. Bijvoorbeeld een avondklok, gebiedsgebod, elektronisch toezicht. Bijvoorbeeld ook software op je telefoon om te kijken waar iemand is. En ze doen daar nog iets. Ze hebben de mogelijkheid om een woning te geven aan mensen die dus bijvoorbeeld ook het land niet kunnen verlaten. Mm. Want ze zeggen, ja, je kan ze maar beter dan in de gaten houden, in plaats van dat ze illegaal over straat zwerven en we niet weten waar ze zijn.
2: Ja, dus dan krijgen ze gewoon een huis.
4: Ja, die kans, of die mogelijkheid, die bestaat in ieder geval. Ja. En dat is natuurlijk wel ook in Groot-Brittannië controversieel.
2: Ja.
4: Dat zegt deze Jonathan Hall ook. Maar hij zegt ook, ja, je kan maar beter weten waar ze zijn. En zorgen dat we ze in de gaten hebben. Want ja, er hoeft er maar eentje de fout in te gaan. En dat je hem niet in beeld hebt gehad. Ja, dan heb je de poppen natuurlijk aan dansen.
2: Ja.
4: Maar dit is natuurlijk ook een gevoelig punt.
2: Ja, want het kabinet kijkt dus naar het Verenigd Koninkrijk. Kijken ze ook zo ver? Wil Den Haag ook zo ver gaan?
4: Nou ja, dat hebben we wel gevraagd. Kijk, het staat in het coalitieakkoord dat ze kijken naar bijvoorbeeld een gebiedsgebod en elektronisch toezicht. Het woordje woning staat daar niet in. We hebben het wel gevraagd afgelopen week aan de coalitiepartijen. Nou, bijvoorbeeld VVD en CDA zijn heel duidelijk. Er moet gewoon worden ingezet op vertrek. En CDA zegt nog, in de tussentijd moet je ze bijvoorbeeld vastzetten in een detentiecentrum. Maar VVD is daar ook heel duidelijk over. Maar bijvoorbeeld D66 zegt, ja, dat is wel een optie. In ieder geval om te kijken, als dat goed is voor de nationale veiligheid, dan vinden wij dat je dat moet overwegen.
2: Ja.
4: CDA zegt ook van, nou, dat kan een interessante optie zijn. Dus je ziet dat daar ook wel discussie over is. Ja, en minister Van Wil die zegt dat hij voor het einde van het jaar met een uitwerking komt van deze maatregelen. Dus ik ben benieuwd of daar ook iets over een woning in staat.
2: Ja, of een huis ook in die plannen staat. Dank voor de uitleg, Mark Schrader, verslaggever bij Nieuwsuur. En jouw reportage zien we vanavond in Nieuwsuur. Dat is altijd om 10 uur op NPO 2.
1: Elke werkdag tot 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Een record aantal scholen doet mee aan Paarse Vrijdag. Dat blijkt uit cijfers van het COC. En dat terwijl de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren de afgelopen jaren juist is gedaald. Hoe is dat op christelijke scholen? Herman van Wijngaarden is van de stichting Hart van Homo's, die jongeren uit christelijke hoek steun wil bieden. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: U geeft ook gastlessen op reformatorische scholen over homoseksualiteit en homoacceptatie. Zijn er veel christelijke scholen die meedoen aan Paarse Vrijdag?
0: Ja, dat schijnt van wel. Kijk, reformatorisch is wel een andere hoek van de scholen dan christelijke scholen in het algemeen. Dus reformatorische scholen, dat is bijzonderder dan algemeen christelijke scholen.
2: Ja, vindt u dat christelijke groep scholen en ook reformatorische scholen dan zich moeten aansluiten bij Paarse Vrijdag? Zouden ze dat moeten doen?
0: Nou, voor reformatorische scholen zou ik het niet aanbevelen. Ik vind het wel heel belangrijk dat ze eraan werken. Dat homo's geaccepteerd worden. En er is daar best veel werk aan de winkel. Maar ik zou ze niet aanraden om het via Goede Vrijdag te doen. En nou, eerlijk gezegd al helemaal niet met het lespakket van het COC erbij.
2: Nee, oké. Er zit een beetje veel vertraging op de lijn, maar volgens mij kunnen we elkaar in ieder geval goed verstaan. Dat is fijn. Hoe gaat dat nu dan op scholen waar u komt? Hoe wordt er omgegaan met homoseksuele leerlingen?
0: Ja, er is wel veel in ontwikkeling ten goede. Ik denk dat er meer ruimte is op reformatorische scholen om homo te zijn. Het is vaak lastig. Ik heb ook wel meegemaakt dat ik op een reformatorische school kwam om gastles te geven. En dat me bij binnenkomst verteld werd dat ouders hun kind thuisgelaten hebben. Hmm. Omdat ze niet wilden dat ze les kregen van zo iemand. Namelijk iemand die zelf homo is. Ja. Tegelijkertijd...
2: Ga verder. Volgens mij is de verbinding eigenlijk... Hebben we nog verbinding? We gaan eventjes de verbinding opnieuw maken. We gaan eerst even iets anders doen. We gaan naar jou zitten, wat melden media in het buitenland?
5: Dat kan ook. Ja, scholierenprotesten in Luik... die liepen de afgelopen dagen geregeld uit de hand. Uit onderzoek van de omroep RTBF...

0: Dat kan ook. Ja, scholierenprotesten in Luik die liepen de afgelopen dagen geregeld uit de hand. Uit onderzoek van de omroep RTBF blijkt dat jongeren via sociale media worden aangemoedigd om geweld te gebruiken. De omroep infiltreerde in een Snapchat-groep met honderden scholieren, waar ook volwassenen zitten die opdrachten geven, zoals brandstichten. De beheerder van de groep komt niet eens uit Luik. Deze jongeren voelen zich gebruikt.
1: Mon frère, c'est un éducateur. Mais en fait, il nous a dit de casser.
2: Bah, il jetait des trucs dans le feu. Il incitait les jeunes qui étaient là à faire de même.
0: Ja, hij zette ons dus aan om dingen te vernielen, zeggen ze. De Belgische politie weet ook van die Snapchat-groepen en zegt die nog te onderzoeken. Twee landen zijn geschrapt van de Europese zwarte lijst van belastingparadijzen. Het zijn Panama en Vietnam, schrijft persbureau AFP. Volgens de EU voldoen de landen inmiddels aan internationale normen voor het delen van belastinginformatie. 8 landen en gebieden staan nog wel op die lijst, waaronder Amerikaans Samoa, de Amerikaanse Maagdeneilanden en Vanuatu. Verontwaardiging in Duitsland over het bezoek van Gerhard Schröder aan Poetin horen we bij de ARD. De oud-bondskanselier ging naar de verjaardag van Poetin in Moskou en liet zich daar ook trots fotograferen. Die foto's die kwamen vandaag, verschenen die in allerlei media. En bijna alle Duitse politici spreken er schande van, zegt deze journalist.
3: Die Grünen-Politikerin Göring Eckardt nennt es eine Schande, einen Verrat an Europa und einen Bärendienst für den Frieden. Die FDP-Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann wird noch deutlicher. Sie bezeichnet Schröder als frechsten Rentner Deutschlands.
0: Hij bewijst een slechte dienst voor de vrede in Oekraïne, klinkt het. En Schröder is de brutaalste gepensioneerde van Duitsland. Ook de huidige bondskanselier Merz noemt het ronduit immoreel dat Schröder naar een feestje van Poetin ging. Ja, onze koninklijke familie doet al van alles bij Defensie. In Thailand gaan ze nog een stapje verder. Want daar heeft de koningin vandaag een solo-vlucht gemaakt in een straaljager.
4: Kijk.
0: Reuters heeft de beelden. Koningin Suthida vliegt wel vaker, maar dan in 737's bijvoorbeeld. Vandaag werd ze de eerste koningin ooit die een gevechtsvliegtuig heeft bestuurd. Na de vlucht stond de Thaise koning haar op te wachten met een bosje bloemen en een lintje.
4: Kijk, maar onze koning kan ook vliegen, dus wie weet. Erik Evengroen bij de ANWB. Hoeveel kilometer file staat er inmiddels?
5: 650 om precies te zijn. En dat is veel voor de vrijdagmiddag. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het slechte weer. En bovendien krijgt het noorden van Nederland ook herfstvakantie. Dus er zullen ongetwijfeld ook mensen op pad zijn. De meeste vertraging zien we op de A4 op dit moment. Van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Roelevarensveen en het Ketelplein rijdt het langzaam over ruim 30 kilometer. Vertraging is bijna een uur.

0: This Girl is dat van Kungs en Cooking on Three Burners. Gaan we terug naar Herman van Wijngaarden. Ik spreek hem over Paarse Vrijdag en homoacceptatie op christelijke scholen. Nu met een stabiele verbinding, daar zijn we dan. En meneer van Wijngaarden, we hadden het over dat u wel eens een klas inloopt en dat mensen dan hun kinderen thuis houden. Maar u zei ook, ik merk ook dat er iets verandert op reformatorische scholen waar u gastlessen geeft. Wat merkt u daar dan aan? Wat verandert er?
1: Kijk, voor veel jongeren, denk ik, vrees ik, ben ik de eerste homo die ze live tegenkomen, met wie ze in gesprek gaan. En ik denk, ja, een voorbeeld onlangs, dat was een jongen van 15 jaar die veel geïnteresseerde vragen stelde. En later na afloop kwam ik hem op de gang tegen, terwijl hij tussen zijn vrienden stond, stapte die uit de groep en kwam die naar me toe. Meneer, mag ik u even een box geven? En dan had ik wel het idee, oh ja, hier doe ik het voor.
0: Maar dan merkt u dus eigenlijk aan de leerlingen zelf dat uw verhaal meer aansluiting vindt?
1: Ja, ja, want ik hou rekening natuurlijk met de identiteit van de school. Ik snap hoe ze erin zitten en ik houd ook rekening met de gevoelens van de, of de gedachten die de leerlingen kunnen hebben.
0: Mm-hmm, ja. U zei net, Paarse Vrijdag op christelijke, op reformatorische scholen, dat zou ik niet aanraden, maar toch is acceptatie van homo's en er iets over vertellen, lijkt me heel belangrijk. Hè? Hoe kunnen ze dat dan wel aanpakken op die scholen? Wat zou u ze adviseren?
1: Nou ja, vooral ja, heel simpel, maar ook heel belangrijk, het gesprek aan te gaan door gastlessen te laten geven door homo's. En ja, daar ruimte te geven aan wat jongeren erover denken. Want soms zijn de gedachten erover heel, ja, ik zou bijna zeggen, primitief vanuit de onderbuik. En het is belangrijk om daar ruimte aan te geven, zodat ze ook ja, weerlegd kunnen worden, die vooroordelen.
0: Want wat hoort u dan?
1: Ja, het is heel, heel, heel basic. Heeft u wel eens geprobeerd verliefd te worden op een vrouw? Weet u het wel zeker dat u het bent? Waarom, hoe komt het dat u zo bent? Waarom heeft u er niet voor gekozen om anders te zijn? Ja, dat zijn hele, voor mij, rare gedachten. Maar ja, die leven er wel.
0: Ja, dat bleek pas ook uit het onderzoek, hè, onder jongeren, dat homoacceptatie daalt. Merkt u dat ook daar in die klas als u gastlessen geeft?
1: Of het daalt, weet ik niet. Ik denk wel eens, reformatorische scholen lopen wat dat betreft achter, maar ze lopen niet achteruit. Dus ze lopen achter op de mainstream acceptatie, zeg maar. Maar ik zie wel een positieve invloed dat de acceptatie groeit. Dus vandaar dat ik zeg, ze lopen misschien achter, maar ze lopen niet achteruit.
0: Nee, en u zegt dat dus ook gastlessen zijn gewoon belangrijk. Er moet over gepraat worden, ook op die scholen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dat is duidelijk. Fijn dat we toch nog even door konden praten. Herman van Wijngaarden van de Stichting Hart van Homo's. Het wordt gehaald en bewonderd. Je kunt er een bekeuring voor krijgen. Je kan er ook geld mee verdienen. Er is geen kunststroming zo controversieel als graffiti. In het Centraal Museum in Utrecht is het vanaf morgen allemaal te zien hoe graffiti begon en hoe het uitgroeide tot een onuitwisbaar fenomeen. Morgen opent de tentoonstelling en verslaggever Mark Robin Visser ging vast kijken.
2: Ja, dat is natuurlijk een heel herkenbaar geluid. En ik denk dat bijna iedereen ook wel minstens één spuitbus in huis heeft. Maar wie had ooit gedacht in die tijd dat dat ding werd uitgevonden, dat het ook nog tot kunst zou leiden? Nou, Katrien Schreuder is de conservator hier in het Centraal Museum. Katrien, we zijn hier op deze tentoonstelling over graffiti. Maar ik zie ook heel ander soort werk. Hoe zit dat?
3: Ja, als je heel nauw kijkt naar graffiti, is dat natuurlijk een heel duidelijke stroming van letters op muren en treinen. Maar graffiti is ondertussen ook iets wat al decennia lang bij ons straatbeeld hoort. En wat nou eenmaal zijn invloed heeft gehad op een veel bredere ontwikkeling in de beeldende kunst.
2: Nou, dat werk waar we nu voor staan is van een New Yorkse kunstenaar Lady Pink. En het is een heel groot werk. Vertel er eens wat over.
3: Nou, dat is een heel bijzonder kunstwerk waarin je echt die wisselwerking tussen graffiti en beeldende kunst duidelijk ziet. Want Lady Pink is een van de eerste graffiti-schrijvers van New York. Bovendien een van de weinige, of misschien wel de enige, echt vrouwelijke graffiti-schrijver die New York in die tijd heeft gekend. In dit geval heeft Lady Pink een schilderij gemaakt van haar eigen straatbeeld. Een tafereel wat ze elke dag bij haar om de hoek zag.
2: Ja. En Lady Pink uit New York City, die is hier in Utrecht.
4: Modern day graffiti is style. It's letters, it's fonts in a very cool way. It takes a long time to learn it.
2: Echte graffiti is about tags, it's about fonts, it's about gaat over letters dat je je initialen achterlaat. Maar dit werk wat we hier zien, dat is duidelijk niet met tags, maar we zien hier gewoon een afbeelding van twee mensen en het pizza hoekje bij haar om de hoek.
4: This was around the corner from my mother's house, the pizza place, right up the block. We have them everywhere in New York.
2: And you use spray paint. You have wel spuitverf gebruikt.
4: Yes, it is all done with spray paint.
2: Yeah, but it's not graffiti.
4: No, we don't call it graffiti.
2: Dat noemen wij niet graffiti. But this is een goed voorbeeld. This is a good example of the mix between what you learned in the streets, wat je op straat geleerd hebt, and in modern art.
4: Yes, how we learned graffiti like bootcamp for artists, underground, in the tunnels, in the dark, with fear in your heart and still creating. And then we take it above ground and now it has been transformed more into street art, where spray paint does illustrative work.
2: Ja, het was bootcamp for artists, dus echt een trainingskamp voor artiesten, die gevaarlijke jaren 70 en 80, dat ze in die treinen zat en dat ze op die treinen sprayden. Maar nu is het dus ja, in de kunstwereld een stroming geworden. Is net een amazing. Is dat niet fantastisch?
4: It's absolutely amazing. I never would have imagined.
2: Dat was Lady Pink, die speciaal uit New York City naar Utrecht is gekomen. En ja, zij staat toch wel bekend als een van de pioniers in de graffiti-wereld. Iemand ook van de oudere garde. En dat kunnen we niet zeggen van Frederik Jonker. Of dat wil zeggen, haar artiestennaam is Somewhere Above the Seventh. Frederik, wat is dat? Seventh?
5: De Seventh Dimension.
2: Oh, de zevende dimensie. Wat een ingewikkelde naam om op een muur te sprayen.
5: Ja, en dat is niet mijn tag, hè. Het is mijn artiestennaam meer.
2: Ja, en nu hang je hier in het Centraal Museum.
5: Ja, dat is wel echt cool, ja.
2: Heb je het speciaal gemaakt, wat hier hangt nu?
5: Deels. Het was eigenlijk een ouder werk. En ik heb het hier eigenlijk afgemaakt. En dan weet je daarvoor nog wat meer aan gewerkt.
2: En ik durf het bijna niet te vragen. Maar jouw werk waar we nu naar kijken is dus ook met spraypaint gemaakt. Maar is dit dan ook niet graffiti? Zoals Lady Pink ook zegt, no, this is not graffiti.
5: Nou, ik denk dat zij bedoelt dat graffiti echt meer op een trein is. En dat meer gaat over de... Ja, in dat geval is het niet graffiti, maar ik heb wel veel spuitbus gebruikt en ik kom natuurlijk wel van die wereld. Ja, of graffiti is het toch niet. Nee, je hebt gelijk.
2: Ik ben toch niet.
5: Ik ben toch meer kunst.
2: Ze verandert nu van mening.
5: Ik verander toch van mening. Ik ben toch meer kunstschilder.
2: Nee, die vindt dat toch gelijk.
5: Ja, ik ben toch meer een kunstschilder. Dat is wel echt zo. Ik ben toch meer.
2: Het is dus toch kunst. En daarom hangt het hier in het museum.
5: Het is toch kunst.
2: Het is toch gewoon kunst.
5: Ja, het is art, man.
0: Graffiti dus. Vanaf morgen is het allemaal te zien in het Centraal Museum in Utrecht.
6: Op NPO. Voetbal.
7: Vanavond bij de vrouwen de WK-kwalificatiewedstrijd Hongarije-Nederland. En dinsdagavond de return. Dit weekend natuurlijk ook weer de Eredivisie. Vanavond PSV Heerenveen. En morgen onder andere Feyenoord AZ en Ajax NEC. Vanaf woensdag
6: baanwielrennen.
7: De WK in Shanghai met Harry Lafrijzen en Hetty van der Wouw.
6: Wie luistert, weet meer.
8: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn, met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voordeelname met informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
11: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
12: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
7: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
6: Marco Geitenbeek.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. Minister Hermans heeft excuses aangeboden aan Q-koortspatiënten. Eerst het nieuws met Sit van der Linden.
14: De VS heeft sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Buitenlandminister Rubio zegt dat de VS het strafhof wil afsnijden van middelen en transacties, zodat het zijn werk niet meer kan doen. Het spreekt van een schurkachtig hof.
15: We will ban transactions with this rogue court, cutting off their resources and crippling their ability to operate against us. Because our message is clear. The United States and the American people are not subject to the jurisdiction of this fake ICC.
14: President Trump heeft een hekel aan het ICC en dreigde al met strafmaatregelen, onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Eerder legde de VS sancties op aan individuele aanklagers en rechters. Welke sancties er nu zijn opgelegd is nog niet bekendgemaakt. De Belgische politie heeft in Brussel zeker 21 mensen aangehouden vanwege rellen bij de stakingsactie van de vakbonden. 13 van hen zijn minderjarig. De vakbonden protesteerden tegen de bezuinigingen van de regering. Ze denken dat die ten koste gaan van lonen en de sociale zekerheid. Honderden jongeren mengden zich in die demonstratie. Ze gooiden met stenen en flessen naar agenten en staken vuurwerk af. Belgische media melden dat er ook jongeren tussen waren die protesteren tegen bezuinigingen in het onderwijs. Het protest van de vakbonden is inmiddels afgelopen, maar er zijn nog steeds jongeren aan het railschoppen. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van de actie. Mensen die nog vuurwerk thuis hadden liggen, konden dat de afgelopen weken gratis en anoniem wegbrengen. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Na vandaag is de boete voor het hebben van vuurwerk minimaal €100. De Nobelprijs voor de Vrede gaat naar Navi Pillay, rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. De Zuid-Afrikaanse jurist Pillay behandelt de zaak over genocide tegen de Rohingya's in Myanmar. Eerder zat ze het Rwanda-tribunaal voor en verdedigde ze Nelson Mandela toen hij vastzat op Robben-eiland. Bij een wijnhuis in Toscane is een van de grootste wijndiefstallen in Italië ooit gepleegd. 7 gemaskerde mannen braken in en namen zo'n 30.000 flessen mee. 2 vrachtwagens vol. De wijn was in totaal zo'n €5 miljoen waard. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. 10.000 mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en velen verloren hun baan. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was.
16: En dat hebben jullie allemaal op je eigen manier, met je eigen verhaal en in je eigen ervaring, maar dat gevoel dat je er alleen voor staat, ervaren. En dat spijt me. En daar bied ik mijn excuses voor.
0: Dank je wel.
14: Het ministerie had onafhankelijke deskundigen de opdracht gegeven om het overheidsbeleid rond Q-koorts te onderzoeken. In het rapport werden excuses als essentieel beschreven. Hobbyvissers, sportvisverenigingen, aannemers en muskusrandbestrijders mogen in de toekomst op veel grotere schaal Amerikaanse rivierkreeften vangen. Dat meldt staatssecretaris Erkens. Nu bestrijden de waterschappen de invasieve kreeften, maar die hebben er te weinig mensen voor. Tot nu toe mochten vissers alleen met een hengel op de rivierkreeften vissen. Naar schatting zitten er tientallen miljoenen rivierkreeften in Nederlandse sloten, kanalen, meren en plassen. Door de exoot gaat de waterkwaliteit achteruit. Ook knippen ze met hun scharen waterplanten stuk en eten ze de eitjes van vissen. Het weer, bewolking, veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen een dag met regen en veel wind. Af en toe ook zon, dan wordt het een graad of 14.
0: Erik Evengroen bij de ANWB. Het is een drukke vrijdagmiddagspits, hè?
17: Ja, kunnen we wel zeggen. Het heeft natuurlijk te maken met vele regen die valt. En het feit dat het noorden van het land ook herfstvakantie krijgt. Dus dat merken we op de weg met nog altijd zo rond de 650 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4 om te beginnen, Amsterdam richting Rotterdam. Voor knooppunt het Ketelplein 20 kilometer file rijden met 3 kwartier oponthoud. Een vrachtwagen gestand met pech op de A28 van Groningen naar Amersfoort. Dat is gebeurde net voor Zwolle Centrum. Twee rijstroken zijn dicht. Vertraging is bijna een uur. En dit gaat zeker tot 6 uur vanavond duren. De A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein ook 3 kwartier oponthoud. En tenslotte valt op de A59 Den Bosch richting Os voor Nuland een ongeluk. Hier is de linkerrijstrook dicht. En de vertraging 20 minuten.
0: Ze hingen lang in de lucht. En nu zijn ze er dan ook echt. De Amerikaanse sancties op het internationaal strafhof. Zometeen, wat betekent deze stap?
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
18: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
19: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
20: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
19: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
21: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
22: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
23: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Minister Hermans van VWS heeft excuses aangeboden voor hoe Q-koortspatiënten zijn behandeld. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak die nu nog zijn sporen nalaat. Verslaggever Mark Hamer, wat heeft de minister gezegd?
24: Dat de overheid echt steek heeft laten vallen. Dat ze de Q-koortspatiënten hebben laten zitten. Het spijt me, zei ze namens het kabinet. Maar ook, ik kan het niet allemaal oplossen. Maar ik ga wel mijn best doen.
0: De overvloed aan rivierkreeftjes zorgen voor steeds meer schade en overlast. Daarom komt er nu een nieuwe regeling om op de beesten te vissen. Verslaggever Onno Beukers, heb jij ze al gevonden?
25: Nou, ik kijk hier naar een sloot bij de Sauwerboezem. In de buurt van Ameide is dat, aan de Lek. Die sloot die is gewoon helemaal troebel. En ik kijk straks met Ruben, die op rivierkreeften vist, hoeveel van die kreeften hier eigenlijk in zitten.
0: Maar eerst naar het internationaal strafhof. Waar de VS eerst mee dreigde, komt nu ook uit. Ze willen sancties opleggen aan het hele internationaal strafhof.
26: President Trump will never allow the International Criminal Court to prosecute Americans. And that's why today the United States is sanctioning the International Criminal Court.
0: President Trump staat het niet toe dat het strafhof Amerikanen vervolgt en daarom leggen we dus sancties op. Verslaggever Simone Tucker vanuit Washington. Wat bedoelt Rubio daarmee dat Amerikanen worden vervolgd?
27: Ja, hij doelt daarbij op een onderzoek waar het strafhof zijn blik eerder op richtte. Dat ging toen over mogelijke misdrijven van Amerikaanse militairen in Afghanistan. Het strafhof keek toen naar een groep van militairen, maar ook CIA-agenten die tussen 2003 en 2014 tientallen gevangenen zouden hebben misbruikt. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan verkrachting en seksueel geweld. Nou, we weten dat Trump daar boos om is. Maar ook bijvoorbeeld omdat het strafhof zijn politieke vriend Benjamin Netanyahu wilde arresteren om hem te vervolgen voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Gaza. Dat arrestatiebevel, dat ligt er nog steeds. En al die dingen bij elkaar maakt dat het strafhof de Amerikanen echt een doorn in het oog is. Zij hebben helemaal geen zin in zo'n machtig instituut dat hen op de vingers kan tikken. Hmm. Ook al is Amerika zelf helemaal geen lid van het strafhof.
0: Nee, maar ze komen dus wel met sancties. Wat voor sancties zijn dat?
27: Het gaat echt om hele verregaande sancties die dit keer alle medewerkers van het strafhof zouden treffen. Marco Rubio, we hoorden hem net al even, die zei daar verder nog het volgende over. En nu citeer ik even: we gaan transacties met dat schurkachtige hof verbieden, waardoor het van zijn middelen wordt afgesneden en zijn vermogen om te functioneren dus wordt lamgelegd. Komt er dus op neer dat bedrijven niet langer hun diensten mogen verlenen aan het strafhof. En als ze dat wel zouden doen, dan worden ze dus zelf bestraft. En dat kan dan weer betekenen dat medewerkers geen toegang kunnen hebben tot software. Denk bijvoorbeeld aan e-mails, waar ze dan niet langer bij kunnen. En ook mogen ze geen onderdeel meer zijn van het internationale betaalverkeer. En tegenwoordig in ons leven, ja, is dat eigenlijk zo'n beetje gekoppeld aan alles. Ja. Dus dan kan je bijna niks meer. En zo zien we eigenlijk dat dit echt een veel verdere escalatie is van iets wat al veel langer aan het broeien is. Deze sancties hingen al even boven de markt tijdens de algemene vergaderingen afgelopen week in New York. Toen ging het er ook al over, toen kwamen ze er niet. Maar ja, dat bleek dus alleen maar uitstel en geen afstel.
0: Nee, en gaan deze sancties meteen in?
27: Nee, het lijkt erop dat het zo is ingezet dat het strafhof en dus ook de lidstaten die lid zijn van het strafhof nog wel de kans krijgen om in te gaan op de zorgen die Amerika dan heeft. 6 maanden de tijd krijgen ze daarvoor, dat is wat wij horen. En ze willen dus het strafhof nog een soort van kans geven om zich te hervormen. Dat zet alleen nog maar meer druk op dat strafhof. Ik denk niet dat dat echt een opluchting is. En het komt dus, ja, zoals ik al zei, niet zomaar uit de lucht vallen. De Amerikanen laten al veel langer aan alles merken dat ze het echt menens is. En dat ze de aanval op het strafhof voorlopig dus niet willen staken, maar alleen nog maar verder willen opvoeren.
0: Ja, nou zei je net al even, Amerika erkent dat strafhof niet. Ze kunnen dit dus wel doen.
27: Ja, daar wordt het wel ingewikkeld, want we zitten nu wel in een toch wel heel onbekend terrein nog. De discussie die zal ook wel gaan losbarsten de komende dagen hier, denk ik, over mag de president dit allemaal doen? We weten nu ook nog niet zo goed op welke grond hij dit doet, of hij dit bijvoorbeeld met zo'n presidentieel decreet doet, hè, waarbij hij echt zelf een besluit kan nemen en alle wetgevers passeert. Dat doet hij in andere gevallen ook wel. Dan wordt hij soms ook nog wel weer eens teruggefloten door het congres of door rechters. Maar het is wel zo dat de president, ja, nu eenmaal personen op een sanctielijst kan zetten, ook zonder toestemming van het congres. Eenzijdige sancties zijn ook niet verboden. En Amerika is dus geen lid van dat statuut van Rome. En daarmee automatisch zelf ook niet gebonden aan de regels van het Hof. Maar hoe het verder gaat, we gaan het hier volgen.
0: Duidelijk, dank Simone Tucker. En de buitenlandminister Rubio heeft ook een duidelijke boodschap aan Europese landen die dat Hof wel erkennen.
26: And we expect our allies, many of whom are part of the ICC and that rely on American service members for their defense, to rein in this rogue court. If they do not, the United States will continue its campaign to dismantle the ICC piece by piece until Americans are threatened no longer.
0: We verwachten dat onze bondgenoten, die ook afhankelijk zijn van onze militairen, dat ze meehelpen om dit schurkenhof in te perken. Doen ze dat niet, dan breken we het ICC stuk voor stuk af, aldus Rubio. EU-correspondent Kiesje Hekster, ja, hij wil dat de EU meehelpt met hervormingen. Gaan ze dat doen?
1: Hervormingen noemt hij het, maar in Brussel hebben ze het over ontmantelen, hè, en het beperken van wat dat hof allemaal kan. En ik verwacht niet dat die EU-landen nou allemaal staan te springen om mee te helpen aan dit soort dreigementen, want dat zijn het natuurlijk eigenlijk. Je hoort Rubio ook het koppelen, het strafhof, aan de bescherming, ja, de defensie van de Amerikanen. Dus dat is nogal wat. Daar zullen ze van schrikken, hoewel ze natuurlijk wel het een en ander gewend zijn. zijn. Het is niet zo dat ze dit niet zagen aankomen. Maar dit is nu dus de stap wel echt gezet.
0: Ja, centraal reacties vanuit Brussel.
1: Zoals ik zei, het was aangekondigd dat het vandaag zou komen. Dus die reacties die zijn ook allemaal met elkaar afgestemd. Dat valt echt op. En daar zie je allemaal drie dingen in. Ten eerste dat iedereen die reageert het betreurt dat deze stap genomen is door de Amerikanen. Ten tweede dat ze pal staan voor het Hof, dat ze alles aan zullen doen om dat het Hof kan doen wat het blijft doen, namelijk het beschermen van de internationale rechtsorde. En opvallend ook, wat Simone ook al zei, het lijkt erop dat er tijd is gekocht door de Amerikanen. Ze hebben 6 maanden gekregen, die Europese landen en de andere partijen van het Hof, om dat Hof dan te hervormen. En daarom zeggen iedereen die gereageerd heeft, en dat zijn onder andere Tom Berendsen, de Europese Commissie, de Europese Raad, allerlei landen, die hebben die reacties op elkaar afgestemd. En daarmee zeggen ze van in die 6 maanden, die hebben we eigenlijk nog om te kijken wat er nog te redden valt. Dus we willen met de Amerikanen gaan praten. Die sancties die gaan ook nog niet in volgens hun. En dus willen ze kijken of ze er nog iets tegen kunnen doen. Bijvoorbeeld tegen de Amerikanen zeggen, jullie zijn heel bang dat er ook Amerikanen voor dat Hof komen, terwijl jullie er geen lid van zijn. Misschien valt daarover te praten.
0: Want eerder werd er gesproken over tegenacties, hè? Als die sancties zouden komen, die blokkeerwet. Is daar nog sprake van of is die ook uitgesteld?
1: Die blokkeerwet, misschien goed om even uit te leggen wat dat is. Dat is een instrument dat je dan in de EU kan inzetten. En daarmee zeg je eigenlijk van al die sancties die de Amerikanen nu tegen dat Hof opleggen, die willen wij blokkeren. En dat betekent dat bedrijven en andere partijen die helpen bij dat Hof, die daarvoor werken, dat die niet aan die Amerikaanse sancties hoeven te voldoen. Dus die worden echt geblokkeerd. Dat klinkt dan in de praktijk alsof het een goed idee is, maar er zijn heel veel bedrijven en instanties die werken en in Amerika en in Europa.
0: Dat is heel lastig.
1: Aan welke wet moet je dan houden? Dus dat is er vooral echt een heel politiek signaal. En we weten dat dat instrument, die blokkeerwet, die staat klaar. Die kunnen ze zo inzetten. Maar vanuit Brussel en ook vanuit Den Haag horen we nu dat dat de komende 6 maanden niet zal gaan gebeuren. Omdat ze dus die tijd willen gebruiken. Juist om te kijken of er misschien nog iets aan te doen is.
0: Het is wel de zoveelste confrontatie met de VS, hè, waar we het vaak over hebben gehad. Zijn de EU-landen ook bereid tot slot om zover te gaan die confrontatie aan te gaan?
1: Ze willen dat eigenlijk het liefste niet. Deescaleren, dat is een beetje het toverwoord. Dus niet Trump nog bozer maken dan die al is. En praten in 6 maanden kan er heel veel gebeuren. Maar er komt natuurlijk een punt waarop je toch, zijn die 6 maanden voorbij. Ja. En dan moet je die keuze wel gaan maken. En dan is het de vraag waar die landen ook allemaal op aandringen. En wat ze zeggen dat ze zo belangrijk vinden. Die Europese democratie, die internationale rechtsorde. Ga je daar dan inderdaad pal voor staan? En de Amerikanen trotseren en terugslaan? Of durf je dat toch niet aan? Misschien omdat ze je dan wel niet weer gaan verdedigen defensief. Het is een hele moeilijke afweging, maar die moet op een gegeven moment wel gemaakt.
0: Ja, het worden er weer spannende maanden in Brussel. Dank, Kiesja Hekster. Wat gebeurt er verder in ons land, in Nederland, volgens andere media, Sid?
14: De onzekerheid rond AI kan ook de Nederlandse economie raken. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse bank in economenvakblad ESB. Nu zijn de aandelenkoersen van Amerikaanse AI- en techbedrijven historisch hoog. Maar dat kan in een mum van tijd veranderen. En dat raakt dan niet alleen beleggers, maar ook Nederlandse pensioenfondsen. Die hebben honderden miljarden euro's belegd in Amerikaanse aandelen. De oorlog in Iran is ook te merken bij restaurants. Dat is te horen op BNR. Een avondje dineren kost volgend jaar bijna 5% meer. Dat verwacht het Food Service Instituut Nederland. Deze trendwatcher denkt niet dat mensen het restaurant daardoor massaal links laten liggen.
2: Wat je zal zien is dat mensen misschien een keertje minder gaan, dat hoor je veel. En dat ze misschien een dessertje laten staan. Toch even zeggen van zullen we het hoofdgerecht delen samen. Dus de totale bon in een restaurant wordt dan minder. Of in de maand komen er minder mensen langs, maar dezelfde mensen gaan nog wel.
0: Ik laat het dessertje niet staan.
14: Wordt wel intiemer als we eten gaan delen allemaal. Het Kinderboekenweekgeschenk heeft de hoogste oplage in 10 jaar tijd. Dat meldt nu.nl. Het gaat om Terug naar de schoenenboom, geschreven door Milouska Meulens. Van dat boek zijn meer dan 360.000 exemplaren gedrukt. En ook het prentenboek van de Kinderboekenweek is goed voor de hoogste oplage in 10 jaar. Herrie in de tent heet het, van Harmen van Straten, 47.000 keer gedrukt. In Drenthe begint een zoektocht naar een nieuw volkslied. RTV Drenthe meldt dat er een televisieshow komt waarin 3 nieuwe liederen te horen zijn en dan mag het publiek daarover stemmen. Het huidige volkslied is misschien niet meer van deze tijd. Het heet Mien Drenthe. Officieus het volkslied en geschreven in 1928. Ik heb
0: Er niks meer aan doen, zou ik zeggen.
14: Dat helemaal niet, nee. Niet van deze tijd. Nee, laat maar bestaan. Ja. Met die zoektocht wilde RTV Drenthe ook een gesprek op gang brengen over de betekenis van een Drents volkslied.
0: Erik Evengroen bij de AWB, hoe is het op de weg?
17: Ja, nog altijd zo'n 600 kilometer file, dus het is een stuk drukker dan gebruikelijk op de vrijdagmiddag. Wat opvalt nu is onder andere de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Born en Echt gebeurde een ongeluk. Er is maar 1 rijstrook vrij. De vertraging is bijna een half uur.
6: Tot 6 uur.
23: Het NOS Radio 1-journaal.
0: De grote Q-koortsuitbraak van 20 jaar geleden zorgt nog altijd voor veel leed bij patiënten. Tienduizenden mensen raakten toen besmet met de bacterie afkomstig van geiten. Zeker 100 mensen overleden aan de gevolgen van Q-koorts. Vandaag is er een Q-koorts symposium in Den Bosch. En daar werd gehoopt op excuses van minister Hermans. Die heeft ze ook gegeven. Verslaggever Mark Hamer is daarbij in Den Bosch. Mark, hoe ging dat?
24: Ja, wel met een oprechte emotie vanuit de minister was mijn gevoel. Ze vertelde dat ze in februari begon, dat toen de hoofdpijndossiers haar werden gepresenteerd, daar zat ook de Q-koorts bij. Vervolgens heeft ze wat patiënten uitgenodigd op het ministerie in Den Haag. En vandaag dus stond ze hier op het provinciehuis in Brabant voor een volle zaal met van die Q-koortspatiënten. Nou, in het begin van dat ze op het podium ging, werd ze een beetje uitgedaagd om die excuses te maken. Toen zei ze, het spijt me. En ook toen ze van het podium afging, toen ze met heel veel mensen gesproken had, toen zei ze dat opnieuw, met wel aangevend dat de overheid echt fout heeft gemaakt.
3: Hier hebben we iets niet goed gedaan in de afgelopen jaren. En dat kan ik niet van vandaag op morgen ineens met een toverstokje beter maken. Maar wat ik wel kan doen, is daar in mijn tijd en aandacht prioriteit aan geven.
4: Okay.
3: En dat is de reden dat ik ook hier ben, hier in Brabant, om hier ten overstaan van u allemaal te zeggen dat een overheid die er had moeten zijn in de jaren na de uitbraak, om uw zorg en ondersteuning te geven, om uw pijn te verzachten, toen waren we er niet. En ik herhaal het nogmaals, dat spijt me en daar bied ik mijn oprechte excuses voor aan.
24: En dat deed ze namens het hele kabinet.
0: En is minister Hermans dan ook met iets concreets gekomen?
24: Nou, ze had er maar een heel klein koffertje bij zich, zullen we maar zeggen. Ze komt met 2,5 miljoen voor volgend jaar en is dan voor speciale gevallen, gevallen die eigenlijk tussen de wal en het schip vallen. Ja, en met dat soort mensen ging ze ook in gesprek.
5: Ik ben een medische afzakker, maar ik wil gewoon blijven werken.
4: Waar valt u overal buiten? Kunt u dat aanduiden?
5: WMO. Ik zal nooit afgekeurd worden, want daar ben ik te goed voor.
4: Ja, ja. U valt tussen wal en schip, hè?
5: Ja.
4: Mevrouw Hermans?
3: Ook uw verhaal is een voorbeeld van wat ik net omschreef. De overheid had er moeten zijn in de jaren na de Q-koortsuitbraak om u te helpen en te ondersteunen. En dat was niet zo en dat is niet zo, als ik u beluister. En dat is, wat zegt u?
5: Iedereen wijst naar elkaar.
3: Ja, en iedereen schuift het, schuift uw dossier, als ik het even zo mag omschrijven, schuift het door. En aan het einde van de dag heeft u daar helemaal geen klap aan. En ik denk ook dat ik eerlijk moet zijn dat ik dat niet van vandaag op morgen heb opgelost. Maar ik hoop echt dat met die aanpak die we nu ook samen dus met u willen gaan maken, met die individuele begeleiding, dat we daar lessen uit leren. Omdat voor iedereen die hier tegenaan loopt, beter te maken.
24: Het is nog een lange weg, maar de minister zegt, we maken in ieder geval een begin. Het begin van met 2,5 miljoen euro.
0: Mark Hamer vanuit Den Bosch en Sander Zuurhaken, die is er ook, redacteur gezondheidszorg bij ons. Ja, Sander, waarom is het zo belangrijk voor patiënten dat ze erkend worden en die excuses er kwam vandaag?
8: Nou, de minister geeft hiermee wel een goed voorbeeld. Want kijk, deze ziekte, bijvoorbeeld die chronische versie, Q-koorts vermoeidheidssyndroom, lijkt heel erg op long-covid of ME. Net zoals die andere ziekte wordt dat vaak niet erkend door artsen, maar ook zeker niet door het UWV. Dus dan word je, zoals mevrouw zei, bijvoorbeeld niet afgekeurd, terwijl dat wel het geval zou moeten zijn. En dan loop je vast. Dus als nu de minister, die uiteindelijk wel eindverantwoordelijk is voor zo'n stelsel, zegt, hey, maar dit is echt en deze mensen zijn echt ziek en wij hebben het niet goed gedaan en ik maak er excuses voor, dan geeft dat wel een signaal natuurlijk.
0: Ja, dit zet een keten misschien wel in gang, want veel patiënten konden niet meer werken, kwamen financieel dus in de knel. Kan deze excuses praktisch iets betekenen voor hen?
8: Misschien, misschien. Kijk, zoals Mark net ook zei, 2,5 miljoen. Eenmalig wordt het vrijgemaakt volgend jaar. En daarmee gaan ze inderdaad ongeveer 100 mensen kijken of ze die kunnen helpen en alles vlot kunnen trekken in hun leven als het gaat om werk, afkeuren, uitkeringen, zorg, dat soort zaken. En van die lessen, zoals de minister ook zei, hopen ze dat ze dat breder kunnen verspreiden en kunnen toepassen. Een nieuwe standaard eigenlijk van ondersteuning vanuit de overheid voor deze mensen.
0: Dus dat kan ook breder nog een uitwerking gaan hebben, ook naast Q-koortspatiënten dan?
8: Ja, bijvoorbeeld bij long-covid of ME. Ja. Dus zeg maar de post-acute infectieuze ziekten. Daar kan je ze onder scharen. Dat die mensen allemaal daardoor geholpen zouden kunnen worden.
0: Ja. Dus kunnen patiënten nu ook rekenen op betere behandeling en begeleiding, is dan natuurlijk ook de vraag.
8: Ja, nou dan moeten we toch even streng zijn. Dan is het antwoord nee. Want als het gaat om echt een genezende behandeling, daarvoor is nog heel veel wetenschap nodig. De afgelopen jaren zijn er tientallen miljoenen voor uitgetrokken als het ging om long covid bijvoorbeeld. Maar dat geld is na volgend jaar op. En er komt geen vervolgfinanciering uit vanuit de minister. En dat is toch wel echt heel belangrijk. Want zonder dat kun je niet verder. Kijk, we staan nog in de kinderschoenen. Dus daar is meer voor nodig. Dus op dit moment kunnen artsen er ook nog niet zoveel mee. Dus alleen met 2,5 miljoen euro ga je er niet komen. Nee. Dus daar is toch echt meer nodig.
0: Zoals Mark Hamer zei, dat is een klein koffertje. Je sprak daar vandaag tot slot. Je sprak daar vandaag met veel mensen, denk ik ook. Hè. Hoe nodig is het voor die mensen wel dat er iets verandert?
8: Ja, heel nodig natuurlijk, want die hele zaal zat vol. En iedereen hamert daar echt op die extra miljoenen voor wetenschappelijk onderzoek. Want ze zeggen ja, bijvoorbeeld de geithouderij, hè, waar dus de bacterie vandaan kwam waardoor iedereen ziek was. Ja, al die geiten zijn geruimd op een gegeven moment. Maar daar zijn wel tientallen miljoenen aan compensatie destijds al gegeven. Zeggen ze, nou ja, waarom wordt dan ook niet soortgelijke bedragen geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek, waardoor we op een gegeven moment ook verder kunnen komen? Dus dat is een beetje de toon. Ze zijn wel blij natuurlijk. Je hoort het applaus met het excuus. Maar het is slechts een begin. En het is kijken hoe het uiteindelijk gaat uitpakken. Ze zijn wel afwachtend.
0: Redacteur Gezondheidszorg Sander Zuurhaken, dank je wel.
7: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
9: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
10: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
9: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
11: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
12: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
13: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
15: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
16: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
18: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
23: NPO Radio 1.
0: Het is een minuut voor 5:30. De hoofdpunten van het nieuws zit.
14: Washington komt met nieuwe sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Buitenlandminister Rubio noemt het hof schurkachtig. Hij kondigt aan dat het wordt afgesneden van middelen en beperkt in mogelijkheden. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat het functioneren van het internationaal strafhof ernstig geraakt zal worden door de aangekondigde sancties. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 21 mensen opgepakt. Volgens Belgische media raakten een aantal mensen gewond. De schade is groot. Jongeren gooiden met stenen en flessen naar agenten en staken ook vuurwerk af. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het wegvangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen in meren, kanalen en sloten verdrinkt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van die actie. Mensen die nog vuurwerk thuis hadden liggen konden dat de afgelopen weken gratis en anoniem wegbrengen. Na vandaag is de boete voor het hebben van vuurwerk minimaal 100 euro.
0: Roosmarijn is hier voor het weer. Het is weer een hartstikke regenachtige dag geweest vandaag.
1: Inderdaad, het heeft een groot deel van de dag geregend. Inmiddels is de meeste regen wel aan het wegtrekken, maar daar komen ook weer nieuwe buien voor in de plek. Vanavond en vannacht de stevigste buien in het noorden van het land. Daar kan echt behoorlijk wat regen vallen. Daar is vandaag al bijna 20 mm regen gevallen. En daar komen dus nog alle buien van de komende uren en komende dagen bovenop. En daarbij valt heel erg op dat voor het weekend het noorden toch echt wel de kans maakt op de zwaarste buien. Heeft ook een beetje met het warme zeewater te maken. En ook dat net de meest intensieve regenplukjes daar langs trekken. Dus daar gaat het toch echt wel een redelijk nat weekend worden. Terwijl in het zuiden zijn er nog steeds wel wat buien. Zal het echt niet overal droog zijn, maar verwacht ik wel dat het daar iets vaker gemiddeld gezien droog is.
0: En waar ligt de grens? Waar begint Noord en Zuid?
1: Ja, ik zelf zeg altijd een beetje rond Utrecht. Maar ik weet dat dat wel een discutabel punt is voor
0: dus
1: mensen in het noorden.
0: Dus daarboven krijg je meer regen. Ja, dus het wordt ook weer een nat weekend.
1: Ja, met soms ook behoorlijk wat wind. Zeker als een bui overtrekt, merk je echt dat de wind in kracht toeneemt. En ook dat de temperatuur flink omlaag gaat. Tijdens een bui een graad of 10. Als het dan even zonnig en droog is, gaan we naar 13 tot 15 graden. Maar dat is voor deze tijd van het jaar toch ook wel een beetje aan de lage kant. En heel af en toe kan er bij zo'n bui dan ook nog eens wat onweer of hagel voorkomen. Dus we gaan van alles voorbij zien komen dit weekend. Daarna wordt het gelukkig wel wat rustiger. Gaat de temperatuur ook weer naar 16 tot 18 graden. Met heel af en toe nog een beetje regen. Maar ja, het weekend is toch wel nat, winderig en aan de koude kant.
0: Dankjewel. En Erik Evengroen bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
17: Ja, het is nog steeds druk. En dat zien we vooral in de regio Arnhem-Nijmegen. En op de A2 en A27 tussen Utrecht en Brabant. En verder in Limburg veroorzaakt de afgesloten A2 behoorlijk wat extra reistijd. Wat verder opvalt is de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar gebeurde een ongeluk bij Echt. Is daar maar één rijstrook vrij. De vertraging is een half uur. De A12, Utrecht richting de Duitse grens. Daar is een ongeluk gebeurd bij Arnhem-Noord. Hier is de linker rijstrook dicht en ook de vertraging een half uur. Dan wordt er een vrachtwagen met pech geborgen op de A28 van Groningen naar Amersfoort. Die stond bij Zwolle Centrum. Er zijn op dit moment twee rijstroken dicht en de vertraging is opgelopen tot bijna een uur. En tenslotte nog een ongeluk op de A59 van Den Bosch naar Os voor Nuland. En de linker rijstrook is dicht met 20 minuten oponthoud.
0: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft gereageerd op de sancties op het internationaal strafhof. Zometeen onze Haagse verslaggever.
19: Ster. Vanavond in Meldpunt Actueel. Als het aan de coalitie ligt, gaan alleenstaande AOW'ers met een klein pensioen er fors op achteruit door een stapeling van bezuinigingsmaatregelen. Zo gaat het mes in de huishoudelijke hulp, waardoor senioren nu al vrezen voor vervuiling. Vanavond om 7:50 bij Max, NPO 2.
20: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
21: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
22: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof?
2: Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
4: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
5: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
22: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
25: NPO Klassiek presenteert de Klassieke Top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de Klassieke Top 400 op NPO Klassiek. Dat voel je.
26: Marco Geitenbeek.
23: Het NOS Radio 1-journaal.
0: De Verenigde Staten leggen sancties op aan het hele internationale strafhof, het ICC. Trump geeft ze 6 maanden de tijd om zich aan te passen aan zijn eisen. De sancties komen bovenop de sancties die al op individuele rechters van het strafhof zijn opgelegd. Op de algemene vergadering van de VN vorige week riep Jette nog op: handen af van het ICC.
27: And we see institutions being undermined. And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
0: Instituties worden ondermijnd, zien we, en daarom is er maar 1 antwoord. Handen af van instituties die de internationale rechtsorde beschermen, dat zei Jette. En applaus klonken dus toen. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, ja, hoe is de reactie nu? Klinkt die weer zo stevig?
28: Wel minder stevig, moet ik zeggen. Nederland houdt zich een beetje in. En het idee daarachter is tijd kopen. Je hoort het al, ze gaan over 1,5 jaar in, is de bedoeling. En het kabinet wil die tussentijd vooral goed gebruiken om misschien die sancties toch nog van tafel te krijgen. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Berendsen zojuist.
29: Nou, dat betreuren wij zeer. Het Hof is cruciaal in het internationaal recht. En we staan dan ook pal achter het Hof om dat Hof te beschermen.
30: Wat betekent dat er pal achter staan? Wat gaat u doen?
29: Nou, dat betekent dat wij samen met internationale partners en ook samen met het Hof en de Europese Commissie bekijken, de sancties zullen bestuderen. En ook de periode naar inwerkingtreding van de sancties die 6 maanden bedraagt, om die ook goed te benutten om het gesprek met de VS aan te gaan. Te kijken of dat we tot een oplossing kunnen komen. Uiteindelijk ook in het belang van het functioneren van het Hof.
28: Ja, het gesprek aangaan met de Amerikanen, dat klinkt toch wel wat minder hard dan handen af van het strafhof. Zeker op een dag dat zulke harde sancties worden ingesteld. Maar misschien helpen ze toch die Amerikanen nog op andere gedachten te brengen, door bijvoorbeeld te praten over dat je militairen niet persoonlijk gaat vervolgen. Dat soort dingen hoor je dan voorbij komen.
0: En hoe klinken de reacties in de Tweede Kamer?
28: Nou, daar hoor je wel, Trump die snapt vooral felle taal. Dus praat op dezelfde manier terug zoals hij praat. Dus je moet juist stevig terugslaan, klinkt daar wel. En dan gaat het al heel snel over dat blokkeerstatuut. Waarbij Europa Europese bedrijven verbiedt om die sancties uit te voeren. En dat dus probeert te blokkeren. Dat is wel een paardenmiddel, wordt er dan steeds bij gezegd. Dus daar wil het Nederlandse kabinet en Europa niet zomaar naar grijpen. En je hoort bij Berendsen vandaag toch ook wel een beetje de opluchting dat het niet meteen ingaat, dat het pas over 1,5 jaar ingaat. En dat ze daarmee dus in de tussentijd hopen toch nog iets voor elkaar te kunnen krijgen en die Amerikanen misschien kunnen laten bewegen.
29: 6 maanden om dat te gaan ontdekken. Het is mijn taak om dat diplomatieke spoor ook zo goed mogelijk te benutten. En tegelijkertijd nemen we natuurlijk alle maatregelen, en dat deden we al in de afgelopen maanden, om ervoor te zorgen dat het Hof kan blijven functioneren. En ik snap ook echt heel goed ook de impact op al die mensen die werkzaam zijn voor het Hof, die het hen ook echt persoonlijk raakt. Dat is van belang, en tegelijkertijd is van belang dat we het functioneren van het Hof beschermen. Nou, uiteindelijk moeten we effectief zijn. Het is mijn rol om als minister van Buitenlandse Zaken diplomatieke spoor zo goed mogelijk te benutten. Dat doen we. We zien dat de Amerikanen van alles hadden gedreigd met van alles, maar nu duidelijk wel sancties aankondigen die heel stevig zijn, maar die ook pas over 6 maanden ingaan. Dat betekent dat we die mogelijkheid gewoon moeten benutten in het belang van het Hof.
28: Ja, je hoort het, dus stevige sancties, maar pas over een half jaar. En daarvan wordt toch wel een beetje opgelucht, adem gehaald en gedacht, wat is nu het meest effectief? Dat is misschien nog steeds die diplomatie, dus daar gaan ze voorlopig mee verder. Dat is de ene kant. Aan de andere kant zal het half jaar ook gebruikt worden om in Europa de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Want als je bijvoorbeeld zo'n blokkeerstatuut wil instellen, moet er ook een meerderheid in Europa voor zijn. Dus daar zou ook aan gewerkt worden.
0: Ja, dat is de route van het kabinet. Nou was nog opvallend dat koning Willem-Alexander vandaag nog heeft gesproken met de president van het strafhof. Hè? Is dat toevallig?
28: Ja, je zou het wel als een signaal kunnen zien, juist op deze dag dat gesprek plaatsvindt. Volgens premier Jette was al wel langer de bedoeling om in deze periode dat gesprek te hebben. Maar laat dit wel zien waar ons staatshoofd voor staat.
3: Het is denk ik voor de Amerikaanse president klip en klaar dat ook ons staatshoofd het ICC een warm hart toedraagt.
28: Ja, dus ook de royals waar Trump zo aan gehecht is, die staan voor de strafhof. Dat is de boodschap van vandaag.
0: Dankjewel. Ewout Kiewiet vanuit Den Haag. En wat voor gevolgen dit heeft voor medewerkers binnen dat internationaal strafhof, daar praat ik over verder met strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: U werkt als advocaat bij het strafhof, ook vandaag. Hè? Een schurkachtig hof dus, als we Rubio moeten geloven. Hoe wordt daar op het nieuws gereageerd vandaag?
7: Nou, we hebben het pas einde van de middag gehoord. Voor ons was natuurlijk meteen de vraag, wordt in de aangekondigde nieuwe sancties ook melding gemaakt van de reikwijdte van, als je het strafhof als instituut op de sanctielijst plaatst, betekent dat alleen voor de 900 werknemers gevolgen, of ook voor advocaten zoals wij die worden ingehuurd. Mm-hmm. Nou, die onduidelijkheid die is niet opgelost. Ik hoop dat we daar volgende week iets meer over horen, hoe het strafhof dat zelf gaat interpreteren.
0: Ja, want wat zou dat voor u kunnen betekenen als u daar wel onder valt?
7: Als we daar wel onder vallen, dan zullen we even ook vanaf 7 april volgend jaar, hè, na die overgangsperiode, onder die sancties komen te vallen. En dat betekent concreet dat ik bijvoorbeeld niet meer naar de VS zou kunnen reizen. Als ik als advocaat blijf werken voor het strafhof, ook geen creditcard meer kan gebruiken, geen diensten meer kan gebruiken van bijvoorbeeld Amazon.com, et cetera. He, dus dat zou voor mijn beroepsuitoefening, omdat ik ook buiten Europa werk en ook in de VS werk als advocaat met collega's aan zaken, gevolgen hebben voor het niet meer kunnen uitoefenen van je beroep daar.
0: Ja, en dan zegt, zegt u al, hè, als ik dat nog doe, is dat een dilemma om te stoppen met dat werk of door blijven werken?
7: Ja, dat hangt natuurlijk helemaal vanaf wat gaat het strafhof zelf doen voor haar medewerkers. We hebben natuurlijk nu ook het nieuws gehoord, dus er zal denk ik ook intern worden besproken. Wat kan het strafhof zelf doen, al dan niet met de Europese landen die bij het ICC zijn aangesloten? Wat gaat Nederland doen op dit punt? Want mm-hmm. Er werken natuurlijk meerdere Nederlanders bij het strafhof. Het is allemaal onduidelijk. Kijk, op zich, het team waar ik aan verbonden ben, dat zijn 8 internationale advocaten. Wij werken samen nu een aantal jaar al aan 1 zaak. En al die jonge advocaten zeggen, wij willen blijven werken, want dat is onze roeping om voor het internationaal recht wat te betekenen. Dus dat zal niet de motivatie wegnemen. Maar je wil natuurlijk voorkomen dat je persoonlijk in de problemen komt te raken. Ja. We hebben trouwens wel gezien dat onze cliënt die wij bijstaan, die is een van de 9 gedetineerden, dat daarvan al is gezegd door het departement van Financiën in Amerika dat de medische dienstverlening en de veiligheidsaspecten van gedetineerden binnen het ICC moeten worden gewaarborgd. Dus de gedetineerden zullen zelf niet getroffen worden.
0: Dat blijft. Ja.
7: Maar het kan natuurlijk ook gevolgen hebben voor de lopende procedures van ons. Dus dat de procedures niet meer zo voortvarend en snel kunnen gaan zoals ze behoren te gaan.
0: Nee. Nu horen wij net vanuit Den Haag en ook in Brussel, hè, 6 maanden, best een beetje opluchting. Er is tijd om nog te praten met de Amerikanen. Denkt u, voelt u ook die opluchting? Is er in 6 maanden nog bijvoorbeeld iets op te zetten waardoor het ICC wel gewoon hun werk kan blijven doen?
7: Ja, het is een, op zich, het lijkt een soort van compromis dat de Amerikanen misschien hebben gedacht, wij willen meteen aan de slag met die sancties, maar dat er toch dit compromis is uitgekomen om de overgangsperiode in te lassen, zodat ook Europa nog kan kijken naar een oplossing. Dat zou natuurlijk voor iedereen veel beter zijn, want dan krijg je misschien straks toch, wat al wordt gesuggereerd, een soort handelsoorlog tussen het Europese continent en Amerika. Sancties op sancties, en dat leidt ook weer tot sancties. Mm-hmm. Dus dat, ja, politiek gezien kan ik me voorstellen dat dat een opluchting is. Maar voor ons, hè, onze werkzaamheden, wij moeten vooruit plannen. Dus wij moeten eigenlijk zeker weten of wij nu vanaf 7 april volgend jaar wel of niet als advocaten onder die sancties vallen. En ik denk dat Nederland, als daar geen duidelijkheid over wordt gegeven via de uitleg die wij hopelijk gaan krijgen van het ICC, dat Nederland als gastland de verantwoordelijkheid heeft, premier Jetten, om daar duidelijkheid over te vragen aan Amerika, geldt het ook voor advocaten die verdachten bijstaan. Ja. Dus die juist niet bij het ICC behoren, maar die daar wel diensten aan verlenen, zoals advocaten. Want dat is eigenlijk wat ons nu heel erg bezighoudt als advocaten bij het strafhof.
0: Ja, er is nog geen helderheid. Tot slot, nee. We horen het dilemma. Hè? Moet je terug de confrontatie aangaan of juist nog even inhouden, omdat we ook onder die veiligheidsparaplu van Amerika hangen. Wat is tot slot uw reactie daarop? Hoe daar dat dilemma, ja, hoe dat speelt?
7: Ja, nou, ik heb eerder gezegd, kijk, je moet altijd proberen om een oplossing te vinden. Je moet je niet laten onder druk zetten door sancties, doordat je daardoor het systeem van het ICC gaat veranderen. Het systeem van het ICC is niet perfect. We hebben als advocaat ook veel kritiek op het systeem. Maar je zou bijvoorbeeld wel met de Amerikanen om de tafel kunnen gaan zitten om te kijken, als de Amerikanen daar zo'n groot probleem mee hebben, dan zou je met Europese partners daar wel een andere afspraak over kunnen maken, zodat het ICC voor de toekomst verzekerd is van haar bestaan. Want ja.

0: het gesprek moet aangegaan worden.
1: Ja, ja, precies. Exact.
0: Nou, gepraat wordt, dat wordt er wel de komende maanden. Dat is wel duidelijk geworden. Geert-Jan Knoops, strafrechtadvocaat bij het Internationaal Strafhof. Het sportnieuws dan zit.
2: Max Verstappen heeft in Singapore pole position gepakt voor de sprintrace van morgen.
3: And we go on board with Max Verstappen. Can he take it away? Max Verstappen does take it away by 0.2 seconds.
4: Bogey track. What bogey track?
5: Excellent. Asho.
2: Verstappen was sneller dan Mercedes-coureur George Russell. Of Verstappen de positie behoudt is nog maar de vraag, want de stewards onderzoeken nog een actie van de Nederlander. Slecht nieuws voor AZ, want de club moet het de komende weken doen zonder Kees Smit. De middenvelder heeft afgelopen dinsdag een blessure opgelopen bij Jong Oranje.
6: Nou, hij is al een aantal weken zeg maar, niet beschikbaar. En we gaan in de toekomst wel kijken hoe we hem zo snel mogelijk en goed mogelijk weer terug kunnen brengen.
2: De koploper van koploper AZ kan hierdoor dus niet rekenen op Kees Smit in de uitwedstrijd tegen de nummer 2 van de competitie, Feyenoord. En Arne Slot heeft een nieuwe baan, maar niet als trainer. De oud-coach van Liverpool, Feyenoord en AZ wordt technical observer bij de UEFA. Dat is een groep trainers die met statistieken en videomateriaal analyseert hoe coaches te werk gaat. Slot is sinds afgelopen zomer clubloos nadat hij is ontslagen bij Liverpool.
0: Verkeersinformatie bij de ANWB, Erik Evengroen.
7: Ja, het wordt voorzichtig aan iets minder druk op de weg, maar nog altijd zo'n 450 kilometer in totaal. Wat opvalt is de A12 nu specifiek van Utrecht naar de Duitse grens. Daar gebeurde een ongeluk net voor 7 na, maar de weg is vrijgegeven. Hou nog wel rekening met 10 kilometer file en ruim een half uur vertraging.
0: Het subsidiestelsel voor de kunst en cultuur gaat flink op de schop als het aan minister Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ligt. Dat blijkt uit een brief die ze vanmiddag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Jaarlijks gaat er iets minder dan 650 miljoen euro aan landelijke subsidie naar de sector. Jeroen Bartelsen is voorzitter van Kunsten 92 en directeur van Tivoli Vredenburg. Kunsten 92 is de belangenorganisatie voor de kunst, cultuur en erfgoedsector. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: U heeft de brief gelezen. Wat is uw eerste gevoel bij de plannen?
8: Klopt, ik heb de brief even gelezen. Het mooie is dat er eindelijk gewerkt gaat worden aan een nieuw cultuurbestel. Daar praten we eerlijk gezegd al 10 jaar over. We willen heel erg graag dat cultuur toegankelijker wordt voor mensen, ongeacht waar ze wonen of wat ze verdienen, wat ze van huis meekrijgen. En we willen ook graag dat nieuwe makers en nieuwe genres een plekje krijgen in die publieke financiering. En we zijn bovendien ook nog eens heel erg veel tijd aan het schrijven van aanvragen en het verantwoorden daarvan. Dus dat bestel moet veranderen, daar zijn we het heel erg met de minister eens. Daar willen we erin steunen.
0: Maar, positief. Oh, maar.
8: Verandering zonder geld is als het verbouwen van een huis zonder dat je erin investeert. Dan wordt het wel heel erg moeilijk. Hmm. En de minister brengt voor deze verandering helaas geen geld mee. Wij staren eigenlijk naar een plan zonder de mogelijkheden om het goed uit te voeren.
0: Hmm. Want wat wil ze veranderen aan die subsidies? Wat valt daarin op?
8: Er vallen een paar dingen op. Ze wil de maximale duur van een subsidie verlengen van 4 naar 8 jaar. Dat betekent niet dat iedereen 8 jaar subsidie krijgt. Eigenlijk maak je het mogelijk om veel meer maatwerk te bieden tussen een kortlopende programma of projecten en langdurige subsidies voor organisaties die meer stabiliteit nodig hebben. Hè, die gewoon een langjarige functie in het landschap vervullen. Dat is er één. Een tweede is, ze hevelt een groot deel van het geld wat nu rechtstreeks door het Rijk wordt verdeeld, hevelt ze over naar fondsen, dus minder loketten. Daarmee vereenvoudigt ze het systeem. En de derde is, ze gaat afspraken maken met gemeenten en provincies. Dat zijn eigenlijk de grootste financiers van cultuur. Over hoe het beleid beter kan worden uitgevoerd en hoe eigenlijk het Rijk beter rekening kan houden met de keuzes die een gemeente en een provincie maakt.
0: Ja, en als we nog even teruggaan naar punt 1, hè, als zo'n subsidie voor langere tijd, voor 8 jaar mogelijk is, wat betekent dat eigenlijk voor u in Tivoli bijvoorbeeld, in Utrecht? Wat kunt u dan wel wat u eerder niet kon?
8: Ja, wij kunnen dan langer vooruitkijken. Nu ga je eigenlijk elke 4 jaar een aanvraag doen. Maar dat betekent ook dat je die aanvraag niet toegekend kan krijgen. Dus artistiek risico programmeren, innoveren. Bij alles heb je rekening te houden met die korte termijn. Mm-hmm. Je krijgt een subsidie, je moet eigenlijk alweer nadenken over de volgende aanvraag. Nou, als je daar meer zekerheid in legt, net als eigenlijk met een school of een ziekenhuis, een bekostiging, heb je de mogelijkheid.

0: mogelijkheid om langer vooruit te kijken.
1: Ja, dat staat dus in de plannen. Maar u zegt dus, verbouwen zonder extra geld is ingewikkeld. Want welk bedrag had u gehoopt te zien op die brief, tot slot?
0: Ja, ik ben natuurlijk een belangenbehartiger. Maar de Raad voor Cultuur, het adviesorgaan, heeft daar ooit een bedrag aan gehangen. Dat is 200 miljoen. Nou snappen wij ook wel in deze tijd dat dat best veel geld is. Maar ja, een enkele tientallen miljoenen om zo'n verbouwing mogelijk te maken om te beginnen, dat zou echt de boel lostrekken. Dus ja, wij hopen en wij rekenen eigenlijk op Lianne Letschert en op deze regering dat dat alsnog over de brug komt.
1: Jeroen Bardoster van Kunsten 92, dank voor dit gesprek. Ook hobbyvissers, sportvisverenigingen, aannemers en muskusratbestrijders mogen in de toekomst op grotere schaal invasieve Amerikaanse rivierkreeften vangen. Nu doen de waterschappen dat, maar die hebben te weinig mensen om de schadelijke kreeftenpopulatie terug te dringen. Ruben Ariaans kwam de beestjes als hobbyvisser tegen, maar heeft er inmiddels deels zijn werk van gemaakt, ziet verslaggever Onno Beukers.
2: Zo, aan de waterkant, Ruben Ariaans. Allemaal fuiken hier van jou in de sloot?
3: Ja, zeker. We gaan hem er nu uit trekken en dan gaan we hem legen in de ton.
4: Ja, kijk.
2: Oh ja, maar dan zie ik het al meteen. En we horen het ook.
3: Ja.
2: Het krioelt meteen van de Amerikaanse rivierkreeft.
3: Ja, we zijn hier in een gebied in de Zouwe Boezem. En daar stikt het eigenlijk van de rivierkreeften.
2: Kun je die eigenlijk zo eruit pakken of niet?
3: Ja, zeker. Als je ze zeg maar bij het ruggetje pakt, net onder de scharen, dan kan je ze prima pakken.
2: Meteen ook met de scharen omhoog?
3: Ja.
2: Zijn ze gevaarlijk eigenlijk?
3: Gevaarlijk niet, wel agressief.
2: Ja,
3: ja, dus als jij dichterbij komt, dan gaan ze gelijk een soort in de houding staan om aan te vallen. En als je dan je handen erbij steekt, dan pakken ze hem wel, ja.
2: Ja, ik laat hem maar even los. Even kijken, wat zijn er? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
3: Gisteren ben ik wezen legen. Normaal gesproken bij deze fuiken zit je ongeveer op een halve kilo tot een kilo. En dan zou je er dus wel een stuk of 20, 30 kunnen hebben, ja.
2: Ja, dus dat je dit gisteren nog gedaan hebt en er nu alweer, nou, wat zeg ik, achterin zitten. Wat zegt dat?
3: Dat zegt dat dit probleem heel erg groot is en dat er genoeg kreeften zitten. En iedere kreeft die we eruit trekken, is er weer eentje minder.
2: Wat doen we nu met fuik eigenlijk? Gaat die weer terug?
3: Ja, zeker. Ja. Daar stoppen we iets van azen in. In dit geval is het nu een karpenbolie.
2: Dan kan die weer terug.
3: En dan kan die weer terug. Maar kattenvoer of hondenvoer, hondenbrokken, die doet het ook prima. Ze eten eigenlijk alles.
2: Ja, en zeker. Hoeveel van die fuik heb je nu hier in de sloot liggen?
3: Hier hebben we er nu een stuk of 20 liggen. Met een afstand van 10 meter tussen elkaar. Ja.
2: Op naar de volgende?
3: Jazeker, we gaan. Kijken of er wat in zit. Hier zit inderdaad ook weer gewoon wat in. En ook deze ligt nog geen 24 uur.
2: Nou, er zijn er weer een stuk of 6 bijgekomen.
3: Ja, zeker. Ja, het blijft maar doorgaan.
2: Waarom zijn deze beestjes nou zo erg?
3: Omdat deze beesten eigenlijk alles eten en alles stuk maken. Waterplanten gaan kapot. De kanten vallen in omdat ze zeg maar gangenstelsels maken. Vissen eitjes eten. Amfibieën eten ze. En wat je krijgt is dat ze zeg maar, het zijn mud bugs. Ze gaan in die modder zitten. Waardoor jij stofvorming krijgt in het water en waardoor de zon niet meer tot de bodem kan reiken, waardoor je dus ook minder plantengroei krijgt.
2: Ja, want als we hier de sloot kijken, het is ook best wel troebel, hè?
3: Ja, zeker. Het is hier hartstikke troebel en de computer die kreeften.
2: Nou, wil het kabinet het makkelijker maken om ze te vangen, hè? Ook meer mensen daarvoor in gaan zetten. Bijvoorbeeld ook hulp van sportvissers erbij. Dat is een goed idee.
3: Wat mij betreft niet. Dat komt doordat ik denk dat je het Wilde Westen krijgt. Mensen die gaan de gang maar. Wat ik in de praktijk zelf meegemaakt heb, is dat ik mensen ook wil helpen. En dat ze ook gaan vissen in mijn gebied. Nou ja, die zijn er na 3-4 weken zijn ze er klaar mee. Of het is slecht weer. Ze laten die fuiken liggen. Ze kijken er niet meer naar om. Ja, ik denk zelf dat je nog meer vervuiling in het water krijgt als je die gasten de gang laat gaan.
2: Dus als je dat doet, zou je daar hele goede afspraken over moeten maken?
3: Ja, hele goede afspraken. Of niet doen, of de beroepsvissers wat meer gunnen in de zin van dat het allemaal wat makkelijker maakt op het vissen van kreeft.
2: Nou ja, op maar naar de volgende, want ja, er moet nog veel gebeuren.
3: Ja, zo is het.
2: Succes nog.
3: Dankjewel.
1: Onno Beukers was dat vanuit de Zouwe Boezem bij Lexmond.
5: Vanavond
1: ontvangt premier Jette op het Catshuis de voorzitter van de Europese Raad, Antonio Costa. Straks om 6:00 reageren zij ook onder andere op de nieuwe sancties tegen het internationaal strafhof van president Trump En die persconferentie is ook live te volgen op nos.nl of natuurlijk in onze NOS-app. En het Nederlandse elftal speelt vanavond in en tegen Hongarije. Het is de eerste wedstrijd van twee in de eerste ronde van de play-offs kwalificatie voor het WK komende zomer in Brazilië. En Frank Wielaert, voetbalcommentator, is in Hongarije. Dag Frank.
4: Ja, goedenavond, goedemiddag is
1: dit
4: het is, toch?
1: Ja, nog net. Het is de play-off fase, dus ze moeten nu aan de bak, of niet?
4: Ja, het is zeker. De play-off fase bestaat uit twee rondes, als het goed is. En daar gaan we stiekem wel van uit. En dit is dan de eerste ronde. Een dubbele confrontatie met Hongarije. Een ploeg die zich heeft geplaatst omdat ze de Nations League C-pool hebben gewonnen. En dat is dus een tegenstander van Nederland, omdat wij tweede zijn geworden in de Nations League A. En dat is een tegenstander waar we niet zo heel vaak tegen spelen. De laatste keer is 20 jaar geleden om precies te zijn. Dus dat is op zich wel leuk.
1: Ja, en beschikt Oranje over alle toppers? Hoe ziet de opstelling er waarschijnlijk uit?
4: Nee, ik weet niet precies wie er spelen. Maar ik weet wel dat de 23 die er zijn, die kunnen allemaal spelen. En die kunnen ook allemaal 90 minuten spelen, zei de bondscoach. En dan mag je verwachten dat Nederland zoveel mogelijk aanvallende spelers zal gaan opstellen. Want de verwachting is dat Nederland sterker is dan Hongarije, meer de bal zal hebben. En ze zijn de absolute favoriet in deze tweeluik. Alleen moet dat nog wel even waargemaakt worden in deze wedstrijd. Eerst dus in Hongarije en dan komende dinsdag in Tilburg de
1: Kijk, Frank Wielaert vanuit Hongarije is dat. En dit was het NOS Radio 1-journaal voor vandaag. Morgenochtend zijn we natuurlijk weer. Zometeen nog het uitgebreide NOS-journaal met Sid van der Linde. Fijn dat u erbij was. Ik wens u een fijne avond en een goed weekend.
5: NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Het protest tegen Israël klinkt steeds luider. Lodewijk van Oort over hoe het Israëlische verhaal uitgewerkt lijkt.
6: Als mensen geweld gebruiken, dan hebben ze altijd iets nodig om dat geweld te rechtvaardigen.
5: Kunstmatige intelligentie kan niet zelfstandig opereren. Er zit altijd iemand achter.
7: Je kan geen technologie ontwikkelen zonder dat er iemand aansprakelijk voor is.
5: Liedewijde Paris is de boekendame. En politiek commentator Bouke Schram over wonen en praten met sociale partners.
8: De markt die je voor een deel gaat reguleren blijkt toch gewoon nog een markt te zijn.
5: Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
9: Op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer. Ster.
10: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
12: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
13: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
14: Er hangt iets in de lucht. Jazz en moderne dans komen samen in de voorstelling Storm. Door Off-Projects en het Jazz Orchestra of de Concertgebouw met muziek van de Britse componist Shabaka Hutchings. Dit najaar te zien bij jou in de buurt. Storm. Tickets via jazzorchestra.nl.
15: Een betrokken adviseur die jou in je onderneming echt kent? Of een landelijke adviesorganisatie met alle expertise in huis?
16: Waarom kiezen? Bij OneLane krijg je allebei. Landelijke slagkracht in korte lijnen. De grote naam en het vertrouwde gezicht. OneLane. Jouw richting vooruit.
17: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
18: Opgelost. Autotaalglas.
5: NPO Radio 1. 6 uur.
19: Margje fixen. En dit is de dag. Hartelijk welkom. Goedenavond. Is Rusland onze vijand? Is het een agressor of is het een vijandige mogendheid? En wat maakt het eigenlijk uit? Daarover straks een debat. Maar eerst het NOS-journaal. Met Sid van der Linden.
20: De aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zullen dat hof ernstig raken. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na de aankondiging vanuit Washington. Politiek verslaggever Jorn Jonker vroeg de minister wat hij van de sancties vindt.
21: Nou, dat betreuren wij zeer. Het hof is cruciaal in het internationaal recht. En we staan dan ook pal achter het hof om dat hof te beschermen.
22: Wat betekent dat er pal achter staan? Wat gaat u doen?
21: Nou, dat betekent dat wij samen met internationale partners en ook samen met het hof en de Europese Commissie bekijken, de sancties zullen bestuderen. En ook de periode na inwerkingtreding van de sancties die 6 maanden bedraagt, om die ook goed te benutten om het gesprek met de VS aan te gaan. Te kijken of dat we tot een oplossing kunnen komen. Uiteindelijk ook in het belang van het functioneren van het hof.
22: Wat hoopt u te bereiken met die diplomatieke weg?
21: Nou, wat we uiteindelijk proberen te bereiken is dat het hof beschermd blijft en kan functioneren. En dat van de Amerikaanse kant die sancties van tafel gaan.
22: Werkt praten wel bij de regering Trump of kunnen ze alleen ferme taal?
21: Nou, we hebben 6 maanden om dat te gaan ontdekken. Het is mijn taak om dat diplomatieke spoor ook zo goed mogelijk te benutten. En tegelijkertijd nemen we natuurlijk alle maatregelen, en dat deden we al in de afgelopen maanden, om ervoor te zorgen dat het hof kan blijven functioneren. En ik snap ook echt heel goed ook de impact op al die mensen die werkzaam zijn voor het hof, die het hen ook echt persoonlijk raakt. Dat is van belang. En tegelijkertijd is van belang dat we het functioneren van het hof beschermen.
20: De sancties tegen het hof gaan over een half jaar in. Premier Jette sprak vanmiddag in het Catshuis met Antonio Costa, de voorzitter van de Europese Raad. Elk moment reageren zij ook op de nieuwe sancties tegen het internationaal strafhof van president Trump. De politie in Brussel heeft 21 mensen opgepakt, onder wie 13 minderjarigen vanwege de rellen vandaag. De vakbonden demonstreerden in de hoofdstad tegen de bezuinigingen van het kabinet De Wever. Gemaskerde jongeren kaapten het protest en begonnen met stoeptegels en glazen te gooien richting de politie. Ook vernielden ze een bus en er werd brand gesticht, vertelt deze VRT-verslaggever die er de hele dag bij was.
23: Het geweld dat ik vandaag heb gezien is bruut. De politie was paraat met ook wel een heel intimiderende uitrusting. En dat zorgt voor een heel gespannen sfeer. Want aan de andere kant heb je ook jongeren die sowieso al rondlopen met maskers, omdat ze het idee hebben dat ze dat gaan nodig hebben, omdat de politie traangas op hen zal afvuren, zoals ze dat alle andere keren al hebben gedaan. En op dit moment lijkt de rust terug te keren. Maar ja, af en toe komt er iemand nog de politie uitdagen of chargeert de politie. En dan is toch even afwachten welke kant dat uitgaat.
20: De vakbondsbetoging zelf verliep rustig, benadrukt de politie. Er waren ongeveer 30.000 deelnemers op afgekomen. Nederland geeft 20 voorwerpen terug aan Indonesië. Het gaat om culturele objecten als een zwaard, een grafsteen en een manuscript die in de koloniale tijd zijn geroofd of onder dwang zijn verkregen en naar Nederland zijn gebracht. Rond deze tijd zetten de ministers van cultuur van Indonesië en Nederland hun handtekening zodat de objecten terug kunnen. Marieke van Bommel is directeur van het Wereldmuseum waar 18 objecten lagen. En voor deze uitzending vroeg ik haar om welke objecten het gaat.
24: Ja, het gaat over een Koran, het gaat over manuscripten, het gaat over rituele rollen. Dat zijn afbeeldingen op boombast waar een ritueel verhaal op staat of een spiritueel verhaal op staat. Het gaat over een paneel van een graftombe en grafstenen.
20: Ja, en hoe lang waren die al in het bezit van het Wereldmuseum?
24: Nou, ruim 100 jaar eigenlijk, ja.
20: Ja, en de commissie Koloniale Collectie die heeft de herkomst hiervan onderzocht. Had het Wereldmuseum daarvoor ook al vermoedens over de achtergrond van die stukken?
24: Ja, zeker wel. Kijk, we hebben een vrij grote collectie Indonesische objecten. Wij doen altijd onderzoek naar onze collectie. We hebben altijd mensen die bezig zijn met de collectie en onderzoek doen. En van sommige objecten weet je dat ze uit een bepaalde oorlog of een bepaalde strijd komen. Dus dan heb je eigenlijk al een vermoeden dat ze in koloniale tijd verworven. En dan is er vaak sprake van een machtsdisbalans of van geweld. Soms weten we dat echt heel zeker. En sommige dingen onderzoeken we extra na een aanvraag.
20: Ja, maar van deze spullen is dat dus zeker. U moet daar vandaag afscheid van nemen. Wat is het voor een dag voor u?
24: Wij zijn altijd eigenlijk wel verheugd met een restitutie. Wij onderstrepen als museum heel erg het restitutiebeleid in Nederland. Wij vinden dat als objecten eigenlijk bij ons in de collectie gekomen zijn, dat het ook heel terecht is dat ze teruggaan naar het land van herkomst. Dus eigenlijk, we doen dit nu voor de 4e keer aan Indonesië. En eigenlijk is het iedere keer wel een heugelijke dag.
0: En vertrekken die voorwerpen dan vandaag per direct naar Indonesië? Of hoe gaat dat?
24: Nee, dat gaat niet vandaag per direct. Vandaag is de juridische ondertekeningen, dus de juridische overdracht. De objecten zijn nog even bij ons. En in de loop van de komende maanden worden ze ingepakt, worden alle papieren in orde gemaakt voor het daadwerkelijke naar Indonesië vervoeren.
0: Dat was Marieke van Bommel van het Wereldmuseum. Naast de teruggaaf van deze 20 objecten hebben de ministers ook een overeenkomst getekend over de Dubois-collectie. Deze collectie van prehistorische fossielen ligt in Leiden en gaat ook terug naar Indonesië. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het wegvangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen in meren, kanalen en sloten verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om die kreeften te vangen. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van de actie. Mensen die nog vuurwerk thuis hadden liggen, konden dat de afgelopen weken gratis en anoniem wegbrengen. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Na vandaag is de boete voor het hebben van vuurwerk minimaal 100 euro. Voetbalbond KNVB geeft een landelijk stadionverbod van 5 jaar aan de jongen die vorige maand de wedstrijd Nederland-Duitsland verstoorde. Hij krijgt ook een boete. De jongen van 13 rende het veld op en maakte een selfie met Tijani Reinders. Als de UEFA met strafmaatregelen komt, krijgen de ouders daar ook mee te maken, zegt de KNVB. Ja, rond deze tijd, begin oktober, zouden de ijsbanen in Nederland weer open moeten gaan. Maar meerdere banen hebben wat opstartproblemen. De een heeft last van hoge temperaturen, de ander van wind of een kapot koelsysteem. Jurre Trouw van de KNSB, de Schaatsbond, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Meneer Trouw, dat zijn flink wat uitdagingen voor schaatsbanen op dit moment.
1: Ja, die zijn er zeker. En inmiddels is het gelukkig wel al, ziet het er wat rooskleuriger uit dan vorige week.
0: Oké. Het is best warm gebleven natuurlijk de afgelopen dagen ook. Betekent dat het schaatsseizoen, kan het eigenlijk wel beginnen? Moeten we daar niet nog even mee wachten misschien?
1: Ja, dat is een goede vraag. Temperatuur laat zich vaak natuurlijk niet op voorhand helemaal voorspellen. Dus soms zie je ook wel eens in periodes in begin oktober dat het ook echt wel wat koeler is, hoor. Maar na de afgelopen periode was wel ongekend warm. En ik kan me ook voorstellen dat veel mensen dan nog niet aan schaatsen denken.
0: Nee, en hoe staan schaatsers daar zelf in? Is begin oktober dan echt een heilig moment, zeg maar?
1: Ja, met name voor de schaatsers die in verenigingsverband schaatsen. Dus dit echt als sport doen. We zien natuurlijk ook recreatieve bezoekers van de ijsbanen. Maar met name dus die verenigingssporters, die staan eigenlijk altijd wel eind september echt te trappelen om weer het ijs op te gaan.
0: Ja, ik vroeg me nog af, die problemen op schaatsbanen, is dat nou heel anders voor een schaatsbaan of een ijshockeybaan? Of zitten daar nog verschillen in?
1: Nou ja, er zit wel een beetje verschil in. Met name banen die half open zijn, noemen wij dat. Hè. Dus waar bijvoorbeeld een gat in het dak zit, even heel plat geslagen. Ja. Die zijn natuurlijk veel afhankelijker van bijvoorbeeld ook met name windinvloeden. Met name in Alkmaar, ijsbaan die natuurlijk dicht bij de kust ligt, die ervaren dat ook wel eens. Als er natuurlijk een stevige wind staat, ja, dan is het best lastig om ijs te maken. Want dat water, dat bevriest dan natuurlijk gewoon minder makkelijk. Hetzelfde is wat zien we natuurlijk eigenlijk met natuurijs. Dus wanneer het... Als het natuurijs is, juist ook plekken waar veel wind staat, vriest het natuurlijk minder hard dicht.
0: Ja, en ook vanwege die temperaturen is er ook meer energie nodig, neem ik aan, om dat ijs koel te houden. Denken de banen ook na over duurzaamheid?
1: Ja, dat is absoluut. Dat is inmiddels echt wel top of mind. En ook bij ons binnen de KNSB. Wij hebben een heel programma, Team Duurzaam IJs, wat zich alleen maar zelfs richt op het helpen van verduurzamen van kunstijsbanen. Want ja, wij geloven er wel in dat als wij onze sport in de toekomst nog steeds betaalbaar en toegankelijk willen houden, dan moeten we dat ook op een duurzame manier doen.
0: En meneer Trouw, wanneer gaat u zelf voor het eerst de baan op dit jaar?
1: Ik ga vanavond nog met mijn dochter mee. Die gaat zelf schaatsen. Dus dan ben ik even gewoon papa die gaat kijken. Als die meetelt, dan is het vanavond. En anders zal dat ergens de komende weken vast voor mezelf al een keer gelden.
0: Oké, nou veel plezier. En dank u wel, Jurre Trouw van de Nederlandse Schaatsbond. Fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart. Dat melden de curatoren van het moederbedrijf, de failliete Nederlandse fietsfabrikant Axel. De merken zijn verkocht aan een investeerder uit Singapore. En dat geldt ook voor de IT-activiteiten van Axel in Hongarije. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen.
20: Het is 6:10. Het weer. Vanavond trekken de buien over het land met kans op onweer. Aan de kust waait het hard. Vannacht zijn er opklaringen en buien bij een graad of 10. Ook morgen regen en veel wind, maar ook af en toe zon. En dan wordt het een graad of 14.
19: Goedenavond Edwin Gerritsen. Ja, regen op de weg en ja. Vrijdagavond. Waar leidt dat toe?
2: En ook het begin van een vakantie. Er staat ruim 200 kilometer file. De files worden wel inmiddels al wat korter. De meeste vertraging in de regio Arnhem-Nijmegen en op de wegen tussen Utrecht en Brabant. De langste file is op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel een half uur oponthoud. A7 Zaanstad richting Horen tussen Zaandam en Afritweiler-Wormer 20 minuten. Dat is de nasleep van een ongeluk. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar een half uur vertraging. Dat is ook de nasleep van een ongeluk. En een lange file op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Staphorst en Zolle Centrum een uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden, maar de rijstroken zijn weer open.
3: NPO Radio 1. EO.
4: Dit is de dag. Margje Fixen.
19: Een hele goede avond. Dit is de dag waarop Hilversum wakker werd met een kerstverse televisierwinnaar, De Bondgenoten. In en door dat programma sneuvelen nogal wat relaties.
6: Ik ben ook zelf heel erg in de war, merk ik.
7: Ik merk het inderdaad.
6: Maar schatje, ik wil je niet pijn doen, maar ik kan ook echt niet naar huis komen. Ik kan dat niet, omdat ik dat niet wil.
7: Misschien heeft iemand me nog nooit zoiets ergs aangedaan. Zo erg vind ik dit. Je moest dus weten, Chess. Je moest het echt eens weten.
19: Je moest dus echt eens weten. Dat roept allemaal de vraag op. Scoort vreemdgaan tv beter dan ooit? En normaliseert dit gedrag vreemdgaan op televisie? Daarover straks een debat.
4: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
19: Maar eerst, gisteren kondigde defensieminister Dylan Jesselgus in het parlement aan dat ze Rusland vanaf nu niet langer de agressor zal noemen, maar de vijand. Buitenlandminister Tom Berendsen toonde zich verrast en nam het woord niet over. En daardoor belandde de vraag, hoe noemt dit kabinet Rusland, vandaag natuurlijk ook weer op het bordje van premier Jette.
25: Meneer Jette, is Rusland de vijand van Nederland?
26: Ja, Rusland is zeker een van de vijandige mogendheden waar we als Nederland en Europa mee te maken hebben.
27: Kortom, u spreekt in het vervolg ook over de vijand, als het over Rusland gaat.
26: Nou, wij spreken voornamelijk over de hybride dreigingen.
27: Oké, ik begrijp dat het toch moeilijk blijft voor u om het woord in de mond te nemen.
19: Ja, het duurde dus heel lang en er werd weinig gezegd door onze premier Jette. Hoe zit het nou? Is Rusland de agressor? Is Rusland een vijandige mogendheid of is Rusland de vijand? En wat maakt het eigenlijk precies uit? Daarover ga ik in gesprek met Arie Vermeij, NAVO-generaal buitendienst, Sarah Dobbe, Tweede Kamerlid van de SP, en Patrick Bolder, defensiespecialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Hartelijk welkom. Al te saam, zou ik willen zeggen. Mevrouw Dobbe, wordt u wijzer van de woorden van de premier? Ja, niet als we ze zo doorspoelen, maar het hele verhaal.
28: Ja, nou, ik denk dat het heel verstandig is dat hij zijn woorden zorgvuldig kiest. Ik zat gisteren in dat debat waarbij Jesselgus dat zei. Dat was de begroting voor Defensie. Dus hoeveel we komende jaren aan Defensie gaan uitgeven. En dat is heel veel geld. Dus daar ging dat debat over. En ineens zei zij dat. Mm-hmm. En direct na dat debat hadden wij ook een ander debat met de minister van Buitenlandse Zaken. Dus vanzelfsprekend gingen wij daar
19: Tom
28: vragen.
19: Berendsen.
28: Tom Berendsen. En van ja, hoe zit dit nou? Want feitelijk is het ook heel raar dat Jesselgus deze uitspraken doet, terwijl haar collega dat niet weet, hè? De hoogste diplomaat van het land, de minister van Buitenlandse Zaken. Dus ja, het is gewoon heel erg duidelijk dat Jesselgus ook in dat debat haar boekje te buiten is gegaan en ook een rol op zich heeft genomen die zij helemaal niet heeft. Ja, en dan is het wel een heel stevige bewoording die zij dan kiest, die ze niet heeft afgestemd in het kabinet, waarmee ze haar collega verrast en die misschien een groot gevolg voor ons allemaal heeft.
19: Ja, want kijk, los van het feit dat het dan niet afgestemd is, maakt het veel uit of je Rusland de agressor noemt of de vijand?
28: Ja, natuurlijk. Je zag ook direct de reactie van de Russische ambassade. Ja. Die zei van ja, wat betekent dit nou? Moeten wij ons nu militair gaan voorbereiden? Weet je, dus natuurlijk heeft dat gevolgen als je zoiets zegt. En daarom, diplomaten kiezen hun woorden ook heel erg zorgvuldig. Want dit soort woordgebruik gewoon omdat je stoer wil klinken. En het heeft er erg de schijn naar dat Jesselgus dat heel graag heeft gewild gisteren. Ja, hij is gewoon onverantwoordelijk wat ons betreft hoor. Ja.
19: Meneer Bolder, onverantwoordelijk gedrag van minister Jesselgus?
29: Nou, de minister zegt eigenlijk
8: waar het op staat natuurlijk. Het Kremlin toont al heel lang, of vertelt al heel lang, dat zij in oorlog zijn met de NAVO en de Europese Unie en de Europese landen. En dat laten ze ook zien in hun gedrag. Dus je kan niet, ja, het is een agressor, maar het is ook meteen de vijand geworden. Dus ja, waarom het beestje niet bij de naam noemen, zou ik zeggen.
19: Nou, waarom het beestje niet bij de naam noemen, mevrouw Dobbe?
28: Nou, omdat het natuurlijk wel gevolgen heeft. En daarom zag je ook dat...
19: Ja, maar de gevolgen zijn er al, hoor ik eigenlijk meneer Bolder zeggen. In de zin van, ja, er gebeurt al genoeg.
28: Nou, wat je denk ik moet doen, is zorgen dat je als Nederland niet in een open oorlog betrokken raakt. Hè. Je moet eigenlijk
19: een open
28: alles
19: oorlog
28: doen. Ja, alles doen wat kan om te zorgen dat we niet betrokken raken in een oorlog met Rusland. Nou, wij maken ons grote zorgen over de wapenwetloop. Ja, wij maken ons grote zorgen over de wapenwetloop die op dit moment bezig is. En we zien ook een hybride dreiging, hè? Ja,
19: meneer Bolder?
28: Vanuit Rusland. Dus het is ook niet alsof wij niet zien dat er een dreiging is vanuit Rusland. Nee. Want die is er wel.
19: Ja, ik geef het naar meneer
28: Rusland
19: Bolder.
28: Stempen als vijand heeft gewoon gevolgen.
19: Ja. Meneer Bolder?
8: Ja, nou ja, ik zou ook niet meer willen spreken van hybride dreigingen. Want dat geeft politici ook de ruimte om weg te duiken en geen verantwoording te nemen. Dat zien we veel te veel. Alles wat Rusland doet op dit moment zijn gerichte prikacties die deel uitmaken van een grotere strategie die bedoeld is om ons strategische denkvermogen en ons vermogen om beslissingen te nemen ten gunste van Oekraïne, om die te doorbreken. En daar komt het op neer.
19: Meneer Vermeij.
8: Dus we zijn in een schaduwoorlog. Een schaduwoorlog. En er hoort bij dat er een vijand is. En dat is Rusland. Ja.
19: Meneer Vermeij, is het een zwaarwegende term op geopolitiek terrein? De vijand?
9: Ja, het is een zwaarwegende term. Maar geopolitiek gezien moet je dan ook meteen niet alleen met woorden wat duiden. Maar dan moet je ook daadwerkelijk daden stellen. En dan moet je de geopolitieke velden langslopen. Dus dan moet je nadenken, wat betekent politiek, diplomatiek? Wat betekent dat op informatiegebied, economisch gebied, demografisch gebied, geografisch gebied en ook militair gebied? En niet alleen wat we nu doen, militair Oekraïne vooral steunen. En voor de rest laten we het een beetje lopen, lijkt het wel.
19: Dus u zegt eigenlijk, je moet die term, het noemen is niet zozeer het probleem, je moet er ook daden aan verbinden.
9: Ja, je moet het invullen. En de belangrijkste daden zijn niet dat wij militair nu wat moeten gaan doen. Dat doen we al. We steunen de Oekraïne. Mm-hmm. En we hoeven daar niet veel aan toe te voegen. Oekraïne moet overeind gehouden worden, maar dan moeten we wel kijken, hoe kunnen we op die andere geopolitieke factoren, zoals de economie van Rusland, daadwerkelijk wat doen, zodat Rusland die oorlog niet meer door ons betaald krijgt.
19: Ja. Mevrouw Dobbe,
9: en niet meer kan voeren.
19: Ja, mevrouw Dobbe, hoe zou u dat vinden als we er ook daden aan verbinden?
28: Ja, want dat is natuurlijk het hele problematische van het gebruik van dat woord. En de stellige inname van Yazilgis gisteren. En ook de reden waarom de minister van Buitenlandse Zaken en Jette dat niet hebben herhaald. Kijk, op het moment dat je zo'n woord gebruikt en je gaat het op die manier stellen, dan moet dat ook gevolgen hebben. Daar heeft deze expert natuurlijk ook helemaal gelijk in. En dat vind ik dus heel kwalijk, dat zo'n woord zo los wordt gebruikt in een debat over de begroting van Defensie, niet afgestemd. En welke gevolgen heeft dat dan? En dat heeft ook gevolgen voor onze veiligheid. Niet alleen voor Oekraïne, want wij zijn ook voor de steun voor Oekraïne, maar ook voor hoe Nederland zich positioneert ten opzichte van Rusland en of wij wel of niet een actieve vijand zijn van Rusland. Ja. En dat brengt ook risico's met zich mee.
19: Ja, oud-vice-admiraal Ben Beckering zei vanochtend bij Goedemorgen Nederland dat over dit soort woordgebruik in het NAVO-hoofdkwartier stevig en langdurig wordt gediscussieerd.
10: Ik heb zelf in het NAVO-hoofdkwartier lang meegedaan in die discussie. Moet het nou assertief of agressief zijn? Maar het woord vijand is altijd vermeden, want het is ook, daarmee ben je aan de top van je escalatieniveau in woorden.
19: Ja, meneer Vermeij, en natuurlijk even dan de vraag aan u. Die woorden die worden echt op een goud schaaltje gewogen als het gaat om de NAVO. Herkent u dat? Van uw
9: dat herken
19: ervaring?
9: Ik vanuit de NAVO zeker. Maar daar moet je wel meteen bijstellen dat als we naar de NAVO en de EU kijken, dan heeft de EU in april jongstleden zijn 20ste sanctiepakket bekendgesteld. En daar zit gewoon keihard economische sancties in die wij gewoon op dit moment niet echt uitvoeren als Nederland en voor een groot deel als Europese Unie niet. Als ik alleen maar kijk naar die economische factor die ik net noemde. De Europese Unie is nog steeds de grootste afnemer van gas van Rusland. En we zijn de derde afnemer als het gaat om olie, na China en India. Daar bekosten we gewoon de oorlog mee. Er gaan miljarden van ons naar Rusland en Poetin kan daar die oorlog mee voeren. 72% van zijn bruto nationaal product haalt hij binnen uit olie en gas.
19: Ja. Zegt u dan ook, dit zijn het soort maatregelen die verbonden zijn aan het woord vijand?
9: Nou, die maatregelen waren eigenlijk al lang door ons zelf gekozen als lid van de Europese Unie. Alleen we deden het nog steeds niet echt. Maar als het nu wordt gesteld, dan moet je niet vooral gaan denken aan militair, de vijand. Nee. Maar vooral op die andere factoren die ik net noemde. En dan is informatie, de bevolking beïnvloeden in een positieve zin. En ook zeg maar de economie beïnvloeden in een negatieve zin is dan echt belangrijk.
19: Ja, maar Patrick Bolder, die consequenties verbinden aan het woord vijand. Hè? U zegt ja, je noemt het beestje bij de naam.
8: Zeker.
19: Wat zou het kabinet daar volgens u aan moeten verbinden? Ook dit soort zaken die meneer Vermeij noemt? Of denkt u nog aan andere maatregelen?
8: Ja, nou zeker. Maar laten we even over dat vijand nog even hebben. MH17, 17 juli 2014, 196 Nederlanders gedood. Mm-hmm. Uitvoerig onderzoek geweest. Rusland schuldigen, ze hebben het altijd ontkend. OPCW-hek, 13 april 2018. Duidelijk Russische diplomaten die zijn uitgezet. Kabelactiviteiten in de Noordzee door de Russen. De kabels worden in kaart gebracht. Cyberhacks van de week nog. Shell en Philips door een Russische hackbedrijf Club. Hoe duidelijk wil je het hebben? De wifi-sniffers. We zijn in oorlog met het Westen, zegt Poetin zelf. Wat kunnen we doen? Visa weigeren. Er zijn bijna 1 miljoen visa door de Europese Unie verleend aan Russische mensen afgelopen jaar. Stop daarmee. Sancties beter naleven. Ja, dat ben ik met Arie van Meij eens. Die worden niet goed nageleverd. Strenger naleven. Ja. Naleven. En als we producten zien uit het Westen in Russische raketten en kruisraketten, spreek die bedrijven erop aan. Straf ze ervoor. Steeds meer steun leveren aan Oekraïne. Iedere keer als ons iets overkomt, zeggen we gaan de steun aan Oekraïne verder opvoeren, zodat het duurder wordt voor Rusland. Dat zijn allemaal maatregelen die je kunt doen. En ook forward defense, als het ware. Ja. Niet wachten totdat er een drone op je grondgebied is, maar hem al neerschieten voordat hij je land binnengaat. En Polen is daar nu klaar voor. Ja.
19: Mevrouw Dobbe, even, kijk, u valt over het woord vijand, maar als u al deze maatregelen hoort, hè, zowel van Arie van Meij als van Patrick Bolder, zegt u, ja, daar staan we wel helemaal achter.
28: Ja, zeker. Want het kabinet is ook altijd duidelijk geweest in de bewoordingen. En wij zelf ook als partij. Rusland is een agressor. Rusland is ook een dreiging voor onze veiligheid. En we hebben ook altijd die sanctiepakketten bijvoorbeeld gesteund. Maar ook het aanpak van de schaduwvloot die ook langsvaart. En onder een andere vlag. En waar dan gewoon allerlei Russische gedoe in zit. Maar ook bijvoorbeeld het gebruik van de Russische tegoeden die nog op westerse bankrekeningen staat, om die af te pakken van Rusland en daarmee de druk op te voeren. Volgens mij zijn dat allemaal belangrijke dingen om te doen. En doen we dat nu op dit moment al. Maar zoals ook uit dit hele gesprek blijkt, is dat het woord vijand heel veel met zich meebrengt. Want wat betekent dat dan? Dat heeft dan gevolgen. En dan vind ik het heel kwalijk dat minister Jezilgus dat zo makkelijk gisteren, zonder af te stemmen, terwijl je ook iedere diplomaat hoort, ook op het NAVO-hoofdkwartier, zij wegen hun woorden op een schoteltje. En dan roept zij dat even zo in een debat. Ja, ik vind dat echt onverantwoordelijk.
19: Wat denkt u dat het doel van haar is?
28: Ja, ik denk stoer taalgebruik. Dat is het enige wat ik kan maken.
19: Wat bereik je daar dan mee?
8: Ik denk...
19: Meneer Bolder, mag ook.
8: Ja, ik denk dat het ook heel duidelijk is naar de Nederlandse bevolking toe. Kijk, wij duiken ook veel te makkelijk weg. Maar als je niet weet wat er aan de hand is, vertel het gewoon duidelijk. Okay. We zijn in oorlog met Rusland. Rusland is in oorlog met ons, moet ik eigenlijk zeggen. Dat heeft gevolgen. En het is niet meer de vraag of er doden gaan vallen aan deze kant, omdat steeds die prikacties verder en verder gaan. Maar wanneer? En als we niks doen, kijk, Rusland gebruikt het altijd. Hè? Als we niks doen op die prikacties, dan gaat Rusland door totdat het een keer oud doet. Ja. En doen we wel iets, dan zeggen ze meteen, wij zijn de agressor. Ja.
19: Voor de eigen bevolking, mevrouw Dobbe, is dat niet een goed idee om de Nederlandse bevolking ervan te doordringen?
28: Nou, ik snap het. Hè. Militairen zoeken altijd op militaire oplossingen. Maar volgens mij is het zo dat wij ook als volksvertegenwoordigers de plicht hebben om te kijken naar welke gevolgen hebben ook de woorden die wij gebruiken. En zoals dat gisteren is gegaan, ik heb dat echt nog nooit zo meegemaakt. Dat er zo onverantwoordelijk met onze veiligheid wordt omgesprongen zonder ook af te stemmen met de hoogste diplomaat van ons land. Hè. Dat is de minister van Buitenlandse Zaken. Ja. Terwijl uit dit gesprek alleen al blijkt, het heeft dus gevolgen.
19: Ja, het heeft consequenties.
28: Even naar meneer Vermeij.
19: Meneer Vermeij?
9: Ja, even los van het woord gebruiken. Het woord gebruiken is misschien wel een beetje heftig. Ik zou daar niet voor gekozen hebben, omdat we als West-Europa gewoon de woorden en de daden niet combineren. En Poetin dus een beetje lacht in zijn vuistje. En hij een soort rechtvaardiging vindt dat hij nog verder kan gaan met zijn plannetje om te saboteren, te hacken met cyber en met beïnvloeding. Maar laten we dan daadwerkelijk die sancties ook uitvoeren. En dat doen we niet. De schaduwvloot wordt in Nederland en alles wat in de buurt van Nederland komt niet aan de ketting gelegd. Want daar hebben we nog geen wetgeving voor. Nee, dat duurt 4 jaar. Daar moeten we niet op wachten. Ja. We hebben ons verplicht om daar aan mee te doen.
19: Het klinkt... En
9: dat moet, want die oorlog die eindigt echt niet op het slagveld. Tenzij we bij kernwapens terechtkomen. Maar hij eindigt aan de onderhandelingstafel. Ja. En je krijgt Poetin alleen maar aan de onderhandelingstafel als die economie helemaal down the drain gaat.
19: Het klinkt als geen woorden, maar daden. Dank voor dit gesprek. Arie Vermeij, NAVO-generaal buitendienst. Sarah Dobbe, Tweede Kamerlid van de SP. En Patrick Bolder, defensiespecialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. En toen was het tijd voor satirisch verslaggever Diederik Smit, die zich ook bezighoudt met Rusland.
3: Dit is de week van Diederik.
5: Ja, want is Rusland onze vijand en vindt ons kabinet dat Rusland de vijand is? Dat is dus de vraag waar wat onduidelijkheid over is ontstaan. De minister van Defensie zei gisteren van wel. De minister van Buitenlandse Zaken zei vandaag van niet. De minister-president zei min of meer van wel. President Poetin heeft inmiddels gereageerd en hij hoopt dat de Nederlandse ministers het snel eens kunnen worden over de juiste term. Hij roept alle bewindspersonen op om de strijdbijl te begraven en via verzoening en vrede tot een duidelijk standpunt te komen over de vraag of Rusland de vijand is. Ik ga erover verder praten met de minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen. Minister Berendsen, critici zeggen, is het wel nodig om Rusland hardop de vijand te noemen? Want ja, dat kan Poetin dan weer aangrijpen om het Westen af te schilderen als een bedreiging voor Rusland. Waardoor je een oorlog eigenlijk onnodig dichterbij zou brengen. Wat vindt het kabinet nu? Is Rusland de vijand? Nou, het kabinet is het onderling volledig eens. Rusland is gewoon een veiligheidsdreiging. Ja, maar is het de vijand? Rusland is de agressor, dus wat dat betreft zitten we als kabinet volledig op één lijn. Ja, maar is het de vijand? Ja, de vraag stellen is hem beantwoorden. Volgens mij is het nogal wie dus dat Rusland echt een hele onaangename mogendheid is. Ja, maar is het de vijand? Oh, maar dat is de discussie helemaal niet. Rusland is absoluut de antagonist. Als u wilt dat ik dat zeg, wil ik dat best hardop zeggen. Rusland is de antagonist, zonder meer. Ja, maar is Rusland de vijand? Ja, is Rusland de vijand? Is de paus katholiek? Is de coalitie verdeeld? Natuurlijk is Rusland buitengewoon vervelend aan het doen. Rusland is gewoon de pestkop. Rusland is de Gerda. Rusland is stom. Rusland is... en dat moet ook gewoon gezegd kunnen worden. Rusland is in alle opzichten een minder leuk vakantieland dan Italië. Daar hoeven we ook niet omheen te draaien. En daar is het kabinet het ook volledig eens. Nou, dat is dan opgehelderd. De oorlog met Rusland gaat van start op 8 februari komend jaar en is live te volgen op NPO Radio 1 en in de app. Dank minister Berendsen van Buitenlandse Zaken.
19: Dankjewel, Diederik Smit. Straks, waarom krijgen sommige studenten een riante vergoeding voor hun stage en krijgen anderen helemaal niets? Moet dat niet gelijk getrokken worden? Ster.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
12: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
13: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
12: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
13: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb, digital independent sinds 1997.
14: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
3: NPO Radio 1.
19: Half zeven is het, het NOS Journaal met Jan van der Putten.
15: Nederland staat volledig achter het internationaal strafhof, zegt premier Jetten. Hij noemt het cruciaal dat de sancties die de VS vandaag aankondigde tegen het hof niet meteen ingaan. Dat geeft ruimte om erover te praten, zegt Jetten. Nederland geeft 20 culturele voorwerpen terug aan Indonesië. Het is gestolen koloniaal erfgoed dat naar Nederland werd gebracht. Minister Letchert zegt nu dat de voorwerpen nooit in Nederland hadden moeten zijn. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van die actie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. En de fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart. Ze zijn verkocht aan een investeerder uit Singapore, melden de curatoren. Axel ging in augustus failliet. Axel was het moederbedrijf. Er werkten bijna 2000 mensen, verspreid over 15 landen.
19: Ja, Edwin Gerritsen, hoe is het op de A28 en al die andere wegen?
2: De A28 die gaat snel de goede kant op. De A28 van Groningen naar Zwolle, tussen Staphorst en Zwolle-Noord, nog een kwartier vertraging. Verder de langste files op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Vianen en Beest, 20 minuten oponthoud. De A12 Utrecht richting Duitse grens voor Zevenaar, 20 minuten. En op de A50 Arnhem richting Oss, tussen Valburg en Ravenstein, een kwartier oponthoud.
4: Dit is de dag. Margje Fixen.
19: Het hele goede nieuws voor armlastige studenten. Er komt een verplichte stagevergoeding. Het slechte nieuws, er komt geen minimumbedrag. Dus in het slechtste geval is je stagevergoeding hooguit een paar euro per maand. Ja, wat stelt het dan nog voor? Daarover straks een debat.
4: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
19: Maar eerst, de Bondgenoten mag zich het beste programma van het jaar noemen, want gisteren won dat programma de Gouden Televisiering. Maar in De Loods wordt niet alleen gestreden om de overwinning in dat programma, er wordt ook volop geflirt, aangepapt en vreemd gegaan.
16: Ik mis jou heel erg.
17: Is dat zo, ja? Je hebt verder niks uit te leggen?
16: Nou ja, kijk, ik weet niet wat je verder hebt gezien. Ik denk dat je ziet dat ik heel erg close ben met Thomas.
17: Het is echt... Ik zie alleen maar dat jij alleen maar met die vent in die vieze hoek ligt en helemaal veel te veel je laat betasten gewoon. Ik kan dat niet aanzien. Dat is echt, je hebt me echt daar heel veel pijn mee gedaan.
16: Ik moet je sowieso wel voorbereiden op beelden die je gaat zien, maar ik heb verder niks gedaan.
17: Alsjeblieft, kom naar huis, Jess. Het kan niet zo.
19: Ja, de televisiering werd zelfs onder andere in ontvangst genomen door deze Chess, die je hier hoorde, en haar nieuwe vriend Thomas. Betekent de overwinning van de bondgenoten dat vreemdgaan tv beter scoort dan ooit? En normaliseren we daarmee vreemdgaan over de rug van deelnemers? Daarover ga ik praten met ontrouw-expert Annette Burgers, televisiewetenschapper Vincent Kroonen en Jim Lesseur. Hij is relatiecoach en bekend van het datingprogramma The Bachelorette. Jim Lesseur, wat hoorden we hier?
18: Ja, we hoorden hier natuurlijk de inmiddels ook wel bekende clip, denk ik, van het gesprek tussen Chess en haar toenmalige vriend uit mijn hoofd. Die haar eigenlijk smeekte door de beelden die hij zag als ze naar huis wilde gaan. Maar wat ze dus later in het programma besloot om niet te doen. En uiteindelijk liep ze die loods uit met een nieuwe vriend.
19: Ja. Annette Burgers, even kort, hè, want dit is dan de scène. Wat is Bondgenoten voor programma?
21: Ja, eigenlijk is het emotionele exploitatie.
19: Oh, dat is heel al meteen gezegd. Een waardeoordeel. Ja, emotionele exploitatie. Nou, daar gaan we zo over debatteren. Op wat voor manier gebeurt het? Ik hoor natuurlijk, het gaat over een loods. Daar zitten mensen in. Er moeten spellen gedaan worden.
21: Precies, ze zijn afgescheiden natuurlijk van de hele wereld.
19: Ja. Ja, het is iets wat natuurlijk al langer op tv is, hè? Want we kennen Big Brother als een van de eerste. Ik begrijp, u kijkt er niet naar of wel naar?
21: Ja, ik kijk er beroepsmatig af en toe naartoe. En ik volg de highlights op TikTok.
19: De highlights op TikTok, ja, dat zijn dan vooral de heftige momenten natuurlijk.
21: Precies, ja.
19: Vincent Kroonen, favoriet programma?
0: Nee, niet een favoriet programma. Maar het is een programma wat al in een hele lange traditie staat inmiddels natuurlijk. Waarin er steeds weer kleine variaties komen over wat mensen moeten gaan doen op het moment dat we ze gaan opsluiten. En daar kijken we toch al 25 jaar met veel plezier naar.
19: En klopt het dat er veel wordt vreemd gegaan?
0: Nou, dit soort programma's draaien natuurlijk altijd over intermenselijke relaties. En daar kijken we gewoon heel graag naar. Over hoe mensen met elkaar omgaan en doen ze dat dan goed. En televisie leidt ook heel erg werk pas op het moment dat je dat samen met iemand op de bank kan bespreken. Of bij de koffieautomaat de dag daarna. En dan zeg je, nou, hij is vreemd gegaan, dat vind ik heel slecht. Ja, maar hij reageerde wel goed. Dus ja, het is ook een soort spiegel waar we graag naar kijken, waar we onze eigen morele kaders aan toetsen.
19: En is dat ook waarom het zo goed scoort, met name die vreemdgaan fragmenten?
0: Nou, er werd gezegd over, het normaliseert dat. En ik denk dat het dat per definitie niet doet. Want op het moment dat we het normaal zouden vinden, zouden we er niet allemaal naar kijken. Dus we zinden dat vreemdgaan en dat grensoverschrijdend gedrag, vinden we toch, keuren we af. En dat is aantrekkelijk om naar te kijken, om iemands gedrag af te keuren.
19: Oké, dus eigenlijk is het een soort morele spiegel. Dan klinkt toch heel anders, mevrouw Burgers, dan emotionele exploitatie.
21: Ja, ik denk dat het hetzelfde is. Kijk, als je kijkt naar de rollen binnen het vreemdgaan, degene die vreemdgaat, degene die bedrogen wordt en de derde. Waar ik vandaag echt voor wil opstaan, zijn de mensen die bedrogen worden, die niet gekozen hebben om in het programma te zijn, daar ook geen invloed op gehad hebben. En toch voor heel Nederland, voor duizenden of misschien wel miljoenen mensen, hun machteloosheid, hun verdediging, dat ze zomaar in hun schoot geworpen krijgen. En ik zie dan in mijn praktijk, omdat ik dagelijks begeleid binnen het herstel van ontrouw, hoe ongelooflijk pijnlijk het is als je bedrogen wordt, dat je daar soms echt jaren van de leg van raakt. En dan gebeurt dat en plein publiek. Wie gaat de prijs betalen voor de opvang en de psychologische hulp die de derde of die degene nodig heeft die bedrogen is?
19: Ja. Jim Lesueur, relatiecoach ben je. Je bent zelf bekend van dat datingprogramma The Bachelorette. Wat vindt u als u dit zo hoort van Annette Burgers?
18: Nou, ja, ik ben het eigenlijk daarin wel met Annette eens. Want we hebben het heel vaak natuurlijk over degene die vreemd gaat. Waarom doet iemand dat? Wat voelt diegene? Etcetera. Maar daardoor kunnen we dus inderdaad degene vergeten die thuis zit en bedrogen wordt eigenlijk. En ik denk dat het ook wel schadelijk dat daar een soort van met dat leed van diegene, dat ook een soort van entertainment kan worden daarna online bijvoorbeeld. Je ziet dan heel veel inderdaad TikToks, clips, video's, hoe zou het met diegene zijn, et cetera. Ja, en diegene zit inderdaad, wat Annette terecht zegt, die moet die prijs betalen.
19: Ja. Vincent Kroonen, eens?
0: Nou, er is een soort, het is een soort ruilhandel. Hè. De deelnemers die eraan meedoen, die krijgen er veel dingen voor terug. Bekendheid, vaak soms zelfs een carrière, of het stimuleert een carrière. Dus ze brengen een, ja, voor hen is dat ook een soort kapitaal natuurlijk, wat je daarmee ophoudt, de bekendheid. Maar ja, daar moet je ook wel iets voor inleveren. Door die kwetsbaarheid te tonen, door je verdriet en emoties te tonen. Dus het is een ruilhandel tussen de kandidaten en de makers. Iemand die bedrogen wordt, die thuis zit, op het moment dat die in het programma komt, wordt diegene natuurlijk in wezen ook een kandidaat. Die tekent ook daarvoor om daaraan mee te doen, om die beelden te mogen gebruiken.
19: Maar ik weet niet, zou die daarvoor tekenen?
0: Nou ja, ik neem aan dat op het moment dat je het uitzendt, dat daar in ieder geval wel in vorm van toestemming misschien voor zou moeten zijn. Dus ja, iedereen heeft er belang bij de productie van zo'n programma, om daarin te zitten. Ik zou het te makkelijk vinden om deze mensen weg te zetten als onwetend en slachtoffer van het verhaal waar ze in terechtkomen. Want we hebben dit genre nu al bijna 25 jaar. Mensen weten van tevoren, denk ik, heel goed waar ze aan beginnen.
19: Ja, daar ben ik benieuwd. Annette Burgers?
21: Ik vraag het me af of ze het weten waar ze echt aan beginnen.
19: Al heel lang, inderdaad. En ze tekenen wellicht van tevoren.
21: Ja, en dat snap ik. En dan denk je dat je trouw kan blijven aan je partner. En dat spreek je ook af. En dan ga je daarin. En dan, net zoals bij het programma van Love is Blind, het loopt toch allemaal anders. Omdat je in een loods zit. De buitenwereld is weg. Mm-hmm. Je maakt dezelfde dingen mee. Je krijgt daardoor intieme gesprekken. Dus je loopt echt een verhoogd risico.
19: Ja. Jim Lesueur, jij deed zelf mee met dat datingprogramma, The Bachelorette. Ja. Klopt dat? Is het een snelkookpan? Word je anders dan dat je dacht dat je was?
18: Nou, ik merkte in die zin wel dat die gevoelens van liefde, dat ontwikkelde wel een stuk sneller. Omdat je dus je mobiel wordt afgenomen. Dus de realiteit om je heen, die je herkent dan vanuit Nederland, die is weg. En je bent volledig met dat in mijn geval dan daten bezig. Dus ik merkte daarin wel dat proces van liefde en elkaar ontdekken, et cetera, dat wel versneld wordt. Ja.
19: Waarom deed je daar eigenlijk aan mee? Die uitruil inderdaad, bekendheid, zoals ik Vincent Kroon hoor zeggen?
18: Nou, ik deed er zelf niet per se mee voor bekendheid of iets in die richting. Maar ja, ik deed er gewoon mee. Ik werd benaderd en ik was single. Of in die zin van, ik had zelf die vragenlijst deels ingevuld en nog niet afgemaakt. En toen maar wel mijn telefoonnummer achtergelaten. En toen kreeg ik een appje. En zo ging dat proces lopen. Maar ja, ik deed eigenlijk zelf mee, omdat ik wel van avontuur hou en heel single was en degene in kwestie een aantrekkelijk iemand vond. Ja.
19: Okay. En zou je ook meedoen als je aan zoiets? Als je dus een relatie hebt en de vraag wordt gesteld, wil je in zo'n loods?
18: Ja, maar volgens mij is dat ook niet helemaal de insteek van het programma uit mijn hoofd van de bondgenoten. Ik dacht zelf dat het meer ging om een soort reality programma waarin...
19: Nee, dat snap ik. Maar stel je hebt die relatie en je gaat in die loods. Zou je dat doen?
18: Nou, ik denk met de track record van de laatste weken zou ik er misschien nog even een tweede keer over nadenken.
19: Oké. Nee, dat is dan helder. Ik zit wel te denken aan het burgers. U zegt van ja, ik wil een lans breken en zo. Zegt u ook dit zou verboden moeten worden?
6: Ja, dat vind ik heel moeilijk, want aan de andere kant, kijk, voor de duidelijkheid, ik ben ook vreemd gegaan en ik heb een boek geschreven over vreemd gaan. Sterker naar ontgang. Ik heb mijn eigen verhaal daar ook wel in opgebiecht. Dus ik ben, ik weet wel wat het is. En ik vind dat als je vreemd gaat, heb je een onderzoek te doen. En het krijgt op deze manier, krijgt het wel heel veel aandacht. Ik zou willen dat Linda de Mol en Jeroen, dat die voor de camera zouden gaan zitten en zouden vertellen wat het allemaal teweeg brengt. En als het daarover gaat, dat is het tegenstrijdige in mijn reactie, dan ben ik er eigenlijk heel erg blij mee om het taboe weg te halen. Het kan iedereen overkomen, in de loods, buiten de loods, maar het gaat erom, wat doe je ermee en waarom ga je eigenlijk vreemd?
19: Ja, u had het over Linda de Mol en haar partner, Jeroen. Want wat doet het met mensen? Kijk, nou eigenlijk zit je dus eigenlijk met een rekensommetje. Het leed van de een als les voor de ander. Want ik hoor Vincent Kroonen over de les. Hè? We kunnen daar moreel ons dan over uiten. En ik hoor Annette Burg zeggen dat het echt wel veel leed veroorzaakt. Wat wint Vincent Kroonen?
0: Nou, ik denk dat dat niet zinnig is om daar een soort optelsom van te maken en onder de streep te kijken wie er het beste van afkomt. Ik denk de vraag die jij net stelde van, goh, waarom zou je daar misschien aan meedoen? Zou je er ook aan meedoen als je een partner hebt? Ik denk dat dat de gesprekken zijn die mensen thuis voeren naar aanleiding van dit soort programma's. En als je nou heel fel gekant bent tegen vreemdgaan, denk ik dat dit soort programma's juist ook door de gesprekken die mensen met partners met elkaar hebben en misschien zelfs in het programma zien wat voor leed dat berokkent, dat mensen daar eerder misschien wel verder inkomen dan dat ze het eerder als aanleiding zien om dat te gaan doen.
19: Maar dat is dan wel over ten koste van iemand die dus thuis zit en die dit meemaakt.
0: Ja,
19: dat hij moet zien dat zijn partner vreemd gaat.
0: Ja, als je televisie maakt, maar ook als je literatuur schrijft of alle uitingen die je hebt, de inzet moet groot zijn om drama te hebben, om conflict te hebben. Dus dat kan niet gaan over kleine dingen die mensen niet zo belangrijk vinden.
19: En gaan we steeds verder?
0: Nee. Ik denk dat we eigenlijk, als we vergelijken waar we in de eind jaren 90 over dachten wat er allemaal zou komen in de jaren 0, is televisie nu een stuk netter en binnen de lijntjes dan dat dat 15, 20 jaar geleden was.
19: Ja. Mevrouw Burgers, u begeleidt stellen, ook die waar vreemd gaan speelt. Wat doet dat met mensen die overspel hebben meegemaakt als ze het zien? Even los van, want ik hoor Vincent Kroonen zeggen, nou, het is heel goed, het brengt een gesprek op gang.
6: Dat is killing.
19: Oh.
6: Zelfs ook als ze op een gegeven moment niet... Kijk, bij de bondgenoten is het duidelijk dat het gebeurt. Maar als mensen die net een jaar geleden, twee jaar geleden, een maand geleden erachter zijn
21: gekomen dat ze zijn bedrogen en ze zitten voor de tv en het gebeurt, dan gaat dat hele stresssysteem gaat aan. En ze komen weer in hun reptiele brein en er komen triggers. Dat is ongelooflijk heftig. Dat is echt een trauma. Je kan in een crisis terechtkomen. Maar ik doe geen wetenschappelijk onderzoek. Maar ik schat zo in dat in mijn praktijk dat 7 van de 10 mensen die bedrogen worden, die komen echt in het verraadstrauma terecht. En daar kom je echt niet 1, 2, 3 uit. En als je dan niets vermoedend kijkt naar een spelprogramma, wat de bondgenoot is, waar je heel veel euro's kan winnen, en je wordt dan geconfronteerd met het vreemdgaan. Ja, het is niet te omschrijven.
19: Nee. Er komt nog een reactie binnen. Clara zegt in de NPO Luister app, het is een soort exhibitionisme en voyeurisme dat steeds verder gaat. Nou ja, daarvan heeft Vincent Kroonen gezegd, dat valt wel mee. Maar is dat typisch Nederlands, zegt Clara? Big Brother is tenslotte ook hier begonnen, Vincent Kroonen.
0: Nou, het genre vindt wel zijn oorsprong in Nederland natuurlijk. En het idee van een sociaal experiment en dat op televisie brengen, dat hebben we hier wel bedacht. Maar het zou onzinnig zijn om te zeggen dat voyeurisme aan Nederlanders voorbehouden zou zijn. En exhibitionisme ook niet. Dus nee, dit is zijn hele elementaire.

0: exhibitionisme aan Nederlanders voorbehouden zou zijn. En exhibitionisme ook niet. Dus nee, dit zijn hele elementaire menselijke emoties.
1: Bedankt voor dit gesprek. Ontrouw-expert Annette Burgers, televisiewetenschapper Vincent Kroonen en Jim Lasseur, relatiecoach, psycholoog, bekend van het datingprogramma The Bachelorette.
2: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
1: Studenten trokken gisteren naar de Tweede Kamer om te demonstreren voor een minimum stagevergoeding. Een stagevergoeding van 0 euro lijkt voor veel studenten nu nog de harde realiteit.
3: De moderne slavernij noem ik het ook wel, hoor.
4: Ik heb er niks voor gekregen.
5: Maar 60 euro per maand.
3: Ik vind dat het echt naar 1600 euro moet. Want weet je, dat is, in hoeverre is het stage en in hoeverre is het een medewerker?
1: Ja, en daarom komt minister Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met een verplichte stagevergoeding. Maar of je stage nou voor 1 euro of voor 500 euro per maand is, dat mag de werkgever dan nog wel bepalen. Is dat nou goed of slecht nieuws? Dat ga ik vragen aan Alice Richardson, voorzitter van het Interstedelijke Studentenoverleg, en Eefje Brul van werkgeversvereniging AWVN. Hele goedenavond.
6: Goedenavond.
1: Even met laatste nieuws beginnen. Werkgevers zijn binnenkort met de wet verplicht dus om een stage te vergoeden. Mevrouw Richardson, blij mee?
6: Nou, zeker. We zijn echt heel erg blij met de verankering van de wettelijke minimumbedrag. Maar voor ons is de wet nog niet compleet. Wij zien gewoon heel graag een minimumbedrag terug. Aangezien er nog heel veel stagiairs zijn die gewoon nog niks ontvangen.
1: En waar denkt u aan? Aan welk bedrag?
6: Nou, wij zien dat studenten gemiddeld 650 euro naast hun studie verdienen. Dus wij zouden inzetten op 650 euro.
1: Zoals een bijbaantje.
6: Zoals een bijbaantje.
1: Ja. Oké, mevrouw Brul, bent u er blij mee dat werkgevers in principe gewoon straks wel volgens de wet verplicht zijn om een stage te vergoeden?
7: Nou, we zijn er niet op tegen dat er een stagevergoeding dat die wordt betaald. Alleen, ja, wij vinden natuurlijk het geen goed idee om het dan wel vast te leggen, niet een minimumbedrag.
1: Nee, ik hoor dat uw stem volledig vervormd is, dus we zitten even met een geluidsprobleem. Hopelijk wordt dat ondertussen opgelost. Ik ga even ondertussen verder praten met mevrouw Richardson. U heeft zoiets van, nou moet een minimumbedrag zijn. En dat moet een beetje zoiets zijn als wat een bijbaan oplevert. Mm-hmm. Waarom is dat zo belangrijk?
6: Nou, wij zien op dit moment dat studenten gewoon echt heel erg moeilijk rondkomen. Zo'n 40% van de studenten heeft daar moeite mee.
1: Ja.
6: En als we echt willen dat iedereen voor de toekomst mee kan doen, zien we gewoon echt graag dat we dat faciliteren voor de student.
1: Maar u zegt van, ja, het moet net zoveel zijn als die bijbaan. Die stage zit toch in weken dat ze niet naar college hoeven? En voor college krijg je ook geen geld.
6: Zeker, maar veel stages zijn fulltime. Dus dat zien we als fulltime werkweken.
1: En dat is meer dan een collegeweek?
6: Dat is zeker meer dan een collegeweek, ja absoluut.
1: Want hoeveel meer is dat?
6: Gemiddeld? Nou, een collegeweek is gemiddeld 20 uur. En een fulltime stage gemiddeld 40 uur.
1: Ja. Oké, dus dan zou je kunnen zeggen, nou die 20 uur extra, daar moet je dan betaald voor worden. Want je zou sowieso studeren. En dan krijg je, je hebt gewoon je studievergoeding.
6: Ja, de studievergoeding? Oh, de basisbeurs bedoelt u. Ja. Nou, wat wij gewoon echt zien, studenten krijgen geen vergoeding. Komen heel erg moeilijk rond. Wij willen dat wel echt in de wet zien. Aangezien 65% van de WO-studenten nu een stagevergoeding ontvangt. 35% dus niet. En die rondkoming is gewoon wel echt heel erg belangrijk. Ze kunnen de huur niet betalen, boodschappen niet betalen.
1: Ja. Nou, mevrouw Brul, die studenten hebben het gewoon heel moeilijk. En die stagevergoeding is gewoon nodig om überhaupt rond te komen.
7: Ja, ik denk niet dat dat aan werkgevers is om daarvoor te zorgen. Je krijgt natuurlijk een stagevergoeding om tegemoet te komen in de onkosten die je maakt, bijvoorbeeld reiskosten. En je krijgt een waardering voor de inzet die jij levert aan een bedrijf.
1: Maar als er nou een minimumbedrag zou zijn, ik hoor dan iets van 600 euro, wat je toch, dat hadden we toch afgesproken?
6: 650.
1: 650 zelfs. Zegt u van, dat kunnen die werkgevers gewoon wel
7: doen?
1: Nee,
7: ik schrik wel van zo'n bedrag. En er zijn natuurlijk, kijk, het merendeel van de leden van onze werkgeversvereniging, die betaalt gewoon een stagevergoeding. Maar niet voor alle bedrijven is dat mogelijk. En je moet ook denken aan bijvoorbeeld kleine bedrijven, aan verenigingen. Bijvoorbeeld meer creatieve bedrijven. Niet iedereen heeft zoveel marge om een flinke vergoeding te betalen. Daar moet je ook rekening mee houden. Want het risico is echt dat er dadelijk minder stageplekken zijn. Dat lijkt me ook niet echt goed.
1: Ja, want nog even zeggen, flinke vergoeding, geen vergoeding. Er is natuurlijk een middenweg.
7: Ja,

0: Maar ik denk dat het dus vooral belangrijk is om het niet in de wet op te nemen, nee. Maar het gewoon aan bedrijven en sectoren over te laten om te kijken wat daar mogelijk is, zodat je dus meer maatwerk kan leveren.
1: Ja, ik hoor mevrouw Brul zeggen, mevrouw Richardson, het is niet aan werkgevers om dit te doen. En je krijgt straks te maken met werkgevers die zeggen, nou laat dan maar zitten, die stagiair.
2: Ja, en wij begrijpen natuurlijk ook dat er MKB's of wat kleinere bedrijven die dat echt moeilijk kunnen opbrengen. Dat snappen wij ook. Maar wat wij ook graag willen zien is dat sectoren dan met elkaar in gesprek gaan en gaan kijken, wat is dan wel mogelijk om die student te bieden.
1: Maar dat is eigenlijk dus wat ik mevrouw Brul wil voorstellen. Dat het per sector wordt bepaald. En dat je het niet in de wet opneemt.
2: Kijk, wij willen het graag in de wet zien, aangezien wij er eigenlijk nog niet op kunnen toezien en vertrouwen dat werkgevers op dit moment dus ook echt een passende vergoeding gaan geven aan de student. Dus wij willen dit heel graag zien. Maar we snappen ook echt wel dat er misschien een of andere middenweg gevonden moet worden aan sectoren die het niet kunnen betalen. Maar op dit moment is er nog maar in 22% van alle cao's iets opgeschreven over stagevergoedingen.
1: Ah, dat is wel heel weinig, mevrouw Brul.
0: Ja, dat snap ik. Maar een aantal jaar geleden is er een stagepact afgesproken. En sinds dat is gedaan zien we dat het toeneemt in cao's. Dat duurt natuurlijk ook altijd een paar jaar voordat dat gebeurt. En los daarvan is het niet zo, als het niet in de cao is geregeld, dat een bedrijf dan geen stagevergoeding betaalt. Want in principe valt natuurlijk een stagiair ook niet onder een cao. Omdat je geen werknemer bent. Dus los daarvan worden er nog steeds stagevergoedingen gewoon betaald.
1: Maar gaat u gaat misschien wel uit van een hele krachtige student die, bedoel, ik kan me ook voorstellen dat zo'n student al lang blij is dat hij een stage heeft en dat hij maar zo met een kluitje driet in wordt gestuurd op deze manier.
0: Nou, ik denk dat het daarom ook goed is om die afspraken vaker in cao's vast te leggen. Want dan is het ook gewoon duidelijk dat je daar als student recht op hebt. Dan weten bedrijven die bijvoorbeeld onder een sector cao vallen ook wat ze moeten betalen. Dus daar ben ik ook helemaal niet op tegen. Maar ik vind het niet verstandig om het in de wet vast te leggen.
1: Nee, dat is helder. Mevrouw Richardson, zou u daarmee kunnen leven als het in de cao komt?
2: Nou kijk, we hebben gelukkig een onderwijsminister die echt ook wil toezien op dat studenten gewoon een passende vergoeding zien. Wij zeggen eerder, geef studenten op dit moment al die duidelijkheid en die financiële basis om rond te kunnen komen. Maar mocht het zo zijn, de minister geeft ook aan, we gaan inzetten op die monitoring. Dan komen we weer terug en gaan we kijken hoe werkgevers zich daaraan houden.
1: Want wat voor verhalen hoort u uit de praktijk?
2: Nou, wij horen verhalen van studenten die bijvoorbeeld niet beginnen aan een studie. Omdat ze zien, tijdens die stage kan ik waarschijnlijk niet rondkomen, aangezien ik niet uit een gezin kom met welvarende ouders. Dat is natuurlijk heel erg zonde, aangezien deze studenten ook net zoveel talent hebben als studenten die dat wel kunnen. En daarnaast horen we studenten die boodschappen moeilijk kunnen betalen, huur moeilijk kunnen betalen.
1: Maar en wat hoort u dan over die vergoedingen? Komen ze echt bij bedrijven waarvan ze zeggen, nou, dit is een beetje natuurlijk altijd de grap die altijd gaat. Zo'n stagiair die dan volledig misbruikt wordt en alleen maar koffie mag halen en niks verdient. Zijn dat echt nog de schrijnende verhalen die u hoort?
2: Nou, dat zijn zeker verhalen. Dat zijn geen uitzonderingen. Nee?
1: Nee.
2: Nee, studenten die merken gewoon echt, zonder die vergoeding, die mist gewoon echt heel vaak.
1: Wat kost het een werkgever om een stagiair te hebben, mevrouw Brul?
0: Ja, je hebt natuurlijk niet alleen de stagevergoeding. Het kost ook geld om iemand aan te nemen, om iemand te begeleiden. Dus dat komt er ook nog bovenop. Dus juist daarom is het belangrijk om iets breder te kijken. En het hangt er ook vaak voor bedrijven wel vanaf wat voor soort stage komt iemand doen. Kijk, iemand die bijvoorbeeld alleen een paar dagen komt meelopen, dus meer een soort oriëntatie of een snuffelstage. Daar wordt meestal geen vergoeding voor betaald. Maar als iemand echt een onderzoek komt doen in jouw bedrijf of een langere tijd komt meewerken, dan zien we wel dat bedrijven daar meestal gewoon een vergoeding voor betalen. En ik denk dat dat ook passend is.
1: Ja, dat klinkt weer als maatwerk, mevrouw Richardson.
0: Ja.
1: Vindt u dat, ik ben even benieuwd naar mevrouw Richardson. Mm-hmm. Als iemand een snuffelstage loopt, moet je dan ook, dat maandbedrag en dan gedeeld door zoveel, moet je dan ook geld betalen, vindt u?
2: Nou, waar wij echt voor inzetten is een fulltime stage die via de studie wordt geregeld dat daar gewoon €650 de minimum is.
1: Ja. Ik hoorde ook studenten die vonden dat het wel €800 moest zijn. 900.
2: Zeker. Ja, we hebben met verschillende organisaties bij de Tweede Kamer gestaan. Wij hebben allemaal een andere kijk op wat nou echt het minimumbedrag zou moeten zijn. Dus wij hebben het uitgezet bij studenten. Ja. De bedragen verschillen tussen de €300 en €3000 onder mbo, hbo en wo studenten met een gemiddelde van €800.
1: Ja, ik zie mevrouw Brul nu op beeld. Die zie ik echt heel verschrikt kijken.
0: Ja. Ja, dit zijn wel hele hoge bedragen. Ja, dat komt eigenlijk weer terug bij mijn punt dat ik al maakte, dat sommige bedrijven dan gewoon afzien van stageplekken.
1: Ja, ja. Alsvin zegt in de NPO Luister-app: een vergoeding met een stage investeer je in je toekomst. Rondkomen is een persoonlijke zaak, niet van de werkgever. We investeren al genoeg in studenten.
2: Aha.
1: Mevrouw Richardson.
2: Nou, wij zien het investeren in de student van een werkgever ook als het investeren in de toekomst van het bedrijf. Dus wij zouden ook zeggen, hè, wil je dat je bedrijf groeit? Investeer in toptalent.
1: Mooi omgedraaid. Alice Richardson van het Interstedelijk Studentenoverleg was dat. En Eefje Brul van de werkgeversvereniging AWVN. Daarmee komen we aan het einde van Dit is de Dag. Bedankt voor het luisteren. Zometeen is hier het Misdaadbureau met niemand minder dan Maaike Timmerman. En om 9:00 dan zijn wij er weer met Langs de Lijnen en Omstreken. Nou, daarin vooral weer lekker eredivisievoetbal met onder andere PSV Heerenveen. Fijne avond gewenst. Dag dag.
3: Van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
4: EO. Geloof, hoop en liefde.
3: WNL. Stand van Nederland.
4: De wereld is continu in beweging.
5: Daar komt dan nu ook nog eens een keer die verre vliegtuigs bij.
4: Grote ontwikkelingen met een directe impact op jouw portemonnee.
6: De laagste inkomens, daar gaat het allemaal redelijk mee met koopkracht. Het zijn vooral de middeninkomens.
4: Blijf op de hoogte van al het nieuws dat je financieel raakt. En krijg tips over hoe je je portemonnee gezond en gevuld houdt.
7: En dat is 38%. Dus stel je bent €500, dan blijft daar €311 van over.
4: Stand van Nederland. Het programma over geldzaken. Zometeen, 8:00.
3: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
8: Ster. Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
9: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer van minder. Simpel.
11: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
12: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
11: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
13: Ah, hier kan het.
11: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
14: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
15: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
16: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
17: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
4: NPO Radio 1, 7:00.
3: Maaike Timmerman.
19: Timmerman.
20: Straks in het Misdaadbureau. De criminele wereld is een mannenbolwerk. Toch draaien er zeker ook vrouwen mee in de onderwereld. Maar wat is hun rol? En in Engeland zijn ze in de ban van de Dexter-moord. Een moord geïnspireerd op de bekende tv-serie. En dit gebeurt vaker. Hoe dat zit, hoor je straks. Na het NOS-journaal met Jan van de Putten.
21: Premier Jetten noemt de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zeer betreurenswaardig. Nederland staat pal achter het ICC, zegt Jetten. Volgens hem is er de afgelopen tijd al veel gesproken met de Amerikanen.
22: Maar altijd in de wetenschap dat er een moment zou zijn met nieuwe sancties eventueel. Die zijn vandaag aangekondigd, maar gaan ook door onze inspanningen niet meteen in. Dat betekent dat we 6 maanden de tijd hebben om een oplossing te vinden, zodat het ICC zijn werk kan voortzetten. En als het nodig is, zal Nederland samen met Europese en niet-Europese partners ook bereid zijn om maatregelen te treffen om al die rechters hun belangrijke werk te laten doen.
21: De VS kondigde aan dat het strafhof wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden, zodat het hof zijn werk niet meer kan doen. 20 jaar na de grote uitbraak van Q-koorts in Brabant heeft zorgminister Hermans excuses aangeboden aan de patiënten. Op een bijeenkomst in Den Bosch zijn ze het verschrikkelijk te vinden dat die steeds van het kastje naar de muur werden gestuurd. Volgens gezondheidsredacteur Sander Zuurhaken is het belangrijk dat het kabinet zijn excuses maakt.
23: De minister geeft hiermee wel een goed voorbeeld. Want kijk, deze ziekte, bijvoorbeeld die chronische versie, Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Net zoals die andere ziekte wordt dat vaak niet erkend door artsen. Dus als nu de minister, die uiteindelijk wel eindverantwoordelijk is voor zo'n stelsel, zegt, maar dit is echt en deze mensen zijn echt ziek en wij hebben het niet goed gedaan en ik maak er excuses voor, dan geeft dat wel een signaal natuurlijk.
21: 20 jaar geleden was er een grote uitbraak van Q-koorts in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden toen geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. De Belgische politie heeft in Brussel zeker 21 mensen aangehouden vanwege rellen bij een stakingsactie van de vakbonden. 13 van die arrestanten zijn minderjarig. De vakbonden protesteren tegen de bezuinigingen van de regering. Ze denken dat die ten koste gaan van lonen en de sociale zekerheid. Honderden jongeren mengden zich in die demonstratie en ze gooiden met stenen en flessen naar agenten en staken vuurwerk af. Belgische media melden dat er ook jongeren waren tussen waren die protesteren tegen de bezuinigingen in het onderwijs. Het protest van de Belgische vakbonden is inmiddels afgelopen, maar er zijn nog steeds jongeren aan het relschoppen. Fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart. Dat melden de curatoren van het moederbedrijf, de failliete Nederlandse fietsfabrikant Axel. De merken zijn verkocht aan een investeerder uit Singapore. Dat geldt ook voor IT-activiteiten van Axel. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen, verspreid over 15 landen. Dan is weer nog vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En het wordt 13 tot 16 graden.
20: Voor de situatie op de weg, Edwin Gerritsen van de ANWB.
24: Er staat nog 50 kilometer file. De langste file is op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Everdingen en Geldermalsen, 10 minuten oponthoud. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Nijkerk en Knoopend Hoevelaken 10 minuten. En op de A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten vertraging.
25: Ster. Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
26: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
27: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
28: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
29: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
0: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
1: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
0: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
2: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
7: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
8: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
9: De wereldwijd geroemde meesters Hendrik en Barend Averkamp keren terug naar hun thuisstad. Een unieke tentoonstelling van topstukken en zelden getoond werk, nu te zien in Stedelijk Museum Kampen.
10: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vastgoed waar structurele vraag naar is, met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk. 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
19: NPO Radio 1. Boont.
30: Het Misdaadbureau.
31: Maaike Timmerman.
32: De politie weet steeds meer over de mannen van het maffialeger in Overasselt. Wie zijn de hoofdverdachten? In Engeland zijn ze in de ban van de Dextermoord. En na een gewelddadige straatroof krijgt OJ Gülsen nu ook een bak kritiek te verwerken. We nemen het opvallendste misdaadnieuws van deze week door met twee gasten. Strafrechtadvocaat Ayse Siemen en criminoloog Kira van den Akker. En we beginnen met de man die ook wel de Tsjetsjeen wordt genoemd. Ayse, volgens de politie is hij de man die in Overasselt het vuur opende op de beveiliger die daar doodgeschoten werd. Waarom heet hij nou weer de Tsjetsjeen?
33: Ja, geen idee. Een aantal verdachten in de strafzaak in Overasselt, heeft gezegd, zijn bijnaam was Tsjetsjeen.
32: Ja, is dat ook hoe bijnamen ontstaan in die wereld? Ook dat ze dan vooral niet de echte naam weten?
33: Nou, het is niet zo, zeg maar, dat als je te maken hebt bijvoorbeeld met een Pool, dat ze hem dan de Chinees gaan noemen. Dus dat hoor je niet. Er zal wel een link zijn.
32: Een kern van waarheid in zitten.
33: Klopt, want ja. Volgens mij, als ik het goed heb, is de man of Russisch ofwel Oekraïens.
32: Het AD schrijft dat het gaat om de 30-jarige Yusup S uit Oekraïne.
33: Uit Oekraïne.
32: Dat de Tsjetsjeen genoemd wordt.
33: Klopt. Ja. Dus het komt een beetje uit die regio.
32: Ja. Maar is dit ook omdat ze dan kunnen zeggen, ja, ik weet niet hoe die echt heet, hoor.
33: Ja, dat zou kunnen. Maar ik denk, als ik gewoon een beetje met een helikopterview naar deze zaak kijk, dat deze groep die is aangehouden, eigenlijk gewoon heel weinig van de hele groep wist. Misschien dat de een iets wist van een of twee andere betrokkenen, maar niet dat ze nou van alle 34, 35 andere personen, dat ze precies weten wie is je vader, wie is je moeder.
32: Nee. Maar deze man wordt er dus van verdacht, of in ieder geval volgens de politie nu, waar de kranten over schrijven, is dat hij dan degene is geweest die beveiliger heeft doodgeschoten voor het huis van Jan G., wat doelwit was. Er zit natuurlijk heel veel tijd nu in voor de politie, lijkt mij, dat eindeloos bestuderen van die beelden en die linkjes leggen, wie is precies wie? Hoe gaat dat?
33: Nou, het gaat dan in ieder geval zo dat de camerabeelden die we ook allemaal in flitsen hebben gezien, hè, op televisie, dat die nauwkeurig worden onderzocht door de politie. En de politie gaat kijken van, nou, deze meneer heeft bijvoorbeeld een zwart shirt en een zwarte broek. en zwarte schoenen met wat witte kenmerken. Dan gaan ze kijken of een van de personen die is aangehouden voldoet aan dat signalement. Misschien heb je er 3, misschien heb je er 5, dat weet je niet. En aan de hand van een reconstructie van de beelden en waar mensen zijn aangehouden en detailwerk, komt de politie voor nu. Of dat stand gaat houden, weten we niet. Maar de politie komt voor nu tot de conclusie. Yusuf S. zien wij of beschouwen wij als degene die heeft geschoten op de beveiliger.
3: Ja, en je zegt voor nu, hè? Ja. Want dat is natuurlijk de vraag. Uiteindelijk houdt dat een stand in de rechtszaal. Want dan komen die advocaten om de hoek kijken. Die zeggen, ja, maar die beelden, dat kan ook iemand anders zijn, hoor.
33: Ja, dat kan heel goed. Dat Toch? Weet je gewoon echt niet. Nee, en dat is ook het leuke van advocatenwerk, hè?
3: Jij zegt het, Aysen. Dat is jouw vak. Nou ja, Kira, jij bent een criminoloog. Hoe, wat eerder deze week werd door journalisten van RTL Nieuws dan weer naar buiten gebracht hoe dat appverkeer van deze verdachte in elkaar zat, konden we eigenlijk ook meelezen. Bijvoorbeeld, iedereen moest dood. Dat was eigenlijk een beetje de strekking, of het nou de goudvis is of de kat. Wat viel jou verder op in die berichten? Welke vond je opvallend?
4: Ja, wat ik ook vooral opvallend vond is dat je eigenlijk in de aanloop naar die nacht toe de berichten ziet verschijnen waarin ze jongeren, of in ieder geval personen, vragen om die handelingen uit te voeren. En dat er eigenlijk aan het begin ook staat van, hey, je krijgt 10k... en dat ze volgens mij nog denken dat ze iemand in elkaar gaan slaan. En dat zie je volgens mij ook in de reactie die jongeren geven in de verklaring of die personen. Dat zij zeggen van, ja, we wisten eigenlijk niet wat we gingen doen. En dat kan natuurlijk een hele goede smoes zijn. Maar je ziet ook wel nieuwsberichten in die appberichten waarin dan staat van, hey, je krijgt 10k om iemand in elkaar te slaan. En volgens mij, als je met die inzet daar naartoe gaat en je krijgt in één keer een wapen in je handen geduwd, dan is het denk ik ook echt wel heel erg moeilijk om dan nog nee te kunnen zeggen.
3: Nou, doe jij ook veel onderzoek naar jeugdcriminaliteit. Er zitten hier ook minderjarige verdachten tussen. Wat maakt nou dat iemand op zo'n jonge leeftijd dan hierin verzeild raakt? Dat jij uiteindelijk een van die mannen van die hele grote groep bent in Overasselt met zo'n groot wapen in je hand?
4: Ja, het is natuurlijk super, super heftig. Ik heb ook best wel veel met dat soort jongeren gesproken. En eigenlijk is altijd een beetje de eerste drijfveer die ze hebben één status. Dus ze kijken op naar de mensen met veel geld, dure auto's die dat eigenlijk al hebben en waarvan het lijkt dat het altijd allemaal goed gaat. Maar ook gewoon een stukje geld verdienen. Sommige jongeren komen uit een heel arm gezin en die zeggen in eerste instantie van, goh, ik ben eigenlijk begonnen omdat ik de boodschappen van mijn moeder wilde betalen. Goed bedoeld. Maar als je dan vraagt van, goh, waarom ben je dan uiteindelijk niet gestopt toen je het geld wel had? Dan lijkt het meer, zeggen ze, ja, het is ook een soort van verslaving, hè? Die snelle wereld die je hebt, dat geld wat je verdient. Probeer er op een gegeven moment ook nog maar eens mee te stoppen. En de uitstap is dan heel lastig als je eenmaal ja hebt gezegd.
3: Over jeugdcriminaliteit gesproken, hoe belandt een minderjarige jongen in een levensgevaarlijk drugslab? In Venlo zijn 3 mannen opgepakt in een onderzoek naar de dood van een minderjarige jongen die ze zouden hebben laten werken in het drugslab. En Kira, we horen nou niet zo heel erg vaak dat er een minderjarige in een drugslab werkt, toch?
4: Nee, dat klopt. Ik heb zelf ook even teruggezocht of naar cijfers. Daar is eigenlijk heel weinig over bekend. Er is wel vorig jaar ook een zaak geweest waarin een 17-jarige jongen is overleden in een drugslab. Dus het gebeurt wel, maar jongeren worden eerder geronseld om bijvoorbeeld als straatdealer aan de slag te gaan.
3: En waarom dan niet vaak die minderjarigen? Want je ziet dat ze nergens op zich voor terug zijn. Is dat dan omdat het lastiger werk is of zo? Of
4: ik denk ook dat er meer gelegenheid is, hè, als straatdealer. Er zijn gewoon veel meer straatdealers dan jongeren die in een drugslab werken of taken doen. In een drugslab is ook soms bepaalde expertise nodig als jij dus de kok bent of degene die de recepten maakt of de dingen regelt. Dus er kunnen wel jongeren klusjes doen in een lab of bijvoorbeeld een recept opvolgen om bepaalde drugs te maken. Maar dat is eigenlijk veel meer een niche dan de cocaïne dealers op straat.
3: Aysen, jij staat ook wel als cliënt bij die verdacht worden van activiteiten in en rond zo'n drugslab. Kom je dan wel eens minderjarigen tegen in dit soort onderzoeken?
33: Nee, ik ben ze zelf nooit tegengekomen in mijn eigen strafzaken. En ik denk ook wel dat ik wel begrijp waarom. Het inzetten van minderjarigen in strafzaken is een veel voorkomend.
3: In drugslabs?
33: Nee, niet in drugs, maar gewoon in het algemeen.
3: Ja, überhaupt de drugs.
33: Überhaupt. Maar dan voor andere type werkzaamheden. Het koken, het brouwen van drugs. Dus zeg maar met zuren en olie en dit en dat. Synthetische drugs maken. Mm-hmm. Dat moet heel nauwkeurig. Doe je het niet, dan ontstaan er chemische producties. Dus daar ga je niet zo 1, 2, 3 direct een kind voor gebruiken. Omdat je ook niet wil, als degene die daarachter zitten, dat de recept verkeerd gaat en dat je dus niet je doel bereikt, namelijk het brouwen van het afleveren van drugs.
3: Maar even, daar gaat het dan dus om. Die drugs uiteindelijk, dat het überhaupt levensgevaarlijk is, ook voor ouderen.
33: Uiteraard.
3: Daar staan ze daar dan bij stil?
33: degene die dit, de boeven, zeg maar.
3: Ja, dat is het bewustzijn van dat risico van nou het inademen van giftige stoffen, explosiegevaar. Of is dat?
33: Ik denk dat het een kostenbatenanalyse is.
3: Ja.
33: Ingecalculeerde risico's. En ook voor de mensen die dus daar dat doen, hè? Dus die ook mee instemmen om te gaan koken. Ja.
3: In België is een groot proces van start gegaan met ook een Nederlandse verdachte. Het gaat om de Belgische kleuter Dien. Het lichaam van het 4-jarige jongetje werd in januari 2022 bij ons in Zeeland teruggevonden op het eiland Neeltje Jans. We hebben nu Jesse van Regenmortel aan de telefoon. Hij is journalist van de Vlaamse krant Het Nieuwsblad. En hij is ook bij de zaak aanwezig geweest, zowel gisteren als vandaag. Jesse, eerst eens even de hoofdverdachte. Dat is Dave de K. Wat weten we nou over hoe hij dat jongetje heeft ontvoerd en ook om het leven heeft gebracht?
11: Wel, Dave de K en zijn vriendin Romy W. zijn een koppel in de winter van 21-22 en zorgen op dat moment geregeld voor Dien. Kleuter, 4 jaar. Zijn mama zit op dat moment in een moeilijke periode, is erg fragiel, kan de zorg voor haar kind niet altijd opnemen. En zij ontlasten haar door die jongen geregeld bij hen thuis op te nemen. Op de avond van 14 januari loopt dat fout. Romy drinkt erg veel. Dave zit aan de drugs, heeft erg veel gebruikt. Ze maken heel veel ruzie. Zijn frustratieniveau schiet enorm omhoog. En op een bepaald moment gaat hij rijden met zijn auto. Dat doet hij als hij boos is. Hij gaat rijden om stoom af te laten. Maar zijn vriendin ligt uitgeteld, dronken in de zetel. Hij neemt dat jongetje mee en hij koelt zijn woede op die kleine Dien die op de achterbank zit bij hem.
3: En hij heeft daar nu ook over verklaard, toch? Zelf?
11: Ja, op het proces pleit hij schuldig aan doodslag. Hij geeft toe, ik heb het gedaan. In een waas, in een roes, heeft hij zoveel geweld gebruikt tegen dat jongetje, dat het uiteindelijk, als hij de Westerschelde-tunnel voorbij was in Zeeland, is dat jongetje uiteindelijk gestorven.
3: En zijn toenmalige partner, dat is dus die Romy W. waar je het over had, hè? Dat is een Nederlandse verdachte. Waar wordt zij van beschuldigd? Want ook zij staat terecht.
11: Wel, zij staat niet terecht voor doodslag, zoals DVDK, maar wel voor mededaderschap aan de ontvoering van een minderjarige met de verzwarende omstandigheid dat die ontvoering de dood tot gevolg heeft gehad. Ja. Dus zij staat terecht voor ontvoering. Waarom? Zij hadden de afspraak met de mama van Dien dat het kindje woensdag, donderdag bij hen zou blijven. Maar ook vrijdag was Dien er nog en er is discussie over was dat inderdaad afgesproken of niet. Maar in elk geval, kindje was nog bij hen. De moeder wilde dat niet. Dave is vertrokken met dat kindje. Dat is ontvoering. Het Openbaar Ministerie in België meent dat Romy daaraan mee schuldig is.
3: Nou, zijn er vandaag ook Nederlandse politiemensen gehoord in de rechtszaal?
11: Ja,
3: wat vertelde zij?
11: Wel, het is zo dat zij het eerste onderzoek hebben gevoerd in Nederland. Dave DK is met zijn auto richting Zeeland gereden. Toen de aangifte in België gebeurde, werd duidelijk dat hij verschillende mensen telefonisch had gecontacteerd in Nederland. Dat zijn telefoon kon gekoppeld worden aan zendmasten in Nederland. Dus rechercheurs van de eenheden Zeeland-West-Brabant en Oost-Brabant hebben het eerste onderzoek in handen genomen. En zij hebben eigenlijk op een heel efficiënte manier Dave DK gelokaliseerd, ondervraagd en hem zover gekregen dat hij dezelfde dag nog, dat was op maandag 17 januari 2022, dat hij diezelfde dag nog op Neeltje Jans heeft getoond waar hij het lichaam van die kleine jongen had achtergelaten.
3: Ontzettend verdrietige zaak. In België kennen jullie juryrecht. Rechtspraak, hè? Hoe gaat dat dan nu verder met de jury?
11: Wel, het is zo dus dat voor de meest ernstige misdrijven, zoals levensdelicten, komen voor het Hof van Assisen. dan wordt het hele onderzoek eigenlijk op een mondelinge manier opnieuw gevoerd voor een 12-koppige volksjury. De beschuldigden worden verhoord, alle mogelijke getuigen, experten, speurders komen aan het woord, waarna de 12 mensen van de volksjury oordelen of de beschuldigden wel of niet schuldig zijn. En vervolgens in samenspraak met de 3 beroepsrechters die ook aanwezig zijn, een straf uitspreken.
3: Ja, goed, dank Jesse van Regenmortel van de Vlaamse krant Het Nieuwsblad. En deze zaak duurt nog meerdere dagen. Daarna dus die jury aan het woord, schuldig of niet. Dat kennen wij helemaal niet hier natuurlijk, Ayse, die juryrechtspraak.
33: Nee, dat kennen wij niet. En ik vind het op zich wel jammer.
3: Ja,
33: ik denk dat het wel heel interessant kan zijn om voor een jury te pleiten. Het is anders dan hier in Nederland. Dat is toch een hele papieren wereld. Wij lezen allemaal dossiers. Dus iedereen die een rol heeft in dat proces, die bestudeert het dossier. Je probeert het te brengen naar een soort van papieren werkelijkheid. Terwijl je weet, de echte waarheid kan je soms niet gewoon benaderen. Omdat het allemaal van papier gaat. Je moet vertrouwen op de stukken in je dossier. En als er twijfel in zit, dan spreekt een rechter vrij. Als er geen twijfel in zit, dus als die overtuiging er is, word je veroordeeld. Maar op het moment dat je te maken hebt met 12 mensen uit de hele samenleving, en aan hen presenteer je een strafzaak op een manier dat het voor een ieder begrijpelijk is, om vervolgens de vraag te stellen, zijn jullie overtuigd, ja of nee? Dan denk ik dat het op zich, kijk, het is geen inferieure manier van rechtspraak, helemaal niet.
3: Mm-hmm. Je zegt, brengt het juist wel dichter naar mensen toe.
33: Ja, en leeft de samenleving ook veel meer, of leeft het strafrecht ook meer in de samenleving, omdat je ook dus weet, ik kan ook een keer worden opgeroepen om mogelijk te oordelen. En hoe zit het dan met mijn eigen vooroordelen?
3: Het is wel wat meer, ja, een beetje oneerbiedig gezegd, wat meer theater als er een jury is.
33: Ja, dat lijkt me misschien ook nog wel wat leuk voor mij als advocaat en ook voor een officier. Je kunt wel zeg maar echt op de overtuiging gaan pleiten. Alleen er zitten ook wel wat nadelen aan, namelijk dat 12 mensen unaniem het eens moeten zijn met elkaar.
3: Nou, lijkt me vreselijk.
33: Het lijkt me ook echt wel een lastige taak.
3: Ja, en dat je dat dan ook, nou ja, Kira, zou je ervoor openstaan als je dan benaderd wordt en, ja, misschien jij wel als criminoloog, maar denk even naar de gemiddelde Nederlander die met heel andere dingen bezig is.
4: Ja, nooit zo over nagedacht, moet ik zeggen, omdat wij dat in Nederland ook niet hebben. Ik zou er zeker voor openstaan. Het lijkt me hartstikke interessant. Ja. En op een bepaalde manier ook denk ik wel leuk om zo betrokken te raken bij een zaak. Maar ook wel het is wel een hele verantwoordelijke beslissing. Ja. En als jij
3: ik ben altijd blij dat het dan aan een rechter is, weet je wel. Dat benijd ze niet.
4: Ja, en stel je voor, het grootste deel van de groep stemt schuldig. En ik denk, ja, maar ik zie allemaal dingen waardoor die onschuldig is.
3: Ja.
33: Dan moet je blijven praten met elkaar om tot een unaniem oordeel te komen.
4: Ja.
33: Maar ik zou denk ik wel goed vinden als er bijvoorbeeld in een jury een criminoloog zou zitten.
4: Ja. Kies mij.
3: En zelfs hier komen we dan nog niet precies uit, hè, die juryrechtspraak. Moeten we ze nou invoeren of niet? Daar zijn we volgens mij ook nog niet unaniem over. Goed, van België naar Engeland, waar ze in de ban zijn van de Dexter-moord. Een forensische wetenschapsstudent bekende deze week de moord op een vrouw. En hij blijkt geïnspireerd door de bekende moordserie Dexter. Onze collega Jesse Wagenvoort dook in die opmerkelijke zaak. En de verdachte, Jesse, die heet Benjamin. Hij was geopposteerd met die serie Dexter. Dus voor de mensen toch die het niet kennen, waar gaat het over?
12: En het gaat dus over ook een forensisch wetenschapper. Die naast zijn werk als bij de politie ook zelf stiekem achter zware criminelen aangaat. En ze in een kenmerkende kill room, een met plastic beklede kamer, ze om het leven brengt met een mes.
3: Ja, de Dexter-kamer wordt dat dan ook wel genoemd. En precies die kamer, daardoor raakte die Engelse student dus geïnspireerd. Ja, bizar dat je dat dan ook echt gaat doen.
12: Ja, klopt. Want eind vorig jaar huurde deze jongen een Airbnb en maakte daarin zijn eigen Dexter Kill Room. Ook helemaal met plastic bekleding, hè, dus echt nagemaakt uit die serie. En daar lokte hij een 24-jarige vrouw naartoe. En daar heeft hij haar met 78 messteken om het leven gebracht.
3: En in eerste instantie ontkende die nog dat hij dit gedaan had.
12: Ja, klopt. Toen hij werd opgepakt door de politie, toen zei hij, ik ben aangevallen door een grote hond. Daarom is mijn hand zo bebloed. Later vonden ze natuurlijk die kamer. En toen zei hij, nou, ik wou een TikTok maken ter ere aan Dexter, want daar ben ik fan van. Dus dat was helemaal niet om die moord daar te plegen. Maar nu, de tweede dag van de zitting deze week, heeft hij toch bekend. En volgens de BBC met een grijns op zijn gezicht.
3: Ja, bizar. Ja. Wat ook bizar is, om maar even in bizar te blijven. Het is niet eens voor het eerst dat iemand door Dexter geïnspireerd wordt.
12: Nee, Dexter blijkt eigenlijk een inspiratie voor moordenaars wereldwijd. Er zijn meerdere zaken te vinden waar Dexter's inspiratie wordt genoemd. Zoals er een 17-jarige Engelsman die door Dexter geïnspireerd werd en zijn vriendin vermoordde. Maar ook een 16-jarige Mexicaan die een 13-jarig meisje om het leven bracht.
3: Ja. Ja, en er is ook nog een Canadese filmmaker, geloof ik, die ook zo'n kamer had.
12: Ja, ook Mark Twitchell, die heeft ook een andere man vermoord. En ook de Zweedse vrouw, de female Dexter, wordt ze ook wel genoemd, die een liefdesconcurrent om het leven bracht. Wederom geïnspireerd door Dexter.
3: Ja, ook hou me hard vast. Er komt binnenkort weer een nieuw seizoen aan Dexter.
33: Ja.
3: Maar hoe bizar toch dit? Dat mensen dat blijkbaar als een soort inspiratiebron... Kijk je graag series?
33: Ja, ik ben... Deze week ben ik helemaal in de band van Mobland.
3: Kijk aan. Dus dat is jouw tip. Maar je wordt er niet door geïnspireerd, tenminste niet op
33: een
3: slechte manier.
33: Niet om een moord te plegen of een strafbaar feit te plegen. Nog niet.
3: Nee, Kira, ben jij dan iemand die graag dit soort series kijkt? Of juist niet, omdat je het snel ongeloofwaardig vindt? Of...
4: Soms vind ik het wel leuk, maar als je daar de hele dag mee bezig bent... is het s'avonds ook wel lekker om iets anders te kijken. Ik kijk veel Vikings bijvoorbeeld, dus echt weer heel wat anders.
3: OJ Goulson dan. Zij heeft deze week voor het eerst van zich laten horen... nadat ze op straat beroofd werd van een peperduur horloge.
13: Het gaat gewoon om dat ik me super, super onveilig voel. Het feit dat je wordt aangevallen op klaarlichte dag in Amsterdam... en dat je als vrouw gewoon terug moet vechten... En gewoon niet weten hoe het gaat aflopen is gewoon wat mij het meest heeft geraakt.
3: Aysen, deze, nou ja, zij liet van deze week dus van zich horen, OJ Goulson. Zijn mensen die dan ook zeggen, ja, dan had ze niet met zo'n duur horloge moeten rondlopen. Vind jij van die kritiek?
33: Ja, kijk, ik begrijp het ergens wel. Ik woon zelf ook in Amsterdam. In dit stukje zegt ze ook wel van, ja, je voelt je super onveilig. Dat klopt natuurlijk. Wat je ook om je pols draagt, je wil niet worden
3: aangevallen.
33: Zit meteen
3: naar jouw pols te kijken nu?
33: Ja, nee, ja. Bij lange na niet wat OJ om de pols had. Maar je weet eigenlijk al sinds jaren, zeker als je bekend bent... Dat Rolex roven, horloges worden geroofd in Amsterdam. En dat gebeurt op klaarlichte dag, dat gebeurt in de avonduren. Dat gebeurt vaak op momenten dat je van A naar B verplaatst. En B is dan of van huis of vaak naar huis. En dat mensen vanwege je BN'erschap en vanwege posts op Insta weten dat je dus dure klokken draagt.
3: Ja. Nou, tegelijkertijd kan je ook weer. Ja, het is ook wel een beetje het argument van. Nou ja, dan had je geen rokje moeten.
33: Nee, daar wil ik wel van wegblijven. Want het is geen vrijbrief om bestolen te worden. Maar tegelijkertijd vind ik het ook wel een beetje naïef om zomaar te zeggen van OJ om te bedenken dat zij. Dat het heel gek is dat een horloge van 80.000 euro, zegt zij. Ik vraag me
3: ze
33: af...
3: zegt zelf iets minder, geloof ik. Oh. Maar het verhaal was inderdaad toch 80.000 waard was.
33: Ja, ik heb nog even nagekeken. Ik denk dat het 30.000 zal zijn.
3: Oh, ja, maar wat houdt een dief daar dan uiteindelijk aan over?
33: Dat is de hele stelerregel, dus de helft van de helft. Dus als je heel snel rekent vanaf 80.000 euro, dat was in de media... dan kun je hem eigenlijk op de zwarte markt verkopen voor 20.000 euro.
3: Ja, ja.
33: Dus ja, dat is wel een grotere buit dan bijvoorbeeld een buit... die je krijgt bij een gemiddelde woninginbraak.
3: Over straatroven gesproken, ook een 97-jarig omaatje is op straat beroofd van een gouden ketting. Maar haar kleinzoon heeft samen met twee vrienden een eigen onderzoek opgezet. Ook uit frustratie, omdat de politie weinig voortvarend te werk ging. En na maanden speuren is het ze ook gelukt. De verdachte zit nu vast. Telegraaf schreef erover, Kira. Zou jij er zelf toe in staat zijn om dan zo'n onderzoek zelf op te pakken?
4: Ik vind het... ergens wel heel tof dat dit is gelukt en dat ze dit zo hebben gedaan. Ik ben ook wel eens achter mijn eigen zakroller aangerend. Dus ik en? Niet handig om te doen. Nee,
3: had je hem?
4: Nee, helaas. Maar we moeten natuurlijk ook niet voor eigen rechten gaan spelen. En we hebben natuurlijk een politie met capaciteiten. En er zijn veel capaciteitsproblemen. En voor zo'n omaatje, het is een high impact crime. Dat maakt gewoon mega veel impact. En ik snap dat als je een kleinzoon bent, dat je denkt, oh, ik moet mijn oma helpen. En het is super tof dat het gelukt is. Maar ik denk als iedereen in Nederland dit nu gaat doen, dat we het spoor een beetje bij ze raken.
3: Ja, IJsje, ja. Die jongens hebben echt van alles zelf gedaan. Ja. Camerabeelden verzamelen. Ze hebben ook de beelden gedeeld, tips gekregen. Ja, je zou zeggen, carrière als rechercheur ligt in het verschiet.
33: Als ze zouden willen, moeten ze zich zeker aanmelden bij de recherche.
3: Maar is het ook grijs gebied? Of kan het tricky zijn? Want je ziet wel steeds meer burgerspeurders ook natuurlijk.
33: Ja, kijk,
3: hoe tof ook. Maar...
33: Ja, klopt. Kijk, de doelen, of het doel op zich, is heel nobel. Ze willen graag dat de dader, degene die dat hun oma heeft aangedaan, dat die dader wordt gevonden en dat die zijn straf niet ontloopt. Dus vanuit die gedachte snap ik het helemaal. Alleen het probleem zit er maar in dat wanneer je om die dader te achterhalen soms in een grijs gebied kan komen, dat je zelf strafbare feiten moet plegen. Dus wat gebeurt er op het moment dat je de vermeende dader, omdat hij lijkt op het signalement, bij zijn kladden pakt en denkt, ik ga jou eens even stevig vasthouden, die verzet zich, dan geef je misschien een paar porren, blijkt de verkeerde te zijn. Ja, dan heb je dus wel zelf schuldig gemaakt aan mishandeling.
3: En dan kan je zelf de pineur zijn.
33: Ja, klopt. Dus daar zit het grijze gebied in. En ja, ik heb de jongens gezien volgens mij bij een talkshow van de week.
3: Ja, bij Renze geloof ik. Hè?
33: Ja. Daar vertelden ze het superleuk. En drie frisse, enthousiaste jongens.
3: Geweldig, met zo'n omaatje. Ja.
33: Klopt, dus het is zeg maar een heel goed verhaal, om er zo even te zeggen. Maar ergens legt het wel de vinger op de zere plek.
3: Precies, en dat is eigenlijk triest.
33: Dat de politie te weinig capaciteit heeft om te doen wat zij hebben gedaan. Dat is namelijk in die winkelstraat in Bloemendaal camerabeelden gaan opvragen bij de winkeliers. Vervolgens die beelden uitkijken. En toen zijn zij een stapje verder gaan. Dat mag de politie niet. Zij hebben de signalementen van de dader ongeblurred, dus herkenbaar, in beeld gebracht. Met de vraag, kent u deze persoon? En dat heeft uiteindelijk tot tips geleid, balletjes doen rollen en uiteindelijk tot een aanhouding.
3: Tot zover opvallend misdaadnieuws. Straks hoor je alles over vrouwen in de criminaliteit. Verschilt dat nou van mannen? Nu eerst het NOS Journaal.
14: NPO Radio 1.
3: Met Jan van de Putten.
15: De nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn betreurenswaardig, teleurstellend en onnodig, zegt premier Jetten. Hij is blij dat de sancties pas over een half jaar ingaan. Dan kan er volgens Jetten nog worden gepraat over een passende oplossing. China halveert de export van hybride auto's en plug-in hybrides naar Europa. Na twee dagen overleg in Peking zijn de EU en China het eens geworden. Er kwamen steeds meer Chinese hybrides naar Europa en de prijs daalde. Volgens Europese fabrikanten was dat oneerlijke concurrentie. 20 jaar na de grote uitbraak van Q-koorts in Brabant heeft zorgminister Hermans excuses aangeboden aan de patiënten. Op een bijeenkomst in Den Bosch Hermans het verschrikkelijk te vinden dat die patiënten steeds van het kastje naar de muur werden gestuurd. En Nederland geeft 20 voorwerpen terug aan Indonesië. Het zijn culturele objecten die in de koloniale tijd zijn geroofd of onder dwang zijn verkregen en naar ons land zijn gebracht.
3: Voor de situatie op de weg, Edwin Gerritsen van de ANWB.
16: Er staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld 5 minuten vertraging na een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. A28 Zwolle richting Amersfoort voor Hoevelaken een kwartier. De A73 Roermond richting Maasbracht. Tussen Linde en Maasbracht een kwartier. En op de N276 Maasbracht richting Brunsum voor Koningsbos een kwartier vertraging.
30: Het Misdaadbureau. Maaike Timmerman en Noah van Oostrom.
3: Welkom terug. De criminele wereld lijkt een mannenbolwerk. Niet voor niets is slechts 6% van de gevangenen in ons land een vrouw. Maar vrouwen draaien wel degelijk mee. Welke rol hebben ze? En worden ze door de maatschappij, of misschien ook wel door justitie, sneller als slachtoffer of kwetsbaar gezien? Ik bespreek het met strafrechtadvocaat IJsje Siemen en Geertje Vierhuis, die zelf achter de tralies belanden. IJsje, sta jij nou vaak vrouwelijke verdachten bij?
33: Ja, maar ik denk ook wel minder, veel minder. Dus dat percentage van 6%, dat zou dus ook betekenen dat in mijn praktijk het misschien maar 6% is. En ik denk dat dat wel kan kloppen. Op 10 verdachten denk ik dat ik misschien maar 1 vrouw heb.
3: Ja, maar willen ze dan ook graag een vrouw als advocaat? Zie je dat vaak terug? Of?
33: Dat verschilt. De vrouwen die ik heb bijgestaan, wilden denk ik misschien, die zijn wel begonnen met een mannelijke advocaat. Omdat ze denk ik dachten van, nou, daar neem je misschien iets meer van aan, iets meer regie. En dat het met vrouwen onder elkaar misschien wat meer gekeuvel is.
3: Oh, maar dan beviel het niet met die man en dan
33: Ja, toch
3: kwamen ze bij jou aankloppen.
33: Ja,
3: en dat beviel natuurlijk heel goed. Ja. Maar hoe is dat om een vrouw bij te staan ten opzichte van een man? Ja, dat is natuurlijk niet een gemiddelde misschien op iedereen te geven. Maar ik bedoel, is dat nou echt een verschil?
33: Mijn ervaring, en ik wil zeker niet alle vrouwen over een kam scheren of alle mannen over een kam scheren. Maar mijn ervaring is dat vrouwen veel meer tijd nodig hebben om te wennen aan hun detentieomstandigheden.
3: In de gevangenis.
33: Dus in de gevangenis zitten, ja. En dus ook wel gewoon vanuit misschien een hele natuurlijke rol thuis meer verantwoordelijkheden hadden en dus meer zorgen hebben in de gevangenis wanneer ze gedetineerd zijn over hoe het buiten ruilt en zeilt. Terwijl mannen, als ze eenmaal binnen zitten, die weten bijna altijd wel, thuis, het loopt wel. Uiteraard natuurlijk niet op rolletjes, maar die kunnen makkelijker dat gewoon een beetje loslaten, omdat ze ergens erop vertrouwen, ja, dat thuisfront, dat regelt zich vanzelf wel. En vrouwen, die staan daar centraler in buiten. En dat zorgt denk ik ook wel voor wat meer paniek. En vrouwen zijn volgens mij onderling ook in die vrouwengevangenissen niet altijd even vriendelijk voor elkaar.
3: Oh, daar weet Geertje straks vast van alles over te vertellen. Maar eerst nog heel even naar de delicten. Want volgens het CBS zijn vrouwen relatief vaak betrokken bij diefstal en fraude. Ja. Zie je dat ook terug? Zijn het ander soort delicten? Of kan je spreken van typische vrouwendelicten?
33: Nou ja, dit valt me wel op. Want vrouwen in het strafrecht met kleine criminaliteit, dan zie je wel vaak diefstallen, winkeldiefstallen bijvoorbeeld bij Primark en Zara en dat soort winkels. Dus zeg maar kleren naar binnen brengen en dan hup naar buiten lopen. En die fraude, dat valt me ook wel op. Ja, we hebben tegenwoordig heel veel soorten bankfraude, WhatsApp-fraude, oudere mensen die worden gebeld in paniek van oh, er is iets met uw bankrekening. En dan hebben zij vaak een vrouw aan de lijn. Dus die vrouw die zorgt misschien ook voor meer vertrouwen in dat gesprek, waardoor de gedupeerde denkt, oeh, er is wat. Ik doe wat ze zegt. En vervolgens komt daar een mannetje, die vraagt haar pinpas. Ze heeft haar code al gegeven en huppatee, de bankrekening is leeggemaakt.
3: Ja, of ze staan zelf voor de deur. Vanmorgen stond in Rotterdam een 21-jarige vrouw voor de rechter. Die wordt ervan verdacht zich te hebben voorgedaan als politiemedewerker. Ging zo dus bij oudere mensen langs om hun pinpassen en sieraden af te troggelen. We horen hier de officier van justitie.
0: Kunt u zich voorstellen dat dat iemand, of dat nou iemand op leeftijd is of niet, dat die sneller iets aan een jonge vrouw geeft dan wanneer daar een opgeschoten ventje naar binnen loopt. Kunt u zich dat voorstellen?
1: Ik weet niet zo heel goed wat voor antwoord u van mij wilt, maar
0: ja of nee?
1: Ik denk dat het wel zou kunnen, maar iedereen's meningen zijn daarover verdeeld, denk ik.
0: Zeker.
3: Denk je, Geertje, dat het zo werkt?
17: Ja, sowieso. Een vrouw is sneller te vertrouwen dan zo'n dan die gastjes die dat tegenwoordig doen. Ja. Nou ja, al zou ik denken, als ik aan de deur sta met mijn tatoeages, dat mensen dan zoiets hebben van, doe maar niet.
3: Ja. Nou ja, onze collega Anieke van Rens die sprak vanmorgen ook nog even met een van de slachtoffers. Een meneer die zo'n €5.000 afhandig is gemaakt. Even horen wat hij daarover zegt.
18: Ze was ook echt heel handig met die telefoon. En het is natuurlijk ook een vrouw en dan is het echt moeilijk om te zeggen, hey, stop eens even, want ja, het is een vrouw die daar binnenkomt en daar ga je natuurlijk niet tegen. Dat gaat gewoon niet. Dat zit niet in mijn cultuur om.
12: Dus denk je dat het ook heeft geholpen dat zij een vrouw was? Als er een man stond, was het misschien anders gelopen? Of?
18: Ja, ik denk dat ik dan anders toch wel. Ja.
3: Kun je spreken, Geertje, van typische vrouwencriminaliteit? Of vind je dat onzin?
17: Ja, dat vind ik wel een beetje onzin. Want tegenwoordig doen vrouwen en mannen alles wel zo'n beetje hetzelfde.
3: Ja.
17: En ik denk dat er zelfs tegenwoordig wel vrouwen zijn die de mannen jobs overnemen.
3: Ja,
17: want je hebt zelfs tegenwoordig maffiavrouwen. En ja, ik vind hun veel. Ja, sorry dat ik dat zo zeg, maar ik vind hun veel stoerder dan de mannen hoor.
3: Stoerder?
17: Ja, ik heb daar wel. Het is niet dat ik naar ze opkijk of zo, maar ik vind dat wel altijd interessant, die vrouwen. Want ze zijn gewoon tof, ze zijn hard en ja.
3: Je bedoelt, als je het in die wereld, dan moet je echt je mannetje staan, omdat het zo'n mannenbolwerk is. Is dat wat je bedoelt misschien?
17: Ja, zeker. Je moet zeker je mannetje durven staan.
3: Ja, maar is het iets wat je terug ziet, Aysen? Dat er meer vrouwen ook in die georganiseerde misdaad dan opkomen?
33: Ja, je ziet het wel. En je ziet wel dat vrouwen. Vroeger kwamen vrouwen met strafbare feiten in aanraking wanneer hun man strafbare feiten pleegde en zij daarvan profiteerden of meededen. Nu zie je eigenlijk wel een soort van nieuwe generatie opkomen. Dat bijvoorbeeld In de logistieke planning, dus bijvoorbeeld als er explosieven moeten worden gehangen, die uitvoerders, dus degene die dat daadwerkelijk doen, die worden dan ergens opgehaald. Dat zijn dan vaak vrouwen die ze van A naar B rijden. En op zich, als je er even over nadenkt, is dat misschien ook wel slim, omdat instrumenteel wordt het dan ingezet, omdat de politie misschien minder snel een vrouw achter het stuur aanhoudt dan een opgeschoten man achter het stuur aanhoudt. Omdat ze denken van, hé, waar is die, wat is die van plan? Ik ga even controleren, mijn onderbuik.
3: Ja, dus niet alleen de argeloze ouderen aan de deur vertrouwt een vrouw meer, maar zelfs ook de opsporingsdiensten.
33: Denk ik.
3: Ja, ja, denk absoluut. Je dat die ook een blinde vlek hebben voor vrouwelijke daders, Geertje?
17: Ja, absoluut. Want vrouwen krijgen ook lang niet zoveel straf als dat die mannen krijgen, hoor.
33: Ja, dat is wel aan het veranderen, hoor.
17: Ja, ja. Ja. Maar ja, ik weet niet, man. De vrouwen, het lijkt wel of ze de overhand gaan nemen op de mannen, vind ik soms.
3: Nou, we hebben nog wel een weg te gaan.
17: Ja, maar ik zie wel steeds meer vrouwen overal komen, hoor. Want vrouwen die kunnen hetzelfde doen als wat de man doet.
3: Maar wat is, denk je dan, waardoor komt het dat ze daar dan toch volgens jou meer inrollen? Wat is de drijfveer daarvoor dan?
17: Omdat vrouwen niet onderaan willen blijven staan. Ik bedoel, als stel jouw man doet iets en jij staat daar. Ja, dat is toch, dat wil je toch niet, daar onderaan blijven hangen? Zou ik denken. Ik
3: wil als je in dat wereldje zit.
17: Als je in dat wereldje zit, dan zou ik gelijk naast mijn man willen komen te staan. En niet ergens daar onderaan blijven hangen.
3: Dus dat ze die ladder op willen klimmen. Eigenlijk een soort het glazen plafond. Waarvan we in het gewone leven zeggen, fijn als we die doorbreken. Maar dus in de georganiseerde misdaad is het natuurlijk eigenlijk niet wat je wil.
33: Nee, ja, ik denk in de georganiseerde misdaad, dat is en blijft wel een mannenwereld. Het is niet uitsluitend meer voor mannen, maar echte topposities in de georganiseerde misdaad voor vrouwen, dat is een keer een enkeling. Waar je wel wat over hoort. Maar ik denk wel dat het blijft een mannenwereld.
3: Ja, maar dus een vrouwelijke tachy of een bolle Joska, dat is nog een hele lange weg te gaan, zeg jij eigenlijk. Daar komen we misschien wel nooit. Wat maakt dat het zo'n mannenbolwerk is dan?
33: Ja, omdat een old boys network.
17: Dus jij zou zeggen, een vrouw kan die toppositie niet bereiken naar wat Jos, die weet die bolle Jos.
33: Ja.
17: En nee, tachy.
33: Ik zeg zeker niet dat een vrouw dat niet kan bereiken. Ja. Maar ik denk wel dat het voor een vrouw heel moeilijk is om zo'n toppositie te verkrijgen.
17: Ja.
33: Omdat
17: er was er toch eentje die tegenover Pablo Escobar stond. Waar hij best wel wat angst voor had vroeger.
3: Ja, er zijn wel verhalen inderdaad. Ja. Maar echt de grote namen die we kennen, dat zijn nu toch in ieder geval heel vaak mannen. Ja. Maar Geertje, misschien moet je eerst iets over jouw eigen verhaal vertellen. Jij hebt natuurlijk wel eens vaker bij ons gezeten, maar we hebben niet alles daarover gehoord. Bijvoorbeeld hoe jij dan in die criminaliteit rolde.
17: Nou, ik ben begonnen vroeger met stelen. Daar begon het bij mij in de winkel stelen. Ik liep gewoon de V&D vroeger binnen en dan ging ik mijn oude kleren ophangen en ik liep met nieuwe outfits, compleet nieuwe outfits naar buiten.
3: En deed je dat dan heel koelbloedig? Had je daar nooit?
17: Ja, ik ging me gewoon omkleden in het kleedhokje.
3: Je had nooit die zenuwen?
17: Nee. Ik heb eigenlijk nooit voor niks wat ik heb gedaan zenuwen gehad. Zelfs als dat ik bolletjes ben gaan slikken in Argentinië en Suriname. Ik heb daar geen angst voor gehad.
3: Misschien goed om even erbij te zeggen dat jij al jaren op het goede pad bent. Hè?
17: Ja,
3: dat
17: ik ben inmiddels 16 jaar clean en ik ben al 16 jaar vanuit het criminele leven gestapt.
3: En je geeft ze ook juist veel voorlichting, hè, om eruit te komen.
17: Absoluut. Ik ben ervaringsdeskundige.
3: Toch even gezegd hebben, maar je zegt het al even, ik ben al heel veel jaren clean. Jij was in die tijd natuurlijk ook heel erg verslaafd.
17: Ja, ik was verslaafd aan de heroïne en aan de cocaïne.
3: Is dat ook waar de delicten dan op terug te voeren waren? Was dat ook de drijfveer? Om dat te kunnen bekostigen?
17: Wel. Ja, want ik heb natuurlijk eerst via Loverboys heel lang nog achter de raam gestaan. Mm-hmm. Ik ben in die tijd ook heel zwaar verslaafd geworden aan heroïne en cocaïne, waardoor ik uiteindelijk op straat terecht ben gekomen. Ja, en vandaar ga je alles. Ja, ik ging klanten beroven. Ik ging in winkels stelen. Ik heb hele rare dingen gedaan om aan mijn behoeftes te kunnen krijgen, zeg maar.
33: Mm-hmm. En heb je veel gezeten?
17: Ja, ik heb ook voor domme dingen gezeten. Ik heb voor diefstallen gezeten. Ik ben opgepakt omdat ik drugs ging verkopen op de Wallen. Mm-hmm. Door combi-team was dat toen. Want die liepen gewoon als toeristen door de stad, wist ik veel.
33: Ja.
17: Ik ben gepakt toen ik uit Suriname kwam. ben ik gepakt. Ik was in Argentinië ook uit de rij gehaald. Maar godzijdank hebben ze me door laten gaan. Anders had ik daar vast moeten zitten.
3: Ja. Maar uiteindelijk heeft die drugshond toch? Dat die had het door.
17: Ja, toen ik terugkwam uit Suriname. Omdat ik ook een duwersbol had. Is die hond die is voor mij gaan zitten. En
3: kan je dat even uitleggen? Wat dat is?
17: Een duwersbol, die doe je in je vagina. En dat was een bol van 200 gram. Was best wel groot ook eigenlijk. Maar... ja, omdat ik hem in het vliegtuig eruit heb gehaald, is het condoom is eraf gegaan. En ik denk dat dat het probleem is geworden, waardoor die hond, toen ik hem terug ben gaan zetten, ja, die hond ging gelijk zitten, want die bolletjes in mijn buik kan die niet ruiken.
3: Mm. Dus even voor de duidelijkheid, jij komt uit het vliegtuig, dan heb je daar de 100% controle. Ja. Dus de douane staat daar met een hond, iedereen wordt gecontroleerd. En jij komt eraan lopen.
17: Ja, en die hond ging gelijk voor mijn neus zitten en toen dacht ik al, ja, laat me gaan. Maar
3: uiteindelijk... Volgens mij hebben dat ook eens. Is dat wel ook je redding geweest, toch? Daarna.
17: Suriname is mijn redding geweest. Want in Suriname ben ik clean geworden. Ik had methadon meegenomen omdat ik anders ziek zou worden van de heroïne. En ik heb vanaf dag 1 dat ik daar ben gekomen nooit meer wat gebruikt.
3: Nee. Nou hebben wij het natuurlijk vooral over de rol van vrouwen in de criminaliteit. Heb jij nou het idee dat ook in jouw tijd dat jij als vrouw... of dat vrouwen om jou heen echt speciaal ingezet werden op klussen omdat ze een vrouw zijn?
17: Ja, tuurlijk. Vooral toen ik nog prostitueerde.
3: Ja.
17: Want wij kregen alles voor elkaar. Wat een man niet zou voor elkaar zou krijgen. En ja, wij werden ook wel vaak ingezet om zeg maar bij mannen binnen te komen, zodat ze daarna beroofd konden worden.
3: Ja. En Eise, wordt er nou vaak in de rechtbank ook gesproken over, stond die vrouw niet onder druk van mannen, hè? Dus was het een kwetsbare vrouw die ook gebruikt is voor dit? Is dit iets wat je veel terug hoort in de rechtbank? Of wat je ook zelf als advocaat dan bepleit bijvoorbeeld?
33: Zeker, ja. Kijk, wat je net zegt ook, hè, van je wordt instrumenteel weer ingezet. Je bent prostituee, je maakt een afspraak met een man, je hebt dus een seksdate en vervolgens ben jij binnen, wordt de deur opengezet zodat hij beroofd kan worden van waardevolle goederen. Je kan als mijn cliënten dan zo zeggen, ja, dit heb ik niet gedaan uit luxe, maar puur omdat het moest, omdat ik er niet onderuit kon, want mijn pooier, mijn dit, mijn dat. Ja, dan kan je al die omstandigheden natuurlijk aanbrengen in de zittingszaal en vragen om daar rekening mee te houden, op zijn minst in de strafmaat, om de straf te verlagen.
3: Maar zie je bij Openbaar Ministerie, maar ook in de rechtbank zelf, hè, bij de rechters, dat er anders naar vrouwen gekeken wordt?
33: Ja. Kijk, ik zeg altijd, de mooiste vrijspraken in het strafrecht zijn voor vrouwen.
3: Want?
33: Want vrouwen komen vaker weg. Dus gewoon partners, een man-vrouw combinatie. Waarbij de vrouw aanwezig is terwijl iemand anders wordt geliefd.

0: komen vaker weg. Dus gewoon partners, een man-vrouw combinatie. Waarbij de vrouw aanwezig is terwijl iemand anders wordt geliquideerd. En die zegt, ik wist niet dat het stond te gebeuren. Het gebeurde ziende ogen. Als die vrouw, die laten we haar Patricia noemen, als die Patrick had geheten, was ze veroordeeld.
1: Ja. Nou ja, we zien natuurlijk nu in Amerika is een hele grote zaak rond Lindsay Clancy, de moeder die haar 3 jonge kinderen om het leven heeft gebracht. Houdt Amerika al weken in de greep. En die aanklagers willen haar vermoord veroordelen, terwijl zij zelf zegt dat ze na de bevalling een zware depressie had. Er is natuurlijk nu ook heel veel sympathie voor haar. Ook vrouwen die haar steunen.
0: Ja.
1: Past dit ook een beetje in dat voorbeeld? Het is natuurlijk wel van een hele grote orde.
0: Ja, klopt. Het is natuurlijk wel ook van een andere orde. En het gaat dan om een vrouw met postnatale depressie. De ene postnatale depressie is de ander niet. Dus in hoeverre moet je daar rekening mee houden? In Amerika zijn processen, misschien ook wel wat meer mediaprocessen, speelt juryrechtspraak natuurlijk ook weer een rol. De overtuiging speelt daar veel meer een rol. Dat je dan daarom wel meer sympathie gaat krijgen. En dat je dus daardoor, wanneer een verdachte de sympathie heeft, zie je eigenlijk wel dat straffen naar beneden gaan.
1: Mm. Maar bijvoorbeeld bij deze zaak, er staan dus dan heel veel vrouwen ook om haar te supporten. Geertje, kan je dat voorstellen of zeg je van nee? Want deze vrouw heeft haar kinderen vermoord.
2: Ja, nee. Ik heb daar helemaal totaal geen empathie voor deze vrouw. En waarom niet? Omdat ze gooit het op een postnatale depressie. Tuurlijk, kan zo zijn als je kinderen hebt gehad. Ik bedoel, ik heb er zelf 7. Maar zij wist heel goed wat ze wilde gaan doen, omdat ze haar man naar de apotheek heeft gestuurd. Dus zij was het al van plan. Dit is niet zomaar een opwelling geweest of een psychose. Zij wist heel goed wat ze ging doen.
1: Ja, maar dit is wel precies de discussie die nu in Amerika speelt. Ja. Hè? Van de een die zegt, ook de aanklager, van het was juist, ze heeft helemaal uitgerekend hoe lang die weg zou zijn. Terwijl de ander zegt, ja, maar door die psychose wist zij niet wat ze deed.
2: Nee,
1: ja.
2: Als je in een psychose verkeert, dan weet jij echt niet wat je doet. En dan ga je van tevoren ook niet opzoeken hoe lang die man weg is.
1: Nou ja, ze heeft natuurlijk ook zichzelf geprobeerd van het leven te beroven.
0: Ja, klopt. Kijk, dat weet ik niet. Hè. Kijk, om te zeggen van in een psychose, op het toppunt van een psychose weet je misschien niet wat je doet. Maar je hebt natuurlijk ook fases dat je erin komt en er weer uitgaat. En je weet niet hoe dat werkt met postnatale depressies. Daarom moet je het ook gewoon goed laten onderzoeken door deskundigen. En moeten wij eigenlijk misschien niet te snel oordelen vanaf de zijlijn of iemand volledig in die psychose was of niet. En is het gewoon een hele lastige kluif.
1: We laten hem even voor wat het is, want we maken even een uitstapje, namelijk de geschiedenisboeken in. Want ik zeg wel steeds, nou, de criminele wereld is een echte mannenwereld. Al zegt Geertje wel, de vrouw komt op. Maar goed, feit is dat hier slechts 6% van de gevangenen een vrouw is. Maar in de 17e en 18e eeuw was ongeveer 50% van de verdachte vrouw. En daarom hebben wij nu historicus Manon van der Heijden aan de telefoon. Hoe kan het nou dat er toen dan toch zoveel vrouwen in die criminaliteit zaten?
3: Ja, nee, dat klopt. En daar zijn eigenlijk verschillende redenen daarvoor. In de samenleving, zeg maar, 17e, 18e eeuw, er zijn natuurlijk heel veel mannen op zee. Zeker in Holland, maritieme samenleving, hè, mee met de VOC. Nou, dat betekent dat er ook heel veel alleenstaande vrouwen waren in die samenleving. En je moet je bedenken dat heel veel vrouwen ook in de samenleving migrantenvrouwen waren. Want 30-60% van onze steden bestond uit migranten en de helft was een vrouw. En die waren bijna allemaal alleen gekomen. Dus zonder familie, zonder bekenden. Die stonden er alleen voor, net als die vrouwen van die VOC-zeelieden. En ja, die moesten zichzelf zien te redden. Die moesten zien rond te komen, soms al met kinderen en gezin. En dat betekende dat ze kwetsbaar waren. Dat ze wegen moesten vinden om het te overleven.
1: En wat deden ze dan? Om wat voor criminaliteit ging het?
3: Nou, eigenlijk precies de criminaliteit die mannen ook pleegden. Dus het ging vooral over vermogensdelicten, diefstal. Maar het kon ook gaan om geweldsdelicten, vechten bijvoorbeeld. Omdat ze ruzie kregen met iemand. Het kon om allerlei redenen zijn. Dus eigenlijk gewoon de delicten die ook door mannen werden gepleegd.
1: Ja, en ze deden ook vaak aan vechtpartijen mee, hè? Toch?
3: Nou, zeker. Ja, en dat is wel opvallend. Want we hebben heel toevallig voor sommige steden, voor Rotterdam bijvoorbeeld, zogenaamde vechtboeken zijn daar bewaard gebleven. En daar staan alle dagelijkse schermutselingen in, de ruzietjes, maar ook alle gevechten. En dan blijkt dat 40% van die gevechten vrouwen betrof. Dus dat is behoorlijk veel.
1: Ja, maar

0: Ze konden ook wel flinke straffen krijgen toen, hè? Bijvoorbeeld op het vervalsen van munten stond er niet toch ook gewoon echt de doodstraf op in die tijd?
1: Ja, nee, zeker. Valse munterij, dat is een van de ergste delicten die je kunt plegen, naast natuurlijk moord en doodslag. Want ja, dat betrof natuurlijk het monopolie van de overheid, die de munten mocht slaan. En als je dat doorbrak door zelf munten te gaan slaan, dat was niet te accepteren. Dus daar stond echt de doodstraf op. En ja, soms werd dat ook door vrouwen gedaan.
0: Dankjewel, historicus Manon van der Heijden, voor even deze duik in de geschiedenis. Ja, weer terug naar het heden. Ja. Want we moeten het nog over de gevangenissen hebben. Wat zei je nou aan het begin, Aysse, dat er in een vrouwengevangenis... Want daar wil ik natuurlijk ook Geertje even over uithoren. Want die zat er tenslotte. Dat het daar toch een andere cultuur is?
2: Ja, wat ik altijd hoor van vrouwelijke cliënten is dat er heel veel onderling strijd en gedoe is op die afdelingen tussen vrouwen. Dat er ook wel veel akkefietjes en ruzies onderling zijn. Maar dat is iets meer van de laatste jaren. Wat ik dan hoor, is dat bewaarders, PW'ers, PW's noemen ze volgens mij daar binnen.
3: Ja, klopt.
2: Dat zij zich misdragen. En dan niet altijd in het seksuele, maar toch wel in een soort van onveilige sfeer zorgen. Waardoor vrouwen zich ook weer, ook terwijl ze gedetineerd zijn, zich misschien extra geïntimideerd voelen. Dus er is wel meer reuring, vind ik, op die in die vrouwengevangenissen ten opzichte van mannen. Die kunnen denk ik iets gewoon zakelijker benaderen.
0: Nou heb jij natuurlijk niet in de mannengevangenis gezeten, Geertje. Nee, dus je kan misschien niet helemaal vergelijken. Maar herken je er iets van?
3: Ik heb eigenlijk alle vrouwengevangenissen van Nederland gezien.
0: Nou, het zijn er drie, toch, hier?
3: Nee, ik heb toen de tijd ik in meerdere gezeten. Ik heb zelfs nog Kamp Zeist gezeten met 6 vrouwen op 1 cel.
2: Ja.
3: Ik heb Breda gezeten, die is volgens mij ook gesloten.
2: Ja.
3: Oh. Ik heb Terpeel, Zwolle, Nieuwe Sluis.
0: Ja. Oh, je bent toch nog aardig het land doorgereisd. Ja,
3: behoorlijk.
0: Even voor duidelijk, er zijn natuurlijk veel minder vrouwengevangenissen dan mannengevangenissen. Gewoon door dat percentage. Maar hoe is dat dan anders met al die vrouwen dan bij elkaar?
3: Ja, ik heb zelf nooit problemen gehad. Ik vond dat het eigenlijk wel gezellig. Want we gingen ook samen koken en samen luchten. Maar je hebt wel bepaalde kliekjes. Bepaalde groepjes of bepaalde vrouwen die zich beter voelen dan andere gedetineerden. Want die krijgen elke week genoeg geld op hun rekening gestort. Die hebben bakken met boodschappen. Snap je? Die lopen daar met merkkleding binnen. Wat ook niet nodig is. Die lopen met volle laag plamuur op hun kop. Vind ik ook niet nodig, want je zit binnen.
0: En zijn er delicten van vrouwen waarop neergekeken wordt?
3: Ja, tuurlijk. Ik heb met vrouwen, met kindermoordenaars gezeten.
2: Maar werd erop neergekeken? Of was dat misschien juist andersom?
3: Nou, ik weet nog dat er in Zwolle zat er een meisje die toen heel veel baby's heeft doodgemaakt. Nou, die hoefde niet te komen luchten hoor. Want die werd door de hele gevangenis uitgescholden. Ja, ik bedoel, je hebt baby's vermoord. En kinderen, daar blijf je gewoon vanaf.
0: Ja.
3: Maar voor de rest, ja, ik heb ook met vrouwen vastgezeten die hun man hebben vermoord. Of die mensen in een koffer hebben gestopt. Ja, ik kon gewoon met die mensen gezellig kletsen. Het zijn ook mensen. Ja, ze hebben een fout begaan. Moet ik ze daarop aankijken?
0: Nou ja, het is nogal een flinke fout natuurlijk. Ja. Is dat nou iets, Aysse, want het is onomkeerbaar, een moord plegen. Maar goed, is er nou iets dat vrouwen dat ook op een andere manier doen?
2: Ja, in de literatuur wordt vaak gezegd dat vrouwen vaker gif gebruiken om als een manier om te doden, of een ander de opdracht geven om het te doen. Dus het vuile werk uitbesteden.
0: Om ook een fysieke afstand dan dus te hebben? Dat je niet zelf, omdat je het misschien eerder fysiek dan aflegt of zo?
2: Nou, dat weet ik niet. Ja, dat zou kunnen. Hè. Kijk, iemand steken, dat vereist kracht. En direct in de aanwezigheid van die ander zijn. Van schieten kan je weer van een afstandje doen. Maar je weet dus ook weer niet, als je nooit hebt geschoten, ga je dan onder stressvolle omstandigheden juist schieten. Kan het anders weer verkeerd aflopen. Dus levensdelicten voor partners, ex-partners, door vrouwen is wat vernuftiger en wat meer geraffineerd. Dus vandaar gif. Dat komt vaak voor. Dat was je vraag.
0: Nou ja, inderdaad, of het anders is dan bij de mannen. Tot slot, want we vliegen hier door de tijd heen. Echt, we zijn bijna elkaar. Geertje, aan jou het eindwoord. Hoe zorg je ervoor dat je er ver van weg blijft?
3: Ja, gewoon een normaal leven gaan leiden. Lekker gaan werken, lekker naar school gaan. En je vandaar terzijde houden.
0: Ja, precies. Goed, zometeen.
3: Criminaliteit loont niet. Nooit.
0: Nee, precies. Hebben we ook even duidelijk gemaakt waarom je er zit, ook Geertje. Waarom je ervaringsdeskundige bent en dat nu allemaal zo mooi inzet. Hier gaat zometeen Stand van Nederland verder. Gaan ze het hebben over openbaar vervoer en dan specifiek de trein. Oh, Geertje, jij bent ook nog met de trein. Helemaal naar Zeeland.
3: Ja, ik ben nog 3,5 uur. Ja.
0: Volgende week gaan wij het hier hebben over motorbendes. Dan duiken we terug in de geschiedenis. Hè. Dus de opkomst van de motorbendes, maar ook de neergang daarvan. Komt een hele mooie documentaire serie over Van Poont. Oh, hele leuke omroep ook. Dus natuurlijk volgende week daar heel veel aandacht voor. Maar nu eerst dus Sam Hagens. Wij zijn er volgende week weer op hetzelfde tijdstip. Hopelijk tot dan. Fijne avond.
4: Radio 1.
5: Eerder in de perstribune van Max.
6: Tuurlijk zullen er mensen zijn die zeggen van Zaman, stel je niet zo aan. Maar het is geen aanstellen. Ik ben nou eenmaal zo. En het gekke is dat men zich mij hopelijk ook later nog zal herinneren aan iemand die heel enthousiast was. Toen ik 16, 17 jaar was of die jaar. En ik kwam iemand van 80 van een hele oude man. En nu is het mensen allemaal spijkelijk vrolijk. Je bent niet zo gauw oud, hè?
7: Nee.
6: Als je de mazzel hebt dat je het fysiek kan volhouden. Ja. Je moet natuurlijk wel gezond blijven.
5: Margreet Rijntjes presenteert de perstribune. Met deze week actrice Annemieke Ruiten over woeste grond en oud-voetballer Michiel Kramer over zijn boek. Zondagmiddag 12 uur.
4: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
4: Ster.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
11: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
12: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
14: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
15: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
16: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
17: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
18: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
19: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug, nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
5: NPO Radio 1, 8 uur.
4: Sam Hagens.
20: Het OV. Pardon, en specifieker de trein. Voor sommigen een bron van irritatie en voor anderen een oase van ontspanning. Hoe werkt ons spoornet? Waarom is een treinkaartje eigenlijk zo duur? Dat en meer gaan we bespreken in Stand van Nederland. Maar eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten.
21: De Verenigde Naties noemen het onacceptabel dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. Dat besluit staat haaks op het streven naar internationale gerechtigheid, zegt de VN.
22: We need to be investing more in ensuring justice and accountability rather than penalizing those who are documenting, investigating and prosecuting serious violations.
21: De sancties tegen het hof zouden over een half jaar ingaan. China halveert de export van hybride auto's en plug-in hybrides naar Europa. Na 2 dagen overleg in Peking zijn de EU en China het eens geworden. Er kwamen steeds meer Chinese hybrides naar Europa en de prijs daalde. Volgens Europese fabrikanten was dat oneerlijke concurrentie. De details van de overeenkomst moeten nog worden uitgewerkt, maar de Europese autobrancheorganisatie spreekt van een positieve stap. Volgens de betrokken eurocommissaris zijn in Peking ook afspraken gemaakt over betere toegang voor Europese producten tot de Chinese markt en over de export van zeldzame aardmetalen uit China. Nederland geeft 20 museumstukken terug aan Indonesië. Het gaat om voorwerpen die in de koloniale tijd zijn geroofd of onder dwang naar Nederland zijn gebracht. De meeste objecten waren in bezit van het Wereldmuseum. De directeur zegt verheugd te zijn over de teruggave.
1: Wij vinden dat als objecten oneigenlijk bij ons in de collectie gekomen zijn, dat het ook heel terecht is dat ze teruggaan naar het land van herkomst. Dus eigenlijk, we doen dit nu voor de 4e keer aan Indonesië. En eigenlijk is het iedere keer wel een heugelijke dag.
21: Onder meer een Koran, verschillende manuscripten en grafstenen worden teruggegeven aan Indonesië. Bij de landelijke vuurwerkinleveractie is ruim 7600 kilo vuurwerk ingeleverd. Mensen konden de afgelopen weken vuurwerk dat ze nog thuis hadden liggen anoniem en zonder boete inleveren. En dat kon steeds in een andere plaats. Het afsteken, bezitten en kopen van zwaarder consumentenvuurwerk is sinds augustus verboden. Vandaag was de laatste dag van de campagne. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid was de actie vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het wegvangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen in meren, kanalen en sloten verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om die kreeften te vangen. En het weer nog. Vanavond en vannacht buien en 1 graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt morgen 13 tot 16 graden.
7: Dankjewel Jan. Hoe is het op de weg? Edwin Gerritsen.
8: Er staan 2 files. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd. Tussen Battenverdorp en Afrit Haarlem-Zuid is de extra reistijd 3 kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht. In Limburg op de N276 Maasbracht richting Brunsum. Tussen Maasbracht en Koningsbos 20 minuten oponthoud.
23: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
24: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
25: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
26: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
25: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
26: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
27: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
28: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
27: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
29: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
30: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
31: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
32: Opgelost, autotaalglas.
0: NPO Radio 1. WNL.
2: Stand van Nederland.
7: Een hele goede avond. Je luistert naar Stand van Nederland, het programma van WNL, waarin we elke vrijdagavond jouw geldzaken bespreken. Vandaag... Ja, dat geluid kennen we natuurlijk allemaal. En sommigen hebben er positieve associaties bij, anderen zeker weer niet. Het gros van de mensen heeft er in ieder geval ervaring mee. Een trein die niet rijdt, een trein die vertraagd is, of dure kaartjes. Waarom is dat zo? Wat is goedkoper, wat is prettiger en wat is sneller? De auto of de trein? We gaan het erover hebben in Stand van Nederland met Sean Domen, FD-journalist en vriend van de show. Wijnand Veneman, hoogleraar infrastructuur en mobiliteit. Van harte welkom. En Gerard Tertode, verkeerspsycholoog. En onze eigen Dirk Brugger is ook hier. Welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Je kan meepraten via de NPO Luister-app. En via het chat-icoontje rechtsonderin kun je een vraag stellen. En dan bespreken wij die hier met onze gasten. Eerst maar eens, hoe zijn jullie hier gekomen? Gerard, hoe ben je gekomen?
3: Met de auto.
7: Met de auto, Wijnand, met...
6: De trein en de vouwfiets.
7: Altijd met de trein, toch?
6: Altijd met de trein.
7: Ja, waarom?
6: Nou nee, dat is ook niet waar, want ik heb ook een deelautosysteem. Dus daar gebruik ik wel eens. Maar want er zijn ook plekken in Nederland waar het niet... Maar met de vouwfiets en de trein ben ik op de meeste plekken het snelst.
7: Ja. Jean, hoe ben je hier gekomen?
3: Ja, ik durf het nou bijna niet meer te zeggen, maar toch met de auto, ja. Okay.
7: Dan zeg ik ben met de trein gekomen. Fijn dat jullie er zijn. We gaan ook genieten van het voetbal vanavond. Want er is een WK-kwalificatiewedstrijd. Hongarije tegen Nederland. Jan-Vincent van Zuiden, je bent daarbij.
9: Ja, we zitten in de play-offs voor het WK volgend jaar in de zomer in Brazilië. Daar wil Nederland zich voor kwalificeren. Dat lukte niet in de pool, want daar werden ze tweede achter Frankrijk. Ze moeten het nu via de play-offs doen en beginnen dus uit in Boedapest tegen Hongarije. Eerste kans is voor Nederland, voor Esme Brugts. Ja, Nederland is het aan zijn stand verplicht om deze wedstrijd te winnen van Hongarije. Die staan 45ste op de wereldranglijst, de Nederland 10e. En het verschil, ja, dat is groot. Maar of dat ook op het veld tot uiting komt, dat gaan we afwachten. Het is nog 0-0 na een minuut of 6 spelen.
7: En er wordt ook gespeeld in de Eredivisie. PSV tegen Heerenveen. Ragnar Niemeyer.
10: Jazeker, 7 minuten onderweg in Eindhoven. Het is nog een 0-0 in deze ontmoeting tussen de nummer 3 en de nummer 10. PSV en Heerenveen. En PSV wint heel vaak thuis van Heerenveen. Kreeg ook al 2 kansen, maar een schot van Meilands geblokt. En Fernandes prikte de bal zojuist over.
0: Stand van Nederland.
7: Maar we beginnen met het meest opvallende economische nieuws van dit moment met de redacteur Dirk Brugger.
11: Huizenkopers hebben eindelijk weer wat te kiezen nu het aanbod van koopwoningen toeneemt en de prijzen op steeds meer plekken dalen. De gekte lijkt voorbij en overbieden is niet altijd meer nodig. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van de NVM, de Nederlandse Makelaarsvereniging.
7: Ja, Sean, de markt verandert van een verkopersmarkt naar een kopersmarkt. Wat betekent dat?
3: Nou, het betekent vooral dat mensen dus uit meer huizen kunnen kiezen. Dat er minder druk op de ketel staat. Dat het makkelijker wordt om te zeggen, nou, ik laat eerst een bouwkundig onderzoek doen. Dat betekent eigenlijk dat het aantal woningen dat te koop staat per koper toeneemt. Nou, en dat betekent dat je dus een machtigere positie hebt als koper op die markt. Ja. En het zijn echt wel interessante cijfers. Je ziet dat die prijsstijging die vlakt echt wel af. Dat zit op iets meer dan 500.000 nu voor een huis. Moet je denken, dat zijn natuurlijk bedragen in euro's van nu. We hebben heel veel inflatie gehad, maar goed. Laten we even verder zitten. Okay. Wat je ziet is dat ook een deel van de kopers een 10% de prijs verlaagt. Dus er is ruimte, er is lucht aan het ontstaan op de woningmarkt.
7: En dat is eigenlijk wel goed nieuws.
3: Als je een huis wil kopen wel, als je het huis wil verkopen, dan ben je natuurlijk gebaat bij maximale opbrengst. Het enige probleem is als je dan zelf weer een nieuw huis moet aankopen, betaal je ook de volle map.
7: Ja, laten we ook even met iemand uit de praktijk praten. Leslie de Ruiter, ja, makelaar in het eigenlijk allerhoogste segment. Bekend van het Videoland programma Million Dollar Listing. Goedenavond, Leslie.
12: Goedenavond, Sam.
7: Hey, heb jij ook het. Merk jij deze ontwikkeling ook in het hogere segment überhaupt?
12: In het topsegment, de Champions League van de woningmarkt, dat was altijd al lastig. Dus kortom, met overbiedingen, daar hebben we met een gemiddelde transactieprijs van 2,5 miljoen. Dus dat is 5 keer zo hoog als het gemiddelde in Nederland. Daar hebben we sowieso eigenlijk vrijwel nooit met overbiedingen te maken. Dus voor ons is het eigenlijk hetzelfde als altijd. Maar feit is, er zijn wel degelijk factoren, ook zoals de gestegen rente, die natuurlijk zijn invloed hebben op de betaalbaarheid van woningen. En of dat je nou rijk bent, dan kijk je in ieder geval van naar macro-economische factoren. En als je iets minder rijk bent dat je het moet lenen, ja, dan merk je het direct in je portemonnee.
7: Ja, en wat voor verhalen hoor je van collega-makelaars? Hoe reageren ze op dit nieuws?
12: Nou, het nieuws, het is natuurlijk voor ons geen nieuws, hè? Want dit wisten we al. Dit zijn de cijfers die achteraf naar voren komen en worden gepubliceerd over een kwartaal wat wij met z'n allen lang achter de rug hebben. Dus voor ons is het geen nieuws. Wat we zien is verkopers die worden over het algemeen realistischer en dat is ook nodig. En die paar verkopers in de markt die een makelaar laten komen, waarbij de makelaar 6 ton adviseert en dat ze zeggen, ja, ik wil toch dat je 6,5 ton gaat vragen. Nou, de makelaars accepteren doorgaans zo'n opdracht wel. Als ze heel veel geluk hebben, dan lukt het. Dan zegt zo'n verkoper altijd, zie je nou wel dat ik toch gelijk had? Makelaars zeggen dan altijd, nee, beste verkoper, u had geen gelijk, maar geluk. Het enige overeenkomst tussen gelijk en geluk zijn de eerste 3 letters, maar het is een heel ander concept. Het feit is dat de mensen, de verkopers, die dus nog steeds te veel vragen, die zullen, tenzij dat ze heel veel geluk hebben, moeten verlagen. Dat is dus die 10% hè, van wat je hoort, 10% van de verkopers die uiteindelijk hun prijs verlaagt. Op het moment dat je nog steeds realistisch prijst, dan zijn er nog steeds, alleen er zijn alleen geen 20 kopers meer voor een huis, er zijn geen 10 kopers meer, maar je hebt er nog maar 3. Nou, daar worden nog steeds uitstekende deals gedaan en nog steeds all-time highs verbroken. Okay. Maar feit is, op het moment dat je op dit moment koopt, de fear of missing out, die is er wel een beetje uit. Want je denkt nu niet als koper, als ik nu niet koop, is het over een half jaar weer 10% duurder. Mm-hmm. Die gedachte die is al weg.
1: Okay. Die all-time highs, wat is jouw all-time high eigenlijk, Leslie?
12: Mijn all-time high is 42 miljoen in Nederland.
1: Oh, dat is een flink bedrag. Sean, de NVM komt ook met een interessant kaartje, zag ik. Dat heb je voor je ook liggen, toch? De verschillen per regio zijn best wel interessant om eventjes over te hebben ook.
3: Ja, zeker. Die zijn er eigenlijk altijd. Je zag in het verleden dat de stad Amsterdam voorop liep als het ging om stijgingen. Je ziet nu dat het in het westen van het land eigenlijk duidelijker begint af te koelen. Ook in de regio Zeeland. En andere gebieden van het land lijkt eigenlijk een inhaalslag te worden gemaakt. Dat is in delen van Drenthe het geval. In het noorden van Limburg ook. Dus je hebt natuurlijk gemiddelde cijfers voor het land. Maar je ziet daaronder een heel verschillende ontwikkeling per regio. En het interessante, denk ik, wat je in de gaten moet houden, is inderdaad als ik kijk naar de kaart, dat lijkt me de regio Haarlem en omstreken. Hè, op het moment dat daar inderdaad sprake is van een stabilisatie, van afkoeling, dan breidt zich dat. Dan is de kans groot dat zich dat verder over de Randstad gaat uitbreiden.
1: We gaan even naar Jan-Vincent van Zuiden, want er is gescoord bij de vrouwen Hongarije-Nederland.
4: Ja, de ban is al heel snel gebroken door Oranje. Een strakke bal door het centrum van de verdediging van Hongarije, van Damaris. Een mooi overstapje van Van der Donk. En dan staat daar de spits. Linette Berestijn is dat vanavond en die blijft heel cool en schuift de bal binnen. Nederland kreeg al een paar kansen in de eerste 10 minuten. Het is heel duidelijk dat Nederland veel sterker is dan Hongarije. En dus ook met 1-0 voor is gekomen door een doelpunt van Berestijn.
1: Leslie, ben jij eigenlijk hoe positief ben jij over de toekomst als makelaar?
12: Nou, sowieso, ik ben altijd positief.
1: Ja, je bent een positief ingesteld mens natuurlijk.
12: Maar
1: ja, dat weet ik.
12: Feit is wat Charles net zegt. Hij heeft natuurlijk wel gelijk liggen. Die liggen allemaal, die kloppen. Alleen laten we niet vergeten, het is ook logisch dat in Lutjebroek, waar de prijzen nog steeds heel laag zijn, en in sommige gemeentes heb je vierkante meterprijzen van €1600 per vierkante meter. Ja, die hebben nog wel wat opwaarts potentieel. De hoogste vierkante meterprijs die op dit moment, as we speak, in de markt wordt gevraagd in Amsterdam, is €35.000 aan het Vondelpark. Ja, dat is natuurlijk een heel ander spelletje. En het is logisch dat dat geen €50.000 wordt, want dan kan je beter in Monte Carlo
1: overwonen. Ja, nee, zeker. Monte Carlo ook leuk. Weer gescoord. Jan-Vincent van Zuiden.
4: Het gaat hard. Linette Berestijn maakt haar tweede. 2 minuten nadat ze de 1-0 heeft gemaakt, maakt ze ook de 2-0. En dit is een schitterende goal, hoor. Voorzet vanaf de rechterkant. En ze volleert hem in 1 keer keihard achter de Hongaarse keeper. Een prachtig doelpunt van Linette Berestijn. En binnen een kwartier staat Nederland dus al met 2-0 voor in Hongarije. Ja,
1: dat loopt lekker. Jean, wilde jij reageren op wat Leslie net zei?
3: Nee, volgens mij was ik het er wel mee eens. Maar
1: je was het met hem eens.
3: Ik was afgeleid.
1: En je zat
3: ook
1: weer bij het doelpunt natuurlijk.
3: Ook
1: dat
3: naar
1: snap ik.
3: Kijken,
1: dan gaan we naar ander nieuws ook op de woningmarkt. Blijf er nog even bij ook, Leslie. Tot 55.000 energielabels op woningen zijn te hoog. Daardoor betalen kopers en huurders in die gevallen voor duurzaamheid die in de praktijk eigenlijk helemaal niet is. Dat schrijft het FD, jouw krant, Sean. Op basis van onderzoek van vastgoeddatabedrijf BrainBay. Het komt neer op in totaal €570 miljoen aan te hoge woningwaarde. Het gaat om het oppompen van energielabels door labelaars. Wat doet dan zoiets met die prijs?
3: Nou ja, het is natuurlijk interessant. Op het moment, mensen willen graag een huis hebben met zo laag mogelijke energielasten. Dus je hebt liever label A dan label G. Dat spreekt voor zich. Ja. Dan betaal je veel meer. Maar je ziet dat die labels vertalen zich ook in hogere prijzen die mensen bereid zijn te betalen. Het is net als met een. Als jij kan kiezen tussen witgoed met een A-label of een G-label. Nou, dan weet je dat A-label, dat kost je op de lange termijn minder aan stroomkosten. In dit geval gaat het dus om stookkosten. En wat je ook ziet, die grafieken zijn erg interessant. Je ziet dat die labelaars dus, we hebben als FD die grafiek ook afgedrukt. Mm-hmm. Je ziet dat er is een enorme oploop zeg maar aan het randje van label A. En dan zie je een enorme deuk in die grafiek bij label B. En dan weet je eigenlijk al, dan hebben ze dus hun stinkende best gedaan om die huizen nog onder label A te laten vallen. Waar ik benieuwd naar ben, en dat is een vraag voor Leslie. Stel nu dat je een huis koopt dat label A heeft en je komt er achteraf dat eigenlijk een schoemellabel is. Ja. Zou je dan bijvoorbeeld op grond van verborgen gebreken een rechtszaak kunnen starten? Wat kun je daaraan doen, Leslie, als consument?
12: Daar kun je heel veel aan doen. Niet op basis van verborgen gebreken, maar op basis van een variant daarop. De non-conformiteit. Je hebt iets gekocht wat niet de eigenschappen heeft die jou zijn beloofd. En ik denk dat je dan een hele goede kans hebt om daarvoor schade te vorderen bij de rechter. En op het moment, en dat kan over substantiële bedragen gaan. Hè. Als dat over 5% of 10% van de koopsom gaat, dan is dat echt enorm. Ja. Alleen wat je wel ziet, die duurzaamheid, die is ook echt heel erg belangrijk. In het middensegment voor de cash-out vinden mensen dat van belang. Die willen gewoon een woning met lage energielasten, te vergelijken met die wasmachine met energielabel A. In het topsegment, waar ik me dan wat meer in begeef, zien we dat mensen geven misschien iets minder om de daadwerkelijke energierekening. Alleen daar gaat gewoon de duurzaamheid vanuit een soort moraliteitsbesef speelt daar weer mee. Dus in beide gevallen is het heel kwalijk op het moment dat er wordt gesjoemeld met energielabels. En daar ben ik ook een ernstig tegenstander van. Sterker nog, woningen met energielabel G bijvoorbeeld, die zijn op dit moment eigenlijk onverkoopbaar. En er is ook iets veranderd. Heel veel monumenten, die waren vrijgesteld. Sterker nog, alle monumenten die waren vrijgesteld van een energielabel. Dat is sinds eerder dit jaar veranderd. Die hebben ook allemaal een energielabel. En daar zien we wel de F'jes en de G'tjes.
1: Er is dus een moraliteitsbesef bij miljonairs, Jean.
3: Het is een avond met louter goed nieuws. Ik bedoel, het Nederlands elftal scoort tegen Hongarije. Ja. En we horen ook dit. Dat is prachtig, lijkt me.
1: Heb je nog een mooi stulpje te koop staan?
12: Het duurste wat we op dit moment hebben is 22,5 miljoen euro in Adenhout. Met energielabel A overigens.
1: Dat mag
12: nog wel worden gezegd. En dan hoop ik dat het klopt. We hebben in ieder geval niemand omgekocht.
1: Hey, heel goed. Leslie de Ruiter, makelaar. Dankjewel voor jouw tijd. Dankjewel.
5: De haven van Rotterdam kan weer uitbreiden. Momenteel zit het gebied nog op slot door de stikstofregels, maar er is een oplossing. Geen dure filters of elektrische containerschepen, maar konijnen.
1: Wat?
5: Konijnen.
1: Konijnen.
5: Het is bij de konijnen af. En we hebben contact met bioloog Matthias Bittenbinder. Matthias, goedenavond.
8: Goedenavond.
1: Hey.
5: Hoe gaan deze konijnen de Rotterdamse haven van het stikstofslot afhalen?
8: Ja, een onwijs goede vraag. Ik moest ook even dubbel lezen, want ik dacht, vreten ze dat stikstof nou op? Maar dat is niet het geval. De stikstof verdwijnt in principe niet, maar de konijnen pakken wel de gevolgen aan. Dus wat er gebeurt, dat stikstof is eigenlijk een soort mest voor grassen die hele duinen helemaal overnemen. Die groeien over die duinen heen, dat wil je niet. Wat die konijnen doen, die graven, die maken holen en die schoppen allemaal zand naar boven. Die zorgen ervoor dat dat gras verdwijnt. En dus al die bijzondere, zeldzame duinplantjes en beestjes kunnen daardoor dus in leven blijven. Die worden dus niet overgenomen door de grassen. Dus je helpt die konijnen helpen eigenlijk dat duingebied een beetje intact te houden.
1: Ja, het herstelt de natuur eigenlijk. En daarmee kan het dan van het stikstofslot. En ze planten zich ook snel voor, toch?
8: Ze doen het als konijnen, zou je kunnen zeggen. Ik moet wel zeggen, dat het is wel zo dat er is een hele ernstige konijnenziekte geweest. Dus de aantallen konijnen zijn gigantisch gedaald.
1: Ja.
8: Dus op heel veel plekken in de duinen zijn die konijnen er eigenlijk niet meer of heel weinig.
1: Ja.
8: Dus we moeten ze weer uit gaan zetten om die konijnenpopulaties weer een beetje in stand te houden. Maar als ze het dan eenmaal goed doen, dan is het voor de duinen dus echt heel goed nieuws.
1: Nou, mooi nieuws. Mooie ontwikkeling om van het stikstofslot te komen. En jij klinkt eigenlijk nog heel fris, Matthias, terwijl je gisteravond het laat hebt gemaakt bij het televisiergala, heb ik uit bepaalde bronnen vernomen.
8: Ja, Ja, ik moet zeggen, jij klinkt ook nog behoorlijk fris.
1: Dankjewel.
8: Ja, ik moet zeggen, het duurde wel even hoor, voordat ik er een beetje weer lekker in zat. Maar toen ik jouw belletje kreeg, dat ik dacht, ja, als ik even kan bellen, dan word ik natuurlijk altijd vrolijk.
1: Heel aardig van
8: dus
1: jou.
8: Dus nee, het gaat goed. Ja, fijn. Hoe gaat het bij jou?
1: Gaat ook heel goed. Ik ga verder met deze uitzending als je dat goed vindt. Matthias Bitterbinder, bioloog, dankjewel voor je tijd. Het OV was deze week niet uit het nieuws weg te slaan. Ze zijn er vanaf komende woensdag weer wekelijks stakingen in het regiovervoer. Horen we wederom dat er een betere verbinding moet komen in de regio. En wil staatssecretaris Annette Bertram dat het OV goedkoper wordt? Wijnand Veneman, hoogleraar infrastructuur en mobiliteit. Hoe haalbaar is het om het openbaar vervoer goedkoper te maken?
6: Er zijn landen waar het OV gratis is. Dus als je vraagt wat kan, ja, alles kan.
1: Dat kan, maar ja. is het in ons land haalbaar?
6: Nou, op zich is het wel interessant. We hebben in Nederland een kostendekkingsgraad van ongeveer 50-60%.
1: Wat betekent dat?
6: Wij als reizigers ongeveer 50-60% van de kosten betalen.
1: Okay.
6: Dat geldt niet voor de trein trouwens. De NS draait op zijn eigen zak. Dus dat betalen we met z'n allen zelf. Of bijvoorbeeld de metro van Amsterdam. Daar wordt geld mee verdiend. Maar je kan alles gratis maken. Dat is geen punt. Ik zou er niet zo voor zijn.
1: Nee.
6: Er zijn zat mensen die woningen van 42 miljoen kunnen betalen. En als die een dagje naar Amsterdam willen.
1: Ze gaan met de trein.
6: Waarom zou die... Nou, waarom niet? Als je dus misschien het beste aangenaam ritje vanaf...
1: Ik denk dat ze met de Porsche gaan.
6: Sta je wel in de file?
1: Nou, ja, oké. Ja, dat is lastig parkeren.
6: In ieder geval, zeg maar, ik ben een tijdje geleden zat ik een tijd in Zürich. Daar gaan alle miljonairs met het openbaar vervoer.
1: Ja?
6: Want daar sta je met de Porsche gewoon hartstikke in de file. En de trein dendert lekker door. Dus als je het verschil maar groot genoeg maakt en goed genoeg maakt, dan gaan mensen wel.
1: Is er voldoende geld voor beschikbaar om het goedkoper te maken? Het kabinet.
6: Oh, oké. Volgens mij is dit kabinet zitten met de hand op de knip. Dus de antwoord daarop zou nee zijn. Ik denk dat wat Nederland wel nodig heeft, dat is waar we als land ook niet zo goed in zijn, is dat er specifieke doelgroepen zijn die echt wel gesupport zouden kunnen worden om met het OV te kunnen. Dat geldt niet dus voor iedereen. Maar wat we zien in Nederland bijvoorbeeld is, als je kijkt naar het aantal reizigers in het openbaar vervoer op de 21ste, 22ste en 23ste van de maand, op het moment dat het loon is uitgekeerd,
1: ja,
6: dan is er een piek. Dan gaan mensen die dus niet konden betalen om met het openbaar vervoer te gaan, die gaan op dat moment met het openbaar vervoer. Die hebben het reizen naar oma uitgesteld of iets dergelijks, totdat er weer inkomen was. En ook verder in andere omgevingen zie je dat als je woont in Nieuwekerk aan de IJssel en je wil op de Maasvlakte werken en je hebt geen auto, dan zou dat heel mooi kunnen gaan met openbaar vervoer. Maar voor mensen die niet zoveel verdienen is dat problematisch. Dus er zijn specifieke doelgroepen denk ik in dit land waar we veel beter dingen voor zouden kunnen regelen.
1: Daar kijkt de staatssecretaris ook naar. Die wil vooral naar die minima kijken.
6: Zeker.
1: Dirk, hoeveel reizen we eigenlijk met de auto en het openbaar vervoer?
13: Ja, die cijfers zijn we even ingedoken. Dan komen we uit bij de cijfers van 2024. We hebben in totaal als Nederlanders, 6 jaar en ouder, in totaal 203,5 miljard kilometer afgelegd in 2024. Waarvan 138 miljard in de auto wordt gereden. Nou, een kwart van die 138 kilometers wordt al gedaan als passagier of bijrijder. Dus we zitten ook nog steeds heel vaak alleen in de auto. Als we dan kijken naar het OV, dan doen we dat 25,6 miljard kilometer per spoor, per bus, tramrails, metro. En daarvan is 80% op het konto van de trein. Dus dat is wel het meest gebruikte OV-middel. En dan hebben ze ook nog gekeken bij het mobiliteitspanel van Nederland. Hoe populair of hoe positief mensen over het vervoer zijn. Ruim 75% van de mensen is daarin positief over de auto als vervoersmiddel. En dat maakt de auto dus een stuk populairder dan het OV. Want minder dan de helft van de ondervraagden is echt maar positief over reizen met het OV.
1: Interessant. Gerard de Tolen, verkeerspsycholoog, verklaring voor?
14: Ja, daar heb ik zeker een verklaring voor. Kijk, voor heel veel mensen is de auto gewoon het verlengstuk van de huiskamer. En die staat voor je deur. Je hebt het gevoel dat je hem zelf onder controle hebt. Je hebt je eigen spulletjes erin liggen. Hij ruikt naar je, bij wijze van spreken.
1: Er zitten geen stinkende mensen in die auto?
14: Er zitten geen andere mensen in die je niet kent, in de meeste gevallen.
6: Het OV ook niet, hoor.
1: Echt wel. Ik zit heel vaak in het OV met stinkende mensen.
14: Okay. Ja. Nee, maar er zijn een heleboel
1: niet heel vaak, soms.
14: Maar er zijn gewoon een heleboel bezwaren die mensen opvoeren, deels terecht en deels ook omdat men heel graag in die auto wil blijven zitten. En dus alleen maar het alternatief als heel slecht bestempeld en alle nadelen die net genoemd zijn 10 keer uitvergroot. Zo zitten we in elkaar. Hè. Wat we leuk vinden, dat gaan we, dat zien we ook in onze eigen perceptie als steeds mooier worden. En wat we liever niet doen, dat zien we steeds slechter. Dus het openbaar vervoer heeft altijd vertraging, is altijd te druk, is altijd slecht. En je bent aan de goden overgeleverd, noem maar op. Terwijl treinreizigers, ja, die weten daar op een bepaalde manier mee om te gaan. En die zien juist die files en alle ellende die bij de auto hoort en de benzineprijzen weer als een groot probleem. Dus ja, je bent heel erg gefocust op wat je graag wil. En in dat geval komt de trein er slecht af, het openbaar vervoer er slecht af bij automobilisten.
1: Ben jij eigenlijk fan van de trein, Jean Domen?
3: Ik ga elke dag met openbaar vervoer naar mijn werk. Ja, omdat ik dat ontspannend vind. En we hebben in de metropoolregio Amsterdam geweldige verbindingen. Ja. Ik ben in, als het mee zit, in 35 minuten ben ik van Monnikendam ten noorden van Amsterdam en Waterland. Sta ik voor de deur op het Prins Bernhardplein bij het Financiële Dagblad. En dat is een geweldige verbinding. En af en toe heb je een beetje vertraging. Ik heb overigens nooit mensen die stinken om mij heen.
1: Oh.
15: Ja. Eerste klas.
1: Maar misschien. Oké, misschien ligt het aan mij. Jan Vincent van Zuiden, er is weer gescoord.
16: Ja, het is tiki-taka voetbal van Oranje in Hongarije. Het is 0-3 geworden, want Nederland creëert kans na kans na kans. Het had echt al 0-5 kunnen staan of zo. Het is nu dus 0-3. Een bal van Brugts op Pelova, die schiet. En dan wordt die bal via Nagy van richting veranderd. Kan de keeper er niks meer aan doen. En binnen een half uur Nederland dus al op 3-0 tegen Hongarije.
1: We gaan het hebben over het NS-zomerticket. Veel mensen hebben er de afgelopen maanden hun voordeel mee gedaan. Een NS-dalvrij abonnement, zoals dat heet, ging in de zomermaanden juni tot en met augustus van bijna €130 per maand naar een kleine €50 van een geste vanuit het kabinet. Ook in samenwerking met de oppositie, want ja, die prijzen aan de pomp waren wel heel erg hoog, dus er moest iets gebeuren. We gaan er even op terugblikken, want, en dat doen we ook met de NS. Goedenavond, Daan Schut, directeur commercie en netwerk in de Raad van Bestuur van NS. Goedenavond.
17: Goedenavond.
1: Hoe kijken jullie er eigenlijk op terug, op de ticket?
17: Wij kijken daar met heel veel positiviteit en ook wat lerende terug op deze mooie zomerticket. We hebben daar uiteindelijk meer dan 400.000 reizigers mee getrokken. En dat was veel meer dan wij van tevoren gedacht hadden.
1: Nieuwe reizigers?
17: 400.000.
1: Dat zou je dan heel groot succes kunnen noemen?
17: Ja, wij zijn er ontzettend blij mee. En vooral ook omdat het natuurlijk gewoon mensen weer in aanraking bent met de trein. Hè. Deels zijn het mensen geweest die al een abonnement hadden. Maar we hebben 37% van de mensen waren mensen die normaal geen abonnement bij de NS hadden. Dus veel nieuwe reizigers bekend kunnen maken met de trein.
1: Hoeveel geld heeft het uiteindelijk gekost?
17: Ja, dat zijn we nog, daar zijn we nog mee bezig. We hebben een evaluatie lopen met het ministerie om te kijken van joh, hoe is het nou gelopen met die ticket? Wat heeft het gekost? Dus daar kunnen we binnenkort wat meer over vertellen, maar nu nog niet.
3: Mag ik daar toch wat over vragen?
1: Ja,
3: want ik las in de aanloop naar deze uitzending dat er door het Rijk €118 miljoen voor was vrijgemaakt. Klopt dat? Moeten we in die orde van grootte denken dan?
17: Dat bedrag is inderdaad van tevoren vrijgemaakt, maar dat was een bedrag wat gecalculeerd is op wat zou er maximaal kunnen gebeuren. Okay. Ik verwacht niet dat we op dat bedrag gaan komen, maar dan loop ik een beetje vooruit op de zaken, zullen we echt eerst moeten evalueren.
1: Dat abonnement dat gaat eigenlijk automatisch weer over van €50 naar €130, dat is gebeurd bij een aantal mensen. Heeft u eigenlijk enig idee hoeveel?
17: De meeste hebben. Nee, het precies aantal weet ik niet. Wij verwachten wel dat het rond de 10.000, dat is dus een paar procent van de mensen mogelijk. Hè, dus dat weten we niet precies, maar mogelijk vergeten zijn hun abonnement op te zeggen.
1: Oké, die zijn vergeten. Maar die moeten wel doorbetalen.
17: Ja, en kijk, de uitdaging die wij gehad hebben is dat wij in het voorjaar vanuit de overheid het verzoek kregen. Jongens, denk eens mee om een mooie gesture te doen voor alles rond de hoge olieprijzen. Dat moest toen in 6 weken gebeuren. En de enige mogelijkheid die we hadden was een bestaand product gebruiken, wat een doorlopend abonnement is, wat je op moet zeggen. Nou, dat heeft inderdaad tot de nodige uitdagingen geleid. Die hebben we goed mee kunnen krijgen met z'n allen. Dat abonnement is overigens wel gewoon per dag opzegbaar. Hè? Dus mensen die zitten niet lang vast aan het abonnement. Ze kunnen gewoon, als ze vandaag opzeggen, dan is die morgen stopgezet.
1: Ja. Verwacht u dat het terugkomt?
17: Dat is natuurlijk een hele interessante vraag. Ja, wij zijn blij met hoe het gelopen is. Hè. Wat ik al zei, het heeft 400.000 reizigers getrokken. En we zijn nu met de overheid en met de staatssecretaris in gesprek van joh, verdient dit herhaling? In welke vorm dan? Moet het voor dezelfde groep? Of gaan we wat meer inspelen op wat Wijnand Veneman net bij jullie zei, op specifieke doelgroepen ja. die het nodig hebben in hun portemonnee? Dat gesprek loopt.
1: Ja, want de vraag is wel, wie heeft hier uiteindelijk van geprofiteerd? Het zijn toch vaak mensen, dagjes mensen die misschien gepensioneerd zijn bijvoorbeeld. Heeft u eigenlijk enig idee wie er precies gebruik van heeft gemaakt?
17: Ja, het is vooral sociaal-recreatief gebruikt. En dat bedoelen wij dan inderdaad mee dagjes mensen. Mensen ja. die naar familie gaan. Eigenlijk is zijn familieuitjes de grootste okay. groep geweest. Maar daar zien we ook wel veel mensen die zeggen van joh, in ons onderzoek, het is zo fijn dat ik eindelijk weer een keer naar mijn familie kom, want ja. het is te betalen. En we zien eigenlijk twee effecten van dat NL-dalvrij. En de ene is dat het toch inderdaad echt goed werkt. Hè? Als je een incentive geeft die serieus korting biedt. Dat heel veel nieuwe mensen gaan reizen. En dat het er ook zoveel zijn en dat ze veel meer zijn gaan reizen. Ja. Dus we zien ook dat heel veel mensen de auto hebben laten staan en de trein hebben gepakt.
1: Okay, duidelijk.
17: Dat is denk ik wel interessant voor jullie gesprek aan tafel. Wat betekent dat nou eigenlijk?
1: Ja, zeker. Bedankt Daan Schut namens NS. We gaan naar Ragnar Niemeyer, gescoord.
10: Door PSV. PSV staat op 1-0 na een half uurtje spelen tegen Heerenveen. Dat kans op kans op kans heeft gehad om er 0-1 van te maken. De ploeg uit Friesland tot drie keer toe. Rivera, aantal minuten geleden, er waren zelfs wel meer mogelijkheden. PSV kreeg ook wel wat momenten. Nu was het bij de middenlijn de linksback Zagaritis die zich liet foppen door Baraktarevic. Hij vervangt Perisic bij PSV. De bal vanaf de rechterkant voorgebracht. Doelman ziet er ook niet goed uit. En dan van vlakbij met het hoofd. Gustil die maar weer een scoort en zijn vijfde maakt van dit seizoen. PSV misschien wel tegen de verhouding in. Want Heerenveen kreeg echt grote kansen hoor, via Maxence Rivera. Maar PSV op 1-0 tegen Heerenveen. Gustil.
1: En dan gaan we naar het NOS-journaal met Jan van der Putten.
15: NPO Radio 1.
18: In Gent, in Vlaanderen, zijn drie mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten ruim 30 mensen vast. Bij hevige rellen in Brussel zijn zeker 110 mensen opgepakt, melden Belgische media. De Nationale Vakbondsbetoging tegen de bezuinigingen verliep vreedzaam, maar honderden jongeren zochten de confrontatie met de politie. In Brussel is ook veel vernield. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Premier Jetten zegt in een eerste reactie dat hij helemaal achter het hof in Den Haag staat. En Jetten noemt de sancties diep betreurenswaardig. In China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe.
19: Stand van Nederland. Sam Hagens.
1: Welkom terug bij Stand van Nederland. We hebben het over ons spoor, de gele rups en daluren. Kortom, de trein. Veel mensen zijn afhankelijk van het openbaar vervoer om van A naar B te komen. En hoe verhoudt zich dat reizen eigenlijk tot de auto? Dat en meer bespreken we met onze gasten. Bij mij hier in de studio, Jean Domen, FD-journalist. Wijnand Veneman, hoogleraar infrastructuur en mobiliteit. En Gerard Tertolen, verkeerspsycholoog. Welkom, fijn dat jullie er nog zijn. U kunt meepraten via de NPO Luister-app. Doe dat vooral. We hoorden net een terugblik van namens de NS dan. Op dat NS-zomerticket gaan we nu naar iemand die er heel veel gebruik van heeft gemaakt. Ervaringsdeskundige Rinse Pol, 65 jaar, uit Jistrum. Zeg ik dat goed zo, Rinse?
20: Ja, klopt.
1: Klopt, hè? U kocht een zomerticket en reisde per trein door onze 12 provincies, nam uw fiets mee en hondje Evi. Hoe was het?
20: Nou, het is bij 11 gebleven. Limburg is helaas niet gelukt.
1: Wat jammer nou.
20: Ja, dat zit me nog steeds dwars. Maar ik heb het nog goed geprobeerd.
1: Waarom is dat niet gelukt dan?
20: Nou, het was in het laatst van mijn abonnement.
1: Oh.
20: En ik had van tevoren had ik een slechte ervaring in de trein. Met een paar mensen die met een rare hond binnenliepen.
1: Oh, ja.
20: Ja, was echt even niet leuk. Dus had ik echt even iets van, nee, het hoeft voor mij niet meer. Kijk, dat was toen na 8 uur.
1: Nou, dat is vervelend natuurlijk, zo'n vervelende ervaring. De ticket überhaupt, dat het voor 50 euro, dat je voor 50 euro onbeperkt tijdens de daluren kunt reizen. Hoe is het u bevallen?
20: Ja, verder wel goed.
1: Ja.
20: Alleen ik had een paar slechte ervaringen met de NS.
1: Oh, wat is er gebeurd?
20: Nou ja, ze wouden mijn ketting was er een keer afgelopen.
1: Van uw fiets?
20: Die wouden dus niet repareren bij de werkplaats van de NS.
1: Oh.
20: Omdat het een elektrische fiets was.
1: Wat onaardig. Jammer, ik had net de NS aan de lijn. Ik had het eigenlijk gelijk even bij ze neer moeten leggen. Maar inmiddels hebben we ze niet meer hier. Rins, ga je volgend jaar, als het ticket terugkomt, stel je voor, in de zomer, gaat u dan weer het land door? En dan wel naar Limburg?
20: Ja, als ik het weer doe, dan ga ik wel naar Limburg toe, ja.
1: Ja. Ik wens u heel veel succes en groetjes aan uw hondje.
20: Ja, oké. Okay. Ik had een wat langer gesprek verwachten.
1: Nou, we zijn er al, als u het goed vindt. Dan praat ik nog even door hierover met de gasten in de studio. Dankjewel, Rinse Pol. Bedankt voor uw tijd. En nu horen we weer de prachtige bel die we allemaal kennen. Wijnand Veneman, was het een succes, dit zomerticket?
6: Nou, wat zo'n zomerticket doet is, in de zomer zitten niet zoveel mensen in de trein. Zijn er dus heel veel lege stoeltjes die rondgezuld worden. Nou, dat is jammer. En wat het een tweede doet, is precies wat Daan Schut vertelde, is er zijn allerlei mensen die ook wat, waar Gerard het al over had, misschien een idee hebben over dat openbaar vervoer of die trein, dat niks is en niet leuk. Als je die mensen dan die mogelijkheid geeft, dan gaan ze misschien een keer wel. Nou, en dan ontstaat er een verschil tussen de perceptie waar Gerard het erover had. Als je er nooit in hebt gezeten, dan heb je een beeld en denk je buh.
1: Mm-hmm.
6: En als je er een keer in zit, dan krijg je in ieder geval een realistischer beeld. Voor sommige mensen is het dan het idee om te blijven hangen. Dus die twee functies kan zo'n zomerticket heel goed hebben. Stoeltjes vullen, die anders leeg heen en weer gezult worden.
1: Ja.
6: En de andere mensen een keer kennis laten maken met dat openbaar vervoer die anders het niet zouden doen.
1: Gerard?
14: Ja, nee, dat klopt. Het is, maar het is wel het is voor recreatief. Hè? En voor recreatief is toch een ander soort reis die je maakt wanneer het over van werk gaat. En als we bezig zijn met, joh, we moeten wat meer automobilisten stimuleren om met het openbaar vervoer te gaan, hebben we het vaak over het woon-werkverkeer. Uh-huh. Omdat we van die files af willen. En ja, daar was deze ticket natuurlijk niet voor bedoeld. Die werkte daar niet op in. En het komt ook nog eens een keertje dat in die ochtenduren, dan is die trein wel heel erg vol. Dus dan worden juist wel een hoop vooroordelen of aannames worden bevestigd. En dat is op zich natuurlijk wel jammer. Dus of die zomerticket daar nou echt heel veel aan gedaan heeft, weet ik niet. Maar in ieder geval, als er een paar mensen kennis gemaakt hebben met openbaar vervoer, dan klopt het helemaal wat Wijnand zegt. Dan krijg je toch een ander beeld ervan. En dan sta je er meer voor open. Het is ook heel erg verschillend waar je heen gaat, hè? Want in de grote steden bijvoorbeeld, naar de grote steden, zijn al heel veel vroege automobilisten die vroeger het woord trein niet eens durfden uit te spreken, die gaan tegenwoordig al met de trein, omdat daar de parkeerproblemen enorm zijn.
1: Ja.
14: Die zetten dan bij een PNR en die reizen dus het laatste stuk, last mile met het openbaar vervoer. Dus die hele strikte scheiding van mensen die echt nooit in het openbaar vervoer zitten, die is wel een beetje aan het vervagen.
1: Jean, ik vraag me toch ook bij dit soort tickets altijd af, komt het wel terecht bij de mensen die het echt nodig hebben?
3: Nou, dat is een lastige vraag, denk ik. Want je ziet dat de overheid vaker, ik herinner me jaren geleden, was er een witgoedregeling, we hadden het er al even over. En toen bleek eigenlijk, toen ze het evalueerden, dat de meeste mensen die dat zuinige witgoed kochten, er toch al van plan waren. En dacht, ik pak die, het ging toen nog om guldens wel even mee. Je zag het natuurlijk ook bij de energiecrisis 2022, toen er 2 maanden lang 190 euro aan alle huishoudens is betaald. En ook aan huishoudens die gunstige energiecontracten die jaren liep hadden afgesloten en er leuke dingen mee konden gaan doen. Dus mijn vraag zou inderdaad zijn van, kijk, ik begrijp op het moment dat je regelingen hebt voor minima, dat je regelingen hebt voor studenten, voor specifieke groepen, maar dat je het algemeen openzet, dan zitten er dus ook mensen in die waarschijnlijk wel hun luxe auto laten staan en denken, nou, het is zo goedkoop nu eigenlijk, laten we dit dan maar doen. Dus mijn vraag zou zijn, hoe kun je er nu voor zorgen dat je echt die mensen bereikt die je wil bereiken?
6: Ja, daar moet je dus een ander model voor gebruiken. Dus in het buitenland zijn allerlei regelingen waar mensen die op een of andere manier getoetst zijn of ze weinig geld hebben, die simpelweg ondersteund worden. En dat kan zo simpel zijn als dat je gewoon een overchipkaart krijgt waar maandelijks een bedragje op komt waarmee je kan reizen.
3: En dan heb je het eigenlijk over armoedebeleid dus?
6: En dan heb je het over armoedebeleid, maar ook de mogelijkheid. Dat geeft mensen ook de mogelijkheid om eruit te komen. Hè. Dan zijn er meer banen bereikbaar als je op die manier. En dat is denk ik een hele goede manier om te doen. Dat is inderdaad wat anders dan waar we het hier nu over hebben.
1: Ja.
6: En dat is echt iets wat Nederland mist. Sommige gemeentes doen daar wat aan. Maar op nationaal niveau hebben wij niet iets. Maar in de plannen van het kabinet wordt dat ook wel weer genoemd.
1: Ja, dus daar zijn ze naar aan het kijken. Zullen wij eens even kijken, de auto erbij betrekken? Was eigenlijk goedkoper voor de gemiddelde forens, Dirk?
2: Ja, dat is dus heel een interessante vraag met benzineprijzen. Maar het is ook heel lastig, want iedereen heeft een andere auto. Iedereen reist andere afstanden. Dus wat doe je dan? Ik kijk naar mezelf.
1: Heel goed.
2: Ik woon in Haarlem en ik rijd een Roemeense auto uit 2011. Als ik puur en alleen naar het woon-werkverkeer kijk, inclusief wegenbelasting en verzekering, dan kom ik uit, ik hoop dat de HR-afdeling meeluistert, ja, €492 per maand aan reiskosten.
1: Sorry, hoeveel?
2: €492 per maand.
1: Met auto.
2: Belasting,
1: inclusief afschrijving van de auto ook?
2: Ja.
1: Oké. Okay.
2: Het is geen hele dure auto.
1: Nee.
2: Als ik met de trein ga, dan reis ik dus voor €399,95 per maand onbeperkt. Dat scheelt €92,05 per maand. Maar goed, aan de andere kant staat wel dus weer tegenover dat ik met de auto, zeker als ik een ochtenddienst draai.
1: Ja, wij werken wel eens in de ochtend heel vroeg.
2: Dan ben ik in 35 minuten ben ik in Hilversum, terwijl ik er met de trein toch al gauw 1 uur en 20 minuten ben onderweg ben.
1: Maar die gaat ook allemaal niet zo vroeg, toch?
2: Nee, en heel eerlijk, ik maak ook wel eens een stap onderweg om iets te eten. Dus dat mag je ook redelijk weten. Dus ja, het is met de auto wel gewoon veel sneller. Tenzij je dus files hebt. En helaas moet ik ook over de A9 elke dag. Ja. Dus wat dat betreft is het...
1: Hey, tot zover jouw persoonlijke verhaal, Dirk. Ja. Wel heel leuk om te horen. Jean, jij hebt ook een berekening gemaakt, toch?
3: Nou ja, ik vroeg me af, stel dat ik met het hele gezin naar Maastricht ga. En wat is dan goedkoper? Met z'n vijven zijn we dan. En dan blijkt inderdaad, je hebt dus op die lange afstanden heb je aantrekkelijke tickets van NS. Waardoor je voor een relatief klein bedrag veel kilometers kan maken. Okay. Dan is eigenlijk die trein niet te kloppen. Zijn het kleinere afstanden en je moet dan voor 5 mensen tickets kopen. Dan ben je inderdaad met de auto over het algemeen wat goedkoper uit. Dus het hangt maar helemaal ervan af, ook of je in de spits reist of in daluren.
1: Ja.
3: Het is heel individueel.
1: Het is heel individueel. Ik heb zo'n dalvrij abonnement. Omdat ik toevallig door mijn werk veel in die daluren kan reizen. Dan is het natuurlijk ideaal.
6: Zeker. Kijk, en natuurlijk natuurlijk ook wat er. Ik word vaak aangesproken op dat dure openbaar vervoer.
1: Ja.
6: En dat wordt dan meestal gedaan door mensen die al een auto hebben. En Dirk, zijn punt is denk ik heel veel van die 492 was het. Zijn dingen die helemaal niets te maken met of die wel of niet gaat rijden. Die betaal je gewoon elke keer. En op het moment dat je dus een auto op de stoep hebt staan. En dus sowieso je portemonnee elke maand wordt leeggetrokken. Is het openbaar vervoer in één keer duur. Terwijl ik heb dit 2 deelauto-abonnementjes, dat is €25 in de maand in totaal. Kan ik ook auto voor rijden als ik dat af en toe moet. En dan is het openbaar vervoer echt een heel stuk goedkoper.
1: Gerard, nu klinkt het alsof we helemaal geen auto meer nodig hebben.
14: Nee, maar ik sta op punt inderdaad om ook te zeggen van ja, weet je, die hele kosten, dat zijn absoluut niet de belangrijkste factoren die mensen. Zelfs niet in deze tijden waarin de benzineprijzen uit de pan reizen, is het niet het belangrijkste argument om wel of niet voor de auto te kiezen. Of eigenlijk om wel voor de auto te kiezen. Omdat ik al zei van al die andere, die privacy argumenten, die argumenten van het is mijn eigen kamertje, het staat voor de deur en ik kan, als ik eenmaal onderweg ben, in ieder geval de suggestie die het illusie hebben dat ik zelf kan doen wat ik wil. Dat is veel belangrijker dan die kosten. Dus met die kosten, dat gratis maken van het openbaar vervoer, wat overigens niet kan, hoor. Gratis openbaar vervoer bestaat niet, maar dan ga je het op een andere manier financieren. Dan nu betaalt voor een belangrijk deel de reiziger en dan ga je het belastingbetaler in het algemeen laten betalen. Maar als het voor de reiziger gratis zou zijn, zien we ook in die landen dat het vooral mensen zijn die met het openbaar vervoer gaan, die vaker gaan reizen, en mensen die op de fiets zitten, die dan voor het openbaar vervoer gaan kiezen. Maar die stroom van de auto naar het openbaar vervoer is relatief klein. Die is er wel, maar die is relatief klein. Het is heel makkelijk om mensen uit de OV in de auto te krijgen. Andersom is heel lastig.
1: Oké. Laten we het hebben over de bereikbaarheid van de regio. Dat is een groot probleem. Luister maar naar deze NOS-verslaggever die in Zeeland van de ene naar de andere plek probeert te komen.
21: Stel, je woont in Brouwershaven in Zeeland en je wil met het OV iemand opzoeken in het ziekenhuis in Goes. Ik vraag me af hoe lang je daar dan over doet. Dit busstation in Brouwershaven is de eerste van de 4 bussen die ik nodig ga hebben. En deze gaat maar 1 keer per uur. De chauffeur brengt ons naar de eerste overstap in Seroskerke.
22: Goedemiddag, hè?
21: Nou, moeten we een heel stuk lopen voor bus nummer 2. Maar vanuit daar kunnen we wel verder naar Renesse. Waar we weer kunnen overstappen op een andere bus die ons via de Oosterscheldekering naar Goes brengt. Alleen dan ben je er nog niet, want dan moet je hier op het station van Goes nog 20 minuten wachten op de laatste overstap.
22: Heel erg bedankt, hè?
21: Oké, ik ben aangekomen. Ik heb er 2 uur over gedaan. Er was nog een brug dicht, dus ik moest nog een stukje om. Maar toch 2 uur met de auto zou dit 3 kwartier zijn. En dan moet ik nog terug.
1: Ja, Wat is hiervoor de oplossing, Wijnand Veeneman?
6: Nou, dat is wel interessant, want dat zijn ze in Zeeland ook heel hard aan het doen. Ja? Sowieso in Zeeland kun je je voorstellen dat met al die bruggen en eilanden die met bruggen verbonden zijn, dat dat lastig is om daar gewoon lekker met openbaar vervoer doorheen te jassen. Eén. Twee. Voor wat ze in Zeeland zijn gaan doen is zeggen van ja, we heel veel van die dienstgeregelde bussen, dat is helemaal niet zo handig. Sommige dingen kun je gewoon op het platteland beter oplossen met vraagafhankelijk vervoer. Dus een beltaxi of een deeltaxi.
1: Heb je veel daar, ja.
6: En wat ze nu in Zeeland zijn gaan doen is zeggen van weet je, wij gaan nu dat gezamenlijk bekijken. Wij gaan slimmer die deelsystemen en dat dienstgeregelde busvervoer gaan we ze aan elkaar koppelen. Dat noemen ze publieke mobiliteit. De rest van Nederland gaat ook die kant op. En dan zal dit typisch een ritje zijn waar je niet met een bus al die overstapjes en dan uiteindelijk er zou zijn. Maar waar een groot gedeelte van die rit gewoon met een belbus of een deeltaxi geregeld zou kunnen worden. En dus veel sneller zou kunnen. Dus dit is een duidelijk voorbeeld van hoe het busvervoer ja, niet alles kan bieden. Nee. En waar dus ook heel hard gewerkt wordt om daar iets anders van te brouwen.
1: Alweer gescoord? Tussen bij Nederland tegen Hongarije, Jan Vincent van Zuiden?
16: Dit wordt de telraamwerk, Sam. Want het is 4-0 geworden in de laatste minuut van de eerste helft. En ja, dat zat er al een tijdje aan te komen. Nederland raakte de lat, Nederland raakte de paal. En ze krijgen dus heel veel kansen tegen Hongarije. Dat echt niet opgewassen is tegen dit Oranje. Deze goal komt op naam van Esme Brugts. Het is Perlova met het schot. Dat wordt nog gekeerd. Maar Brugts, zij schiet de rebound binnen. En dus is het, het is bijna rust. En Nederland staat met 4-0 voor op bezoek bij Hongarije.
1: Ja, we hadden het over. We hoorden net die NOS-verslag heeft er 2 uur over deed om van het ene punt in Zeeland naar het andere punt te komen. Jean, het probleem is natuurlijk de rendabelheid. Hè, de onrendabele lijnen, dat is ingewikkeld.
3: Nou, ik kan me voorstellen, je hebt natuurlijk hele goede reden om geen bussen te laten rijden 's nachts die lucht vervoeren zonder van het geld. Dus dat je op zoek gaat naar slimme oplossingen, dat begrijp ik wel. Wat ik redelijk schokkend vond of ontrustend, dus ik las dus berichten, maar ik ben heel benieuwd hoe meneer Veeneman er tegenaan kijkt, dat er de afgelopen 6 jaar volgens het ANP 1100 bushaltes zijn verdwenen. Ja. Nou begrijp ik het begrip strekken, als ik het goed zeg, speelt daar een rol bij. Maar toch, platteland, Drenthe, Groningen, meer dan 13% van de haltes weg. Ik verplaats me dan in mensen die zegt de 80 voorbij zijn in

0: Zeg spreekt daar, speelt daar een rol bij. Maar toch, platteland, Drenthe, Groningen, meer dan 13% van de haltesweg. Ik verplaats me dan in mensen die zegt de 80 voorbij zijn, die naar een ziekenhuis moeten. Tel daarbij op tot een kwart van de huishoudens, vergeten we wel eens als we het over Porsches hebben en vrolijk babbelen, geen auto heeft. Dus daar lijkt mij wel een probleem te ontstaan. Of overdrijf ik? Hoe ziet u dat?
1: Nee. Kijk, dit is wat er gebeurt. In 2000 gaan de bussen over naar de provincies. En die gaan samen met commerciële bedrijven nadenken over hoe ze dat zo slim mogelijk kunnen doen. En dan komen ze erachter dat er heel veel bussen kronkelend door de provincie rijden, van dorpje naar dorpje, met twee man en een paardenkop erin. Terwijl de grote lijn, zeg maar de grote vraag naar openbaar vervoer komt in die regio's van leerlingen en studenten.
2: Ja.
1: En eigenlijk langzaam maar zeker wordt dan heel Nederland steeds duidelijker. Dit is niet het soort openbaar vervoer waar de mensen wat aan hebben. Wij moeten iets anders gaan doen. En dat zijn dus lijnen die stevig doordenderen over de provinciale weg, waar een student of een leerling 7 minuten fietst om naar een halt te gaan, en die dan afgeleverd wordt bij een onderwijsinstelling in de grote stad. En dat is iets wat door heel Nederland gewoon hartstikke succesvol was. Daar zaten wel weer studenten in. Frequenties gingen omhoog. Haltes gingen omlaag. Frequenties gingen omhoog. En daar zaten die bussen zeker in de spits weer vol. Wat er dan gebeurt is dat er een groep achterblijft. Ik denk dat je daarop wijst. En dat zijn mensen die, zoals mijn moeder, die is 84. Als die in het buitengebied zou wonen, dan zou zij ook nog wel een bus nodig kunnen hebben om naar de opticien te gaan of naar de dokter. En die bus is dan verdwenen. Daar was die kronkelende bus met een paar mensen erin wel degelijk functioneel voor. Mm-hmm. En al die provincies zijn eigenlijk de afgelopen 15 jaar zoekende geweest naar wat daar nu het goede systeem in was. En dat is dat voorbeeld wat ik net gaf van Zeeland. Dat zijn de eerste die echt te zeggen, weet je, dit moeten we nu systematisch aanpakken, dit beter koppelen. En wij gaan dus dat gat wat er ontstaan is door die lijn te strekken en die haltes weg te halen, gaan wij vullen met iets wat veel systematischer en duidelijker was. En dat is ook het goede aan het plan van het ministerie. Die zeggen, en wij gaan daar op nationaal niveau nu eigenlijk eens coördinerend in optreden. Uh-huh. In landen als Denemarken is er gewoon één systeem voor deelvervoer wat voor iedereen helder is en duidelijk. En in Nederland is het een hotspot van allerlei verschillende dingen. Dus daar zijn wel weer ontwikkelingen de goede kant op. Dus dat die haltes weggingen, dat is eigenlijk heel logisch, want er kwam frequentie voor terug. Maar dat er een gat ontstond waar we wat nog mee moeten, dat is zonder meer een feit.
3: Dat vraagafhankelijk vervoer moet je overigens wel echt mee uitkijken. Want het is niet zozeer dat het in Zeeland voor het eerst geprobeerd wordt. Dat wordt al langer geprobeerd in andere regio's ook. Voorne-Putten bijvoorbeeld. En wat je daar wel aan ziet, is dat voor de mensen voor wie het met name bedoeld is, die begrijpen het systeem eigenlijk niet goed. En wat je dan ziet, is dat die mensen nog meer achter de geraniums terechtkomen en zelfs gaan klagen of ik krijg ook geen bezoek meer. Want de mensen die bij mij op bezoek komen, begrijpen het ook niet. En dus er zitten wel wat haken in ogen aan. Ik geef toe dat er natuurlijk veel efficiënter is in een gebied waarin weinig vraag is. Maar het vraagt veel meer dan er nu gebeurt om het ook echt goed aan het rollen te krijgen.
1: Volgens mij, wat jij beschrijft, is terecht, zeg maar, dat is het beeld wat op dit moment past bij het meeste vraagafhankelijke vervoer in Nederland. En waar Zeeland het nou probeert te doen, is op een manier dat het veel overzichtelijker wordt. Maar het punt dat een groot gedeelte van de doelgroep het nog steeds ingewikkeld vindt om, weet ik veel, dan zijn alle mensen die bedenken dat het slim is om met een app zo'n taxi te bestellen. Er zijn mensen die dat niet kunnen. Mijn moeder ook niet.
2: Nee.
1: Dus daar wordt hard aan gewerkt om dat slimmer te doen. En dan niet slimmer in de moderne tijd met appjes. Nee, slimmer op een manier die past bij de doelgroep.
2: Ja, wat ook belangrijk is voor de regio, zijn er bepaalde lijnen waar al heel lang over gepraat wordt. De Lelylijn, de Neder-Saxenlijn, politieke pijnpunten die in sommige gevallen al decennia spelen. Dan weer wel, dan weer niet, dan weer wel. En uiteindelijk steeds maar niet doorgaan. Doordat minister Vincent Karremans van Infrastructuur aan de slag moet met het onderhoud van wegen en bruggen. Is ook gewoon een groot probleem, hebben we de afgelopen tijd meegekregen. Raken projecten als de Lelylijn en de Neder-Saxenlijn steeds verder uit zicht. Het wordt steeds onduidelijker wat daarmee gaat gebeuren. Laten we even luisteren naar de minister bij WNL op zondag onlangs.
4: Dit is Thierry Aartsen, inmiddels minister. Hij is nu staatssecretaris. Die stond vorig jaar in Emmen op het perron daar om feestelijk aan te kondigen dat de Neder-Saxenlijn er zou komen. Die verbinding tussen Groningen en Twente. Komt hij er nog?
5: Ja, wij maken over iets minder dan 2 weken maken we bekend wat die totale herprioritering is op het Mobiliteitsfonds. Het Mobiliteitsfonds is het fonds waarmee we alle infrastructurele investeringen doen in Nederland. En daarin hebben Annette Bertrand, staatssecretaris, en ik gezegd vanaf moment 1 toen wij binnenkwamen op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,

0: We gaan het helemaal omgooien. Want hoe we nu prioriteiten stellen is niet goed. Mm. Onderhoud en vernieuwing staat eigenlijk nu onderaan het lijstje in plaats van bovenaan. En dat willen we omdraaien. Mm. Dus dat gaat prioriteit krijgen. Dat gaat iets betekenen voor nieuwe aanlegprojecten. Ja. Wat dat precies is voor de Neder-Saxe lijn of voor de Lelylijn of voor bepaalde snelwegprojecten die we natuurlijk ook hebben in het land. Dat wordt vrijdag over een week allemaal bekend. Daar ga ik nu niet op vooruit lopen. Nou, maar het punt is wel, de prioriteit komt te liggen bij onderhoud en vernieuwing.
1: Ja, de prioriteit bij onderhoud en vernieuwing. Dat klinkt eigenlijk een beetje als slecht nieuws. Zullen we naar de regio gaan, naar de Noordoostpolder, niet te bereiken zonder auto? Want er is in de wijde omtrek geen treinstation te bekennen. En dat is burgemeester Roger de Groot van de Noordoostpolder. Een doorn in het oog. Goedenavond, meneer de Groot.
2: Goedenavond, en dat klopt inderdaad.
1: Ja, toch? Hoe heeft u naar de minister geluisterd bij WNL op zondag?
2: Nou, wat ik heel bijzonder vind is eigenlijk dat we het nog steeds elke keer over de korte termijn hebben. De onderhoud, hè, waar we het over hebben, dat is natuurlijk al jarenlang al niet goed op orde. Dus dat is allemaal korte termijn. Maar we moeten hier over de lange termijn kijken, over veel langere tijd. Over 50, over 100 jaar. De meeste spoorlijnen die er liggen, die liggen er misschien wel langer dan 100 jaar al. En die gaan heel lang mee, die zijn heel degelijk en natuurlijk moet je die ook onderhouden. Maar mensen hebben gewoon behoefte, ook vanuit, ook zeg maar, vanuit Amsterdam bijvoorbeeld, om ook toch wel in Noordoostpolder bijvoorbeeld om te werken, gewoon via het openbaar vervoer te kunnen komen. Mm-hmm. Want in steden, in de Randstad, kun je niet overal meer met auto's, want alles zit hartstikke vol. En dat zie je ook in treinen die ook hartstikke vol zitten. We hebben het elke keer over haalbaarheid en dergelijke. Maar de treinen zitten gewoon vol. Ik ben vandaag ook met de trein naar Den Haag gegaan. Het zit gewoon vol.
1: Ja?
2: En voor de goede orde, dan stap ik op in Lelystad. En dan ga ik er eerst met de auto naartoe.
1: Ja, precies. Ja, want u komt er niet met de trein vanuit de Noordoostpolder.
2: Zo is dat. En dat is heel jammer, want anders zou ik daar met anderhalf uur zijn vanaf Emmeloord naar Den Haag. Of drie kwartier in Groningen of drie kwartier in Amsterdam. Ja, zo simpel is het.
1: Als we de minister zojuist eventjes hoorden, dan klinkt het niet heel positief. We weten natuurlijk nog niet wat hij gaat aankondigen. Bent u bang dat er een streep door het plan gaat?
2: Dat zou ontzettend jammer zijn, want we zijn hier al ontzettend lang mee bezig. We hebben, kijk, dat het heel veel geld kost, dat weten we ook al heel lang. Maar nogmaals, je moet het op de lange termijn kijken. Dus je moet ook niet kijken naar de financierbaarheid op de korte termijn, maar op de lange termijn. Dan komt het plaatje er ook gewoon heel anders uit te zien.
1: De totale kosten worden geraamd op 14 miljard, dat is best wel veel geld.
2: Ja, dat is zeker heel veel geld. Maar nogmaals, die heb je niet morgen nodig. Als we morgen beginnen met aanleggen. Maar met alle voorbereidingen kunnen we misschien een keer in 2040 van start gaan. Als het een beetje mee zit. Mm-hmm. En dan hoop je dat je in 2050 er ligt. En dan moet je heel lang mee. Dus je moet gewoon heel anders naar die financiering gaan kijken.
1: Wanneer verwacht u nieuws?
2: Nou ja, ik hoop inderdaad de komende week dat we daar nieuws van horen, want Klaas Knotts heeft een mooi voorstel gemaakt. En daar moeten we ook nog steeds een reactie op horen als regio.
1: Ja. We gaan het volgen. Bedankt voor uw tijd, meneer de Groot, vanuit de burgemeester van Noordoostpolder. Belangrijk dat die Lelylijn uiteindelijk ook komt?
3: Kijk, volgens mij zegt hij precies het goede. In de lange termijn heeft dit soort infrastructurele werking hoe dit land functioneert. Mm. Maar dat geldt ook voor die brug die niet onderhouden is. Wat ik opvallend hieraan vind, is, weet je, kennelijk zijn wij niet bereid om met z'n allen geld vrij te maken. We kiezen een parlement wat ministers oplevert die dit soort keuzes maken. En zijn we niet met elkaar bereid om geld voor dit soort ontwikkelingen vrij te maken. Hm. Als wetenschapper kijk ik eraan, kennelijk, ja, zo werkt het kennelijk. Ja. Dus dat is dan heel vervelend voor de Noordoostpolder en Drachten en Groningen en in het oosten van het land. Maar zo is wel zoals het spel nu loopt.
4: Toch is eigenlijk niet echt. Ik kreeg een soort time warp, hoe zeg je dat? 25 jaar geleden was ik parlementair verslaggever, dat ik verkeer en water staat.
1: Toen ging het hier zeker ook al over.
4: Toen ging het hier ook over. En dan keek iedereen met spanning uit en lobbyde zich suf voor het meerjarenprogramma infrastructuur en transport. En daar vielen ook projecten uit. En af en toe, ik weet dat ik nog een keer door de commissaris de Koningin in Groningen Alders toen werd ontvangen. Die wilde een zweeftrein. Want dan zou Groningen nog maar op 45 minuten van het magisch centrum van het land, Amsterdam, liggen, geloof ik. En daar hingen ongelooflijke prijskaartjes aan. En ja, je hebt ook defensie, je hebt de zorg. En binnen die totale afweging is dit gewoon een van de belangen die vecht om aandacht.
1: En er is maar één pot met geld. En dat weten we allemaal. Ik wil jullie bedanken voor deze uitzending. Jean Domen, journalist bij FD. Wijnand Veneman, hoogleraar infrastructuur en mobiliteit. En Gerard de Tolen, verkeerspsycholoog. Bedankt dat jullie hier waren deze vrijdagavond. Hier zometeen langs de lijn en omstreken. Dione de Graaf en Hans van der Steeg. Hele fijne avond.
5: NPO Radio 1.
6: In OVT. De actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. De geschiedenis van de doodstraf.
7: Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be.
6: Het leven en de mysteries rond rapper Tupac Shakur.
8: It's time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat. Let's change the way we live.
6: En Winnie de Pooh wordt 100 jaar.
9: Hoera, voor mij.
10: Hoera, hoera.
6: Dat en meer in OVT. Zondag van 10 tot 12.
5: Op NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer.
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
12: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
13: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
14: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
13: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
14: Wow.
15: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
13: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
16: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
17: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
18: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
17: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
19: Ga naar nathout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
20: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
21: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
22: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
23: Volido.
21: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
5: NPO Radio 1, 9 uur.
24: Dionne de Graaf en Hans van der Steeg.
25: Goedenavond. Ja, volop live voetbal deze vrijdagavond. Met bijvoorbeeld de tweede helft van de WK Playoff tussen Hongarije en de Nederlandse vrouwen. Ruststand daar is 0-4 voor Oranje dus.
26: En we volgen ook PSV Heerenveen, waar het nu 1-0 staat. In Langs de Lijn en Omstreken, na het NOS-journaal. Met Jan van der Putten.
27: In Gent, in Vlaanderen, zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dat deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Voor de kust van Panama is een zware aardbeving geweest, met volgens de eerste schatting een kracht van 7,6. De schok veroorzaakte volgens media paniek in Panama-stad. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Premier Jetten noemt de sancties teleurstellend en onnodig.
28: Tegelijkertijd ben ik blij dat alle diplomatieke inzet van de afgelopen tijd voor heeft gezorgd dat die sancties niet nu meteen ingaan. En dat we dus de komende 6 maanden ook de tijd hebben om met de Verenigde Staten en met alle andere landen tot een passende oplossing te komen, zodat het ICC zijn belangrijke werk kan voortzetten.
27: Of de Verenigde Staten daarvoor openstaan is niet bekend. De Belgische politie heeft in Brussel zeker 110 mensen aangehouden vanwege rellen bij een stakingsactie van de vakbonden. Meerdere verdachten zijn minderjarig, meldt de VRT. De vakbonden protesteerden tegen de bezuinigingen van de regering. Ze denken dat die ten koste gaan van lonen en de sociale zekerheid. Honderden jongeren mengden zich in die demonstratie en ze gooiden met stenen en flessen naar agenten en staken vuurwerk af. Belgische media melden dat er ook jongeren tussen waren die protesteren tegen de bezuinigingen in het onderwijs. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Het invasieve dier is een plaag geworden in veel sloten, zegt deze visser.
0: Omdat deze beesten eigenlijk alles eten en alles stuk maken. Waterplanten gaan kapot, de kanten vallen in omdat ze zeg maar gangenstelsels maken, visseneitjes eten, amfibieën eten ze.
27: Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart. Dat melden de curatoren van het moederbedrijf, de failliete Nederlandse fietsfabrikant Axel. De merken zijn verkocht aan een investeerder uit Singapore. En dat geldt ook voor IT-activiteiten van Axel. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen, verspreid over 15 landen. Dan het weer nog. Vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En het wordt 13 tot 16 graden.
1: Ster. Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg, van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
3: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
1: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.

0: Download de app en start met vinden.
1: AI.
2: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
3: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
4: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos, maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
5: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
6: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
5: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
6: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
7: NPO Radio 1. EO NOS.
8: Langs de lijn en omsteken. Dionne de Graaf en Hans van der Steeg.
9: Goedenavond. Het komende uur staat in het teken van live voetbal met de tweede helft van Hongarije-Nederland om een plaats op het WK volgend jaar. Jan Vincent van Zuiden.
10: Ja, nou, voordat ze zich plaatsen moeten ze nog een tweeluik gaan overleven. Nederland, ze staan bij Hongarije in ieder geval al met 4-0 voor bij de rust. De tweede helft is net begonnen. Dinsdag is de return en daarna nog een tweeluik met of Turkije of Slovenië. Maar ja, dat ze dat gaan halen, dat lijkt eigenlijk wel zeker. 4-0 voor dus. De vraag is, hoeveel gaat Nederland er nog bij maken in de tweede helft?
11: Ja, hier in de studio kijkt voormalig international Danique Kerkdijk met ons mee. Welkom, goed dat je er bent. Danique, even kort, je kan gewoon achterover gaan zitten, toch?
12: Want... ja, dit is een makkie. Hier, 5-0.
11: Nou,
12: oh, wel, ja.
11: Jan Vincent.
10: Ja, dat is inderdaad zo. Danique, je kan hier wel gaan zitten. De 5-0, je hebt hem aangekondigd. Daar is Damaris. Zij kopt na een corner, kopt zij de bal binnen. En is het dus heel kort na de rust al 5-0 voor Oranje.
9: En na een lange interlandpauze wordt de Eredivisie hervat met PSV Heerenveen. Daar staat het 1-0.
11: Zes-nul, Jan Vincent?
10: Ja, als je de herhaling voor twee gaat tellen, dan gaat het inderdaad hard. Maar 5-0, dat is de stand nu. Met de voorzet, er wordt nog even gekeken of er ergens in deze aanval nog sprake is van buitenspel. Het is Marisa Olieslagers die de hoekschop neemt. Dan krijgt ze hem opnieuw voor haar voeten, geeft ze hem voor en kopt Damaris hem binnen. En is het dus 0-5. Ja, het is geen partij. Hongarije is geen partij. Het was op voorhand eigenlijk al duidelijk. En Arjan Veuring zei ook van, we zijn aan onze stand verplicht om deze wedstrijd te winnen. En Hongarije kan het tempo van Oranje gewoon niet bijbenen. Ze zijn er gewoon niet tegen opgewassen. En daar kunnen ze verder weinig aan doen. Ze zijn niet goed genoeg om Oranje te kunnen bijbenen. En Nederland heeft er gewoon zin in. Die hebben heel veel vertrouwen nodig om dat WK uiteindelijk te gaan halen. En ze staan dus met 5-0 voor. Hier weer een aanval met Victoria Pelova, de 16 in. Pelova krijgt ze goed voor haar rechten. Nee, er kan uitverdedigd worden door Hongarije. Maar de eerste helft, het was kans op kans op kans voor Oranje. Ze hebben de paal al geraakt, ze hebben de lat nog geraakt. En dus ook 4 keer gescoord in de eerste helft. En de eerste ligt er dus ook al in na rust. Het is echt de vraag, hoeveel gaat die teller nog oplopen? En gaan we nog debutanten zien? Want er zitten er een paar op de bank. Sophie Proost onder andere. Zij stapte deze zomer over van Twente naar Bayern München. En werd voor het eerst opgeroepen door Arjan Veuring. Zij zou er wellicht in kunnen komen in de tweede helft tegen Hongarije. Waar Oranje opnieuw aan het aanvallen is met Van der Donk. Geeft hem mee aan Pelova. Pelova terug naar Van der Donk. Ja, dat ziet er allemaal heel mooi uit. Allemaal hakjes achter het standbeen langs. Daar krijgt Nederland alle gelegenheid toe. Omdat Hongarije dus niet opgewassen is tegen dit Oranje. Lin Wilms krijgt alle ruimte om een voorzet te geven. Wilms doet dat bij de eerste paal. En daar staat de keeper. Britschki is dat. Die pikt die bal even voor de doellijn weg. Voordat er iemand van Oranje nog tegenaan kan lopen. En nog een doelpunt kan maken. Maar zo gaat Nederland dus gewoon lekker door met waar het in de eerste helft al mee bezig was. Combineren, snel die bal rond laten gaan, kansen creëren en doelpunten maken. Nu een keertje Hongarije op de helft van Oranje. Bal gaat de 16 in, Dominique Jansen. Die moet daar even verdedigen, doet ze ook. Maar wel ten koste van een hoekschop die Hongarije dan zo dadelijk gaat nemen. Ja, het verschil op de FIFA-wereldranglijst is groot. Nederland staat daar 10e, Hongarije 45e. En Hongarije had wel een paar keer gewonnen in aanloop naar dit duel in de Nations League C. Maar dat was allemaal tegen Azerbeidzjan, Noord-Macedonië, Andorra. En daar leken ze dus wel wat vertrouwen tegen te hebben. Maar nu zie je tegen Oranje dat, dat ze echt nog wel stappen moeten zetten in Hongarije om aan te kunnen haken bij het topniveau in Europa. Daar zijn ze echt nog ver van verwijderd. Wellicht kunnen ze nu wel een kans creëren uit die hoekschop. Die wordt nu genomen, kan eenvoudig verdedigd worden. De bal wordt de 16 uitgewerkt, opgevangen door Hongarije, opnieuw ingebracht. Maar veel te hard. En daar staat Lize Kop, de keeper. Die heeft eigenlijk nog niks te doen gehad de hele wedstrijd. Ja, deze bal, die moesten dus even pakken. Nederland freewheelend op weg naar een hele grote en ruime zege. 5-0 staan ze voor.
9: Ja, Danique Kerkdijk, jij kijkt met ons mee, oud-international. Hoe tevreden ben je?
12: Ja, super tevreden. Ik denk als je kijkt naar de wedstrijd, hoe fel Nederland begon. Daarmee maken ze echt wel een statement dat ze dus fris en fruitig aan deze wedstrijd begonnen zijn. En inderdaad, veel vertrouwen willen ze uit deze wedstrijd halen. En je ziet gewoon dat Hongarije is gewoon niet opgewassen tegen het plan van Nederland. Zowel via de buitenkanten als een vroege voorzet. En als dat niet lukt, zie je dat Nederland de snelle weg via het midden vindt. En daar hebben ze gewoon heel veel moeite mee.
9: Ja, ze krijgen alle ruimte om hun eigen spel te spelen.
12: Ja, zeker. En op het moment dat ze de bal verliezen, dan hebben ze hem eigenlijk binnen enkele seconden alweer terug. Hoog op de helft van de tegenstander. Ja, en dat is natuurlijk super fijn als team zijnde om zo lekker te kunnen voetballen.
9: Ja, maatje te klein. Ja. Voor een als echte tegenstander.
12: Ja, absoluut. Ja, dit is gewoon lekker om vertrouwen te tanken op naar de volgende wedstrijd.
9: En, wat nou die onderschatting, hè? Want daar waren toch een paar mensen nog wel bang voor.
12: Nou, ik denk als je naar dit team kijkt, dat ze iedere wedstrijd echt wel vol overtuiging beginnen. Dat was zeker ook te zien bij deze wedstrijd. Ja. Maar ze hebben eigenlijk altijd een heel goed plan. En op het moment dat het plan niet werkt, ja, dan zie je gewoon dat het best wel een jong team is. En dat ze even wat zoekende zijn. Maar Arjan Feurink is een prima coach die dat vaak weet om te zetten. Maar ja, het is gewoon voor deze meiden even lekker om zo'n wedstrijdje te spelen. En hopelijk met de ruime cijfers hier weggaan.
9: 5-0 is wel aardig, hè? Maar ja. We zitten pas in minuut 54... Dus er kan nog een hoop gebeuren.
11: Ja, net zoals in Eindhoven, denk ik. Ragnar Niemeyer, goedenavond.
1: Goedenavond.
11: De Eredivisie is ook weer begonnen na een behoorlijke pauze, kunnen we wel stellen, vanwege al die Nations League wedstrijden. PSV tegen Heerenveen.
1: Moeizaam, heel moeizaam van PSV. De nummer 3 van de Eredivisie. 3 punten achter AZ. 19 om 16 punten. Op doelsaldo kan PSV in ieder geval voor even bovenaan komen. Het staat dus 1-0. De tweede helft is 7 minuten bijna oud. En PSV heeft het verschrikkelijk lastig met een goed voetballend en snel combinerend Heerenveen. Nu aan de andere kant wel Sano. Dat leek me toch dat hij de bal meenam met de handen op de kop van het strafschopgebied bij de Vriezen. Maar niet gefloten door Joey Coy. En dus Bayraktarević. We zien dit veel te weinig. PSV met de bal in de voeten op de helft van Heerenveen. Bayraktarević, de man van de assist bij de 1-0 uit de eerste helft. De goal, de vijfde van het seizoen van Guus Til. Waar Zagaritis, de linksback van Heerenveen, bij de middenlijn en later op de doellijn. De doelman Bert Klaverboer er allebei erg matig, zeg maar gerust, zwak uitzagen. En van dichtbij was het met het hoofd Guus Til. Dus de ingooi voor Heerenveen. Heerenveen de laatste wedstrijd met 4-0 gewonnen. Ook voor die ploeg kwam waarschijnlijk die interlandonderbreking niet op een goed moment. Beetje naar buiten toe. Guus Til krijgt de bal niet voor de goal. Die wordt opgepakt door Bert Klaverboer. Speelde 3 wedstrijden met Jong Oranje nog altijd in de race voor het EK. En misschien dan wel voor de Olympische Spelen van Los Angeles. Het zag er even moeizaam uit. En, hij heeft de bal aan de voeten. Geeft hem aan Dylan Vente. Eigenlijk nog weinig van gezien. Het is steeds Maxence Rivera. Opgepikt uit Frankrijk een paar jaar terug. En echt een handenbinder. De ene kans naar de andere kreeg hij. En hier komt de volgende voor Heerenveen. Daar is Kovar. Dat doet hij goed. is op tijd uit zijn goal. Dan kan het misschien alsnog als de bal door PSV toch weer wordt afgestaan aan Heerenveen. Dat leidt dan tot niks. Ja, tot een hoekschop, noem dat maar niks. Maar daar was bijna Vente. En in eerste instantie was het Coutance, de Belg ex-FC Antwerp. Met een goede sprint eigenlijk door het hart van de verdediging van PSV heen. Wat geeft PSV ongelooflijk veel weg. Steeds in wedstrijden al 11 duels achter elkaar een doelpunt geïncasseerd. Een serie die dus teruggaat tot het einde van het afgelopen seizoen. Vraag vroeg een tegengoal, vandaag dus niet. Maar dat die bal er niet in is gegaan, dat Kovar niet een keer is gepasseerd, is echt een wonder. En gezien het spel in de tweede helft, er is trouwens niet gewisseld in de rust. Ja, is het wat mij betreft toch nog altijd wachten op een gelijkmaker van Heerenveen. Heerenveen verdient dat doelpunt ook. Een heel treintje van een man of vier bij deze hoekschop. Daarop is het wachten. PSV kan die bal voor de eerste paal weghalen. Gaat hij weer naar de zijkant, naar Smans. Lang geblesseerd geweest, maar Bessen gaat een goede serie. Het is hier 1-0 en bij jou geloof ik 10-0, als ik me niet vergis, JV.
10: Ja, we gaan hard die kant op. Racht naar 0-6 is het in minuut 58. Victoria Pelova met haar tweede goal van dit duel. Het is weer een aanval die vanaf de rechterkant voorgezet wordt door Danielle van der Donk. Pelova vrijgespeeld in de 16 en met links schiet ze de bal in de korte hoek. Ze kapt eerst nog even een verdediger uit. En dan, dan krijgt ze de ruimte om uit te halen met links. En verrast ze daar de keeper. In de korte hoek is het dus 0-6. En gaat Nederland dus vrolijk door met scoren in de tweede helft tegen Hongarije. Het is het halve dozijn is nu vol. En dit is echt niet de laatste van de avond. Hongarije wordt volledig ondersteboven gespeeld door Oranje. Dat helemaal los is. 0-6.
9: Ja, Pelova doet het hartstikke goed. Hè? Zij staat, als we kijken naar die laatste wedstrijd van Oranje tegen Polen, was dat in juni.
12: Ja.
9: Toen speelde zij niet en nu wel in plaats van Leuchter.
12: Ja.
9: Hoe vind je haar spelen?
12: Ja, ik denk dat eigenlijk na haar kruisbandblessure is zij alleen maar sterker teruggekomen. Ja. En in de Engelse competitie doet ze het ook echt fantastisch. Zij is gewoon een hele fijne speler om in je team te hebben. Ze werkt hard, heeft een diepgaande actie, maar ook aan de bal is ze heel sterk en vindt ze haar medespelers. Ja, maar aan de andere kant, los van het feit dat Victoria Pelova het natuurlijk fantastisch doet, als je ziet hoe vaak zij mag kappen in het 16 meter gebied, dat zegt ook wel iets over de tegenstander. Ze heeft echt tijd en ruimte om die bal nog een keer terug te halen en goed te leggen en... daarin zie je gewoon dat Hongarije echt wel tekort komt.
9: Ja, wie maakt dan nu wel de meeste indruk op jou in Oranje?
12: Nou, ik vind sowieso inderdaad dat Victoria Pelova het echt heel goed doet. Ja. Die zit echt in een stijgende lijn. En die heeft natuurlijk echt geen makkelijk jaar achter de rug.
9: Heeft ze ook veel over gezegd.
12: Ja, zeker. Een moeder die ze verloren is. En dan is het echt heel knap dat je op het voetbalveld nog dit kan laten zien. Als je echt wel een moeilijke periode hebt gehad. En los daarvan vind ik dat het heel knap is hoe Wieke Kapteijn en Veerle Buurman, allebei hele jonge meiden, spelen alles bij Chelsea in toch wel de grootste competitie in Europa. Engelse competitie, dan is het echt wel heel knap hoor. Als je als jong meisje je daar zo staande weet te houden en weet te ontwikkelen. Nou ja, dat beloont zich alleen maar door allebei een basisplaats in het Nederlands elftal. En alsof het nooit anders is geweest.

0: Er is weer gescoord, JV.
1: Ja, 0-7, Pelova, haar hat-trick. Ze heeft hem te pakken in Oranje. Het is nadat Nederland 4 keer in 1 keer heeft gewisseld. Roort, Keukelaar, Permors en Kasperij, zij zijn erin gekomen. En dan zie je vaak dat het even zoeken is. Hoe gaan we verder? Maar Nederland gaat lekker door, hoor. 7-0 via Victoria Pelova. Het is een aanval over de rechterkant. De voorzet komt. Hongarije wil hem niet goed wegwerken. Kan hem niet goed wegwerken. Pelova zegt dankjewel, 0-7.

0: Bastille met Good Grief was dit. Ja, nou, Daniek.
1: Meteen maar naar dat doelpunt, hè, weer.
0: Ja, zit lekker te genieten hier, toch, Daniek Kerkdijk?
2: Ja, zeker. Ik zei net, als je het over haar hebt, dan scoort ze direct.
0: Hier al brede glimlach op je gezicht.
2: Ja, echt heel knap. Ik vind dat ze het fantastisch doet en... Nou ja, ze verdient dit ook wel. Mooi dat ze een hattrick maakt.
0: En wat we mogen JV zeggen, begrijp ik. Maar wat,
1: oh ja,
0: wat,
1: sorry.
0: Wat die zegt,
1: ik liet
0: dus,
1: me weer gaan, ja. Jan Vincent. Ja,
0: maar wat hij zegt van, hey, als er wissels inkomen... helemaal als er 4 wissels inkomen, is soms even zoeken, maar...
2: Ja, dat over het algemeen wel. Want je verandert natuurlijk toch een beetje de structuur. En iedereen die speelt net iets anders. Maar ik denk dat in deze wedstrijd totaal geen probleem is. En dat hij nog wel 2 keer gaat wisselen. Ja.
0: Zitten er überhaupt spelers bij Hongarije die we überhaupt bij een beetje club van naam en faam zien spelen?
2: Nou, ik moet je zeggen, voor de wedstrijd heb ik eigenlijk van niemand echt gehoord. Ik weet toevallig dat er 1 speelster is die wel bij een topclub speelt. En dat is volgens mij Atletico Madrid. Welke speelster dat precies is?
0: Oh, dat is die aanvoerder, of niet?
2: Ja, dat denk ik. Ik weet niet precies welke speelster dat is. Maar dat is volgens mij ook echt de enige die op daadwerkelijk echt een heel goed niveau voetbalt. Want ik hoorde ze zeggen dat sommigen die voetbalden bij United of Newcastle United. Nou ja, dat is natuurlijk een league lager dan de meiden die bij ons er staan. Want die
0: dat
2: spelen,
0: is de tweede league?
2: Dat is de tweede league in Engeland. En bij ons speelt eigenlijk iedereen in de eerste league in Engeland.
1: Zullen we dan maar even weer naar Jan Vincent van Zuiden?
3: Dankjewel, Dione. Ja, César is het inderdaad, de aanvoerder van Hongarije. Die speelt bij Atletico Madrid en heeft ook bij Inter en Leverkusen gespeeld. Dat is dan een speelster die wel echt op niveau speelt, terwijl Nederland weer probeert uit te breken. En dan mist Hongarije ook nog een aantal speelsters, want ze hebben nog wel een paar die in topcompetities spelen. Sani onder andere, de topscorer van de kwalificatie, die met 4 goals in die C-League van de Nations League. Zij is er niet bij. En ook Anna Tsiki van Benfica en Diana Nemeth van Leipzig. Die zijn er allemaal niet bij. En dan blijft er dus ook niet veel over bij Hongarije. Nederland staat dus met 7-0 voor na 65 minuten. Lotte Keukelaar, zij was het zojuist met de assist, wilde ik bijna zeggen, op Pelova. Maar omdat het in 2 instanties ging, zal ze die assist niet op haar naam krijgen. Lotte Keukelaar, zij een van die 4 invalsters bij de ploeg van Arjan Veuring. Ze speelt haar 8e Interland. Tegenwoordig speelt ze bij Real Madrid. Ja, dit zijn momenten voor hun om ervaring op te doen. Net als Ella Peddemors die erin is gekomen. Zij speelt haar 7e Interland. De speelster van Wolfsburg en Jill Roorte. Die is al wel wat ervarener. Die is voor de 116e keer nu in Oranje. En dan heb je ook nog Kerstin Kasperij. Meer dan 50 Interlands. Dat zijn wat meer ervaren speelsters. En dan heeft Veuring nog 1 wisselmogelijkheid over. Ja, wellicht dat we Sophie Proost daar nog gaan zien. Dat is even afwachten nog. Nederland heeft de bal inmiddels weer bij Dominique Jansen. Het is 7-0. Dat wordt de grootste overwinning voor Arjan Veuring als bondscoach. Dat was een 5-0 oefenzege op Zuid-Korea. Maar nu dus 7-0 voor tegen Hongarije. Daar komt die bal weer voor. Daar staat Berestein. Ja, die wil er ook nog wel eentje maken. Want ze maakte nog nooit een hattrick in Oranje. Linette Berestein. Ze heeft er 2 te pakken. Binnen een kwartier vandaag scoorde ze 2 keer. Maar daarna ja, niet meer gelukt om te scoren. Zij hoopt ook nog een hattrick te maken. Want zo is het. Zo'n wedstrijd is het. Nederland kan uitlopen, kan heel veel scoren. Na 67 minuten Oranje met 7-0 voor bij Hongarije.
1: En ondertussen was PSV vrij dicht bij de 2-0, Ragnar.
4: Nou, goeiedag, dat mag je zeggen. Maar daar was wel een overtreding van Bommel aan vooraf gegaan. Een kopbal van Bommel en de redding van Klaverboer. Bal op de lat, maar de scheidsrechter had het goed gezien. Een van de weinige dingen, zeg ik licht cynisch, die Joey Coy vanavond goed gezien heeft. Want die fluit een hele zwakke wedstrijd. 1-0 voor PSV. Daar gaat Obispo, net als Bayraktarević, naar de kant. Daar komen Kasiarowski en Perisic. En ja, Obispo heeft geel gehad bij PSV al in de eerste helft van de wedstrijd. En in de afgelopen 5 minuten 2 overtredingen, waarvan 1 pittige en een wat lichtere. En dan blijft de tweede gele kaart die bij de eerste overtreding zeker had moeten trekken uit bij Kooi. Die ook al een fikse overtreding van Bommel in de eerste helft door de vingers zag. Hoogbeen, echt een duidelijke tik in het gezicht van Heerenveen-verdediger Sam Kersten. Ook dat is geen geel. En komt dan Linde een keer even verhaal halen. Huppakee, dan komt hij onmiddellijk uit de borstzak en krijgt die wel geel. Linde, die nu de bal heeft. Het is 1-0 PSV, speciale shirts. Het is 100 jaar geleden deze week. Hij had 100 jaar kunnen worden, laat ik het zo zeggen. Koen Dille, de clublegende van PSV. Dat was afgelopen maandag zo geweest. Was hij niet overleden geweest al jaren geleden. We kennen hem natuurlijk van zijn doelpunten. De Koen Dille Index. Het is een shirt zonder reclame. Retro stijl. Het staat PSV goed. Ja. Ja, het is een mooi shirt met een oud logo. Daar komt Van Bommel in het strafschopgebied. Veel te weinig van gezien. Ook nu is hij de bal weer makkelijk kwijt. En je gaat elke keer zitten als hij aan zo'n sprint begint. Zoals nu bijvoorbeeld. Ja, dan schiet hij hem toch ook weer vrij zwak in met zijn rechterbeen. In plaats van een goede voorzet probeert hij het bijna op de achterlijn ineens. Die zit er ook niet lekker in. Eigenlijk speelt Heerenveen veel beter. Het is veel vaster aan de bal. Het is technisch vaardiger bij vlagen in deze wedstrijd dan de PSV. Dat ook heel weinig creëert. En als het dan wat creëert, is het dus een overtreding aan vooraf gegaan. Zoals dat moment met Van Bommel. Die kopbal. Veel afgeslagen ballen zijn voor Heerenveen. Nu ook weer ingespeeld vanuit het verdedigingsblok. Willemsen. Maas Willemsen naar het middenveld. En dan kan Heerenveen de bal daar een keer niet vasthouden. Is er onder druk van Van Bommel een nieuwe hoekschop. Voor PSV maakt het Kersten lastig op zijn eigen achterlijn. Nou, misschien zijn dit dan momenten voor PSV om die bevrijdende 2-0 te maken. We zitten in de 67e minuut. PSV dat verloor hier voor het laatst in 2009. Sinds 17 wedstrijden is het ongeslagen. Dat betekent dat het eigenlijk altijd goed gaat thuis tegen Heerenveen. Dat hier een paar keer de afgelopen jaren een punt pakte. Maar in 2009 met onder andere een goal van Daniel Pranjic met 3-2 wisten te winnen. Dat was destijds een goede Kroatische middenvelder bij de Vriezen. Wachten op die trap van PSV. Komt dicht bij de goal. De doelman zit mis. En de bal zit in het doel. Jawel, even de blik van Kooi richting zijn assistent. Hij krijgt het seintje. En dan is het dus raak. En wordt er gejuicht. Van Bommel juicht. Maar Kostic doet dat ook. En Perisic, daarvoor geldt hetzelfde. Ik heb geen flauw idee, want er staan daar heel veel mensen die daar allemaal proberen die bal binnen te werken of juist weg te krijgen. Hij gaat via een speler van de Heerenveen in het doel. Dat lijkt me Marcus Linde. Dus er zijn er veel die juichen bij PSV. Maar het is de Zweed die hem wil wegwerken, bijna op de doellijn staat. En hem dan met een soort hakbal over de doellijnen werkt. En daar staan nog wel een paar man onder wie Maas Willemsen. Maar die krijgen hem niet meer weg. En dat voelt als de beslissing in deze wedstrijd. Waarin voor Heerenveen er veel meer in had gezeten tegen de PSV. Met al die uitgevlogen spelers. Jetlags, noem maar op. Maar nu staat het dus 2-0 na 68 minuten. Naar de eigen goal.
0: Hoe is het in de schiettent op de Hongaarse kermis, Jan-Vincent?
3: Nog steeds 7-0 voor Oranje. En er wordt nog een keer gewisseld. We krijgen geen debutant vandaag. Want Caitlin Dijkstra komt erin voor Dominique Jansen. En dat is de vijfde wissel die Arjan Veurink toepast. Ja, het is ook wel luxe natuurlijk. Als je met 7-0 voor staat, dan kun je ook wat speelsters rust geven. Hij is zuinig op zijn speelsters. Weet ook dat het volle speelschema voor een hoge belasting zorgt bij de vrouwen. En Wilms, kaptein Van de Donk, Brugts en nu dus Dominique Jansen. Zij zijn allemaal vroegtijdig naar de kant gehaald. En Caitlin Dijkstra, ook zij, mag dus nog even invallen voor Oranje in de laatste 18 minuten. Nederland staat met 7-0 voor. Ja, als ze willen, kunnen ze die 10 echt wel halen vandaag. Want dat kan gewoon, gezien het aantal kansen en gezien de tegenstand die ze krijgen van Hongarije. Die zijn gewoon niet bij machten om Oranje bij te benen. Caitlin Dijkstra voor het eerst aan de bal, brengt de bal de 16 in, wordt uitverdedigd, opgevangen daar en opnieuw ingebracht. Dat is een goede kopbal daar op de rand van de 16. Nederland probeert die bal onder controle te krijgen. Maar het zijn de Hongaarse vrouwen die dat doen. Daar ligt er wat ruimte. Ja, Nederland wil natuurlijk ook in ieder geval de nul houden. Ze kregen veel tegendoelpunten in de WK-kwalificatie. Maar ja, dit Hongarije, daar moet je gewoon de nul tegen kunnen houden. Dat zullen ze ook graag willen, de verdedigers. En Lize Kop, de keeper natuurlijk ook. De bal van Hongarije gaat wel naar voren toe. Kasperij kopt hem weg, wordt opgevangen door Nagy. Die kijkt en en kan ze de bal kwijt bij een ploeggenoot. Dat kan. Ja, in de eerste helft zat Nederland er constant heel dicht bovenop. Echt binnen een paar seconden hadden ze die bal terug. Nu is het de voorzet van Fintje, de linksback. En die wappert over de achterlijn. Hier is geen gevaar dus voor Hongarije. Nog ruim een kwartier bij Hongarije-Nederland. 0-7. Ja, gaan we nog richting de 10? Ik ben benieuwd.
5: NPO Radio 1.
1: 1 over half 10. Hier is Jan van der Putten met het NOS-journaal.
6: Voor de kust van Panama was een zware aardbeving. Volgens de eerste metingen van 7,6. Er waren ook naschokken. In Panama-stad zou paniek zijn en er zou schade zijn aan gebouwen. Voor Panama en andere Latijns-Amerikaanse landen is een tsunami-waarschuwing afgegeven. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig wilde het toestel dat hij had gekaapt laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Hij had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël, meldt de hoofdonderzoeker in de Verenigde Arabische Emiraten. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. En Nederland geeft 20 voorwerpen terug aan Indonesië. Het gaat om culturele objecten die in de koloniale tijd zijn geroofd of die onder dwang zijn verkregen en naar Nederland zijn gebracht.
5: Langs de lijn en omsteken.
0: Met de laatste 20 minuten bij PSV Heerenveen. Ja, PSV in wat rustige vaarwater, Ragnar.
4: Ja, normaal gesproken met deze stand natuurlijk wel. Het spel geeft echt reden tot zorg. Want dat is nog altijd niet goed. Maar die tweede goal zal denk ik wel voelen als een hele grote stap richting 3 punten. En richting voorlopig eventjes de koppositie in de Eredivisie. Want dan gaat het richting AZ. Ook op 19 punten. En heeft het een doelsaldo van plus 16 tegen plus 12. Ten opzichte van AZ dat dit weekend tegen Feyenoord speelt. Mooie wedstrijd zo na die 3 weken eruit. Oh, een fout van Flamingo. Glijdt onderuit in het eigen strafschopgebied van PSV. Maar PSV komt ermee weg. Perisic met het punt van het strafschopgebied aan de rechterkant. Zich ook weer een hele rits interlands gespeeld op zijn 38e. En daar komt de Heerenveen dan nog een keer. Rivera is eraf gegaan. Vervangen door een Irakees, Vairi. Tekenen van de zomer voor 5 jaar volgens mij. En was met Irak actief tijdens 2 WK-duels op het afgelopen wereldkampioenschap. Rivera, daarmee is de man genoemd die echt de ene kans na de andere werkelijk kreeg in de eerste helft. En een godswonder dat die bal er niet een keer in ging. Zelfs voor een open doel was het Marcus Linde die hem verprutste. De reuze kans die hij kreeg na een uithaal van Zacharitis. Ik haal het nog maar een keertje even terug om echt te benadrukken dat dit geen goed duel is van PSV. Dat deze bal niet krijgt. Ja, dan is het ongelukkig denk ik zoals Kersten een verkeerde aanname wil herstellen. En dan komt daar het geel van de scheidsrechter. Steeds even zoeken voor Kooi. Waar zit die kaart? Sano geblesseerd. En Kersten in de eerste helft dus geraakt in het gezicht door Van Bommel. Ja, het is Gasiarovski die raakt. Controle is niet goed. Ja, en met die lange stelte tikt hij dan als hij de bal wil terugveroveren. Zijn tegenstander uit Spanje nogal brusk onderuit. Het gebeurt een meter of 20 over de middenlijn. Een beetje links van de as van het veld. Dat is ook de positie waar PSV mag gaan trappen. PSV dat zijn laatste wedstrijd met 3-2 verloor. Daar werd pas afgelopen week toen iedereen zo'n beetje terug was bij PSV nog eens op teruggekeken. De videoanalyse. Want ze gingen overal naartoe. De nacht van woensdag op donderdag. Gio Dest speelde bijvoorbeeld nog met Amerika. Hij stond wel in de opstelling. Geen Geertruida. Die afhaakte bij Oranje wel op de bank. Perisic niet vanaf het begin. Wel ingevallen dus. Peppi niet aan de aftrappen. Er zijn er ook nog die blessures voor bijvoorbeeld Plea en Lammers en Wanner. Die ook niet speelt. Blik op de klok. Nog 16 officiële minuten. Kansen blijven nu uit voor Heerenveen. Dat met 2-0 achter staat bij PSV in Eindhoven.
1: Nog 13 officiële minuten bij Hongarije tegen Nederland. Stand is nog altijd 0-7. Danny Kerkdijk, oud international. Vind je het ook zo jammer dat er toch niet een debutante in is gekomen?
2: Ja, tuurlijk. Uiteindelijk wil je als speelster zijnde altijd debuteren. Maar ik denk dat Arjan Feurink ook wel heel goed hierin handelt. Want los van het feit dat je debutanten op de bank hebt, heb je natuurlijk ook gewoon speelsters die ook heel graag minuten wil maken.
1: Mm-hmm.
2: En ondanks dat het voor een Caitlin bijvoorbeeld haar 8e interland is.
1: Caitlin Dijkstra, die is er net ingekomen.
2: Dat zijn natuurlijk wel hele belangrijke minuten voor een verdediger zoals Caitlin Dijkstra. Om gewoon wel daar ook die minuten te krijgen van een bondscoach. En daarin ook het vertrouwen zeg maar uitspreekt door je die minuten te geven. Dus tuurlijk, het is altijd jammer dat er niemand debuteert. Maar het is ook wel heel goed, denk ik, het balans zoekende van wie laat ik nu spelen. Ook met het oog op dat je natuurlijk nog een wedstrijd hebt in eigen land.
1: Mm-hmm.
2: Nou ja, en nu al een stand van 0-7 hebt. Ja, kijk je natuurlijk als trainer ook altijd een beetje vooruit. En denk ik dat hij het heel goed doet door speelsters te sparen. En andere speelsters het vertrouwen en de minuten te geven die hij nu doet.
1: Ja, je zou ook kunnen denken, ja, dit is 0-7. Dan kunnen we het wel doen. Dan kunnen we heel veel mensen blij maken.
2: Ja, zeker. Dat kan altijd.
1: Maar daar ben je natuurlijk ook niet de bondscoach voor.
2: Nee, zeker niet. Ik denk sowieso dat het voor een bondscoach nu echt heerlijk is om zulke speelsters op de bank te hebben. Want als je kijkt naar wat voor clubs al die meiden zeg maar spelen. Je hoorde net Keukelaar die bij een Real Madrid speelt. Caitlin Dijkstra die bij Tottenham speelt. Ja, als je dat soort meiden gewoon op de bank hebt zitten. Dan durf je die ook wel echt te laten spelen. En dan die brengen echt wel wat, zeg maar.
0: Heb je ook nog het idee dat hij wat wil zien specifiek vanavond? Want daar bieden deze wedstrijden natuurlijk ook ideale mogelijkheid voor. Om eens even te kijken naar bepaalde spelfacetten.
2: Tuurlijk, je wil altijd kijken als je bijvoorbeeld nagaat naar een centraal duo, hoe die samen gaan werken in zo'n wedstrijd. Maar ik denk over het algemeen, als je kijkt naar hoe de wedstrijd gaat, dat het gewoon minuten maken is en iedereen zoveel speelminuten. En ook wat de commentator al zei, het is natuurlijk een lang seizoen voor heel veel speelsters.
0: Ja.
2: Dus waarin je ze kunt sparen, dan doet hij dat ook. En ik denk dat dat een hele verstandige keuze is om te doen.
1: Nog 10 minuten, Jan-Vincent, om die 3 doelpunten te maken.
3: Ja,
1: want we gingen voor de 10, hè?
3: We gingen voor de 10, inderdaad. Het staat nog steeds 7-0. Zojuist een kans gezien voor Keukelaar op de paal na een voorzet van Roord. Dus Keukelaar heel dicht bij, bij haar doelpunt van deze avond. Maar het blijft dus 7-0. En ja, wat betreft die debutante dinsdag in Tilburg, dan is de return. En dan sta je dus al met 7-0 voor. Ja, dat zou natuurlijk ook een moment kunnen zijn dat Veuring gewoon denkt, ik laat ze vanaf de aftrap beginnen. Omdat je hebt de buiten al binnen. Ze kunnen dan vrijuit spelen. Je debuteert in eigen land. Wellicht dat een idee is voor Veuring. En daar is dan de hat-trick voor Linette Berestein. Maar, de vlag omhoog. De vlag omhoog, helaas. Hij telt niet. Daar was ze dus dichtbij, haar derde goal, Linette Berestein. Maar er wordt gevlacht. Er is wel een VAR. Dus wellicht dat er nog even gekeken gaat worden. Maar ja, ik zie hier al Keukelaar. Die wordt vrijgespeeld, maar die staat buiten spel. En dan wordt de aanval nog even afgemaakt. Kopt Berestein hem wel binnen, maar is het vlagsignaal terecht geweest. En krijgen we een vrije trap voor Hongarije. Weer een kans dus voor Oranje. En wat ik zei, Sophie Proost wellicht dinsdag vanaf de aftrap. Net als Isaac Kardinaal, want ook zij voor het eerst bij de selectie van Oranje. Zij, de centrale verdediger die tot nu toe alles speelde dit seizoen bij London City Lionesses. Een club uit de hoogste Engelse competitie. Dus wellicht dat zij ook nog haar minuten mag maken in Tilburg. De derde debutant in de selectie, dat is Femke Liefting. De keeper van Ajax, die gehuurd wordt van Chelsea. Maar zij is ziek geraakt. En daarom zit zij ook niet op de bank. Vandaag is Regina van Eijk nog ingevlogen als derde keeper. Maar Danielle de Jong zit daar nog achter als tweede keeper. We zien haar niet in actie. Femke Liefting, wellicht dat ze in Tilburg terug kan komen bij de selectie. 7-0 staat Oranje voor bij Hongarije.

0: echt een plaatje voor een doelpunt is, toch?
1: Ja, maar er kwam geen doelpunt. Hoe kan dat nou?
0: Ja, lekker nummertje, Let Me Talk To You.
1: Ja, van Another.
0: Echt nou, Let Me Talk To You.
2: Ik hoorde niet helemaal de overschakeling die je maakt. Ik hoorde wel mijn naam.
0: Ja, nou, dat is maar goed ook. Want,
1: meer dan genoeg.
0: Hoe staat het ervoor bij PSV tegen Heerenveen?
2: Ja, 2 tegen 0. 8 officiële minuten nog. Cornetion komt erbij. Dat is een speler uit jong PSV. Aanvallende middenvelder. Mooi dat hij zijn debuut mag maken van Peter Bos. Ook Ioni Santos, de man die kwam van de zomer van Sparta, komt erbij bij PSV. Onder andere Van Bommel van het veld afgegaan. Beetje verbaasde blik leek het in de ogen van Van Bommel. Maar ja, dit zijn momenten voor een trainer natuurlijk om het andere spelers nog wat tijd te gunnen. Zo in de slotfase. PSV dat komende dinsdag alweer in actie komt. Dat is dan in Duitsland tegen Leipzig in de Champions League. Tweede wedstrijd. Na dat gelijke spel in de eerste wedstrijd thuis tegen Shakhtar Donetsk. Toch een beetje de valse start van PSV. Ook dit seizoen. Wat dat betreft staat er best wel wat druk op die wedstrijd daar in het oosten van Duitsland. Als er een wissel is, Coutens bij Heerenveen gaat eruit. En Ooyen komt erbij. Zijn vader speelde nog bij PSV. Davy Ooyen, verdediger toch alweer een jaar of wat geleden. Krijgt nog wat minuten hier. Cornetion speelt die bal naar voren toe. Kasiarowski dan weer achterin aan de bak voor PSV. Staat halverwege de helft van de Eindhovenaren. Moeilijke terugspeelbal naar Kovar. Verontschuldigingen van Cezinho Dest. Die zijn op zijn plaats, maar Kovar deed dit goed. Begon onrustig aan de wedstrijd. En nou heeft zich daarna wel hersteld. Een paar keer goed ingegrepen. Maar het was vooral toch Heerenveen zelf. Dat de kansen die het kreeg. Ik heb het al een paar keer gezegd. Dat het die niet benutte. Feiri naar Machine. Dat zijn twee invallers bij Heerenveen. Net over de middenlijn. Links van de as. Op de helft van PSV. Maar PSV neemt over. Mijnans. Die bal is aan de korte kant. Flamingo zoekt de ruimte aan de rechterkant. Dat is goed. Gepaast naar Kodai Sano. Mindere wedstrijd van de Japaner. Mijnans ook weinig van gezien. Guus Til ongelukkig. Ja, het was het gewoon niet bij PSV. En dit was echt zo'n wedstrijd voor Heerenveen om dan toe te slaan. Veel minder spelers uitgevlogen. Veel met elkaar kunnen trainen. Maar ja, geen gebruik gemaakt vandaag door de ploeg van Robin Veldman. Van de zwakheden aan de kant van de tegenstander. Hij wilde wel dat zijn ploeg met bravoure aan de bal zou voetballen. Nou, dat is wel gelukt. Want bravoure heeft Heerenveen absoluut laten zien. Maar toen het doel in beeld kwam, werd het te gehaast. En toch te onrustig keer op keer. Kijken nog een minuutje of 5 zometeen naar PSV Heerenveen. Het staat dus 2 tegen 0. De goals van Til en het eigen doelpunt in de tweede helft van Heerenveen.
1: Nog 2 officiële minuten bij Hongarije en Nederland. Ja, Hongarije heeft al een tijdje geleden de moed laten zakken, hè, Jan-Vincent?
3: Ja, zeker. En je ziet nu toch ook wel bij Oranje dat het echte heilige moeten er wel af is. Dat het wel klaar is, 7-0. Het is ook niet verwonderlijk natuurlijk als je zo dik voor staat. En ze hebben het echt nog wel geprobeerd hoor, om er nog een paar bij te maken. Grote kansen dus gezien. Bal op de paal van Keukelaar en die kopbal van Berestein die er wel in ging. Maar ja, even daarvoor stond er dus iemand buitenspel. En dus stelde die goal niet. Maar je merkt dat het wel klaar is voor vanavond. Dat Nederland de buit meer dan binnen heeft. Ze gaan zich opmaken voor eerst nog die return in Tilburg. Dat is meer een formaliteit. En dan krijg je dus in november, december nog een play-off. Dan speel je tegen Turkije of Slovenië. Die hebben eerder vanavond ook al gespeeld. Dat eindigde in 3-3 in de eerste wedstrijd. Ook daar is over een paar dagen de return in Slovenië. Maar dat is toch eigenlijk een beetje hetzelfde laken en pak hoor. Daar moet Oranje gewoon, gezien de stand, is het aan een stand verplicht om ook die te verslaan en zo het WK te gaan halen. Want daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Volgend jaar het WK in de zomer in Brazilië. Daar wil Nederland naartoe. En dan moeten ze dus na Hongarije nog winnen van Turkije of Slovenië. Een van die beide landen zal dan de volgende tegenstander worden. Nederland probeert het nog een keer. Bal wordt uitverdedigd door Hongarije in de laatste officiële minuut van de wedstrijd. Linette Berestein, ze blijft toch wel azen natuurlijk op die derde goal. Op haar eerste hat-trick in Oranje. De hat-trick die Pelova dus al te pakken heeft. Zij scoorde vanavond 3 keer. Berestein

0: natuurlijk op die derde goal. Op haar eerste hat-trick in Oranje. De hat-trick die Pelova dus al te pakken heeft. Zij scoorde vanavond 3 keer. Berestein 2 keer. En andere doelpunten gemaakt door Damaris en Brugts. Kort voor rust. Dat zijn de doelpuntenmakers van vanavond. Nog een paar tellen. Dan gaan we zien hoeveel blessuretijd erbij komt. Hier is nog een kans voor Olieslagers. Legt de bal breed. Komt hij voor de voeten van Keukelaar. En gaat hij binnen. Berestein werkt hem binnen. Wel of geen buitenspel? Nou, ik denk het niet. Gejuicht wordt er in ieder geval niet meer door Oranje. Nou, toch nog een lachje op het gezicht van Berestein. Want zij schiet hem dus uiteindelijk binnen. Heeft zij ook haar hat-trick. Linette Berestein. Betekent dat ze er dus 3 doelpunten bij maakt. Ze staat de 5e op de all-time topscorerslijst bij Oranje. Zij heeft nu 44 goals. En de eerste die ze in kan halen is Sherida Spitsen. Die staat op 46 goals. Dus wellicht kan Berestein Spitsen inhalen komende dinsdag. Als Nederland opnieuw gaat spelen tegen Hongarije 0-8. De bal wordt echt volledig verkeerd verwerkt daar door Hongarije. De bal via Keukelaar en de lat voor de voeten van Berestein. De keeper zit er ook nog tussen. Het is echt een hele rommelige goal. Maar Berestein, ja, ze doet er natuurlijk niet moeilijk over om die bal binnen te werken. En zo haar 3e van de avond hebben we 2 hat-tricks.
1: Eentje ja, wie mag die bal mee naar huis nemen nu?
0: Pelova, ja, daar moeten ze om gaan vechten, denk ik. Pelova en Berestein, allebei maar eentje. Moeten ze maar even een ballenjongen of meisje even lief aankijken. Dan hebben ze er allebei eentje voor op de schoorsteenmantel. Voor later om nog eens terug te denken aan deze avond in Hongarije. Die geen moment spannend is geweest. Nederland veel en veel sterker meteen vanaf de aftrap. Oh, ze gaan nog even door om te kijken of ze nog een doelpunt kunnen maken. Maar vanaf de eerste seconde zat Oranje er bovenop. Dat was ook de opdracht van Arjan Veuring die ze had meegegeven. Dat hebben ze goed gedaan. Nu nog even verdedigen, want dan komt Hongarije nog een keer de 16 in van Oranje. Bal voor de voeten van buurman IJzer. Sterk gedaan. Gewoon goed naar die bal blijven kijken. Je ja, niet af laten leiden door andere dingen. En gewoon die bal oppikken. De bal van de voeten afsnoepen. En zo heeft Nederland de bal dus terug. Ja, de balsnelheid moest hoog liggen. En dat heeft Nederland uitstekend gedaan. Vanaf de eerste seconde het gas erop. Veel kansen, veel goals. En Nederland gaat met 8-0 winnen op bezoek bij Hongarije. De bal wordt nog even rondgespeeld. De laatste seconde van de extra tijd tikken weg. Lotte Keukelaar vanaf rechts mag ze nog een keer de bal voorgeven. Bij de tweede paal nog een grote kans. Gaat die binnen? Nee, op het dak van het doel gekopt door Victoria Pelova. En dan kijken we naar de scheidsrechter Blotskaya uit Belarus. Zij heeft de fluit in handen en kan bepalen wanneer het afgelopen is. Hongarije-Nederland, het is nu afgelopen. 8-0, dat is de eindstand. Een hele grote, ruime en dik verdiende zegen voor de ploeg van Arjan Veuring.
2: Ja, Danique.
3: Uitstekende overwinning.
2: Ja,
3: er valt er niks, je kan er niks anders van zeggen.
2: Geen spel tussen te krijgen.
3: Nee, ik denk dat ze de hele wedstrijd hebben gedomineerd. Het spel hebben gespeeld wat ze willen. Verzorgd voetbal hebben gespeeld. En natuurlijk, je kan altijd kritisch zijn over bepaalde dingen. Of beter nog de kansen afmaken of wat dan ook. Maar
2: nou ja, probeer eens. Wat zie jij?
3: Ja, als je dan. Tuurlijk. Je hebt al zoveel kansen gehad. En ze hadden echt wel een plan. Je zag echt goed vroege voorzetten vanaf de zijkant. En natuurlijk, daarin in de afwerking kan het altijd iets nauwkeuriger. Dan had je misschien wel die 10 gehaald. Maar gewoon een uitstekende overwinning. Vol vertrouwen naar de volgende ronde in principe. En dan. Uiteindelijk hopelijk lekker naar het WK.
1: Het is ook wel lekker om het chagrijn een beetje weg te spoelen, toch? Van het niet meteen halen van het WK. Want er was toch een beetje chagrijn over van, hey, waarom is het nou niet gelukt?
3: Ja, zeker. En ik denk dat je niet moet vergeten dat Nederland natuurlijk gewoon in een hele moeilijke pool zat. Natuurlijk, ze hadden tegen Ierland hadden ze het echt wel iets beter kunnen doen, als je het mij vraagt. Maar uiteindelijk hebben ze nog een kans om naar het WK te gaan. En die pakken ze met beide handen aan. En dat zie je gewoon aan het spel. Ook de nieuwe meiden die erin komen, die spelen gewoon volledig vrij. En weinig zenuwen, of in ieder geval is het er niet aan af te zien. Doen gewoon lekker hun ding. En dat voetbalt wel heel fijn hoor. Ondanks dat er natuurlijk wel iets aanhangt. Want je wil gewoon na het WK, is dat niet terug te zien in het spel. En voetballen ze gewoon heel vrij.
2: Laatste minuut bij PSV, Heerenveen, Ragnar.
4: Ja, ze lachen zich allemaal rot. De scheidsrechter Joey Kooi en Sven Meijlands. En die met zo'n lach van hoe is het in godsnaam mogelijk dat ik geen corner krijg. En Kooi die teruglacht zo van ja jongen, jij neemt mij niet in de maling. Maar ik zie de herhaling en het was echt heel duidelijk. Ik had het al gezien hoor, dat het een hoekschop was voor PSV. Meijlands had gelijk, we zitten in extra tijd. Het staat 2-0, bijna nog zojuist. Guus Til schoten van afstand gezien. PSV met de bal op de helft van Heerenveen dat nu wel weg wil. Oh, dat is slordig. Gedaan door Linde. En dan mag PSV.

0: PSV nog een keertje gaan gooien hier voor de hoofdtribune van het Philipsstadion. Dat als het goed is trouwens omgetoverd gaat worden in de toekomst tot een ware voetbaltempel. Ik weet niet of jullie die animaties al gezien hebben. Dat ziet er echt indrukwekkend uit. Zover is het natuurlijk nog niet. Zover is het nog niet voor PSV vandaag dat het de 3 punten binnen heeft. Maar het is nog een minuutje tot het eind. Mijnans naam viel al. Hij schoot nog een keer. Dat deed ook die Joyane Cornetion uit Curaçao. Hij brutaal op de rand van de 16, maar net naast in zijn debuut in PSV 1. Kopt de bal nu ook, denk ik. Nee, laat dat over aan invaller Kostić. De hoogte van de middenlijn. PSV pakt het weer op na die lange interlandonderbreking met een overwinning op Heerenveen. Het staat nu op 19 punten en is zelfs eventjes de koploper. Maar ik heb jullie al proberen uit te leggen dat PSV heel veel opnieuw heel veel heeft weggegeven. En wat dat betreft is PSV nog niet waar het moet zijn. Maar het leidt geen schade, want Heerenveen benut de mogelijkheden niet. En gaat zoals wel vaker onderuit in het Philipsstadion. PSV terwijl trainer Peter Bosse naar binnen gaat met 2-0 te sterk.
1: Dankjewel Ragnar. We praten hier nog even verder over die mega-overwinning. 8-0 van Nederland op Hongarije met Daniek Kerkdijk. Ja, Jan-Vincent op het al. Van, je kan die debutant ook misschien die hele wedstrijd laten spelen in die return. Komende dinsdag is dat, Nederland-Hongarije.
2: Ja.
1: Zou je dat een idee vinden?
2: Ja, tuurlijk. Ik denk als bondscoach zijnde wil je al je speelsters in zo'n window eigenlijk gezien hebben. Nou ja, en ik denk dat de aankomende dinsdag inderdaad een hele andere selectie zal beginnen in ieder geval. Of hij ook echt zou beginnen met een debutant, dat durf ik niet te zeggen. Maar nou ja, ik denk dat de wedstrijd daar wel voor is. En ik denk dat ze sowieso wel aan minuten gaan komen.
1: Ja, en wordt dat ook een wedstrijd, denk je, die gaat beginnen zoals we deze wedstrijd ook zagen? Meteen scherp, meteen fel. Of denk, ga je toch een beeld zien van ja, 7-0, we zijn er, of 8-0, we zijn er eigenlijk al?
2: Ergens gaat dat natuurlijk altijd wel in je hoofd om. Als speelster zijnde, ondanks dat je wel onderling natuurlijk gaat afspreken van nou, we moeten ook die wedstrijd gewoon fel beginnen. Maar uiteindelijk... Uiteindelijk denk ik dat, wat ik zeg, dat hij echt wel met een ander elftal gaat beginnen. Ja. En die meiden zijn natuurlijk hartstikke gretig om ook te kunnen laten zien wat zij kunnen aan de bondscoach. Dus ik denk dat we wel een soortgelijke wedstrijd kunnen gaan verwachten.
3: Het enige nadeel aan zo'n wedstrijd lijkt mij dat de verdediging echt totaal niet getest is vandaag, hè?
2: Nee, alleen getest op hun aanvallende kwaliteiten. Ja. Maar verdedigend gezien, nou ja, op het laatste zie je dat vele buurman prima ingreep heeft. Dus die zijn echt wel alert. Alleen ja, je kan niet echt samenwerken en de linie goed verdedigend neerzetten in deze wedstrijden. Nee.
3: Turkije of Slovenië, 3-3 daar dus geëindigd.
2: Ja,
3: maar dat zijn dus de nummers 46 en 38 van de wereldranglijst.
2: Ja.
3: Daar zei onze commentator Jan-Vincent ook al van, dat mag toch ook geen probleem zijn, hè?
2: Nee, zeker niet. Nee, je bent wel echt verplicht om je te plaatsen als je kijkt naar de ranglijst. Ja, zeker.
3: Nou ja, aanstaande dinsdag eerst maar eens eventjes in het Koning Willem II stadion.
1: Ja.
3: Sorry, ik wilde het er toch nog even ingooien. In Tilburg, daar gaat het Nederlands elftal verder met die 8-0.
2: Ja.
3: En ik zie dat jij ervan genoten hebt.
2: Ja, absoluut. Lang geleden dat ik weer even een volledige wedstrijd bij jullie heb mogen analyseren. Ik vond het leuk, dus bedankt dat ik hier mocht zijn.
3: Nou, heel graag.
1: Wederzijds.
3: En het was niet spannend en toch vond je het mooi.
2: Zeker. Toch heb ik genoten.
3: Dat horen wij graag. Dankjewel, Daniek Kerkdijk.
1: Hoe zou jij 30.000 flessen wijn stelen, Dione?
3: Ik denk met een heftruck.
1: Ja, goeie.
3: En ik zou... Ik denk dat ik het camerasysteem plat zou leggen.
1: Anders zien ze je. Gaan straks horen of het ook echt zo is gegaan. In Italië is in ieder geval 30.000 flessen wijn ter waarde van 5 miljoen euro gestolen. Hoe kan dat?
4: NPO Radio 1.
5: Voor het eerst in 60 jaar lijken ze weer massaal naar ons onderweg. De notenkrakers.
6: Een vogelaar zegt tegen ons dat hij net heeft gehoord dat hij daar is gezien.
5: Ook is er op diverse plekken in ons land sprake van een veldmuizenexplosie. Boeren zien hun graslanden kaal worden, maar voor vogels is het een prachtig gedekte tafel. Door de aanwezigheid van dieren worden vaak bouwprojecten stilgelegd. Hoe kun je dat voorkomen en toch rekening houden met de natuur? En verder, de toekomst van de afgebrande Limburgse jeneverbestruwelen en een ode aan de peer. Zondagochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels.
4: NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
4: Ster.
8: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
8: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
9: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Zuza.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
10: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
11: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
12: Sterretje. Ook op zaterdag open. Kom langs.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
15: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
14: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: NPO Radio 1, 10 uur.
4: Dionne de Graaf en Hans van der Steeg.
3: Straks in Langs de Lijn en Omstreken de reacties uit Hongarije en Eindhoven.
1: En opnieuw pole voor Max Verstappen. Deze keer in de sprintrace in Singapore. Dit alles na het NOS-journaal.
3: Met Jan van der Putten.
16: Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld. President Trump heeft dat gezegd na een telefoongesprek met president Poetin. Volgens Trump levert Rusland per direct 300.000 ton, in november 500.000 ton en later nog eens 4 miljoen. Vorige maand ondertekende Trump nog strenge sancties tegen de Russische energiesector, maar voor de diesel geldt nu ontheffing. Trump hoopt dat nog voor de verkiezingen van volgende maand de prijs aan de pomp omlaag gaat. Voor de kust van Panama is een zware aardbeving geweest, met volgens de eerste schatting een kracht van 7,6. De schok veroorzaakte volgens media paniek in Panama-stad. Over slachtoffers of schade is nog weinig bekend. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Het protest werd gekaapt door relschoppers. Deze journalist van de VRT was er ook bij.
17: Ik sprak daar net ook nog met een agent die zei, een dag als deze, dat hebben we nog niet veel meegemaakt. Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deel steps, deel fietsen, deel wagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld.
16: Bij de protesten in Brussel raakt ook een aantal mensen gewond. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Het kabinet biedt aan Q-koortspatiënten excuses aan. Op een bijeenkomst in Den Bosch zei zorgminister Hermans dat de overheid er niet voor hen was geweest. En zo werd erop gereageerd.
18: toch wel heel blij met het feit dat ze het lef heeft gehad, eerlijk gezegd, om dan toch te zeggen sorry.
19: Die anonieme, amorfe, gevoelloze overheid, daar ligt het aan dat ik het nog eerst moet zien, maar ik heb hoop.
16: 20 jaar geleden was er in Noord-Brabant een grote uitbraak van Q-koorts in de buurt van geitenboerderijen. 2000 mensen zijn daardoor nog altijd chronisch ziek. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. En in de Eredivisie werd 1 wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. Het weer nog vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. En in het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden.
20: Lotto heeft de vaak spannende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
21: Zeker weten.
20: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
22: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
23: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
24: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
23: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
10: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
25: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
26: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
27: De Nederlandse reisopera en Club Guy & Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
26: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
28: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
7: NPO Radio 1. EO NOS.
4: Langs de lijn en omsteken. Dionne de Graaf en Hans van der Steeg.
1: Welkom terug. We zijn er nog tot 11 uur. Ja, Max Verstappen lijkt helemaal terug na zijn overwinning van vorige week in Maleisië. Pakte hij vandaag namelijk pole voor de sprintrace in Singapore.
29: Tomorrow the start is always a critical point, you know. So we have to wait and see what happens, but at least a positive end to the day.
3: Want bij die start ging het vorige week in Maleisië nog helemaal mis. Met PSV Heerenveen is de Eredivisie eindelijk hervat. De Eindhovenaren wonnen met 2-0. Straks interviews na afloop. Maar de wedstrijd van dit weekend is natuurlijk Feyenoord AZ.
30: Ik vind gewoon dat wij gewoon wel kunnen uitdragen dat we gewoon zo lang mogelijk mee willen doen.
1: Ja, en natuurlijk hoort u zo ook reacties uit Hongarije naar die 8-0 overwinning van de Nederlandse voetbalvrouwen.
3: En Italië is opgeschrikt door de grootste wijnroof uit de geschiedenis. 30.000 flessen met een waarde van €5 miljoen zijn uit de kelder gestolen. Hoe dat allemaal is gegaan, horen we zo.
1: Ja, je zou kunnen zeggen dat de klok een paar jaar teruggedraaid lijkt in de Formule 1. Want na de zege van Max Verstappen vorige week in Maleisië is hij ook de snelste in de kwalificatie voor de sprintrace.
31: En we go on board with Max Verstappen. Can he take it away? Max Verstappen does take it away by 0.2 seconds.
32: Bogey track? What bogey track?
33: Excellent. Arshel.
34: Dit is wel guys. Well done.
1: Ja, een blije Max Verstappen en Red Bull in Singapore bij Formula 1 TV. Formule 1-verslaggever van ons, Louis Dekker. Louis, goedenavond.
0: Goedenavond.
1: Ja, was het allemaal crescendo en holadier? Of was er toch nog wel enigszins, waren er nog zaken waarvan we zeggen, nou, dat kunnen we als gedoe kwalificeren?
0: Ach ja, er was wel wat gedoe. Er is altijd wel gedoe in de Formule 1. Hè? Verstappen, idem dito, heeft ergens in de kwalificatie een inhaalmanoeuvre gedaan op Lewis Hamilton. Omdat hij erg langzaam reed. En Verstappen wat sneller. Toen ging er een gele vlag. Daar hebben ze anderhalf uur over gedaan om te kijken of het nou wel mocht of niet. Komen we nog wel op. Maar dat was dan het enige smetje. Verstappen was vanaf het begin competitief, snel. Zei zelf voor de vorm nog wel, deze had ik niet verwacht. En ja, het is toch niet zo verrassend hoor. Want als je kijkt naar de afgelopen weken, we hebben 3 Grand Prix in 3 weken. Hij is op alle circuits op dit moment gewoon niet zozeer altijd de snelste, maar wel er dichtbij. En dan weet je, als een coureur het verschil kan maken, en dat kan hij vaak, ja, dan doet hij het ook wel. Het is natuurlijk maar een sprintrace, het is maar een sprintkwalificatie. Het is het eerste speldenprikje. Maar ja, we kennen dat spreekwoord, hè. Het is een daalder waard. Dat was het toch?
1: Ja.
3: In de eerste klap, hè? Die eerste klap.
1: Maar toch, als je even een pootje bent uitgecheckt, hè, als fan, en je zou nu weer inschakelen, dan vraag je toch af, hoe ken je dat dan?
0: Ja, maar dat is een beetje het hele seizoen. Er gebeuren gekke dingen, want ik kan zo 4 voorbeelden noemen. We wisten allemaal zeker dat George Russell met de beste auto wereldkampioen zou worden. Dat wordt dus Kimi Antonelli. Russell heeft die auto minder in de vingers. McLaren, wereldkampioen bij de teams, wereldkampioen bij de coureurs. Lando Norris, eerste seizoen zelf, volkomen kansloos. Ineens, zo pakweg vanaf Zandvoort, beginnen ze weer te winnen. En dan denk je, die hebben het op de rails. En 2-3 weken later zijn ze ook weer nergens. Ferrari, af en toe een geweldig weekend. Heel vaak net niet. En Red Bull, ja, dat is misschien altijd het makkelijkste om uit te leggen. Red Bull had een moeilijke eerste seizoenshelft. Maar die hebben in eigen beheer, met allerlei hulptroepen, dat wel, maar een motor gebouwd. En daar zijn Ferrari en Mercedes, en ook McLaren met de Mercedes-motor natuurlijk een stap verder in. En Red Bull moest echt op nul beginnen. En dan is het wel verklaarbaar dat je na een half jaar het ding in de vingers begint te krijgen. Dus ik denk dat de concurrentie zich wel een beetje zorgen gaat maken. Niet over dit jaar, want wereldkampioen wordt hij niet meer. Maar we krijgen ook nog een jaar in 2027. En als het nu zo goed gaat, dan gaat het zomaar in februari, maart, april volgend jaar nog beter. En daar mag de concurrentie zich, denk ik, wel een beetje zorgen over gaan maken.
3: Nou, waren er vandaag ook wat problemen in Q1, hè? Kan je uitleggen wat er aan de hand was?
0: Ja, er waren heel veel dingen aan de hand. Ik had het al even over Verstappen en dat hij inhaalde onder een gele vlag. Maar goed, dat kwam wel ergens door. Kijk, Perez, de prachtige bijnaam, zijn oude teamgenoten uit Mexico, die de prachtige bijnaam Street Fighter heeft, omdat hij wel eens goed was op stratencircuits. Die is in een Cadillac veroordeeld tot de achterhoede en die mist een bocht. En dan krijg je natuurlijk eerst een gele vlag, virtual safety car, rode vlag, auto moet weg worden gehaald. Dat was het eerste incident. Maar dat was nog een, laten we zeggen, relatief gewoon incident. Er gebeurden 2 veel gekkere dingen. De tijdwaarneming deed het op een bepaald moment niet meer. Dus er moest gecheckt worden of de tijden van de coureurs wel klopten.
3: Ja, dat is best onhandig bij deze sport. Ja.
0: Dat is bij deze sport is dat vrij desastreus als het gaat om duizenden van seconden. Dus dat gebeurde al. Ja, voor de rest, er waren wat rare dingen aan de hand. En nu wordt het echt ingewikkeld. Ik waarschuw je maar vast. Want er zitten allemaal knoppen op het stuur. Het zijn nieuwe auto's, het zijn rare auto's, weten we ook sinds afgelopen week. Als het regent en ze gaan langzaam, dan kunnen ze niet meer schakelen en dan vallen ze stil als je pech hebt. Er zit software in die auto's, er zitten knoppen op die auto's. En er is onder meer, nou laat ik het noemen, maar in simpel Nederlands zeggen, een inhaalknop. Maar die inhaalknop is niet alleen maar om in te halen. Die gebruiken ze ook standaard in de kwalificatie. Daar gaan die auto's net even wat sneller, vol vermogen. En er is een halve minuut geweest dat die inhaalknop door iemand is uitgezet. Door een menselijke fout. En dan ga jij denken van ja, dat doen die coureurs toch zelf? Ja. Nee, het is vergelijkbaar met wat in het verleden DRS was. Dat die vleugels openklapten. Dat mag op een bepaald moment wel en op bepaalde plekken mag het niet. En dat is allemaal een soort van centraal geregisseerd. Ik zeg het allemaal veel te simpel nu. Maar dat betekent dus dat de coureurs op de baan waren die die extra dosis, dat extra shot vermogen niet konden gebruiken op een cruciaal moment. En toch hebben we gewoon een uitslag van een kwalificatie waarvan je dan denkt, ja, maar er zijn 4-5 coureurs gewoon keihard gedupeerd. Ik weet bijna zeker dat Arvid Lindblad, van Racing Bulls, Engelse coureur, eerste seizoen voor hem. Die ligt er in de eerste kwalificatiesessie uit. En ik ben ervan overtuigd dat dat kwam omdat zijn knopje even niet reageerde. Ja, dat zijn toch wel flut dingen. En de Formule 1 lag er al niet zo lekker bij afgelopen weekend in Maleisië, toen het begon te plensen. Maar tijdwaarneming die het niet doet. Nou,
3: ja, toch heeft het was niet het de beste dag, laat ik het zo raars, zeggen. Toch? Dat je met een sport bezig bent waarin alles bedacht wordt en het op de millimeter en de duizendste van secondes. En dat je het gewoon toch niet goed voor elkaar hebt.
0: Ja, een vriend.
3: Of heel
0: van mij
3: erg niet goed voor bloedje, elkaar.
0: Nee, nou, een bloedfanatieke fan, vriend van mij, noemt dit altijd de kneuzenkermis. Die heeft hij altijd wel grote lol om, als in dat megalomane circus van de Formule 1 de simpelste dingen weer fout gaan.
3: Ja, nou ja,
0: en die
3: dat
0: heeft vandaag een hele goede dag gehad.
3: Maar
0: daar zijn ze in de Formule 1 ook wel heel goed in. En dat weten jullie inmiddels ook. Als het simpel kan, dan maken ze het in de Formule 1 heel moeilijk. En als het moeilijk is, ja, dan weet je bij voorbaat. Hè, die sport is gewoon hartstikke ingewikkeld. En met die nieuwe auto's, die relatief nieuwe auto's, weet je, er gaan nog heel veel dingen gebeuren die wij niet meteen binnen 5 seconden kunnen uitleggen, omdat soms de teams het zelf niet weten. Ik bedoel, het zegt toch alles dat de Grand Prix van Bahrein in Maleisië, ook grappig trouwens, maar goed, dat was afgelopen week, 20 minuten vertraagd wordt omdat alle auto's een software-update moeten krijgen op de startopstelling in de stromende regen. Dat is toch alsof je een nieuwe computer in je woonkamer zet, maar dat doe je niet vlak voordat je hem gaat gebruiken, toch?
3: Ja, ik wel, maar
1: sommige mensen slapen door een wekker heen omdat hun telefoon dan net die nacht een update deed. Dus goed, het
0: ja, dat klopt. Maar hier zaten 100.000 mensen op de tribune te wachten.
3: Het overkomt het beste.
1: Ja. Je zou kunnen zeggen, het is een wonder dat het altijd goed gaat met zo'n rondreizend circus. Dat er technisch maar één dingetje. Nou ja, goed, maar het voert misschien te ver. Ja. Verstappen verraste in ieder geval zichzelf wel met de snelste ronde.
29: Once we bolted on the soft tires, it felt like the car was coming alive a little bit more. But I did not expect this. So of course very happy to be first.
1: Ja, zachte band. Bleek het geheim, vertelt hij bij Formule 1 TV. Ja, dat kan niet centraal aangestuurd worden. Dat is gewoon een band die succesvol blijkt.
0: Ja, en voor alle duidelijkheid, want er zijn altijd luisteraars die dan denken zachte band, heeft die dan minder lucht erin? Nee, dat is gewoon de zachte bandencompound, die is het snelst. En dat werkte bij hem. En daar hebben ze die auto op afgesteld en dat ging op rolletjes. Dat is altijd een beetje een loterij, want we hebben dus een sprintweekend. Dat betekent een sprintrace morgenochtend en een echte race zondagmiddag. Europese tijd, 2:00 PM, dan is het donker in Singapore. Maar dat is zo'n weekend waarvan je weet, ze hebben maar 1 uurtje de tijd om die auto af te stellen. Er is maar 1 zogenaamde vrije training. En dan, dat is een beetje een loterij. En ja, als je dan een team hebt dat lekker in vorm is, dat zich goed voelt en dat denkt, hey, we hebben hem op de rails liggen, dan kun je echt een hele goede start maken. En dat heeft Red Bull maandenlang niet gehad. En de afgelopen maand juist wel. Dus in die zin vind ik het helemaal niet zo verrassend. En mag je ook gaan hopen dat hij morgen eerst die 8 punten pakt die hij wint in de sprintrace. Dat is allemaal niet zo belangrijk. Maar er is 1 ding wel belangrijk. Verstappen heeft hier nog nooit gewonnen. Nog nooit op zondag. En die 25 punten vindt hij niet zo belangrijk. Wereldkampioen, dat wordt hij toch niet meer. Maar reken erop dat hij deze Grand Prix af wil vinken. Getergd als hij is. Want deze moet nog op het erelijstje. En hij heeft wat dat betreft wel echt alle kaarten heel goed liggen, hoor, nu.
3: Ja, dat is wel grappig dat dat dus nog een primeur voor hem kan zijn. Terwijl hij al zo lang meedoet.
0: Ja, er zijn wel meer primeurs, maar dan wordt het flauw. Dan ga ik zeggen, hij heeft in Madrid ook nog nooit gewonnen. Maar ja, daar hebben we maar 1 Grand Prix gehad. En deze klassieker is er al sinds het begin van zijn carrière. Dus hij zal zelf zeggen, ach ja, het maakt mij niet zoveel uit waar we rijden en of ik er al 3 keer heb gewonnen. Maar reken erop dat als de helm op zijn hoofd zit, als hij in de cockpit zit, dan beseft hij echt wel, ik heb het hier te vaak laten liggen. Deze moet ik nog even winnen. Het is ook een moeilijk circuit. Dus deze wil je gewoon graag op je naam hebben, omdat het niet zomaar een baantje is. Dit is echt zo'n circuit. 1 fout en je ligt eraf. En hij is het ook een beetje aan zijn stand verplicht. Laten we de drukte maar even volop leggen, toch?
1: Ja, hij luistert mee natuurlijk. Dus,
0: Ja, hij luistert altijd naar Langs de Lijn. Dus dat hup.
3: En omstreken. Dankjewel, Louis Dekker. Ik kijk ernaar uit.
1: Dankjewel, Louis.

0: Ja, is het nu genoeg? De eindredacteur wilde hem al eerder wegdraaien, maar dit is echt mijn lievelingsnummer. Dus nog niet van mij.
1: Spelen hem tot de laatste seconde.
0: Ja. Massive Attack, Teardrop.
1: Hij luistert wel naar je. Goed, in Italië heeft een bende dieven een wel heel bijzondere roof gepleegd. En nu zijn we bij die 30.000 flessen wijn die ter waarde van 5 miljoen euro die zijn gestolen bij een prestigieus wijnhuis. Daarmee lijkt het ook de grootste wijnroof ooit te zijn in Italië. Correspondent Angelo van Schaik. Goedenavond, Angelo.
2: Goedenavond, Hans.
1: Ja, wij vroegen ons hier af, hoe dan?
2: Ja, dat heb ik me ook wel een beetje afgevraagd. Maar ze zijn dus met drie vrachtwagens naar Antinori gereden. Dat is een wijnhuis in Arezzo, in Toscane. En daar hebben ze in de nacht van zaterdag 3 op zondag 4 oktober alle beveiligingscamera's uitgezet, het hele alarmsysteem platgelegd. En ze hebben met z'n zevenen, dat is tenminste wat de politie zegt, het hele magazijn leeggehaald met heftrucks die in het magazijn stonden. En het waren 30.000 flessen. Best wel goede en ook dure en ook hele lekkere wijnen. En daar hebben ze die vrachtwagen mee volgelaten en ze zijn weer weggereden.
1: Ja, dan zou je zeggen het zijn kenners. Niet alleen wijnkenners, maar ook kenners van beveiligingssystemen omzeilen en hoe daar naar binnen komen.
2: Daar gaat de politie ook inderdaad wel vanuit, ja. Dat het mensen zijn die dit al vaker hebben gedaan. Die wisten wat ze zochten en hoe ze dat moesten vinden. En hebben dus inderdaad het beveiligingssysteem uitgezet. En zijn gewoon het terrein opgereden. En hebben die de magazijn meegehaald. Ja, het is bijna onvoorstelbaar. Ja, 30.000 flessen, dat is echt heel veel.
1: Ja, dat neemt best wel plek in. Wat voor wijnhuis hebben we het eigenlijk over, Angelo? Want er zijn natuurlijk wijnhuizen van formaat en van naam en faam daar in die regio.
2: Ja, het gaat om de Marchesi Antinori. Dat is een best wel prestigieus wijnhuis. Misschien wel een van de meest prestigieuze in Italië. In ieder geval een van de oudste, want het bestaat sinds 1385. Oh. Dus al 26 generaties lang maakt de familie Antinori wijn. Ze zit in Toscane, verschillende locaties. Maar het hoofdkantoor, maar even zo te zeggen, zit in de buurt van Florence. En waar de wijn gestolen is, dat is in de buurt van Arezzo. Dat is meer naar het oosten. Ze zijn befaamd en de flessen zijn ook behoorlijk prijzig. Een Solaia, dat is hun duurste wijn. Daar moet je toch al gauw bijna 350, 400 euro voor neertellen. Maar ze hebben ook Villa Antinori, die heb ik ook wel eens gekocht. En die zijn een stuk goedkoper, maar nog steeds heel lekker. Dus het is een bekend en befaamd wijnhuis in Toscane.
0: Ja, en dus nemen wij dan maar aan ook heel erg goed beveiligd. Dat kan bijna niet anders. Jij zei bijna tussen neus en lippen door. Ze hebben de camera's uitgezet, het systeem platgelegd en naar binnen gegaan. Maar hoe is dat mogelijk dat dat zo makkelijk gaat?
2: Ja, blijkbaar hebben ze dat van tevoren bestudeerd. Er is een alarmsysteem, er zijn overal beveiligingscamera's, maar ze zijn er dus in geslaagd. En hoe, dat weet de politie dus nog niet. En nee. Het wijnhuis zelf al helemaal niet. Hoe dat is gebeurd, weten ze dus gewoon niet. Ze zeggen, ja, bedrijf is goed beveiligd, zeggen ze bij Antinori zelf. Althans, dat deden ze tot afgelopen vrijdag.
0: Ja.
2: Maar ze zijn er dus in geslaagd om dat hele beveiligingssysteem plat te leggen. En dat duidt dus op een hele goede voorbereiding. En ook dat het geen amateurs waren die op zoek waren naar een lekker wijntje voor het weekend. Maar echt een goed georganiseerde bende die dus 30.000 flessen, dat zijn er echt heel veel, hebben kunnen stelen.
0: Heeft het wijnhuis al gereageerd op deze roof?
2: Ja, ze zijn geschokt natuurlijk. Ze vragen zich al dagenlang af van hoe dat heeft kunnen gebeuren. Ze houden altijd wel rekening met een roof. Hè, dat een paar doosjes wijn verdwijnen tijdens een transport of zo. Maar dat de kelder leeggehaald zou worden, nee, daar hadden ze echt geen rekening mee gehouden. Ze hebben nu hun internationale klanten gewaarschuwd om uit te kijken naar zeg maar, aanbiedingen van hun wijnen. Dus dat hun wijnen voor veel te lage prijzen worden aangeboden op de wereldmarkt. Want volgens het wijnhuis is het niet makkelijk om die 30.000 flessen ook echt maar zomaar weer weg te zetten, weer te verkopen. Ze werken dus ook volledig mee aan het politieonderzoek en ze hebben er alle vertrouwen in dat die flessen ook weer boven water gaan komen. Omdat het niet makkelijk is om zomaar 30.000 flessen wijn op de markt te brengen zonder dat het in de gaten loopt.
1: Ja. Is er nog een verband of is het eigenlijk een incident, Angelo?
2: Nou, het is niet de eerste keer, dit jaar zelfs, dat er dus flessen wijn zijn gestolen. Dat er, in juni werden er 3000 flessen wijn gestolen in Alba, in Piemonte. En in september weer 3000 flessen in dezelfde regio. En dat was weer allebei te waarde van honderdduizenden euro's. En ook daar hebben de dieven gebruik gemaakt van de heftrucks die ze daar in het bedrijf hebben. Dus ik zou bijna zeggen, ga op zoek naar mensen met een heftruck rijbewijs of zoiets.
0: Ja, maar dat kan dus heel goed om dezelfde bende gaan.
2: Dat vermoeden bestaat inderdaad wel, ja. Maar of dat ook zo is, dat weten ze nog niet. Maar de politie gaat daar, ja, dat is een van de leads die ze hebben om te gaan zoeken naar een bende die, ja, zo goed georganiseerd is, precies weet waar ze moeten zijn en hoe ze systemen moeten uitzetten, alarmsystemen moeten uitzetten en hoe ze heftruck moeten rijden. Dus het zijn echt mensen die wel weten wat ze doen. Dus de kans dat het om een en dezelfde bende gaat, die is wel vrij groot. Ja.
0: Ja. Nou, dankjewel. Italië-correspondent Angelo van Schaik.
1: Klopt, dus toch die heftrucks wat je zei. Mm-hmm. Morgenavond om 6:45 is het tijd voor de topper van dit weekend. Nummer 1 AZ speelt dan tegen nummer 2 Feyenoord. En dat moet AZ doen zonder de geblesseerde teruggekomen Kees Smit. AZ-trainer Leroy Echtold vertelt tegen verslaggever Sander Maassen van den Brink hoe lang de blessure gaat duren.
3: Nou, hij is al een aantal weken, zeg maar, niet beschikbaar. En ja, we gaan nu natuurlijk wel kijken hoe we hem zo snel mogelijk en goed mogelijk weer terug kunnen brengen.
4: Hij had vorige maand ook al een lichte blessure. Eind vorig seizoen had hij een blessure. Veel blessures die elkaar nu opvolgen. Maak je je daar zorgen over?
3: Zeker, want je wil het niet. Je wil dat dit soort spelers gewoon constant beschikbaar zijn.
4: Ook goed nieuws rondom Kees. Van de week kwam naar buiten dat hij tot 2030 gaat bijtekenen. Hoe blij ben je daarmee?
3: Ja, heel blij dat hij sowieso nog een tijdje bij ons is. En dat hij ook voor zichzelf heeft besloten om hier te blijven, om zo goed mogelijk weg te gaan. He, dat hij echt iets heeft neergezet. En dat mensen ook met trots naar hem kijken.
4: Het is wel ook een periode waarin jullie daarvoor goed draaien. En is het dan ook jammer dat je dan in één keer 3 weken of bijna 3 weken eruit ligt?
3: Ja, vind ik wel. Want wij op dat moment zaten best wel een goede flow. En dan wil je dat gewoon ook doortrekken.
4: In die periode zag je ook wel positief nieuws. Max Meerdink, hoe heb je naar hem gekeken bij Oranje?
3: Ja, vooral met trots natuurlijk. En heel erg blij voor hem dat hij zijn debuut heeft kunnen maken. Goals kunnen maken. Ja, belangrijk zijn voor Nels elftal. Ik denk dat het voor hem zeker een jongensdroom is.
0: Ja, en moeten ze bang zijn bij Feyenoord voor een ontketende Meerdink? Verslaggever Thierry Boon vroeg of Van Bronckhorst een extra mannetje op Meerdink gaat zetten.
5: Ja, we gaan met 12 man spelen. Dat spelen we sowieso natuurlijk met publiek, maar ja, je ziet hoe het kan gaan. Hè. Een jongen die natuurlijk niet opgeroepen is. Natuurlijk wel in de kijker, of zeg maar, ja, op de lijst staat bij het Nederlands elftal. Door blessures erbij komt. En dan gewoon ook heel goed speelt. Een speler waarvan je denkt van nou, die speelt niet zijn eerste interland. Zo speelde hij. En dat heeft hij ook laten zien. Dus ik speel met uitzonderlijke kwaliteiten. En ik denk ook een van de redenen waarom AZ zo hoog staat. Natuurlijk een hele jonge ploeg. Die gewoon heel goed begonnen is aan de competitie. Heel veel spelers bij Jong Oranje. Ja, we hebben ons goed voorbereid. We bereiden ons voor op een heel sterk AZ. En dat kunnen we zeker verwachten morgen.
0: Ja, morgen om 6:45 begint die wedstrijd. En die is ook te volgen bij Langs de Lijn.
1: Tuurlijk. NPO Radio 1. 10:30, tijd voor het nieuws met Jan van der Putten.
6: Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. Kan nog deze maand, zegt Moskou. President Trump maakte de overeenkomst bekend na telefonisch overleg met president Poetin. Volgens de Oekraïense president Zelensky spekt de overeenkomst Poetins oorlogskas. In Gent zijn 3 mannen aangehouden die mogelijk betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt. De mannen van 23, 25 en 28 worden onder meer verdacht van moord. Nederland heeft België gevraagd of ze hier naartoe kunnen komen. In Brussel is alles weer rustig, meldt de Vlaamse publieke omroep VRT. Vandaag liep een nationale vakbondsbetoging uit op hevige rellen. Er werd veel vernield, 110 relschoppers zijn opgepakt. En door een zware aardbeving in Panama zijn enkele gebouwen ingestort. Het internationale vliegveld is gesloten en er zijn problemen met de stroomvoorziening. Het belangrijke Panama-kanaal zou niet zijn beschadigd.
7: Langs de lijn en omsteken.
0: De 13-jarige jongen die het veld oprende voor een selfie met Tijani Reinders tijdens het Nations League-duel tussen Nederland en Duitsland krijgt een stadionverbod van 5 jaar en hij moet een geldboete betalen. Maar hoe komt zo'n straf van de KVB eigenlijk tot stand? Daar weet Daan van Genuchten alles van, of in ieder geval heel veel. Goedenavond, Daan.
8: Goedenavond.
0: Je bent van Capo Rechtshulp en biedt juridische hulp aan voetbalsupporters. Bijvoorbeeld als ze te maken krijgen met zo'n stadionverbod. Is dit een begrijpelijke straf van de KNVB voor een 13-jarige jongen?
8: Ja, kijk, als je het nieuwsbericht leest, en dat zijn ook een beetje de reacties zoals ik ze vanmiddag heb gelezen, dan denkt iedereen, hé, dit is eigenlijk een hele vreemde straf. Alleen als je het systeem van de KNVB met betrekking tot landelijke stadionverboden, hè, zoals wij hebben gedaan door de jaren heen, iets beter leert kennen, dan kijk je hier niet zo van op. En dat heeft er eigenlijk mee te maken dat de KNVB bij de beoordeling van een feit en bij het opleggen van zo'n stadionverbod eigenlijk nog geen rekening houdt met de feiten en omstandigheden van het geval, zoals dus inderdaad de jonge leeftijd in dit geval.
0: Ja, dus heel rigide gewoon de regels volgen, zonder daarbij daarnaar te kijken. Bijvoorbeeld naar de leeftijd, is dat niet gek?
8: Ja, ik vind en ik denk met mij in ieder geval de voetbaljuristen die ik verder in het werkveld ken, die vinden dat ook. Als je kijkt naar andere rechtsgebieden, zoals het strafrecht, dan komt er een zaak wordt aangebracht. Er wordt een feit gekoppeld aan een mogelijke straf. Daarbij worden alle feiten en omstandigheden gewogen en dan komt er een straf uitgerold.
0: Ja.
8: In de wereld van de stadionverboden werkt tot zover andersom, dat er een gedraging wordt gemeld bij de KNVB. Die kijken dan in de lijst van de richtlijn die ze hiervoor hebben, welke straf past hierbij? Dan wordt die koud opgelegd, zal ik maar even zeggen. En pas in de beroepsfase, dus eigenlijk achteraf, krijgen wij de kans om feiten en omstandigheden in te brengen. En dan is het nog maar de vraag in hoeverre die mee worden gewogen bij de uitspraak.
0: Ja, dus nu is het zo, op het moment dat iemand, wie dan ook, het veld betreedt, dan krijg je een stadionverbod van 5 jaar.
8: Ja, in punt. De basis wel. Ja, punt, inderdaad. In 99% van de gevallen inderdaad wel.
0: Ja, en dan maakt het dus niet uit dat je minderjarig bent?
8: Nee, in dit geval niet. Terwijl we dan zien, op het moment dat we het aanvechten en daar wij of collega's van ons en daarin uiteindelijk zover moeten gaan dat we naar de rechtbank moeten, zien we dat rechters daar anders over denken. Er is vorig jaar een supporter van Feyenoord die in een vergelijkbare situatie kwam, namelijk het veld opstapte bij Fortuna Sittard om in zijn geval een presentator van ESPN te groeten. Dat stadionverbod, wat in eerste instantie ook 5 jaar was, werd door de rechter gematigd naar 1 jaar, omdat de gedraging zonder verdere gevaarzetting en dergelijke natuurlijk niet in lijn lag met de hoogte van de straf. Nee. Dus rechters denken hier echt wezenlijk anders over dan de KNVB.
0: Ja, die geldboete is wel lager, hè, voor deze 13-jarige jongen. Dus in plaats van 450 euro moet hij nu betalen 100 euro.
8: Ja, of 200 zoveel. Ja, laat me daar even om liegen, hoor. Maar dat staat inderdaad, die matiging zit wel in de richtlijn.
0: Ja.
1: Maar waarom moeten we zo moeilijk over doen, respect, Daan?
8: Ja, het gaat met alle respect niet in de basis om de hoogte van het geldbedrag, maar om het feit dat iemand, en zo moet je hem ook zien, landelijk, dus door overal in Nederland, voor de termijn van 5 jaar geen voetbalwedstrijden mag bezoeken. Voor een gedraging waarvan we allemaal denken van ja, is dat nou helemaal het zware tegendraadse gedrag waarvoor we deze richtlijn hebben?
1: Ja, maar aan de andere kant, de KNVB wil natuurlijk gewoon een afschrikwekkende werking ervan uit laten gaan. Dus haal het niet in je hoofd dat veld op te gaan, want dan gebeurt er dus dit. Ja, ik kan ook zeggen, het is niet zo heel raar, toch?
8: Nee, eens. En dat is ook het standpunt van de KNVB. Kijk, we moeten natuurlijk, hè, wij hebben een bepaald standpunt vanuit de visie die wij hebben hierin en het werk wat wij uitvoeren. De KNVB die staat daar strakker in. Die zegt, het veld is heilig, daar blijf je vanaf. En daar kun je het denk ik ook alleen maar mee eens zijn. Sterker nog, daar zijn wij het ook mee eens. Alleen wij denken altijd wel, het veld is heilig. Dat geldt trouwens voor alle andere gedragingen ook. Als je iets doet wat niet mag, staat er een straf tegenover. Maar ik denk wel dat het alleszins redelijk is om die straf af te wegen tegen het hele verhaal wat er ligt.
1: En wat zijn dan, zeg maar, je hebt het over feiten en omstandigheden. Wat zouden hier dan omstandigheden kunnen zijn?
8: Nou ja, denk aan het feit dat hij het veld betrapt met een intentie die niks te maken had met enige vorm van gevaarzetting. Je ziet ook dat veldbetreding wel eens wordt gedaan om een vechtpartij te beginnen bijvoorbeeld. Denk aan de leeftijd. Denk ook aan het feit, ik ken de jongen niet, maar ik vermoed dat hij nog een vrij leeg trackrecord zal hebben.
0: Ja.
8: En dan kom je in totaal tot een heel ander. Wanneer je 20 mensen met een andere intentie de richting een uitvak ziet rennen bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja, want we hadden het hier natuurlijk ook over voor de uitzending van ja, wacht even, als je fakkels vuurwerk afsteekt op de tribune en allerlei rare dingen doet op de tribune, wat ook niet mag, dan kom je er misschien nog wel beter af dan deze 5 jaar.
8: Nou ja, exact. En dat is ook de reden waarom de rechter in een eerdere zaak het gematigd heeft. En dan wordt er echt afgewogen van, past deze straf bij deze gedraging? Wordt er ook gekeken naar allerlei andere gedragingen? Ja, dan wordt er eigenlijk gezegd, nou, dan is dit wel erg disproportioneel. Want eigenlijk hebben we het natuurlijk dan over die proportionaliteit.
0: Ja. Praten jullie hier als rechtshulporganisatie ook over met de KNVB?
8: Ja, zeker. En wat dat betreft, het klinkt in het begin van mijn verhaal alsof wij veel tegenover elkaar staan en dingen anders zien. Maar de KNVB is ook wel zeer ontvankelijk om gewoon laagdrempelig met elkaar een kop koffie te drinken en dit soort ervaringen, dit soort manieren van werken met elkaar te bespreken. En in onze ogen heeft dat er ook al toe geleid dat de KNVB de laatste tijd in ieder geval meer ontvankelijk is voor die persoonlijke omstandigheden. In ieder geval wij brengen die zelf meer in onze beroepsschriften naar voren. Ja. En we zien ook dat er dan de commissie ook echt wel meer aandacht aan besteedt.
1: Ja. Ik zat in dat stadion bij die wedstrijd, dus ik zag het gebeuren. En ik zag die jongen nog, we hebben dat op tv geloof ik ook wel eens kunnen zien, dat hij die stewards nog probeert te omzeilen. En toen die stadion uitgedirigeerd werd door die stewards die hem uiteindelijk te pakken hadden, zag je nog dat hij dat publiek aan het opjutten was, zeg maar. Dus hij ging zijn handen omhoog halen, waardoor iedereen ging juichen. Ja, dat helpt natuurlijk niet mee, hè, als deze jongen en of zijn ouders in een soort van beroep gaan.
8: Nee, ja, zeker niet. Dat laten we ook wel wezen. Hè. Als we hem even plat slaan. De gedraging mag niet. Die is fout. Daar gaat een straf aan vasthangen. Hè. Die drempel moeten we met z'n allen gewoon overgaan. Alleen, uiteindelijk zit hem het meer in het stukje. Ga je deze jongen 5 jaar uitsluiten van alle wedstrijden in het hele land? Of ga je kijken, past hier 1 jaar, 18 maanden, 2 jaar, allemaal hele normale stappen in die richtlijn? Past een van die stappen daar beter bij?
0: Hoe groot acht jij de kans dat het dat als ze in beroep gaan, hè, ik neem aan dat dat kan, dat het dan nog teruggedraaid wordt, afgewend zal het niet worden, maar dat het dan nog minder wordt dan 5 jaar?
8: Bij de beroepscommissie van de KNVB is het enigszins afhankelijk van in hoeverre zij in dit geval ontvankelijk zijn voor zo'n beroep op feiten en omstandigheden. Die breng ik bewust zo vaak, omdat wij zien dat dat per zaak wat kan verschillen. Echter, als je ermee naar de rechtbank zou gaan in de stap daarna, dan kun je ook gewoon die eerdere rechtspraak erbij halen. En dan acht ik de kans in dit geval wel groot dat die in ieder geval gematigd zal worden.
0: Ja, oké. Okay. Het is duidelijk. Dank voor dit gesprek. Daan van Genuchten van KAPO Rechtshulp.

0: Blondie was dat, met Denise.
1: Nog meer muziek, want voor meer dan 80 jonge muzikanten wordt het aanstaande zondag een bijzondere dag. Want dan is de eerste editie van de Kinderklimaatconcertdag in Tivoli-Vredenburg. Met muziek van Vivaldi tot Piazzolla willen de kinderen een duidelijke boodschap brengen, namelijk behoud onze seizoenen. Een van de bedenkers van de bijzondere concerten is violist Luna van Leeuwen. Goedenavond, Luna.
2: Hi, goedenavond.
1: Ja, je speelt dus zelf ook mee, als ik het zo lees, denk ik, als je violist bent.
2: Ja, klopt.
1: Welk nummer kijk je het meest naar uit?
2: Nou, er zijn verschillende hele mooie stukken die gespeeld zullen worden. Dus eigenlijk alleen maar hoogtepunten, volgens mij.
1: Ja,
2: maar we beginnen dus met een prachtig stuk, zoals u al zei, van Piazzolla. Heel lyrisch, mooi geschreven. En wat wel bijzonder is, Maxima liet ooit een traan op haar huwelijk om een stuk wat ook door Piazzolla is geschreven.
1: Ja.
2: Dus dat belooft veel goeds. Maar er zijn ook een heel mooi stukje van Shostakovich ga ik spelen. En er is ook een nieuwe première. De kindercomponist der Nederlanden heeft namelijk een speciaal compositie geschreven voor de lente. Over dat de lente nu al in de war is. Omdat het thema van deze eerste editie is behoud onze seizoenen.
1: Ja.
2: Dat stuk gaat zondag in première.
1: Ja, je hebt het samen met je zus Donna bedacht. Die is cellist, hè, geloof ik.
2: Ja, klopt, ja.
1: En nu is het, zeg maar, behoud de seizoenen. Maar het woord zegt het al, klimaatconcertdag. Dus het gaat over het klimaat. Je had ook een klimaatmars kunnen organiseren of een brief kunnen schrijven naar Den Haag. Of nog iets anders kunnen bedenken. Waarom een middagconcert in deze sfeer?
2: Nou ja, ik denk, Donna en ik hebben dit idee eigenlijk bedacht en ontwikkeld toen we nog zelf veel jonger waren als kind. En het is een beetje ontstaan als een soort keukentafel-idee bij ons gezin. Want wij hoorden veel over klimaat, ook op school en op het journaal hoor je erover. Maar onze vader was ook veel bezig met duurzaamheid als arts in het ziekenhuis.
1: Mm-hmm.
2: En zo kwamen we erachter, ja, er is zo'n groot probleem wat nu al urgent is, maar zeker ook in de toekomst een rol gaat spelen. En als kind kan je daar eigenlijk heel weinig zelf tegen doen. Maar goed, zoals je net al zei, ik speelde vanaf jonge leeftijd viool en Donna cello. En tijdens onze concerten merkten wij wat een kracht mooie muziek heeft. En iedereen kent wel het gevoel dat ze ooit een nummer of een concert hebben gehoord en dat ze echt dat kippenvel gevoel hadden. Dus wij dachten van, goh, is dat niet iets wat we kunnen combineren om op een hele hoopvolle en positieve, maar wel met een urgente ondertoon, aandacht te vragen voor een probleem wat echt het probleem van de toekomst gaat worden.
1: Ja, en voel jij ook echt dat het, ja, gaat het je aan je hart, zal ik maar zeggen, de seizoenen, het klimaat?
2: Ja, ik denk het wel. Het is iets wat, denk ik, in de hele samenleving steeds meer merkbaar is. We hebben het gemerkt afgelopen zomer hoe ontzettend warm het is. De bosbranden zijn ook aan onze landsgrenzen bijna nu. En er staat geen water meer in de Rijn. En de herfst is nu officieel begonnen, maar al half augustus waren heel veel bomen de blaadjes al kwijt vanwege de droogte. Dus ik denk dat iedereen wel merkt dat er echt iets gaande is en dat het nu nog niet te laat is om actie te ondernemen, maar dat wel dit echt het moment is om het tij nu te gaan keren.
1: Ja. En die bosbranden, in welk stuk komt dat voor? Denk ik dan meteen. Is dat zo één op één op elkaar te leggen, het klimaat en de muziek?
2: Ja, nou, wat wel heel bijzonder ook is, er is nog een nieuw stuk geschreven voor het concert, namelijk door twee jongens met een vluchtachtergrond. Eén komt uit Brazilië en één uit Ghana. En zij hebben in dat liedje verwerkt eigenlijk hoe dus klimaatverandering in hun land van herkomst al voelbaar is. Dus dat is wel ook een stuk wat dit heel erg in zich heeft, ja.
1: En dat is een andere stijl dan Vivaldi, denk ik, als ik het zo een beetje aanvoel.
2: Ja, nee, dus het klopt. En het concert is dus echt super veelzijdig. Niet het typische klassieke concert zoals je misschien verwacht. Dus het is voor een heel breed publiek en echt een prachtig feestelijke middag. En de ondertoon is dus ook juist heel hoopvol, met nadruk op de mogelijkheden die er zijn. En we hebben daar ook een samenwerking voor met de Universiteit van Utrecht. En onze wetenschappelijk adviseur, professor Erik van Sabien, zal ook de seizoenen toelichten. Met dus heel erg vanuit het perspectief juist van de jongeren. Maar met een hoopvolle oproep ook van nou, kijk wat er allemaal al wel goed gaat. En als we daarin investeren en durven verantwoordelijkheid te nemen, dan kan het nog goed komen.
0: Naast de muziek hebben meer dan 500 kinderen ook tekeningen gemaakt, hè, over de seizoenen.
2: Ja.
0: Kun je aangeven wat kinderen bezighoudt? Kun je dat aan die tekeningen zien?
2: Ja, nou, ik vond dat echt heel bijzonder. We zetten dat uit onder verschillende basisscholen in de regio Utrecht. En het was opmerkelijk om te zien hoe ook zelfs jonge kinderen uit groep 1 en 2 al zich bewust zijn van dingen die niet goed gaan in de wereld. Dus we hebben hele specifieke opdrachten ook geschreven van teken je favoriete seizoen, maar ook bijvoorbeeld teken natuurvervuiling of juist teken oplossingen. En je ziet echt die tekeningen hele specifieke dingen. Die kinderen dan een sneeuwpop die aan het huilen is omdat de zon erop staat en zo. En een boom die wordt omgehakt en uitstoot en zo. Dus dat vond ik heel bijzonder om te zien dat zelfs jonge kinderen zich er al heel erg bewust van zijn.
0: Ja, en is er dan zondag ook ruimte voor de kinderen om hierover te praten?
2: Zeker, ja. Dus het is eerst een middagconcert en daarna is er een interactief naprogramma in de foyer met dus verschillende bijdragen vanuit de Universiteit van Utrecht. En hier kunnen kinderen dus ook vragen stellen aan wetenschappers. En zijn er ook middelbare scholieren die onderzoeken presenteren die zij hebben gedaan over klimaat hier nu in de regio Utrecht.
0: Ja.
2: Dus het is een heel breed programma.
0: Ja, het is niet alleen toegankelijk voor jongeren.
2: Nee, absoluut niet. Het is eigenlijk een evenement voor alle leeftijden.
0: Ja, maar de muzikanten op het podium zijn wel jong.
2: Ja, dus het is inderdaad een concert gegeven door kinderen en jongeren voor eigenlijk de mensen die nu aan de knoppen draaien, maar ook zeker voor leeftijdsgenoten. En de muzikanten en mensen op het podium zijn tussen de 7 en 23 jaar.

0: draaien, maar ook zeker voor leeftijdsgenoten. En de muzikanten en mensen op het podium zijn tussen de 7 en 23 jaar.
1: Ja. Nou komen er ook mensen, begreep ik, uit de bankensector, hè, en uit de politiek.
2: Alle mensen in de knoppen draaien.
1: Ja, precies. Ja, dus precies. Wat hoop je dat zij meenemen na het concert?
0: Nou, wat wij heel erg hopen te bereiken is dat we mensen die zich wellicht nog niet geïnspireerd voelen om, of in ieder geval nog niet zo bewust waren of dachten van nou, het maakt toch niet zo uit wat ik doe, want er heerst ook heel veel klimaatanxiety, heb ik ook gehoord van onze wetenschappelijk adviseur, dat die mensen toch nu een positieve associatie krijgen. Maar er zitten ook heel veel mensen in de zaal die natuurlijk al wel ontzettend veel bijdragen. En we denken dat het een hele mooie kans is om juist mensen ook samen te brengen, om toch te hebben over van goh, welke mogelijkheden zijn er en wat kunnen we nog verder doen om toch de schouders eronder te zetten. Eronder te zetten en dit op te gaan lossen als hele samenleving.
1: Nou, is dit de eerste editie? Heb je al een beetje in je hoofd, als het slaagt, kunnen we dit misschien wel een terugkerend evenement laten worden?
0: Nou, dat is wel de droom. En we zijn dus enigszins klein begonnen. Hoewel het is eigenlijk een hele grote dag al geworden. Maar we hebben zeker de droom en de wens om door te groeien. Dus we zijn ontzettend dankbaar dat een directielid van de Europese Centrale Bank en ook verschillende de top van verschillende ministeries aanwezig zullen zijn. En ook hebben gezegd van goh, wat een fantastisch initiatief. We moeten dit ondersteunen, zodat dit door kan groeien. Dus ja. Daar gaan we zeker voor.
1: De Kinderklimaatconcertdag in Tivoli Vredenburg. Hartelijk dank, Luna van Leeuwen, violist en medebedenker van deze concertdag. Heel veel succes en plezier ook zondag.
2: Dan nog andere sportnieuws. Marit Steenbergen heeft een Europees record gezwommen in een wereldbekerwedstrijd.
3: It's going to be hard for the Belgian to come over the top. And some would say almost impossible it is. The fastest freestyler in the world is going to take the win. And it's Marit Steenbergen getting another victory on night one.
2: Another victory in Tashkent zwom Steenbergen de 100 meter wisselslag in 56,18 seconden. En hiermee verbetert ze haar eigen Europese toptijd van vorig jaar.
1: Heracles Almelo heeft de eerste periode titel gewonnen in de keukenkampioendivisie. De club won vanavond overtuigend met 3-0 van RKC Waalwijk. Heracles staat nu na 10 wedstrijden met 25 punten bovenaan.
2: Novak Djokovic ligt uit het Masters toernooi in Shanghai. De Serviër verloor verrassend in de tweede ronde van Hubert Hurkacz in 2 sets. Djokovic was in vorm, want vorige week won hij nog de titel in Peking.
1: Vincenzo Montella is ontslagen als bondscoach van Turkije. De bond houdt de Italiaan verantwoordelijk voor de slechte resultaten in de Nations League. Volgens verschillende media zou oud-international Arda Turan hem moeten opvolgen.
2: Eerder op de avond boekte PSV een, zou je kunnen zeggen, routineoverwinning in eigen huis op Heerenveen. PSV wint met 2-0, mede door een doelpunt van Guus Til, die na afloop overigens niet helemaal tevreden is.
4: Het was een beetje slordig van onze kant, vond ik. Maar alsnog, wel een prima overwinning. Zelfs als je niet goed speelt, is dat altijd wel fijn.
5: Ook wel met het gevoel dat jullie best wel goed zijn weggekomen, zoals dat dan heet?
4: Ja, dat vind ik iets te veel van het goede. Ik denk ook dat het voor veel jongens niet makkelijk was. Veel jongens met jetlag, ver gespeeld in verre landen. Dus het was gewoon niet makkelijk.
5: Het is een beetje het verhaal van deze wedstrijd, hè? Die lange interlandperiode. Ben je onderdeel van geweest bij Oranje. Heel veel jongens om je heen zie je terugkomen. Gisteren nog, hebben veel gereisd. Is dat ook het gesprek in de kleedkamer?
4: We hebben het er eigenlijk niet echt over gehad. Nee. We hebben gewoon voorbereid op deze wedstrijd. En eigenlijk alleen over de wedstrijd gepraat, over Heerenveen gepraat. En daar niet echt aandacht aan besteed.
5: Ook omdat je, als je er aandacht aan besteedt, wordt het alleen maar groter?
4: Ja, dat, misschien ook wel, ja. Ja.
5: Jij scoort. Je speelt weer noodgedwongen ook in die rol voorin samen met Mijnans. Een beetje afwisselend, hè? Is dat het idee?
4: Ja, een beetje alle twee als tien. Eigenlijk een beetje zonder spits.
5: Want de spitsen zijn geblesseerd. Dat betekent dat er eigenlijk weer een beroep op jou wordt gedaan als centrumspits. Samen met Mijnans, ook al is het 10. Weer een uitdaging. Je maakt het wel weer waar vandaag met je doelpunt.
4: Het verandert niet eens heel veel voor mij. Het is alleen dat ik nu een beetje vanaf de linkerkant speelde. Normaal speel ik een beetje van de rechterkant. Maar het is niet zo dat er heel veel voor me verandert.

0: Dus ja, echt een hele nieuwe uitdaging zou ik het niet willen noemen.
1: Ik kan wel weer mee gaan doen om de topscorerspositie, want je doet aardig mee weer dit seizoen.
0: Ja, ja, tot nu toe.
1: Het is nog vroeg.
0: Ja, daarom, daarom. Dus we gaan het zien. Ja.
2: Guus Teeuw in gesprek met verslaggever Jan Roels.
3: De Nederlandse voetbalvrouwen kunnen zich opmaken voor de finale play-offs om een WK-ticket. Oranje won in Hongarije met 8-0. En dat heeft de return van komende dinsdag tot een formaliteit gemaakt. Voor Arjan Veurink was het een avond om rustig achterover te leunen. De bondscoach zag dat zijn ploeg veel dingen goed deed.
4: Kijk, weet je, als coach kijk je echt wel naar van zijn er de intenties die we hadden, het plan, werkte dat, de dingen die je met elkaar besproken hebt afgelopen week, de dingen die je met elkaar getraind hebt tijdens de training, komen die terug in de wedstrijden? Ah, dat heb ik gezien, misschien op de eerste 10 minuten na waren wat slordig waren, maar vanaf het moment dat we de 1-0 maakten was het eigenlijk al klaar.
5: Ja, had je verwacht dat het zo makkelijk zou gaan?
4: Ja, maar heel eerlijk te zijn niet. Ik zei van tevoren, ik was wel nieuwsgierig natuurlijk hoe het wedstrijdbeeld zou verlopen. Nou ja, goed. En we hoeven ook niet, weet je, hoeven niet moeilijk te doen. We zijn een maatje te groot voor Hongarije, dat mag duidelijk zijn. Maar weet je, de manier waarop we dat gedaan hebben, dat stemt me echt tevreden. Ik vond ons dynamisch spelen, hard werken, veel energie, telkens naar voren. Nou ja, dat zijn wel dingen die ik graag zie.
5: Toen het eenmaal 4, 5, 6, 0 stond, leek het ook niet alsof iedereen enorm aan het terugschakelen was. Was dat iets dat je belangrijk vond om te zien?
4: Ja, want we hebben het eerder gehad over zeg maar deze fase dat we constanter willen worden. We hebben verleden jaar hebben we regelmatig een goede eerste helft gespeeld of een goede tweede helft gespeeld. En ik heb vanavond een goede hele wedstrijd gezien. En daar moeten we naartoe. En dan moet je iedere keer weer op kunnen brengen. Of nou een moeilijke tegenstander of een minder moeilijke tegenstander. Als je dat op kan brengen, dan kan je groeien.
5: De twee naar wie de aandacht uitgaat zijn natuurlijk de twee hat-tricks. Victoria Pelova en Linette Berestein. Is dat wat jou betreft terecht? Of is dat ook een beetje scoreportjournalistiek?
4: Nou, weet je, ik vind het mooi voor Victoria en ook voor Linette. Dat ze een bijdrage hebben geleverd vanavond in de prestatie. Ik zou ook niet willen vergeten dat we met Danielle van der Donken speelster hebben die 175 interlands heeft gespeeld. En ja, dat is een mijlpaal. Ergens komen is één, maar om daar zo lang en structureel bij te blijven. Ja, dat doet toch ook wel heel goed. Dat vind ik echt heel knap.
5: Ja, want we vergeten het misschien in Nederland nog wel eens omdat we hier een record international hebben. Sherida Spitsen die ver boven de 200 zit. Maar 175 is ja, een ongelooflijk aantal, hè?
4: Ja, dat zei ik ook net tegen Danielle. En weet je, kijk, als je zo lang, dag in dag uit, top bent. En nu nog steeds op dit niveau ja, echt onderscheidend kan zijn. Ja, dat zegt gewoon heel veel over Danielle zelf als voetballer en ook als mens. Dat je er gewoon keihard voor moet werken. Afgelopen week zei ze op de persconferentie natuurlijk ook dat ze best een moeilijk jaar vorig jaar heeft gehad. Nou ja, en als ik dan nu haar op het veld zie, de energie die ze brengt. Ja, dat is ook echt een aanjager voor het team. Dus ja, daar heb ik ontzettend veel respect voor.
3: Arjan Veurink, de bondscoach, in gesprek met Rivka op het veld.
2: Tot zover deze uitzending van Langs de Lijn en Omstreken, maar niet getreurd. Morgen zijn we er gewoon weer met veel voetbal.
3: Oh, het is morgenavond druk. Go Ahead Eagles tegen Sparta Rotterdam begint wel al om 16:30. Wij beginnen om 19:00. 19:45 Feyenoord tegen AZ. Dan hebben we om 20:00 Fortuna Sittard tegen FC Twente. En om 21:00 dan ook nog Ajax tegen NEC. Allemaal live bij ons te volgen, Hans.
2: Mooi gespreid, zeg hij ook.
3: Goed, hè?
2: Ja. Goed, nou, dat morgen dus. Op deze zender zometeen het oog met Simone Wijmans. En daarin onder meer aandacht voor die nieuwe zware sancties die Amerika heeft bedacht voor het internationale strafhof in Den Haag. Rest ons een fijne avond te wensen.
3: Ja, fijne avond. Ook voor jou, Hans.
2: Ja, heel fijn.
6: NPO Radio 1.
7: Human, de publieke tribune, met Koen Verbraak.
8: Het is de grootste humanitaire crisis ter wereld. Maar bijna niemand heeft het erover. Soedan. 35 miljoen mensen verkeren in nood. 12 miljoen mensen zijn op de vlucht. En worden bovendien geplaagd door een allesverwoestende hongersnood. Hoe kan zo'n kolossale ramp zo onzichtbaar blijven voor ons? Daar praat ik over in de Tolhuistuin in Amsterdam met NOS-correspondent Alice van Gelder, theatermaker Abdoulaye Hoessein en radiomaker Andrew Bergman.
7: De publieke tribune, morgenmiddag om 15:00.
6: Op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
9: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
10: En als je huur verandert?
9: Pas het zelf aan.
11: En als je gaat samenwonen?
9: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check
10: Pas het zelf aan en door.
12: Hand in hand met je vriendin voor een blauw doek staan. Of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
13: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom maar dan.
14: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
15: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
16: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
17: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
18: NPO Radio 1.
19: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Premier Jetten noemt het diep betreurenswaardig dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. De sancties tegen het hof zouden over een half jaar ingaan. En dat geeft volgens Jetten nog tijd om in gesprek te gaan met Washington over een oplossing. Wat die oplossing moet zijn, zegt Jetten niet. Internationaal veroordeelt bijna de hele westerse wereld stappen van president Trump. De VN spreekt van een grote tegenslag voor het streven naar internationale rechtvaardigheid. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld. President Trump heeft dat gezegd na een telefoongesprek met president Poetin. Volgens Trump levert Rusland per direct 300.000 ton, in november 500.000 ton en later nog eens 4 miljoen ton. Vorige maand ondertekende Trump nog strenge sancties tegen de Russische energiesector, maar voor diesel geldt nu ontheffing. Trump hoopt dat nog voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand de prijs aan de pomp omlaag gaat. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten nu ruim 30 mensen vast. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Door een zware aardbeving in het zuiden van Panama, van 7,7, zijn enkele gebouwen ingestort. Het internationale vliegveld is gesloten en in 6 provincies is de stroomvoorziening uitgevallen. Het belangrijke Panama-kanaal zou niet zijn beschadigd. De co-piloot van het gekaapte Flight Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. Het weer vanavond en vannacht buien, ook morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
20: Ja, werkt wel.
18: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
21: Baan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
18: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
21: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
22: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
23: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
24: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
25: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
26: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
25: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas. €1,49. Word je groot van...

0: hätte und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden, binnen zit Simone Wijnmans.
2: Er zijn meer landen die hun burgers executeren, maar de VS wordt mogelijk het allereerste land dat een executie via vuurpeloton ook gaat livestreamen. Nou weten we dat de Amerikaanse president van reality TV houdt, maar dit is wel een heel vooruitstrevend format. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Nieuwe sancties van de VS en een Nobelprijs voor een oud-rechter. Het Internationaal Strafhof zag vandaag alle schijnwerpers op zich gericht. We zijn bij een bijeenkomst van de VVD-top. Die praat vanavond met leden over de koers van de partij. Want er is flink wat kritiek. Waarom onderhoudt oud-bondskanselier Schröder zo'n warme band met president Poetin? En de veelbesproken memoires van een Japanse hofdame uit de middeleeuwen die zijn opnieuw in het Nederlands vertaald. Dat allemaal zometeen, eerst het nieuwsoverzicht.
1: Vrijdag 9 oktober.
3: America never joined the court. We don't need that court and we don't want it.
2: De VS haalt opnieuw uit naar het Internationaal Strafhof. Buitenlandminister Rubio spreekt van een nep-ICC.
3: The United States and the American people are not subject to the jurisdiction of this fake ICC.
2: En het blijft niet bij felle woorden. De Amerikanen komen ook met nieuwe sancties.
3: Today, the United States is sanctioning the International Criminal Court. We will ban transactions with this rogue court, cutting off their resources and crippling their ability to operate against us.
2: En dat terwijl premier Jette onlangs nog waarschuwde bij de VN: handen af van het Internationaal Strafhof.
4: Hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
2: Het kabinet trekt het boetekleed aan vanwege de Q-koorts.
5: Hier hebben we iets niet goed gedaan.
2: 20 jaar geleden raakten zo'n 10.000 mensen besmet via geiten en schapen. Patiënten verwijten de overheid
6: dat ze de gezondheidsbelangen van mensen niet vooropgesteld hebben. Dat inwoners, omwonenden van besmette bedrijven niet geïnformeerd werden over de risico's.
2: Het gevolg voor 2000 mensen is Q-koorts nog steeds dagelijkse realiteit.
7: Wat kun jij nu niet wat je eigenlijk gewoon wel zou moeten kunnen?
6: De hele dag doorkomen.
2: Patiënten als deze zijn door de overheid in de steek gelaten, erkent de minister nu.
5: Dat sociale vangnet wat we in Nederland hebben met elkaar, wat we hebben opgebouwd, dat is er dan niet om jou op te vangen, om jou de ondersteuning te bieden. En dat hebben jullie allemaal op je eigen manier, met je eigen verhaal en je eigen ervaring, maar dat gevoel dat je er alleen voor staat, ervaren. En dat spijt me. En daar bied ik mijn excuses voor.
2: In de VS leidt de woede tegen immigratiedienst ICE weer op. Aanleiding is het neerschieten van een man in zijn auto in New York. Getuigen hoorden meerdere schoten. Burgemeester Mamdani zei dat er ook een kind van 5 in de auto zat.
8: There is no explanation for federal officers firing this many rounds into a car that has a 5-year-old in the car.
2: Het was de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Deze vrouw kwam wat afgeven.
9: Nog wat vuurwerk wat we over hebben van het afgelopen oud en nieuw, zeg maar. En dus te veel ingeslagen, we konden het niet opmaken.
2: En ook deze man leverde vuurwerk in. Dat is in zijn geval ook echt beter.
10: Ja, de laatste keer dat ik vuurwerk heb afgestoken, heb ik de beglazing vooraan van mijn buurvrouw heb ik stuk gemaakt.
2: Zulke incidenten moeten dus tot de verleden tijd behoren, tot opluchting van de burgemeester van Hoorn.
11: We hopen dat mensen gaan kiezen ook voor andere tradities om het nieuwe jaar in te luiden.
12: Op een trommel slaan?
11: Op een trommel slaan.
2: Maar veel mensen weten, verbod of niet, er wordt sowieso geknald.
9: Ik denk dat we nog wel wat zullen zien, maar helaas niets van ons.
1: Dit was Nieuws Vandaag. In de media.
2: Levi van Eck zit naast mij in de studio. Heeft de kranten vanmorgen gelezen.
13: In NRC gaat het over het toenemende gebruik van het haargroeimiddel finasteride door mannen. Ze nemen een pil tegen kaalheid, maar eindigen diep ongelukkig. Zo ook de 24-jarige Adam. In de eerste maand voelde hij zich beter dan ooit, maar daarna kwamen de klachten. erectieproblemen en andere seksuele problemen en paniekaanvallen.
2: Vorig jaar gaven Nederlandse apothekers finasteride aan ruim 15.000 mensen. Dat is een stijging van meer dan een kwart ten opzichte van het jaar ervoor. Een kleine groep gebruikers kreeg last van ernstige chronische bijwerkingen. Adam wil dat er meer onderzoek komt naar die bijwerkingen. Hij zou zijn haren zo inwisselen voor een leven zonder klachten. Nog elke dag heeft hij spijt.
13: Natuurorganisaties willen dat de veerboot naar Ameland alleen nog met hoogwater vaart, omdat de vaargul dicht slipt. Die mogelijkheid ligt serieus op tafel in een onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Want de veerdienst ervaart soms grote problemen vanwege het ondiepe water. Trouw ging kijken op het Duitse eiland Juist. Vanwege het ondiepe water gaat varen daar alleen bij hoogtij.
2: En wat meteen opvalt is dat er helemaal geen auto's rijden op het Duitse Waddeneiland, behalve die van de dokter. En dagjesmensen hebben ze hier liever niet, omdat die te weinig opleveren. De watertaxi met slechts 48 plaatsen vaart tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. De grote, goedkopere veerboot maar 1 keer per dag. Of helemaal niet als het water te laag staat.
13: De Volkskrant spreekt met 3 Kamerleden van links tot rechts over de dalende acceptatie van LHBTI'ers in Nederland onder scholieren. De politici van D66, JA21 en Partij voor de Dieren maken zich er zorgen over, maar verschillen van mening over de oorzaak. Sommigen wijzen op de invloed van sociale media, anderen leggen de nadruk op religie of migratie.
2: En dat terwijl onderzoekers juist waarschuwen dat er niet 1 schuldige is. Gedragswetenschapper Nicky Dekker noemt het jammer dat sommige Kamerleden nog steeds 1 groep proberen uit te lichten als oorzaak van de dalende acceptatie, terwijl de werkelijkheid volgens haar een complex verhaal is.
13: En Nederlanders gaan steeds verder met de elektrische auto Europa in, constateert de ANWB. En daarom nam journalist Eelco van den Heuvel van het AD de proef op de som. Voor het eerst op vakantie met de elektrische auto door Frankrijk.
2: En het ging hem verrassend makkelijk af. Via een app kon hij alle beschikbare laadpalen zien, ook als ze bezet zijn. Dus na een paar dagen verdween de laadstress als sneeuw voor de Franse zon. Je past je rijgedrag aan het laden aan en introduceert de laadlunch, schrijft Van den Heuvel.
13: 1,5 uur op het terras en de auto aan de stekker. Ja, is de conclusie van Van den Heuvel. Je kunt met een gerust hart op vakantie in Europa met een elektrische auto, al vergt het enige planning. Volgend jaar wil hij naar Spanje.
12: Deze onderwerpen uitgebreid in de

0: Olivia Dean, Man I Need. Het was een roerige dag voor het Internationaal Strafhof in Den Haag. Met de Nobel Vredesprijs voor een oud-ICC-rechter en een nieuwe lading sancties van de Amerikanen, die het strafhof naar eigen zeggen willen lamleggen. Hoe moet het verder met het hof? Contact met Kira Wiegard, hoofddocent internationaal recht aan de Universiteit Utrecht. Goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: Ja, vandaag kwam Amerika dus met nieuwe sancties. Wat was uw eerste reactie toen u dat hoorde?
1: Nou, het kwam niet uit de lucht vallen. Het was al een tijdje aangekondigd dat deze sancties eraan zaten te komen. Maar ja, u zei het net zelf al, de timing van vandaag met zowel de Nobelprijs voor de Vrede en dan nu deze sancties vandaag maakt het een hele roerige dag.
0: Ja, is er eigenlijk al duidelijk wat die sancties precies in zullen gaan houden?
1: Nou, wat Marco Rubio vandaag heeft aangekondigd, en ook wat hij zelf in die toespraak zei, is dat het vooral een verbod op transacties met het hof gaat inhouden. Om het hof daarmee af te snijden van middelen. Dus wat dat praktisch lijkt te gaan betekenen, is dat Amerikaanse bedrijven eigenlijk niets meer voor het hof mogen doen. Dat banken rekeningen moeten gaan sluiten, verzekeraars stoppen, softwarebedrijven zich terug moeten trekken. Maar ja, dat raakt dan natuurlijk ook meteen niet-Amerikaanse partijen die bang zijn voor Amerikaanse straffen of met Amerikaanse belangen zitten. Dus ook Europese leveranciers, banken, IT-bedrijven en verzekeringen.
0: Dus dat heeft een enorme impact op het dagelijks functioneren van het hof?
1: Absoluut, absoluut. Het is, ik hoorde het een collega eerder vandaag zeggen, het zou echt een mokerslag zijn voor het hof.
0: Nou heeft Nederland als gastland juridisch gezien een speciale verantwoordelijkheid naar het strafhof toe. Neemt het kabinet die verantwoordelijkheid in voldoende mate? Wat is uw inschatting?
1: Nou ja, het was interessant om premier Jette ook vandaag te horen zeggen, Marco Rubio had eerder gezegd, we zullen het hof desnoods steen voor steen afbreken. En Jette zei, nou, wij zullen het hof steen voor steen beschermen. Maar nu moet natuurlijk wel gaan blijken wat dat concreet betekent. Want ja, als gastland inderdaad heeft Nederland een bijzondere verantwoordelijkheid. En Nederland kan best wel een aantal dingen doen. Het heeft ook al wel aangegeven in de laatste weken dat het bereid is verschillende maatregelen te nemen. Maar we moeten het nu gaan zien. In ieder geval wat vandaag door zowel premier Jette als door de minister van Buitenlandse Zaken werd gezegd, is dat ze toch de dialoog open willen houden. Ja, in plaats van twee maatregelen te stellen. Ja.
0: Want ik begrijp dat die sancties pas over een half jaar ingaan en dat Jette daarvan zegt, dan hebben we nog een half jaar om te praten met Amerika.
1: Ja. Nou ja, de sancties zijn dus wel als het ware vandaag afgekondigd. En dan gaan ze na een soort, wat ze dan noemen, een period of grace. Nou ja, het is maar hoe je dat wil interpreteren. Over een half jaar zouden ze dan ingaan. En kijk, die 6 maanden gebruiken voor diplomatie met Washington is denk ik sowieso altijd een goed idee om met elkaar in dialoog te blijven. Maar het is natuurlijk wel van belang dat je daarmee niet gaat buigen voor de eis die vandaag ook weer werd gesteld om het hof in toom te houden. Want dat is toch een beetje de wereld op zijn kop. Het is de Verenigde Staten dat vandaag ongeëvenaarde sancties afkondigt tegen een internationaal hof. Dus praten is goed, hoop hebben dat dat tot een oplossing komt is ook goed. Maar de praktijk leert tot nu toe wel dat er hopelijk toch ook wel maatregelen klaar worden gezet.
0: Want wat voor maatregelen kan Nederland dan heel specifiek doen? We gaan het straks hebben over Europa, maar wat kan Nederland doen?
1: Nou ja, Nederland kan zelf als gastland in ieder geval ook al daarmee de kar gaan trekken. Hè? In Brussel, in Europa. Inderdaad, andere landen kijken dus ook naar het gastland daarin. Het kan helpen heel concreet alternatieven te regelen voor wat ik net noemde, die bank of IT of verzekeringszaken via Europese partijen. En ook daarin toch wel het voortouw nemen in die dialoog en in de gesprekken met Washington.
0: Want maandag komen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken bij elkaar in Luxemburg om die nieuwe sancties te bespreken. Ja, welke mogelijke tegenreactie verwacht u? Wat zijn de meest voor de hand liggende opties?
1: Nou ja, ik kijk daar met heel veel interesse naar, moet ik zeggen. Want het is inderdaad niet zo bekend nog wat. Het is ongeëvenaard. En dus ja, we weten ook niet precies wat er kan gebeuren. Een van de maatregelen waar Nederland het zelf ook al wel over heeft gehad, is een EU-wet, een EU-verordening, het zogenaamde blocking statute. En dat zou een verordening zijn die zou kunnen worden afgekondigd, waarmee eigenlijk de EU dan blokkeert dat Europese bedrijven die buitenlandse sancties van de Verenigde Staten mogen naleven. En dus eigenlijk zegt nee, Europese bedrijven, jullie mogen die sancties niet naleven. En buitenlandse vonnissen eventueel die dat afdwingen, die worden niet erkend. Maar dat moet geactiveerd worden door de commissie. Dus dat is een van de concrete acties die maatregelen die genomen kunnen worden. Maar ja, ook dat is toch een beetje een tweesnijdend zwaard. Want ja, als je een Europese bank bent met grote Amerikaanse belangen en dat blocking statute wordt ingesteld, ja, dan zit je een beetje klem natuurlijk. Als je enerzijds Amerikaanse sancties hebt, anderzijds dat blocking statute. Dus het is sowieso belangrijk dat er maatregelen worden genomen. Dit lijkt er één te zijn. België heeft er vandaag als enige ook om geroepen. Van, stel dat nu al in. En we gaan zien wat er maandag uit die gesprekken komt.
0: Ja, u zei het al, het is een bijzondere dag. Vandaag werd ook bekend dat een oud ICC-rechter de Nobelprijs voor Vrede krijgt, Navi Pillay. U heeft haar een paar keer ontmoet. Hè? Hoe kwamen ze op u over? Vindt u dat de prijs terecht is? Wat heeft ze daarvoor gedaan?
1: Ja, erg bijzonder inderdaad dat zij deze prijs heeft gewonnen. En ik heb haar een aantal keer mogen ontmoeten. En het is ze is 85. En het is een hele imponerende vrouw die haar leven lang eigenlijk heeft, eigenlijk haar hele professionele leven heeft toegewijd aan het beschermen van de zwakste. En het het promoten, maar ook dus het handhaven in dat opzicht van het internationaal recht en het ook veroordelen van mensen, individuen die de ernstigste internationale misdrijven hebben gepleegd.
0: En is de keuze voor haar ook een boodschap van het Nobelcomité richting president Trump, die natuurlijk altijd vol afkeer spreekt over dat ICC?
1: Ja, ik denk dat je dat echt wel kunt zeggen. En dat ook het comité daar zelf vandaag ook wel duidelijk over was. In de toewijzing van de prijs zeiden ze ook al expliciet dat Navi deze prijs heeft gekregen voor wat ze heeft gedaan om zowel vrede te bevorderen als het internationaal recht. Ook de voorzitter van het Nobelcomité antwoordde positief op de vraag. Ook van de journalist die eigenlijk dezelfde vraag als u stelde vandaag. Is dit ook een boodschap aan de VS? En daar werd ook gezegd, ja, absoluut. Het is belangrijk dat het internationaal recht en de internationale rechtsorde kan bestaan. En dat het niet wordt aangevallen door landen als het hen uitkomt.
0: Nou wil Amerika dat strafhof dus lam leggen. Internationaal is er veel steun voor het hof. Denkt u dat deze organisatie uiteindelijk zal stand houden?
1: Nou, dat is een moeilijke vraag. Al is het maar omdat we nu dus enerzijds die afkondiging hebben van de sancties, maar anderzijds dus nog niet de inwerkingtreding van die sancties. Wat dan nu dus alweer resulteert in dat in ieder geval Nederland, maar ook al een aantal andere landen, het tot nu toe hebben over, oké, laten we nog proberen hierover te praten. Laten we kijken of dat we dit nog op kunnen lossen. Maar dit zal, als deze sancties worden ingesteld, een enorme impact hebben op het functioneren van het hof. En kijk, wie daar uiteindelijk door worden geraakt zijn degene aan wie Navi Pillay vandaag de Nobelprijs opdroeg. Namelijk de slachtoffers, de overlevenden van die internationale misdrijven. En dat geldt dus ook voor het strafhof. Die slachtoffers die er zijn in de zaken die er nu lopen. Want die zullen allemaal ook natuurlijk, al die zaken, zullen hier ook door geraakt worden.
0: Dank u wel, Kira Wiegard, hoofddocent internationaal recht aan de Universiteit in Utrecht. Gaan we naar de Nederlandse politiek, want de VVD heeft wel eens betere tijden gekend. De partij is volgens de laatste peilingen weggezakt naar 12 zetels. Dat is de laagste score in 18 jaar tijd. En dus mort de achterban die vanavond bijeenkwam in Veghel en daar vragen mocht stellen aan de partijtop. En Wilma Borgman, onze Wilma Borgman, die was er ook bij, hè Wilma?
2: Ik was er min of meer bij, Simone, want ik mocht wel in de foyer van de locatie waar ze die avond hielden, maar niet in de zaal zelf. Ja, zouden ze bang zijn dat er iets van kritiek naar buiten komt misschien. Hoe dan ook, officieel was het verhaal dat leden onderling dingen met elkaar wilden delen en dat ze zich dan minder vrij voelen als er journalisten bij zijn. Ik kon in ieder geval wel vooraf en ook na afloop mensen vragen stellen.
0: Dan is de grote vraag natuurlijk, hoe hing de vlag erbij?
2: Nou, die vlag hing niet vier wapperend in top, maar ook niet echt half stok. Ja, mensen waren kritisch. Ja, mensen maken zich zorgen. Komt er wel wat terecht van dat minderheidskabinet? Komt de boel nog in beweging? Ik heb dus wat mensen kunnen spreken vooraf. En dit is wat ze zeggen over de zorgen die ze hebben.
3: Waar staat de VVD nu voor? Als het gaat over eigen verantwoordelijkheid. Als het gaat over de ondernemerspartij, waar is die gebleven? Daar ben ik toch wel benieuwd naar, zeg maar, het profiel van de VVD. De herkenbaarheid van de VVD. Dat is voor heel veel mensen op dit moment toch een verzoek.
4: Kijk, het gaat natuurlijk niet zo goed met de VVD op dit moment. En ik zou wel eens graag willen horen wat men denkt te doen om die peilingen weer wat omhoog te krijgen.
5: Mindere stellingnamen ten opzichte van links-rechts. Minder harde uitspraken doen ten opzichte wat je per se zelf binnen wilt halen. Misschien ook eens een keer laten zien dat je een ander iets kunt.
4: Dat uitsluiten van die pro de hele tijd, dat vind ik ook geen goede ontwikkeling. En ik denk dat er toch enige toenadering moet worden gezocht, want anders vrees ik het ergste.
6: Kijk, we hebben allemaal wel die schommelingen. In iedere partij komt dat voor. En als je geschoren wordt, moet je stilzitten. Maar weet je, het gaat nu wel heel erg hard. Ik maak me daar best zorgen over.
3: Dus ik ben heel benieuwd naar zeg maar, toch wel, ik denk, de nodige kritiek die vanavond zal komen. En hoe erop gereageerd gaat worden.
4: Nou ja, Jesselkus doet het op zich wel goed. Maar misschien dat zij toch ook wat meer richting pro moet gaan denken. En niet zo moet afgeven op pro.
6: Daar heb je er. Daar komt ze aan.
2: Kijk. En ziet u in haar allebei de volgende lijsttrekker? Is zij de onbedwingde volgende lijsttrekker?
6: Nee, voor mij niet. Voor mij niet. Ze is natuurlijk ook omstreden, hè? En toch langzaam maar zeker ook een beetje meer omstreden aan het worden.
4: Ja, en dat komt denk ik ook omdat ze die houding jegens pro heeft. En dat is niet verstandig.
2: Nee, dat is niet verstandig. En dan kun je zeggen, heb ik dan alleen de kritische leden laten horen? Nou, nee. Dit was echt het beeld van de gesprekken van tevoren, voordat ze de mensen die daar in de zaal waren naar hun partijleider gingen luisteren.
0: Maar met wat voor gemoed kwam Dylan Jesselgus uiteindelijk naar buiten?
2: Nou, strijdbaar, bepaald en zelfverzekerd ook. Ze heeft 2 uur lang met de mensen die er waren gesproken. En ja, ook over de peiling inderdaad. Je hoorde het net al van de mensen vooraf. Ze heeft uitgelegd hoe het allemaal gekomen is. En dit was wat ze na afloop zei.
7: Leuk is anders, dat is evident. Laten we ook daar eerlijk over zijn. Al sinds ik bij de VVD zit, kennen we ook dit soort momenten waar het minder gaat. Ken ik momenten waarin we met elkaar debatteren. Heb ik momenten dat leden ook echt meegeven. Jongens, hier moet je opletten, dit moet je doen. En uiteindelijk gaan we met z'n allen weer vooruit. Wij zijn ook die optimisten. Ik vind dat er onevenredig veel aandacht is vanuit de media altijd over wat er bij de VVD gebeurt. Dit is wie wij zijn. Wij zijn eerlijk naar elkaar en daarna gaan we weer door. En het was gewoon echt een hele goede avond.
2: Stelt het dan allemaal niet zoveel voor eigenlijk?
7: Ja, maar mijn focus is een andere. Ik begrijp waar u naar op zoek bent. En het is gewoon niet leuk, ook voor mij als persoon niet. Maar als u mij vraagt, lig je hier dan wakker van, ben je hiermee bezig? Nee, ik ben bezig met wat kan ik nou vanuit mijn functie, vanuit mijn rol doen voor Nederlanders?
2: Ik begreep na afloop van inderdaad van een paar mensen dat er afspraken zijn gemaakt om dit in de toekomst te voorkomen. Wat voor afspraken zijn dat?
7: Nou, we hebben natuurlijk ook teruggekeken. Hè? Wat is er nou gebeurd? Er is ook heel veel in de beeldvorming. Daar ging het vanavond ook over. Als je kijkt feitelijk, wat is er nou in Den Haag gebeurd? Hoe kwam het over? Laat ik het zo zeggen. Dan was er alsof een hele linkse agenda werd uitgerold. Daar is geen sprake van. Dat zal de VVD ook nooit doen.
2: Cadeautjes weggegeven aan Jesse Klaver.
7: En daar hebben we eens bij stilgestaan. En dan blijkt dat het niet zo is. Kijk, dat links feest viert om stilstand, hadden we misschien moeten zien aankomen, zagen we niet aankomen. Maar daar is stilstand. Die hervormingen zijn geparkeerd. Die moeten links van rechtsom uiteindelijk gerealiseerd worden. En aan de andere kant hebben we hele mooie dingen bereikt. Ook voor ons eigen achterban hebben we hier ook bij stilgestaan. En nou ja, u ziet het, u zult het vast straks ook horen. En helemaal vrolijk naar buiten gaan van dit is wat onze club maakt. Ja, dat is wel goud waard voor mij.
2: Ik heb van mensen hier inderdaad ook gehoord, ga nou gewoon samenwerken, ga aan tafel, praat met andere partijen, zorg dat het land in beweging komt. Is het voor u denkbaar dat dit minderheidskabinet uiteindelijk gaat samenwerken met Jaar 21 en Pro en de ChristenUnie? En Volt.
7: Dat is waar we natuurlijk als kabinet vanaf het begin zeggen 100 zetels. We hebben het niet exact opgeteld of dat dan 100 is. Maar we willen graag breed draagvlak.
2: Partijen die ik noemde, dus ook pro.
7: Ja, maar dat zeggen we vanaf het begin. Maar dat is niet zonder rechts. Laat ik dat even duidelijk maken. Het is niet om een linkse agenda uit te rollen. En dat onderscheid, dat vindt denk ik onze kiezer heel erg belangrijk. Ga je af en toe samenwerken, leg je plannen neer waarvan van links tot rechts zegt... hé, dat is een goed plan, zoals met de defensiebegroting. Ben ik alleen maar dankbaar, hoe meer steun, hoe beter.
2: Het ging de laatste dagen ook veel over u en over uw positie. Bent u de logische volgende lijsttrekker van de VVD?
7: Ja.
2: U wilt de volgende lijsttrekker van de VVD zijn?
7: Ja, dat ben ik.
2: Ja. Dat ben ik, dat zei Dylan Jessicus vanavond. En ze had ook kunnen zeggen dat het aan de leden is... Ja. Of dat het niet aan de orde is. Dat zou Mark Rutte hebben gedaan, want die deed dat meestal met dit soort vragen. Maar nee, dat deed ze niet. Ik ben de volgende lijsttrekker. Nou, dan moet ze nog wel even haar partij daarvan overtuigen, denk ik.
0: Ja, want hoe was de gevoelstemperatuur na afloop bij die leden? Zagen die toch lichtpuntjes?
2: Sterker nog, die waren na 2 uur praten en 2 uur luisteren... ervan overtuigd dat het gewoon allemaal niet goed was overgekomen. Dat Pro helemaal niet zo'n grote buit had binnengehaald... en dat de VVD bij nader inzien zelf veel meer had binnengehaald. Diezelfde mensen die je net vooraf zoveel zorgen hoorde uiten... die zeiden na afloop dit.
8: Ja, zeker. Het is best wel motiverend om weer een keer bij de club te zitten... En niet alleen de ellende aan te horen, maar ook positieve dingen die wel gelukt zijn. En die in het nieuws vaak onderbelicht blijven. Laat we eerlijk zijn.
6: En ik moet zeggen dat ik een heel eind gerustgesteld ben. Ik heb toch weer een beetje dat positieve gevoel gekregen... door de manier waarop zij daarin gingen, het uitlegden, weet ik wat.
9: Heel constructief, in een buitengewoon goede sfeer. Dat ervaar je positief. Is dan alles opgelost? Nee, natuurlijk niet. Dat doe je niet in een uurtje. Maar we hebben de instelling gehoord. We hebben afspraken met elkaar gemaakt hoe we verder communiceren. En dat is goed.
6: Nou, ze heeft mij en met name Ruben ook. Want ik ben wel een grote liefhebber van Ruben, moet ik zeggen. Die hebben mij dus wel gerustgesteld in hun manier van beantwoorden. Hun vanzelfsprekendheid, hun vertrouwen in het feit dat dingen dus inderdaad wel goed komen.
2: Het komt uiteindelijk allemaal wel goed. Nou, de zorgen van veel mensen zijn hier misschien nog niet helemaal weggenomen, maar toch wel aanzienlijk verlicht. Voor Jessica zal de reis naar Veghel de moeite waard zijn geweest, Simone.
0: Dankjewel. Wilma Borgman was dat vanuit Veghel.

0: MJ Lenderman, Joker Lips. In de week dat de Duitse inlichtingendienst waarschuwde voor een gewelddadig conflict met Rusland en Merz een bezoek bracht aan Oekraïne, dook vandaag een foto op van Gerhard Schröder op het verjaardagsfeestje van Vladimir Poetin. De Russische president werd deze week 74 en de oud-bondskanselier mocht blijkbaar niet ontbreken op het feest. Voor hoeveel ongemak dat zorgt in Duitsland, daarover praat ik met Hanko Jurgens, historicus bij het Duitsland Instituut in Amsterdam. Goedenavond, Hanko.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, Schröder die kaarsjes uitblaast op de verjaardag van president Poetin. Zo close zijn die twee blijkbaar?
1: Ja, en eigenlijk al jaren. Dus je zou bijna zeggen, wat is nieuw? Nieuw is natuurlijk dat de omstandigheden toch wel heel erg veranderd zijn. Waardoor Schröder in Duitsland zelf natuurlijk een beetje een benarde positie is geraakt. Hij is zijn ereburgerschap van stad Hannover kwijt. Erelidmaatschap van Borussia Dortmund kwijt. En binnen de SPD hebben ze, dat zijn partij, de Sociaaldemocraten, hebben ze overgesproken of ze ook zijn lidmaatschap kwijt af moeten nemen. Dat ligt allemaal toch wel heel erg ingewikkeld. Toch een oud-kanselier, dus dat hebben ze dan weer niet gedaan. Maar ja, hij is een beetje outcast in Duitsland.
0: Dus hoe zijn de reacties op dit verjaardagsfeestje?
1: Ja, Lars Klingbeil, die notabene bij hem op het bureau het vak geleerd heeft. Dus Lars Klingbeil is de huidige SPD-leider, noemde het volstrekt inacceptabel. Friedrich Merz heeft ook geïrriteerd gereageerd. En dus het is duidelijk dat niemand hierop zat te wachten.
0: Nou staat Poetin bekend als iemand die heel weinig mensen toelaat tot zijn inner circle. Ja. Maar Schröder dus blijkbaar wel. Hoe is die vriendschap dan ontstaan?
1: Ja, dat is heel interessant. Ik denk 2002 is Poetin heeft een reden gehouden in de Bondsdag. Poetin is geheim agent geweest in de DDR en spreekt goed Duits. Dus hij heeft in het Duits een reden gehouden over eigenlijk het Europese huis van Vladivostok tot Lissabon. Waarbij Rusland natuurlijk samen moet komen. Met Europa en over de verbindingen tussen Duitsland en Rusland. En dat het klonk eigenlijk heel sympathiek. Ook over dat de Russische literatuur in het Duits vertaald is. En misschien zelfs nog beter klinkt in het Duits dan in het Russisch.
0: Hoop geslijm.
1: daar zat Schröder op de eerste rij. En sindsdien is er een soort mannerfreundschaft ontstaan. En die is eigenlijk direct nadat Schröder afscheid nam als kanselier omgezet in allerlei adviesraden waar Schröder in zit. En hij is dus net weer benoemd in een nieuwe adviesraad van een Russische winkelketen Hyperglobus. En dat hoorde een beetje bij de verjaarsvisite, zeg maar.
0: Maar zocht Schröder tijdens zijn kanselierschap dan ook toenadering tot Rusland?
1: Ja, dat is ook heel interessant. Er was natuurlijk na 9-11 heeft Schröder Amerika volledig steun aangeboden in Afghanistan. Maar toen Amerika Irak wilde binnenvallen, heeft hij heel duidelijk afstand genomen van Amerika. En eigenlijk een bond gezocht met Rusland en Frankrijk. Eigenlijk met z'n drieën hebben zij afstand genomen van de politiek van Bush. En achteraf gezien kun je zeggen dat hij daar niet helemaal ongelijk in had. Want Irak is natuurlijk een modderpoel geworden. Mm-hmm. En dat is ook iets waar men binnen de SPD eigenlijk best trots op was. Duitsland heeft daar weerstand tegen geboden. Die lijn met Rusland, heeft Schröder wel heel erg open gehouden. Ook een beetje vanuit het idee van, als je meer handel drijft met Rusland, dan kan er ook verandering komen. We moeten ook de we kunnen niet zonder Rusland op het Europese continent. En misschien ook wel, als er conflicten zijn, dan zou Schröder zelf kunnen onderhandelen. Als een soort onderhandelingspartner namens Europa of namens Rusland optreden. Hij staat dicht bij allebei. Maar daar is natuurlijk geen sprake van.
0: Maar hij zit bijvoorbeeld ook bij Gazprom, die organisatie. Ja. Wat zit er dan achter dit bezoek van Schröder? Zijn het zakelijke belangen, echte vriendschap? Of speelt er toch nog iets anders?
1: Ik denk... Hij zat bij Gazprom, denk ik. Hij zit nu bij Rosneft nog, dat is een olieconcern. Mm-hmm. En nu dus bij de Hyperglobus. Geld speelt waarschijnlijk zeker een rol. En hij was zeker niet de enige. Er waren best wel wat Europese politici die op deze manier zich verbonden verbonden hadden aan Rusland en aan Poetin. Maar ik denk ook echt dat hij het idee heeft dat hij kan onderhandelen, of een zekere hoop heeft, tussen Rusland en Europa. Dat hij het ook van belang vindt dat er contact gehouden wordt met Rusland. En misschien ook wel dat er toch een zeker vleugje anti-Amerikanisme meespeelt. En met name de positie van Trump is in Duitsland natuurlijk, daar wordt natuurlijk weinig, daar is weinig sympathie voor. Want dat populisme van Trump, zeg maar, wordt in Duitsland nog veel negatiever gezien dan bij ons, denk ik.
0: En dan even naar Poetin. Hij deelde na zijn bezoek dus die foto waar ze elkaar de hand schudden.
1: Ja.
0: Waarom deelt Poetin zo'n foto? Welke strategie zit daarachter? Wat haalt hij uit deze vriendschap?
1: Voor Poetin is het extreem belangrijk om zeg maar onrust en onzekerheid in Europa te creëren. En met name om dus verkiezingen te krijgen waar populistische partijen op de voorgrond komen. En de belangrijkste verkiezing is natuurlijk binnenkort in Frankrijk. Maar Duitsland is by far het belangrijkste land als het gaat om hulp aan Oekraïne.
0: Ja.
1: Dat Duitsland, als Duitsland kipt, zeg maar, de AfD wint, daar komt het dan eigenlijk op neer, bij verkiezingen, dan is de onrust daar heel erg groot. En de AfD vindt gewoon dat de Oekraïne oorlog niet hun oorlog is. Dus dat dan alle steun aan Oekraïne eigenlijk teruggetrokken moet worden. En dan besteed moet worden aan Duitse problemen, om het maar zo te zeggen. Ja, dat is natuurlijk wat Poetin wil. Dus als hij kan de Oekraïne oorlog, lijkt het niet winnen op dit moment. Maar wat hij wel kan winnen, is zeg maar het Europese, politieke slagveld, om het maar zo te zeggen. Want als Frankrijk, als Marine Le Pen in Frankrijk de verkiezingen wint, de toekomst van de EU wordt dan wel heel onzeker. Ja. En als de AfD, wat dus nu gebeurd is, in een deelstaat wint, dan wordt het er niet rustiger op in Europa. En dat is eigenlijk heel erg in het belang van Poetin.
0: Maar Poetin schoof Schröder al eens eerder naar voren als onderhandelaar tussen Rusland en Oekraïne. Ja. Acht jij het waarschijnlijk dat Schröder die positie ook echt wellicht in gaat nemen in de toekomst?
1: Nee, dat sowieso niet. Want ten eerste moet een regeringsleider dat zelf doen. Er is ook wel eens gezegd dat Angela Merkel dat zou moeten doen met haar ervaring. Maar een onderhandelaar bij dit conflict, dat moet iemand zijn met gewicht. En dat gewicht dat gedragen wordt, zeg maar, door de politieke realiteit van alle dag. Dus dat moet echt wel. Dat kan bij wijze van spreken ook Erdogan zijn. Of een minister-president van Servië, ik noem maar wat, zeg maar. Een land wat een beetje daar tussen die werelden in zit. Maar Schröder zal dat niet zijn.
0: Nou, begrijp ik dat jij de vrouw van Schröder kent?
1: Ja. Kent. Oh, dat is dat te veel
0: gezegd.
1: Dat heb
0: ik begrepen. Ik hoor graag van jou hoe het zit.
1: Nee, ik was op een congres in Washington D.C. En na afloop van dat congres wilde ik naar het Holocaust Memorial Museum in Washington. En dat zei ik tegen een aantal mensen. En daar was een Koreaanse vrouw die zei, oh, ik ga wel mee. En toen bleek dat ze eigenlijk liever niet alleen meeging. Er kwam nog een vriendin mee. Dus ik ben met twee Koreaanse vrouwen in het museum geweest. En sindsdien kreeg ik altijd kerstkaartjes van één van de twee. En toen op een gegeven moment kwam in het nieuws dus dat Schröder een vijfde vrouw had. Hè, een nieuwe vrouw uit Korea, een vertaalster, tolkvertaalster, en iemand die ook kennis had van zaken doen. En toen dacht ik, die lijkt wel heel erg op een van de beide dames. En toen ben ik maar even mijn e-mail gaan checken. En dat was inderdaad haar. Dat was eigenlijk wel grappig.
0: En verklaart dat wellicht ook die anti-Amerikaanse sentimenten van Schröder, omdat ze uit die hoek komt?
1: Het was dus zo, dat was wel heel interessant, dat beide dames tegen mij apart van elkaar hebben gezegd van museum, de aandacht voor de Holocaust in Korea, zien we dat een beetje als Amerikaanse propaganda. Hoe zie jij dat? Dus het was ook duidelijk dat ze niet heel veel wisten eigenlijk van de geschiedenis die daar verteld werd, waardoor ik ook in een soort positie kwam dat ik heel veel moest vertellen. Dus het was eigenlijk een hele interessante ontmoeting in dat museum, ja.
0: En die kerstkaartjes dus elk jaar. Wellicht komt
1: er
0: dit jaar
1: meer.
0: Nu niet meer. Goed. Nee. Dankjewel. Hanko Jurgens, historicus van het Duitsland Instituut in Amsterdam.

0: Nina Simone, Brown Eyed Handsome Man. Haar memoires werden pas in 1938 ontdekt in een bibliotheek in Tokio. Een verhaal over macht, erotiek en intriges aan het Japanse keizerlijke hof dat behoorlijk wat ophef veroorzaakte. En inmiddels wordt Getuigenissen van hofdame Nijo beschouwd als een literair meesterwerk. Japanoloog en auteur Jos Vos schreef een nieuwe Nederlandse vertaling. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Voor wie het verhaal of wie die memoires niet kent...

0: avond.
1: Goedenavond.
0: Voor wie het verhaal of wie die memoires niet kent, wie was Nijō en hoe belandde zij aan dat hof van de Japanse keizer?
1: Nou, ze kwam uit een hooggeplaatste adellijke familie. En ik denk dat die hoopte dat zij het tot keizerin zou schoppen. Dus ze vonden het de moeite waard om haar dienst te laten nemen bij die, ja, eigenlijk een ex-keizer. Maar het is haar nooit gelukt om zo helemaal tot de top op te klimmen. Maar ze heeft geprobeerd, ja.
0: En ze heeft kinderen gekregen en we hebben het over de 13e eeuw, hè?
1: Ja, eind 13e, begin 14e eeuw. Ze heeft de ex-keizer bij wie ze in dienst was één zoon geschonken. Maar jammer genoeg is die heel jong gestorven. Dus dat was heel benadelend voor haar positie. Maar dan heeft ze ook nog kinderen gehad met andere minnaars. Omdat, ja, de keizer was eigenlijk niet zo goed voor haar. En dan, ja, moest ze haar geluk elders gaan zoeken.
0: Want ze was een jaar of 13, 14 toen ze aan het hof belandde. Hoe zag haar wereld aan het hof eruit? Was het een wereld van wilde? Schets dat eens.
1: Ja, in zekere opzichten was het een armzalige wereld, denk ik. Omdat als je kijkt naar het dieet dat de mensen toen hadden, dat was vrij karig. Ze dronken wel veel sake. Maar ik denk dat zelfs veel edelen aan ondervoeding stierven. En zelfs nu, als je naar Kyoto gaat, waar het keizerlijk hof vroeger gevestigd was, veel huizen hebben er weinig verwarming in de winter. Dus dat is allemaal een beetje primitief. Maar aan de andere kant droegen de hofdames van toen heel prachtige kleren. En ze schreven allerlei brieven naar hun minnaars op het kostbaarste papier. Dus ze hadden ook een heel verfijnde samenleving.
0: Het was dus een jong meisje die bij een oudere keizer belandde als concubine. Dat zou je tegenwoordig verkrachting noemen, of uithuwelijking.
1: Ja, dat wordt ook vaak zo gezien, omdat hij heel onaangekondigd op een bepaald moment bij haar komt slapen. En ja, ze is dan diep geschokt. Maar het zou kunnen dat ze ons laat weten dat ze zo diep geschokt is, omdat ze zichzelf vereenzelvigt met een van haar heldinnen uit het verhaal van Genji, een klassieke roman uit de 11e eeuw, waarin hetzelfde gebeurt met een van de personages daar.
0: Dus dat las ze ook, dat soort boeken las ze?
1: Dat las ze zeker, ja. Ze was de grootste Genji-fan die er rondliep, denk ik. En de keizer trouwens ook, die citeert heel vaak uit dat klassieke boek.
0: En kun je dan zeggen dat ze een opgeleid meisje was? Ze was een jong meisje, maar ze las dus literatuur.
1: Oh ja, absoluut. Ja. En ze had ook een ontzettend groot begrip van de Japanse poëzie. Want daar zit ze voortdurend naar te verwijzen en uit te citeren. Het enige wat ze niet had, of bijna niet, was kennis van het Latijn van die tijd. De klassieke Chinese letteren. Want dat was voorbehouden aan de heren. Hè.
0: Maar uiteindelijk moest ze het hof verlaten.
1: Ja, de officiële echtgenote van die ex-keizer bij wie ze in dienst was, die was jaloers. En om die reden, denk ik, werd ze eruit gegooid op een bepaald moment. En toen heeft ze besloten om boeddhistische non te worden. Wat voor haar een grote plus was, want dan kon ze op pelgrimstocht gaan. En dus had ze de vrijheid om door het hele land te gaan reizen. Iets wat ook alleen maar heel rijke mensen zich konden veroorloven. Maar ze beschrijft haar reizen in geuren en kleuren. En dat is een van de charmes van het verhaal ook.
0: Ja. En hoe weten we zeker dat dit echt haar verhaal is? Dat is natuurlijk niet te checken.
1: Ik denk dat je aan de taal en ook natuurlijk het taalgebruik van die tijd kunt merken dat het authentiek is. Dat het niet door een man geschreven is, dat het eigenlijk alleen maar door een hofdame uit die bepaalde periode geschreven kan zijn. Zou het natuurlijk kunnen dat een andere dame uit diezelfde tijd dat allemaal verzonnen heeft. En je weet ook niet zeker hoeveel zij ons op onze mouw spelt. Want ja, ze schrijft vooral over, ja, toen ze 16, 17, 18 was. Maar dan op latere leeftijd. Dus ja, als je als vrouw van 35 of zo terugkijkt op die tijd, wat is nog authentiek, hè?
0: En wat was voor u de uitdaging als vertaler om deze memoires opnieuw uit te brengen? Want u vertaalt het werk van een jongen.

0: jong meisje, als man.
1: Ja, nou, als vertaler ben je altijd een soort buikspreker.
0: Ja.
1: Dus dat vind ik leuk om te doen. Of je nou man bent of vrouw, je moet altijd in de huid kruipen van iemand van heel lang geleden. De grootste uitdaging was misschien dat ze zoveel toespelingen maakt op oudere gedichten. En die probeer ik dan ook tot hun recht te laten komen in mijn voetnoten.
0: Mm-hmm.
1: Daar kruipt veel energie in en daar word je als vertaler niet voor betaald.
0: Want u gebruikt ook echt eigentijdse woorden als Joost mag het weten. Ik kan me niet voorstellen dat zij in de 13e eeuw op die manier dacht. Of heeft u
1: nee.
0: dat...
1: Maar ja, je moet haar laten leven voor de lezers van nu. En ik vertaal in het Nederlands van nu, dus ja, dat is onontkoombaar.
0: Het is een verhaal uit de 13e eeuw, maar het is nog steeds relevant.
1: Ik denk het wel, ja. In de eerste plaats omdat... Neem de positie van de vrouw in de Japanse maatschappij is nog altijd vrij laag, ook al hebben ze nu een vrouwelijke premier. Je hebt nog altijd de indruk dat vrouwen vooral als een soort dienaressen worden gezien. En dat merk je ook wel in dit boek. Dus je zou het hele boek kunnen lezen als een aanklacht tegen een patriarchale maatschappij.
0: Want reflecteert ze daar ook op? Ziet ze dat ook in, dat zij als vrouw continu moet dienen?
1: Dat ziet ze wel in, ja. Maar ze stelt nooit expliciet die vraag. Maar je kunt het wel afleiden uit haar verslag. Mm.
0: Wat zou ze ervan gevonden hebben dat haar memoires 800 jaar later nu ook hier in Nederland worden gelezen, denk je?
1: Ja, goeie vraag. Ik denk dat ze zich dat nooit had kunnen indenken. Omdat zij schreef voor een heel beperkt publiek. Het kleine percentage van de Japanse bevolking uit die tijd dat kon lezen. Maar dat is juist ons voordeel, omdat ze tegen die mensen heel openhartig kon zijn. En dus zo kunnen wij kennis nemen van haar intiemste gevoelens.
0: En wat vindt u het mooiste aan het boek, het mooiste aan de vertaling?
1: Nou, er zijn twee dingen mooi aan. Ten eerste, wat ze allemaal doormaakt is op zichzelf al de moeite waard. En dan ten tweede, haar poëtische bewustzijn, dat ze echt fijngevoelig is. En wat ze doormaakt ook in het licht van de traditie ziet.
0: Dank u wel, Jos Vos, vertaler van Getuigenissen van Hofdame Nijo. En het boek ligt al in de winkels. Tot zover dit Oog op Vrijdag. Morgen zit hier Shaila Sittelsingh. Hele goede nacht.

0: NPO Radio 1. Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. Het protest tegen Israël klinkt steeds luider. Lodewijk van Oort over hoe het Israëlische verhaal uitgewerkt lijkt.
1: Als mensen geweld gebruiken, dan hebben ze altijd iets nodig om dat geweld te rechtvaardigen.
0: Kunstmatige intelligentie kan niet zelfstandig opereren. Er zit altijd iemand achter.
2: Je kan geen technologie ontwikkelen zonder dat er iemand aansprakelijk voor is.
0: Liedewij de Paris is de boekendame en politiek commentator Bouke Schram over wonen en praten met sociale partners.
3: De markt die je voor een deel gaat reguleren blijkt toch gewoon nog een markt te zijn.
0: Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
4: Op NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
5: Ster. De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
6: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
7: Honda, the power of dreams.
8: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
14: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
15: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
14: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
0: NPO Radio 1.
16: Middernacht, het begin van zaterdag 10 oktober. Casper Meijer met zo het NOS-journaal. Maar ik begin met de melding van een spookrijder. Rijd je op de A59, Zertogenbos richting knooppunt Zonzeel, dan kom je tussen knooppunt Hoijpolder en Terheijden een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A59, Zertogenbos, knooppunt Zonzeel, dan kom je tussen knooppunt Hoijpolder en Terheijden een spookrijder tegen. Dan het nieuws. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede en de beschaafde wereld er geen enkel voordeel van oplevert. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin deze maand. Vorige maand moet ik zeggen, pardon. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. En als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO.
17: Nooit meer slapen. Ellen Dekwiet.
18: Goedenavond en welkom bij Nooit meer slapen. Deze lente verscheen woorden als wapens, mythe, macht en gangsterrap, waarin een van de beste popjournalisten van ons land, Sal van Stapelen, terugkijkt op 30 jaar journalistiek. Hij interviewde elke grote naam in de hiphopwereld. Van Dr. Dre tot Eminem, van Snoop Dogg tot Kendrick Lamar. Maar woorden als wapens is meer dan een memoire of een interviewbundel. Het is een scherpe analyse van de dubbele moraal waarmee de buitenwereld naar hiphop als kunstvorm kijkt. En het legt tegelijkertijd ook de vinger op de zere plekken binnen de hiphop zelf. Hoe bijvoorbeeld iets dat ooit als een tegencultuur begon, nu door het grote geld wordt bedreigd. Sal van Stapelen werd geboren in 1974 in Rotterdam. Welkom.
19: Dankjewel, heel leuk hier te zijn.
18: Ik vind het heel leuk om hier te, dat je er bent. Ook, ik heb net je hand mogen schudden, waardoor ik nog maar één handshake verwijderd ben van elke hiphop-legende van de afgelopen jaren. Dus dank alvast daarvoor. Ik ga je uitdagen. Ik ga je een vraag stellen waar iemand als jij een uur over zou kunnen praten. En tegelijkertijd ga ik je vragen om het binnen een minuut te houden. Ben je er klaar voor?
19: Ja, ik ga mijn best doen.
18: Ja. Sal, wat is hip-hop go?
19: Hip-hop is een naam voor een op de straten in New York ontstaande cultuur begin jaren 70. Die bestaat uit verschillende elementen. Rappen, DJ'en, graffiti, breakdance. En die cultuur was de eerste jaren heel erg lokaal daar aanwezig. En heeft zich uiteindelijk over de hele wereld verspreid. En inmiddels is het al 50 plus jaar een hele invloedrijke cultuurstroming. Die ook weer verder gaat dan die originele elementen. Waar ook die activisme heel erg heeft beïnvloed. Politiek, literatuur, beeldende kunst. Ja, zo verschrikkelijk veel dingen. En de meeste mensen, als het over hiphop gaat, denken ze alleen aan rap. Maar het is dus een veel bredere culturele stroming.
18: Nou, dit was fantastisch.
19: Dank je wel.
18: Je moet naar de slimste mens. Ja. En je hebt ook meteen eigenlijk mijn tweede vraag beantwoord. Want hiphop is niet hetzelfde als rap.
19: Nee, het wordt vaak... Sterker nog, toen het begon was de grote ster de DJ. De DJ die heel snel stukjes van een nummer die heel opzwepend waren, waar het publiek heel enthousiast op reageerde, aan elkaar lasten, zodat dat bijvoorbeeld een stukje instrumentaal, wat heel funky klonk. Dat
18: via kon dan, draaitafels, hè? Moeten we
19: ja,
18: even
19: met twee draaitafels
18: tijd
19: aan elkaar, ja, en een mixer ertussen, waardoor je eigenlijk, als je twee keer dezelfde plaat had, heel lang datzelfde stukje aan één stuk door kon laten horen. En die DJ was de ster. De dansers gingen daarop dansen, dus die dansten op die break, daarom breakdancers. En die probeerden elkaar uit te dagen met capriolen en vaardigheden. En de rapper was toen eigenlijk de MC, meer de host. Dus die zei, die stond daar gewoon het publiek op te jutten van: ik ben hier met de beste DJ van het land. Dat was een rapper, zeg maar. En pas jaren later, toen ze ook platen gingen maken, dus toen ze probeerden die hele succesvolle cultuur, ook daar een industrie omheen te maken, toen werd de rapper veel belangrijker. Want dat was een originele vocalist. Die kon dus toen ineens gewoon muziek gaan maken. Zoals we dat eigenlijk veel meer uit de popmuziek kennen.
18: Ja, nou dat is eigenlijk ook vooral nu het dominante waar we aan denken.
19: Ja.
18: Als we aan hiphop denken. Jij beschrijft ook dat het een hele culturele beweging is.
19: Ja.
18: Hoe ziet die culturele beweging er eigenlijk uit?
19: Nou, om te beginnen is het denk ik heel belangrijk dat er heel veel... Dat er letterlijk normen en mores van de traditionele kunst en cultuur heel erg bevraagd werden. Er kwam vanuit een hele, de zwarte gemeenschap in Amerika. Gingen op een hele andere manier laten zien hoe ze muziek maakten. Ze gingen bijvoorbeeld kunst op de muren maken met de materialen, dus spuitbussen, noem maar op. Dus eigenlijk niet in het museum, maar op de zijkant.
18: Omdat in het museum ook voor hen misschien niet zoveel plek was als voor witte.
19: Nee, er waren veel dingen waren natuurlijk, zeg maar, ze haalden eigenlijk drempels weg. Dus je hoefde niet meer naar het conservatorium of een muziekschool of überhaupt een garage hebben om met je band te kunnen oefenen. Je kon ineens met een drumcomputer of zelfs als iemand met zijn mond een beat kon maken, gewoon muziek maken en vertellen wat je wilde vertellen. En omdat daar geen drempel meer was, was er ook niemand die zei, ja, maar dat kan je niet maken wat je nu zegt. Dat komt nooit op de radio. Want als dat groepje om je heen het heel tof vindt wat jij zegt, dan ga je dat dus nog een keer zeggen. Want dan ben je alleen maar aan het optreden voor je buurt. En die buurt werd uiteindelijk steeds groter, omdat ze dat dus ook op plaat gingen vastleggen enzovoort. Maar het begon met, ja, je kon zelf cassettebandjes branden en die uitdelen. En dan werden die cassettebandjes ontzettend populair.
18: Doe het zelf cultuur dus eigenlijk.
19: Het is vanaf het begin, en het is interessant dat het rond dezelfde tijd als punk is ontstaan, wat natuurlijk een vergelijkbare energie en achtergrond heeft. Het is echt, je kan het zelf doen. Je wacht, dat is misschien wel het meest essentieel, je wacht niet tot iemand jou een kans geeft. En dat is ook wat mij heel erg aanspreekt. Waardoor je eigenlijk ook veel meer vanuit jezelf gaat redeneren. Er zijn best wel veel popartiesten die gewoon dingen doen omdat het label zegt, ja, maar dat je moet het zo doen en we gaan dat single zo uitbrengen en dan moet je zo'n soort clip, want dat werkt. Maar die mensen hebben daar, als ze echt zouden weten wat werkt, hadden ze elke dag een nummer 1 hit. Dus zo werkt dat ook niet.
18: Ja, ja.
19: En artiesten zijn daardoor veel vrijer geworden en hebben veel meer hun eigen eigenlijk ongecensureerd eruit geknald wat ze dachten, wat ze vonden, wat ze wilden delen.
18: En ja, en dat ongecensureerde, dat vind ik zo leerzaam uit jouw boek. Ze begonnen ook dingen aan te kaarten in hun teksten, in hun raps, waarin de mainstream media in Amerika, op Fox, op CNN, totaal geen plek was.
19: Ja.
18: Wat voor onderwerpen? Kan je wat noemen?
19: Nou, de gangsterrap gaat veel over L.A. Dus de wijken daar, de wijken waar zwarte jongens heel erg veel het slachtoffer waren van anti-zwart politiegeweld. Maar ook wijken waar in een hele korte tijd heel veel volautomatische militaire wapens terecht waren gekomen. Ontzettend veel drugs. Dus mensen die diep in de armoede zaten, werden ook nog eens omringd door drugs, wapens en een autoritaire politie die hen echt vijandig was. Terwijl in de media er een soort verhaal ontstond alsof dat heel logisch was. En ik denk dat veel mensen die dat uit die tijd kennen, dus hoe er werd gepraat over noem maar de ghetto, zoals dat een beetje.
18: En wat was logisch dan?
19: Nou ja, dat het bijna bij die wijken hoorde om bijvoorbeeld op elkaar te schieten als je jongens van 16 en de een heeft deze kleur aan en de ander heeft die kleur aan. Terwijl dat natuurlijk nooit een op zichzelf staand gegeven is. En jongens die heel jong werden vermoord, werden ook niet meer als kinderen gezien. Maar dat waren, dat was tuig. Weet je, als je op je 15e, je wordt op je 15e doodgeschoten en je wordt eigenlijk, dan krijg je achteraf nog als bedankje van de mainstream media te horen dat je sowieso voor galg en rat zou zijn opgegroeid. En die rappers gingen zelf hun verhaal vertellen. Wacht eens even, maar waar komen die drugs vandaan? Wat is hier aan de hand? Waarom word ik elke keer als ik op straat loop gezien als een crimineel, omdat ik, weet ik veel, een capuchon aan draag? En dus die zijn een heel belangrijk verhaal gaan vertellen, wat echt ging over hoe de overheid met hen als minderheid omging. En hoe het dus de Amerikaanse overheid vol militaire agressie en overmacht optrad in hun privéomgeving.
18: Ja, want die drugsproblematiek, die werd indirect haast gesteund door de Amerikaanse
19: Zeker,
18: overheid.
19: Ja,
18: kan
19: dus,
18: je daar wat over vertellen?
19: Ja, het is natuurlijk een wat uitgebreid verhaal, maar er werd in de contra's, zeg maar, in Nicaragua, die hun strijd werd door de CIA gesteund en het werd gefinancierd door drugshandel. Die drugs kwamen terecht in die wijken in L.A., waar vervolgens de mensen die dat, zeg maar, op laag niveau, dus, want ja, crack verhandelen, dus dat is die cocaïne die je kunt roken, dat is ook nog eens een hele goedkope, heel erg ernstig beschadigende en verslavende variant. Die werden keihard aangepakt. Ze reden echt met militaire politietanks bij mensen hun huizen naar binnen. Gewoon dus waarvan ze dachten dat daar sprake was van drugshandel.
20: En in welke tijd was
19: dat? Dat is de jaren 80. En ja. Je hebt bijvoorbeeld in 85, dat is echt een oer-gangster-rap. Dat was een cassettebandje van Toddy T. Dat was super populair, omdat hij rapte letterlijk over die tanks heten de Battle Rams. Want het waren gewoon een soort militaire wagens, gepantserd met zo'n enorme beukenram. En daarmee werd gewoon je hele deur en je halve huis vermorzeld. En hij sprak de politie aan, hij sprak de burgemeester aan van wat is dit? Weet je wel, wij zijn gewoon ons leven niet veilig in ons en wij wonen hier.
20: Maar hij sprak ze aan via de rap.
19: Via muziek, ja.
20: Kan je zeggen dat hip-hop dus al vroeg een soort vorm van alternatieve journalistiek is geweest?
19: Het is voor mij in elk geval, ik ben ook zelf schrijver en journalist. Daar zit mijn grote interesse van. Er zitten verhalen in de jaren 80 al in die raps die ik niet in de media teruglas of terugzag, zeg maar. Ik zag wel eens dat er een actie was geweest van wat politie in een wijk, maar er werd nooit getwijfeld of dat correct was of zo. Want we geloofden gewoon het verhaal van de regering, we geloofden het verhaal van de politie.
20: Er was geen wederhoor.
19: En er was natuurlijk gewoon een media die ook nog eens heel dominant wit was, waardoor bepaalde raciale stereotypes ook veel makkelijker de revue konden passeren. Ja, dat was in rap niet zo. In rap, die rappers gingen daar niet mee akkoord, zeg maar. Dus het was super interessant. En het gekke is dat we in die tijd, zeg maar, als je nu kijkt, 40 jaar later, met ICE en wat er met Trump gebeurt in Amerika, er zijn best wel wat mensen die er nu zo langzamerhand toch wel achterkomen dat we misschien Amerika niet altijd moeten vertrouwen en dat ze misschien toch niet de kampioen van de rechtsstaat en de vrijheid en de democratie zijn die we altijd in ze hebben gezien. Zwarte artiesten sowieso, niet alleen rappers, hebben dat altijd al aangekaart, want die konden niet anders. Dat was hun leven. Dat is ook de geschiedenis van zwart zijn in Amerika honderden jaren terug. En daar zitten zoveel. Ja, nu is dat heel evident. Rappers zeiden dat toen al en kaarten dat toen al aan. En in plaats van dat we toen naar die waarschuwing luisterden van kijk, deze mensen behandelen hun eigen burgers als terroristen, hebben we de stickers opgeplakt. Pas op, gevaarlijk. Letterlijk. Dus alle hip-hop platen die sindsdien die uit zijn gekomen waarop, en dat was dan zogenaamd omdat er gevloekt werd, dat gebeurt in letterlijk elk speelfilm ook. Maar wat
20: Parent Advisory.
19: Explicit lyrics. Ja,
20: grappig.
19: En dus in plaats van dat we luisterden naar hij zegt iets. Hij scheldt op de politie, weet je wel? En in plaats van dat we dachten, waarom scheldt hij op de politie? Dat kan toch niet? Je kan toch niet schelden op de politie? Of je kan toch geen fuck zeggen?
20: De nadruk lag heel erg op vorm en niet op de inhoud.
19: Precies, ja.
20: Ja, en die hiphop, het werd razend populair, dus ook al in de jaren 80. Hoe kwam trouwens die hiphop muziek? Want het is van onderaf begonnen, hè? Hoe kwam het opeens naar Europa toe in de jaren 80?
19: Je hebt verschillende mensen in die tijd, eind jaren 70, begin jaren 80, zagen ze een beetje dit wordt zo groot, zeg maar. En die zijn dat op een meer traditionele manier gaan vastleggen. Dus de eerste paar jaar is ook heel weinig. Dat is veel ook alleen maar word to mouth, zeg maar. Dus mensen die elkaar verhalen. Oral history. Precies. Ja. Van moeilijk te bewijzen. En dan zegt die ene DJ, ik heb dat als eerste gedaan. En dan zegt die andere DJ, ik was drie blokken verder daar al lang mee bezig. En op het moment dat er, toen is bijvoorbeeld Fab Five Freddy, die een grote rol in mijn boek speelt, die heeft een belangrijke documentaire gemaakt. Er zijn
20: welk jaar was dit?
19: Aantal, dat is denk ik 1980, Wild Style.
20: Ik ga je heel vaak vragen wanneer iets.
19: Ja, dat is heel goed. De eerste nummer 1 hit in Nederland was denk ik Rapper's Delight. Dat dit moet. Die kwam uit in 1979, maar kan ook in 80 hier op 1 hebben gestaan. Dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar dat was die tijd dus. Dus ik was toen, 5, 6 jaar oud. Maar kan het me wel herinneren dat ik dat bij Top op zag, notabene. Dus dat was absoluut het begin. Maar dat was gewoon een vrouw die heel goed, die was zelf een R&B zangeres en die snapte van, hé, we moeten hier iets mee, zeg maar. Die is gewoon jongens bij elkaar gezet die niet eens rapten. Die hebben ook raps van anderen gestolen, wat helemaal in hiphop absoluut niet mag.
20: De vrouw die dus achter de Sugar Hill Gang van Rappers Delight.
19: Ja, dus die zette gewoon mensen bij elkaar en dat werd een rapgroep, wat in de hiphop scene weer een beetje gezien werd als eigenlijk het begin. Dus dat is een discussie die tot nu toe speelt van, maar jullie pakken nu onze cultuur en jullie verpakken het als een soort, deze gast kan gewoon niet niet rappen. Die rapt letterlijk iets van wat iemand anders gerapt heeft. Dus daar begon ook meteen de discussie over, ja, hoe vertaal je het naar de industrie en blijft het dan nog wel authentiek? Maar het was ook heel knap, omdat ze het gemiddelde nummer van zo'n hiphop DJ duurde 20 minuten, zeg maar. Ja, dan kan je niet op de radio draaien. Dus het is er wel gelukt om een soort van de essentie van wat daar in die wijken gebeurde en hoe spannend dat was en hoe nieuw te vertalen naar plaat.
20: Ja, en ik vind het zo leuk hoe je daarover praat, want je klinkt een beetje als de Maarten van Rossum van de hiphopgeschiedenis.
19: Oh, wow.
20: Rapper's Delight kwam dus uit in 1979 of 1980.
19: Hij kwam uit in 1979, maar ik weet niet wanneer die in Nederland opeens stond. Dat moet ik even. Ik denk ook wel 79, maar het kan 80 zijn.
20: Nou, mensen kunnen inbellen bij twijfel. Precies. Jij was toen, 6 jaar oud.
19: Ja.
20: Je bent 19. Wanneer was dat ook het moment dat de liefde voor hiphop meteen ontvlamde in jou?
19: Nee.
20: Wanneer was dat?
19: Ik denk, er zijn wel een paar stappen geweest. En ik denk dat ik de liefde voor hiphop deels nog niet wist dat het hiphop was. Omdat ik had bijvoorbeeld die documentaire waarin wordt uitgelegd dat het allemaal elementen waren die bij elkaar hoorden, nog niet gezien. Dus bijvoorbeeld mijn eerste fascinatie was graffiti. Ik kom uit Den Haag. Dat heeft vrij lange graffiti geschiedenis. Er waren ook voor hiphop al jeugdbendes, voetbalclub, voetbalhooligans eigenlijk. Die hun wijken gingen afbakenen met. En ik weet niet waarom, maar ik lees alles om me heen. Of zeker als jongen. Dus ik las heel veel, maar ik las ook als ik in de tram zat alle muren. Dus ik kende alle mensen uit de graffiti scene al toen ik 8, 9 was. Ik vond dat super spannend. Maar dat had voor mij nog niet iets. Er zat voor mij geen link met Rapper's Delight op dat moment. En toen ik 12 was, heb ik, shout-out naar de VPRO, de VPRO-documentaire van Bram van Splinteren gezien, Big Fun in the Big Town. En ja, mijn vader nam heel veel op. Die ging aan het begin van, die had een enorme VHS-videobandencollectie. Want toen moest dat natuurlijk, toen was er geen internet. Dus moest het allemaal fysiek bewaard worden.
20: Voor de jonge luisteraars.
19: Ja, voor de mensen die. Ja. Maar ik zal het bij cassettebandjes en cd's niet meer doen hoor, dit. Maar dan ging die voor de hele week kijken. Ja, wat komt er allemaal en wat wil ik allemaal opnemen? En hij nam dit ook op. Omdat hij dat gewoon spannend vond. Het was iets nieuws. Er werd mooi beschreven in de gids. Weet je, die elke week las. Ja, en daar zag ik voor het eerst. De ironie is dat die mensen die dat gemaakt hebben niet naar Amerika gingen om iets ook met hiphop te doen. Ze gingen iets anders doen, dat ging niet door. Ze waren al daar en toen heeft iemand ze in New York gezegd, weet je wat je moet doen, je moet die en die spreken over dit. Want dit is happening. En die documentaire is een soort van, dat is een van de, nog steeds ook in Amerika, echt een cultklassieker geworden. Omdat niemand op dat moment die mensen allemaal voor de camera heeft
20: getrokken. Dus door een totale toevalstreffer?
19: Ja, het is, ik heb het zelf ook wel eens gehad hoor. Dat ik voor het ene verhaal in Amerika was en wat anders ging doen. Maar dus ze zijn dat heel serieus gaan doen. En ze hebben daar gewoon de juiste mensen ontmoet. Die ze echt in één keer bij. Nou, ze waren bij L. Cool J, dat is een van de grootste sterren uit die tijd. Die was 16 en die zat erbij. Die woonde gewoon nog bij zijn oma thuis. En die interviewde ze daar. En ik zag gewoon in één keer alles. Dus ik zag iemand raps verzinnen, freestylen. Ik zag iemand beatboxen. Dus met zijn mond alle geluiden namaken. Heftige discussies.
20: Jij was dus een soort Forrest Gump. Ja. Bij alle historische belangrijke.
19: Nee, dit was dus de documentaire. Hè, dat ik het zag.
20: Kom,
19: ja,
20: maar,
19: nee, okay, ik zag die
20: fout.
19: Documentaire. Ik was 12. En dus ik werd in één keer helemaal overspoeld door hoeveel er in die cultuur zat, hoe boeiend en interessant het was.
20: En er zat ook muziek dus in die documentaire.
19: Er was muziek, er waren optredens. Ik vond die rappers, het waren ook hele coole gasten. Er was superveel graffiti. En zoveel had ik nog nooit gezien. Dus ik was eigenlijk heel erg geboeid door graffiti. Ja, dit waren, weet je wel, van die New York metro's van die, uit de jaren 80. Dat werd allemaal nog niet zo goed schoongemaakt, zeg maar. Dus dat waren gewoon prachtige kunstwerken.
20: Het waren
19: en dan die muziek.
20: Rijdende ondertitelingen van de stad.
19: Ja, absoluut. En dan tegelijkertijd zag je hoe rauw het was, die hele rauwe omgeving. En waren er best wel heftige discussies, want het ging toen ook al over crack. En ze zeiden crack is whack, was een soort gevleugelde slogan. Dat betekende dus dat crack niet goed voor je was. En dat ging ik dan in Den Haag op de muren schrijven. Maar ik wist eigenlijk niet precies wat het betekende. Maar het klonk heel cool. Dus ik was echt nog jong. Weet je, dan, je bent 12. was er volledig door gebiologeerd.
20: Ja, je voelde je aangesproken, ja. Dus door die tegencultuur, ja. Eigenlijk. En ook een cultuur die, want dat is wat ik dan weer weet van graffiti, mm-hmm. en tekken, ook dankzij jouw boek. Het is ook voor mensen die in het reguliere circuit geen stem hebben.
19: Ja.
20: Dus maar hun naam of de mensen met wie ze zich associëren op de muur gaan schrijven. Ja. Ook een beetje om hun eigen plek in een publieke ruimte te bevechten.
19: Ja, en in een publieke ruimte waar natuurlijk steeds grotere commercials om onze aandacht vragen. Dus de grote steden zijn allemaal bijna helemaal commercieel gemaakt. Nou ja, ook waar je mag zitten. Vroeger kon je nog overal hangen en nu is het een terras en moet je wat kopen. Zeg maar. Dus het hele idee van een straatcultuur, van een vrijheid om gewoon je eigen identiteit vorm te geven in zo'n gecommercialiseerde omgeving als een grote stad. Dat is nu misschien nog wel moeilijker, maar daar is het wel een reactie op. En ik weet, die graffiti, Fab Five Freddy vertelt het ook, die liet zich inspireren door Warhol en zijn soepblikken. En die, dus die ging helemaal mee in die, eigenlijk gewoon, die maakte hetzelfde soort statements, maar dan op de zijkant van de metro die 5 maanden rondreed.
20: Ja, in jouw boek heb je het ook voor een deel over inderdaad hoe je als jongen hiermee in contact kwam.
19: Ja.
20: En ik heb een woordgrap ook op basis van wat je hier over je eigen leven vertelt. Jij komt dus, las ik in dit boek, echt uit een hippie-wereld, hè?
19: Ja, ik geloof dat ik de woord grap.
20: Ja, je bent dus van hippie naar hip-hop gegaan. Ja. Maar dan wil ik toch even weten, op wat voor manier hippie? Wiet roken of tegen alles demonstreren? Wat voor ouders
19: Mijn ouders, nee, geen wiet roken, maar inderdaad heel activistisch. Ze waren wel. Ik ben van begin 70, dus dat is ook wel een soort van de naweeën van de hippie-generatie natuurlijk. En ik groeide op omringd door gesprekken over Palestina of de Koerdische vrijheidsstrijd. Ik was ook echt bij dat soort bijeenkomsten. Den Haag is natuurlijk ook een lekkere stad voor veel. Er gebeurt een hoop qua demonstraties en aandacht vragen voor dingen. Dus ze waren voortdurend gewoon in discussie. De gesprekken aan tafel gingen altijd over politiek en over internationale solidariteit en dat soort dingen.
20: En over onrecht.
19: Ja, over onrecht en ook racisme en dat soort dingen. Dus ik was daar en er waren verschrikkelijk veel boeken. En dat was deels omdat mijn vader ooit een failliete bibliotheek gewoon in één keer gewoon alles had opgekocht. Blijkbaar was dat een hele goede deal. Het waren ook hele lelijke boeken allemaal. Ze hadden een soort bruine, vieze papieren omslag waar dan met viltstift. En dat is mijn jeugd, zeg maar. Dat zijn hele gangen vol met die boeken.
20: Dus bergen tekst, bergen informatie.
19: Ja, ongelooflijk, ja.
20: En tegencultuur,
19: ja.
20: Recht, vaardigheid. Ja. Dan snap ik wel dat de hiphop jou zo aanspreekt.
19: Ja, zeker. En ik denk ook wel, ook journalistiek. Dus ik was wel al heel vroeg dat ik vond schrijven altijd. Ik was altijd een schrijver en ik las alle opiniebladen en de krant en zo. Al veel te jong, zeg maar, vond ik dat allemaal heel boeiend. Maar in rap vond ik daar iets veel spannenders terug dan ik eigenlijk in die bladen. En ook het voelde urgenter, omdat ik dacht, dit gaat over een ongelijkheid. Over wie de macht heeft om te vertellen waar we ons druk over moeten maken, zeg maar. En ik zie dit nog niet in die kranten en die tijdschriften. Dus ik had ook het gevoel dat ik iets ontdekte wat eigenlijk heel essentieel was voor hoe wij allemaal samenleven, maar wat ook niet benoemd werd, zeg maar. En rappers waren niet te beroerd om te benoemen dat, bijvoorbeeld het best wel gek is dat alles vanuit de witte norm benaderd wordt. Ja. Of het nou in entertainment is of in het nieuws. Dus en gek genoeg was dat niet iets wat heel veel in, dat zag ik niet echt terug in onze journalistiek toen. Dus ik was heel erg een journalist, maar de rap voelde voor mij veel urgenter.
20: En een nieuw informatiekanaal dus, naast de krant, de actiebladen en het nieuws.
19: Ja, en een heel ander perspectief. Dat is denk ik heel essentieel. En dat is dus waarom het eigenlijk zo verdrietig is op een bepaalde manier dat het zo lang zo stereotyp is behandeld. Omdat ik denk dat wij er allemaal heel veel baat bij kunnen hebben om meer perspectieven te horen en meer te begrijpen van wat het met je doet om op een bepaalde manier behandeld te worden in je dagelijks leven. Als je komt bijna niet boven die stereotypen meer uit. Maar ook wat je ervan kan leren. Het is ook positief, zeg maar. Het is ook goed om veel meer van. Ik heb heel veel van hiphop opgestoken. Ja, zeker. De samenleving is toch. er worden allemaal dingen van je verwacht en het moet allemaal een bepaalde kant op. En hiphop zegt toch wel heel vaak, wacht even, kijk even om je heen, weet je wel, van wat vragen ze nou eigenlijk van je, bijvoorbeeld, weet je, of eigenlijk wat een goede journalist per definitie natuurlijk zou moeten doen, klopt dit wel? Of waarom zegt deze persoon dit? Of weet je dat? En eigenlijk valt het soms best wel tegen in de journalistiek hoe vaak mensen daarbij stilstaan. Omdat het toch gewoon, ja, maar ja, jeetje, dat heeft de minister van Defensie zo gezegd en dan is het zo. Of zo. Ja, dat blijkt toch niet altijd zo te zijn.
20: Nou, hiphop was dus een slijpsteen voor de jonge geest van de jonge zaal. Ja, ging je toen ook in die tijd in van die Adidas jasjes lopen en wijde broeken?
19: Ik heb wel wijde broeken gehad en Adidas jasjes, maar ja wel.
20: Ja?
19: Maar ik heb ook wel periodes gehad dat niet zo was. Ik ben eigenlijk... En de grap was ook, het ziet er ook weer anders uit. Ik had bijvoorbeeld in de jaren 90... Mijn grote voorbeeld was toen Biggie. En die droeg...
20: Notorious B.I.G.
19: Notorious B.I.G, yeah? Sorry. Ja. Die droeg van die mooie Ralph Lauren polo's en Timberlands en zo. Maar ja, dat zag er bij mij toch anders uit dan bij hem, zeg maar. Ja,
20: voor de luisteraar die het niet weet, Biggie, zijn naam zegt het eigenlijk.
19: Ja, hij was nogal groot.
20: Ja.
19: En
20: hiphop was bij mij... Ik ging dus naar de middelbare school in de jaren 90. En er waren jongens helemaal gek op hiphop aan mijn klas. Maar de jongens waren wit en kwamen uit naar de redelijk rijkere wijken. Nou ja, dan wel van Almelo, maar toch. En ze werden soms een beetje geplaagd door mijn medeklasgenoten.
19: Ja.
20: Dat ze zich een zwarte cultuur toe-eigenden. Nu wil het toeval dat jij over dit verschijnsel in 2012 een roman hebt geschreven, Witte Panthers. Wat zou jij tegen die klasgenoten van mij zeggen die een beetje gepest werden vanwege hun liefde voor hiphop, maar er niet uitzagen als de doorsnee hiphopper?
19: Ja, het is sowieso interessant om te vragen dan hoe de rest van je klas eruit zag. Maar...
20: Allemaal zwart omlijnde ogen.
19: Okay,
20: iedereen was alto.
19: Ja, maar ook allemaal wit.
20: Allemaal. Nee, wij hadden... Maar dit is een konlijn, een conversationele omweg.
19: Ja, ja.
20: We hadden in die klas hadden we een paar jongens die dus helemaal wild waren van hiphop. Maar in de andere klas, ik kom dus uit Almelo, hele grote Molukse gemeenschap.
19: Ja.
20: En al mijn Molukse vrienden waren ook helemaal diehard verzot op hiphop.
19: Ja.
20: Maar die kregen nooit die vraag gesteld.
19: Nee. Nee, het is natuurlijk... kijk, het is zwarte cultuur. Het is zwarte Amerikaanse cultuur in de kern. En het is ook cultuur die heel nadrukkelijk de status quo uitdaagt. En zeker als witte jongen, witte man... ben je ongeveer de belichaming van die status quo. Dat is...
20: Heb je dit zelf ook wel eens tegen je gebruikt gekregen?
19: Nou, er is wel eens discussie natuurlijk van, weet je, ik weet toch wel in de jaren 90, dan iemand stelde mij voor als hij weet echt veel van hiphop, of wat natuurlijk ook maar relatief is, maar hij zit er diep in, laten we het zo zeggen. Ja. En dat iemand me echt heel erg ging testen van, daar kwam ik wel doorheen dan.
20: Ja, want voor de luisteraar, ik besef nu, jij zit tegenover mij, ik zie je, maar lieve mensen, hij is zo wit als een pak yoghurt.
19: Ja hoor.
20: Terug naar je ouders.
19: Ja, lekker.
20: Je werd getest.
19: Nee, dat is... Maar ik denk eigenlijk dat... mijn roman gaat echt over twee jongens die denken... die eigenlijk de misvatting hebben, de Witte Panthers. Dat is mijn vorige boek. Dat ze zich op een bepaalde manier... volgens de stereotypen moeten gedragen... om geaccepteerd te worden binnen die scene. En dat zag je ook in de jaren 90 bijvoorbeeld bij jongens die zich heel, heel over de top gingen kleden. Of dus ja, dat heb je wel in meerdere subculturen. Dat je heel erg gaat compenseren, zeg maar. Of om de vraag te. Ja, om eigenlijk de vraag te omzeilen of je er wel onderdeel van kan zijn. Ik denk, ik ken zelf hiphop als een hele open en welkome cultuur. Dus juist een cultuur, ook een hele gemengde cultuur. Maar daar is ook wel een verschil tussen hiphop in Nederland en hiphop in Amerika wat dat betreft. In Amerika is het veel zwarter, zeg maar. En hier is hiphop ook zwart, maar er zijn, het is een ander land. Dus weet je, we hebben enorm veel Marokkaanse rappers, om maar wat te noemen. Weet je, dat is ook heel logisch gezien de positie van Marokkaanse jongeren en de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. Het idee is in hiphop dat je uiteindelijk wordt afgerekend op wat je doet en wie je bent. It ain't where you're from, it's where you're at, zeggen ze dan. Weet je wel, het maakt niet uit waar je vandaan komt. Wel een beetje. Weet je, natuurlijk, sommige artiesten maken heel graag heel groot hoe rauw hun achtergrond was. En dat valt soms ook wel mee. Of denken dat alleen al het noemen van hun postcode genoeg is om je te laten trillen op je benen, zeg maar.
20: Maar dat zijn salonrappers dus eigenlijk.
19: Je kan wel daadwerkelijk uit die hoek komen, maar dat betekent nog niet dat je een hele gevaarlijke jongen bent of zo. Weet je, het wordt ook mee gespeeld.
20: Of dat je talent hebt.
19: Dat ook, ja. Maar dat is echt wel een andere discussie. Van, ik denk, de realiteit... Dus er wordt heel erg gekeken naar hoe oprecht ben je. Dus ze zeggen ook hoe echt ben je. Maar dat kan een beetje... Daar kan je op verschillende manieren naar kijken. Maar ik merk bijvoorbeeld in interviews... Ik heb ontzettend veel van die grote sterren geïnterviewd. En je komt binnen. Je moet wel even duidelijk maken. Ik kom een echt gesprek met je voeren. Ik heb geen rare ideeën over je. Want je hebt vast al 40... Snoop Dogg krijgen elke dag de vraag waarom die zoveel bloot, zeg maar. Dus daar moet jij wel even doorheen. Van ik wil gewoon met jou, van ik vind je muziek interessant, zeg maar. Dus, maar als jij oprecht bent in je interesse en ook iets wil bijdragen aan de cultuur, dan is er voor heel veel mensen ruimte. En dat blijkt ook aan het feit dat het zo wereldwijd is. Hip-hop is huge in India. Weet je wel, boer? Er zijn succesvolle trap rappers in Vietnam. Het is overal. Reggaeton is hip-hop. De grootste popster. Bad Bunny is hip-hop. Dat is de grootste popartiest van de wereld. Alleen hij rap in het Spaans, dus dan noemen ze het Latin. Dus het heeft zoveel. Dus die kern die is belangrijk omdat. Zonder te begrijpen wat de zwarte Amerikanen, de positie van de zwarte Amerikanen en wat de achtergrond is van die cultuur, kan je de cultuur niet begrijpen. Maar dat er veel meer mensen daardoor geraakt worden. Het wordt pas een probleem als je bij mij even heel plat gezegd alleen de ketting wil ophangen en inderdaad die broek wil aantrekken en die schoenen. Maar op het moment dat er een discussie is over anti-zwart politiegeweld, dan zit je hem even uit, zeg maar. Weet je wat? Dat vind je toch een beetje te ingewikkeld. Dus ja, dat geldt dan als je zegt, wat zei je tegen die jongens in die klas? Als jij oprecht bent in je liefde voor die muziek en je bent daarmee bezig, doe lekker je ding. En dat is ook hip-hop. Ja, wat zij zeggen is hun probleem, toch? Ik heb heel veel. Hip-hop is heel motiverend. En artiesten binnen rap. Om jou ook te stimuleren dicht bij jezelf te blijven.
20: Ja, en ook, want dat kwam meerdere malen terug in je boek, en dat heb ik ook gezien bij de jongens op mijn middelbare school. Mm-hmm. In de hiphop zijn ook soms voorbeelden van hoe je als man kan gedragen.
19: Ja.
20: Hoe je goede voorbeelden, minder goede voorbeelden, maar er wordt wel tenminste de vraag gesteld wat je met mannelijkheid aan moet.
19: Dat was voor mij sowieso iets. Ik kom wel uit een leven met heel veel vrouwen om me heen, waar ik ook heel dankbaar voor ben.
20: Je hebt 5 zussen, las ik.
19: Ja, en ook meerdere moeders. Dat is een heel lang verhaal, dus daar zal ik nu niet te diep op ingaan. Maar ik heb en een vader, maar die was er niet heel veel. Dus ik was zeker toen ik zoals puber was, zeg maar, adolescent, ook wel op zoek naar wat betekent het eigenlijk om een man te zijn. Ja. En ik woonde toen nog bij mijn moeder. En mijn moeder was niet zo'n fan van mannen. En dat stak ze ook niet onder stoelen of banken. Dus als je dan jong bent, dan is het bijna van, ik hoop maar dat jij niet zo wordt. Dat is niet een heel positief vooruitzicht.
20: En om het nog even erger te maken, je bent ook nog eens een tweeling.
19: Ja.
20: En je deelde de baarmoeder ook nog eens met een andere vrouw.
19: Ja, maar dat is wel een topper, hoor. Maar dat klopt zeker. Ik vind het ook heel fijn, want ik kan heel goed. Ja, ik heb eigenlijk ook nog steeds wel meer vrouwen mee dan mannen, zeg maar. Ik kan daar heel goed. Dat vind ik een heel fijn leven.
20: Wat leerde je over mannelijkheid?
19: Ik denk eigenlijk een vorm van iets meer. Iets je hoofd iets meer recht overeind houden. Bij wijze van spreken, als je over straat loopt. Ik was heel veel buiten. Als je dan jong bent, ga je en heel veel rotzooi uithalen en je komt vaak in gewelddadige problemen. Dus dat je gewoon, ik heb best wel veel vechtpartijen, maar dan dat klinkt stoerder dan het was.
20: Maar dit was Den Haag?
19: Ja, gewoon omdat we waren gewoon altijd buiten en er zijn ook andere groepen buiten. Ja. En als andere groepen überhaupt denken dat je een groep bent, heb je al een probleem, zeg maar. Dus dat was soms wel heftig, maar dat was ook omdat ik gewoon niet zo goed wist hoe ik daarmee om moest gaan of zo. Want ik had dat niet echt geleerd. En dus het machismo, het veel bekritiseerde machismo van hiphop, daar heb ik ook wel wat aan gehad. Dat heeft me een soort. Dat heeft me iets meer in tune met mijn eigen mannelijkheid gebracht, zou je kunnen zeggen. En dat het soms ook wel ver ging wat ze zeiden, daar kwam ik dan later wel achter of zo. En dat vond ik natuurlijk als puber ook gewoon spannend. Dat het, ja. je zo min mogelijk, hoe zeg je dat? Neem vooral zo min mogelijk blad voor je mond als je 14 bent.
20: Dan, Je kan je vleugels spreiden. En voor degene die denkt, die dit hoort, denkt ik wil ook mijn vleugels spreiden. Ja. Wat een leuk gesprek. Nou, dat klopt helemaal. Dit is een superleuk gesprek. Welkom bij Nooit Meer Slapen, waar ik vanavond journalist en hip-hop kenner Saul van Stapelen spreek over zijn nieuwe boek Woorden als Wapens, over hiphop in de breedste zin des woords, de geschiedenis. En terug naar jou, Saul, want jij hebt de afgelopen 30 jaar elke grootheid gesproken. Je begon op jouw... Hoe oud was je toen je journalistiek ging studeren?
19: Even kijken, 94, dus ik was... 20.
20: 20. Toen heb jij vlak daarna voor het Urban Lifestyle Magazine Access in Den Haag... Ging jij opeens Snoop Doggy Dogg, zij heette toen nog Snoop Dogg, interviewen. Hoe kreeg je die klus te pakken? Want hij was helemaal doorgebroken.
19: Ja.
20: Hoe kom jij daar toe?
19: Eigenlijk kreeg ik de klus niet te pakken. Want ik was er wel, maar ik had geen interviewafspraak.
20: Waar was je dan?
19: Ik was in zijn hotel, maar daar zit wel iets voor, hoor. Dus dat magazine, dat was inderdaad een soort Amerikaans-achtig... Urban Lifestyle Magazine. Dus dat ging heel erg over hip-hop, R&B. Ze noemden het toen urban. Het is basically zwarte cultuur. Ja. En daar zochten ze mensen om daar te gaan. En dat was echt bij mij om de hoek. Maar ik kwam er in Utrecht. Dus ik woonde in Den Haag. Maar ik kwam er in Utrecht achter dat ze daar stagiairs zochten. Dus dat was wel grappig. Ik ging daar gewoon... Ik begon daar te schrijven over hip-hop cd's. En ik kon in heel snel alle hip-hop doen. Blijkbaar waren alle andere mensen die daar waren wat meer fan van R&B en dat soort dingen. Dus daar had ik gewoon ook mazzel mee. En ik was toen mee, want de mensen die daarachter zaten, zaten ook in concertorganisaties. Dus ze waren goed op de hoogte. Dus ik was wel bij dat concert en ik was ook in. En zij probeerde een beetje voor mij te lobbyen. En ik ging dan, ik zei uiteindelijk tegen zijn manager: wat duurt het allemaal lang? Dus ik ben ook een beetje gaan bluffen alsof ik een afspraak had en alsof ik van. Een iets grotere titel was dan
20: Even, dus de bluff die ook in heel veel hiphopteksten echt wordt gepropagandeerd.
19: Ja.
20: Dat had jij geleerd? Oké. Okay.
19: Ja. Het mooie is, Rapper's Delight is zeg maar, dan rappen ze over dat ze in de holiday inslapen, terwijl ze daar toen helemaal geen tijd voor geld voor hadden, zeg maar. Dus dat is ook hiphop. Van je claimt alvast waar je bent. Dus ik zei, ik werk voor de Nederlandse Vibe. Vibe is een heel groot urban lifestyle magazine in Amerika. Het was niet helemaal gelogen, want dat is wat we wilden doen. Ja. Maar we moesten er wel nog mee beginnen.
20: Je bent lekker Mark Rutte gegaan met
19: precies. Ja. Ik, of hoe heet hij? Ik zat bij Poetin in de... Nou goed.
20: Dus jij kwam in de dasja van Snoop Doggy Dogg terecht.
19: En het mooie was dat de mensen die wel een afspraak hadden, die waren al weggegaan, want hij was te laat. Dat is ook een reden dat ik veel rappers heb geïnterviewd. Ik kan goed wachten. En... ik kwam bij hem in de hotelkamer en zijn neef was daar en zijn mattie. En ik kende ook al die gasten, omdat ze dus op die platen ook heel vaak met die hele crew zijn. En een soort geroezemoes tussendoor en zo. Dus ik had echt het gevoel dat ik ineens in dat universum was gezogen. En ik ging met hem wiet roken in een zilveren pijpje. Hij kon er niet zo goed tegen. Dat was de tijd dat de wiet in Nederland nog sterker was dan daar. Dat is nu niet meer zo. Dus dat was ook grappig om te zien, want hij is de beroemdste blower ter wereld.
20: Je hebt hem eruit gebloot.
19: Absoluut. Ja, hij kon er toen niet goed tegen.
20: Nee.
19: En ik moest ook echt frisdrank en snoep, grappig genoeg, voor hem halen. Om hem een beetje... Hij moest nog optreden, zeg maar. En hij zat echt een beetje onzeker. En hij vroeg welke liedjes die moest spelen. En dat was gewoon zijn eerste keer in Nederland. Hij was echt nog... En dat is grappig sowieso als je die artiesten heel vroeg spreekt. Dan hebben ze vaak net hun paspoort. Dus dan zie je ook wat meer. Kijk, als je ze 10 jaar later zijn het gewoon zijn het gewoon global superstars. Snappen ze alles? Hebben ze elk soort mens ontmoet? Maar als je ze zijn heel vroeg, dan heb je ze eigenlijk nog een beetje in hun oorspronkelijke bubbel. Alleen is die bubbel net, zeg maar, hier.
20: Ja, je sprak dus best wel een jonge, kwetsbare Snoop.
19: Ja, heel jong.
20: Die voor de eerste echt over de grens was.
19: En bang was om dood te gaan, omdat net 2 maanden eerder of 3 maanden eerder was Tupac vermoord, zijn labelgenoot. En er was er werd toen heel veel gepraat over een soort oorlog tussen de Westkust en de Oostkust. Die heeft nooit plaatsgevonden. Dat is een soort heel hardnekkige mythe.
20: Ja.
19: Maar er was wel ruzie tussen 2 labels en hij zat op 1 van die labels. Dus er werd best wel gesuggereerd dat hij daar ook gevaar kon lopen. Dus hij was gewoon... De baas van zijn label was een hele intimiderende gangster. Die ook uiteindelijk tegen hem heeft gekeerd. Dus hij zat ook gewoon in een vrij gevaarlijke en ongezonde omgeving. En de vrouw van die baas was die manager tegen wie ik zei dat ik van de Nederlandse vibe was, want dat was zijn manager. Dus het is een soort. Hij zat toen niet in een hele. Maar ja, voor mij was het heel leuk, want ik was gewoon een jonge student journalistiek en ik luisterde letterlijk elke avond naar zijn album. En ik zat gewoon ineens met hem te praten over ja, wie vonden we, welke rapper we het best vonden in het dissen, beledigen van andere rappers. Of
20: en wie excelleerde volgens
19: dat was volgens ons Ice Cube, ja, absoluut. Ja. Ja, Ice Cube is echt een. Als je ruzie krijgt met Ice Cube, dan is het klaar.
20: Ja. ja. Ik wil even nog, want dit gaat zo lekker, maar er is nog één ding wat ik heel graag wil weten.
19: Zeker.
20: Dus ik kap even Snoop Dogg
19: af. Ja, heel goed.
20: Als je kijkt naar hoe hip-hop is gewaardeerd door de decennia heen, heb ik het idee dat er toch door de reguliere kunstwereld, door de reguliere muziekwereld, ook door de reguliere letteren, toch nog steeds op wordt neergekeken.
19: Ja. 100%.
20: Ja, waar komt dat door?
19: Ja, er is een heel hardnekkig beeld van hip-hop, alsof het iets is voor je 16-jarige neefje in het clubhuis. En dat is natuurlijk. Dat was vroeger zo, omdat dan de mensen die daarover schreven of in de media waren veel ouder. En de mensen die er echt mee bezig waren heel jong. Dat begint natuurlijk te veranderen op het moment dat die groep ook er gaat werken en zo. En bijvoorbeeld dat wat ik vertelde over die waarschuwingsstickers. Dus je maakt een ongelooflijk belangrijk album waarin jij iets aankaart wat alle media niet hebben aangekaart. En er staat op, pas op, niet kopen voor je kinderen. Ja. Dat hebben heel veel mensen onthouden als, oh ja, die rappers, dat zijn die vuilbekkende, scheldende, seksistische rotzakken. En daar is eigenlijk nooit meer een nuance. Dus er zijn nu, ik doe nu letterlijk interviews met mensen die daarmee komen, zeg maar. Dus die mij op 40 jaar oude stereotypes nog steeds zeggen van ja, maar ze schelden de hele tijd en ze vinden dit. Terwijl het, ja, dat, ja, er zijn, dat is er, maar dat is niet de norm of dat is niet de hele cultuur. Het is veel genuanceerder. Ik denk dat het er ook deels mee te maken heeft. En dat is een wat ingewikkelder om over te praten. Maar een soort ongemak met. En dat zit heel diep in onze maatschappij, in onze samenleving. En misschien wel in de hele westerse samenleving. Een ongemak met mensen van kleur. En zeker zwarte mensen. Die luidkeels hun mening geven en zich niet aanpassen. We zijn heel lang gewend als je gewoon mee ging doen met de witte norm, zeg maar, dan was je geaccepteerd. Maar als jij gewoon, ja, nou, zie de Zwarte Piet discussie bijvoorbeeld, weet je wel, van ho, wacht eens eventjes, heb jij hier een mening over? Waar haal je het lef vandaan? Weet je, dat was de reactie.
20: Maar het zit nog dieper, want dat vond ik, daar viel mijn mond van open toen ik je boek las.
19: Mm-hmm.
20: Je zegt op een gegeven moment, en je geeft een heel scherp voorbeeld, je zegt, als een witte kunstenaar zich over geweld buigt, bijvoorbeeld Martin Scorsese, nou, in zijn films over de mafiosi, het bloed klotst tegen de plinten, de paardenhoofden vliegen om een beeldscherm heen, dan is dat een artistieke uiting. En hij wordt gezien als een individu dat toevallig over geweld.
19: Ja.
20: Terwijl wanneer zwarte rappers zich het over geweldsdaden hebben, dan worden ze meteen gestereotypeerd en zij zijn dan symbolen voor een soort gewelddadige cultuur die typisch is voor zwarte mensen.
19: Precies. Het past bij het stereotype van een zwarte man, met name als een soort levensgevaarlijk iemand. En kijk, er is ook. Scorsese heeft ook wel kritiek gehad vanuit zijn achterban, weet je, Italianen waren er ook wel een keertje klaar mee, zeg maar. Maar een goed voorbeeld vind ik ook David Simon van The Wire. Dat is een van de beste tv-series ooit. Is ook echt zo ontvangen. Dat gaat over exact de onderwerpen waar die rappers over rappen. Die jongens op die straathoek praten precies zoals die rappers. En deze witte journalist, onderzoeker, schrijver, krijgt dan het ongelooflijk veel respect. Wat laat je die jongens authentiek praten zoals ze praten, enzovoort. Maar dat kon hij ook doen omdat hij al 30 jaar rap achter zijn kiezen had, zeg maar. Dus degene die het verteld heeft, ik heb het zelf van, ik was heel jong toen ik al werd geïnterviewd over hiphop en mensen namen mij best wel serieus. Omdat ze gewend zijn dat witte mensen een soort neutrale stem. En zodra jij dan van kleur bent en daar wat over zegt, ben je dan eigenlijk nog wel neutraal. Maar wie zegt dat diegene die dat jou vraagt neutraal is? En er wordt dus heel erg vanuit stereotypen gedacht. Het idee, ik vind bijvoorbeeld heel grappig, sowieso wordt er altijd, of grappig, storend, whatever. Maar dat er wordt gezegd, er wordt geweld verheerlijkt. Terwijl het voor een heel groot gedeelte een heel traumatisch verhaal is over geweld. Dus sowieso is verheerlijking natuurlijk best een gek woord. Van, is dan elke misdaadserie een verheerlijking van misdaad? Is de populairste misdaadgame een verheerlijking? Dus er is veel meer. Het gaat veel dieper dan dat. En dat geldt ook voor. Ja, ze willen hele dure dingen laten zien. Of laten zien hoeveel geld ze hebben. Ja, als jij eigenlijk altijd te horen hebt gekregen dat je niks kan bereiken, ga je op een andere manier laten zien wat je wel bereikt hebt.
20: En dan is er de buitenwereld die alsnog een enorm dubbele moraal hanteert.
19: En die buitenwereld is natuurlijk ook nog eens. Zeker de entertainment en de media draaien ook op sensatie, ophef, materialisme. Dat speelt daar ook allemaal een rol, zeg maar. En zij hebben sommige karikaturen, sommige stereotypen en ook sommige giftige dingen overgenomen om voor zichzelf iets op te bouwen, zeg maar. In plaats van dat jij mij tuig noemt, tatoeëer ik heel groot tuig op mijn borstkas. En ga ik rappen dat ik het allergrootste tuig en dat jullie me allemaal niet kunnen raken. En verdien ik 25 miljoen en kan mijn hele familie tot in 6 generaties eten. Ja.
20: Maar dan zou je als advocaat van de duivel ook kunnen zeggen, ja, dan hou je die vooroordelen ook mooi in stand.
19: Ja, nee, en die advocaten van de duivel zitten ook in de cultuur. Dus daar is altijd discussie over. Ik denk ook dat bijvoorbeeld de eerste die dat is gaan doen wat meer impact had dan de 800.000ste die dat is gaan doen. Of, dus tuurlijk, als je. Maar kun jij iemand die letterlijk is opgegroeid van. Ik geef best wel veel voorbeelden in het boek van artiesten, omdat ik dat echt opvallend vind, die dan vertellen over hoe jong ze waren. Dus nou ja, op mijn 12e ben ik al mijn vrienden kwijtgeraakt. Op mijn 13e zag ik voor het eerst iemand doodgeschoten worden. Op mijn 14e. Dat zijn geen verhalen die wij horen over die mensen. We horen het pas als we op hun 18e een plaat nemen waarin ze zeggen, yo, they shot him. En weet je wat? Dat hele ding waar zij mee zijn opgegroeid, verwerken in muziek.
20: Ja, en dus als die alternatieve journalistieke functie.
19: En dan zeggen we, maar waarom heeft hij het over schieten? Ja, yo. omdat hij niet weet wat hij met die beelden aan moet, bij wijze van spreken. Van, dit is zo heftig, omdat op je. Die artiesten, we hebben het bijvoorbeeld. Tupac en Biggie, dat zijn een beetje mythisch geworden figuren uit de jaren 90, omdat ze tragisch genoeg zijn vermoord. Nou, er zijn speelfilms, het zijn een soort bijna Marvel, weet je, superhelden characters
20: en martelaren geworden.
19: Maar ze waren ook 24 en 25 toen ze doodgingen.
20: Idioot,
19: en dat is wat mensen missen. Dus natuurlijk, ze waren ook op straat, word je ook sneller ouder, weet je, want je moet sneller je mannetje staan enzovoort. Maar het zijn kinderen, weet je, er worden kinderen vermoord van 19, 20 jaar. En als dan berichten wij daarover van ja, gangsterrapper, alsof het doodnormaal is dat die. En dat is een vorm van ontmenselijking die een onderdeel is van dat, ja, wie bepaalt eigenlijk.

0: heel intellectueel en als een rapper dat laat zien, dan is het, ja, hij verheerlijkt geweld. Of hij verheerlijkt het drugsmilieu. Of niet om te zeggen dat die artiesten er niet ook zijn, hoor, die daar veel minder gelaagd verhaal over vertellen. Maar ja, het is belangrijk om dat veel breder en genuanceerder te zien, omdat we daar heel veel van kunnen leren.
1: Ja, en die dubbele moraal strekt zich niet alleen uit in de beoordeling van het handelen van deze mensen, maar ook naar de waardering, of misschien juist niet de waardering, van hiphop als kunstvorm, als literaire vorm.
0: Ja.
1: Op zich, ik heb ook het genoegen van een broer die helemaal in de hiphop zit. Mm-hmm. En ik heb al die teksten meegekregen. En ik zit zelf in de poëzie, maar ik ben ook gediplomeerd letterkundige.
0: Ja.
1: En als ik kijk naar de teksten van Tupac, dat is zo poëtisch. De teksten van Kendrick Lamar, ook hoe hij bijvoorbeeld het over het alcoholisme in zijn familie schrijft. Wat is jouw mening daarover? Is het ook poëzie? De beste hiphop?
0: Ja en nee. Leuk altijd. Maar nee, ik bedoel eigenlijk, omdat er iets bij zit wat ik lastig vind. Ik weet bijvoorbeeld, in de jaren 90 is er wel eens een bundel verschenen met Nederlandse rap als poëzie. En dan hadden ze echt hele lompe teksten gewoon uitgeschreven. Het was echt, dat was gewoon niet goed gecureerd. Maar ook, je moet het horen, zeg maar. Dus de manier waarop het is een...
1: Het is woordkunst.
0: Het is woordkunst en het is performancekunst ook. Ja. Dus het is... Ik beschrijf bijvoorbeeld een Young M.A. Dat is een vrouwelijke rapper die vertelt dat haar broer vermoord is. En dan ze richt zich tot de dader. Ja, als je dat hoort, dat is extreem dreigend en agressief. Als je het opschrijft, denk je, ja, dit is gewoon een psycho. Die moeten we oppakken, bij wijze van spreken. En ja, dat kan ook. Maar als je het hoort, voel je je voelt de blues, je voelt haar pijn. Je voelt ook de agressie en waar ze toe in staat is. Wat ook heftig is om te kunnen horen. En daarmee communiceert ze van alles wat ik niet in mijn... Weet je, wat ik op een andere manier tot mij krijg, zeg maar. En soms is het heel poëtisch. En bijvoorbeeld rappers als Nas, Kendrick Lamar gebruiken waanzinnig veel literaire technieken. Echt personages, echt kunnen met drie woorden een personage neerzetten. Weet je, zoals de beste schrijvers kunnen hele, bijna intergenerationeel praten. Kendrick kan, wat hij ongelooflijk goed doet, is ook dat hij continu zijn eigen privé pijn en worsteling gewoon combineert met van de piramide in Egypte tot Mandela. Hij trekt alles erbij en het blijft een soort van kloppen. En je voelt gewoon hoe urgent het is.
1: Ik vind hem ook wel echt de T.S. Eliot wat dat betreft.
0: Ja, hij is echt waanzinnig. En het is ook mooi omdat hij heeft een paar verschillende fases gehad. Dus hij varieert ook. Dus hij is continu... Hij heeft ook echt een donkere periode gehad en heeft een hele therapie. Maar dat is ook helemaal opgezet als een therapie, die plaat, weet je wel. Dus het is niet dat hij maar blijft bij één ding. En Nas heeft dat bijvoorbeeld ook. Die kan zo goed neerzetten van, hij heeft een nummer waar hij dan echt op die jongens inpraat die hij gewoon kent. Die jongens op straat die dingen doen, die eigenlijk geen rem meer hebben. Omdat ze hebben geleerd van, als jij bang voor mij bent, is dat macht. Dat is een straatwet. Weet je, op straat is dat prettig als mensen bang voor je zijn. Dat is veiligheid. En het kan ook nog eens geld opleveren, zeg maar. Dus een afschrikwekkende houding is van belang. En hij probeert ze dan een soort van menselijkheid terug te brengen, omdat hij ze wel nog steeds als mensen ziet. Want dat zijn zijn mensen. Hij heeft zelf vergelijkbare ervaringen gehad. Dus het is een vorm van menselijkheid terugbrengen in een volledig platgeslagen verhaal. En dat is wel wat poëzie en literatuur ook kunnen doen.
1: Ja,
0: zeg maar.
1: Absoluut, absoluut. Ja. Heb jij ooit gerapt?
0: Ik heb wel eens gerapt, ja. Ik zat vooral omdat mijn vrienden en mijn beste vrienden, ook toen ik opgroeide, waren allemaal producers. Dus en producers zijn de mensen die de muziek maken waar de rapper overheen rapt. Dus met de computers enzovoort. En zelfs met de samplers. Dus ik zat heel veel in studio's. En als dan de ik ben op zich niet slecht met woorden. En
1: waar gingen je teksten dan over?
0: Nou, die waren eigenlijk al veel te maatschappelijk ook. Dus het werd niet zo heel enthousiast ontvangen. Omdat iedereen tof deed. En dan ging ik, weet ik wel, over de slavernij en over kolonie. Dus dat was toen al een beetje...
1: Je was een voorloper.
0: Vluchtelingen, weet ik niet. Zeg maar, waar dit was...
1: Maar grappig, dit is ook de sociale rechtvaardigheid die hippie-ouders dus hadden.
0: Ja, dus dan...
1: Ja, waardoor jij compleet mislukte als hiphop-artiest.
0: Ja, precies. Als rapper was dat toen niet... Had ik iets lomper moeten zijn, maar...

0: ik vond mezelf ook, ik vond mezelf gewoon niet de beste. En ik denk, als rapper moet je jezelf de beste vinden. Dus ik heb ook nooit, weet je, rappers vragen het ook wel eens. En dan zeggen ja, maar ik heb eigenlijk ook die ambitie niet. Want ik kan alleen die ambitie hebben, en dat heb ik met schrijven niet. Ik vind mezelf niet de beste schrijver ter wereld of zo. Maar ik vind dat ik wel iets toevoeg over het onderwerp, zeg maar. En bij rappen zag ik niet iets voor me. Ja, dat mist er nog, dat moet ik gaan doen, zeg maar. Dus dat, maar als, ja, net als tekenen of voor mij ook gedichten. Of er zijn genoeg dingen die ik voor mijn plezier kan doen. En daar hoort muziek maken ook bij. Alleen, ja, ik vind nu bijvoorbeeld, zou ik eerder een beat slaan of zo. Maar vroeger, ik heb ook in bandjes gezeten en zo. Dus ja, ik vond het gewoon leuk om muziek te maken. En dat ging langzaam van bandjes naar meer elektronisch. Ja. En zeg maar, ik was een drummer en mijn beste Mattie die speelde keyboard. En ja, later ging hij beats maken en dan gingen we heel veel bier bij de tankstation halen. En dan waren we tot laat in de avond. Ja, dat moet je allemaal niet willen terughoren. Maar we hadden wel plezier.
1: Nou ja, en daar gaat het ook om.
0: Ja, zeker.
1: En ik wil nog even naar een laatste vraag. Want er blijft even iets hangen in mijn hoofd.
0: Mm-hmm.
1: Ik vergeleek net kennelijk Lamar met T.S. Mm-hmm. Eliot. T.S. Eliot, grote Nobelprijswinnaar van de poëzie, ja, natuurlijk. Een aantal jaar geleden won Bob Dylan, ja, de Nobelprijs voor de literatuur. De literaire wereld stond op zijn kop,
0: ja,
1: want dat kon toch niet. En een, ja, songwriter, de songwriters in mijn omgeving wreven in hun handen van, oh, wacht eens even, dus voor ons kan het misschien ooit ook gebeuren. Ja. Ooit zal er ongetwijfeld ook een Nobelprijs voor literatuur worden uitgereikt aan een rapper.
0: Ja.
1: Aan iemand die hip-hop maakt.
0: Ja.
1: Aan wie, dood of levend, we houden het even open,
0: ja,
1: zou die volgens jou het meest verdienen?
0: Ja, mijn eerste gedachte zou Kendrick zijn, omdat ik vind dat hij
1: Kendrick Lamar,
0: ja, omdat hij zoveel, ja, zijn verhalen zo gelaagd zijn en zoveel, ja, verschillende invalshoeken, zoveel verschillende karakters die op elkaar reageren. Dat vind ik echt. En omdat hij eigenlijk de afgelopen 15 jaar gewoon is uitgegroeid. Net als een Bob Dylan vroeger. Ja, hij is een soort van de vertolker van de tijdgeest voor zijn community. En wat een wat spannendere keuze zou Ice Cube zijn, omdat Ice Cube ook gewoon hele, hele lompe tekst heeft en heel erg agressief kon worden toen hij nog heel, heel jong was, 18, 19.
1: Is dat een kwaliteitskenmerk?
0: Nou ja, dat gaat je gewoon die Nobelprijs kosten, natuurlijk. Maar hij was wel, ja, hij heeft zo'n dat neergezet, dat hele, dus die
1: de gangster rap.
0: Ja, hij was van NWA, hij was schrijver van Fuck the Police. Dus het eerste grote nummer over waarin de politie echt zo hard werd aangepakt. Wat zo'n succes was dat, ja, er zijn 500 nummers uitgekomen die Fuck the Police heten, zeg maar. En bijna elke rapper sindsdien heeft op Ice Cube gelet. En hij kan ook zo heel goed hele kleine scènes die meteen alles duidelijk maken over waar een personage vandaan komt en wat zijn problemen zijn enzovoort. En ja, dus dat verhalende, dat je helemaal meenemen onderweg naar in de hood en wat er allemaal gebeurt, daar was hij al heel goed in. Dus ik zou bij hem bijna als, ja, omdat zonder hem die anderen er niet waren geweest. Dus dat is natuurlijk ook belangrijk. En stijl is heel belangrijk. Dus je zou kunnen zeggen, misschien inhoudelijk minder, maar Rakim bijvoorbeeld, die in de jaren 80. Rakim is gaan rappen. Die speelde ook saxofoon. En die is gaan rappen op de tonen van die saxofoon. En hij was de eerste. Daarvoor was het gewoon la la la la la la la la, weet je wel. En
1: maar
0: hij maakte
1: heel
0: innovatief. Hij ging er ineens een hele muzikale. Het werd niet alleen ritme, maar ook prachtige melodieën en zo. En dat heeft elke rapper daarna beïnvloed.
1: Ja, dus voor de boekmakers, wie wil inzetten voor de eerste Nobelprijs van literatuur voor een hip-hop-artiest, Kendrick Lamar, Ice Cube of
0: Rakim.
1: Zo fantastisch dat je er was. Dank je wel voor, ja, alles wat je hebt verteld. En voor degene, en ik raad het iedereen aan die hier meer van wil weten, dat zou je moeten weten. Woorden als wapens van Sal van Stapelen ligt nu in elke goede boekhandel.
0: Sowieso.
1: En dit was het ook weer voor vanavond met Nooit Meer Slapen. Deze aflevering en alle andere kan u terugluisteren in uw favoriete podcast-app.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, NPO weet meer.
2: 1 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump zegt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jesselgus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jesselgus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jesselgus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jesselgus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het Belgische regeringsbeleid zijn afgelopen dag 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen. En de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag ook weer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1.
3: APRO-TROS. De oorlog in Soedan lijkt ver weg, maar heeft opvallende banden met Nederland. In de podcast Oorlog in de Achtertuin onderzoeken NOS-journalisten Lisa Schallenberg en Gidi Pols hoe het conflict zelfs tot in een Zaanse huurflat en Den Haag reikt. In een koelwagen voor Nadia reist journalist Max Bogaert met hulpgoederen door Oekraïne. Zij heeft een koelwagen nodig om de lijken op te halen van het front. Daar ontdekte hij hoe moeilijk het is om als journalist alleen verslag te doen wanneer mensen dringend hulp nodig hebben. Twee podcasts die laten zien dat oorlog niet ophoudt bij onze landgrenzen.
0: Vink, de podcastgids van Nederland.
1: Met Redouan Aitwar.
3: Inderdaad, dit is Vink, de podcastgids van Nederland, aflevering 368 met mijn gasten Lisa Schallenberg en Max Bogaert. Fijn dat jullie er zijn. Maar wie zijn deze mensen? Lisa Schallenberg, jij bent een economisch journalist en televisieverslaggever bij de NOS. En binnen jouw werk richt jij je vooral op handelsoorlogen, kunstmatige intelligentie en bestaanszekerheid. De podcast die je hebt gemaakt is ook meteen je debuutpodcast, Oorlog in de Achtertuin. En die heb je niet alleen gemaakt samen met Gidi Pols, ook zijn debuutpodcast. Hij is onderzoeksjournalist, historicus en dichter. En hij is gespecialiseerd in economische thema's zoals belastingontwijking, het toeslagensysteem en de schuldenindustrie. Was het spannend, zo'n debuutpodcast maken?
4: Niet echt spannend, maar wel heel leuk om iets heel anders te doen. Ja, ik ben inderdaad televisieverslaggever, dus ik maak verhalen van 1 minuut 40 doorgaans in het journaal. En nu hebben we 6 afleveringen van een half uur gemaakt. Dus dat was eigenlijk ook wel een snoepwinkel, dat we ineens heel veel meer konden vertellen dan we normaal gesproken kwijt kunnen in de producties die we maken.
3: Ja, mooi. Tegenover jou zit Max Bogaert. Jij bent journalist, politicoloog en podcastmaker. Jij richt je voornamelijk op politieke en maatschappelijke verhalen. En je hebt al heel wat podcasts gemaakt. Ja, ik heb hier een aantal opgeschreven. 7 dagen in november over de nasleep van de Ajax-Maccabi-rellen. Maar ook de podcast Jan van Leiden en het einde der tijden. Fijn dat jullie er zijn. We gaan meteen de podcast materie induiken, want Oorlog in de Achtertuin. Afgelopen week lanceerden jullie voor de NOS deze 6-delige podcastserie. Dat gaat over de oorlog, de burgeroorlog in Soedan en hoe dat connecties heeft met Nederland. Laten we even luisteren naar een klein stukje.
4: Zullen we even kijken waar we goed kunnen zitten? Jij pasje bij je?
5: Ja.
4: Het is woensdagmiddag, 5:30. En mijn collega Gidi Pols en ik, Lisa Schallenberg,
5: lopen door het NOS-gebouw.
6: Hier misschien ergens op die banken.
5: We wachten op een bron. Iemand die ons iets wil vertellen.
7: Hij wilde heel graag met ons praten, zei hij aan de telefoon. Maar we weten niet eigenlijk zo goed waarom.
8: Nee, het is een beetje vaag eigenlijk.
5: Gidi had me een maand hiervoor een sms'je gestuurd.
7: Hoi, zullen we zo even bellen over Soedan?
5: Soedan? Dat is niet iets waar we ons normaal gesproken mee bezighouden. Gidi en ik zijn economisch journalist. We maken verhalen over olieprijzen, de huizenmarkt of belastingconstructies.
7: Maar nu ben ik iets op het spoor over Soedan. Iets dat te groot lijkt om in mijn eentje te onderzoeken.
9: Ik ben heel blij met wat jullie nu verteld hebben, want we gaan hier zeker...
7: En na dit gesprek, op die woensdagmiddag, blijkt het verhaal nog groter dan ik al dacht.
10: Er zitten echt wel schokkende dingen in die heel belangrijk zijn dat het ook gewoon naar buiten komt.
8: Dat we dat weten.
5: Gidi en ik raken verstrikt in steeds meer verhalen over de oorlog in Soedan.
11: Maar eerst Engels en daaronder Arabisch.
8: Wat is het nummer?
5: Het zijn verhalen die zich hier afspelen.
8: Kun je even kijken?
11: Ja.
5: In plaatsen als Den Haag, Doorn, Zaandam.
8: Hij is gereageerd.
5: Verhalen over zakendeals voor het leger.
8: Wauw.
7: Toch even een beetje sprakeloos of zo, hè?
5: Over oorlogspropaganda.
8: Mijn hart klopt wel wat harder nu.
5: En een schimmig bezoek van een hooggeplaatste paramilitair.
8: Met jou?
7: Ja, ik voel hem ook wel, ja.
12: Ik zag het en ik dacht van, dat kan niet waar zijn.
7: Het zijn verhalen waar we van schrikken. Die soms bizar lijken, maar waar blijken.
13: Dit was hem.
7: En een enkele keer zijn het ook verhalen die ons hart verwarmen.
14: Wat ik dan terugzag in hun ogen was toch wel nog eens een sprankel aan licht.
7: En telkens vragen we ons af. Hoe kan het dat de oorlog in Soedan in Nederland terechtkwam? En Nederlanders in die oorlog.
5: Je luistert naar Oorlog in de Achtertuin. Een podcast van de NOS over de grootste humanitaire crisis op dit moment. De oorlog in Soedan. Een conflict dat ver weg lijkt, maar dichterbij is dan je denkt.
7: Wij zijn Gidi Pols.
5: En Lisa Schallenberg. En in deze podcastserie vertellen we je 6 verhalen die we in onze zoektocht hebben ontdekt.
7: Met uw telefoonnummer erbij in Nederland.
15: Ja, maar dat is niet meer waar.
5: En de eerste aflevering gaat over het verhaal dat Gidi op het spoor was toen hij me dat sms'je stuurde.
16: Als dit uitkomt, Gidi, dan durf ik je ook een briefje te geven dat de FIOD onderzoek gaat doen.
5: Dit is aflevering 1, De Zakenman.
3: Ja, en nu zijn de 6 afleveringen allemaal online te beluisteren. Oorlog in de Achtertuin, je hoorde net 4 minuten van de allereerste aflevering. De podcast zit supergoed in elkaar, muzikaal ook heel fijn. Jullie spreken trouwens ook de artiest die jullie...
4: Daar zijn we heel blij mee, dat gelukt is, ja.
3: Maar zo'n podcast, jullie zijn niet echt van de oorlogverslaggeving. Maar toch wel een podcast dat hierover gaat. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om hier een podcast van te maken?
4: Ja, dat is echt. We zijn eigenlijk een beetje per ongeluk in terecht gekomen. Want Gidi en ik zijn dus collega's bij de NOS. En Gidi maakt heel veel verhalen over sancties. Mm-hmm. En vooral in de oorlog met Oekraïne is hij heel erg in die Russische bedrijven. Het geld wat hier staat, wat gebruikt wordt voor die Russische oorlogsmachine gedoken. De sanctieontwijking is echt een van zijn dossiers. En op een gegeven moment heeft hij bedacht van ja, die oorlog waar het eigenlijk heel weinig over gaat, die oorlog in Soedan. Zou Nederland, waar zoveel geld gestald staat, zou dat misschien ook een rol spelen in dat conflict? Dus dat was gewoon een open vraag. En inderdaad, nou ja, precies op zo'n rustige avonddienst, zoals je net hoorde. Dan werkt hij van 2 tot 10 hebben wij dan een avonddienst bij de NOS. En als er dan weinig gebeurt, dan heb je tijd om dit soort een beetje misschien nerdy dingen te gaan zitten uitzoeken. Ja. Dus hij is echt in die sanctielijst gedoken en heeft gekeken van zijn deze bedrijven in Nederland actief? En toen ontdekte hij dat er een Nederlands bedrijf is met een link naar een heel groot Soedanees gesanctioneerd bedrijf. En dat Nederlandse bedrijf dat zat in een huurflat in Zaandam. En dat bleek dus op de een of andere manier toch mogelijk gelinkt te zijn met een van de allergrootste bedrijven in Soedan. En een bedrijf dat in handen is van het Soedanese regeringsleger, een van de 2 strijdende partijen.
3: Wauw.
4: Dat ontdekte hij. En
3: als we het hebben over groot, hoe groot hebben we het dan over?
4: Ja, dat is echt een conglomeraat. Dus het zit in heel veel verschillende sectoren. Het zit in landbouw. Sudan is een heel belangrijk landbouwland. Maar ook infrastructuur, constructie, ook goud. Dus dat zijn echt bedrijven die bijna de totale economie in handen hebben. Dus dat is ook heel anders dan wat wij hier in Nederland hebben. Het leger en de economie is daar heel erg met elkaar verbonden. Oorlog en de economie. Dus dat is echt een van de grootste bedrijven daar. Dus wij vergelijken het zelf met als je aan Soedanese Nederlanders vraagt: ken je het bedrijf Zatna? Want zo heet het. Echt iedereen kent dat bedrijf. Dat is het allerbekendste bedrijf ongeveer. En ik ben dus televisieverslaggever. En Gidi had het ontdekt. En die dacht, ja, dit is toch wel iets anders dan we gaan dit morgen opnemen en in het journaal brengen. Want hier is echt wel wat meer onderzoek voor nodig.
3: Ja.
4: Dus die dacht, ik vind het fijn om dat samen te doen. Dus die heeft mij toen dat sms'je gestuurd. Zullen we even bellen over Soedan? Met het idee van laten we ook samen gaan sparren en met mensen gaan spreken in de Soedanese gemeenschap van: kennen jullie dit bedrijf? Wat doet dat Nederlandse bedrijf hier? Maar het kleefde toen al aan ons, omdat wij die contacten hadden. En nou ja, in eerste instantie heb ik toen heel kort geprobeerd om een radioreportage te maken. Van een van onze zoektochten naar iemand die propaganda verspreidt. Dat is onze tweede aflevering. Ja, toen kwamen we er heel snel achter van: dit kan helemaal niet in een radioreportage.
3: Ja, die TikToker, hè? Aflevering 2. Zo.
4: Ja. En toen hebben we gepitcht van: moeten we niet gewoon
3: een podcast gaan maken...
4: en elk verhaal een aflevering laten zijn.
3: Ja, super. Max, je hebt geluisterd.
13: Ja, ik heb het begin of de eerste aflevering en het deel van aflevering 2. Ik had nog niet genoeg tijd. Ik ga hem straks verder luisteren.
3: Ja, nee, zeker doen. Maar
13: ik heb het eerste verhaal kunnen horen.
3: En wat vind je er tot nu toe van?
13: Ik vind het heel gaaf gemaakt. Ik vind het sowieso heel leuk wanneer je als luisteraar met de journalist over de schouder mag meekijken. Dus dat je bijvoorbeeld zo'n belletje mag meeluisteren hoe dat dan gaat. Ik denk dat dat überhaupt voor de journalistiek heel belangrijk is. Om heel inzichtelijk te maken dat dat heel mensenwerk is. En dat je ook met gewone mensen contact hebt. In plaats van alleen de 1 minuut 40 wat je conclusies zijn. Dus dat voelt heel erg. Het voelt heel erg alsof je op pad bent met twee journalisten. Mm-hmm. En er onderdeel van bent van die zoektocht. Dus ik vind dat heel erg leuk. Ik had nog een gelijke vraag. Omdat ik ben zelf dus ook voor het eerst een verhaal over een land in oorlog gaan maken als journalist. En jullie dus ook. En ik merkte dat aan de ene kant denk ik dat je daarmee een hele brede blik kan hebben. En nog heel onbevangen erin kan gaan. Maar het heeft ook zijn gebreken. Dat je kent het land eigenlijk niet zo goed. Ik denk maar, jullie zijn ook niet geweest.
4: Nee, zeker niet.
13: Nee. Dus hoe was dat voor jullie?
4: Ook wel ingewikkeld, inderdaad. En ook om te navigeren tussen. En dat is ook wel een parallel, denk ik, met jouw podcast waar we het straks over gaan hebben. Het navigeren tussen ook de propaganda van beide kanten. Want dit is een oorlog waar elke oorlog zit propaganda in. Maar hier zijn ook twee strijdende partijen. Het is heel lastig om te duiden van: staat iemand aan een van de twee kanten? Is deze informatie gekleurd en op welke manier? En zeker voor ons die dus daar nog helemaal niet heel veel verhalen over hadden gemaakt, was dat echt wel ingewikkeld. En wij hebben heel veel gehad ook aan deskundigen, bijvoorbeeld Annette Hofman van het Klingendaal Instituut, echt de Soedan-expert, die heeft daar hebben we heel veel mee kunnen spreken, maar ook onze eigen correspondent Alice van Gelder, die is ook in Soedan ook geweest, dus die kent dat conflict ook heel goed. Mm-hmm. Dus op die manier hebben wij onszelf ook laten bijsturen en laten informeren.
13: Ja, wat fijn.
4: Ja.
3: In hoeverre is Nederland eigenlijk verweven in de oorlog in Soedan?
4: Nou ja, dat is inderdaad de these van onze serie. Dat er dus banden zijn. Ja. En de banden die wij ontdekt hebben, dat zijn dus die 6 afleveringen eigenlijk. En dat gaat over 5 afleveringen daarin gaan. Over mensen of gebeurtenissen die een moreel twijfelachtige of moreel verwerpelijke rol spelen in dat conflict. En de laatste aflevering gaat over mensen die een hele hoopvolle, een hele mooie bijdrage doen. Mensen proberen te helpen. Dat is een band die er natuurlijk sowieso is. Heel veel mensen die in Nederland, in de Soedanese diaspora in Nederland wonen, die steunen mensen die zijn achtergebleven, zijn familieleden. Dus op die manier is die oorlog natuurlijk hier. Er zijn ongeveer 12.000 mensen, Soedanese Nederlanders in Nederland, die allemaal familieleden hebben die daar nog zitten. Dus dat is een heel duidelijke band. En dan hebben wij ontdekt dat er mensen ook in Nederland zijn die proberen dus om geld te verdienen voor dat Soedanese leger of propaganda te verspreiden. En op die manier zijn die banden er dus ook. Ja.
3: Voordat je aan deze podcast begon, hoeveel wist je eigenlijk over het land Soedan?
4: Ik denk een beetje zoals misschien iets meer dan een gemiddelde krantenlezer. Als journalist weet je natuurlijk veel omdat je gewoon luistert en leest, maar niet meer dan dat. Dus dat was voor ons ook wel echt een hele verkenning, ontdekkingstocht door dat land. Wat we ook hebben leren kennen, ook door de ogen van heel veel mensen met wie we hebben mogen spreken die daar vandaan kwamen.
3: Ja. En wat wil je bereiken met deze podcast? Wat is de boodschap die je de luisteraars mee wil geven?
4: Nou, kijk, wij hebben, zoals ik zei, we hebben denk ik vijf echt wel gewoon nieuwsverhalen ontdekt. En dat zijn de eerste vijf afleveringen. Dat gaat echt over, dat zijn nieuwsverhalen. We hebben één verhaal ook echt op het journaal ook gebracht. Mm-hmm. Over een Nederlander die een ministerspost heeft aangeboden gekregen in een schaduwregering in Soedan. Dus wat we willen bereiken is dat we die verhalen die vaak in de Soedanese gemeenschap heel erg bekend zijn, maar ook veel mensen die wij gesproken hebben, hebben we ook het gevoel dat ze genegeerd worden, dat er te weinig aandacht is voor hen. Dus we willen bereiken dat we die verhalen die verdiend worden om verteld worden, omdat het gewoon nieuwswaardig is, dat we dat doen. Dat zijn denk ik verhalen die gewoon zijn blijven liggen heel lang. Maar wij hadden wel op een gegeven moment ook, ik denk dat ook een parallel is met jouw verhaal, Max, dat we dachten van de beeldvorming die bijna dan ontstaat op het moment dat je vijf afleveringen gaat maken over mensen die bijdragen aan die oorlog of situaties die toch een negatieve impact hebben. Dan gaat bijna ook het beeld misschien verrijzen dat alle Soedanese Nederlanders hier daar op een ingewikkelde manier met die oorlog verbonden zijn. Ja. En dat wilden we niet bereiken. Het was heel duidelijk dat we daarvan dachten van dat is niet correct. Dat is niet een representatief beeld. Dus ook al zijn deze negatieve verhalen moeten wel verteld worden, maar bij elkaar krijg je dan misschien een beeld wat niet meer klopt. En dat is ook de reden dat we de zesde aflevering erbij gemaakt hebben. En dat is een aflevering die heel nadrukkelijk gaat over al die mensen die de gaarkeukens organiseren en geld steunen, geld geven daaraan. Of mensen die, de radiostudio hier, die zorgt dat er gewoon betrouwbare informatie wordt verspreid naar mensen in Soedan. Er zijn heel veel mensen ook hier die op humanitaire wijze proberen bij te dragen. En ik denk zeker in de context van Soedan is dat echt heel indrukwekkend, dat ondanks al dat geweld en ondanks al dat leed, dat die veerkracht daar nog steeds is en die solidariteit daar ook heel duidelijk is. En dat zeggen ook veel mensen die veel weten over Soedan, die benoemen dat ook, dat dat echt heel, heel bijzonder is.
3: Ja.
4: En daarom hebben we daar ook een aflevering over gemaakt om toch wat meer volledig beeld van deze situatie te geven.
3: En het ook een beetje in balans te brengen.
4: En het in balans te brengen, ja.
3: Ik heb een klein stukje meegenomen. Dit gaat over een paramilitair, Algoni.
4: Algoni, ja.
3: Algoni Dagalo.
4: Ja.
3: Die kwam hier en die liep vrij rond, nam deel aan een conferentie in Den Haag over vrede in Soedan, terwijl hij eigenlijk een oorlogsmisdadiger is. Hier hebben jullie een klein stukje over in jullie podcast.
17: Het was duidelijk dat hij betrokken is bij oorlogsmisdaden. Dat hij belangrijke wapeninkopen doet voor de paramilitairen waar verschrikkelijke dingen mee gebeurd zijn. Dat is die hele onderbouwing, zit achter die Amerikaanse sancties. Ja, dat wisten ze op het ministerie als ze opgelet hadden. Zeker ook. Ja, misschien met die wetenschap had je ook wel kunnen kijken. Had Nederland hem niet kunnen oppakken? Want het moment dat een oorlogsmisdadiger in Nederland is, en je kan uiteindelijk bewijzen dat hij een oorlogsmisdadiger is, dan kan je hem ook in Nederland berechten.
18: Het ministerie van Buitenlandse Zaken hoorde op de dag van het evenement dat Algoni Dagalo hier was en heeft toen geen contact opgenomen met opsporingsinstanties. Volgens het ministerie was dat niet nodig, omdat er geen inreisverbod en geen arrestatiebevel tegen Algoni lag. Al is een arrestatiebevel niet nodig om de politie te tippen. Dat had het ministerie kunnen doen. Maar misschien was op dat moment op het ministerie niet duidelijk genoeg wie Algoni was en wat hij had gedaan. Of misschien ging het allemaal te snel. Maar sommige Soedanese Nederlanders vertrouwen het niet.
19: Ministerie van Buitenlandse Zaken wist al.
18: Jamal Ahmed bijvoorbeeld, die we spreken bij hem thuis.
20: Dat denkt u?
19: Nee, ik ben van 100% zeker. Ze waren op de hoogte, ze wisten alles. Als iemand in Amerikaans land leidt, Nederlandse regering niet op de hoogte is. Nee, ministerie wist al.
18: Jamal Ahmed beweert dat Nederland Algoni niet durfde op te pakken.
19: Nou, we gaan niet voor een paar miljoenen Soedanese die zijn verdreven of doodgegaan. We gaan niet miljarden onze economie in relatie met Emiraten op die spel zitten. We gaan het toch niet doen, joh. Kom op, man.
18: De belangen zijn groot, zegt hij.
19: Absoluut, nog steeds.
18: Dit moeten we uitleggen. Jamal zegt dat Nederland de relatie met de Emiraten niet op het spel wil zetten.
17: U zegt eigenlijk als ze Algoni Dagalo hadden opgepakt, dan had Nederland een probleem.
19: 100% zeker.
18: Maar wat hebben zij hiermee te maken? Uit veel onderzoeken van denktanks, NGO's en journalisten blijkt dat de Emiraten steun verlenen aan de RSF in de oorlog. Ze leveren bijvoorbeeld wapens en huurlingen. Zelf ontkent het land alle betrokkenheid.
20: En toch is het heel duidelijk dat er genoeg bewijsmateriaal is om te zeggen dat zonder de steun van de Verenigde Arabische Emiraten een soort geweld en massacre en dus genocideergeweld ook en campagnes die we zien in Darfur niet zonder plaatsvinden zonder hen.
18: Dat de Emiraten de grote sponsor zijn van de RSF, daar is genoeg bewijs voor, zegt ook Annette.
20: Dat is enorm problematisch en dat wordt niet vaak genoeg of amper genoemd door westelijke regeringen.
18: De oorlog in Soedan is steeds meer een regionaal conflict geworden, waarbij allerlei landen de strijdende partijen steunen.
21: Eigenlijk is die RSF zo groot geworden omdat ze gesteund worden door buitenlandse actoren.
18: Je hoort Afrika-correspondent Alice van Gelder in het NOS-journaal.
21: We hebben het altijd over een lokaal conflict eigenlijk. Een strijd tussen twee generaals. Die van de RSF, die paramilitairen, en die van het regeringsleger. Maar hier spelen veel meer belangen. Die RSF is alleen maar zo groot geworden door steun van de Verenigde Arabische Emiraten. Die steunen hen met wapens, met bewapende drones, zelfs met huurlingen. Dus heel veel belangen. Er zit goud in de grond in Darfur. Soedan ligt ook geografisch heel strategisch aan de Rode Zee. Dus onder meer ook andere landen dan de Verenigde Arabische Emiraten willen hier macht krijgen. En dat gebeurt nu dus wel allemaal over de rug van die Soedanese burgers.
3: Ja, een stukje uit de podcast Oorlog in de Achtertuin. Je hoorde net Alice van Gelder, Afrika-correspondent, maar ook Annette Hofman van het instituut Klinkendaal en de Soedanese Nederlander Jamel Ahmed. Als ik het zo allemaal hoorde, denk ik, ja, Nederland heeft hier toch wel economische belangen bij. Ja. Maar ik moet het eigenlijk aan jou vragen, want...
4: Ja, kijk, even de context van dit fragment is misschien goed om te vertellen. Onze derde aflevering gaat over het bezoek van een van... Heel veel mensen weten natuurlijk heel weinig over dat conflict, hè, in Soedan. Dus er zijn twee strijdende partijen. Aan de ene kant het regeringsleger en aan de andere kant de paramilitairen. En onze derde aflevering gaat over een van de leiders van de paramilitairen die eind 2024... in Nederland op een vredesconferentie is geweest. Met als doel een soort propaganda van laten zien van ik praat mee over vrede. En wij zijn eigenlijk wel een soort legitieme actor om te onderhandelen over dit soort zaken. Mm-hmm. Terwijl ze tegelijkertijd verdacht worden van genocide in bijvoorbeeld El-Fasher in Soedan. Een enorm gewelddadige strijdgroep. Die dus ook heel erg bezig zijn met propaganda. En deze man is in Nederland geweest. Dat heeft... Echt in de Soedanese gemeenschap is dat een heel belangrijk moment geweest. Ook in termen van polarisatie tussen mensen die dat heel erg vonden en mensen die dat juist toejuichten dat hij hier was. En dit fragment gaat over ook de argwaan die bij een deel van de Soedanese Nederlanders is. Namelijk, hoe kan het dat het gebeurd is dat zo iemand in Nederland heeft rondgelopen en dat er niet iets mee is gebeurd? En wij hebben dat toen gevraagd aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Want die wisten wel dat hij hier was. Zij hebben ook een statement gepubliceerd destijds. Van wij hebben niet meegedaan aan dit evenement. Ze hebben zich gedistanceerd van het evenement. Maar wij hebben gevraagd wanneer wisten jullie dat hij hier was? En hebben jullie toen contact opgenomen met justitie om hem bijvoorbeeld te laten arresteren? En het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt, ja, er lag geen arrestatiebevel, dus dat hoefde niet. En er was ook geen inreisverbod, dus hij mocht hier destijds zijn. Dat is allebei feitelijk waar. Maar hij stond wel al op een Amerikaanse sanctielijst, omdat hij verantwoordelijk is voor de wapeninkoop van de RSF, waar heel veel mensen mee vermoord worden. Dus veel juristen die wij hebben gesproken, die zeggen, het ministerie had wel de politie kunnen tippen. Want als een oorlogsmisdadiger op Nederlands grondgebied is, dan kun je wel een poging doen om iemand op te pakken en hier in Nederland te berechten. Als je kunt bewijzen dat iemand daadwerkelijk een oorlogsmisdadiger is.
3: Ja.
4: En die poging hebben zij dus niet gedaan. En zij zeggen dus zelf, ja, het was niet nodig vanwege het arrestatiebevel. Maar zijn Soedanese Nederlanders die denken dat dat te maken heeft met economische belangen tussen Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten. Omdat de Verenigde Arabische Emiraten een hele belangrijke sponsor is van de RSF. In de vorm van wapens, huurlingen. En eigenlijk mogelijk maken dat geweld op zo'n grote schaal wordt uitgevoerd in Soedan door de RSF.
3: Je bent nu klaar met de podcast.
4: Ja.
3: Je debuut is gemaakt. Hoe kijk je erop terug?
4: Ja, het was heel, heel intens. Ook omdat het zo ineens opkwam dat we zeiden, we gaan een serie ervan maken. En iedereen zei, nou prima, doe maar. Dus Gidi en ik hebben gewoon heel, heel hard gewerkt de afgelopen maanden om het allemaal voor elkaar te krijgen. Dus het voelt ook wel heel rustig dat het nu echt af is. Af, dat is toch zo'n concept. Dat, zeker met zo'n groot project, dat het echt helemaal.
3: Maar is het echt
4: is?
3: Af?
4: Nou, dit is
3: want
4: af.
3: De oorlog in Soedan is nog niet klaar.
4: Nee, zeker niet. Nee. Nee,
3: maar jullie project wel?
4: Nou, dit project is nu gepubliceerd. Dus hier gaan we niet meer. We gaan niet meer nog wijzigingen doen in de montage.
3: Dat snap ik. Maar komt er een deel 2 of komt er een vervolg?
4: Ja, dat is allemaal heel vroeg. Er is een lijstje. Gidi heeft een lijstje met follow-up ideeën opgeschreven. Ik in mijn brein kon dat nog even niet aan in de afgelopen tijd met het
13: eerst
4: lanceren
13: maar eens
4: dit van
13: verwerken. Dit.
4: Maar er is natuurlijk heel veel te vertellen, sowieso. Ja.
3: Top. Nou, fijn. Fijn dat je dit hebt gemaakt en fijn dat je hier bent om het erover te hebben. We gaan naar muziek. We hebben jou gevraagd om een plaat te koppelen aan de podcast, aan je maakproces. Je hebt gekozen voor een Soedanese band.
4: Ja, dat is Gidi heeft dit gekozen. Die had hier ook graag willen zijn, maar die kon er helaas niet zijn vandaag. Maar die heeft deze plaat uitgekozen. En wat je gaat horen is inderdaad een Soedanese-Nederlandse artiest. En het is een nummer waar ook een sample van een heel bekend oud Soedanese nummer in voorkomt. En dat oude Soedanese nummer komt ook in onze eigen podcast voor. Dat is een nummer wat echt gaat over ik ben Soedanese, ik ben Afrikaans. Het gaat heel erg over wij met elkaar als Soedanese. Een heel krachtig lied voor Soedanese. En Razin is de artiest, die heeft daar een eigen versie van gemaakt met deze sample erin. En dat is dus ook iets wat laat zien dat er zoveel Soedanese Nederlanders ook hier zijn die met die creativiteit hele mooie dingen doen, ook hier in Nederland.

0: Je hoorde Anna Afriki van Razin.
1: Vink. Vink. Podcast. Podcast en nog eens podcast. Met Redouan Aitwarg.
0: Aflevering 368. We hebben het net gehad over de podcast Oorlog in de Achtertuin. Die is nu helemaal te beluisteren. Alle zes de afleveringen te beluisteren op je favoriete podcastplatform. We gaan nu naar de podcast van Max Bogaert. Een koelwagen voor Nadia. Jij bent journalist. Je besloot om niet alleen verslag te doen van de oorlog in Oekraïne, maar om zelf ook te gaan helpen. Maar kan je die twee rollen wel combineren? In je eerste aflevering horen we vooral hoe je dat zo neerzet. Laten we meteen de podcast induiken.
2: Prima. Samen met een groep studenten richtte ik een stichting op. We brachten humanitaire hulpgoederen naar de grens en namen op de terugweg vluchtelingen mee naar Nederland. Keep Them Warm noemden we het initiatief. Omdat we vooral spullen brachten om Oekraïners de winter door te helpen. Inmiddels zijn we 4 jaar verder. En ik wind mij op over de verslaggeving rondom deze oorlog. In het nieuws horen we dagelijks over aantallen slachtoffers, verschuivende frontlinies, de kosten van wapenleveranties, nieuwe bombardementen en geopolitieke analyses. Je zou soms bijna vergeten dat oorlog over mensen gaat. Veel minder vaak horen we over wat er onder gewone Oekraïners leeft. Hoe zij, na 4 jaar oorlog, nog altijd proberen te leven. Wat zeg ik, te overleven. Wat er voor hen op het spel staat. En hoe diep menselijk de ervaringen in deze oorlog in werkelijkheid zijn. En dus besluit ik nu voor het eerst Oekraïne in te gaan. Als journalist. Maar ik wil niet alleen verslag doen. Ik wil ook betrokken blijven met het lot van de Oekraïners. Ik wil onderzoeken wat er gebeurt als ik die twee rollen bewust combineer. Als ik de afstand loslaat en de nabijheid omarm. Als ik niet alleen waarneem, maar ook deelneem. Welke verhalen hoor ik dan? En wat zie ik misschien juist niet? Valt hetgeen dat ik doe dan nog journalistiek te noemen? Ik weet het niet. Misschien brengt mijn betrokkenheid me dichter bij de verhalen die ik op afstand nooit zou horen. Misschien vertroebelt ze juist mijn blik. Misschien wel allebei. Ik zal niet verbergen wat ik denk. Ik vertel je wat ik zie en hoor, maar ook wat het met me doet. En ik probeer zo eerlijk mogelijk te zijn wanneer mijn rol als vrijwilliger bij een journalistieke blik in de weg zit. Ik beloof je geen neutraliteit. Wel radicale transparantie. Dat is het plan. En geloof me, dat wordt nog ongemakkelijk.

0: Mijn naam is Max Bogaert. Je luistert naar Een koelwagen voor Nadia. Aflevering 1. Zo'n 50 kilometer voor de Oekraïnse grens maken we nog één stop. Bij een tankstation verzamelen alle 11 voertuigen van het konvooi zich voor het laatste deel van de rit. Ik had natuurlijk ook zelf naar Oekraïne kunnen reizen, maar omdat het de eerste keer is dat ik een land in oorlog binnenrijd, vind ik het een prettig idee om mee te gaan met mensen die dit vaker hebben gedaan. Die de route kennen, weten welke veiligheidsrisico's er zijn en contacten hebben in Oekraïne. De reis wordt georganiseerd door de Nederlandse stichting Protect Ukraine. Sinds het begin van de grootschalige invasie brengen zij voertuigen en ander defensief en medisch materieel naar Oekraïne. Toen ik vroeg of ik voor deze podcast met hen mee mocht reizen, bood ik aan om ook een van hun voertuigen naar Oekraïne te brengen. Zo haal ik niet alleen verhalen op, maar draag ik ook concreet iets bij. En zo kom ik achter het stuur van deze koelwagen.
1: Ja, en die koelwagen die breng jij dus naar Oekraïne. Die twee rollen die je wil gaan combineren.
2: Ja, dat is een beetje dubbel geweest. Kijk, aan de ene kant, ik was al vrijwilliger, dus ik deed al allerlei dingen voor Oekraïne in de vorm van humanitaire hulp bieden. Dus ik bracht spullen naar de Oekraïnse grens met allemaal andere studenten in mijn studententijd nog. En dat combineerde ik eigenlijk helemaal niet met mijn journalistieke werk of mijn podcastmaakwerk. Maar hoe meer podcasts ik ging maken, hoe meer ik dacht, kijk, ik hoor zoveel verhalen over Oekraïne tijdens dat vrijwilligerswerk. Verhalen die ik eigenlijk ook denk dat die verteld moeten worden. Dat is iets, denk ik, wat veel journalisten ook herkennen. Die drang dat je iets hoort dat je denkt, oh, dit moet verteld worden, of dit perspectief mist, of hoor je te weinig. En toen dacht ik, oké, maar dan zou ik eigenlijk heel graag die twee combineren. Maar dan krijg je natuurlijk ergens het stemmetje in je hoofd van, maar als journalistiek of als journalist moet je afstand houden. Kan je niet al te betrokken raken, want misschien vertroebel je daarmee je blik op de werkelijkheid, of ben je niet meer neutraal genoeg. Want als je spullen gaat brengen voor de Oekraïnse hulpgoederen en dergelijke, daarmee ben je misschien wel heel uitgesproken. In ieder geval dat je niet heel, heel pro-Russisch in de wedstrijd zit. Maar toen dacht ik ook weer, kijk, dit podcast is zo'n mooi medium om dingen ook te verkennen. En als verteller en als presentator de luisteraar gewoon mee te nemen in je proces. Daar hadden we het net ook al even over, dat de vorige podcast waar we het over hadden, Oorlog in de Achtertuin, dat je over de schouder meekijkt bij de journalisten.
1: Ja.
2: En in dit geval heb ik dat geprobeerd te doen, niet alleen over de schouder, maar gewoon in mijn hoofd mee te laten kijken. Dus dat ik zeg, ik zou heel graag willen dat ik journalist kan zijn terwijl ik dit werk doe. Ik heb natuurlijk heel vaak gehoord dat dat niet kan. Ik weet nog vrij recent, of afgelopen jaar was het Joris Luijendijk die verkondigde dat hij zijn perskaart doorknipte om fulltime zich in te zetten voor Oekraïne. En dat hij daarom geen journalist meer kon zijn, omdat hij vond dat je dan niet neutraal bent en partijdig.
1: Ja.
2: En ik dacht, oké, dat snap ik. En intuïtief vind ik dat ook eigenlijk ook heel logisch. Maar laat ik het eens proberen, vooral om dan eens een keer erachter te komen, wat doet dat dan met je blik?
1: Wat deed dan dat met jou?
2: Om dat proces te beginnen, of wil je, in de podcast komen er allerlei momenten voor waar ik denk dat de twee rollen invloed op elkaar hebben. Maar wat ik misschien wel onderschat heb, is dat ze elkaar ook kunnen versterken. En dat je dus ook een bepaalde blik en bepaalde verhalen kan vertellen, of een bepaald perspectief, wat een afstandelijke journalist mogelijk niet altijd weet te raken of weet te vinden. Dus het kan eigenlijk, het heeft zijn valkuilen, maar het heeft ook zijn kracht, denk ik, om een betrokken journalist te zijn. Dat is ook hoe je dat noemt. Het is een stroming binnen de journalistiek. Het is niet alsof ik dit uitvind. Hè, dat je met een bepaalde betrokkenheid een verhaal gaat maken. Je kan participerende journalistiek noemen, betrokken journalistiek. Maar je hebt er natuurlijk allemaal gradaties in. En wat ik nu deed was natuurlijk best extreem. Dat is namelijk gewoon echt als vrijwilliger iets gaan brengen naar een land in oorlog. En ondertussen met mijn microfoon op pad en zoveel mogelijk verhalen vangen. Maar terwijl je hoofd eigenlijk ook bezig is met dat vrijwilliger zijn.
1: Vond je dat moeilijk?
2: Ik merkte vooral dat het. Dus er zijn momenten waarop dat moeilijk te combineren is, omdat je raakt. Als journalist, kijk, journalisten zijn gewoon mensen. Dus journalisten raken sowieso wel emotioneel betrokken bij De mensen die ze interviewen. Hè? Dus dat moet je ook niet onderschatten. Het is vooral daarna heel erg hoe je het vertelt. Maar als je een heel heftig verhaal van iemand in een land in oorlog hoort, ook als ik niet als vrijwilliger daar was geweest, word je daardoor geraakt.
3: Mm-hmm.
2: Dat blijft zo. Wat ik wel denk is dat, misschien is het goed om even uit te leggen waar die koelwagen voor is. Om dat te begrijpen. Het is een koelwagen voor Nadia. Die koelwagen wordt gebruikt om lichamen van het front te halen. Dus Nadia werkt voor een organisatie, een vrijwilligersorganisatie in Oekraïne. En er zijn al nog tienduizenden Oekraïners uit het leger vermist op dit moment. Die zitten of in gevangenschap of hun lichamen liggen nog aan het front. En in veel gevallen nog in mortuaria aan het front. En zij probeert met die koelwagens die lichamen op te halen en ze terug te brengen naar hun families.
1: Ja, want
2: en ze kunnen niet genoeg koelwagens eigenlijk krijgen.
1: Dat is heftig.
2: Om die taak te volbrengen.
1: Ja, want wanneer je de titel leest, denk je niet, oh, dit is een koelwagen voor lijken. Maar,
2: precies.
1: Maar dat is het wel.
2: En ondertussen dus eigenlijk, ik wil naar Oekraïne sowieso om wat goeds te doen, maar ook om verhalen te maken. En ik denk, ik combineer die twee. Maar daardoor rij ik dus eigenlijk de hele tijd in een koelwagen. En ben ik daar ook heel erg mee bezig. Wat Nadia daar vervolgens mee gaat doen met die wagen die ik bestuur. Ik zeg uiteindelijk ergens in ook richting het einde van de podcast, een kleine spoiler, maar wel goed om hier te benoemen, dat ik rij eigenlijk niet in een koelwagen, ik rij in een lijkwagen de hele tijd.
1: Oh ja.
2: En als je vervolgens die lijkwagen parkeert en uitstapt en eens even mensen gaat interviewen, en zeker jonge Oekraïners die vertellen, ik twijfel over het leger ingaan, daar merk je ineens dat je dan ineens iets voelt van, ja, ik wil liever niet dat jij achterin deze wagen belandt. En dan ben je geneigd om misschien ook wel daar iets over te zeggen. Of van, moet je dat nou wel doen? Of,
1: ja.
2: En dan moet je jezelf heel scherp houden van, hou die afstand. Want hier ben jij de journalist. Dus dat zijn echt momenten waar het lastig wordt.
1: Want Lisa, jij bent natuurlijk ook journalist. Als je dit zo hoort, hoe Max dat probeert te combineren, deze twee rollen. Hoe luister jij naar dit verhaal van Max?
4: Ja, ik vond het een heel interessante reflectie op de journalistiek. En jij hebt natuurlijk heel expliciet dat je als vrijwilliger daar naartoe gaat. En als journalist. Maar, en dat hadden wij natuurlijk helemaal niet. Maar ik herken wel veel van de dilemma's die je schetst. Die hebben Gidi en ik in ons maakproces ook gehad. Over hoe, ja, inderdaad, je raakt emotioneel betrokken ook bij een verhaal wat iemand vertelt. En hoe zorg je dat je dat je open genoeg blijft om goed te bevatten wat nou precies het verhaal is wat iemand echt vertelt. Waar propaganda eindigt en toch de waarheid begint. Of,
2: ja.
4: Dat is überhaupt heel ingewikkeld, denk ik, als journalist.
2: Ja, en je maakt het jezelf niet per se makkelijker, maar het brengt ook een opening om dus meer verhalen of andere verhalen te vertellen. Want je komt heel dicht bij mensen op het moment dat je ook vrijwilliger bent. Kom je op plekken en spreek je met mensen die je ook vertrouwen. En je spreekt met mensen die ook heel bijzonder werk doen. Bijvoorbeeld zo Nadia. Waar je mogelijk niet zomaar terechtkomt als je een afstandelijke journalist bent. En ik denk dat waar jij het net over had, Lisa, dat is het verschil tussen neutraliteit en objectiviteit als methode. Dus later in de laatste aflevering heb ik een heel mooi gesprek met Rosanne Smits van de Correspondent. Zij is correspondent macht en tegenmacht. En zij reflecteert heel veel, en ik vind zelf heel goed, op de rol van journalistiek. En zij zegt, neutraliteit is een mythe. Geen mens is neutraal. Iedereen heeft zo zijn vooroordelen en zijn gevoelens bij bepaalde onderwerpen. En de ideeën die je hebt, ook journalisten. En daarom is objectiviteit als methode in je toolkit eigenlijk als journalist heel belangrijk om hem goed te beheersen. Dus dat als je een verhaal hoort, dat je daarna denkt, kan ik dit nog op een andere manier bekijken?
4: Ja, en ook denk ik heel erg van, heb je niet, want onafhankelijkheid is wat mij betreft daar ook een belangrijk onderdeel.
2: Zeker.
4: In. Namelijk, heb je niet een belang bij als er informatie opduikt die eigenlijk jouw kant van het verhaal een beetje onderuit haalt? Je moet als journalist altijd denken, alle informatie die tot me komt, prima. En ik heb zelf geen belang erbij.
2: Geen agenda.
4: Geen agenda als dat het verhaal kantelt. En ik kan me voorstellen als je inderdaad als vrijwilliger meegaat en je verbindt je met een organisatie, dat het daar misschien wel kan gaan schuren. Stel, er zit toch iets niet helemaal lekker in die stichting. Hoe verhoud je je daartoe? Dat er misschien daar ook, weet ik veel. Ja,
2: absoluut. Dat is het zeker. En dat is een afspraak die je met jezelf maakt, dat je inderdaad, ondanks je betrokkenheid, daar eerlijk over gaat zijn. Dat is wat ik net in het fragment ook noem, radicale transparantie. Dat is een beetje mijn motto geworden als ik kijk naar hoe ik mijn eigen journalistiek bekijk. Dat is niet zozeer neutraal in alles, maar wel transparant. En ik wil dus dat zonder spoilers doen, maar in de laatste aflevering staat dat ook heel erg op het spel of ik dat ga volhouden. Ik ontdek iets aan het einde van een bepaald gesprek en ik twijfel ineens, ik voel gewoon in mij de twijfel dat ik denk, ik ga dit niet in de podcast stoppen. Ik heb nu zoveel bijzondere verhalen die ik echt heel belangrijk vind om te vertellen. Ook niet alleen maar het makkelijke verhaal, het is ingewikkeld, maar echt een stukje informatie waarvan ik denk, dit maakt mijn verhaal eigenlijk te ingewikkeld.
1: En wat is dat dan?
2: Ja, daar kan ik dus niet over praten, want dat is mijn grote... daarvoor moet je de podcast luisteren. Maar het is een ontdekking.
1: Dat is een grote spoiler.
2: Ik ga naar de redactie toe en ik ga eigenlijk juist heel hard reflecteren op van waarom was mijn eerste instinct eigenlijk dat ik dacht, oh, dat ga ik niet in de podcast doen, want het is zo makkelijk als podcastmaker.
1: Heeft deze podcast jou veranderd?
2: Ja, enorm, denk ik. Ik heb heel lang getwijfeld of ik journalist ben. En dat twijfel ik denk ik nog wel over. Ik ben ook freelancer, ik doe allerlei soorten verhalen en ik ben vooral heel erg een verhalenverteller. Maar de pet journalist past mij goed, heb ik het idee. Maar ik merk dat ik zo vaak betrokken raak bij de verhalen die ik maak. En dat betrokken op een manier dat ik er de afstandelijkheid die ik sommige journalisten zie aanhouden echt heel moeilijk vind. En ik heb echt wel proberen uit te zoeken van, kan ik mezelf journalist noemen? En mijn antwoord daarop is wel ja geworden.
3: We can Google Translate conversation is fine too.
2: We besluiten verder te gaan via Google Translate.
5: I'm currently at training exercises.
3: Ah, in training.
5: About 6 months.
2: Alexander is 6 maanden geleden begonnen aan zijn militaire opleiding in de buurt van Kiev. En vandaag heeft hij met zijn vriendin een date op Maidan.
3: What made you join the military?
2: Hij begint weer te typen op zijn telefoon.
5: I wanted to contribute at least a little to our victory.
2: Alexander is 21, terwijl Oekraïense mannen in principe pas vanaf hun 25ste worden gemobiliseerd. Hij heeft zich dus vrijwillig aangemeld. Hij vertelt dat hij al van jongs af aan bij de Oekraïense veiligheidsdienst heeft willen werken. En terwijl hij dit zegt, kijkt zijn vriendin hem verliefd aan. En ineens zie ik in mijn hoofd niet hen, maar mezelf. Naast mijn vriendin, op dezelfde trappen van Maidan. Ik in militair uniform, haar hoofd op mijn schouder. Of andersom.
3: And how is it for you and your girlfriend that you're joining the military?
2: Alexander's lip begint te trillen. Zijn ogen schieten vol.
6: This is hard.
3: Ja. Yeah.
2: Dat is het moeilijkste, schrijft hij op zijn telefoon.
3: It's the most difficult. Sorry for the question. It's okay.
2: Zonder erbij na te denken hoor ik mezelf zeggen, sorry voor de vraag. Sorry voor de vraag. Daar ben ik hier toch voor, om vragen te stellen? Alexander knijpt stevig in de arm van zijn vriendin. Het gesprek met Victoria zit nog vers in mijn geheugen. Zij denkt erover om het leger in te gaan. Alexander, die op een paar meter afstand van ons zat, heeft die stap al gezet. Er ontstaat een soort kortsluiting in mijn hoofd. Ik zie die verdomde koelwagen voor me, de laadruimte, de zwarte zakken. Afstand, Max, had ik mezelf daarnet nog voorgehouden. Maar het lukt me niet meer. De microfoon in mijn hand voelt ineens totaal misplaatst. Ik wil stoppen met vragen stellen. Hem laten merken dat hij voor mij niet alleen iemand is die ik interview. Niet alleen iemand van wie ik zijn verhaal kom halen. Ik sla een arm om hem heen en zeg hem eerlijk wat ik op dat moment denk.
3: I think you're very, very brave. And I look up to you. Yeah.
6: Thank you.
2: Ik bedank hem dat hij ook voor mijn, ook voor onze vrijheid vecht.
3: Thank you for sharing. Can I take a picture?
6: Yeah.

0: Ja, je noemt het zelf een valkuil.
1: Een valkuil, ja. Dat je... uiteindelijk ben je toch geneigd in... Kijk, ik vind de Oekraïnse zaak... of het idee dat Oekraïne deze oorlog moet winnen... is, vind ik, ongelooflijk belangrijk... omdat er iets op het spel staat... wat te maken heeft met niet zozeer eigenlijk de Oekraïners zelf... maar met vrijheid en democratie in het algemeen. Ook de vrijheid trouwens voor journalisten om hun werk te doen, bijvoorbeeld. En dat vind ik ongelooflijk belangrijk. En zo sta ik er ook in. Dus dat is denk ik ook waar mijn betrokkenheid met Oekraïne vandaan komt. Dat is niet eens zozeer dat ik, terwijl ik Oekraïners hartstikke fijne en leuke mensen over het algemeen vind, met Oekraïne zelf, maar het idee dat landen zelfbeschikkingsrecht hebben, soevereiniteit, dat je een ander land niet mag binnenvallen. En bezetten. Daar gaat het uiteindelijk om. Maar doordat je daar zo betrokken in bent en ook zo voor gaat staan, heb je dit idee dat iedereen voor diezelfde strijd eigenlijk inzet, dat allemaal voor dezelfde reden en overtuiging doet. En uiteindelijk zal je later in de podcast dus ook merken dat ik erachter kom dat dat ook niet helemaal het geval is. En dat er een gevaar ook zit in dat, ondanks dat die strijd zo ongelooflijk belangrijk is, dat je niet vervolgens iedereen die zich mengt in die strijd tot held moet maken. Sowieso denk ik dat er gevaar is in het tot helden maken van mensen. Mensen zijn gewoon mensen. Ieder heeft zo zijn gebreken en iedereen heeft ook zijn mindere kanten. En ik denk dat daar...
0: Wat doet dat met ons als we

0: mensen. Mensen zijn gewoon mensen. Ieder heeft zo zijn gebreken en iedereen heeft ook zijn mindere kanten. En ik denk dat daar...
1: Wat doet dat met ons als we Oekraïners in dit geval als helden gaan beschouwen? Gaan we
0: nou, ten eerste help
1: gaan
0: je
1: ze dan minder helpen of zo?
0: Nou, ten eerste... Nee, het gaat mij er eigenlijk gewoon meer om dat het klopt bijna nooit. Kijk, mensen doen heldendaden, maar geen mens is perfect. Maar daarnaast helpt het in dit geval Oekraïners niet. Kijk, Oekraïners zijn gewone mensen. En wat het gevaar is in Oekraïners tot slechts helden maken... dat maakt ze eigenlijk iets wat wij niet zijn. Dus als je te veel praat over... ja, maar Oekraïners zijn zulke veerkrachtige mensen... dat zij nog na 4,5 jaar die Russen kunnen weerstaan... dat moet echt een soort geweldig volk zijn. Die zijn ongekend en dat ze dat kunnen, dat is zo knap. Als je dat blijft herhalen, dan worden Oekraïners superhelden. En superhelden hebben geen hulp nodig. En superhelden zijn ook niet iets wat wij zijn. Want wij zijn gewone mensen, dat weten we allemaal. Maar die Oekraïners zijn superhelden. Het gevaar is dan uiteindelijk dat we ook het idee krijgen... dat bijvoorbeeld wij Rusland niet kunnen weerstaan. Bijvoorbeeld dat de Oekraïners kunnen dat, maar wij... Nee, wij geven ons na een paar dagen over. Hoor ik vaak gegrapt worden om mij heen. Als we een keer binnengevallen zouden worden. Maar nee, die Oekraïners zijn zo geweldig. Nee, die Oekraïners zijn gewone mensen die ongelooflijk aan het lijden zijn. En ondanks dat nog iedere dag door proberen te gaan. Ja. En dat is echt iets wat Oekraïners mij veel op het hart drukken. Dat als je iets vertelt, maak het dan duidelijk dat het niet dat wij niet een land zijn dat alleen maar oorlog voert en oorlogshelden heeft. En ons keer op keer verzetten en niet uit Kiev vertrekken terwijl daar al weken gebombardeerd wordt zoals dat nu is.
1: Ja.
0: Nee, je vertel juist dat wij dus gewone mensen zijn zoals jullie. En desondanks maar dit blijven doen en de weerstand blijven bieden.
1: Je hebt al heel wat podcasts gemaakt als we het hebben over de valkuilen. Welke valkuilen zou je mee willen geven aan onze nieuwe podcastmakers Giri en Lisa?
2: Ja, kom maar door.
0: Zo, wat is dit een lastige vraag. Want jullie hebben een hele geweldige podcast gemaakt. Dus dat heeft niks met jullie podcast nu te maken.
1: Nee, maar daar gaat het ook niet om. Het zijn debutanten. Misschien heb jij...
0: Ik heb wel een leuke tip voor iedereen die ooit denkt een podcast te willen maken over een onderwerp. En ik hoorde net al, jullie hebben dus een lijstje waar jullie misschien dan nog mee door willen. Waar ik zelf altijd tegenaan loop is dat ik te laat begin met opnemen.
2: Ja.
0: Dus dan heb ik een idee en ik denk ik ga het eens even uitzoeken. En eigenlijk ben ik het dan uit het zoeken, dan ga ik al heel ver. En ineens ontdek ik allemaal dingen en dan heb ik die microfoon niet aangehad. Dus het is bijna tijdens het researchen naast je laptop. Wil je gewoon al vanaf dag 1 dat je mogelijk een verhaal gaat maken, zet een microfoon aan, al is het op je telefoon. Praat soms hardop en zeg, oh, ik vind nu dit en ik zie nu dat en ik bel even iemand en neem alles op.
2: Ja.
1: Mooi.
2: Ja.
1: We hebben je gevraagd om muziek te koppelen aan je maakproces, aan je podcast. En jij hebt gekozen voor een Oekraïens nummer van Kozak System.
0: Ja, en het heet, vertaald is het Oekraïense zon, geloof ik, als ik het goed vertaal. En waarom ik dat heb gedaan is, dit nummer wordt gedraaid op het moment dat dus een koelwagen van de organisatie van Nadia op het schild terugkomt van het front en het dorp binnenrijdt van de familie van de gesneuvelde. Wat er dan gebeurt is heel mooi, dat spontaan komen mensen dan de straat op en knielen op de stoep, terwijl dus de koelwagen binnenrijdt. En andere auto's die al op de weg zijn, volgen de koelwagen in een soort spontane rouwstoet. En dan op de voorste auto staat een grote speaker en dan hoor je dit nummer. En dat nummer wordt dus gedraaid terwijl die koelwagen naar het mortuarium of de begraafplaats rijdt. Net terug van het front. En in het begin, als laatste, hoor je, als het goed is ook in deze versie, de tikken. Je hoort een bepaalde harde tik, een metalen tik. En dat komt uit de minuut stilte die elke ochtend om 9 uur in Oekraïne wordt gehouden. Het hele land, over de speakers waar normaal het luchtalarm doorheen galmt, hoor je de tikken van de minuut stilte elke ochtend en dan valt het hele land stil.

0: Jorde Kozak System met Oekraïense songs.
1: Vink. Vink. Podcast. Podcast en nog eens podcast. Met Redouan Aitwar.
0: Ja, de podcast waar we het net over hadden. Een koelwagen voor Nadia is de podcast in productie van het journalistieke platform De Correspondent. En te beluisteren op de website van De Correspondent en de reguliere podcast app Spotify en NPO Luister. Het is tijd om naar de podcast tip van deze week te gaan. Deze week tip ik een zesdelige historische podcast Brieven aan Max Blokzijl. We blijven nog even in de oorlogse sferen. Hoe krijg je Nederlanders zover dat ze een bezetting en het nazisme normaal gaan vinden? Max Blokzijl wist daar wel raad mee. Ik heb een klein stukje meegenomen, luister mee.
2: Ik wilde juist die uren die ik met het echtpaar Goebbels op hun landhuis ten noorden van Berlijn heb doorgebracht als aanleiding nemen om iets persoonlijks over Dr. Goebbels te zeggen. Vooral als hij in het openbaar spreekt, is hij het type van de fanaticus van het zuiverste water. Vol satire, uiterst scherp in de aanval, niet terugschrikkend voor het persoonlijke element in de discussie, meeslepend vooral door hoon en spot en voor de kritische toehoorder dan lang niet altijd sympathiek. In kleine huiselijke kring echter ontdek je een volkomen ander mens. Dan is Dr. Goebbels een causeur van grote charme, een voortreffelijk en eenvoudig gastheer. Iemand die de kunst verstaat te luisteren. Een spreker vol humor, vol anekdotes, met veel begrip voor andere meningen.
3: Dat ging gewoon in de lucht dat die blok zei dat hij natuurlijk de doodstraf zou krijgen. Maar dit was een echte gevaarlijke vent. Ja, die enorme schade die Blokzijl veroorzaakt heeft, dat is niet gering. Dat de geest van het Nederlandse volk, dat wij moesten weer geestelijk weerbaar blijven. Wij moesten trouw blijven aan de koningin en trouw aan ons land. En vijandig tegenover die Duitsers en zo. En die Blokzijl, op een geraffineerde manier heeft hij de mensen betraald.
0: Ja, want hij presenteerde tijdens de Tweede Wereldoorlog het radioprogramma Brandende Kwesties en las brieven van luisteraars voor en probeerde twijfelende Nederlanders enthousiast te maken voor de Duitse bezetter en het nationaal socialisme. Podcastmaker Anne-Margot van der Baan en historicus René Kok duiken in zijn uitzendingen en onderzoeken hoe het normaliseren van extreem gedachtegoed werkte. De podcast Brieven aan Max Blokzijl is de podcasttip van deze week. Lisa en Max, jullie hebben zo even met tip beluisterd. Gaan jullie luisteren? Vinden jullie dit interessant?
4: Klinkt heel interessant, ja. En ook wel parallellen met wat wij hebben gezien. Hè? De praten, narratieven rondom oorlog.
5: Mm-hmm. Dat ja. Het, en ik denk ook weer relevant voor deze tijd. Dat we dit goed begrijpen.
0: Ja.
5: Het normaliseren van extreemrechts gedachtegoed.
0: Inderdaad. Ik ga jullie hartelijk bedanken voor jullie tijd. Leuk dat jullie hier aanwezig waren bij Vink 368. Dankjewel Lisa Schallenberg van de podcast Oorlog in de Achtertuin en Max Bogaert van de podcast Een Koelwagen voor Nadia. En mijn eigen tip was Brieven aan Max Blokzijl van Anne-Margot van der Baan en historicus René Kok. Ik ga u bedanken voor het luisteren naar Vink. Tot de volgende.
6: 2 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld. President Trump heeft dat gezegd na een telefoongesprek met president Poetin. Volgens Trump levert Rusland per direct 300.000 ton, in november 500.000 ton en later nog eens 4 miljoen ton. Vorige maand ondertekende Trump nog strenge sancties tegen de Russische energiesector, maar voor diesel geldt nu een ontheffing. Trump hoopt dat nog voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand de prijs aan de pomp omlaag gaat. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Voor de kust van Panama is een zware aardbeving geweest, met volgens de eerste schatting een kracht van 7,6. De schok veroorzaakte volgens media paniek in Panama-stad. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen gegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. Het weer, vannacht buien. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten bij 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Max. Zuster Astrid, met spoedig.
7: Nachtzuster. Astrid de Jong.
8: En hartelijk vrijdag. Het is alweer zover. Nieuwe aflevering van Nachtzuster. Het programma dat gemaakt wordt door de mensen die ernaar luisteren. En dan natuurlijk alleen als die mensen ook nog eens een keertje gaan bellen naar 0800-1121. Nou, dan kun je dus bellen met je vraag. Of je kunt bellen met een antwoord. Daar kun je eigenlijk een beetje uit kiezen. En verder kun je mailen. Dat kan dan naar nachtzuster@omroepmax.nl. En je kunt via X en via Facebook een berichtje sturen. Je kunt ook altijd appen. Dat doe je via de NPO Luister app. En dat is helemaal gratis. En je kunt meekijken op NPO 1 Extra. En laten we dan ook nog een chat hebben waar alle mensen die het leuk vinden om een beetje mee te typen met de uitzending zich op dit moment bevinden. Die chat vind je op radio1.nl/nachtzuster. En als je daar even inlogt, dan zie ik je hier op mijn schermpje vanzelf verschijnen. En dan spreken we elkaar daar. Maar ja, dan wordt het rustig op de radio. Dus het zou fijn zijn als je belt met een vraag naar 0800-1121.